0: Vind je een lekker nummertje?
1: Het is smooth, maar het is volgens mij wel met AI gemaakt. En dat is niet omdat omdat je met dat onderwerp begon, maar je kan het gewoon aan de klankkwaliteit zelf horen.
0: Ja, jij bent een van die 3% die het wel hoort.
1: Ja, maar het is nu, ik ben er natuurlijk wel erg extra verdacht op, hè, omdat ik denk van, nou ja, als er een muziek gedraaid wordt waarvan ik niet weet wat het is, dan is de kans groot dat het AI is. Dus dan ga je extra goed opletten. En als je goed luistert naar AI-muziek, dan hoor je met name in het hoge soort, ja, noem het maar een soort shimmer, een soort glansachtig iets, wat heel erg onnatuurlijk klinkt. En dat is het resultaat van de manier waarop AI nieuwe muziek maakt. En als je daar, als je weet hoe dat klinkt en je kan erop letten, dan in de meeste gevallen kan je dan wel AI-muziek van andere muziek onderscheiden.
0: Oké, dus eigenlijk net als met foto's en beelden zit er soms ook net een soort gek laagje overheen of zo. Dat hoor je dus ook in AI-muziek.
1: Ja, dus niet dat er een fout in zit, hè, zoals zes vingers op een AI-foto, maar echt gewoon in de kwaliteit van de klanken zelf.
0: Oké. Ja, interessant. Ja, dit was inderdaad, je hebt mijn beet, ik heb jouw beet. Niet dus, want je had het door. Het is dus een nummer van Sienna Rose, inderdaad, Into the Blue. Soulzangeres, die eind 2025 opeens opkwam en bovenaan heel veel Spotify-hitlijstjes stond. Dus echt doorgebroken. En ik vond het eigenlijk wel grappig, want ze is natuurlijk soulzangeres, maar ze heeft zelf niet eens een ziel. En hoe... Je bent dus muzikoloog. Je

0: Heb je een lekker nummertje?
1: Het is smooth, maar het is volgens mij wel met AI gemaakt. En dat is niet omdat omdat je met dat onderwerp begon, maar je kan het gewoon aan de klankkwaliteit zelf horen.
0: Ja, yes, jij bent een van die 3% die het wel hoort.
1: Ja, maar ik ben er natuurlijk wel erg extra verdacht op. Hè, omdat ik denk van, nou ja, als er een muziek gedraaid wordt waarvan ik niet weet wat het is, dan is de kans groot dat het AI is. Dus dan ga je extra goed opletten. En als je goed luistert naar AI-muziek, dan hoor je met name in het hoge soort, ja, noem het maar een soort shimmer, een soort glansachtig iets, wat heel erg onnatuurlijk klinkt. En dat is het resultaat van de manier waarop AI nieuwe muziek maakt. En als je als je weet hoe dat klinkt en je kan erop letten, dan in de meeste gevallen kan je dan wel AI-muziek van andere muziek onderscheiden.
0: Oké, dus eigenlijk net als met foto's en beelden zit er soms ook net een soort gek laagje overheen of zo. Dat hoor je dus ook in AI-muziek.
1: Ja, dus niet dat er een fout in zit, hè, zoals 6 vingers op een AI-foto, maar echt gewoon in de kwaliteit van de klanken zelf.
0: Oké. Ja, interessant. Ja, dit was inderdaad, je hebt mijn beet, ik heb jouw beet. Niet dus, want je had het door. Het is dus een nummer van Sienna Rose, inderdaad, Into the Blue. Soulzangeres, die eind 2025 opeens opkwam en bovenaan heel veel Spotify-hitlijstjes stond. Dus echt doorgebroken. En ik vond het eigenlijk wel grappig, want ze is natuurlijk soulzangeres, maar ze heeft zelf niet eens een ziel. Je bent dus muzikoloog. Je houdt je bezig met AI in muziek, maar je bent dus ook muzikant. Hoe luister je als muzikant naar dit soort muziek?
1: Sowieso heb ik als muzikant, maar ook als mens wel bewondering voor de manier waarop die techniek in staat is dit soort muziek te produceren aan de hand van een heel eenvoudig tekstprompt wat wordt gegeven. Dus gewoon een tekstopdrachtje van maak een liedje in deze en deze stijl over dit en dit onderwerp. En dan binnen de kortste keren rolt er iets uit. Daar kan je niet anders dan toch bewondering voor hebben. Maar tegelijkertijd is het ook wel een ontwikkeling die ik met enige zorg aanschouw. En dat heeft met name te maken zowel vanuit mijn hoedanigheid als muzikus, maar ook als hoedanigheid als mens, zal ik maar zeggen. Je begon al je inleiding van dit programma met de vraag van waarom moeten we creatief zijn? En ik denk dat creativiteit een van die menselijke uitingen is die ons mensen onderscheidt van andere wezens. Er zijn maar weinig andere wezens die ook creatief zijn op de manier waarop wij mensen dat zijn. En wij zijn ook creatief niet omdat wij gedwongen worden creatief te zijn, maar omdat wij op de een of andere manier een soort innerlijke behoefte voelen om creatief te zijn. En als die creativiteit of een deel daarvan wordt overgenomen door iets niet menselijks, wat blijven dan nog voor ons over om creatief te zijn? En kunnen wij ons dan nog op die manier uiten? En ja, wat zijn de mogelijke gevolgen van het feit als we ons niet meer op die manier kunnen uiten?
0: Ja.
1: En dat zijn filosofische vragen waar ik uiteraard het antwoord niet op heb. Maar ik denk dat dat wel relevante vragen zijn om in het achterhoofd te houden.
0: Zeker, ja. Laten we daar ook zeker nog op ingaan. Ik ben ook wel benieuwd of je dus als muzikant ook gewoon denkt van ja, hallo. Ik ben hier hartstikke hard mee bezig met een nummer soms maken. En dan opeens poept Sienna Rose gewoon 20 nummers in een maand uit.
1: Ja.
0: Denk je er zo over?
1: Ja, tot op zekere hoogte wel natuurlijk. Hè. Het is, hè, als je er een beetje van een afstandje naar kijkt, is het er bijna een soort devaluatie van het vak van muziek maken. Hè. Zo van, nou ja, als zo'n machine het binnen een paar seconden kan, ja, waarom zou jij er dan zelf zo lang over doen? Hè? Waarom maak je het jezelf zo moeilijk als het zo makkelijk kan? We zagen al door de ontwikkeling van streaming services dat de gemiddelde luisteraar het gevoel van waarde en muziek dat aan het veranderen is. Vroeger moest je een hele hoop geld uitgeven als je een cd van je of een plaat nog van je favoriete artiest wilde hebben. En nu kan je gewoon, nou ja, voor niks of in ieder geval voor een vast bedrag per maand, als je een betaalde abonnement hebt op een streaming service, kan je gewoon onbeperkt luisteren naar alle muziek die je wil. Dus in die zin is daar al een soort van waardeverschuiving aan de gang. En nu, door de introductie van AI, is er dan ook een soort waarderingsverschuiving aan de gang. In de zin van, ja, wat zit je nou allemaal die moeite te doen? Dat is allemaal niet nodig, want daar hebben we tegenwoordig machines voor.
0: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat hartstikke handig is en fijn. Dus ja, je kan alles maken wat je wil. Je voelt je gewoon verdrietig. Je kan je eigen liefdesverdrietnummer maken. Het kost geen moeite, het kost weinig geld. Dat is toch eigenlijk ook fantastisch?
1: Dat zou je kunnen zeggen dat dat fantastisch is.

0: En in zekere zin, hè, zeker voor iemand die gewoon verder helemaal geen muzikale kennis heeft, die denkt van ja, ik wil gewoon een liedje hebben voor, weet ik veel, voor Kerst of zo, voor Sinterklaas, dan is dat natuurlijk een hele goede oplossing. Hè, maar als zeg maar dit de manier wordt waarop muziek wordt gemaakt, en alle andere manieren die worden, weet ik veel, terzijde geschuiven of er wordt op neergekeken, dan is dat denk ik wel op zijn minst een verschraling van de muziekcultuur waarin we leven. En niet alleen omdat er geen echte mensen meer zijn die op de een of andere manier een hand in hebben in de manier waarop die muziek klinkt, maar ook omdat er een soort homogenisering plaatsvindt op de manier waarop al die muzieken klinken. Want ik heb bijvoorbeeld in een cursus bij mij studenten op de Radboud Universiteit, waar ik ook doseer. Je zei Academie der Kunsten, en dat klopt, maar ik ben ook 4 dagen in de week verbonden als universiteitsdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar heb ik studenten gevraagd van oké, ga nu eens een beetje experimenteren met Suno. Hè, dat is een van die AI music services. En probeer nu iets heel origineels te maken. En nou, dat was in meerdere opzichten was dat een uitdaging voor die studenten. Al in de eerste plaats om te bedenken van ja, wat is nou precies origineel? Wat bedoel ik? Wat is een origineel muziekstuk? Wat voor een eisen moeten daaraan gesteld worden? Hè, dat was al de eerste uitdaging die ik hen gaf.
1: Ook natuurlijk heel studenten die heel academisch nadenken natuurlijk over dat soort dingen.
0: Dat hoop ik wel. Daar proberen ze al voor op te leiden.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat was de eerste uitdaging. Dan vervolgens, met behulp van zo'n AI music service, dan een muziekstuk maken dat dus origineel is volgens die criteria die ze zelf hebben opgesteld. Dus ze kwamen erachter dat dat eigenlijk onmogelijk is. Wat ze ook probeerden, welke prompt ze ook ingaven, het muziekstuk wat eruit kwam, voldeed nooit aan al die criteria van originaliteit die ze gaven. Het was nieuw. He, want het was een muziekstuk wat er voordat die prompt was ingegeven er nog niet was. Dus in die zin is het nieuw. Maar het was niet origineel in de zin dat het inderdaad verrassend of nou ja, welke criteria ze dan ook hadden opgesteld ten aanzien van de notie van originaliteit. Dat bleek gewoon onmogelijk te zijn. Het viel altijd weer in een soort bekend straatje. En een van de redenen is dat, dat die AI-services heel... Een van de belangrijkste, ja, zeg maar, kenmerken of criteria waarmee ze werken, zijn genres. Dus als iets niet in een genre past, of als je een prompt geeft wat ogenschijnlijk niet in een genre past, dan gaat zo'n AI-service gaat dat toch in een genre proppen. En dan krijg je toch iets.
1: Bedoel je misschien rock?
0: Ja, of misschien vragen ze het niet eens, maar of dat proppen ze het er gewoon in. Ja.
1: Want hoe werkt zoiets? Kun je dat, het is dus natuurlijk heel technisch, maar kun je een beetje een inkijkje in die keuken geven van wat er dan in zo'n machine gebeurt?
0: Ja, nou, die AI-service, die worden dus getraind op een hele hoop materiaal. He, ze zeggen van, we hebben onze modellen getraind op materiaal dat openlijk verkrijgbaar is op het internet. Nou ja, dat is dus alle muziek, want alle muziek is openlijk verkrijgbaar op het internet. En daaruit worden bepaalde criteria worden gedestilleerd. Er wordt een hele hoop metadata en labels worden gecreëerd. En op basis van die metadata en die labels wordt op statistische wijze worden er stukjes muziek aan elkaar geplakt. Op basis van het prompt wat wordt gegeven. Hè. Dus wordt gekeken in het prompt of daar bepaalde elementen in komen die inderdaad aan bijvoorbeeld genres kunnen worden gekoppeld. En op basis daarvan wordt er nieuwe muziek in elkaar geknutseld op basis van statistische criteria. Oh, het is blijkbaar een reggae-nummer. Dus dan is het statistisch waarschijnlijk dat deze en deze muziekdingetjes elkaar moeten opvolgen. En dat plakken we dus op die manier aan elkaar. En een AI-systeem heeft dus geen verstand van toonsoorten of akkoorden of vierkwartsmaat of wat dan ook. Het is puur statistisch. Ook heb je hier dit geluidje en statistisch gezien is het meest waarschijnlijk dat dit geluidje of dit ding erachter moet komen.
1: Oké, en als stel dit... Kijk, we zitten nu natuurlijk nog een beetje van... Wow, Sienna Rose was niet echt... weet je wel, we zitten nu nog een beetje aan het begin. Maar als dit echt doorzet en het wordt gewoon meer en meer en meer... En langer vooral ook, vaker... Hoe ziet de muziekindustrie er dan uit?
0: Ja, dat kan natuurlijk verschillende kanten opgaan. Een label kan denken van, hey, dit is lekker makkelijk verdienen. En blijkbaar slikt het grote publiek slikt het ook. Dus nou ja, we gaan ook allemaal AI-artiesten gaan wij produceren. He, want dat is natuurlijk een ontzettend goedkope manier van het creëren van nieuwe muziek. Je hoeft geen muzikanten te betalen. Je hoeft niet op zoek te gaan naar nieuwe talenten. Je kan gewoon alles gewoon letterlijk in de box kan je creëren. Het is natuurlijk wel een interessante vraag wat dat dan doet voor een fenomeen als bijvoorbeeld live muziek. Want je ziet dat live muziek nog steeds een heel erg goed verdienmodel is. Als je kijkt wat concerttickets kosten. Harry Styles bijvoorbeeld, dat is een behoorlijke dure aangelegenheid. Als je een concert van hem wil bijwonen.
1: En uiteindelijk niet, hoorde ik.
0: Maar sorry?
1: Uiteindelijk niet, want ik krijg het niet verkocht.
0: Nee, dat is waar. Ja, ja.
1: Maar klopt, in het algemeen. Ja.
0: Ja, maar ja, dat was ook 10 keer. Dat is wel heel erg veel natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk interessant om te zien hoe, stel dat inderdaad het fenomeen AI-artiest inderdaad doorbreekt op die manier en dat platenmaatschappijen denken van hé, hier kunnen we lekker geld mee verdienen. Hoe ze dat dan doen met betrekking tot live optredens? Is dat dan iets wat uitsterft? Of krijgen we misschien coverbands die AI-artiesten coveren, maar dan met echte muzikanten? Wat ik een heel, heel creepy idee vind, maar...
1: Ja, dat heeft iets geks aan.
0: Ja.
1: Ja, en ik zit ook te denken van, er komt anders nooit een nieuw genre. Dus uiteindelijk zullen we het ons toch ook allemaal heel erg gaan vervelen. Er komt nooit eens een keer, staat nooit een Elvis op, zeg maar, of een beetje, of iemand die totaal iets nieuws doet.
0: Nee, die kans is vrijwel uitgesloten. In ieder geval op de manier waarop die modellen vandaag de dag werken. Hè. Wie weet wat ze allemaal in de toekomst nog kunnen uitvinden. Maar de manier waarop ze nu werken, waarbij ze dus kijken van oké, wat is statistisch gezien het meest waarschijnlijk wat er op dit geluidje volgt. Hè. Dus kijken naar, dan krijg je uiteindelijk een soort gemiddelde, wat leidt tot een homogenisering van de muziek. En als je inderdaad naar die AI-artiesten luistert, dan passen ze allemaal ook heel erg heerlijk midden in het genre waarin ze horen. Hè? Dus die soulmuziek
1: past helemaal. Ja, je kan helemaal. Het helemaal op de achtergrond zetten en als je precies . En kijk, dit klinkt dan natuurlijk niet heel rooskleurig voor de muziekindustrie en jij als muzikant en ook voor creativiteit. Maar is er ook we zouden natuurlijk ook een andere afslag kunnen nemen. Zijn er ook positieve geluiden over AI in de muziek?
0: AI kan ontzettend inspirerend werken wanneer je het meeneemt in je eigen maakproces. Wat sommige muzici bijvoorbeeld doen, is hun eigen muziek. Dus AI-modellen trainen met hun eigen muziek. En dan kijken van, wat voor andere variaties van mijn eigen muziek.
1: Waar je zelf nog niet achter was.
0: Ja, precies. Ja. En dat kan je vervolgens inspireren om iets nieuws te doen. Dan hoef je niet eens de uitkomst van zo'n AI-prompt letterlijk over te nemen. Maar het kan je inspireren om nieuwe dingen te doen. Of er is bijvoorbeeld een Amerikaanse zangeres, Holly Herndon, die gebruikt AI om de beperkingen van haar eigen stem om die aan te vullen. Ze heeft dus een bepaald bereik in haar stem. En AI zorgt ervoor dat haar stem ineens een paar octaven hoger en lager kan, bijvoorbeeld. Dus dat zijn dus eigenlijk voorbeelden van het gebruik van AI, waarbij je je eigen materiaal gebruikt om je eigen nieuwe muziek te maken. Dat is dus wat anders dan ik leen muziek van anderen, of stil, het is maar net van welke kant je het bekijkt. En ik maak lekker nieuwe muziek op basis van muziek die andere mensen hebben gemaakt. Nee, in plaats van daarvan gebruik je AI om te onderzoeken van, oké, ik heb nu een bepaald repertoire gemaakt, mijn eigen muziek. Wat kan ik daar nog meer mee doen? Wellicht kan AI mij een bepaalde inspiratie geven. Of AI inderdaad als een soort verlengstuk van je eigen stem. Net zoals een instrument eigenlijk een soort verlengstuk is van de menselijke stem.
1: Ja. Ik hoor hier, dat klinkt veel beter. Ergens ook misschien omdat je dus je eigen baas blijft. Dat is denk ik een groot onderdeel hiervan.
0: Ja, hangt er vanaf met hoe je baas, wat je met baas bedoelt, je eigen baas.
1: Ja, nou, of dat AI dus onderdeel kan zijn van jouw creatieve proces. Zo, ik zit nu hard op te denken. Ja, maar zeker, ik denk dus dat het misschien dan is. Dat natuurlijk het grootste punt waar mensen over struikelen is dat AI hun muziek stilt, eigenlijk wat je net zegt, en daar dan mee aan de haal gaat. Maar dus eigenlijk als muzikanten of kunstenaars hun eigen baas over hun eigen materiaal blijven en er zelf nog iets uit kunnen halen, dat is natuurlijk wel positief.
0: Ja, nee, zeker. In die zin blijf je inderdaad baas over je eigen materiaal. En je hoeft niet bang te zijn dat je stilt van anderen. En in plaats daarvan ben jij aan het experimenteren met je eigen muziek op een nieuwe manier. En net zoals vroeger, als je, stel dat je gitaar kan spelen, je zat lekker te pielen op je gitaar. En je denkt van, dit is een mooi nieuw stuk. Kan je nu pielen met AI door je oude muziekstukken erin te gooien en te kijken van, zien wat voor een verborgen nieuw materiaal er in mijn eigen muziek zit. En dan, in de meeste gevallen zullen muzici dan de suggesties die AI doet alleen als uitgangspunt nemen en nog helemaal verbouwen tot iets anders. Maar het kan in ieder geval tot inspiratie dienen.
1: Ja.
0: Dus in die zin ben ik zeker niet, zeker niet anti-AI.
1: Nee, in een bepaalde mate dus.
0: Ja, hangt de manier waarop het wordt gebruikt. Daar hangt het vanaf.
1: Ja, daar moeten we het dus nu met z'n allen over gaan hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat is precies wat we nu doen. ik hoop dat de muziekindustrie luistert.
0: Vast wel.
1: Ja, toch? Vast wel. Ik zit te denken van, we hadden het net al een beetje over, wat is creativiteit? Wat is muziek eigenlijk? Mm-hmm. Daar wil ik zo meteen verder met jou op ingaan. Ook omdat je bent natuurlijk muzikoloog. Dus laten we dan even kijken bij de kern komen. Maar we gaan ook even naar muziek luisteren natuurlijk. En je hebt zelf muziek meegenomen. Ons eerste nummer dat we gaan luisteren is Murder by Numbers van The Police. Ja. Waarom heb je dat meegenomen?
0: Nou, sowieso omdat The Police is gewoon de beste rockband aller tijden. Het is een beetje gekleurd, hè? Want toen de Police opkwam was ik zo 12, 13 jaar. En dat was zeg maar de eerste band waar ik echt fan van ben. Maar ook nu ik een paar jaartjes ouder ben, sta ik nog steeds achter die labeling van The Police als de beste rock, popband alle tijden. Een trio dat gewoon gigantisch goede muziek maakt met ontzettende goede teksten. En de Police is ook een voorbeeld van kruisbestuiving. He, ze pakken elementen van reggae en zelfs van Arabische muziek. Want de drummer Stuart Copeland is opgegroeid in Libanon. En die heeft de delen van die muziekcultuur daar, heeft hij in zijn eigen drumpartijen opgenomen. Dus in die zin is de Police ook een heel goed voorbeeld van hoe muziek zich verder kan ontwikkelen door bestaande elementen op verrassende, dus niet voor de handliggende, maar verrassende manieren met elkaar opnieuw te combineren.
1: Mooi. Murder by Numbers van The Police.

0: Murder by Numbers van de Police. Wat, ja, fantastisch. Ik heb er echt met andere oren naar geluisterd nu.
1: Ja, mooi.
0: Ja,
1: dat is mijn doel al bereikt voor vandaag.
0: Ja, nou ja, je bent dus muzikant, muzikoloog en filosoof. Ik dacht, nou, het is wel goed om dan even over de definitie van muziek te hebben. Want ja, we vinden het dus. We vinden er van alles van dat AI nu muziek maakt. We voelen heel veel bij muziek. Weet je, de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven. Daar soms denken we terug aan momenten in ons leven. En dan denk je terug aan muziek. Muziek zit eigenlijk overal natuurlijk in de mens waar je ook ter wereld woont. Maar ik ben al. Ja, waar moeten we beginnen? Wat is muziek dan eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Als je de vraag stelt van oké, wat is muziek? Of geef een definitie van muziek. Dan de eerste wat je doet, en dat is ook heel logisch, is dat je kijkt naar het fenomeen zelf. Dus in dit geval de muziek. En dan probeer je bepaalde kenmerken of criteria te destilleren uit al die muzieken die we kennen, waarvan we denken oké, dit zit in al die muzieken, dus dat zal blijkbaar wel een noodzakelijk onderdeel zijn van muziek. Dus het is ook bijvoorbeeld een vraag die ik stel aan mijn studenten. Ik geef ze ook een eerstejaarsvak muziekanalyse in Nijmegen aan de Radboud. De eerste vraag die ik stel als ik ze binnen heb in de collegezaal is van oké, wat is muziek? Geef eens een definitie van muziek. En dan komen ze inderdaad met definities die te maken hebben met bepaalde kwaliteiten die muzieken zouden kunnen hebben. Zoals nou, het moet een melodie bevatten, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Het moet een bepaald ritme bevatten. Of het moet georganiseerd zijn. Of er moet harmonie in zitten. Maar de vraag is van dat zijn inderdaad criteria of kenmerken waaraan sommige en soms zelfs veel muzieken aan voldoen. Maar dekt dat dan de lading voor al die akoestische fenomenen die we muziek noemen? Of vallen er toch dingen buiten de boot als je muziek op die manier definieert?
0: Want we hadden het hier natuurlijk al eerder even over. En toen kwam jij met een paar suggesties van dingen die zeker wel muziek zijn, maar dus eigenlijk niet aan die criteria voldoen.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld een pianostuk van Schönberg, Suite voor piano opus 25. Laten we er heel even naar luisteren, want dat is een stuk dat hij schreef in 1921.

0: nou ja, het is wel ritmisch en het heeft ook melodie. Maar ja, wat voor melodie? Hoe zit het in elkaar? Wat is hiermee aan de hand?
1: Ja, nou ja, dit is een voorbeeld van een muziekstuk die niet voldoet aan de harmonische regels waaraan, zeg maar, nou, het zal het zijn, 99% van in ieder geval de westerse muziek voldoet. De meeste muziek die je, zeg maar, op de radio hoort, die voldoet aan de regels die in, nou, pak een beet, de tweede helft van de 16e eeuw ongeveer zijn uitgekristalliseerd. En gedurende de 18e en 19e eeuw, zeg maar, echt zijn geformaliseerd. Waarin wij bepaalde verwachtingen hebben van hoe muziek, met name dan op het gebied van toonhoogte, georganiseerd is. Met majeur, minor toonladders, met minor, majeur akkoorden. Nou ja, iedereen heeft in ieder geval die termen denk ik wel een keer gehoord. En deze muziek die voldoet daar niet aan. Deze muziek is super georganiseerd. Want voor mij was dit het eerste stuk wat hij componeerde volgens de 12 toonsreeks. En dat betekent dus dat hij alle 12 zogenaamde chromatische tonen van onze toonladder, en ons westerse tonale systeem kent 12 toonhoogtes. En die kunnen natuurlijk ook geoctaveerd worden, dus uiteindelijk zijn het er een hele hoop, maar in principe zijn er 12 verschillende tonen. En C, C's, D, D's, E, F, ja, nou ja, enzovoort.
0: De toonladder omhoog en alle halve tonen daarop.
1: Precies. En de chromatische ladder bevat dus al dat tonenmateriaal. Een normale major of minor toonladder die pakt de selectie uit die 12 tonen, en in onze westerse oren klinken die logisch, om het maar eventjes op die manier te noemen. Ja. En wat Schoenberg heeft gedaan, die zegt van ja, ik vind dat eigenlijk te beperkend. Ik wil gewoon al die 12 tonen, die wil ik hebben. En die wil ik gebruiken in mijn muziek. Maar ik wil ze niet zomaar random achter elkaar zetten. Dus wat hij heeft gedaan, is een bepaald systeem ontwikkeld, waarbij hij die 12 tonen in een bepaalde volgorde zet, waarin hij zegt van oh, dat vind ik muzikaal interessant. En heeft er dan bepaalde regels aan verbonden, daar zal ik nu verder niet al te diep op ingaan, op manieren waarop die toonreeks vervolgens gebruikt kan worden in de muziek. En dit is het resultaat. Ja, en voor veel mensen klinkt het dan als een kat die over de piano loopt.
2: Yeah.
1: Omdat gewoon de tonale samenhang grotendeels ontbreekt. Maar zoals jij al zegt, ritmisch. En je hoort herhalingen, je hoort motiefjes die herhaald worden. Zeker als je het stuk een paar keer beluistert. En dan kan ik iedereen aanraden om te doen.
0: Ja, dus je moet echt een beetje oefenen in het luisteren eigenlijk.
1: Ja, het is gewenning. Ja. Luisteren en ook onze muzikale voorkeuren, die zijn grotendeels gebaseerd ook op statistiek. Heel ironisch, omdat dat AI ook gebaseerd is op statistiek, maar ook onze muzikale voorkeuren. En dat is trouwens niet alleen met muziek te maken, maar eigenlijk alles. Alles wat je vaak ziet, hoort, voelt, eet, dat vinden wij prettig, omdat wij daar aan gewend zijn.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Hier zijn wij in ieder geval de meeste luisteraars niet aan gewend. En daarom klinkt het ook vreemd, ja, in ieder geval vreemd in de oren, en voor sommige mensen misschien zelfs verschrikkelijk in de oren. Maar
0: ja, dus als je er open voor staat, luister eens een keer naar Schoenberg, paar keer achter elkaar.
1: Ja.
0: En wie weet gaat er wel een wereld voor je open.
1: Ja.
0: Nou, dan is er nog een andere componist, John. Laten we het eerst even over Steve Reich hebben.
1: Steve Reich, ja.
0: Steve Reich. Die heeft in 1972 een stuk geschreven, Clapping Music.
1: Ja.
0: Nou ja, laten we eerst even luisteren.

0: Ja, je hoort twee mensen klappen.
1: Ja.
0: Het zijn twee mensen.
1: Ja.
0: En ik hoor geen melodie.
1: Nee.
0: Hoewel, nee, dat hoor ik niet.
1: Nee, je hoort nee. Nee, het is,
0: nee, ik hoor de improvisatie van de stoel vanuit de Radio 1 studio trouwens.
1: Oh. Ja, nee, dat
0: was, maar inderdaad, dat is... Ja, dus kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, dit stuk is gecomponeerd volgens een bekende formule van Reich. Het zijn twee motieven. De eerste is... Dat wordt constant herhaald. En de tweede is... He, dus de ene is eigenlijk één klapje langer dan de ander. En als je die naast elkaar zet, ja, dan verschuiven die twee motiefjes zich dus constant ten opzichte van elkaar. Omdat de ene steeds eentje langer duurt. En dan krijg je dus een graduele verschuiving die twee motieven. En daardoor hoor je zeg maar een constante variatie. Maar natuurlijk alleen op het ritmische vlak. Ja, want melodie, daar is geen sprake van. Het is puur ritmisch. Maar net zoals Schoenberg in alle muziekgeschiedenisboeken staat dit stuk er ook in. Dus blijkbaar hebben in ieder geval de powers that be besloten van ja, dit is absoluut ook muziek. Ja. Dus het criterium van muziek moet een melodie bevatten. Die gaat ook niet op.
0: Maar ik kan me voorstellen, dit is in 1972 geschreven. Er waren natuurlijk al wel drumbands vanaf de middeleeuwen.
1: Ja, tuurlijk. Nee, dit is absoluut niet het eerste stuk zonder ritme wat is geschreven. Maar het is wel een heel beroemde.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dan hebben we nog eentje. Dat is van John Cage. Laten we eerst even luisteren. Het is een opname van het Berliner Philharmoniker. Even kijken hoe zij dat doen. Applaus.

0: Ja, er is geen beeld bij. Maar iedereen zit in de houding en de dirigente is al begonnen.
1: Ja, jammer. Je praat eigenlijk door het mooiste stukje heen. Dit vond ik een hele mooie passage.
0: Ja, sorry. Ik ben bang dat de noodband van Radio 1 aangaat. Ja. Nee, dat is inderdaad... het is niks.
1: Nee, nou, het is niks en het is alles.
0: Ja. Vertel, want wat is hier aan de hand?
1: Ja, dit is een driedelig stuk. 4 minuut 33. Het is oorspronkelijk geschreven voor piano, maar het kan voor elk ensemble of elk instrument kan het uitgevoerd worden. Het bestaat uit drie delen. En die drie delen, als je naar de bladmuziek kijkt, staat er één ding, tacet. Dat betekent eigenlijk stil. Dus het is een muziekstuk waarin dus voor 4 minuten 33 seconden de muzici geen geluid maken. En voor Cates was dit stuk heel erg belangrijk. Want voor Cates was dit een manier om de luisteraar te motiveren om te luisteren naar wat er om hen heen gebeurt. Hè? Want als je in een concertzaal bent, dan luister je geconcentreerd. Hè? Want er gebeurt iets op het podium. Maar als er ineens niks op het podium gebeurt en je hebt toch zeg maar die geconcentreerde luisterhouding, ja, dan word je ineens heel erg gevoelig voor de geluiden om je heen. Het geschuifel van mensen, ook wellicht het zenuwachtige giechel van sommige mensen in het publiek die wellicht niet weten wat er nou aan de hand is, omdat ze het programmaboekje niet goed hebben gelezen, bijvoorbeeld. Of juist het ritselen van het programmaboekje zelf, omdat ze willen opzoeken van, god, klopt dit wel? Ja, precies. Dit is een voorbeeld van een muziekstuk waarin dus de afwezigheid van geluid het muziekstuk maakt. Maar voor Cates was het wel de bedoeling dat de luisteraar blijft luisteren. Want voor Cates was het mooiste geluid als de ramen opengingen en de straatgeluid kwam naar binnen. Voor hem was dat is de mooiste muziek die er is.
0: Dus dat is ook muziek?
1: Dat is ook muziek.
0: Dus ja, en wat, nu we deze drie dingen hebben gehoord en nog talloze andere voorbeelden zijn natuurlijk, wat zou je dan als definitie van muziek kunnen geven?
1: Ja, nou dan leen ik een definitie van mijn gewaardeerde collega Henk-Jan Honing van de Universiteit van Amsterdam. En die zegt dat de muziek ontstaat tussen de oren van de luisteraar. Dus met andere woorden, het is de individuele luisteraar zelf die bepaalt of de geluiden, of in sommige gevallen de afwezigheid van geluiden, al dan niet muziek is. Dus als ik iets hoor en ik vind het muziek, dan is het muziek in ieder geval voor mij. Voor jou hoeft dat misschien niet zo te zijn, omdat jij het anders luistert. Maar de enige criterium of definitie die we kunnen geven aan muziek is dat het een akoestisch fenomeen is, want stilte is ook een akoestisch fenomeen, dat door een luisteraar als muziek wordt bestempeld. Het is een hele lelijke definitie, hè, want de term die gedefinieerd wordt zit in de definitie zelf. Maar het is wel het dichtst bij een definitie dat we kunnen komen van muziek. Omdat, nou ja, deze drie voorbeelden laten het al horen. Ja, zo'n ontzettende verscheidenheid aan muziek is.
0: Ja,
1: maar hebben we het niet eens over niet-westerse muziek gehad.
0: Nee, zeker. Nee, want dat is natuurlijk nog een heel ander hoofdstuk. Ik zit wel te denken dat het me best moeilijk lijkt dan dus om muziekwetenschapper te zijn. We zitten natuurlijk in de nacht van NTR Wetenschap. Ik heb heel vaak wetenschappers hier zitten. Nou, die zijn best wel strikt op definities, formules. Dat is toch ook wel nodig om wetenschap te bedrijven, lijkt me. Als iedereen, wanneer jij een blaadje van een boom muziek vindt, waar begin je dan als wetenschapper?
1: Mm-hmm. Nou ja, ik bedoel, wetenschap begint en soms ook eindigt bij de vraag die je stelt ten aanzien van een fenomeen. Dus er zijn muziekwetenschappers die het ontzettend heerlijk vinden gewoon om in partituren te grasduinen en daar van alles uit te halen. Dat is prima. Ik zelf ben meer geïnteresseerd hoe muziek gebruikt en geproduceerd wordt. Dus wanneer inderdaad iemand een blaadje hoort vallen en die zegt, oh, dit is muziek, en die persoon is niet de enige, maar er zijn een hele groep mensen die dat vindt, dan vind ik dat in principe wel interessant. Ik van, oké, hoe komt dat vallende blaadje voor hen muziek is? En op welke manier gaan ze dan met dat geluid van dat vallende blaadje om?
0: Meer bijna socioloog ben je eigenlijk.
1: Ja, nou ja, als cultuurwetenschapper eigenlijk.
0: Cultuurwetenschapper.
1: Ja, ik zit bij de afdeling cultuurwetenschappen bij de Radboud. Dus ja, de muziek is voor mij echt een cultureel fenomeen. En ik wil het ook op een zodanige manier wil ik het bestuderen. Als een cultureel fenomeen.
0: Ja, interessant. En we hadden het natuurlijk, dit is natuurlijk dan wat muziek is. En een heel groot onderdeel daarvan is natuurlijk ook creativiteit. Kun je daar eigenlijk, nu we toch met de definitie bezig zijn,
1: gezellig,
0: kan je daar een definitie aan geven?
1: Aan creativiteit?
0: Aan creativiteit, ja. Want als je die twee samen hebt, dan heb je toch misschien ergens de kern van wat muziek is. Of hoef je niet creatief te zijn voor muziek?
1: Om muziek te maken? Ja. Dat denk ik wel. Ja, nee, ik denk wel dat er een zekere mate van muzikale creativiteit, wat dat dan ook mogen zijn. En wellicht komen we daar zo meteen, hoe zeg je dat? Achter wat het is. Mm-hmm. Creativiteit wordt over het algemeen gedefinieerd als een proces. Dus met andere woorden, het is iets wat je doet of waar je doorheen gaat. Dat is misschien ook een goede formulering. Waarbij nieuwe mentale combinaties worden gevormd die nieuw en waardevol zijn voor jou of wel voor een hele groep mensen. Dat is zeg maar de meest inclusieve definitie van creativiteit die wordt gegeven. En er zitten dus bepaalde dingen zitten, elementen zitten erin. De eerste zei ik al, het is een proces. Hè, dus iets wat in de tijd plaatsvindt en waar je zeg maar doorheen gaat. En waar je natuurlijk zelf als creatief persoon ook een bijdrage aan levert. Het heeft te maken met nieuwe mentale combinaties. Dat betekent dus dat er al blijkbaar iets is in jouw brein. Of waar dan ook in jouw lichaam. En je vindt nieuwe manieren om verschillende dingen in jouw hersenpan te combineren tot iets nieuws, wat voor jou nieuw is en waardevol. En waardevol kan je dan een hele brede zin opvatten. Waardevol in de zin van nuttig, waardevol in esthetisch opzicht en misschien ook wel in monetair opzicht, als je er geld mee kan verdienen, ook leuk. Mm-hmm. En dan ofwel waardevol voor jou als privépersoon, ofwel waardevol voor een grotere groep. Bijvoorbeeld, als ik inderdaad geen gitaar kan spelen, ik ben aan het pielen en ik vind een hele mooie klank, dat is dat waardevol voor mij. Dat is een uitkomst van een creatief proces. Ik heb een nieuwe combinatie, mentale combinatie ontwikkeld. Nou, dat ik mijn vingers op een bepaalde manier op het fretboard neerzet en dan die snaren aanslaan. En ik van, oh, dat klinkt gaaf. Maar als ik dat vervolgens aan een vriend laat horen die bijvoorbeeld wel gitaar speelt en ik speel dat, zegt, ik heb nou iets gaafs ontdekt, dit. En die zegt, ja, dat is gewoon een G-majeur akkoord. Dat is helemaal niks nieuws aan, man. Maar ja, dat neemt niet weg dat het toch
0: voor jou.
1: Voor mij was het nieuw en waardevol, maar niet voor hem. Ja. Schoenberg bijvoorbeeld, laten we de oude man er maar weer bij halen. Die heeft iets ontdekt wat nieuw en waardevol was voor hem, maar ook voor een hele hoop anderen. Ja, niet voor het algemene publiek wellicht, maar er is een hele generatie van componisten, en nog steeds tot op zekere hoogte, die van zijn componeersysteem gebruik maken om nieuwe muziek te maken. Dus zijn uitkomst van het creatieve proces, dat 12-toonsysteem, dat was dus niet alleen waardevol voor hem, maar ook voor een hele hoop andere mensen.
0: Ja, en is dat pielen, is dat nodig om tot iets nieuws te komen?
1: Ja, want als je weet van oké, ik ga van A naar B en ik weet precies hoe ik moet komen, ja, dan ontdek je iets nieuws. Vroeger was ik altijd heel erg gefrustreerd. Hè, want ik schrijf zelf ook muziek en ik improviseer natuurlijk. En ik vond het heel erg frustrerend vroeger dat ik niet van tevoren al wist hoe iets moest klinken. Ik denk van ja, maar ik moet toch weten
0: vanmiddag
1: hoe het
0: weet
1: moet
0: ik
1: klinken.
0: Het toch?
1: Ja. Maar ik weet nu eigenlijk van ja, nee, dat moet ook helemaal niet. En dat is ook helemaal niet leuk. Want de paar keren dat ik inderdaad iets heb gemaakt waarvan ik van tevoren wist hoe het moest klinken, zijn eigenlijk helemaal niet interessant. Het interessante is juist van als je zelf verrast wordt door jouw eigen activiteit, dat je iets doet, dat je denkt, oh wauw, dit klinkt gaaf, ik ga hierop verder. Dat zijn de momenten die waardevol zijn. En dus creatief, want het is nieuw en waardevol.
0: Fantastisch. Ja. Laten we luisteren naar een liedje van je eigen band, Soul Radio. Now is the time.
1: Yes.
0: Is daar veel gepiel aan vooraf gegaan?
1: Sowieso de hele plaat waar die op staat was een heel lang proces. De meeste liedjes ontstaan doordat de zanger / pianist met een aantal akkoorden komt en een tekst. En dan gaan wij vervolgens met z'n allen aan de slag. En uiteindelijk wordt het iets totaal anders. En dat is omdat ik en ook de drummer eigenlijk niet uit de popmuziek komen. We spelen op popmuziek, het is uiteindelijk popmuziek. Dus we proberen altijd een beetje een andere draai aan te geven. Maar Now is the Time is redelijk standaard. Maar ook daar hebben we toch geprobeerd van ja, het is wel leuk zo'n popliedje, maar we moeten het toch interessant maken.
0: Okay, Now is the Time van Soul Radio.
2: That's a direct order. Do it now.

0: Now is the time van Soul Radio. En ja, voor de luisteraars, voor de, ja, jullie kunnen het natuurlijk niet zien als jullie niet meekijken op de livestream. Maar mijn gast Vincent Milberg, die nog steeds bij mij in de studio is, die heeft zijn contrabas erbij gepakt. En er werd net voor het eerst in de geschiedenis van de Nacht van de NTR Wetenschap meegespeeld met een nummer. Want je bent contrabassist ook. We hoorden net ook de bas in dit nummer, dat was jij. Lijkt mij heel erg leuk als jij iets wil improviseren hier in de studio. Mm-hmm. Zodat wij gewoon getuigen kunnen zijn van eigenlijk dat creatieve maakproces en van muziek. Eigenlijk komt het nu allemaal samen. En ja, dat is gewoon fantastisch dat je hem hebt meegenomen, dat je dat hier wil doen. Dus laten we daarmee beginnen.
1: Oké.
0: En dan ben ik benieuwd wat er uitkomt. Wat er uit deze improvisatie komt. Voel je nu al een beetje welke kant jij op wil met die improvisatie?
1: Een beetje, ja. Want we hebben het natuurlijk gehad over kenmerken van muziek. Dus ik kan natuurlijk twee dingen doen. Ik kan die kenmerken van muziek, die kan ik uitdagen. Of ik kan er eerst heel erg in meegaan. Ik denk dat ik het laatste doe.
0: Ja.
1: Dus ik weet wel van oké, ik heb denk ik ook al een soort... Nou ja, een soort tooncentrum, zeg maar, in mijn hoofd. Van oké, ik wil het rondom die toon, wil ik het doen. Ik weet ook dat ik met de strijkstok ga beginnen. Maar dat is het wel zo'n beetje. Ik zal gewoon alleen spelen en daarna zal ik proberen het proces te reconstrueren.
0: Ja,
1: dat lijkt me het,
0: zeker,
1: dat lijkt voor zover me. Ik dat natuurlijk daar bewust van ben.
0: Ja, maar dat is wat we gaan doen. Ja. Heel interessant. Dus we doen de wetenschap en de improvisatie tegelijk.
1: Dit is, het is gewoon een wetenschappelijk experiment wat we gaan doen nu.
0: En er zijn jullie zijn daar... getuige van. Hier komt Vincent Milberg op een improvisatie in de Radio 1 studio.

0: heb heel erg behoefte om te applaudisseren. Vincent Milberg, een wereldpremière.
1: Dit was mijn opus. Ik weet niet hoeveel keer ik al heb geïmproviseerd. Ik weet niet hoeveelste opus dit was, maar...
0: Wauw, wat fantastisch. Ja. En ja, het voelt ook misschien raar om dan meteen zo te zeggen van hoe was het? Een beetje alsof je voetballer bent en dan... Sorry, maar wat is er nou net zojuist gebeurd?
1: Ja, nou ja, de improvisatie zelf was in die zin ook een beetje... Nou ja, ik wil niet zeggen, nou ja, waarom, laat ik het maar gewoon raar noemen. Niet alleen raar omdat ik het nu live voor de radio doe, wat ik volgens mij nog nooit heb gedaan. Dus dat was sowieso heel leuk.
0: Ja.
1: Maar het was ook raar in de zin van, oh ja, ik moet dadelijk natuurlijk wel een beetje weten wat ik al welke beslissingen heb genomen en waarom. En dan moet ik dan een leuk verhaaltje over verzinnen. Ik merkte dat me dat toch een klein beetje, nou ja, niet zozeer beperkte, maar het beïnvloedde in ieder geval mijn keuzes wel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, maar als ik dit proces, want dit was dus een proces, dus dat is de eerste criterium voor creativiteit waaraan werd voldaan. Nieuwe mentale combinaties. Ik heb nieuwe muziekelementjes aan elkaar gevoegd die ik nog nooit eerder op die manier aan elkaar heb gevoegd. Die nieuw zijn, voor mij zeker ook, en ik vermoed voor de luisteraar ook. En waardevol. Dat heeft dus onder andere te maken met het feit dat ik tevreden ben.
0: Ben je tevreden?
1: Ik ben niet ontevreden, laat ik het zo zeggen. Hè? Ik schaam me er niet voor dat dit nu over de ether is doorgestuurd en in de eeuwigheid op een podcast of zoiets bewaard blijft.
0: Maar heb je jezelf echt verrast?
1: Heb ik mezelf verrast? Op sommige momenten. Ja, niet zozeer van wauw, wat doe ik nu? Mm-hmm. Maar wel zo van, oh, wacht eens eventjes. Ja, oké, dit kan ook. He, want als je zo improviseert op deze manier, want dit is dus echt zeg maar vrij improviseren in de zin van er is geen vooropgesteld schema of wat dan ook die al zeg maar bepaalde beperkingen stelt ten aanzien van wat je muzikaal kan doen. He, dus alles ligt dus letterlijk open. Wat ongelooflijk beklemmend werkt ook. Misschien heel paradoxaal gezien, want ja, als alles kan, waar moet je dan in vredesnaam beginnen? Dus ik dacht al van, weet je wat? Ik begon lekker simpel met een C.
0: Oké, en bedenk je dat van tevoren?
1: Ja, die staat vast.
0: Ik begin met de C.
1: Ja, en dus, ik bedacht ook van, ik wil mijn strijkstok doen. En ik dacht ook van, nou, ik wil het begin, wil ik in ieder geval een soort majeur-achtige klank wil ik hebben. Dus ik dacht, oké, nou, dan pak ik dus de C. Dan pak ik daarna de grote terts, een muziekterm, maar dat maakt niet uit. Een grote terts erboven. En daarna de septiem van de C. Dus ik had C, E, B. Ja. Daar ben ik een beetje omheen gebleven. En dat is eigenlijk ook het motief geworden waar ik eigenlijk constant weer mee terugkwam. En
0: dus
1: soms.
0: Dus je zet je materiaal neer.
1: Ja.
0: Dat bedenk je toch een beetje ergens van tevoren. En dan
1: eerste toon en zeg maar dat inderdaad de sfeer, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar op welke manier ik die sfeer ga neerzetten, dat bepaal ik op het moment zelf. En je weet natuurlijk van, oh, ik begin met een C. Ik moet een majeur-achtig gevoel hebben. Nou, dan weet je natuurlijk welke toon je wel en niet kan gebruiken. Maar op een gegeven moment ben ik daarvan afgeweken. Al in de eerste plaats dacht van ja, een beetje in die marge blijven is niet leuk. Dus ik heb af en toe ook een beetje de minor-achtige klanken erbij gespeeld. En er waren wel momenten, als ik me goed kan herinneren, want het is lastig om dat terug te halen, waarvan ik dacht van, oh, dit klinkt wel lekker. Zeker toen ik pizzicato speelde, dus met mijn vingers. En die heb ik dan ook, zeg maar, een paar keer herhaald, om maar zo te zeggen. Oké, dit is lekker. Oké, dit kan ik.
0: En dan doe je het gewoon nog
1: kan ik een paar keer doen. Ja, precies. Om het lekker neer te zetten. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de luisteraar. Hè? Want je weet, er zijn geen fouten in de muziek. Want als je denkt dat je een foutje maakt in een muziekstuk, moet je gewoon nog een keer doen. En dan hoort het ineens gewoon bij. Dat heeft ook weer te maken met gewenning. Hè? Dat waar we het eerder ook al over hebben gehad.
0: Ah, dan wordt het een patroon.
1: Ja.
0: En dan slikt iedereen het
1: precies.
0: Gewoon. Wat grappig. Ja. Dus dat doen eigenlijk al die grote muzici.
1: Ja. De fouten maken is niet erg. Maar het gaat erom hoe ga je met die fout om. En dan als je daar goed mee omgaat, dan is het geen fout meer. Ja. En dat is nu ook een paar keer gebeurd.
0: En maak je dan ook een soort lijn in je hoofd? Want je weet natuurlijk ongeveer, ik ga niet 5 uur lang spelen.
1: Ja, dat was voor mij wel het ding. We hadden niet van tevoren afgesproken van hoe lang het zou moeten duren.
0: En ik dacht, daar
1: hangt een klok, maar ik heb er uiteindelijk niet naar gekeken. Maar het voelde zo van, ik ben zeg maar relatief rustig of kalm, zeg maar, ben ik begonnen. Daarna werd het wat drukker. En uiteindelijk is het ook weer een beetje toen ik merkte van, oh, ben je wat kalmer aan het spelen. Ik van, nou, misschien is dit wel een mooi moment om af te ronden. Ik dacht, weet je wat, ik pak even de flageoletta. Dat zijn die hoge toontjes die ik aan het einde speelde. Ik van, oh, wacht. Ja, weet je wat, nu moet ik denk ik maar gewoon stoppen. Dat is eigenlijk denk ik in een notendop hoe het proces zich heeft ontplooit. Ja. Wat je zojuist hebt gehoord.
0: Ja, en deze manier van denken, hè, die jij dus nu je eigen hebt gemaakt, je hele leven improviseer je al. Is dat ook iets dat je dan in je niet-muzikale leven gebruikt? Voel je soms van, oh, nu heb ik dit gevoel?
1: Ja, dat is interessant. Ja, nee, want net zoals ik altijd dacht van je moet van tevoren precies weten hoe je klinkt, hè, of je nou een muziekstuk schrijft of wanneer je improviseert. Nou, daar ben ik dus helemaal van teruggekomen. Hetzelfde merk ik eigenlijk in mijn academische werk. Als ik een artikel schrijf, natuurlijk heb ik het onderwerp en ik heb een bepaalde these of een bepaalde vraag. Maar de manier waarop mijn argument zich ontwikkelt en de manier waarop ik in discussie ga met bestaande literatuur, dat vindt eigenlijk al schrijvende en al denkende plaats. Ik kan eigenlijk pas gaan denken als ik begin met schrijven. En dat is eigenlijk heel erg gelijk aan hoe ik improviseer op het instrument. Zo van, oh, mijn ideeën komen pas als ik ook daadwerkelijk begin met ideeën te poneren. En dat heeft ook te maken met een heel belangrijk element van creativiteit in het algemeen. En dat is interactie. En dat kan natuurlijk interactie zijn met andere mensen. Hè. Dus als je met andere mensen muziek maakt, dat kan natuurlijk heel inspirerend werken. Maar het kan ook zijn interactie met een ding. Nou, een instrument bijvoorbeeld. Dat is ook een vorm van interactie die inspirerend kan werken. Maar ook een interactie met je eigen ideeën. Ik weet niet, je zal ongetwijfeld dat fenomeen ook wel gehad hebben, dat je dacht een goed idee te hebben, maar je hebt het niet echt goed gearticuleerd. En je merkt dat als je een bepaald idee letterlijk externaliseert door het op te schrijven, en dan zeg maar letterlijk van een afstandje naar te kijken, dat de creativiteit verder stimuleert, omdat dat idee jou weer in gang zet of stimuleert om nieuwe ideeën te maken.
0: Dus gewoon met jezelf eigenlijk een cirkeltje maken. Ja.
1: Net zoals vandaar ook zeg maar die toepassing van AI waar ik het eerder over had. Hè, zo van, het spuit ideeën uit die eigenlijk van jou waren, maar dan een variatie erop en dan ga je vervolgens jezelf mee aan de gang. Nou, zo werkt het eigenlijk ook als ik mijn academische werk doe. Ik schrijf wat op en ik lees het terug en al schrijf en denk van, oh, maar wacht eens eventjes. En soms gebeurt het wel eens dat een argument een hele andere kant op gaat dan dat ik van tevoren had gedacht.
0: Ja,
1: dus in het dagelijks leven komt het zeker ook op deze manier voor.
0: Zou ik mensen aanraden om te improviseren?
1: Ja, en dat doen mensen ook in het dagelijks leven. Wij zijn ook aan het improviseren. Ik bedoel, dit gesprek is niet geskipt.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, echt niet, luisteraars. Nee, dus ja, wij zijn al aan het improviseren. En eigenlijk is het hele dagelijks leven een improvisatie. Het leven zal alleen geen improvisatie zijn als alles tot op de letter volgens een bepaald script verloopt, wat jij op de een of andere manier van tevoren hebt ingestudeerd of wat dan ook. En dat is in de meeste gevallen niet zo.
0: Nee,
1: dus soms, iedereen improviseert.
0: Ja, precies. En soms is dat natuurlijk een beetje spannend, maar je kan het natuurlijk ook heel leuk vinden.
1: Zeker.
0: Ja zeker. Nou, over improviseren gesproken en je denkt van, nou, ik doe het eigenlijk nooit, maar ik wil eigenlijk wel gewoon eens een keer naar die studio bellen. Dat kan dus gewoon. 0800-1121. Dan kun je na het journaal met ons praten. Nou ja, niet echt praten, je kunt je vraag stellen. En dan kunnen wij, wie weet heeft Vincent het antwoord. En ja, je had nog een specifieke vraag voor de luisteraars. Ik zoek hem even voor de zekerheid op. Misschien is het voor de. Heb je zelf bijvoorbeeld wel eens muziek gehoord? Of waarvan je dacht, hier is iets niet pluis? Dat kun je natuurlijk hebben. Of heb je zelf een keer geïmproviseerd en denk je, ik weet niet hoe ik verder moet. Nou, het kan alles zijn. Eigenlijk alles wat net voorbij is gekomen. Heb je net Schoenberg voor het eerst gehoord en wil je nu pianist worden? Deel het met ons. 0800-1121. Je kan ook een appje sturen naar de NPO Luister-app. En wij zijn dan na het journaal hier bij jullie terug met de nacht van NTR Wetenschap.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap.
3: Renette Kwakkebos. De Nacht van NTR Wetenschap.
2: De gast vannacht bij mij is muzikoloog en filosoof Vincent Milberg. We hebben al een heel uur gepraat over improvisatie, creativiteit. Er is zelfs contrabas gespeeld. We hebben het over wat is muziek eigenlijk. We hebben het over AI in muziek gehad. En we praten nu graag met jullie door. Dus heb je een vraag, bel dan naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Luister-app. Ja, daar zijn we weer en nog steeds. Ik ben wel benieuwd, want we hebben het net er kort even over gehad. Je bent vooral benieuwd naar de mensen die iets muziek vinden en dan ook de makers, dus de makers van muziek. Kun je specificeren waar je dan vooral op richt als muziekwetenschapper?
4: Ja, waar ik voornamelijk geïnteresseerd in ben is hoe wij muziek maken. Niet zozeer waarom wij muziek maken, hoewel dat natuurlijk ook een hele interessante vraag is. Maar ik ben primair geïnteresseerd in hoe wij muziek maken. En dan daaraan gerelateerd de vraag, en waarom maken wij de muziek op de manier waarop wij muziek maken, als dat sens maakt.
2: Ja,
4: en dan ben ik met name geïnteresseerd in de hulpmiddelen die we gebruiken om die muziek te maken. Ja, dus inderdaad muziekinstrumenten, of boomstammen, of klappen, dat hebben we ook net gehoord. Hè, maar ook natuurlijk de laatste decennia heeft veel vaker elektronische hulpmiddelen en ook steeds meer digitale hulpmiddelen, waaronder AI.
2: Ja. Dus je bent ook vooral met de techniek daarachter bezig.
4: Ja, dus eigenlijk de relatie tussen muziek maken, technologie en creativiteit, dat is een beetje de driehoek waarin ik mij begeef.
2: Ja, precies. En als je dan als wetenschapper daar onderzoek naar doet, doe je dan onderzoek naar één specifiek apparaat dat geluid maakt bijvoorbeeld? Of gaat het meer om de groep mensen? Ik ben dan benieuwd kijk je in de keuken van de wetenschapper.
4: Ja. Nou, dat verschilt. Bijvoorbeeld dat experiment wat we net hebben gedaan, dat contrabas, en dat ik dan daarna probeer te reconstrueren wat ik heb gedaan en waarom ik het heb gedaan. Dat was bijvoorbeeld een onderzoeksproject wat ik een aantal jaar geleden heb gedaan, waarbij ik dus mijn eigen muzikale praktijk heb geanalyseerd. En dat kon dus toen veel uitgebreid, want ik heb mezelf gefilmd en opgenomen. Dus dan kon ik veel nauwkeuriger. Ze reconstrueren tot op zekere hoogte van hoe nou precies zo'n improvisatie tot stand komt. En een van de conclusies was dat wij wellicht wel, wij muzici het idee hebben van, nou ja, wij zijn helemaal in control. Wij bepalen hoe de muziek verloopt. Maar dat eigenlijk in de praktijk, als je echt heel nauwkeurig en vooral ook heel eerlijk kijkt van, oké, maar op welke manier ontvouwt zich nou zo'n improvisatie bijvoorbeeld, dat er heel vaak factoren zijn die je zelf niet in de hand hebt als muzikus, die mede de loop of het verloop van zo'n improvisatie mede bepalen. Dingen, nou, zoals een foutje bijvoorbeeld, waar we het al eerder over hebben gehad. Dat kan een hele dramatische, in een neutrale zin van het woord, invloed hebben in de verloop van de improvisatie. Of wellicht ook, het was bijvoorbeeld in dat onderzoek ook dat ik merkte, ik had lange mouwen aan, dat die lange mouw langs mijn laagste snaar ging en die begon mee resoneren. Toen dacht ik van, hé, maar daar kan ik eigenlijk iets mee doen. Dus dat heb ik dan opgenomen. Dus eigenlijk vertelde het instrument, of in ieder geval die lage snaar mij, van, ja, maar dit kan je ook doen. Natuurlijk niet echt, maar daar bleek dus wel van, oké, dus ik ben niet het muzikale genie waar al die ideeën uitkomen. Nee, die ideeën worden mij ook aangedragen door andere factoren.
5: Ja, interessant. Ja.

0: net hebben gedaan, dat contrabas, en dat ik dan daarna probeer te reconstrueren wat ik heb gedaan en waarom ik het heb gedaan. Dat was bijvoorbeeld een onderzoeksproject wat ik een aantal jaar geleden heb gedaan, waarbij ik dus mijn eigen muzikale praktijk heb geanalyseerd. En dat kon dus toen veel uitgebreider, want dat heb ik mezelf gefilmd en opgenomen. Dus dan kon ik veel nauwkeuriger reconstrueren tot op zekere hoogte van hoe nou precies zo'n improvisatie tot stand komt. En een van de conclusies was dat wij wellicht wel, wij muzici het idee hebben van, nou ja, wij zijn helemaal in control. Wij bepalen hoe de muziek verloopt. Maar dat eigenlijk in de praktijk, als je echt heel nauwkeurig en vooral ook heel eerlijk kijkt van, oké, maar op welke manier ontvouwt zich nou zo'n improvisatie bijvoorbeeld, dat er heel vaak factoren zijn die je zelf niet in de hand hebt als muzikus, die mede de loop of het verloop van zo'n improvisatie mede bepalen. Dingen, nou, zoals een foutje bijvoorbeeld, waar we het al eerder over hebben gehad. Dat kan een hele dramatische, in een neutrale zin van het woord, invloed hebben in de verloop van de improvisatie. Of wellicht ook, het was bijvoorbeeld in dat onderzoek ook dat ik merkte, ik had lange mouwen aan, dat die lange mouw langs mijn laagste snaar ging en die begon mee resoneren. Toen dacht ik van, hé, maar daar kan ik eigenlijk iets mee doen. Dus dat heb ik dan opgenomen. Dus eigenlijk vertelde het instrument, of in ieder geval die lage snaar mij, van ja, maar dit kan je ook doen. Natuurlijk niet echt, maar daar bleek dus wel van, oké, dus ik ben niet het muzikale genie waar al die ideeën uitkomen. Nee, die ideeën worden mij ook aangedragen door andere factoren. Ja,
1: interessant. Ja, dus en daar schrijf je dan een paper over. En dat wordt
0: en dan gaan we naar conferenties met andere mensen, precies, die allemaal dit soort leuke onderzoeken ook doen. En dan kijken we verder. En natuurlijk in eerste plaats is dat uit een soort van wetenschappelijke interesse. Hè? Want ja, we willen nu eenmaal weten. Hè? Ik ben onderdeel, zal ik maar zeggen, van de geesteswetenschappen. En de geesteswetenschappen, die richt zich op de vraag, wie is de mens, wat is de mens en waarom doet de mens wat hij doet? En wat betekenen al die producten die de mens maakt, hè, zoals muziek, literatuur, films en wat dan ook. Dus dat is, zeg maar, in eerste zin een soort wetenschappelijk interesse van, ja, ik wil weten, oké, hoe maken wij muziek en waarom maken we de muziek op de manier waarop wij doen? Maar daarnaast is er ook een ander doel, waarbij we kunnen kijken van, oké, we hebben nu die technologieën, waaronder bijvoorbeeld AI, maar kunnen we ook die technologieën inzetten op andere manieren om die muzikale creativiteit op nieuwe manieren te stimuleren? Dus kijken naar nieuwe manieren van muziek maken, die niet zozeer de menselijke factor uitschakelt, zo van, die hebben we niet meer nodig, we doen het alleen maar door techniek, maar waarbij de interactie mens en technologie op nieuwe, interessante en vruchtbare en productieve manieren gestimuleerd kan worden. Dat is, zeg maar, een soort, op zijn minst een bijvangst van mijn onderzoek, maar een zeer belangrijke bijvangst, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het lijkt me heel interessant om je in dat veld te begeven. Ja. We hebben een beller.
0: Kijk.
1: Dan moet je wel even je koptelefoon. Ja, precies. Dat is Rinus.
2: Ja.
1: Goedenacht, Rinus.
2: Hallo.
1: Hallo. Heeft u een vraag voor ons?
2: Ja, mijn vraag is het wel eens geprobeerd om de muziek van Dietrich Buxtehude zodanig te bewerken met AI dat het net klinkt alsof het een muziekstuk van Johann Sebastian Bach is?
1: Goeie vraag. Vincent, verlos ons.
0: Ja, bij mijn weten is dat nog niet gebeurd. Als het gaat om dat soort barokcomponisten, dan is het vooral, zijn er vooral experimenten uitgevoerd waarin wordt gekeken van, goh, kan AI een nieuwe Buxtehude of een nieuwe Bach produceren? Maar het is natuurlijk de vraag die u stelt is wel erg interessant. Van, kunnen we de stijlkenmerken van één componist combineren met de stijlkenmerken van de andere componist uit dezelfde barokperiode en zien wat er dan voor nieuws komt? Bij mijn weten is dat nog niet gedaan, maar dat zou op zich wel een heel interessant experiment zijn om uit te voeren.
2: Ja, ik zou heel benieuwd zijn.
0: Ja, ik ook.
1: Ja. Nou, ja. Rinus, dank voor deze creatieve vraag. Misschien luistert er nu wel iemand en denkt, dit is een gat in de markt.
2: Nou, prima, zou leuk zijn.
1: Ja, fijne nacht nog.
2: Ja, bedankt.
1: We hebben ook een appje binnengekregen van Ingeborg. Golden Brown van The Stranglers. Mm-hmm. Ja. Dat is een nummer in driekwartsmaat. Hoe komt een punkband daar nou op?
0: Ja, een punkband en popmuziek in het algemeen is voornamelijk in vieren. 1, 2, 3, 4. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe zij erop zijn gekomen. Het is ook zeker niet zo dat alle popmuziek in vierkwart maat moet zijn. Natuurlijk, Golden Brown heeft nog een aparte instrumentatie. Want is het een klavecimbel, geloof ik? Of een klavichord, wat,

0: wordt, wat wordt gebruikt in dat nummer. Dus dat is sowieso ook al een heel bijzondere instrumentatie. Dus ja, ik durf die vraag niet te beantwoorden hoe ze erop zijn gekomen. Maar het is wel een hele creatieve zet geweest. En nou ja, het feit dat we het nummer nog steeds kennen. En dat ik ook meteen weet van, zo dat klinkt nummer. Dat geeft wel aan dat het in ieder geval een heel geslaagde combinatie was van wat minder gebruikelijke muzikale elementen.
1: Ja, het is toch al die creativiteit die echt nodig is om gewoon een nummer te maken dat ook beklijft.
0: Ja.
1: Je hebt nog een nummer meegenomen zelf ook. Van Frank Zappa.
0: Ja.
1: I'm the Slime.
0: Ja.
1: Waarom heb je dat meegenomen? Want laten we daar zo meteen even naar luisteren.
0: Ja. Nou, voor mij, zoals The Police eigenlijk het ultieme rockband is voor mij. Zappa is gewoon de ultieme muzikale artiest. Dat was een ongelofelijke muzikale duizendpoot, zal ik maar zeggen. Maar eentje die zich niet gek liet maken, die precies wist wat hij wilde. Dus misschien is hij wel een van die uitzonderingen die wel van tevoren wist hoe zijn muziek moest klinken. Ik weet niet of dat zo het geval was. Maar als er iemand is die dat misschien dat die eigenschap had, is hij dat misschien wel. En hij was gewoon echt helemaal zichzelf gebleven en de muziek die hij maakte, zowel zeg maar zijn muziek voor klassieke instrumenten als wel zijn rockmuziek, zit gewoon geweldig in elkaar, zowel textueel als muzikaal, ook wat betreft het combineren van muzikale elementen en daarmee iets nieuws creëren, daar was hij ook een meester in, en ook zijn ideeën buiten de muziek, die waren ook gewoon briljant, hè. Zijn motto, dat is vind ik ook mijn motto. Hij zegt, without deviation from the norm. No progress is possible.
1: Yeah.
0: Dus als je niet afwijkt van hetgene wat je al weet, dan is er geen enkele vooruitgang mogelijk. En dus dat is eigenlijk een soort pleidooi tegen in ieder geval het gebruik van AI zoals het nu wordt gedaan. En ik denk ook een hele mooie omschrijving van de muziek van Zappa zelf.
1: Ja, yeah, I'm the Slime.

0: Zo, dat was een abrupte einde. I'm the slime from the radio, ja. We hebben een paar appjes binnengekregen. Dat wil ik toch met je delen. Hier bijvoorbeeld. Hans vraagt, kan je ook improviseren als je geen kennis hebt van een instrument? Of kan het alleen als je noten en akkoorden et cetera kent?
1: Dat laatste sowieso niet. Maar ja, als je natuurlijk wil improviseren op een instrument, je weet niet hoe je het kan bespelen, dan wordt dat in sommige gevallen wel lastig. Hè? Bijvoorbeeld een trompet. Ja, dan moet je toch wel op oefenen om daar een klank uit te krijgen. Maar een meer, hoe zou ik zeggen, een meer toegankelijk instrument zoals een piano bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk kan je daarop improviseren als je niks van, in ieder geval niks formeels van muziek weet. Want iedereen weet een hele hoop van muziek. Want we hebben allemaal muziek geluisterd. En al die muzikale kennis die zit gewoon in je hoofd. En als je gaat pielen op een piano, dan kom je ongetwijfeld op klanken. Of je denkt van, hé, dat klinkt wel heel erg leuk. En dan ga ik lekker verder op door. Dus ja, je kan absoluut improviseren op instrument als je niks van muziek denkt te weten. En in ieder geval geen formele muziekles hebt gehad.
0: Ja, precies. Dus je moet eigenlijk gewoon jezelf lekker openstellen. Ja. En dan gewoon kijken, het lukt wel of niet. Ja. Maar dat maakt dus niet uit.
1: Dat maakt niet uit. En vooral niet te veel aantrekken van anderen. Doe een beetje een Zappa-eske instelling. Gewoon niks aantrekken van anderen. Gewoon lekker zelf aan de gang gaan. Dus dan, ja, nee. Dus het een volmondig ja.
0: Ja, goed. Ja. En stel, hè, je hebt zelf iets geïmproviseerd. En je bent daar gewoon heel blij mee. En je wil weten waarom, hoe dat kan. Dat het opeens lukte. Of je hebt nog een andere vraag over een muziekstijl. Dit ben ik dus ook aan het improviseren. Heb je een vraag? Bel dan vooral 0800-121. Of stuur een appje via de NPO Luister app. Want wij beantwoorden je vraag gewoon heel graag hier in de studio. Kijk, hij zit er nu toch. Wanneer zit er nou een muzikoloog live zo op Radio 1 beschikbaar eigenlijk voor jouw vraag? Dat is gewoon nu. En niet zo lang meer, dus wacht niet. We hebben nog een appje binnengekregen. Kijk, mensen doen het. Even kijken, hier Kelly, die vraagt, is muzikaliteit iets wat de mens zichzelf aanleert? Of hebben sommige mensen gewoon meer gevoel voor muziek dan anderen?
1: Ja, gevoel voor muziek, dat is een beetje een lastige termen. Iedereen is in ieder geval muzikaal, laat ik het zo zeggen. Want iedereen die kan het onderscheid tussen een eentoon en een andere toon. Door als ik twee verschillende tonen op mijn bas speel, dan kan iedereen die horen. Er is een hele kleine groep mensen die dat niet kan, maar dat is echt een ziekte. Dat heet amusia. Dan op de een of andere manier, dat zit of je brein of in je ergens in je gehoorgang. Ik weet niet precies waar dat zit. Maar die zorgt ervoor dat je dus niet toonhoogteverschillen kan onderscheiden. Maar iedereen is muzikaal, want iedereen die kan, die vindt bepaalde muziek mooi en andere muziek minder mooi. En heeft bepaalde muzikale voorkeuren. En als je dat al hebt, dan ben je al muzikaal. Alleen sommige mensen die gebruiken die muzikaliteit om vervolgens daar zelf iets mee te doen. Bijvoorbeeld een instrument te gaan spelen of iets te gaan componeren. En daarmee kan je je muzikaliteit en ook je muzikale gevoeligheid, ik zou het liever op die manier formuleren, kan je trainen. En net zoals iedereen kan rennen. Maar als je echt gaat trainen op hardlopen met intervaltraining en zo, kan je sneller rennen. Zo kan je ook je muzikaliteit trainen door muziek te maken en te gaan luisteren en andere muzieken gaan analyseren in de zin van, oké, hoe zit het in elkaar? Wat doet deze muzikus hier? En kan ik dat misschien ook in mijn eigen muziek incorporeren? Dus die gevoeligheid voor muziek, die kan je trainen en uitbreiden. En sommige mensen die doen dat in heel grote mate. En dat worden dan zeg maar soms professionele muzici of soms ook muzikologen. Mm. Dus iedereen is muzikaal en die muzikaliteit die kan je ook voor een heel groot deel kan je die trainen.
0: Oké, ja, nou dat is dan toch gewoon een opbeurende boodschap voor sommige mensen, denk ik. Even kijken. Ja, ik heb nog een nummer meegenomen van de Police, want daar hadden we het over in ons voorgesprek. Roxanne, een van de bekendste nummers. Wat is daarmee aan de hand in het kader van improvisatie? Dat vind ik dan toch wel even leuk om zo meteen even naar te luisteren.
1: Nou, er is eerst iets anders aan de hand wat weer te maken heeft met dat idee van vermenging van genres.
0: Ja.
1: Want Roxanne was oorspronkelijk geschreven als een soort van bossa nova door Sting. En als Sting het nu tegenwoordig nummer nog steeds uitvoert, dan voert hij het uit als een bossa nova, gewoon eens eentje in de gitaar. Dat vond alweer Stuart Copeland, de drummer, vond dat maar niks. Dus die heeft daar iets heel anders van gemaakt. En als je ook hoort het ritme wat hij eronder speelt, is weer heel erg origineel. En wat je eigenlijk helemaal niet, waarvan je denkt van, oh, dat Het klinkt in ieder geval niet vanzelfsprekend. Ja, nu klinkt het wel vanzelfsprekend omdat we Roxanne al zo lang kennen. Maar als je luistert naar de akkoorden en naar de melodie, dan is die drumpartij eigenlijk heel, heel origineel. Maar de reden waarom dit stuk nog meer interessant is, is omdat er letterlijk een fout wordt gemaakt aan het begin van het nummer. Want het begin van het nummer begint heel raar. Je hoort namelijk een paar random pianotoetsen, die hoor je zo plink. Die hoor je zo ingedrukt worden. En daarna hoor je een gelach. En daarna begint het stuk. En nergens in het stuk wordt er verder gerefereerd aan iets wat grappig is. Waardoor dus dat gelach een bepaalde functie heeft binnen het thema of het nummer in het algemeen. En ook die piano komt nergens meer terug. En wat nu blijkt is dat, ik geloof dat Sting was, die heeft per ongeluk aan het begin van de take ging die zitten en die ging per ongeluk op het pianotoetsen zitten. En dan moest hij hem lachen, wat ik me op zich wel kan voorstellen. Ja. En dat hebben ze er gewoon ingelaten, dit foutje. En dit is nog steeds het iconische begin van dit iconische nummer.
0: Laten we het luisteren, Roxanne.

0: Roxanne van de Police. En ik hoorde het inderdaad, die piano aan het begin. Ja, grappig. We hebben iemand aan de lijn hangen en dat is Frederik van Aalst. Goedenacht.
1: Ja, goedemorgen inderdaad met Frederik van Aalst. Ja. Ik had een vraag en ik had ook een antwoord, want uw muziekoloog was ook nieuwsgierig naar vreemde ervaringen die mensen die naar muziek luisteren hadden ondervonden.
0: Ja.
1: Die had ik inderdaad. Ik zal eerst die vraag beantwoorden. Ik hoorde wel eens muziek uit de 13e en de 14e eeuw.
0: Ja.
1: En toen ontdekte ik duidelijk dat dit toonladders waren die buiten het klassieke majeur en mineur gebruikt werden. En eigenlijk vond ik die muziek in het gebruik van toonladders veel rijker dan alleen het majeur en mineur systeem.
0: Oké, dus dat was even een openbaring.
1: Ja, dat was. En ik zing zelf ook Gregoriaans, dus ik had al een klein beetje het idee. Maar ik hoorde dan ook meer seculiere muziek uit die tijd.
0: Ja.
1: En dat was wel een onthulling.
0: Wat leuk.
1: Ja, en mijn vraag is eigenlijk, uw muzikoloog die gaf een definitie van muziek. Daar heb ik een tijdje over lopen broeden. En eigenlijk komt het hierop neer dat hij van mening is dat iedereen heeft zijn eigen definitie voor muziek.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk toch een beetje te zweverig. Ik denk toch dat een definitie moet voldoen aan een algemeen, zeg maar, om overdreven te stellen, mondiaal ervaard omschrijving.
0: Ja. Ja, Vincent.
2: Ja. Ja, dit is een goed punt. Nou, wanneer het gaat, zeg maar, over de universele geldigheid van die definitie van muziek die ik heb geformuleerd, is dat het inderdaad mondiaal het geval is dat er mensen zijn die bepaalde klanken als muziek bestempelen en andere klanken als niet. Er is geen muziekcultuur waarin geen muziek voorkomt. En natuurlijk is het een hele, zou ik zeggen, subjectieve definitie. Maar natuurlijk is het zo dat, hè, als we kijken naar de gemiddelde radio 3 luisteraar, dat hun criteria ten aanzien van, oké, wat vind ik wel muziek en wat vind ik niet muziek, voor een heel groot deel overeenkomt. Dus het is niet zo dat iedereen echt een heel specifiek en uniek setje klanken muziek noemt en anderen niet. De grote gemene deler die vindt gewoon dezelfde soorten klanken muziek en dezelfde soorten andere klanken niet muziek. Dus daar zit wel een zekere, hoe zal ik het zeggen, gemeenschappelijkheid in. Dat is ook de reden waarom we allerlei subculturen hebben. Waar, met name jeugdculturen, denk bijvoorbeeld aan de punkbeweging in de jaren 70. De burgerij die vond punkmuziek echt geen muziek. Maar de punkers zelf vonden het wel muziek. Sterker nog, het was hun muziek. Dus in hun oren was het muziek en in de oren van de burgerij was dat niet het geval. Maar ik geef toe dat het een zekere, nou ja, ik wil niet zeggen teleurstelling, maar het is in die zin een zwakke definitie in de zin van dat we niet in de klanken zelf kunnen kijken en kunnen bepalen van oké, die klanken moeten hieraan voldoen en dan is het muziek. Want ja, daar is onze muziekcultuur veel te rijk voor. Wat tegelijkertijd natuurlijk wel letterlijk een rijkdom is.
1: Zou je muziek niet kunnen gewoon definiëren als geregeld geluid?
2: Nou, dan als we bijvoorbeeld naar het stuk van John Cates gaan.
1: Dat is geregeld geluid.
2: Nou,
1: dat
2: was
1: gewoon geregeld, rust.
2: Nou, maar tegelijkertijd zijn er wel allerlei klanken hoorbaar. En dat was juist de bedoeling van het stuk. Van oké, iedereen, de muzici zijn stil.
1: Maar
2: dus we gaan horen dan andere geluiden. En wat die geluiden zijn, ja, dat weet ik niet. Want dat heb ik niet in de hand. Als componist kan ik niet het publiek en de setting kan ik beïnvloeden. Dus we moeten maar zien wat voor een klanken daar komen.
1: Maar op dat moment wordt elk geluid muziek.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dus muziek is kort gedefinieerd geluid.
2: Muziek is geluid, maar niet alle geluid is muziek.
0: Ja, Frederik, ze vindt het een hele mooie vraag. En het is ook zeer interessant om zeker, hier is het laatste woord denk ik ook nog niet over gezegd. Maar ja.
2: Ik voelde frustratie hoor, want ik ben ook nog steeds aan het zoeken van.
1: Daar heb ik geen last van.
2: Ja.
1: Ik heb eigenlijk nog een heel apart klein vraagje. Speelt u ook wel eens een keer contrabasconcerten van componisten als Capucci en Koussevitsky? Of doet u dat nooit?
2: Nou, dat heb ik wel gestudeerd toen ik nog contrabas studeerde, maar nu doe ik dat niet meer.
1: Nee.
0: Dankjewel, Frederik, voor je vragen. En fijne nacht nog en fijn dat je belde.
1: Ik bedank voor u dat u met de woord heeft gestaan.
0: Ja,
2: graag gedaan.
1: Ja hoor, en een prettige voortzetting van de ochtend.
0: Dankjewel.
1: Ja hoor, dag.
0: Dag. We hebben nog een appje binnengekregen. Jet zegt, ik heb lang geleden piano gespeeld en ik vraag me af of je notenblind kunt worden. Soms herken ik de noten wel goed en soms niet.
2: Herkennen op papier of herkennen op gehoor?
0: Ja, dat is een goeie. Notenblind.
2: Ja, blind, dus dat heeft iets visueels. Ja. Ja.
0: Ik weet ook niet of dit jouw expertise is natuurlijk.
2: Niet maar echt, maar ik denk dat het, als het inderdaad gaat over de bladmuziek, dan denk ik dat een fenomeen dat vergelijkbaar is met dyslexie, wanneer mensen letters lezen en die door elkaar gaan, dat dat met noten net zo is. Hoewel het grappige is dat mijn zoon had een milde vorm van dyslexie, maar noten lezen kon hij juist heel erg.
0: Oh, dus dat zit niet aan elkaar vast.
2: Nee. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ons notenschrift, zeg maar, te maken heeft, zeg maar, in twee dimensies gaat. Zowel naar links en rechts, maar ook naar boven en beneden.
0: Ja.
2: En gewone taal gaat alleen maar van links en rechts.
0: Ja.
2: Dat misschien de reden is waarom het ene wel gaat en het andere niet.
0: Ja.
2: En dus dat deze vraag stellen het misschien precies andersom heeft.
0: Zou misschien kunnen,
2: maar dat is maar pure speculatie uiteraard.
0: Ja. Dus Jet, dank voor je vraag. Ja, we weten het niet zeker, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Er wordt flink geappt, dat is leuk.
2: Oh.
0: We gaan gewoon nog eventjes door. Jelle vraagt, even kijken, wat gaat de voortgang van AI-muziek doen met het niveau van de menselijke muziek? Worden talenten nog beter? Of moeten zij nog beter worden, willen ze de aandacht van het grote publiek blijven trekken?
2: Ja, nou ja, het zou mooi zijn als dat inderdaad het geval is. Een ontwikkeling zou ook kunnen zijn dat muzikanten zich steeds meer gedwongen voelen om zich te conformeren aan AI-muziek, omdat dat blijkbaar appelleert aan de gemiddelde smaak van de luisteraar. Dus om succes te hebben moet je je dus aansluiten aan dat soort muziek. En ik hoop niet dat dat het geval is. Ik hoop inderdaad dat we gewoon als muzici gewoon steeds beter gaan worden en steeds origineler en gewoon dingen gaan maken die AI gewoon niet kan. Of in ieder geval nog niet kan, want wie weet wat dat in de toekomst kan. Dus ja, ik hoop gewoon dat we gewoon steeds beter worden en ook steeds beter gemotiveerd zijn om steeds beter te worden.
0: Ja, precies. Dat we ons ook maar niet gewoon door AI in de luren laten leggen. Dat we het ook maar gewoon het heft in eigen hand blijven nemen.
2: Precies.
0: Ik heb nog een nummer voor jou meegenomen. Ik hoop dat je het leuk vindt.
2: Oh, ja.
0: Het is Emptiness Dancing.
2: Ah.
0: En ik dacht, ik wil dat eigenlijk ook wel gewoon spelen op de radio. Kun je vertellen hoe jullie op dat nummer zijn gekomen?
2: Moet ik even denken. Dat was weer een stuk. Was een heel lang stuk van de pianist die daarmee is gekomen. Met een hele repetitieve akkoorden opeenvolging. En we dachten van ja, we moeten toch een soort arrangement maken waarbij dat repetitieve toch op een interessante manier gevarieerd wordt. En het is een beetje, ja, het heeft een beetje een Latin-achtige sfeer gekregen. Ik denk dat ik het zo zal moeten omschrijven uiteindelijk.
0: Ja.
2: Wat het oorspronkelijk niet had.
0: Oké, interessant. En daarmee wil ik je ook heel graag bedanken, Vincent, dat je hier was in de studio. Want hierna gaan we verder met iets anders. Dank je wel. En wees creatief, improviseer. Dat is toch wel wat ik een beetje uit dit gesprek hou.
2: Zeker.
0: En dank dat je de wereldpremière op contrabas hier in Radio 1 Studio hebt willen doen.
2: En dank je wel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Emptiness Dancing van Soul Radio, de band van Vincent Milberg.

0: De nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, dat was dus nog Emptiness Dancing van Soul Radio. Op 28 juni 1928 dan speelt een 26-jarige Louis Armstrong samen met zijn Hot Five een van de meest belangrijke jazzopnames van de 20e eeuw. Die neemt hij dan namelijk op. De eerste 15 seconden van de West End Blues zijn volgens critici de belangrijkste 15 seconden van de Amerikaanse muziek. Het is een van de meest besproken solo's in de geschiedenis van de jazz. Voor Louis Armstrong was het weer een nieuwe creatieve dag in de studio, maar deze sessie heeft volgens sommigen het begin van de moderne jazz gemarkeerd. Dus dat leek me nog wel toepasselijk om nog even te luisteren. De West End Blues van Louis Armstrong.

0: Ja, West End Blues van Louis Armstrong. Dan is het nu tijd om te luisteren naar een podcast. Een tijdje geleden maakte ik een podcast voor Focus op Wetenschap. Ik wilde meer over de menselijke muzikaliteit weten. Want het lijkt erop dat onze menselijke muzikaliteit uniek is. Vergeleken met andere dieren in ieder geval. Maar is dat wel zo? En wat zegt het over de mens als we kunnen bewijzen dat dieren ook muzikaal zijn? Ik ging langs bij biologen Michelle Spierings en Nick Dam van de Universiteit Leiden. En zij zaten midden in een YouTube-onderzoek toen naar de muzikaliteit van papegaaien van over de hele wereld. En ze stuitten tijdens hun zoektocht op een talentvol vogeltje dat R2-D2 van Star Wars perfect na kan doen. Hier is Focus op Wetenschap over de muzikaliteit bij papegaaien. Echt ongelooflijk. Ja, hij doet zijn best. Hij doet zijn best.
1: Ja, hij doet het niet helemaal perfect, maar hij komt in de buurt.
2: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
0: Mensen zijn muzikale wezens.

0: Ik merk vaak dat in de maatschappij gedacht wordt van nou, wij zijn mensen en dat zijn dieren. Terwijl wij zijn natuurlijk ook dieren. Zij zijn alleen andere dieren.
1: Is onze muzikaliteit eigenlijk wel zo uniek?
2: Ja, ik heb contact gehad met een Canadese papegaai-eigenaar. Die heeft papegaai genaamd Arthur. En die kan heel goed het deuntje van de Super Mario nazingen.
1: Ik ga naar Leiden om daar te praten met biologen Michelle Spierings en Nick Dam. Om achter de biologische oorsprong van onze muzikaliteit te komen. Even kijken hoe het er hier uitziet. Twee glazen vitrines vol met, wat zijn het, prijzen die gewonnen zijn. Microscopen, een hele grote schedel, een slang op sterk water. Een grote zeeschildpad die is opgezet. Een paar schelpen, een mammoetfossiel, insecten. Dus het is wel duidelijk waar ik ben. Ik ben bij biologen op bezoek.
3: Hey.
4: Hey.
1: Hallo.
4: Hey.
1: Ja.
3: Hoi Michelle.
1: Hoi.
3: Wil je koffie of thee of iets?
1: Thee is lekker.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dankjewel.
1: We zitten hier heerlijk in het middagzonnetje op de 7e verdieping van het Sylviusgebouw van Leiden Universiteit. En tegenover mij zit Michelle Spierings en zij leidt het onderzoek. Wat voor soort wetenschapper ben jij?
0: Nou, ik ben een bioloog. Mijn hele team zijn biologen, maar ook muzikologen. We werken ook samen met taalwetenschappers, omdat we echt bezig zijn met wat kunnen dieren nou op het gebied van muziek en op het gebied van taal.
1: Aristoteles zei het al, de mens onderscheidt zich van de dieren omdat we abstract kunnen denken en een taal spreken. Hij ordende de natuur en plaatste de levenloze dingen onderaan, daarboven de planten, dan de dieren en daarboven de mensen. Ook na hem hebben grote filosofen de mens boven de dieren gezet. Maar steeds vaker vertoont deze ordening barstjes. We lijken veel meer op dieren dan we denken. Olifanten blijken een soort rituele begrafenissen te houden. Een maand geleden nog werd de Oostenrijkse koe Veronica wereldnieuws omdat ze een bezemstok als gereedschap gebruikte. En steeds vaker blijken dieren zich ook creatief te kunnen uiten. Misschien dus zelfs wel muzikaal te zijn. Jij doet dus onderzoek naar muzikaliteit. Is onze muzikaliteit uniek?
0: Wij vinden van wel. En wij denken ook überhaupt dat mensen natuurlijk heel bijzonder zijn. En ik denk ook dat dat deels zo is. De complexiteit van de muzikaliteit van mensen vind je misschien niet in andere diersoorten. Maar wat mijn onderzoek probeert aan te tonen is dat er heel veel aspecten ervan wel allemaal aanwezig zijn in andere dieren. Dus dat mensen misschien een unieke combinatie hebben van cognitieve vaardigheden, van dingen die we kunnen horen of maken, waardoor wij zo muzikaal zijn geworden. Maar dat al die facetten aan zich ook aanwezig zijn in andere diersoorten.
1: En dan is het ideaal om je wetenschappelijke zoektocht te beginnen bij de papegaai. Nog even, want waarom onderzoeken jullie papegaaien?
0: Ik denk dat papegaaien een heel mooi begin zijn omdat we zo'n goede methode met hun kunnen gebruiken. We kunnen dingen afspelen en dan, je kan nooit aan een dier vragen wat heb je nou precies gehoord. Maar bij papegaaien kunnen we dat wel, want zij kunnen het terugzingen aan ons. En dan weten we wat ze gehoord hebben. En dat maakt natuurlijk deze methode bij papegaaien heel fijn. En daardoor is het een prachtig opstapje. En dan kunnen we erover nadenken, nou, hoe kun je nou zo'n vraag ook in andere diersoorten verstellen die misschien niet vocaal reageren, maar wel andere dingen kunnen.
1: Ja, dus de ideale partner in crime om te beginnen, want ze geven gewoon antwoord. En welk dier doet dat nou op deze manier?
0: Ja, papegaaien geven eindelijk een keer antwoord. Ja, dat is wel lekker.
1: En in het kantoortje naast Michelle zit Nick. Hallo.
2: Hallo.
1: Goedemiddag. Kan jij vertellen wat jij hier precies doet?
2: Ik doe onderzoek naar de evolutie van muzikaliteit bij papegaaien. Dus we kijken naar hoe goed kunnen zij zang nadoen? Zijn zij flexibel in? Hebben ze muzikale eigenschappen, zoals relatief gehoor?
1: Wat is muzikaliteit eigenlijk?
0: Nou, dat is een mooie vraag, want muzikaliteit is iets anders dan muziek. Muziek is namelijk, dat noemen we het, de culturele uiting ervan. Hè? Muziek is wat we maken en wat we horen. Muzikaliteit is de vaardigheid om muziek te kunnen maken, herkennen, waarderen. Dus dat zijn allemaal wat we cognitieve vaardigheden noemen, zoals een ritmegevoel. Ritmegevoel is een onderdeel van muzikaliteit. Of dat je in staat bent om melodieën te herkennen. Dat je, mensen hebben relatief gehoor, wij herkennen een melodie. Dat is ook een onderdeel van muzikaliteit. En als bioloog is het fijn om onderzoek te doen aan muzikaliteit, want dat kun je in hele kleine stukjes opdelen En die kleine stukjes, die kun je goed testen in andere dieren. En een vraag als hebben dieren muziek, dat is eigenlijk niet te beantwoorden. Want ja, wat is de definitie van muziek? Is die definitie niet zo gemaakt dat alleen mensen het kunnen hebben? Hè, dat is eigenlijk niet een hele biologische vraag. Terwijl, zijn dieren muzikaal? Daar kunnen we antwoord op geven. Dan kunnen we zeggen, nou, ze herkennen de toonhoogte bijvoorbeeld. Of nou, ze kunnen wel horen of iets regelmaat heeft of niet. En zo kunnen we dan langzaam maar zeker kijken, welke muzikale eigenschappen zijn nou gedeeld? Ook met het idee dat de muzikale eigenschappen die veel dieren hebben, waren waarschijnlijk stonden aan de basis van de evolutie van onze menselijke muzikaliteit.
1: Een van de eigenschappen van muzikaliteit is dus het herkennen van een melodie. Wij mensen zijn er erg goed in. Je hoort je buurman een deuntje fluiten en je weet, hé, dat is van Frozen. Dat noem je een relatief gehoor. Ook als hij de melodie een toontje hoger of lager fluit, herken je het alsnog. Maar een absoluut gehoor, dat hebben mensen over het algemeen niet.
0: Ja, absoluut gehoor is interessant. Dat is dat je dus herkent wat de toonhoogte van een bepaalde toon is. Bij mensen heeft 1 op de 10.000 mensen heeft het. Het is vrij schaars, ja. Ja. Terwijl dieren, honden, katten, dolfijnen, die lijken allemaal absoluut gehoor te hebben. Ook papegaaien, die kun je trainen van, als je dit geluid hoort, als je deze toon hoort, druk op dat knopje. Als je die toon hoort, druk, want ze kunnen natuurlijk niet zeggen hoe het heet. En als je die toon dan nog een keer afspeelt, dan drukken ze op de juiste knop. Terwijl bij mensen, wij vinden dat veel moeilijker, omdat wij relatief gehoor hebben. Dus wij horen tonen vooral in verhouding met de anderen. Wij kunnen wel horen of iets hoger of lager wordt. We kunnen ook horen hoeveel hoger of lager. Dat kunnen we heel goed herkennen. Maar welke noot het dan exact op begint, dat vinden we lastiger.
1: En dat vinden papegaaien dus heel makkelijk?
0: Papegaaien horen dus heel goed welke noot het op begint. Maar wat wel betekent dat als je dus hetzelfde liedje 1 toon hoger afspeelt en dan alle relatieve verschillen precies gelijk houdt, dus de melodie blijft exact hetzelfde, dan zouden ze het niet meer herkennen als ze geen relatief gehoor hebben. Als we daar dezelfde melodie 1 noot hoger maken, dan denken ze dat het iets nieuws is. Zij zouden niet zeggen, oh, dat is nog steeds dat liedje van Rihanna, alleen het wordt iets anders afgespeeld. Zij denken gewoon, totaal nieuw. Absoluut anders, ja.
1: Sommige papegaaien hebben dus geen relatief gehoor. Maar of dit voor alle papegaaien wereldwijd geldt, dat weten Michelle en ik nog niet zeker. Ja, kijk, op een gegeven moment kom je er natuurlijk achter van, volgens mij is hier echt iets groots te onderzoeken. Maar ik kan me voorstellen, je hebt echt ontzettend veel dieren hiervoor nodig voordat je hier wetenschappelijk iets over kan zeggen. En toen kwam eigenlijk YouTube om de hoek kijken. Toen was het opeens mogelijk om vogels van over de hele wereld te onderzoeken. Kun je vertellen hoe dat precies is gegaan?
0: Ja, dat hadden we bedacht. Oké, we dachten eerst papegaaien. Papegaaien gaan de oplossing geven, want die doen zulke mooie imitaties. Die zijn vocaal zo sterk. We dachten, dat is de juiste groep. Maar papegaaien in het lab, dat is geen handige combinatie.
1: Waarom niet eigenlijk?
0: Papegaaien hebben heel veel aandacht nodig en heel veel toegewijde zorg en veel ruimte ook. Nou, dat kunnen wij allemaal niet zo heel goed bieden. We kunnen papegaaien niet de aandacht geven die ze nodig hebben. Laten we het zo stellen. Vooral grotere papegaaiensoorten niet. Waardoor we dachten, hey, maar mensen hebben natuurlijk papegaaien thuis. Die zijn vaak al getraind. Dus die getraind in de zin van, die imiteren al liedjes van mensen zelf. En we dachten, ja, dat is toch een fantastische onderzoeksgroep. Toen zijn we met het Bird Singalong project begonnen, 2 jaar geleden. We kregen een beurs daarvoor. En toen zeiden we, oké, we gaan eens proberen of we papegaaien-eigenaren kunnen benaderen om te vragen of ze geïnteresseerd zouden zijn om met ons onderzoek mee te doen. En we zijn toen veel op de radio geweest, op televisie. We hebben mensen gevraagd om het aan elkaar te vertellen. En op die manier zijn er heel veel papegaaien in ons netwerk gekomen. We hebben nu ook een hele actieve Instagram, de Bird Singalong Project, omdat mensen daardoor ook van over de hele wereld mee begonnen te doen. Dus nu hebben we papegaaien uit Amerika, uit Australië, uit Zuid-Amerika, vanuit allerlei continenten, die het leuk vinden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. En ik denk voor die eigenaar en die papegaai is dat leuk, want het brengt ook iets nieuws. En voor ons is het natuurlijk waanzinnig fijn dat mensen bereid zijn om hier aan mee te werken.
1: Dus Dus hoe gaat dat onderzoek precies in zijn werk? Jullie krijgen een papegaai in het vizier en dan?
2: We hebben een video nodig of een geluidsbestand van een papegaai die een liedje zingt. Dan vervolgens kijken we naar hoe goed die papegaai zingt. En dan maak ik dus een versie die of 3 tonen hoog is of 3 tonen laag is.
1: Van het bestand dat je van die papegaai hebt gehoord of van de bron van de muziek?
2: Nee, van de bron van de muziek. Dus hebben we ook nog de bron nodig inderdaad van de muziek. Dus je hebt de papegaai die het zingt en dan de bron van wat de papegaai nazingt. En van die bron maak ik dus een versie die 3 tonen lager is of 3 tonen hoger. En dan vervolgens stuur ik dat terug naar de eigenaar. En dan vragen we heel aardig aan ze of ze dat aan hun papegaai kunnen afspelen. En dan vervolgens de reactie te zien van de papegaai. Vaak merken we dat de papegaai eerst een beetje in de war is. Wat, als je het misschien hebt gehoord, dan klinkt het een beetje apart. Maar na een tijdje meestal beginnen ze te herkennen en dan gaan ze ook zingen. En dan is het een vraag van, gaan ze dan ook hoger of lager zingen als de nieuwe versie?
1: Want als ze dat doen, dan zou dat betekenen dat ze een relatief gehoor hebben. Oké, dus we hebben een voorbeeld van een papegaai die Mario zingt. Wat kreeg je van die papegaai binnen? En vervolgens, wat heb je vervolgens gedaan?
2: Vervolgens heb ik ook gevraagd wat het origineel is, wat de papegaai gehoord heeft. En dat heb ik dan met elkaar vergeleken.
1: Oké. In het origineel fluit het baasje dus het deuntje voor zijn papegaai R2. Je weet wel van... Oké, en wat heb je vervolgens gedaan?
2: Vervolgens heb ik het origineel 3 tonen lager gemaakt dan het zou moeten zijn.
1: En wat kreeg je toen terug?
2: Ja, dus toen kregen we een nieuwe versie terug van R2 die dus eigenlijk doorschiet en 4 tonen lager gaat zingen.
1: Oké, nou luisteren we nu even naar. Ja, dat is inderdaad, hij doet zijn best.
2: Ja, zeker, zeker. Je kan ook wel gemerken dat dit veel lager is. En dat laten ze ook weer zien dat ze allemaal een eigen strategie aangaan.
1: En wat zegt dit dan over R2?
2: Laat zien dat deze papegaai relatief gehoor blijkt te hebben. Want hij zingt dus lager. En het interessante is ook juist dat hij niet exact 3 tonen lager gaat zingen. Want als hij dat zou doen, zouden we juist meer verwachten dat hij absoluut gehoor heeft. Maar het feit dat hij 4 tonen lager gaat zitten, laat ook zien dat hij waarschijnlijk relatief gehoor gebruikt in plaats van absoluut gehoor om dit deze taak uit te voeren.
1: Oké, het lijkt er dus op dat R2 een relatief gehoor heeft en dus op dezelfde manier als mensen muzikaal is. Zo uniek zijn wij mensen dus niet als diersoort. Maar om er echt iets wetenschappelijks over te zeggen, moeten ze het onderzoek nog verder voortzetten. Michelle en Nick zitten dus midden in het onderzoek en er valt nog ontzettend veel meer te ontdekken. Ze houden dus hun oren en ogen open voor nieuwe inzichten. En een tijdje geleden stuitten ze wel op iets heel bijzonders. Ik hoorde dus ook dat jullie een zijweg zijn ingewandeld wat betreft de Bird Sing Along Project. Iets met R2-D2.
2: Ja, dat is toevallig dat deze papegaai ook R2 heet. We hebben inderdaad ook een project gedaan waarbij we allemaal filmpjes op YouTube hebben opgezocht van papegaaien die R2-D2 van Star Wars heel goed na kunnen doen.
4: R2-D2, Johannes.
0: En dat klinkt misschien een beetje gek, want R2-D2 is een droid van Star Wars die hele rare piepgeluidjes maakt. Maar dat is wel met een goede reden, want die geluiden van R2-D2 zijn heel complex. Die hebben namelijk een toon die omhoog loopt en een toon die afloopt, die lager wordt, tegelijkertijd. Nou, wij mensen zijn niet in staat om dat na te doen. Wij kunnen niet en hoger en lager tegelijkertijd zingen. Papegaaien ook niet, maar spreeuwen wel. En dat gaf ons de mogelijkheid om een keertje heel goed tussen soorten te kijken. Wie kan nou wat? En hoe zit dat dan precies? En daar was R2-D2 ook heel geschikt voor, omdat we dus heel veel video's hebben gevonden van vogels die R2-D2 nadeden. Want je wil natuurlijk een geluid hebben. Je wil een geluid hebben dat meerdere soorten doen. En dat is eigenlijk nooit te doen. Want iedereen zingt zijn eigen liedje. Iedereen zingt zijn eigen ding. Soms vonden we een paar papegaaien die hetzelfde zongen. Maar nooit zoveel als nu. En nu hebben we dus 10 verschillende soorten gevonden die allemaal R2-D2 nadoen.
1: En dat vind je dus online op YouTube?
0: Ja, YouTube, TikTok, Instagram, waar mensen die video's posten van hun papegaaien. En we hebben in de meeste gevallen geprobeerd contact op te nemen met de eigenaar. En dan hadden we het filmpje gevonden en dan gingen we even vragen, oh, en is dit, nou, A, is het echt, maar dat was meestal wel zo. Maar ook, heb je lang met je papegaai geoefend? Konden ze het snel? Konden ze het langzaam? We hebben niet natuurlijk met iedereen contact gehad uiteindelijk, maar zodoende konden we wel veel video's verzamelen.
1: Nick tovert een filmpje van een klein zwart vogeltje op zijn scherm. Nee, joh. Het is echt ongelofelijk. Ik zie een heel klein spreeuwtje exact de geluiden namaken alsof hij in een ruimteschip is. Het is echt ongelofelijk. Wat voel jij als je hier naar kijkt?
2: Wel, nu komen de geluiden eigenlijk voor me dan als ze op een grafiek voorkomen. Ik herken de geluiden tegenwoordig helemaal. Dus dat is wat ik nu tegenwoordig zie. Maar de eerste keer toen ik dit hoorde, dacht ik, oh, dit is super vet.
1: Kun je terug naar dat moment dat je hier achter kwam?
2: Ja, ik was dus eigenlijk op zoek naar papegaaien die dus liedjes aan het imiteren waren. Vervolgens kwamen we achter dat grasperkieten, hele kleine papegaaien, dat die niet heel veel liedjes imiteren, maar dus wel heel goed zijn in R2-D2. Zoals ik me vervolgens daarin gaan verdiepen. En toen keek ik naar die geluiden van R2-D2 op een spectrogram. Dat is een grafiek waar je geluid in kan laten zien. En daar zagen we eigenlijk in dat die geluiden echt super complex waren. En toen volgens mij op een gegeven moment liep Michelle ook achter mij langs. En zat ook naar te kijken van, wat zijn dit voor geluiden? En toen zijn we eigenlijk daar een beetje meer gaan over nadenken. En dacht, oké, dit is eigenlijk best wel interessant. Misschien moeten we hier iets mee gaan doen.
1: Hoe draagt het bij aan jullie onderzoek dat jullie weten dat spreeuwen heel goed R2-D2 kunnen nadoen?
2: Wat interessant aan de geluiden van R2-D2 is dat deze geluiden zijn, zijn multifoon. Wat betekent dat er meerdere geluiden tegelijkertijd zijn over de tijd heen. En dat is best moeilijk om te imiteren. Wij mensen kunnen dat bijvoorbeeld niet. Wij kunnen alleen maar één toon tegelijkertijd produceren. Maar sommige vogels kunnen dat wel tegelijkertijd produceren. Dit onderzoek laat dat zien hoe deze verschillen ook terug te vinden zijn in de productie van hoe ze geluiden imiteren en nadoen. En of dat ook daar verschil in zit tussen accuratie.
1: Ja, dus het is eigenlijk een klein puzzelstukje in jullie grotere geheel. Omdat het iets zegt over hun vocale orgaan.
2: Ja, en hoe ze die gebruiken en hoe ze daar accuraat mee kunnen imiteren.
1: Wat hebben we er uiteindelijk aan als we deze onderzoeksresultaten hebben? Wat is dan de doorbraak in de wetenschappelijke wereld en misschien wel in de hele wereld?
0: Ja, dat is met fundamenteel wetenschap prachtig natuurlijk. Dit is echt wetenschap voor kennisvergaring. Uiteindelijk heeft het vast toepassingen op muziek voor welzijn, maar in eerste instantie is dit begrip krijgen van hoe zit dat nou met muzikaliteit? Hoe zit dat met onze evolutie? Hè? Wat is belangrijk bij mensen voor muzikaliteit? En wat kunnen andere dieren ons daarna over vertellen? Het idee is, en wat we met dit onderzoek kunnen bereiken, is dat we kunnen zeggen, nou, dit is dus de biologische basis van onze muzikaliteit. Andere delen kunnen cultureel zijn, andere delen kunnen later gekomen zijn, hè, door interacties en leren. Maar deze basis is biologisch, want dit vinden we ook in andere dieren. En dat kan ons heel veel vertellen over de manier waarop wij in elkaar zitten, hoe wij functioneren.
1: Aristoteles ordende dus de natuur. De levenloze dingen onderaan, daarboven de planten, dan de dieren en daarboven de mensen. Een klein barstje in deze ordening.
5: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
6: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
1: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
5: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
1: Van petrischaaltje tot planeet.
6: Altijd met focus op wetenschap.
7: NPO Radio 1.
8: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen
9: en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Nacht van NTR.
11: Ja, welkom terug bij De Nacht van NTR Wetenschap. Ik ben Renette Kwakkenbos en hier is Big Yellow Taxi van Johnny Mitchell.

0: Piquero Taxi van Johnny Mitchell. Het is weer tijd om verder te luisteren naar de podcast De Weg van de Dodo. In de vorige nachten van NTR Wetenschap hoorden we al in aflevering 1 en 2 hoe Jennifer Patterson 3 mensen volgt die uit alle macht 1 diersoort proberen te redden. Gaat het ze lukken en houden ze het vol ondanks alle tegenslagen? Dit is aflevering 3, een stip op de horizon van de podcast De Weg van de Dodo.
1: Dit is een podcast van NTR voor NPO Radio 1.
2: Er was eens een vogel die leefde op Hawaï.
3: Als je niet zou weten dat dit een Hawaïaanse kraai is, lijkt hij, zou je eigenlijk zeggen, dat is gewoon een kraai die daar zit.
2: Maar hij is anders dan de kraaien die we kennen. Alle kraaien zijn slim, maar deze spande de kroon. Hij gebruikte zelfs takjes als gereedschap om bij eten te komen, wat vrij uniek is in de dierenwereld. De Hawaïaanse kraai leefde vooral van vruchten.
3: En met name dat vruchten is heel belangrijk, want het zaadje van de vrucht gaat door zijn lichaam heen. En nou ja, de kraai is inmiddels verder weggevlogen en daar poept hij dat zaadje uit. En dat zaadje begint daar een nieuwe boom. En dat is heel belangrijk, want zo vermeerdert die boom zich.
2: Zo ging het lange tijd goed. De boom hielp de kraai en de kraai hielp de boom. Maar deze relatie zou bruut worden verstoord. Opnieuw door ontdekkingsreizigers, die dit keer varkens aan boord hadden.
3: Het was vaak handig, weet je wel. Dan liet je die dieren op die eilanden achter. En dan had, als je dan nog een keer met het schip langskwam, dan had je daar op voorraad nieuwe varkens. Maar ja, wat doen varkens? Die woelen in de grond. Dat betekent dat al die jonge boompjes die die kraaien net hadden uitgepoept, hè, al die jonge aanwas, die werd meteen weggeschoffeld door de varkens.
2: Na verloop van tijd zijn er geen jonge bomen en struiken meer.
3: Wat voor de kraaien een probleem is, want de kraai heeft één grote vijand, de Hawaïaanse buizerd. En de kraai

0: zou weten dat dit een Hawaïaanse kraai is, zou je eigenlijk zeggen dat is gewoon een kraai die daar zit.
1: Maar hij is anders dan de kraaien die we kennen. Alle kraaien zijn slim, maar deze spande de kroon. Hij gebruikte zelfs takjes als gereedschap om bij eten te komen, wat vrij uniek is in de dierenwereld. De Hawaïaanse kraai leefde vooral van vruchten.
0: En met name dat vruchten is heel belangrijk, want het zaadje van de vrucht gaat door zijn lichaam heen. En nou ja, de kraai is inmiddels verder weggevlogen en daar poept hij dat zaadje uit. En dat zaadje begint daar een nieuwe boom. En dat is heel belangrijk, want zo vermeerdert die boom zich.
1: Zo ging het lange tijd goed. De boom hielp de kraai en de kraai hielp de boom. Maar deze relatie zou bruut worden verstoord. Opnieuw door ontdekkingsreizigers, die dit keer varkens aan boord hadden.
0: Dat was vaak handig, weet je wel. Dan liet je die dieren op die eilanden achter. En dan als je dan nog een keer met het schip langskwam, dan had je daar op voorraad nieuwe varkens. Maar ja, wat doen varkens? Die woelen in de grond. Dat betekent dat al die jonge boompjes die die kraaien net hadden uitgepoept, hè, al die jonge aanwas, die werd meteen weggeschoffeld door de varkens.
1: Na verloop van tijd zijn er geen jonge bomen en struiken meer.
0: Wat voor de kraaien een probleem is, want de kraai heeft één grote vijand, de Hawaïaanse buizerd. En de kraai heeft dan een speciaal roepje voor de buizerd. Dus zij zeggen op zijn Hawaïaanse kraais, buizerd, buizerd. En al die kraaien die vluchten dan naar beneden dat struikgewas in.
1: Maar de struiken waren weg. En de schepen brachten nog meer onheil. Muggen die ziektes verspreiden. En ratten die kraaiennesten leegroofden.
0: En als zo'n kraai nooit een rat heeft gezien en hij heeft nooit geleerd van zijn ouders hoe hij met een rat om moet gaan, dan duurt het heel lang voordat ze dat ook gaan herkennen als gevaar.
1: Alsof de varkens, de muggen, de ratten en de buizerds niet genoeg waren, was er natuurlijk ook nog de mens, die het leefgebied van de kraai langzaam maar zeker overnam. 20 jaar geleden beseften een paar wetenschappers dat de Hawaïaanse kraai op de rand van uitsterven stond. Ze riepen snel een fokprogramma in het leven, waardoor de dieren op de valreep konden worden gered.
0: De Hawaïaanse kraai is niet echt uitgestorven. Hij leeft namelijk nog, maar in kooien, in gevangenschap. Er zijn geen wilde Hawaïaanse kraaien op dit moment. Dus je spreekt er dan over uitsterven in het wild. Maar ja, een kooi is maar een hartstikke simpele wereld vergeleken met een bos. Er zijn geen buizerds waar je bang voor hoeft te zijn. Er is geen buurmankraai tegen wie je territorium moet verdedigen. Er wordt gewoon voedsel voor je verzorgd. Ja. En wat blijkt nou? Dat ze dus ook hun eigen kraaientaal aan het vergeten zijn. De roepjes over de buizerd, buizerd, buizerd, die zijn weg.
1: In 2006 hebben ze voor het eerst 5 kraaien teruggebracht naar het wild. En het verlies van taal bleek een probleem.
0: 5 kraaien, 3 daarvan waren heel snel dood, waarvan 2 aan de buizerd.
1: Zijn ze vergeten hoe het is om een Hawaïaanse kraai te zijn misschien?
0: Ja. Wij mensen denken van oké, je hebt een ei van een vogel, je broedt dat uit en die vogel komt daar dan uit zoals die hoort te zijn. En die weet meteen hoe die een nest moet maken, hoe die moet zingen, waar die voedsel kan vinden, waar gevaar is, et cetera. Ja. Wij nemen dat soort onbewust aan dat dat allemaal in dat ei zit, al die kennis.
1: Ja.
0: Maar bij zulke intelligente sociale dieren als kraaien is dat helemaal niet zo.
1: Ze moeten dat gewoon leren van hun ouders.
0: Ze leren dat van hun ouders, net als... Ja, net als bij mensen zou ik willen zeggen.
1: Bestaat die eigenlijk nog, de Hawaïaanse kraai?
0: Nou, sommigen zeggen van wel. Als je zegt een diersoort is zijn DNA, dan kan je zeggen van ja, het DNA van de Hawaïaanse kraai is bewaard gebleven. Maar zelf ben ik daar niet mee eens. Voor mij is een dier veel meer dan alleen maar zijn DNA. Als je bij wijze van spreken 1 mens op de maan zou zetten en je zegt nou, hier is de mens, dit is de mens. Dan denk ik, nee, dat is niet de mens.
1: Met de komst van de mens raakte een geniale kraai zijn vrijheid en zijn identiteit kwijt. daarmee

0: veranderde ook het bos, het hele landschap. Er is blijkbaar niet veel voor nodig om de blokkentoren in te laten storten. En je weet nooit welke soorten je kunt missen voor je een veel groter effect krijgt. Is het mogelijk om de natuur terug in evenwicht te brengen? En moet je het hele systeem aanpakken? Of moet je je energie richten op een meer overzichtelijke opdracht? Eén kwetsbaar dier dat dreigt te verdwijnen. In deze serie volg ik een aantal natuurbeschermers die vastbesloten zijn om één soort of zelfs een heel ecosysteem te redden van de ondergang. 2 jaar lang mocht ik meekijken om te zien wat er voor nodig is om het tij te keren. Gaat het ze lukken? En hoe ver moet ze gaan? Ik ben Jennifer Patterson. En dit is de Weg van de Dodo. Aflevering 3. Een stip op de horizon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In de stuurhut zit Gijs naast kapitein Frank. Ze kijken uit over de zee. Frank met een geamuseerde blik.
1: Het was een heel bijzondere ochtend.
2: Ja?
1: Ja.
2: Want?
1: Nou, ik had mijn ogen net open en ik zie mensen op het voordek en robbeken. En ik ben eerst terug naar bed gegaan. Ik denk, ik ga nog een keer uitstappen.
3: Dit is niet goed.
1: En ik stap weer uit en ik zie ze weer aerobiken.
0: De aerobic-sessie van de natuurbeschermers op het dek wekte verbazing bij de bemanning. En ook lichte ergernis.
1: En Martine zegt, je kan ook gewoon een keer vragen of je die lijn binnen mag halen. Van, ja, je kan ook gewoon wat doen, hè.
0: Het is de 4e dag op zee. Gisteren vonden we een kabel op de bodem, vol met leven. Gijs was super enthousiast.
1: Een ultiem bewijs dat zodra je stabiliteit creëert, dat het dus gewoon rammutje vol zit. Ze zitten echt gewoon op elke vierkante centimeter.
0: Maar is dit wel echt goed nieuws? Hij bespreekt het met zijn collega Karel.
4: Dan gaan mensen roepen, oh, er groeit heel veel op kabels, dus dan moeten we kabels hebben.
5: Nee.
4: Ja, wel.
5: Ja, oké, okay, dat werd misschien geroepen. Dat is natuurlijk niet het idee.
4: Nee, precies. En je ziet inderdaad, zo'n stukje naast die kabel gebeurt er al niks meer. Ja. Niks.
0: 1 meter naast de kabel zie je alleen maar zand. Dat is het probleem met door de mens gemaakte structuren. Ze bieden wel houvast, maar ze breiden zich niet uit.
4: Dus je hebt echt iets nodig dat dan vanuit dat kleine stukje kan gaan groeien om meer zelf
3: te leren. Precies. En het kan natuurlijk wel, want het was er ook ooit. Het moet ooit ook een keer zichzelf zijn begonnen. Dus,
4: idioot om te denken dat het niet zou kunnen.
3: Precies.
0: Kapitein Frank is gefrustreerd dat de natuurbeschermers zo negatief zijn over de staat van de Noordzee. Zelf is hij er immers van overtuigd dat het hartstikke goed gaat. Daarom heeft hij een plan gesmeed. Hij vertrouwt het me met een knipoog toe als de recorder even uitstaat. Maar als die weer aangaat, zegt hij niets meer.
2: Maar je vertelde net dat je ze een plek wilde laten zien waar waarschijnlijk veel vis of veel leven is.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik wil gewoon... Moet ik even over nadenken.
0: Hij vertelde me dat hij vannacht gebogen stond over een oude visserskaart. Op zoek naar een bijzondere plek waar hij de natuurbeschermers mee naartoe zou kunnen nemen. Hij hoopt dat hij ze kan beïnvloeden. Als ze maar zien hoeveel leven er is, dan zullen ze toch anders gaan denken over de staat van de Noordzee en de invloed van vissers.
1: Ik kan ze alleen niet turnen, want ze zijn echt heel vastberaden, deze mensen. En een visserman is ook vastberaden. Alleen die hebben het uit de praktijkvisie. En hun hebben het uit een theorie van een theorie.
0: We varen een stuk en dan gaat de camera het water in.
6: Wat een flatsa!
0: Gijs en zijn collega's zitten er klaar voor. Notitieboekjes in de aanslag. Martinus kijkt over hun schouders mee.
6: Zo, kijk eens. Toch een steenbestorting, keitjes.
7: Dit is,
6: met allemaal rommel ertussen.
7: Bestorting is eigenlijk.
6: Niet?
7: Nee.
6: Ballast?
7: Nee, maar dit zijn meer natuurlijke stenen. Toch allemaal de bestortingen het meestal
6: even maar. Ja.
0: Op de plek die Frank heeft uitgekozen liggen opvallend veel keien. Martinus haast zich te melden dat het natuurlijke stenen zijn. en geen ballast van een vergaand schip. En er is leven.
8: Hé, hey, is dat een, wat ligt daar? Een poon of zo?
9: Niet ook een schorp?
8: Oh, nee, daar. Wat is dat?
0: Je ziet een poon en andere vissen.
10: Zeedonderpad?
0: Maar ook kokkels, kreeften en krabben. Zeesterren, sponsen. En dodemansduim.
10: Dat is volgens mij dodemansduim.
0: Een bijzonder koraal dat 10 jaar geleden nog met uitsterven bedreigd was.
9: Oh, dat is allemaal dodemansduim. Daarachter ook.
0: Ja, ja. Er heerst feeststemming.
9: Oh, wauw. Ja.
3: Zijn ze weer.
10: Dit is beter dan een Noordse aquarium, hè? Ja, ja, Franks paradijs dus.
0: Ze noemen de plek Franks paradijs. En lijken vergeten dat dit een uitzondering is. Een oase in de woestijn. Niet zo gek ook. Want vanwege alle stenen wordt hier niet gevist. Maar Franks missie is geslaagd.
11: Tender,
1: hoi mate. Tender, hey. Hey,
11: tender.
0: Frank vertelt het nieuws aan zijn vrouw.
12: Hoi, hoe gaat het allemaal? Over.
0: Die hem opbelt via de marifoon.
1: Nou, eigenlijk wel goed.
10: Nou, hij heeft net zijn eigen
1: iedereen plek. Is heel enthousiast en ze hebben een plaats naar mij vernoemd.
10: Kijk, dat bedoel ik.
1: Dus ik ben zo trots als een aap. Over.
11: Hallo, meneer.
12: Jongen, jij krijgt ook weer alle vrijheid. Helemaal goed.
0: Ik heb sterk het idee dat de natuurbeschermers om de tuin zijn geleid. En tegelijk zie ik dat ze dit soort momenten hard nodig hebben. Als je doel voorbij de horizon ligt, dan hou je het alleen vol als je onderweg alle kleine successen viert. Irma's missie om donkere pimpernelblauwtjes vanuit Polen naar Nederland te halen was gelukt. Maar het is één ding om vlinders hier naartoe te brengen. Het is nog iets anders om ze te laten aarden. Nadat Irma ze vrijgelaten had, op een prachtig veld vol grote pimpernelbloemen, volgde een periode van gespannen afwachten. Een jaar later keert ze terug om te zien of de dieren zich voortgeplant hebben.
13: Daar vond ik maar geen vlinders. Het stikte daarvan de grote pimpernel en denk van ja, waarom niet? En toen vroeg ik me dus af van ja, wat is hier aan het gebeuren?
0: Teleurgesteld gaat ze naar huis. Weer een jaar later, in de zomer, krijgt ze antwoord.
13: Toen bleek dat ze zich gevestigd hadden bij een plekje waarvan wij hadden gedacht, daar komen ze nooit heen. Ze zijn helemaal niet in staat om over die wilgen daarheen te vliegen. Zeker die donkere pimpernelbladjes, dat zijn luie donders. Die vliegen zo min mogelijk. Maar dat hadden ze dus wel gedaan. En daar zaten er, en niet zo weinig, daar zaten er best wel wat.
0: De koppige dopies hebben Irma's veld links laten liggen.
13: Die donkere pimpernelblauwtjes, die hadden besloten om zich niet op de hooilanden te gaan vestigen, maar op de spoordijk en op de wegbermen.
0: Eén groepje vlinders is neergestreken in een wegberm, naast voortrazend verkeer.
13: Dat is natuurlijk niks duurzaams, hè, in zo'n wegberm. Daar moet maar iets misgaan of die populatie is kwijt.
0: Een ander groepje verkiest een strookje langs een oude spoorweg. Ook die locatie is niet optimaal.
13: Die spoordijk is gewoon steeds verder dichtgegroeid.
0: Het natuurgebied is in handen van Staatsbosbeheer. De spoordijk echter niet. Die is van de NS. En tussen die partijen loopt een conflict.
13: En dat resulteerde erin dat er geen beheer werd uitgevoerd.
0: Bramenstruiken verdringen de grote pimpernelbloemen die onontbeerlijk zijn voor de pimpernelblauwtjes. Irma besluit om in te grijpen. Samen met een groep vrijwilligers gaat ze stiekem snoeien om de ongewenste vegetatie in toom te houden.
13: Wat bomen snoeien, dat ze niet te groot werden. En maaien en bramen terugzetten, dat soort dingen. Zodat die kleine plekjes behouden bleven.
2: Ja, mochten jullie daar snoeien of niet?
13: Vanuit de eigenaar van het terrein mocht het niet. Maar ja, de Nederlandse vrijwilligers die zijn nogal eigenwijs.
2: En jij was een van die?
13: En ik was een daarvan.
2: Je bent een beetje voorzichtig over het uitspreken hierop.
13: Af en toe is een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid nog helemaal zo slecht niet.
0: Zo blijkt, want dat jaar tellen ze talloze dopies.
13: Daar vlogen op een gegeven moment honderden vlinders.
3: Waar zijn de aantekeningen? Ja. Oké.
0: Op het schip naderen we het einde van de expeditie. De arkers verzamelen zich op het dek voor een laatste vergadering.
3: Wat we even willen doen is de verse gedachten die we hebben over wat we nou hebben gezien, wat we hebben geleerd, om die te verzamelen. Als we terug zijn, gaan we echt nog wel rustig bij elkaar zitten om er nog een keer op te kauwen. Maar nu hebben we denk ik de meest verse gedachten erover. Dus laten we dat even uitwisselen. Maar bij mijn weten hebben we weinig of geen echte schelpdierriftbouwers.
4: Bierbouwers, nee. Zandkokerwormen hebben we wel wat gezien.
3: Paardenmosselen, nee. Oesters, maar, blauwe mossel.
4: Goed, dan zijn het nog enkele individuen en niet een duidelijke riftstructuur. Absoluut niet.
0: De schelpdieren waar ze op hoopten hebben ze niet gevonden. En de plekken waar veel leven was, waren heel beperkt.
3: Ja, want we hebben gezien dat bij die kabel... Oké, die kabel zelf is dan mooi begroeid.
4: Ja, die was heel mooi begroeid.
3: Maar binnen een meter eromheen stopt het alweer.
4: Ja.
0: Zelfs Franks paradijs valt bij nader inzien toch een beetje tegen.
14: Het is een vrij klein plekje eigenlijk, hè?
7: Dat was een vrij,
14: vrij kleine plek.
7: Ja, ja.
14: Vol zit met, door de mantelaar.
3: We hadden vorige keer een hypothese dat de Doggersbankbodem eigenlijk way beyond the tipping point is. Dus is in een andere balanssituatie, andere evenwichtssituatie terechtgekomen.
0: Ze zijn het erover eens dat we voorbij het kantelpunt zijn. Voorbij het punt dat de natuur zich op eigen houtje kan herstellen.
4: Op het moment dat je een klein stukje onbevist laat, zijn de omgevingsfactoren nog zo dominant dat je geen verandering ten opzichte van het systeem voorbij het tipping point zult gaan zien. Omdat de omstandigheden eromheen zo in een andere flow zitten, dat daarmee ook het deel dat je onbevist laat niet hersteld.
0: Gijs zegt het nogal wollig, maar wat hij bedoelt is dit. Zelfs als je helemaal zou stoppen met vissen, zou het weinig verschil maken. Zo slecht is de bodem eraan toe. Zoals altijd probeert hij nog een lichtpuntje te zien.
4: Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik het gevoel dat we echt iets met gezag kunnen zeggen over hoe dit beter kan. En wat er voor nodig is om weer terug van dat tipping point te komen.
0: Maar zijn collega Rembrandt formuleert het anders.
15: Dat het fucking klote is bij de Doggersbank en er gewoon iets moet gebeuren.
4: Ja.
0: In plaats van natuurlijke riffen hebben ze een zanderige woestenij gevonden. Maar ook een hernieuwde motivatie om er iets aan te doen. En dan stel ik een vraag die bij Gijs in het verkeerde keelgat schiet.
2: Hoe lang denken jullie dat het gaat duren totdat je een positieve kentering krijgt? Dat je weg van die tipping point.
4: Waarom stel je de vraag?
2: Nou, omdat ik ben benieuwd hoe lang het ongeveer duurt.
4: Ja, nee, maar,
2: om een positieve wending te geven.
4: Ja, maar benieuwd. Ik ben ook heel... Nee, maar ik zei
2: jullie
4: even door.
2: Jullie weten het misschien beter dan...
4: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat we dat niet weten. En ik snap het gevoel dat je dat graag wil weten. Maar ik denk dat dat leidt tot precies die afslag die we altijd nemen. Oh, wetenschap. Wat weten we ervan en kunnen we het voorspellen? Ik vind dat echt niet relevant nu. En ik vind dat het heel erg afleidt van datgene waar we naartoe moeten. Dus vandaar, ik hak er een beetje erg op in, maar... Dit is niet de goede vraag. We zijn heel erg bezig om ideeën bij elkaar te krijgen en om mensen bij elkaar te krijgen. Dat is wat we nu moeten doen. En dan is de vraag hoe lang het duurt, vind ik niet relevant, niet motiverend. De vraag wat je kan doen is al moeilijk genoeg.
0: Misschien dat Gijs zo fel reageert, omdat hij weet dat deze vraag gesteld gaat worden door ambtenaren, geldschieters en beleidsmakers.
4: Nou, ik zal aan die ambtenaar die dat ongetwijfeld gaat vragen dezelfde vraag stellen. Waarom wil je dat weten? Waarom is dat nou zo belangrijk voor je?
16: Nee, het is met een wedervraag beantwoorden. Is dit een reden, als het, stel dat het lang zou duren in jouw ogen, is dat een reden om het niet te doen?
4: Ja, en het antwoord daarop is ja, want dan wordt mijn politieke baas ongeduldig. Die wil van A naar B en die wil weten wat A is, wat B is en wanneer we bij B zijn. Ja. En dan zeg ik van kappen daarmee, we zitten niet in die discussie.
0: Het is eind jaren 90 en Irma's dopies doen het goed. Naast het spoor en in de wegberm.
13: Kun je nagaan hoe prachtig die weg bij hem vegetatie is als daar donkere pimpernelblauwtjes in hun hoofd halen om zich daar te vestigen. En het nog goed te doen ook. Dat was echt hartstikke mooi, hartstikke mooi.
0: Maar de donkere pimpernelblauwtjes zijn niet de enige die gebruik maken van de wegberm.
13: Op de wegberm, ja, daar gebeurde van alles. Dus dan moest er een telefoonkabel doorheen. Dan moest er de straat vernieuwd worden. En kwamen er zandhopen doorheen. En dan had er iemand gemaaid.
0: Irma weet het nog goed, de eerste keer dat het misging.
13: Dat was toen ik op een gegeven moment een telefoontje kreeg van een van mijn vrijwilligers. Van Irma, weet jij wel dat daar 20 zandhopen op de wegberm liggen? En ik dacht van 20 zandhopen op de wegberm, dat kan niet, hè?
0: Toch ging ze voor de zekerheid kijken.
13: Overal waar die blauwtjes zaten, daar lagen gewoon zandhopen. Dan weet je gewoon dat dat een enorm verstorend effect op de mieren heeft. En dat dan weer een verstorend effect op de blauwtjes heeft, dat weet je gewoon onmiddellijk. Waar ik nog veel meer voor vreesde was dat ze met vrachtwagens en dat soort dingen over die wegberm heen rijden. Want dat is natuurlijk desastreus.
0: Dan komt ook het waterschap om de sloten schoon te maken. Met als gevolg dat er naast zand ook modder op de mierennesten wordt gedumpt.
13: Wat ook gebeurde was dat de boeren die aan die weg wonen, dat die gewoon plekken gingen maaien. Want tante Truus komt op zondag op bezoek en dan moet het er netjes uitzien en zo.
0: Ze moeten boeren zien te overtuigen dat ze de berm met rust moeten laten.
13: Nou goed, als ze het dan zo belangrijk vinden dat daar een geschoren biljartlaken voor het huis is, dan dat ze dat dan beperken tot hun huis en niet verder.
0: En ging het daarna goed?
13: Niet altijd. Nee, kan ik niet zeggen. Nou ja, en uiteindelijk waren dus die verstoringsmomenten toch wel te frequent. En zagen we gewoon de vlinders verdwijnen daar.
0: Zowel Gijs als Irma voelen de verantwoordelijkheid om te repareren wat kapot gemaakt is. En toch herkent Gijs zich niet in de aanpak van Irma, die zich over één soort ontfermt.
4: Op een of andere manier is het voor mensen heel verleidelijk om een soort te nemen en die dan ergens terug te willen brengen. Dat is een traditionele vorm van natuurbescherming. En eentje die voor een belangrijk deel achterhaald is, wat mij betreft. Omdat het niet naar systemen kijkt, maar puur naar één soort.
0: Hij denkt niet dat dat uiteindelijk een duurzame oplossing biedt.
4: Wat je doet met het donkere pepernelblauwtje is je pleegt een heel klein radertje in het hele ecologische systeem en daar ga je alle ballen op richten. Eigenlijk dat je de rol van de ecologie een beetje overneemt. Je gaat heel geforceerd, bijna een beetje als tuinieren, ga je ervoor zorgen dat de elementen die zo'n donker pimpernelblauwtje nodig heeft, om die terug te brengen. In een klein blokje. In een heel groot systeem. Nou, dat betekent dat je dus één radertje misschien wel herstelt en niet het hele systeem wat daaromheen hoort.
0: Voordat je die vlinders terugbrengt, moet je je eerst afvragen waarom de soort het niet redde.
4: Dus blijkbaar waren de omstandigheden niet goed.
0: Ja. Misschien had hij bijvoorbeeld last van klimaatverandering.
4: En in dat ene blok natuur waar jij aan het tenuren bent geslagen, doe jij niks aan klimaatverandering.
0: Maar Irma ziet het anders. Dat vertelt ze als we in het veld zijn om dopies te zoeken.
17: Niks.
13: Als je zo'n speciale soort in je landschap kunt handhaven, dan heb je met zo'n soort een hele hoop andere soorten ook geholpen.
0: Een gebied waar het donker pimpernelblauwtje gelukkig is, daar is topnatuur, zegt Irma.
13: Ja, het is gewoon topnatuur.
0: En daar profiteren veel meer dieren van.
13: Dan heb je zoveel soorten erin, voor die je eigenlijk nooit bij iemand een lans kunt breken. Omdat dat niet soorten zijn die nou heel erg aansprekend zijn of überhaupt die mensen kennen. Voor zo'n vlinder, zo'n leuke soort die ook nog zeldzaam is en zo. Ja, daar wil men zich wel voor inzetten. Maar ondertussen gaat het gewoon om dat hele leefgebied. Daar hangt veel meer aan vast dan alleen maar die vlinder.
2: Mensen zijn wel bereid om te vechten voor het donker pimpernelblauwtje, omdat die zo bijzonder is. Maar eigenlijk doen we het dus ook stiekem voor alle andere wat saaiere, minder mooie soorten die ook nodig zijn.
13: Die profiteren mee. En die zijn eigenlijk zijn die niet saai of oninteressant of zo. Die maken een essentieel onderdeel uit van het hele systeem. Alleen, ja, die hebben nu eenmaal niet zo'n Claudia Schiffer uitstraling of zo. Dus die moeten het gewoon van de inzet voor anderen hebben.
2: Ja, dat zijn niet de popsterren onder de insecten.
13: Dat zijn niet de popsterren. Niet iedereen is Kim Kardashian. Dus wat dat betreft ja, ben ik daar best wel heel blij dat ik ja, die donkere pimpernelblaadjes een beetje als ja, mijn eigen Kim Kardashians heb. Waarmee ik wat kan doen. Ja.
0: En ook al heeft Gijs kritiek op Irma's aanpak. Zelf heeft hij een plan wat in eerste instantie behoorlijk lijkt op wat Irma doet.
4: Dan is het in principe geregeld. Dus Mark van Blijdorp hoeft in principe niks meer te doen. Anders dan ervoor zorgen dat als wij op stel en sprong met een ei komen, dat hij daar een plekje voor heeft.
17: Ja, en dan is de uitdaging natuurlijk...
0: Dat wordt duidelijk als ik hem hoor praten met zijn collega Gwenael bij het koffieautomaat op het kantoor van Ark in Rotterdam.
4: We moeten wel even contact houden met Patrick om te kijken of het dan reëel is om te verwachten dat daar een ei uit gaat komen. Want zij moeten dan wel die koelboxen meegeven met die vissers.
17: Nee, dat is al geregeld.
4: Is dat al geregeld?
17: Nee, dus.
0: Want ook Gijs wil een uitgestorven soort terugbrengen naar Nederland. In de vorm van een reusachtig ei.
4: Het ei past gewoon niet op je hand. Die is meer dan 10 centimeter breed en meer dan 20 centimeter hoog. Het is bijna een A4'tje groot.
0: Op een dag vouwt dat A4'tje zich open.
4: En dat wordt langzaam groter en groter en groter. Alles wat beweegt, vreet hij.
0: Hij heeft het over de vleet.
4: Het is eigenlijk de mantarog van Nederland.
0: Een enorme vis met vleugels en een staart, die ook voorkwam in het Nederlandse deel van de Noordzee. Gijs beschrijft hem als een zwevend dekbed.
4: Het is, je weet niet wat je ziet. En sterker nog, je weet niet wat je ziet, want ik heb er nog nooit eentje gezien, anders dan op een foto. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn die een vleet van 2,5 meter gezien, omdat ze gewoon in Nederland sowieso uitgestorven zijn. Hij komt hier niet meer voor.
0: Gijs vindt het absurd dat de vleet bij ons niet meer voorkomt.
4: Het is Rotterdam zonder Euromast. Het slaat echt helemaal nergens op.
0: Maar wacht, waarom is Gijs überhaupt bezig om een grote rog naar Nederland te halen? Hij was er toch zo op tegen om één soort terug te brengen? Maar de vleet, zegt Gijs, is meer een symbool. Een stip op de horizon.
4: En op het moment dat we erin slagen om een zee te maken waarin de vleet weer een thuis heeft, dan weten we dat we echt een heel stuk beter gezorgd hebben voor die omgeving dan we tot nu toe doen.
2: Het is een soort teken van een gezonde zee dan?
4: Ja. Op het moment dat die er weer kan zwemmen, dan betekent dat de waterkwaliteit dus goed is, dat het omgaan met het hogere leven in de Noordzee, dat goed zit.
0: Dat is natuurlijk nog lang niet het geval. Een vleet kan er wel 10 jaar over doen voordat hij klaar is om zich voor te planten. En al die tijd moet hij uit de buurt zijn gebleven van vissersboten. Daarom willen ze hem in eerste instantie onderbrengen in Diergaarde Blijdorp.
4: Ja, precies. Maar ik denk dat we op het moment dat hij in Blijdorp zit, het feit dat hij in Blijdorp zit, moeten gebruiken om de aandacht ervoor te krijgen. Meer dan de mogelijkheden om al in de Noordzee uit te zetten. Want ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren.
17: Onder de huidige visserij?
4: Nee, dan is dat beest ten dode opgeschreven, volgens mij.
0: De bedoeling is dus niet om de vleet nu al te herintroduceren. Ze willen zijn indrukwekkende aanwezigheid vooral gebruiken om duidelijk te maken wat de Noordzee ooit was en wat ze weer zou kunnen worden.
4: En het verhaal vertellen over hoe een compleet systeem in elkaar zit, en dat eigenlijk heel raar is dat er geen vis is die ouder dan 5 jaar is, omdat de kans dat hij weggevangen zo groot is, dat hij dus eigenlijk niet meer voorkomt.
0: 5 jaar. Ouder zal een vis meestal niet worden in de Noordzee. Het is een leuk idee zo'n beest hier naartoe brengen om je verhaal kracht bij te zetten. Maar in de praktijk blijkt het behoorlijk ingewikkeld. Sterker nog, operatie Vleet is misschien nog wel lastiger dan het Poolse Pimpernel-project van Irma.
4: Op het moment dat hij daar uit de crisissituatie komt, namelijk spontane abortus aan boord van het surveyschip.
18: Ja, in Ierland.
4: Dan kan die onder de vergunning vallen die Blijdorp heeft om zo'n beest op te vangen.
0: Ze hebben voor elkaar gekregen dat ze een ei mogen hebben uit Ierland. Maar omdat de soort daar ook bedreigd is, kunnen ze hem niet zomaar uit het water vissen. Daarom moeten ze wachten tot er per ongeluk een vleet gevangen wordt, die dan door de stress een ei loslaat.
4: Dat vraagt nog wat logistiek bij Blijdorp, maar sowieso moeten we dan een vliegtuig organiseren die een koelbox met een vleetei mee kan nemen.
18: Ja, maar ze hebben ook al plek in het lab om zo'n ei.
0: In Ierland moeten mensen het ei veiligstellen, op de juiste temperatuur houden en naar Nederland brengen.
18: Wat nu gedaan moet worden is dat
4: Blijdorp echt een zekerheid moet geven dat ze dat ei kunnen accepteren.
0: De vergunningen zijn nog niet helemaal rond en Blijdorp heeft geen couveuse klaarstaan voor de vleet. Maar dat is niet het grootste probleem.
4: En we moeten wachten totdat die surveys plaatsvinden. Dus er misschien een vleet bijgevangen wordt.
0: Het klinkt als een onwaarschijnlijk scenario. Dat een vleet per ongeluk in het net belandt, die dan spontaan een ei loslaat. En dat de vissers vervolgens gelijk weten wat ze moeten doen. Maar toch, de vissers in Ierland zijn ingelicht. Nu is het wachten op een ei. Het terrein waar de vlinders leefden, die Irma met zoveel moeite uit Polen had gehaald, was bedolven onder zand en modder, platgewalst door vrachtwagens en weggemaaid door boeren met opruimwoede.
13: Dus op die manier zijn we de Donkere Pimpernel in Brabant kwijtgeraakt.
0: Maar dan, op vrijwel hetzelfde moment, krijgt Irma een vreemd bericht. 100 kilometer verderop, in Limburg, heeft een vrijwilliger een donker pimpernelblauwtje gespot.
13: Ja, het eerste wat je dan denkt, ja, het gaat om een zeldzame vlinder. Dus het eerste wat je denkt van nou, dan moet ik eerst nog maar eens zien dat het die wel is.
0: Je gelooft het niet helemaal.
13: Mensen kunnen zich vergissen.
0: Maar het bleek te kloppen. De dopies waren overgevlogen uit Duitsland en hadden zich gezetteld in Posterholt, net over de grens.
13: En dat was natuurlijk best wel een verrassing. Ook omdat men aan de Duitse kant dacht dat ze uit de streek aan de andere kant van de grens uitgestorven waren.
0: Gelijk keek iedereen naar Irma.
13: Natuurlijk, iedereen dacht van ja Irma, dat heb jij gedaan. Je hebt ze daar naartoe gebracht, je hebt weer met blauwtjes zitten slepen. Maar echt niet.
0: De vlinders hadden het echt op eigen kracht gedaan.
13: Alleen ja, in Limburg vonden ze net als in Brabant ook weer net die wegberm het leukst. Dus gingen ze ook weer op een wegberm zitten.

0: We zijn op het werkeiland Neeltje Jans in Zeeland. Om ons heen staan gigantische windmolens te draaien en naast ons ligt een boot klaar. Want straks gaan Gijs en zijn collega's het water op.
1: Gaan we eens even varen? Ja, mooie partij, man. Dit is echt goede shit.
0: Een tijd geleden liet Gijs schelpentassen zakken in de Rotterdamse haven. In de hoop dat larfjes van de platte oester zich erop zouden vestigen.
1: Waanzinnig, hè? Moet je kijken, man. Nou, kijk, hier zit er zelfs eentje op de krat.
0: En dat is ook gebeurd. Nu liggen de schelpen in kratten op de kade in Zeeland. Op die schelpen zitten kleine gele vlekjes die mij doen denken aan eczeem. Maar Gijs weet wat die vlekjes echt zijn en hij is blij.
1: Dit is een baby plat oestertje die we ingevangen hebben in de haven van Rotterdam.
0: De platte oester is een zeldzame soort geworden. Dus het was bijzonder dat die ineens opdook in de Rotterdamse haven. De larfjes zijn inmiddels opgegroeid.
1: Nu zijn het natuurlijk geen larfjes meer, nu zijn het gewoon kleine oestertjes. Ja, baby oestertjes.
0: Ze zijn klaar om uitgezet te worden in zee.
1: En we gaan nu kijken of we met deze babytjes, of we daar in de Voordelta een schelpdierrif mee kunnen gaan bouwen.
0: Gijs en natuurorganisatie ARC hebben toestemming om te experimenteren in de Voordelta. Een natuurgebied buiten de kust van Zeeland. Intussen zijn ze ook bezig om oesters in een lab te kweken.
1: Zo proberen we gewoon op allerlei verschillende manieren te kijken wat is nou de beste methode om zo'n schelpdierrif te kickstarten.
0: Het is alsof ze een nieuw medicijn aan het ontwikkelen zijn. Een middel om de zieke zee weer gezond te maken. Gijs en zijn collega's hebben iets bedacht om te voorkomen dat de oesters bedolven raken en daardoor verstikken. Een knutselwerk met lange wilgetakken die door de zakken heen steken.
1: We steken nu stokken door die oestertassen heen, zodat er een constructie ontstaat die, hoe die ook op de bodem terechtkomt, altijd ervoor zorgt dat die tassen boven het zand blijven hangen, eigenlijk op die poten. En dit concept hebben we Oesterwieg gedoopt als naam.
2: Ja.
0: Janneke is ook mee aan boord.
2: Ja, met een beetje veel fantasie heb je er wel voor nodig om er een wiegje in te zien, ja. Maar ik begrijp wat je
1: ja,
2: doet.
1: Ja, precies.
0: Het is een houtje-toutje constructie. En eenmaal aan boord moet iedereen opletten dat ze geen wilgetak in hun oog krijgen. Het is ook niet makkelijk om de zakken die als kralenkettingen aan elkaar vastzitten in het water te krijgen.
3: Iedereen er klaar voor om ze te water te laten?
1: Nou, daar gaan ze dan. Het is hier niet echt heel diep.
0: Ook Janneke kijkt er wat sceptisch naar.
2: Je ziet eigenlijk die wilgetakken nog boven het water uitsteken. Het ziet er een beetje uit alsof er een dode boom onder water ligt.
0: Achteraf vraag ik wat er in haar omging.
2: Toen ik de eerste keer van Gijs zijn plan hoorde, ja, daar had ik er wel een duidelijk idee bij. Dacht ik, nou, dat gaat. Ja, ik had er wel vertrouwen in. Dacht, dat gaat helemaal goed. Maar toen ik het zag op de boot, toen voelde het zo futiel voor mij. Ik dacht, is dit alles? Het waren, ja, als je zo'n schelpenzak in handen hebt, is dat best wel groot. Maar als je die over zee kiepert, dan blijft er eigenlijk niks van over.
0: Met enige goede wil kun je dit zien als een hoopvol begin. Zoals de eerste stenen van een gebouw. Maar in een pessimistische bui is het eerder water naar zee dragen. Want hoe moeten deze kleine tassen die reusachtige zee gezond gaan maken? Hoe moet het ooit lukken om dit op grote schaal te doen? Zowel Gijs als Irma leggen de lat hoog. En dat is ook nodig om iets wezenlijks voor elkaar te krijgen. Maar zouden alle natuurbeschermers het zichzelf zo moeilijk maken? Gijs met zijn fantastische ambities om de hele Noordzee te genezen. En Irma die een diersoort probeert terug te brengen in een gebied waar die zulke lage overlevingskansen heeft. Dan vertelt Janneke me over iemand die ze kent. Martijn Schiphouwer.
2: Een van de grote palingexperts in Nederland. En hij heeft een heel concreet en overzichtelijk plan.
0: Ze stelt voor dat ik kennis met hem maak.
4: Hallo, goeiedag. Mijn naam is Jennifer Petron. Ik heb een afspraak met Martijn Schiphouwer.
5: Kom verder. Gaat de deur open?
4: Ja, is open. Dank.
0: Ik ben bij Martijn op kantoor. Bij Ravon, een NGO die opkomt voor koudbloedige dieren. Overal hangen plaatjes van kikkers, slangen en vissen.
4: Hey Martijn.
6: Goedemorgen.
4: Heb je zoveel gedaan?
6: Nou, ik was om 2:30 wakker vanwege mijn jongste dochter en ik kon niet meer slapen.
4: Hè? Oh nee.
6: Dus dacht ik uiteindelijk, ik ga gewoon naar beneden. Ik ga gewoon vaatwasser uitruimen, weet ik
4: het al. Oh wauw.
6: Dus
4: je hebt een hele dag achter de rug zitten ongeveer. Ja.
0: Van zijn slaapgebrek is niks te merken als hij begint te vertellen over de paling. En dat is niet zo gek, want het is echt een onwaarschijnlijk dier.
6: Ja, het is eigenlijk een soort die op zee zich voortplant. In de Sargassozee, 6000 kilometer, 5000 kilometer hier vandaan. Dat is echt ver weg, dat ligt een beetje bij de Bermuda-driehoek.
0: De paling wordt dus geboren in de Sargassozee, bij de Golf van Mexico. En daar vandaan steekt hij de oceaan over.
6: Naar Europa. Dus die babypalinkjes die komen van oudsher met die golfstroom meegestroomd naar Europa. Daar hoeven ze niet zo heel veel voor te doen.
0: De tocht duurt 2 jaar. En dan gaat hij op zoek naar zoetwater. Het liefst een plek waar het niet al te druk is.
6: Of ze denken, ik vind het hier wel gelijk wel prima. Dan zitten ze toch in het zoete water. Maar meestal, ja, dan zitten ze weer op een kluitje. Dus een deel zegt van ja, ik vind het hier te druk, ik zwem door.
0: Als de paling een plekje heeft gekozen in een meertje of een rivier, dan blijft hij daar 10 tot 15 jaar. En als hij rijp is om te gaan paren, wil hij meteen naar huis. Terug naar de Sargassozee. Maar er is iets eigenaardigs. Want in de Sargassozee zijn wel babypalingjes gezien, maar nooit een volwassen exemplaar. Laat staan parende palingen.
6: Maar nog steeds, we weten nog steeds niet waar nou de volwassen paling blijft.
0: Mensen hebben door de jaren heen eindeloos naar dat plekje gezocht en doen dat nog steeds.
6: En dat, ja, ze hebben dus ergens, ja, een heel groot gebied, misschien wel zo groot als Nederland, op het oog van ja, daar moet het ergens gebeuren. Maar waar precies? Hoe diep? Hoeveel? Zijn er meerdere plekken waar ze paaien? Of is het maar, ik noem wat, een plek van 100 bij 100 meter? Dat is gewoon volledig onbekend.
4: Mysterie.
6: Echt een mysterie. Dus dat maakt die paling ook wel heel bijzonder. Want van iedere andere soort in Nederland weten we waar die paait. Hoe dat werkt. En van de paling weten we het gewoon nog steeds niet. We denken dat we alles weten, maar we weten het gewoon niet.
0: Martijn groeide op in Breda. Achter zijn huis was een sloot.
6: Dus ik was eigenlijk altijd, vanaf dat ik 2 was, stond ik langs die sloot te vissen met een schepnetje in het water. Altijd langs die sloot. En dan nou vertelden mijn ouders, die komen allebei uit Noord-Nederland, van hé, wij gingen vroeger vissen en dan gingen we paling vangen. Ik denk, nou, ik wil ook een paling vangen, want dat leek me zo'n bijzonder dier. Ik had allemaal boekjes en dan zo'n paling leek me wel wat. Zeker omdat bij ons thuis niet leek te zwemmen. Dus ja, dan gingen we opa en oma logeren. En de ene keer bij opa en oma in Drenthe, de andere keer bij oma in Groningen. En dan ging ik vissen in dezelfde sloot waar mijn ouders vroeger visten. Mijn vader, die ving vroeger gewoon overdag met een worm, ving die paling. Ja, dan gingen ze gewoon een maaltje paling vangen. Nou, mijn moeder, die woonde in Noord-Groningen. En daar liep ook een sloot. Ja, daar gingen ze gewoon hup met een worm aan een touwtje letterlijk. Die hadden eerst een haak, daar vingen ze gewoon paling.
0: Maar 35 jaar later was alles anders.
6: Nou, ik daar vissen, geen paling. Dus bij mijn oma in Groningen niet. Bij mijn opa en oma in Drenthe ook niks. Ik heb daar jaren gevist, ik heb nooit een paling kunnen vangen. Dus dan denk je van, hoe kan dat nou?
0: Martijn ziet er nog steeds jongensachtig uit, maar is nu paling-expert. En die vraag die hij als kind had, heeft hem nooit losgelaten. Was hij een slechtere visser dan zijn ouders? Had de paling geleerd zich beter te verstoppen? Of was er iets anders aan de hand?
6: Nou, maar de jarenlang professioneel in heb verdiept, ja, weet je gewoon dat er nog maar minder dan 10% van de paling rondzwemt in Nederland. En dat aantal babypalingjes wat terugkeert vanaf zee, ieder jaar dat 50 jaar geleden lag, was dat 100 keer meer.
0: Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom is het aantal palingen zo dramatisch afgenomen?
6: Ik denk dat de belangrijkste oorzaak is dat ze, dat we eigenlijk als mens alles dicht zijn gaan maken. Dus we hebben een afsluitdijk in het IJsselmeer aangelegd. We hebben de Haringvlietdam aangelegd. We hebben bij iedere polder een heel modern gemaal staan. We hebben In iedere beek hebben we tientallen stuwen staan. Dus de manier waarop een paling zijn leven voltooit is dat hij vanaf zee het zoete water binnenzwemt, daar opgroeit en dan weer terugzwemt naar zee. Ja, en dat is echt ja, volledig geblokkeerd in heel Europa. Dus ja, als je het hele leefgebied op slot gooit, ja, dan kan je ook niet verwachten dat die soort vanaf zee het zoete water bereikt en vrolijk opgroeit en dan weer terug naar zee zwemt.
0: Een ander groot probleem zijn gifstoffen in het water.
6: Dus we zijn de afgelopen 100 jaar behoorlijk industrieel aan het evolueren als mens zijnde. Steeds meer chemische bedrijvigheid, landbouwgiffen natuurlijk.
0: DDT, dioxine, PFAS, PCB's, zware metalen.
6: Allemaal stoffen waar dieren niet tegen kunnen. Maar het probleem is dat die stoffen zijn, die hechten zich aan vet. En wat doet een paling 15 jaar lang? Die bouwt een enorme vetreserve op om 5.000-6.000 kilometer terug te kunnen zwemmen. Dus een paling is een hele vette vis, maar die slaat dus gigantisch veel van die gifstoffen uiteindelijk op. En daarom is in Nederland het sinds 2010 verboden om op de grote rivieren paling te vangen en te consumeren. Omdat er zoveel gif in zit dat het voor menselijke consumptie niet eens veilig is.
0: Van dat gif heeft niet alleen de mens last. Als de paling klaar is om terug te gaan naar de Sargassozee om te paren, ondergaat hij een metamorfose en verdwijnen zijn spijsverteringsorganen. Op de terugweg moet hij dus leven van zijn vetreserves. Maar als die vol gif zitten, wordt de paling te zwak om de overtocht te maken. Ook Janneke heeft een bijzondere relatie met de paling. Ze heeft zelfs een tijdje een paling als huisdier gehad.
7: Ja, dat klopt. Ali, tenminste Janneke heeft hem Ali genoemd.
2: Ali P.
7: Ali P, ja.
0: Als ik bij Janneke thuis ben, vertelt ze erover met haar vriend Arthur.
7: Het idee was met een vergunning en toestemming om misschien wat opnames te maken voor de film waar ik aan gewerkt heb.
0: Arthur is visonderzoeker en maakt natuurdocumentaires. Ali P figureerde in een van zijn films.
7: Maar dat viel best wel tegen, eerlijk gezegd. Een paling als huisdier is echt enorm saai.
2: Maar zo saai.
7: Ja.
8: Ja, wat deed hij?
2: Niks.
7: Niks, gewoon echt helemaal niks. Ja, af en toe moest hem natuurlijk te eten geven. Dus de visjes of een mossel.
2: Eén keer per week deden we een diepvriesmossel in de bak.
7: Ja.
0: Ook al was Ali een beetje saai, toch sloofde Janneke zich uit om het zo prettig mogelijk voor hem te maken.
2: In het begin had ik allemaal waterplantjes. Toen was ik in de sloten. Dan ging ik waterplantjes verzamelen in mijn drinkfles. En de hele dag niet drinken, maar wel waterplantjes verzameld voor het aquarium. En had ik al die plantjes zo heel netjes erin gezet. En Arthur zei, ja, dat heeft toch geen enkele zin. Maar inderdaad, Ali kwam en hij had binnen een week al die plantjes eruit geschoffeld.
7: Maar ja, wij hadden niet de ambitie om Ali voor de eeuwigheid in een aquarium te houden. Was ook niet de insteek.
0: Ze wisten dat er iets moest gebeuren toen hij begon te veranderen. Hij
7: had al best wel vrij grote ogen en begon een beetje zilverig te worden. Het was sowieso een mannetje. Want
2: het hele schilfkleurige buik, weet je nog goed.
7: Dus dat zijn allemaal kenmerken dat hij behoefte heeft om naar zee te gaan zwemmen en schieraal wordt.
0: Maar een plek vinden om hem uit te zetten was niet makkelijk.
2: Het was nog een hele zoektocht waar hij vrij moest.
0: En dat terwijl ze een sloot pal achter hun huis hebben.
2: Nou, in ons geval zou hij dan vanuit de sloot naar de Linge zwemmen. Dat is een riviertje.
0: Mm-hmm.
2: En vanuit daar komt hij dan in de Rijn terecht.
0: Maar dat is dus zo'n rivier vol gifstoffen.
2: En dus wilden we Ali niet bij ons achter neerzetten. Ze hadden hem ook in bijvoorbeeld het IJsselmeer vrij kunnen laten. Daar zijn heel veel palingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn ook heel veel palingvissers.
0: Mm-hmm.
2: En we wilden Ali liever niet terugvinden op de marktkraam.
0: Maar waar kon Ali dan wel terecht?
2: Uiteindelijk hebben we hem in een aalreservaat uitgezet. Het enige aalreservaat in Nederland, in Groningen.
7: Maar het was in ieder geval een plek waar niet gevist werd of waar richting zee wel. Ja, hij zou vrij naar zee moeten kunnen zwemmen, dus de keuze was aan hem.
2: En een schone plek, zonder vervuiling.
7: Ja.
0: Er zijn dus nauwelijks plekken waar de paling gezond kan opgroeien en zonder problemen terug kan zwemmen naar zee. Om dat te fixen heeft Martijn een simpel plan bedacht.
6: Het plan is een aalreservaat in Amsterdam. waarom daar? Paling zwemt vanaf zee, Noordzee, bij IJmuiden naar binnen, richting Amsterdam. Eigenlijk zijn al die wateren sterk vervuild. Dus het Noordzeekanaal heeft een hele vieze bodem. Het Amsterdam-Rijnkanaal heeft een hele vieze bodem. De grachten van Amsterdam hebben een hele vieze bodem. Dus dan denk je, hé, waar kan die paling nou schoon opgroeien?
0: De Slotenplas in Amsterdam-West.
6: Een heel groot leefgebied, 157 voetbalvelden groot. Schone bodem. Dan kan de paling helemaal happy en gelukkig worden en uiteindelijk weer naar zee zwemmen. Maar ja, het is er niet toegankelijk.
0: De paling stoot op dit moment zijn neus tegen drie sluizen en gemalen.
6: En wil de paling daar kunnen komen, dan zou je daar toch ergens een omweg moeten zoeken. Dus toch weer een vispassage moeten aanleggen.
0: Zie daar het plan. Een vispassage naar de Slotenplas. Het enige wat er moet gebeuren is een doorgang maken waar de vissen doorheen kunnen zwemmen. Hoe moeilijk kan het zijn? In de volgende aflevering van De Weg van de Dodo doet Irma aangifte namens haar vlinders. Sluit Gijs volgens sommigen een deal met de duivel en moet Martijn een peperduur palingplan zien te verkopen. De Weg van de Dodo is een productie van Stichting Autre Direction, Aldus Producties en de NTR. Regie en montage deed ik, Jennifer Patterson. De script deed ik in samenwerking met Jeje Stijn en de research met Janneke Sindram, die ook de fact-checking deed. Muziek en mixage is door KH Music, sounddesign door Wederik de Bakker, creatieve productie door Emmy Colau. De eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. De Weg van de Dodo is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
8: Ja, dat was De Weg van de Dodo, aflevering 3. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen of wil je meer weten? Zoek dan op De Weg van de Dodo in NPO Luister-app. En geheel in thema luisteren we nu nog naar Watch It Fall van Billy Strings.

Zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Ruben van Haften en hoogleraar racisme en voetbal Jacco van Sterkenburg. Leuk dat je luisterde naar de nacht van NTR Wetenschap. Tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Bananen, oerwoudgeluiden en racistische spreekkoren. Het lijkt alsof racisme en voetbal hand in hand gaan. En ook tijdens dit wereldkampioenschap hebben veel voetballers, maar ook fans, te maken met racisme en discriminatie. Online, in het veld, langs de lijn, op de tribunes. Racisme zit diep verweven in de voetbalcultuur.
3: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Een hele goede morgen, dit is vroeg van 16 juli. De monitoringsdienst van de FIFA telde tijdens de groepsfase alleen al 89.000 haatdragende posts richting spelers en staf. En dat is 13 keer zoveel als in Qatar in 2022. 11% was expliciet racistisch en ook dat is een groter aandeel dan 4 jaar geleden. Van de spreekkoren tot aan apen-emojis onder de post van de Nederlandse spelers die een penalty misten. Racisme in voetbal is een aanhoudend probleem. En ook dit WK lijkt het zichtbaarder dan ooit. Hoe kan het dat racisme zo prominent aanwezig is in deze sport? En wat moet er vooral gebeuren om verandering teweeg te brengen? Dat bespreek ik vandaag met Jacco van Sterkenburg. Hij is hoogleraar racisme, inclusie en communicatie aan de Erasmus Universiteit. Hele goedemorgen, Jacco.
4: Goedemorgen.
2: Ja, de finalisten zijn dus bekend. Argentinië tegen Spanje. Heb je het een beetje gevolgd?
4: Ik heb het WK gevolgd, zeker. Het Nederlands elftal gevolgd. Eigenlijk alle wedstrijden gezien. Live, ook s'nachts.
2: Ook s'nachts?
4: S'nachts ook gewoon mijn bed uit. In de stad gekeken, ook vaak in een café. En de sfeer ook geproefd. En ook de halve finales gezien, die natuurlijk gisteren en eergisteren zijn gespeeld.
2: Ja, ja. En heb je een favoriet?
4: Voor de finale heb ik als favoriet toch Spanje.
2: Ja, ja, we gaan het uitgebreid hebben over racisme en voetbal dit uur. Dan moeten we het ook helaas hebben over Argentinië. Want de Argentijnse fans misdragen zich behoorlijk dit WK. Zo gooiden ze afval naar de fans van Kaapverdië en riepen ze zwaar racistische leuzen naar een bekende voetbalinfluencer. Ook gisteravond was dat niet anders. Verbaast dat jou?
4: Het verbaast me helaas niet echt. We zien racisme terugkomen op elk groot voetbaltoernooi, maar ook in de clubcompetities. We weten dat 4 jaar geleden ook de Argentijnse spelers zichzelf racistisch hebben uitgelaten.
2: De spelers.
4: Dus de spelers zelf, hè, in de spelersbus na afloop van de finale. En dat geeft ook een voorbeeld, hè, een slecht voorbeeld ook voor fans. Dus ja, helaas verbaast me dat dan weer niet zo heel erg.
2: Nou, maar is het dan uniek voor de Argentijnse fans?
4: racisme is niet uniek voor de Argentijnse fans. Je ziet eigenlijk dat racisme, weten we ook uit het onderzoek dat wij doen, racisme is gewoon verankerd in de voetbalcultuur. We zien het terugkomen op clubniveau wekelijks. We zien het terugkomen in de grote toernooien. Dan krijgt het ook meer aandacht. Dus nee, als de vraag aan mij is, is het verbazingwekkend? Dan zeg ik nee. Wat nu wel op dit WK naar voren komt, is dat je wel best wel wat uitspraken ook ziet van bijvoorbeeld de oud-premier van Spanje. Hij is een uitspraak geweest met de vraag of het Franse team wel echt een Frans team is. Senator van Paraguay heeft dingen gezegd over Mbappé. Dus die, zeg maar, prominente politici of oud-politici, dat die uitspraken doen, ja, dat is niet elk toernooi het geval. Dus dat verbaast me dan wel weer, of dat is voor mij wel enigszins nieuw. Maar dat racisme aan zich voorkomt in het voetbal en naar buiten komt, is niet voor mij niet nieuw, nee, helaas.
2: Maar waar komt dat door dat dus nu ook zelfs politici zich comfortabel lijken te voelen om dit te doen?
4: Ja, kijk, de redenen, ik kan niet in de hoofden kijken van deze politici natuurlijk, maar wat we wel zien is dat eigenlijk in Europa en wereldwijd er wel een breder verhaal is, een breder anti-migratieverhaal, een breder anti-migratiesentiment. Ook politieke partijen, hè, die zijn daar voorstander van, dat die zijn daar ook zichtbaarder in. En het lijkt erop dat, ja, ook zij weten dat hun achterban, de voetbalsupporters, ook deels diezelfde sentimenten delen. Ja. Dus ik denk, als jij als politicus je achterban wil bereiken en eigenlijk je boodschap wil verkondigen, ja, dan kan je tijdens een WK dit soort boodschappen verkondigen, want je weet, dit wordt opgepikt. Ook op social media wordt het opgepikt, het wordt gedeeld. En ja, kijk, nogmaals, ik kan niet in de hoofden kijken van deze politici, nee, maar ik denk dat zij wel weten dat dit sentiment breder wordt gedeeld.
2: Ja, ja, jij onderzoekt dit echt, racisme en de relatie tot het voetbal. Is het dan lastig om naar zo'n wedstrijd te kijken als je weet hoeveel racisme er schuil gaat op die tribunes?
4: Ja, dus ik doe dit onderzoek nu zeg maar 25 jaar, hè? Ja. Onderzoek naar racisme en voetbal, dat is een lange tijd. En ik weet nog, toen ik begon met mijn onderzoek destijds, dat is echt een tijd geleden, toen zei men tegen mij, jij zal nooit meer normaal naar voetbal kunnen kijken. Want ja, je zal nu altijd ook in je hoofd hebben dat racisme voorkomt. Ofwel onder fans, maar ook stereotyperingen. Hè, dus meer impliciet racisme. Onder bijvoorbeeld sportjournalisten. Ja. Dus je zal nooit normaal naar voetbal kunnen kijken. Ik moet zeggen, dat klopt. Dus ik ben er altijd attent op. Ik heb ook wel eens met een journalist gekeken naar een wedstrijd.

0: Ja, kijk, de redenen, ik kan niet in de hoofden kijken van deze politici natuurlijk, maar wat we wel zien is dat eigenlijk in Europa en wereldwijd er wel een breder verhaal is, een breder anti-migratieverhaal, een breder anti-migratiesentiment. Ook politieke partijen, hè, die zijn daar voorstander van, dat die zijn daar ook zichtbaarder in. En het lijkt erop dat, ja, ook zij weten dat hun achterban, de voetbalsupporters, ook deels diezelfde sentimenten delen. Ja. Dus ik denk, als jij als politicus je achterban wil bereiken en eigenlijk je boodschap wil verkondigen, ja, dan kan je tijdens een WK dit soort boodschappen verkondigen. Want je weet, dit wordt opgepikt. Ook op social media wordt het opgepikt. Het wordt gedeeld. En ja, kijk, nogmaals, ik kan niet in de hoofden kijken van deze politici, nee, maar ik denk dat zij wel weten dat dit sentiment breder wordt gedeeld.
1: Ja, jij onderzoekt dit echt, racisme en de relatie tot het voetbal. Is het dan lastig om naar zo'n wedstrijd te kijken als je weet hoeveel racisme er schuil gaat op die tribunes?
0: Ja, dus ik doe dit onderzoek nu zeg maar 25 jaar, hè? Ja. Onderzoek naar racisme in voetbal, dat is een lange tijd. En ik weet nog, toen ik begon met mijn onderzoek destijds, dat is echt een tijd geleden, toen zei men tegen mij, jij zal nooit meer normaal naar voetbal kunnen kijken. Want ja, je zal nu altijd ook in je hoofd hebben dat racisme voorkomt. Ofwel onder fans, maar ook stereotyperingen. Hè, dus meer impliciet racisme. Onder bijvoorbeeld sportjournalisten. Ja. Dus je zal nooit normaal naar voetbal kunnen kijken. Ik moet zeggen, dat klopt. Dus ik ben er altijd attent op. Ik heb ook wel eens met een journalist gekeken naar een wedstrijd om steeds aan te geven waar dat dan plaatsvindt. Maar toch merk ik dat ik ook nog kan genieten van het voetbal. Ja. Dus, dus dat kan dus blijkbaar samengaan in mijn geval. Ja.
1: We gaan het er uitgebreid over hebben. En zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister.
2: Vroeg. Ruben van Hachten.
1: Ja, Jacco, ik zei het al in de intro. Hè, racisme in voetbal lijkt het WK aanweziger dan ooit. Klopt dat? Is dat zo?
0: Nou, het lastige is dat een trend in racisme is lastig. Want racisme bestaat uit heel veel onderdelen. En het is dus lastig om te zeggen. Ik heb wel het idee dat het punt 1 beter geïdentificeerd wordt, beter gedetecteerd wordt. Dan lijkt het ook meer. Hè, maar het is ook een kwestie van, er zijn betere systemen, ook om online racisme bijvoorbeeld te identificeren. Maar ik heb ook wel het idee dat het vaker voorkomt. Hè. We zien wel in de maatschappij, in cijfers, dat racisme toeneemt. Dus dan zou het niet raar zijn als het ook in het voetbal toeneemt. Het punt is alleen dat bijvoorbeeld online racisme is echt een groeiend fenomeen. Ja. En daar ontbreken bijvoorbeeld in Nederland nog wel genoeg cijfers over om te spreken echt van een, laat ik zeggen, een trend. Er worden wel cijfers verzameld en dan kunnen we het gaan vergelijken over de jaren heen. Die vraag ligt nu ook wel voor, hè, bij bijvoorbeeld het Mulier-instituut, het sportonderzoeksinstituut in Nederland, om inderdaad dit in kaart te gaan brengen. We weten al wel wat en ja, het lijkt inderdaad toe te nemen, maar die cijfers moeten we nog hebben. Als het gaat over racisme in het voetbal meer algemeen, vanuit fans, vanuit de spelers naar spelers toe, dan zien we eigenlijk dat het al een tijd lang relatief stabiel blijft, maar ook niet afneemt, ondanks de campagnes die er zijn.
1: Maar is het meer aanwezig dan in reguliere competities?
0: Je zou kunnen zeggen dat in een WK zoals nu, kijk, de identificatie van fans met hun land is gewoon heel erg sterk. Er spelen sterke emoties als een land verliest. Zeker als het bijvoorbeeld is met penalties, zoals we laatst zagen bij het Nederlands elftal. Ja. Dan zien we dat racisme de kop opsteekt. En dat zien we dus bij dat soort belangrijke wedstrijden.
1: Maar waarom?
0: Nou ja, kijk, voetbal heeft eigenlijk twee aspecten die heel belangrijk zijn. Eerst plaats, het is etnisch en raciaal divers. Ja. He, dus er zijn heel veel etnische en raciale groepen. Ten tweede, er speelt heel veel emotie. Zeker mannenvoetbal in Nederland, dat wordt gezien als een volkssport. Mensen identificeren zich er heel sterk mee. Dus op het moment dat het team verliest, spelen de emoties gigantisch hoog op. Dat is geen enkel excuus voor wat voor racisme dan ook. Maar wat je ziet is dat mensen wel putten dan uit dat verhaal van racisme. Ja. Dus als een zwarte speler mist, wordt meteen die kaart getrokken van racisme. Dat verhaal is gewoon heel makkelijk beschikbaar, dat verhaal van racisme, voor veel mensen. En online wordt dat nog versterkt omdat het anoniem is. Ja. Dus mensen gaan van dingen spuien. En dat zien we inderdaad. Kijk, we zien het ook bij clubvoetbal. Hè? Dus we zien het. Dit is niet alleen maar met het WK. Dit zien we ook wekelijks in het clubvoetbal. Dus het is gewoon een hardnekkig probleem.
1: Ja, en ik zei net ook al, we hebben dit WK ook veel voetbal-influencers. Dus mensen die zichzelf filmen terwijl ze op de tribune zitten. Betekent dat we dan ook eigenlijk veel meer een beeld krijgen van wat er gebeurt tijdens zo'n wedstrijd?
0: Ja, die influencers, dat is best wel heel interessant. Hè? Ja. We zien nu ook dat er racisme is, zichtbaar is tegen deze influencers die op de tribune zitten. En daardoor wordt het wel veel zichtbaarder. Ja. En ook bij een heel jong publiek. Kijk, die streamers,

0: influencers bereiken vaak een jong publiek. Zijn waarschijnlijk zelf, de journalisten zelf, de streamers zelf, zijn ook eigenlijk diverser.
1: Ja.
0: Dus dan de gemiddelde witte mannelijke sportjournalist, voetbaljournalist. Dus ik denk dat het hiermee wel zichtbaarder wordt door deze influencers, ja.
1: Ja, ja, en ik noemde het net al, hè, bananenschillen, oerwoudgeluiden, racistische zangkoren. Op welke manieren zien we racisme in voetbal nog meer terug eigenlijk?
0: Ja, dus de vormen van racisme, hè, die u net noemde, hè, dus bananenschillen en expliciete bijvoorbeeld oerwoudgeluiden, dat zijn expliciete vormen. En daarnaast zien we veel meer impliciete vormen terug. En daar doe ik veel onderzoek naar, want dat biedt een soort voedingsbodem, zou je kunnen zeggen ook, voor die meer expliciete vormen.
1: Maar wat is het verschil?
0: Nou, expliciet is eigenlijk dat je een vorm van racisme ziet die iedereen ook meteen herkent als racisme. Bijvoorbeeld apengeluiden in het stadion.
1: Ja.
0: Veruit de meerderheid van de Nederlandse bevolking zal zeggen, dat kan niet, dat is racisme.
1: Ja.
0: Oerwoudgeluiden, dat is echt het expliciete racisme. Echt out in the open. Dat keuren we met z'n allen af in het algemeen. Maar dan hebben we impliciete vormen en dat is veel subtieler. Dat zijn ook wel opmerkingen zoals nu werden gedaan door die oud-premier van Spanje. Van is het Franse team wel een echt Frans team? Want er spelen veel zwarte spelers in van Afrikaanse afkomst.
1: Hij brengt het als vraag, maar er zit een ondertoon in.
0: Er zit een ondertoon in en het is een soort, ja, al een iets meer impliciete vorm. Veel mensen zullen het namelijk hier of veel, er best wel een aanzienlijk deel is het hier ook wel een soort van mee eens. Die zegt wij hebben ook onderzoek gedaan een tijd geleden tijdens het WK onder fans. En toen bleek wel dat met name de witte fans, witte Nederlandse fans, die vonden ook een multi-etnisch Nederlands team best wel goed. Maar het moet niet te multi-etnisch worden, zijn een aantal mensen.
1: Wow.
0: Want dan vinden ze het niet meer een echt Nederlands team. Nou, dat zijn meer impliciete vormen waarbij eigenlijk het verhaal wordt, zijn deze spelers, deze zwarte spelers, wel Nederlands genoeg? En dan zie je op het moment dat ze slecht presteren of een penalty missen, ja, dan zijn ze opeens niet Nederlands. Of dan moeten ze, zeg maar, tussen aanhalingstekens terug naar hun eigen land. Dus dat soort vormen van racisme zien we ook terug. Dat is al wat implicieter.
1: Ja.
0: En we zien veel, en daar doen wij veel onderzoek naar, veel stereotyperingen terug. He, ook in buitenlands onderzoek zien we dit. En dat gaat er eigenlijk om dat zwarte voetballers of zwarte sporters in het algemeen worden beschreven vrij vaak, relatief vaak, in termen van hun natuurlijke kracht, hun natuurlijke snelheid. Ook soms als dierlijke snelheid wordt dat dan betiteld, hè? Of er wordt een afbeelding getoond van een zwarte sprinter met een panter. De associatie met dierlijke snelheid, dierlijke eigenschappen is bij zwarte sporters eerder gangbaar dan bij witte sporters.
1: Ja.
0: En dat is een vorm van raciale stereotypering. Je zou kunnen zeggen, dat is toch positief. We beschrijven deze zwarte sporter als natuurlijk snel. Mijn antwoord daarop is, ja, je kan het zien als positief. Alleen, het is wel heel eendimensionaal. Je plaatst mensen wel in een hokje van alleen maar fysiek. Terwijl als je een topvoetballer bent, moet je ook discipline hebben, leiderschap, een bepaalde vorm van tactisch vermogen. En dat wordt dan eigenlijk, ja, genegeerd, zou je kunnen zeggen. Als je als speler later coach wil worden of je wil iets in de maatschappij bereiken, dan heb je namelijk niet zoveel aan die snelheid, die natuurlijke snelheid. Dan moet je juist geassocieerd worden met tactische vermogens, leiderschap. We zien ook heel weinig zwarte coaches.
1: Ja.
0: He, dus die stereotyperingen hebben een effect. En dat noem ik ook impliciet racisme. Dat zijn stereotyperingen.
1: Hoe doe je hier eigenlijk onderzoek naar?
0: Ja, wij doen hier onderzoek naar, doen we in verschillende landen overigens, niet alleen in Nederland. We doen daar onderzoek naar door aan de ene kant heel nauwkeurig te kijken naar voetbalcommentaar. En in ons geval gaat het dan vaak om voetbalcommentaar op televisie. Wij kijken ernaar en we gaan eigenlijk min of meer turven wat er wordt gezegd en wat dan de etnisch-raciale achtergrond is van de spelers over wie wat wordt gezegd. Op die manier zie je patronen naar voren komen in het voetbalcommentaar. En dat zie je alleen als je daar onderzoek naar doet, want het zijn vaak onbewuste zaken die gezegd worden door commentatoren. Het zijn vaak ook zaken die leven bij veel mensen, want deze stereotypen leven in de samenleving. Je hebt het vaak niet eens door. Dus op het moment dat je het gaat turven, ja, dan komen die patronen die ik net noemde naar boven.
1: Ja, ja. Maar weten we dan ook hoe lang racisme al onderdeel is van voetbal?
0: Nou ja, kijk, ik doe dit onderzoek nu 25 jaar. Ik ken publicaties van ver daarvoor nog. En we zien een van de eerste publicaties 1977 in de Verenigde Staten. Die toonde dit aan in het American Football. Hè? Deze raciale stereotyperingen.
1: Toen al dus.
0: Toen al. En het expliciete racisme in stadions. Hè? Het apengeluiden, bananenschillen. Dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen, minder zichtbaar in de stadions in de loop der tijd. Dat was bijvoorbeeld in de jaren 80 een nog groter probleem. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat het dit al heel lang bestaat, dit probleem.
1: Ja, maar ik denk ook dat nu hebben we natuurlijk social media. Heeft dat invloed op die haat tijdens de wedstrijden zelf?
0: Ja, je ziet eigenlijk dat racisme zich verplaatst van het ene domein ook naar het andere. We zien het nog steeds in de stadions, maar we zien het echt ook naar het online domein gaan steeds meer. En ja, daar is echt werk aan de winkel, in dat online domein. Daar hebben ook voetbalbonden nog werk te doen. De unions hè, voor de spelers zijn daarmee bezig. Dus ja, daar is veel werk te doen en daar vindt het nu plaats, ja.
1: Ja, ja. Maar is dan dat racisme, wat we zien binnen dat voetbal, ook daadwerkelijk meer aanwezig buiten de voetbalwereld? Of is voetbal een plek waar het gewoon makkelijker tot uiting kan komen?
0: Het is allebei waar. Dus enerzijds zie je dat racisme in de samenleving is en dat ze effect heeft op het voetbal. Dus op het moment dat je ziet dat het politieke klimaat harder is en met meer anti-migratiesentimenten gepaard gaat, zien we dat terug in principe in alle sectoren van de samenleving, zou je kunnen zeggen, en dus ook in het voetbal. Wat we wel bij voetbal zien, is dat daar toch relatief vaak racisme voorkomt. Ook vergeleken met andere teamsporten. Bijvoorbeeld ook in het amateurvoetbal zien we dat vaker. En dat heeft er eigenlijk mee te maken, wat ik ook eerder zei, met voetbal identificeert mensen sterk. Dus er komen sterke emoties naar boven.
1: Ja, maar en met het hockey toch ook, met schaatsen toch ook?
0: Met andere sporten ook. Maar wat we zien is, kijk, voetbal is raciaal divers. Dat is één ding. Meer dan schaatsen bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus je hebt meer bijvoorbeeld spelers die bijvoorbeeld de penalty missen die zelf van kleur zijn. Dat heb je bij schaatsen minder, die kans. Om maar een voorbeeld te noemen. Tegelijkertijd zien we bij de voetbalcultuur, daar doen we op dit moment onderzoek naar. He, dat doen we Erasmus Universiteit, maar ook het Mulier Instituut. Onderzoek naar de cultuur van voetbal. Wat zit daarin? En een van de dingen waar we naar willen kijken is ook een bepaalde cultuur van, ja, we noemen het eigenlijk een bepaalde mannelijkheid, waarbij het eigenlijk gebruikelijk is dat je grapjes maar allemaal moet kunnen waarderen en moet kunnen incasseren. Als een echte, tussen aanhalingstekens, als een echte man. Die cultuur binnen het voetbal lijkt best wel sterk aanwezig te zijn. En we zien dat racisme zich vaak ook voordoet in de vorm van grapjes. Onschuldige grapjes zogenaamd.
1: Wat Rafael van der Vaart bijvoorbeeld deed. Dat hij had over de Japanse spelers, die lijken allemaal zo op elkaar, dus de verdediger weet niet bij wie die moet staan.
0: In de media zien we ook deze. Ja. En ik weet niet of Rafael van der Vaart het bedoelt als grap. Ik ken dit voorbeeld uiteraard. Ik heb hier ook op gereflecteerd. Toen in de media, maar het is nog niet lang geleden natuurlijk. Maar inderdaad, grappen is vaak een manier om racisme voort te brengen. Ja. En dat lijkt binnen voetbal een soort bijna geaccepteerde vorm te zijn. Dus dat is ook misschien wel een reden dat voetbal zich specifiek leent, tussen aanhalingstekens, dat het daar meer aanwezig is.
1: Ja, en dat hebben we vooral gezien na de wedstrijd Nederland-Marokko. Want er werden penalties gewist door Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerfield. Drie zwarte spelers van het Nederlands elftal. Die kregen ontzettend veel racistische reacties online. En de KNVB heeft daar uiteindelijk melding van gemaakt en gezegd, dit kan niet. Dat is toch niet genoeg?
0: Dit voorbeeld is best wel een weet je, dit is eerder gebeurd in 2021. Engeland heeft toen de EK verloren op penalties, de finale. Ook zwarte spelers bejegend. Hetzelfde gebeurt nu in Nederland. Het is niet nieuw dat dit gebeurt, ook in Nederland niet. Maar, kijk, en de KNVB is een heel belangrijke actor. In Nederland degene die het leiderschap moet tonen op dit thema. Kijk, ik vind het best wel goed dat ze een aangifte hebben gedaan. En dat ze eigenlijk ook een statement hebben gedaan. Want dat zet wel een norm. Het zegt wel van dit accepteren wij niet. Tegelijkertijd denk ik, het is ook het enige vanzelfsprekende wat je kan doen. Want we hebben het hier over racisme. Dus het is ook logisch dat je dit doet. Wat ik merk is dat vaak dit gebeurt op momenten dat er iets plaatsvindt van racisme. Dan ineens is iedereen verontwaardigd, dan wordt er actie ondernomen. Maar racisme is een veel te hardnekkig probleem om alleen te reageren op dit soort momenten. Wat je moet doen, en dat zou ik ook adviseren aan de KNVB, aan de media, om eens om is om continu ook de media op te zoeken met dit verhaal.
1: Ja.
0: Geef veel vaker nog een boodschap uit. Ik weet wel, er zijn campagnes, maar die worden op een gegeven moment ook een herhaling. Die zien mensen al vaak genoeg, maar af en toe ook iets nieuws. En dat stelselmatig gaan doen. Dat is denk ik belangrijk. Op een slimme manier dit stelselmatig doen.
1: Ja, maar als we dan weer even over die spelers zelf hebben. Die worden dan zo bejegend. Wat voor invloed heeft het nou als ze dan weer straks naar hun eigen club terug moeten?
0: Ja, we weten, kijk, spelers die hiermee te maken hebben. Kijk, spelers zijn gewoon voetballers. Die willen eigenlijk hier niks mee te maken hebben.
1: Nee,
0: ze willen zich eigenlijk
1: gewoon spelen.
0: Die willen gewoon spelen. Dat is hun vak. En in wat voor vak dan ook, wat voor professie dan ook. Hè, ik ben onderzoeker, radio-presentator, host. Het zou heel raar zijn als wij hier om ons heen dingen naar ons hoofd gegooid krijgen, comments die racistisch zijn, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik krijg wel veel homofobie, maar dat is iets vergelijkbaars.
0: Dus dat is iets vergelijkbaars. Maar dit is hun werkplek. Het stadion is hun werkplek. En daar krijgen zij dus deze comments. Ja, wat doet dat met iemand die een werknemer is? Ja, ik denk dat je je onveilig voelt op je werkplek. En deze spelers zijn jong. Hè, dus zij mensen zeggen vaak, ja, ze verdienen veel, ze moeten maar dingen incasseren. Ik denk, nee, dit is hun werkplek. Niemand vindt het normaal om op hun werkplek zoiets te horen te krijgen. Dus wat we weten uit onderzoek, spelers, wat je ziet is dat ze ofwel boos worden. Hè, boze reacties zien we terugkomen qua emotie. Verdrietig. We zien ook dat het effect heeft in het algemeen, hè, racisme, ook subtiele vormen, op depressie onder mensen van kleur. Dat zal niet anders zijn onder voetballers van kleur. Er is ook een groep, dat is ook wel interessant, blijkt uit ons onderzoek, die zegt inmiddels, wij zijn er sterker van geworden, niks kan ons meer raken. Wij hebben een schild opgebouwd. Dan denk ik, ja, dat is wel mooi, maar dat gaat toch iets met jou doen op lange termijn, denk ik. Want dat is, weet je, die sluiten zich ervoor af. Dus je ziet heel veel verschillende reacties. Maar in het algemeen maakt het ze kwetsbaar. Want als je het veld op gaat en je weet al dat als jij iets fout doet, dat het dan op jouw huidskleur wordt gegooid. Ja, dat maakt jou natuurlijk kwetsbaar. En je moet onder hoge druk presteren.
1: Maar heeft het ook invloed op het grotere plaatje van racisme in de maatschappij?
0: Ja, heeft heel. Kijk, wat je ziet is, voetbal heeft zoveel fans. En er zijn zoveel mensen, ook jonge mensen, die kijken naar voetbal.
1: WK-finale bijna 1 miljard kijkers altijd, hè?
0: Precies, dus dat bedoel ik. En online ook heel veel volgers. Dus vaak wordt gezegd, ja, racisme heeft niet zoveel effect, of wel veel effect op de spelers. Nou, dat heeft wel degelijk effect op de spelers, naar wat ik uit onderzoek ken. Maar het heeft ook heel veel effect, wat je zegt, op alle mensen die het volgen.
1: Ja.
0: En als je dit, zeg maar, oogluikend toestaat, dan geef je daarmee de boodschap, het is blijkbaar iets wat hoort bij de voetbalcultuur, of misschien wel bij de cultuur in het algemeen. En dat is een hele slechte boodschap.
1: Ja.
0: Voor al die mensen die kijken, ook vaak jonge mensen.
1: We gaan hier zo uitgebreid over verder praten, en ook over wat er in Nederland allemaal aan gedaan wordt. Zit je nu te luisteren, heb je vragen, stel die in de app van NPO Luister.

0: De gast van Oliver uit 2024 hoorde je met het prachtige Who Will Buy. En het gaat over This Beautiful Morning. En op deze prachtige morgen ben ik nog steeds in gesprek met Jacco van Sterkenburg over de relatie tussen racisme en voetbal. En al je vragen mag je daarover stellen in de NPO Luister-app.
1: Vroege vragen.
0: Ja, en dat wordt massaal gedaan, ook Jacco. Pieter heeft een interessante vraag. Die zegt, hebben de fans die dus bijvoorbeeld een racistisch lied zingen vaak wel door dat het racisme is? Of gaan ze gewoon mee in de sfeer?
2: Ja, fans hebben vaak ook als antwoord, ook bijvoorbeeld bij antisemitische liederen die je vaak hoort in stadions, maar dat zal dezelfde zijn bij racisme, dat ze het niet zo bedoelen. Dat ze eigenlijk het niet racistisch bedoelen, die liederen. En het kan ook best zijn dat ze het vaak niet echt doorhebben. En dat is het probleem vaak, hè, met racisme. Dat we vaak een hele smalle definitie hanteren. En fans zelf ook. Dat zien ze alleen maar als apengeluiden. Dat is racisme. En dan bepaalde liederen vinden ze geen racisme. Het punt is dat het effect op spelers van kleur vaak wel is. Hè, dat ze racistisch worden bejegend. En ik zou het ook dus ook wel betitelen als racisme. Dus vaak, het klopt wel dat fans het niet altijd zelf doorhebben.
0: Maar dat is toch ook een beetje naïef?
2: Ja, fans. Kijk, fans zullen.
0: Als jij een lied zingt over de huidskleur van Mbappé, dan weet je toch wat je zingt.
2: Zeker. Dus in mijn ogen, als fan, zou je bewust moeten zijn, dit is racistisch.
0: Ja.
2: Wat fans zeggen dan, ja, maar het is niet zo bedoeld. Het is om Mbappé bijvoorbeeld uit zijn spel te halen, want hij is de tegenstander, wordt dan gezegd. Maar dan denk ik, ja, maar het maakt niet uit wat de reden is. Het is uiteindelijk racisme. He, dus wat je ziet is dat er een soort verhaal omheen wordt gemaakt wat het eigenlijk goed praat. En ja. Ik denk dat daarom dus ook veel meer met fans gepraat moet worden, wat het effect ervan is.
0: Maar wat ook wel lastig is, er zitten natuurlijk honderden mensen in zo'n vak. Als die allemaal zo'n lied zingen en jij bent die ene fan die denkt, jongens, dit is hartstikke racistisch, wat ga je doen?
2: Ja, maar dit is de realiteit in de voetbalstadions in Nederland.
0: Ja.
2: Er wordt vaak massaal gezongen.
0: Maar dan zit jij daar dus in je eentje tussen, zeg maar.
2: En dan zit je ertussen. En wat doe je dan? Ja, je kan niet 100 mensen gaan aanspreken allemaal. Je kan het melden. Hè. Er zijn wel meldmechanismen. Er zijn apps om het te melden. Maar je merkt bij die massale liederen, en ik zit zelf ook regelmatig in een voetbalstadion, je merkt gewoon bij die massale liederen dat er eigenlijk niet echt tegen wordt opgetreden. En dat het dus eigenlijk genormaliseerd wordt. Dus ja, dat is helaas op dit moment wel wat er gebeurt in de stadions.
0: Ja, John heeft ook een interessante vraag. Die zegt, jullie hebben het natuurlijk veel over zwart-wit racisme. Dat is ook veel wat we in de media horen. Is er ook informatie over racisme tussen anderen? Ja, bij gebrek aan beter woord noemt hij het even type racisme. Bijvoorbeeld hoe Arabische mensen denken over Afrikaanse mensen in voetbal en andersom.
2: Ja, dus we hebben het inderdaad veel over zwart-wit gehad. Maar we hebben natuurlijk een breder, laat ik maar zeggen, een bredere diversiteit aan raciaal-etnische groepen. We zien uit ons onderzoek dat racisme is wijdverspreid. Dus dat betekent dat Arabische mensen tegenover Afrikaanse mensen ook diezelfde, ja, racistische uitingen doen.
0: Ja.
2: Dus dat is daar ook. Als we kijken naar racisme gericht tegen Arabische voetballers, dat is weer een specifieke vorm van racisme, waarbij dan misschien niet apengeluiden worden gebruikt, maar daar spelen allerlei andere sentimenten een rol. Wij zien in ons onderzoek bijvoorbeeld dat in verschillende Europese landen voetballers van Marokkaanse afkomst worden geassocieerd met agressie. Ze zouden agressief zijn en niet rationeel. Dus dat soort betitelingen worden daar weer gebruikt. Er wordt soms ook een link gelegd met terrorisme. Marokkaanse voetbalelften wordt dan snel gelinkt aan moslims. Wordt ook weer in het algemene verhaal gelinkt aan terrorisme, aan agressie. Dus dat is allemaal binnen dat verhaal dat plaatsvindt. Dus we zien, en we zien dat dit racisme eigenlijk overal in de wereld toch wel plaatsvindt. Het is een verhaal, een discours noem ik dat.
0: Ja.
2: Wat je niet alleen in Europa ziet, niet alleen in Nederland ziet, maar wereldwijd terug ziet komen.
0: Ja, maar dan is het ook moeilijker aan te pakken.
2: Nou ja, dit vergt een aanpak, bijvoorbeeld vanuit de FIFA als Wereldvoetbalbond, in samenhang met de nationale bonden.
0: Ja, maar die zeggen al wat erg en daar blijft het bij.
2: Bonden hebben de neiging, bijvoorbeeld de FIFA heeft de neiging om het inderdaad af te keuren. Ze geven dan wel boetes, maar die boetes zijn relatief laag.
0: Ja.
2: Voor de clubs bijvoorbeeld waar het over gaat, of voor de spelers waar het over gaat. Dus eigenlijk is het inderdaad een probleem waarvan je op dit moment ziet dat de voetbalwereld hiermee worstelt. En je zal slimmere manieren moeten bedenken in de toekomst om hiermee om te gaan, inderdaad.
0: Ja, maar Ulrike vraagt erover. Waarom krijgen de fans die dit doen niet gewoon direct een stadionverbod? Of worden bij het WK wedstrijden gewoon niet direct gestaakt als dit gebeurt? Want dan raak je de fans het hardst.
2: Ja, dus er zijn wel allemaal maatregelen op dit moment van kracht. Bijvoorbeeld, als het nu gaat even over deze vraag. Stadionverboden, hè? De stadionverboden in Nederland zijn sinds een paar jaar echt behoorlijk verhoogd. Als je racistisch uit. Dus als jij echt je racistisch uit en je wordt ook geïdentificeerd en jij bent ook die persoon, dan krijg je een stadionverbod. Voorheen was het, meen ik, 10 jaar, nu is het 20 jaar. Echt fors. Dus daar wordt wel aan gedaan. Een wedstrijd staken is altijd een optie bij racisme. Het punt is dat het waarschijnlijk vaak niet wordt opgevolgd. Je hebt een protocol. Als een speler racisme hoort, kan hij het melden bij de scheidsrechter. Dan eerst staakt de scheidsrechter. Eerst wordt het omgeroepen. In het stadion stoppen met racisme. Als het doorgaat, wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. En een derde optie is helemaal staken. Wij gaan binnenkort onderzoek doen. Dat zijn we gevraagd. Hoe wordt dit nou opgevolgd? Want misschien wordt dit protocol niet zo goed opgevolgd. En dat is vaak het punt. Er zijn wel protocollen en maatregelen. Maar de vraag is, wordt het opgevolgd? Zijn clubs ook bereid om het te doen, naar hun fans toe? En dat zou wel moeten natuurlijk. Dus ja, deze vraag is terecht. Er zijn wel maatregelen, zou mijn korte antwoord zijn, maar de vraag is, wordt het altijd toegepast?
0: Ja. Yannick heeft ook een interessante vraag. Die zegt, jullie hebben het de hele tijd over voetbal. Ik heb het idee, zegt hij, dat het bij vrouwenvoetbal minder is.
2: Nou ja, kijk, vrouwenvoetbal, ook daar zien we wel racisme. Ook seksisme overigens is daar een groot probleem. En met name de kruisingen tussen ras, kleur en gender. Hè. Dus vrouwen van kleur hebben ook te maken met racisme. Ja. Dus je ziet het wel degelijk in het vrouwenvoetbal. Maar binnen het mannenvoetbal is een specifieke cultuur ontstaan, zo lijkt het. Waarin ook een bepaalde vorm van mannelijkheid. Waarin je dingen maar moet kunnen zeggen. En ook als een man tussen aanhalingstekens moet accepteren. En dat is wat ik eerder ook zei in deze uitzending. Die cultuur van mannenvoetbal lijkt ook een rol te spelen bij racisme. En dan zou je kunnen zeggen en zou je kunnen verwachten dat het inderdaad meer bij mannenvoetbal voorkomt dan bij vrouwenvoetbal, ja.
0: Dus mannen zijn gewoon emotioneler?
2: Mannen, het stereotype is vrouwen zijn emotioneel en dat is normaal het stereotype wat we zien.
0: Ja, maar wat ik jou hoor omschrijven.
2: Je zou in het voetbal, hè, zeker als het gaat over mannenvoetbal, kan je inderdaad volgens mij zeggen dat mannen ongelooflijk emotioneel worden, dat klopt. En het stereotype van vrouwen zijn emotioneler, ja, daar moeten we ook nog eens goed naar gaan kijken, denk ik, ja.
1: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Een toepasselijke plaat. Je hoorde Where's the Love van de Black Eyed Peas. Dit is vroeg van 16 juli. Ja, racisme is bijna niet meer weg te denken uit het voetbal. En ook dit WK werd dat weer pijnlijk duidelijk. Denk aan de reacties op de zwarte Nederlandse spelers die de strafschoppen misten. Of het gedrag van de fans van Argentinië. Van spreekkoren tot racistische uitingen online. En zelfs het gooien van afval naar zwarte fans. Racisme in het voetbal blijft een hardnekkig probleem. Is racisme nog weg te krijgen uit de voetbalcultuur? En hoe pak je dit aan? Ik praat hierover met onderzoeker Jacco van Sterkenburg. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel die in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Jacco, oud-voetballer Clarence Seedorf, die plaatste een 8 minuten durende statement op zijn Instagram naar aanleiding van de racistische haat tegen voetballers dit WK. Een stukje daaruit.
2: Discrimination should not have any place in our society. I think it's about time that the Netherlands, as a country, as a nation, shows the world that we are also bold when it comes to fighting for the rights of the victims. When it comes to racism and discrimination. What can you do to make a difference? What can you do to make the world better?
0: Ja, hij zegt heel duidelijk dat hij wil dat Nederland echt een stevige vuist maakt tegen racisme in het voetbal. Dat iemand als Seedorf zich uitspreekt over racisme, heeft dat impact, zo'n statement?
3: In het algemeen zien we dat het wel impact heeft. Hè? Beroemde oud-voetballers zoals Seedorf en ook voetballers die nog actief zijn, die hebben heel veel volgers, hè? Bijvoorbeeld op hun social media kanalen. Dus ja, het heeft absoluut impact. Als deze personen iets zeggen. Ik denk overigens wel dat het vaak zijn vaak dezelfde personen die dit zeggen. En ik denk dat het eigenlijk breder, idealiter breder nog gedeeld zou moeten worden. Hè, deze boodschap. Ook onder andere door witte spelers. Tegelijk moet ik hierbij zeggen dat voetballers zelf, en dat geldt ook voor oud-voetballers, die zou ik nooit de verantwoordelijkheid per se willen geven. Want hun professie is niet per se om racisme aan te pakken. Dat is in de eerste plaats de voetbalbond. Dus de KNVB, de overheid, daar ligt in de eerste plaats de verantwoordelijkheid. Maar ik vind altijd dat het heel mooi is meegenomen als bekende oud-voetballers zoals Seedorf zich uitspreken. Want het heeft wel impact, ja.
0: Ja, maar helpt het dan omdat het zo'n grote naam is? Omdat hij zoveel heeft betekend in het voetbal?
3: Ja, kijk, het heeft bij deze groep mensen die echt bekend zijn, heeft het impact omdat ze gewoon heel groot bereik hebben. Dus dat in de eerste plaats. Daarnaast kunnen zij deuren openen. Zij hebben veel contacten in de internationale voetbalwereld. Dus ook een KNVB zal daarnaar luisteren. He, en we weten ook dat in het Nederlandse voetbal heb je de commissie Mijnals. Dat is een commissie die tegen racisme strijdt samen met de KNVB. Daar zitten ook bekende mensen in. Denk aan Umberto Tan, denk aan Ruud Gullit. Dat zijn mensen in die commissie Mijnals. Zij kunnen deuren openen. Als zij iets zeggen, bereikt het punt 1 heel veel volgers. En punt 2, het heeft impact op organisaties zoals de KNVB.
0: Ja. Dus ja. Een belangrijke omslag in het Nederlands voetbal vond plaats in 2019. Toen liep toenmalig Excelsior voetballer Ahmad Mendes Morera van het veld met zijn complete team tijdens de wedstrijd tegen Den Bosch, omdat hij racistisch werd bejegend. Hij was in tranen zelfs. En de trainer van FC Den Bosch was Erik van der Ven. Die vond het allemaal maar een beetje onzinnig. Die vond het overdreven. En daar reageerde Mendes Morera op deze manier op.
4: Hij zegt dat ik een zielig mannetje ben. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo? Natuurlijk, ik wil liefst over de wedstrijd praten, maar ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit gewoon nu nog steeds moet gebeuren. Kijk, weet je wat het is als je tegen mij zegt, kut Excelsior Rotterdam of wat dan ook, accepteer ik het allemaal, maar het wordt persoonlijk. Ik begin bij de eerste minuut al en dan wordt er gezegd K zwarte, K neger, K dit, K katoenplukken, Zwarte Piet. Misschien in rondom de feestdagen krijg je te horen dat zij hebben gedemonstreerd in de stad omdat ze pro-Zwarte Piet zijn. Allemaal leuk en aardig, dat mag ook. Maar dan is het wel heel toevallig dat het dan tegen mij wordt gezegd, weet je. En dat doet me gewoon heel erg veel pijn. En dat vind ik gewoon jammer. Maar dit kan je niet accepteren. En ik vind gewoon dat er wat tegenaan gedaan moet worden.
0: Ja, je hoort echt de emotie bij hem. Het doet hem ontzettend veel. Toch zit daar ook weer die ondertoon. Want de trainer van Den Bosch vond het allemaal maar zielig.
3: Ja, je ziet helaas bij racisme en ook als spelers dit zeggen. Daarom spreken spelers zich ook vaak helemaal niet uit. Dan zie je toch dat het eigenlijk, ja, getrivialiseerd wordt, hè, zo noem ik dat dan. Het wordt eigenlijk een beetje weggewuifd van, nou ja, is het wel racisme? Vraagteken. Je moet ze tegen kunnen. Of ja, dit is niet zo bedoeld. Ja, dat soort reacties zie je best wel regelmatig terugkomen als er over racisme wordt geklaagd. Uiteindelijk, een goede vraag, waarom? Ik denk dat er nog weinig bewustzijn is bij veel, met name witte bestuurders, maar ook witte mensen in de voetbalwereld, dat racisme zo wijd verspreid is. Er is gewoon niet zoveel bewustzijn nog van gek. Ja, nu inmiddels komt het wel, hè, ook door dit van Mendes Moreira. Dat is natuurlijk een belangrijk punt geweest, ook in de Nederlandse voetbalgeschiedenis, ten aanzien van racisme in het voetbal. Dus het komt wel meer, dat bewustzijn, maar toch zien we vaak dat mensen defensief worden, dat het wel meevalt. Ja. Dat is gewoon een gebrek aan bewustzijn.
0: Ja, en namens de KNVB reageerde Jan Bluizen, hij was toenmalig manager competitiezaken betaald voetbal, op de spreekoren richting Mendes Moreira.
5: Vreselijk. Echt, dit soort praktijken horen gewoon niet binnen ons Nederlands voetbal thuis. Wij gaan er alles aan doen om de daders op te sporen samen met de club. En dan is het aan ons onafhankelijke tuchtrechtspraak om te kijken wat er voor, tijdens en na de wedstrijd heeft plaatsgevonden. En wat de club eraan heeft gedaan. En laten we hopen dat dit een incident is. En dat dit echt, zoals de speler zelf ook zegt, niet meer thuis wordt in het voetbal in 2019.
0: Ja, mooie woorden. Maar ook hier weer, de daders zijn niet vervolgd. Wat hebben dit soort woorden dan voor zin?
3: Ja, kijk, deze woorden hebben in die zin dat je natuurlijk wel een norm stelt van dit accepteren we niet. Dat vind ik, wat ik eerder zei, het minste wat je kan doen. Maar het is toch belangrijk dat het gebeurt, dat het wordt uitgesproken. Maar ja, weet je, het is wel zo, als je inderdaad vervolgens weinig daadwerkelijk ziet, en vaak duurt het, als er dan al wel mensen worden geïdentificeerd en uiteindelijk ook eens een straf krijgen, dan duurt dat vaak ook lang. Dus dat weet je ook niet meer precies, ook als fan niet, of dat blijft buiten zicht. Dus weet je, de boodschap van mij zou meer stelselmatig mogen zijn, dat het los van deze incidenten, het zijn eigenlijk geen incidenten meer, dat is eigenlijk de verkeerde benaming, het gebeurt structureel, maar los van deze gebeurtenissen, dat ook continu aandacht wordt gevraagd voor dit probleem. Met ook een empathie voor de voetballers van kleur. Want je ziet toch dat in zo'n reactie wordt gezegd, ja, het gaat naar de tuchtrechtspraak, allemaal, snap ik allemaal, dus ook allemaal geen goede stappen. Maar ik zou nog wel wat meer uitspraken willen horen van medeleven met deze zwarte voetballer die dit heeft meegemaakt. Dat mag nog wat meer menselijk wat mij betreft zijn. Misschien is dat later gezegd hoor in deze uitspraak. Maar dat vond ik hier nog wat ook wat. Het meeleven met slachtoffers is gewoon wel belangrijk. En dat ook serieus nemen en niet te snel zeggen, oh, we gaan het uitzoeken. Het is de vraag of het zo is. Ik denk als zo'n speler dit hoort en zo geëmotioneerd is, ja, dan ga er maar vanuit dat het zo is.
0: Maar wat heeft dit moment in 2019 echt veranderd in Nederland?
3: Nou ja, kijk, dit is een belangrijk moment geweest, omdat er ongelooflijk veel media-aandacht voor was. Ik denk ook dat Mendes Moreira het goed verwoord heeft. Hij werd ook emotioneel. Ja. En dit heeft allemaal gezorgd voor media-aandacht en daardoor voor grote druk op de politiek en op de voetbalbond om iets te doen. Om meer te doen. En toen is ook geld vrijgemaakt voor een, wat ze noemen, aanvalsplan tegen racisme. Er is 14 miljoen euro vrijgemaakt door ministeries en de KNVB. KNVB voert het dan uit. Dus in die zin is dit een kantelpunt geweest. Er kwam eindelijk best wat geld om iets lange termijn op poten te zetten.
0: Ja, en er werden ook heel veel campagnes op poten gezet. Onder andere Ons Voetbal is van Iedereen. Het jaar daarna, 2020, kwam ook deels door dit, door deze situatie. Dat was dat de Anne Frank Stichting samen met de KNVB een game ontwikkelde voor kinderen, waarin spelenderwijs allerlei stereotypen aan bod kwamen. Wat vind je van deze campagne?
3: Nou ja, kijk, het Ons Voetbal is van Iedereen is eigenlijk meer een programma, zou je kunnen zeggen. Het is ook verlengd weer later met de tweede editie. En het goede aan dit programma vind ik dat het bestaat uit allerlei onderdelen. Het bestaat uit een grote mediacampagne, de One Love campagne. Het bestaat ook uit inderdaad de Anne Frank Stichting die de game doet met jongeren. Ik heb daar zelf een keer bij gezeten bij deze game, hè, toen dat in de Kuip bij Feyenoord werd gedaan met jongeren. En die game is best interessant. Hè. Dat doet wel wat. Dat is een game waarbij, hè, jongeren houden van het spelen van games. Dus er wordt een game gespeeld waarin je je verplaatst in iemand die allerlei dingen meemaakt. En hoe reageer je daar dan op? Het zijn vaak discriminerende dingen en hoe reageer je daarop? Dat wordt daarna besproken. Soms ook met een bekende voetballer erbij. Dus ja, ik vind dat goede dingen die gebeuren. Dus in zijn algemeenheid ben ik over dat programma best wel positief. Ja. Het punt is, het stopt vaak ook weer op een gegeven moment. Terwijl die strijd tegen racisme, dat moet door blijven gaan. Want anders stop je het niet, anders gaat het weer de kop opsteken.
0: Ja, de FIFA zelf had ook een campagne opgezet, Say No to Racism. Die was wat algemener, hè?
3: Nou ja, kijk, die grote campagne Say No to Racism, maar eigenlijk geldt hetzelfde voor de One Love campagne tot op zekere hoogte. Het zijn campagnes die in hun boodschap dingen zeggen die we eigenlijk toch allemaal al wel weten en vinden. Bijvoorbeeld say no to racism. Veruit de meerderheid van de mensen die vindt ook dat racisme niet moet kunnen. En die zegt ook nee.
6: Het is standaard.
3: Het is vrij standaard.
6: Ja.
3: Net zoals One Love zou ik zeggen. Ja, One Love, dat betekent dan dat we allemaal van voetbal houden. En dat racisme daar geen plek heeft. Maar ook daarvan zeg ik, dat is ook iets wat best vanzelfsprekend is. Dus het zijn wat mij betreft campagnes die misschien te weinig doen tegen racisme. Want wat ik eerder zei, racisme is eigenlijk iets wat veel verschijningsvormen kent. Dus je zou ook moeten inspelen op al die verschillende verschijningsvormen. En die campagnes doen dat eigenlijk te weinig.
0: Ja, maar welke elementen heeft een campagne dan nodig om te slagen? Wat werkt wel, wat werkt niet?
3: Kijk, ik denk bij campagnes zal je in moeten gaan op wat nu bijvoorbeeld ook gebeurt. Hè? Dat als je ziet dat zo'n oud-premier van Spanje bijvoorbeeld zegt, is dit Franse team wel echt een Frans team? Omdat het veel spelers van kleur zijn, veel spelers van Afrikaanse origine. Op dat soort type van racisme zou een campagne ook veel meer in kunnen gaan. In plaats van alleen maar te zeggen, we houden allemaal van voetbal. Dus we moeten elkaar tolereren. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar dat gaat niet in op dit soort uitspraken. Dus campagnes kunnen slimmer zijn. Ik zou ook heel erg advies geven, betrek spelers met migratieachtergrond, betrekt die bij die campagnes. Wat ervaren zij? Hebben zij zelf ook een rol in het bedenken van die campagnes? Wellicht gebeurt dat al, maar dat mag wat mij betreft dan nog wel meer gebeuren. Krijgen ze ook een rol in die campagnes? Ik weet dat spelers dat lang niet altijd willen, maar dat zou ook goed zijn. Dus daar zouden campagnes denk ik wel op kunnen letten. En mediacampagnes zijn maar een deel van de oplossing. Een heel klein deel. Het zou altijd gepaard moeten gaan met werk on the ground, zeg maar. Dus bij jeugd, bij voetbalclubs, bij amateurclubs, waar het ook begint. Dus dat moet altijd ook onderdeel zijn van bredere programma's. Ja.
0: En wat kan dan de luisteraar die nu dit allemaal hoort bijvoorbeeld doen?
3: Nee, als luisteraar, kijk, kan je bijvoorbeeld doen, als jij online zit en je ziet comments waarvan je denkt, hey, dit is racistisch, ook al is het subtiel racisme, ook al is het impliciet, ja, zeg daar wat tegen. Dat helpt al. Want jouw comment gaat niet alleen in tegen die persoon die die comment maakt. Dat is misschien wel het doel van je comment. Maar jouw comment wordt ook gezien door heel veel andere mensen.
0: Ja.
3: En daarmee draag je bij aan het tegengaan van de normalisering van racisme en discriminatie. Dus dat kan je bijvoorbeeld heel concreet doen. Ja. Je uitspreken op dat moment.
0: En waar ben je nu zelf mee bezig?
3: Ja, wij zijn zelf bezig met, ik doe dit met een team van ongeveer 10 onderzoekers bij de Erasmus. We zijn bezig met bijvoorbeeld voetbalgaming. Heel interessant. Daar denk je niet meteen aan. Maar een heel belangrijk onderdeel wat veel jongeren leuk vinden is voetbalgames spelen. De zogenaamde FIFA-game.
0: Ja.
3: Ook daarin zien we dat allerlei raciale stereotyperingen voorkomen. Althans, dat laten de onderzoekers zien die hiernaar gedaan zijn. Daar willen we meer op focussen bijvoorbeeld. Wij zijn echt benieuwd, hoe komt de jeugd in aanraking met racisme? Want we zien vaak voetbal als entertainment, als onschuldig entertainment. We zien voetbalgames als onschuldig entertainment. Deels is dat het ook. Maar ondertussen, omdat voetbal zo raciaal divers is, worden er allemaal dingen geleerd over kleur.
0: Ja.
3: En over bijvoorbeeld ook gender. Over allerlei verschillende mensen. Dus ga daar naar kijken. Dat doen wij op dit moment op allerlei verschillende manieren.

0: Aretha Franklin hoorde je met Respect.
1: Vroege vragen.
0: Ja, jij mag nog steeds al jouw vragen stellen aan mijn gast Jacco van Sterkenburg, die onderzoek doet naar racisme in het voetbal. Veel mensen hebben eenzelfde soort vraag, namelijk hoe dat allemaal wordt nageleefd. Bijvoorbeeld die stadionverboden. Want Harry zegt, ja, ik heb een jaarkaart, maar er staat geen foto op. Dus ik kan hem gewoon geven aan een ander.
2: Ja, dus waar Harry aan refereert zijn de seizoenkaarten, denk ik. Ja, die kan je aan elkaar uitlenen, dat klopt. En op die manier ja, is het best wel lastig soms om te weten wie erachter zit als er iets wordt gedaan. Als het makkelijk is om uit te lenen. Nou weet ik wel dat voetbalclubs bezig zijn met betere systemen om te kunnen identificeren wie iemand is. Als het gaat, dus één voorbeeld is, slimme camera's worden nu meer gebruikt. Er is een pilot mee gedaan waarbij je beter kan identificeren als iemand iets doet, kunnen die camera's veel meer zien wie dat is. Met foto, dus dan kan je uiteindelijk iemand los van de kaart die heeft wel identificeren op basis van kenmerken. Als je het hebt over de opvolging, dat is ook een interessante. Als dan iemand iets doet en je kan hem identificeren en er is een stadionverbod, hoe wordt dat opgevolgd? Ja, en daar zijn allerlei ook dingen in beweging. Dus je hebt dus iemand die een stadionverbod heeft moet zich melden, hè, fysieke meldplicht bij bijvoorbeeld een politiebureau, zodat hij niet duidelijk maakt dat hij niet bij de wedstrijd is, want dat is het stadionverbod. Maar er wordt ook steeds meer nagedacht over digitale meldplicht. Ja. Dus dat iemand digitaal moet melden dat hij in een bepaald gebied is op ten tijde van de wedstrijd en dus niet in het stadion is. Dus er wordt wel nagedacht over dit soort dingen.
0: Hielke vraagt, zijn er voorbeelden van landen waar de aanpak van discriminatie in het voetbal wel werkt?
2: Ja, we hebben laat ik vooropstellen, racisme in het voetbal vindt overal plaats. Ja. In alle landen. Maar je hebt bijvoorbeeld een land als Engeland, waar van oudsher ook best wel veel wordt gedaan tegen racisme. Maar ook daar zien we racisme terugkomen.
0: Waar ook veel racisme is, ja.
2: Sorry?
0: Maar ook veel racisme is.
2: Waar ook veel racisme is. Dus kijk, in Engeland zie je veel racisme, maar er is ook veel wat er gedaan wordt tegen racisme. Dat is verder ontwikkeld dan in Nederland. Een land als Duitsland heeft weer een andere supporterscultuur, waarbij je ook veel meer ziet dat fans meer bij elkaar zitten. Dus je hebt landen zoals Amerika waar meer families naar wedstrijden gaan. Wat ook waarschijnlijk die cultuur van mannelijkheid waar ik het eerder over had, wat meer teniet doet. Waardoor je ook waarschijnlijk net wat minder racisme ziet. Dus ja, dat soort dingen kan je aan denken van fenomenen waar het misschien de goede kant op gaat. Maar ook daar zie je gewoon racisme. Dus het is lastig.
0: Ja, maar bij wie ligt dan eigenlijk die verantwoordelijkheid? Ligt dat bij de fans, bij de voetbalponden, bij de regeringen?
2: Ja, de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk altijd bij de organisaties die leiderschap hebben en moeten tonen. Dat zijn de voetbalbonden, dat zijn de regeringen, dat zijn de overheden. Daar ligt de verantwoordelijkheid. En daar zie je toch, en bij voetbalclubs. En het probleem is dat we bijvoorbeeld bij professionele voetbalclubs zien dat dit niet hun prioriteit heeft. Ik denk als dit echt een prioriteit was van professionele voetbalclubs, dat er meer gedaan wordt. Maar we zien toch dat bij profclubs de prestaties staan voorop van het eerste team. Er zijn andere prioriteiten. We zien ook dat het best lastig is om de antiracismeplannen van de KNVB helemaal te implementeren in de profclubs. Ja. Dat gaat best moeizaam. Dus ja, daar kan meer gedaan worden. Maar daar ligt wel een verantwoordelijkheid.
0: Maar wat wil jij morgen al zien veranderen? Nu al gebeuren?
2: Nou ja, als ik direct kijk naar morgen, zou ik zeggen, maak van de strijd tegen racisme een structureel element, maar kom ook naar buiten vaker dan nu met dat dit een probleem is. Niet alleen als reactie op incidenten. En nogmaals, incident is niet het goede woord, maar niet alleen als reactie, maar ook proactief. Ja. Dat kan je meteen al doen.
0: Ja. En tot slot, Argentinië, Spanje. Wat wordt het?
2: Ik denk dat het heel erg Nee, ik denk gewoon dat Spanje echt wint. Die hebben zo goed gepresteerd. Het wordt gewoon een overwinning voor Spanje, denk ik.
0: Ja, maar ik wil een uitslag horen.
2: Ik ga hiervoor. Ik heb een poeltje, dus ik denk dat ik daar neer ga zetten 1-3 voor Spanje.
0: Hoogleraar racisme, inclusie en sport en media aan de Erasmus Universiteit Jacco van Sterkenburg. Dankjewel dat je hier met ons jouw dag wilde beginnen.
2: Dankjewel.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal.
3: Goedemorgen, het is donderdag 16 juli. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE is het aantal arrestaties flink aan het opvoeren. En opnieuw een nacht met aanvallen op Iran. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
4: De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran werd onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. En Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet.

0: schade en slachtoffers is niet bekend. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij. Maar die opmars is dit jaar gestopt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Zo'n 29% van de wethouders is vrouw, ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels een nieuw college van burgemeester en wethouders. En lokale partijen leveren de meeste wethouders. Van de landelijke partijen is dat het CDA. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook degene die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde die wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd, en de regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. Die man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar geloofde de rechtbank niet van. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië gisteravond Engeland met 2-1. In de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. In de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. De winnende treffer van Lautaro Martinez viel in de 92e minuut. Lionel Messi gaf beide assists. 4 jaar geleden won Argentinië de WK-finale. En het weer, het is vrij zonnig vandaag. In het noorden is ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. En later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Amerikaanse immigratiepolitie ICE voert het aantal arrestaties in rap tempo op. In 5 dagen tijd zijn 10.000 mensen gearresteerd. En sommige van deze arrestaties hebben een dodelijk afloop. Afgelopen week werden 2 mannen doodgeschoten met demonstraties tot gevolg.
3: El pueblo vencerá!
4: Aquí, allá, el pueblo vencerá!
2: Het volk zal overwinnen, roepen deze demonstranten. VS-correspondent Rudy Bauma vertelt wat er bekend is over de arrestaties.
5: Het waren geen mannen die ICE al op de korrel had, maar ja, die dus beide op het verkeerde moment de verkeerde plek waren. Die man die maandag is doodgeschoten in Maine is een Colombiaan van 25 of 26. Die mocht hier overigens gewoon werken. Was een bezorger die met zijn vrouw en dochtertje werd beschoten door ICE, omdat hij volgens ICE wilde vluchten. En een man van 52 die vorige week in Houston werd doodgeschoten was een Mexicaan die al 35 jaar in de Verenigde Staten woonde, een bouwvakker zeg maar. Die zat tegen het einde van zijn legalisatietraject. En volgens ICE negeerde hij bevelen om te stoppen en ramde hij een ICE-voertuig. En vuurde een agent dus uit zelfverdediging, omdat de man op hem in wilde rijden. Maar de inzittenden, die ook nog in die auto zaten, collega's, die hadden een hele andere lezing. Die zeggen dat hij wel een U-bocht maakte toen een burgervoertuig, want daar reed ICE in, hem afsneed. Maar wel heel zachtjes doorreed en de agent die zou ook van de zijkant hebben geschoten. Maar ja, die agenten droegen geen bodycams en er zijn ook geen andere beelden. Dus niemand die het weet.
2: En is dit dan zoals ICE altijd opereert of gaan ze inmiddels ook anders te werk?
5: Nou, er is sinds januari al behoorlijk wat veranderd. Hè, want toen werden natuurlijk ook 2 betogers, René Goode en Alex Pretty, doodgeschoten door ICE in Minneapolis. En toen had ICE overigens ook een hele andere lezing dan wat later op camerabeelden te zien leek. Hè. Maar toen is de baas van ICE en ook de minister van Binnenlandse Veiligheid vervangen. Het aantal arrestaties ging ook flink omlaag in de meeste staten daarna. En na deze laatste 2 fatale incidenten heeft ICE ook aanpassingen gemaakt. Tijdelijk de verkeerscontroles die ze doen om migranten eruit te pikken stopgezet. In de tussentijd zouden agenten dan eerst beter getraind moeten worden. Maar Trump heeft dat gisteren meteen weer teruggedraaid.
2: Worden de demonstranten, nou waren begin van het jaar echt grote protesten tegen het optreden van IJs. Daarna leek dat wat te verstommen. Hoe is dat nu?
5: Ja, er zijn wel opnieuw protesten, maar de omvang is toch echt wel heel veel kleiner hoor. Hier in Washington enkele tientallen betogers bij een protest georganiseerd door een socialistische organisatie. Laten we even luisteren wat een van die deelnemers Nadine daarover zegt.
6: Where is everybody? We are numbers. We are basically on par with the amount of reporters that are here with the press. This shouldn't be. We have 262 million adults 18 years and over. There should be thousands of people here.
5: Ja, ze zegt dus er zijn meer journalisten dan betogers. Zo zou het niet moeten zijn. Er zijn 260 miljoen volwassen Amerikanen, dus er zouden hier duizenden mensen moeten staan.
2: Al die arrestaties, hè? Is dat dan iets waar Amerikanen inmiddels aan gewend zijn geraakt?
5: Nou ja, er zijn de afgelopen 5 dagen dus 10.000 arrestaties geweest. Hè. Dat is gemiddeld 2.000 per dag. Dat is trouwens wel 1.000 minder per dag dan de doelstelling van begin dit jaar. Maar ja, toch wel een verdubbeling in vergelijking van het gemiddelde van de afgelopen maanden. En ja, dat vloeit voort uit een concrete opdracht die agenten van hun leiding hebben gekregen. Dat gewenste getal is. Hè. Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
2: Maar zijn er dan bijvoorbeeld politici of juristen die zich tegen IJs verzetten?
5: Nou ja, bij congresleden in de politiek dus gaat dat echt langs partijlijnen. Hè. Dus de democraten die proberen wel van alles. Die eisen bodycams en rechterlijke bevelen en zo. Maar ja, ze hebben de minderheid in het congres, dus krijgen nauwelijks wat gedaan. Rechters hebben wel meer succes. In Colorado bijvoorbeeld eist een rechter extra training. En een andere rechter die oordeelt dat hij geen mensen meer bij immigratierechtbanken mag arresteren. En in Minneapolis werden agenten die werd ook beperkingen opgelegd. Bijvoorbeeld als ze geen pepperspray of geen staande houdingen zonder redelijke verdenking meer mocht

0: thousands of people here.
1: Ja, ze zegt dus er zijn meer journalisten dan betogers. Zo zou het niet moeten zijn. Er zijn 260 miljoen volwassen Amerikanen, dus er zouden hier duizenden mensen moeten staan.
2: Al die arrestaties, hè? Is dat dan iets waar Amerikanen inmiddels aan gewend zijn geraakt?
1: Nou ja, er zijn de afgelopen 5 dagen dus 10.000 arrestaties geweest. Hè. Dat is gemiddeld 2.000 per dag. Dat is trouwens wel 1.000 minder per dag dan de doelstelling van begin dit jaar. Maar ja, toch wel een verdubbeling in vergelijking van het gemiddelde van de afgelopen maanden. En ja, dat vloeit voort uit een concrete opdracht die agenten van hun leiding hebben gekregen. Dat gewenste getal is. Hè. Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
2: Maar zijn er dan bijvoorbeeld politici of juristen die zich tegen ICE verzetten?
1: Nou ja, bij congresleden in de politiek dus gaat dat echt langs partijlijnen. Hè. Dus de democraten die proberen wel van alles. Die eisen bodycams en rechterlijke bevelen en zo. Maar ja, ze hebben de minderheid in het congres, dus krijgen nauwelijks wat gedaan. Rechters hebben wel meer succes. In Colorado bijvoorbeeld eist een rechter extra training. En een andere rechter die oordeelt dat eisen geen mensen meer bij immigratierechtbanken mag arresteren. En in Minneapolis werden agenten die werd ook beperkingen opgelegd. Bijvoorbeeld als ze geen pepperspray of geen staande houdingen zonder redelijke verdenking meer mochten doen. Maar een hogere rechter die draaide dat 11 dagen later weer terug. En dat zie je wel vaker gebeuren als de overheid een hoger beroep gaat bij een relatief conservatief hof van beroep. En het Hoge Rechtshof is natuurlijk sterk conservatief. Daar weten we natuurlijk van dat de regering Trump veel vrij baan geeft. Vorig jaar bepaalde bijvoorbeeld dat hoogste orgaan nog dat ICE in Los Angeles voorlopig mocht doorgaan met mensen staande houden op grond van uiterlijk, taal en werk en locatie. Nadat een lagere rechter dat ongrondwettelijk noemde.
2: Zijn correspondent Rudy Bauma.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Nieuwsuur reageerde Connie Rijken, nationaal rapporteur Mensenhandel, op het nieuws dat een mogelijke pooiersbende is gearresteerd in Amsterdam. Die bende zou tientallen vrouwen jarenlang hebben uitgebuit. 4 mensen zitten vast in Nederland, 3 in Roemenië. Rijken legde uit hoe dat jarenlang kon gebeuren.
4: Dit zijn van die netwerkconstructies en die noemen we carouselconstructies. En dat houdt in dat zij de vrouwen naar Nederland brengen en die vrouwen die worden uitgebuit en moeten prostitutiewerk verrichten dan in deze stad, dan in Groningen, dan in Amsterdam. Over een week worden ze weer verplaatst naar Maastricht. En als u zich dat probeert voor te stellen, dan is het heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. Want Groningen heeft een stukje van het beeld, Amsterdam heeft een stukje van het beeld en Maastricht heeft een stukje van het beeld.
2: Het is nog niet duidelijk of deze mensen ook veroordeeld worden, zegt Rijken.
4: Voor het bewijs zijn we vaak afhankelijk ook van verklaringen van de slachtoffers. Nou, en dat in die omstandigheden die we net schetsten, hoe beangstigend dat is en ook de druk die daar is vanuit de mensenhandelaren. Zij willen heel veel slachtoffers zijn terughoudend om hun verhaal te doen.
2: Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal, om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. En met het oog op morgen zei dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel dat deze oplossing tijdelijk is.
5: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
2: Ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, zegt Pieper.
5: Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
2: In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het RIVM onderzoek gedaan naar hittedoden. Daaruit blijkt dat door klimaatverandering en vergrijzing het aantal Amsterdammers dat om het leven komt door de zomerse hitte mogelijk verdubbelt. In 2050 schat het RIVM het aantal hittegerelateerde sterfgevallen in de stad op zo'n 250 per jaar. In goedenavond.

0: Avond Nederland vertelde wethouder van Pro-Amsterdam Lian Heijnhuis of airco's dan een oplossing zouden kunnen zijn voor dat probleem.
1: Ik denk niet dat het een goede oplossing is. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet een realistische oplossing is. Airco's zijn schreeuwend duur. Dus wat je daarmee creëert is dat de ene zich heel goed kan beschermen tegen de hitte en de ander niet.
0: Volgens Heijnhuis veroorzaken airco's dus ongelijkheid. Maar dat is niet het enige probleem.
1: Je moet uitkijken dat je niet een maatschappelijk probleem alleen maar weer met individuele oplossingen gaat proberen te repareren. Want dan krijg je uiteindelijk maatschappelijk een nog groter probleem van. Want die airco's, als iedereen in Amsterdam, daar is een onderzoek naar geweest, een airco zou hebben in het centrum, dan wordt de buitentemperatuur tot 2 graden warmer. Dus wat je dan krijgt, zijn die mensen in het centrum die geen airco kunnen betalen, die hebben het nog heter in huis.
0: Dat was gisteravond op

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. BOA's dreigen hun wapenstok kwijt te raken, komt het AD.
1: En dat komt dan door tekorten bij de politieacademie. BOA's moeten een jaarlijks examen doen. Want dan kunnen ze gebruik blijven maken van de wapenstok of pepperspray. Maar bij de politieacademie is er een tekort aan examinatoren. En volgens de vakbond van BOA's geeft de politieacademie nu de voorkeur aan politieagenten. Die moeten jaarlijks ook examen doen. En dan is er voor de BOA's geen tijd meer. En daardoor dreigen BOA's hun bevoegdheden kwijt te raken. En nu gaan gemeenten op zoek naar commerciële partijen waar ze examinatoren kunnen inhuren. En daar is dan weer een cowboy-situatie ontstaan, zegt de BOA-vakbond. Elektriciteit moet de belangrijkste energiebron worden in de EU. Daarover schrijft de Volkskrant vanmorgen. Morgen presenteert Brussel het elektrificatieactieplan, waarin staat dat 46% van het energieverbruik in 2040 elektriciteit is. Nu is het nog 23%. En dat is volgens de EU nodig om voor energie minder afhankelijk te worden van andere landen en van dubieuze regimes. En dus moet er flink worden geïnvesteerd in groene stroom. De EU wil dat lidstaten de belasting op stroom gaan verlagen, zodat de subsidies voor fossiele brandstoffen verdwijnen. De overheid moet geen AI of algoritmes gebruiken bij het beoordelen van fraudesignalen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens leidt dat tot discriminatie. Dat schrijft Trouw vanmorgen. Gemeenten, de Belastingdienst of het UWV kregen elk jaar tienduizenden fraudemeldingen over burgers en bedrijven. En die meldingen, die tips, die beoordelen ze met AI. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zitten daar serieuze privacy- en discriminatierisico's aan, omdat computermodellen vooringenomen zijn. En daarom wil de autoriteit dat voortaan elke fraudemelding door een mens wordt verwerkt. En wat is er met dit prachtige weer een beter idee dan lekker het water op te gaan? Dat dacht een stel uit Wales ook, Gerald en Ryan. Zien we op de voorpagina van de Telegraaf. Die gingen eens op internet kijken of er nog verborgen pareltjes waren in Nederland. En ze ontdekten Giethoorn. Of het echt een verborgen pareltje is, dat lijkt me niet. Elk jaar 1,5 miljoen mensen die daar rondvaren. De krant heeft dan ook meerdere toeristen gesproken uit andere landen. Die zijn helemaal vol lof over Giethoorn. Een Chinese toerist zegt, dit is de mooiste plaats waar ik ooit ben geweest.
0: Er is verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er stond een auto in brand op de A12 bij knooppunt Grijshoort. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, maar er staat wel een flinke file van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort. De vertraging is daar ongeveer een kwartier.
3: NPO
4: Radio 1. Dit is tot 9:30.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Het was op voorhand al een wedstrijd vol verhalen, vertelt commentator Mark Loostra.
5: In 86 was er de hand van Diego Maradona en zijn solo. En in 98 was er het rood voor Beckham door Simeone aangesmeerd. Er is geschiedenis genoeg tussen deze twee landen op het voetbalveld. Maar het was tijd voor een nieuw hoofdstuk. En dat nieuwe hoofdstuk begon eigenlijk pas na rust. Want in de eerste helft gebeurde er niet zoveel. Was het vooral duwen, trekken en vervelend. Maar gebeurde er voor de doelen niets. En daardoor was het 0-0. Maar na de 1-0 van Anthony Gordon, na een geweldige voorzet van Rodgers, kwam de wedstrijd los. Engeland plooide terug. Argentinië kreeg kansen. De paal werd twee keer geraakt. Pickford moest eraan te pas komen met een paar formidabele reddingen. Maar het werd 5 minuten voor tijd. Toch 1-1 door Enzo Fernandez met een schot vanuit de tweede lijn. En daarna drukte Argentinië door. En in 90+2 de voorzet van Messi met zijn rechterbeen op het hoofd van Lautaro Martinez, die de winnende binnenkopte. Na 12 minuten extra tijd zat het erop. En Argentinië gaat naar de finale zondag tegen Spanje.
0: Engelse fans die naar het stadion waren gekomen reageren teleurgesteld bij de BBC.
6: Got it. We defended too deep second half. We
7: sat too far
6: wrong.
7: Back, tried to do what we did against Mexico, didn't work there better.
8: We did our best, but why do we always do this? We go willing up, we should have pushed harder.
9: You can't sit back for 35 minutes against class footballers. They will do that.
0: Ja, waarom nou dat verdedigen, zeggen ze. Val nou eens even aan. Ja, dat hebben meer mensen zich voor de tv vast afgevraagd. En in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, ja, daar vierden mensen natuurlijk de overwinning.
10: Harry Kane. Sí, porque tengo dos centrales con amarilla y Harry Kane no lo vi.
11: Y ya lo es.
0: Journalist Remy Leeman in Buenos Aires vertelt hoe blij de Argentijnen zijn met de winst.
10: Nou, de mensen zijn hier compleet euforisch na toch wel een geweldige comeback van het Argentijnse elftal in het laatste kwartier van de halve finale van dit WK. Het leek er lange tijd niet in te zitten. Maar ja, een geniale Messi met 2 assists zorgt er toch weer voor dat Argentinië door het oog van de naald kruipt en opnieuw een WK-finale gaat spelen aanstaande zondag. Tot grote vreugde van de mensen hier die massaal de straat op zijn gegaan. Met veel gezang en met getuter en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt, is een Engelsman.
0: Het was natuurlijk een beladen wedstrijd van tevoren al. Was dat voelbaar?
10: Ja, zeker wel. En dat is niet alleen vanwege wat er op het voetbalveld gebeurt. Hè. Argentinië en Engeland, dat zijn een beetje elkaars grootste intercontinentale rivalen, om zo maar te zeggen. De WK-wedstrijden, dus die twee zijn altijd memorabel. Denk aan de hand van God op het WK 1986 van Maradona. Maar ja, een beetje de opvolger van Maradona, Messi, ja, die had nog nooit tegen Engeland gespeeld in zijn carrière. Dus de mensen moesten hier niet aan denken dat uitgerekend de Engelsen Messi met pensioen zouden sturen. Maar ja, naast het voetbalspelletje zelf zijn voetbal en politiek in Argentinië heel erg nauw met elkaar verwant ook. En dan gaat het al heel snel over de strijd om de Islas Malvinas, oftewel de Falklandeilanden, zoals die in het Nederlands worden genoemd. Ja, daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijd van vanavond, waar, voordat we het vergeten, gewoon een ticket voor de WK-finale op het spel stond.
0: Het winnen van de Engelsen was misschien nog bijna belangrijker dan die finale halen?
10: Voor sommige mensen die ik vanavond op straat sprak wel, ja. Die zeiden van nou, voor mij is het WK nu al geslaagd. Ik bedoel, we zijn al regerend wereldkampioen. Hoeveel teams spelen 2 WK-finales op rij? En hebben ook nog eens die Engelsen naar huis gestuurd. Want dan leeft hij toch wel een beetje het idee, en dat is niet alleen vanwege de Engelsen, maar ook van kritiek vanuit andere, vooral Europese landen. Ja, dat die Argentijnen, ja, dat zijn toch een beetje houthakkers. Hè? En ze spelen vals. En ze kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed spelen. Maar keer op keer lijken ze toch weer succes te boeken. Nou, de Argentijnen zijn nu ontzettend trots. En die hebben zoiets van, nou, oké, nu hebben we een Europees topteam naar huis gestuurd. Laat Spanje maar komen.
0: En is daarmee de missie dan al eigenlijk bijna geslaagd?
10: Voor veel fans wel. Als je naar ze luistert, als je ze interviewt, dan zeggen ze, veel meer kunnen we van dit team niet vragen. Ze zijn al een keer kampioen geworden. En nu laten ze ook weer zien dat ze elke keer alles op alles zetten om te winnen. Ja, mocht dat dan in de finale niet lukken, nou, dan zij dat zo. Maar als je goed luistert naar wat ze zingen op straat, dan klinkt het toch wat anders. En dan wordt er wel heel veel gezongen over die 4 WK-sterren die ze zo graag op het Argentijnse voetbalshirt willen zien.
0: Zij journalist Remy Leeman in Buenos Aires. Het is bijna 6:55. Zoals Christen vertelde, was ik dus in Italië bij een optreden van Nick Cave en de Bad Seeds. Geweldige ervaring. Al was het maar omdat er geen lange Nederlandse mannen in het publiek stonden. Nog nooit zo goed naar een podium kunnen kijken vanaf het veld. Maar het was natuurlijk vooral geweldig vanwege wat er op dat podium gebeurde. Zoals bij Red Right Hand. Dat al zo heerlijk begint.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
2: Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk voerde de tanker onder valse vlag om internationale sancties te ontwijken. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Bij de Amerikaanse stad San Francisco is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 3 mensen worden nog vermist. 16 opvarenden konden worden gered. Het ongeluk gebeurde in de baai bij de voormalige gevangenis Alcatraz. Volgens ooggetuigen was het water op het moment van het ongeluk wild en koud. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. Die man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. In het weer vrij zonnig. In het noorden is ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. En later op de dag in het noordoosten kans op een bui.
1: Verkeersinformatie, Helene Geest.
3: Er beginnen wat files te ontstaan, vooral bij Rotterdam. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A20. Daardoor op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein alweer 10 minuten oponthoud. Ook op de A20 zelf van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. En dat is ook te wijten aan wegwerkzaamheden.
1: De Oekraïense minister van Defensie moet een nieuwe baan zoeken van president Zelensky. Zometeen legt onze correspondent uit waarom.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Eerder deze week ontsloeg Zelensky ook als een premier, Julia Sviridenko. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Christian, ik dacht dat deze defensieminister zo belangrijk was.
12: Ja, zeker. Het is echt een populair figuur die eerder verantwoordelijk was voor de digitale transformatie van de Oekraïense overheid. Hij wordt ook gezien als een van de drijvende krachten van de Oekraïnse droneoorlog tegen Rusland. Een zelfverklaard tech-nerd met een beetje een Silicon Valley-achtige stijl van besturen. Toen hij werd aangesteld, steunde iedereen dit eigenlijk. Juist omdat deze jonge bestuurder gezien werd als iemand die de nodige hervormingen kon doorvoeren. Als het gaat om slechte aanbestedingen, corruptie binnen de krijgsmacht. En daarnaast zag je ook dat Oekraïne het half jaar dat hij aan het roer stond flinke stappen aan het zetten was. Fedorov die overtuigde bijvoorbeeld Elon Musk om Starlink uit te zetten voor de Russen. Oekraïne begon een campagne met middellange afstandsdrones om alle logistieke routes te verstoren. En hij had ook echt nog grote ambities om het leger, om het ministerie van Defensie, verder te hervormen naar NAVO-standaarden. Maar ja, de ambities hebben hem, zoals het er nu uitziet, ook zijn functies gekost.
1: Want waarom moet hij dan plaatsmaken nu?
12: Er is geen officiële reden gegeven. Daarom is het ook zo'n controversieel besluit. Oekraïnse media en de Financial Times melden dat er onder meer spanningen waren tussen Fedorov en de hoogste generaal van Oekraïne, Sirski. Die komt nog uit de oude garde. En die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren. Zelensky heeft de kant van Sirski gekozen, zoals het er nu uitziet. En ook zijn er berichten dat de minister kwaad bloed heeft gezet bij hoge figuren in de defensie-industrie, omdat Fedorov bepaalde aanbestedingen zou hebben tegengehouden.
1: Een regering ministers wegsturen terwijl je in oorlog bent, hoe handig is dat?
12: Nou, je zou zeggen dat dat niet zo handig is, zo kort. Het zorgt zo kort nadat ze begonnen zijn. Het zorgt voor onrust. En zeker ook omdat die Fedorov dus zo populair was. En omdat hij net aan het opwarmen was. Bovendien zou hij vervangen worden door de minister van Binnenlandse Zaken, Klimenko. Dat is de voormalige chef van politie. En dat wordt dan weer echt gezien als een veilige keuze voor Zelensky. Iemand die niet buiten zijn boekje treedt. En ook binnen Zelensky's partij wordt er dan boos gereageerd op de laatste wissels.
1: Maar heeft dit dan invloed op de positie van Zelensky, van de president?
12: Ja, dat moeten we gaan zien. Wat wel echt opvalt is hoe boos de reacties zijn van Oekraïnse analisten, Oekraïnse waarnemers. Het zou echt een klap zijn voor de Oekraïnse ambities om te hervormen. Sommigen roepen zelfs op tot de noodzaak voor verkiezingen in Oekraïne. Ik moet ook nu wel toch denken aan de protesten in Oekraïne een jaar geleden. De eerste protesten sinds de grootschalige invasie, die kwamen toen omdat Zelensky de onafhankelijkheid van anticorruptie-instanties aanviel. Dat leidde ook tot grote boosheid. Nou, de president draaide toen bij. Sommigen maken het ook wel de vergelijking met toen. Een klap voor de hervormingen die Oekraïne nodig heeft. En daarom zijn ook vandaag weer protesten aangekondigd vanwege deze laatste controversiële beslissingen van Zelensky. Nou, we moeten gaan zien hoe groot die gaan worden, want daar kunnen we uit gaan afleiden hoe boos Oekraïners hierover zijn.
1: Christian, dankjewel. Consulent Christian Pauwen.
8: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
0: Mail naar r1jn@nos.nl.
8: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Friese ballonfeesten zijn begonnen in Jouren. Het grootste ballonnenfestival van Nederland viert zijn 40ste editie. Al werkte de wind bij de aftrap niet mee. Verslaggever Roel Pauw was erbij.
5: Groot grasveld waar een pittige wind overheen blaast. Hier staan de ballonnen klaar, de rietenmanden, de branders en hun piloten.
6: Mijn naam is Sven de Hoogt. We varen hier met twee ballonnen van de Zonnebloem. Hier in Friesland, ideaal om te ballonvaren. Je hebt overal ruimte, je hebt grote weilanden, mensen zijn gemoedelijk. Het voelt eigenlijk als Brabander als een tweede thuis, zeg maar.
13: Welkom allemaal. Ik heb net even contact gehad met de meteoroloog. Voor het evenement hanteren wij gewoon een windlimiet van 8 tot 10 knopen aan de grond. Wie denkt, gezien deze verwachting, dat hij wel of niet gaat varen? Tenminste, diegene...
5: U gaat mee met ballon nummer 36, zo te zien.
14: Ja, inderdaad. Ik heb er zin in.
5: Eerste keer?
14: Tweede keer. Zijn eerste keer. Heel bijzonder. de auto's en de kleine tuintjes. En je bent heel snel in het weg. Het is heel bijzonder.
5: En de landing?
14: Toen gingen we met z'n allen om.
0: Vorige keer bijna in het prikkeldraad. Net voorbij de sloot. En de mand ging ook op zijkant, maar prima te doen.
15: Het mooie van ballonnen is, je ziet ze van verre. Als je nou in Sneek zit, of in Heerenveen, of in Drachten, en je ziet de ballonnen aankomen, dan weet je dat de ballonfeesten in Jouren weer aan de gang zijn. Het grootste ballonevenement van Nederland. En het is langs een ander evenement.
16: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft een limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
5: En die special shapes, want ik heb hier de bingo kaart. Die is uitgereikt.
17: Ja.
5: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
16: Nee, je hebt hier de XXL Nutrition.
5: Dat is een soort frisdrankblikje.
16: Een zonnebloem. De brandweerman, die komt morgen pas.
5: Een schildpad?
16: Ja, die is een schildpad. En daarna van die special shape is, de lucht ontsnapt heel moeilijk uit de ballon. Dus met landen duurt het veel langer voordat de ballon alle lucht heeft laten ontsnappen. Ik denk dat vanavond net een beetje te hard waait voor die ballon.
5: Dus we krijgen de bingo kaart niet vol?
16: Nee, waarschijnlijk niet.
5: Welke ballon is die van jullie?
18: Deze.
5: Ben je een beetje zenuwachtig?
18: Ja, het is mijn eerste keer. Ik heb niet hoogtevrees.
19: Ik heb ook geen hoogtevrees.
20: Ik vind het spannender dan hun hoor.
5: En wat zijn ze nu aan het doen?
19: Aan het opblazen.
18: Ja, ze zijn aan het opblazen.
5: Op zulke warme avonden kun je net iets minder mensen meenemen.
20: Ja, hoe warmer het wordt, hoe minder gewicht je mee kan nemen. Vooraf vraag ik me wel wat de gewichten zijn van de mensen. Ja.
5: Daar mag je niet over liegen.
20: Nee, en dat is voor de veiligheid. Ja. Dus ja.
5: Enorme vlammen worden de ballon dichtgeblazen. Hoe is het trouwens vandaag de dag met de hoge brandstofprijs om ballon te varen? Is dat ook duurder geworden?
20: Ja, alles wordt duurder. Ja. Verzekeringen worden duurder, diesel wordt duurder, propaan wordt duurder. Wat er in het Midden-Oosten gebeurt, ja, dat heeft allemaal heel effect op ons.
5: Nog een beetje gespannen gezichtjes daar in het mandje. Wat op en neer blijft stuiteren. Het waait nog een beetje te hard, hè?
21: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding. Maar goed.
5: Flight director Johannes Koorstra komt er zelf nog even bij. En hij is los.
22: En ook hij krijgt natuurlijk van ons een enorm applaus, Theo. We wensen Theo natuurlijk ook een behouden vaart. Geweldig mooi in deze tijd.
5: Nou, meneer Koorstra, het was even een gevecht met de wind.
16: Ja, een beetje vlagerig.
5: Het zag er best spannend uit, vond ik.
16: Nou, viel mee hoor.
5: Ja, u heeft natuurlijk honderden ballonnen de lucht in zien gaan in al die jaren.
16: Ja, ik heb zelf 2.500 vaten gemaakt. Dus ik weet wel wat het is.
5: Nou, de volgende dan maar.
16: Ja, wacht gewoon op de volgende.
1: Een verslag van Roel Pauw vanuit het Friese Jouren. De spanning in het Midden-Oosten loopt opnieuw op en na Amerikaanse luchtaanvallen op Iran groeit de vrees voor nieuwe blokkades in de straat van Hormuz. Er gaat niet alleen olie en gas doorheen, maar ook veel grondstoffen voor kunstmest. De gevolgen daarvan zijn groot, zoals in Japan, waar boeren met de handen in het haar zitten.
23: Het is aardappelseizoen hier in Japan. Op de oogstmachine staat een groepje Filipijnse en Japanse werkers de aardappelen te scheiden onder leiding van Noristo Morishima, want hij is de eigenaar hier van deze akkers. Het witte spul hier op de grond is een speciaal soort kunstmest, vertelt hij. Ja, maar als je hier op de grond kijkt, inderdaad, dan zie je allemaal witte vlokjes erop liggen naast de stapels aardappelen die de keuring niet hebben overleefd. De goedgekeurde aardappelen die verkopen aan de chipsmaker hier in de buurt, vertelt hij. Ah, maar daar krijgen we een vaste prijs voor. Dat is best wel fijn als we heel veel kunnen oogsten. Maar ja, als de kosten van de productie stijgen, dan kom je als boer al snel in de problemen. En die kosten, ja, die stijgen keihard door de oorlog tussen de VS en Iran. Ik had niet verwacht dat een oorlog zo ver weg, zo voelbaar zou zijn voor een kleine Japanse boer als ik hier. Die aardappelen krijgt hij wel verkocht, al is het tegen een wat kleinere winstjaar. Hij maakt zich vooral zorgen om zijn rijst, want daar heeft hij heel veel tijd en moeite in gestoken. Hier verbouwen wij Juda 21, vertelt hij. Een rijst. En we hebben de laatste 3 jaar vrijwel alle landelijke smaaktests daarmee gewonnen.
2: Juda 21
23: Alleen ja, het verbouwen is wel enorm moeilijk. Morishima gebruikt een speciaal soort kunstmest dat je hier een beetje ziet liggen ook, op het water drijven. Om de lengte van de rijstplanten dus enigszins onder controle te houden. Want hoe korter de plant, hoe dikker de korrels worden en daar krijgen ze meer smaak van, dan worden ze wat zoeter van. Maar deze kunstmest, ja, die importeert hij dus uit het buitenland. En met de oorlog tussen de VS en Iran zijn de prijzen daarvan enorm gestegen. In zijn pakhuis laat hij zijn voorraad even zien, zijn voorraad kunstmest. Het is nog maar één stapel, een paar kratjes op elkaar gestapeld. En normaal staat hier dus het hele pakhuis mee vol. En dit is wat we gebruiken en de meeste ingrediënten komen uit landen als Marokko en Frankrijk, ook Zuidoost-Azië. Maar de productiemethode die daar gebruikt voor wordt, deze kunstmest, heel veel van de grondstoffen komen uit het Midden-Oosten. En een van de gevolgen is dus dat de prijs van een zak van ongeveer 2 kilo rijst van Morishima, de kosten waren voor zijn klanten 5 jaar geleden nog iets van €3 voor zo'n zak. Nu betalen ze daar meer dan €10 voor. En tot nu toe hebben we de eerste klappen vermeden omdat we in Japan een paar maanden aan voorraden hadden ingeslagen. Maar die zijn nu ook op en dat zie je overal in het land, bij alle rijstboeren. De huidige situatie is al moeilijk. Ik verwacht dat het nog heel lastig gaat worden om te overleven als boer hier in Japan.
1: Een reportage van correspondent Anoma van der Veer. Nu.nl schrijft over financiële steun voor gezinnen die in armoede leven.
3: Want per gemeente verschilt die steun enorm. Mensen die langer dan 3 jaar in armoede leven hebben recht op individuele inkomenstoeslag. Dat wordt door de gemeente betaald. En nu blijkt er zijn forse verschillen tussen gemeentes. Het Instituut voor Publieke Economie heeft dat onderzocht. Voorbeeld, een huishouden in de gemeente Oost-Gelre in de Achterhoek kan in een bepaalde situatie €1000 per jaar krijgen. Maar in Eibergen, de gemeente Pal daarnaast, krijgt datzelfde huishouden helemaal niks. De onderzoeker die snapt er helemaal niks van die verschillen, zegt hij tegen nu.nl. Dat maakt pijnlijk duidelijk, zegt hij, dat deze regeling steeds meer op de postcode-loterij begint te lijken. Vanwege de droogte dreigen er ook problemen bij de Nederlandse papier- en kartonindustrie, schrijft BNR. Door de aanhoudende warmte dreigt er een watertekort. En zonder water kun je geen papier en ook geen karton maken. Dus die bedrijven maken zich zorgen. Er zijn nu nog geen acute problemen, maar de gevolgen zijn al wel zichtbaar van die droogte. Zo is een bedrijf in de papier- en kartonindustrie al overgestapt op grondwater in plaats van oppervlaktewater. Een half jaar na de explosie in het centrum van Utrecht kunnen veel bewoners en ondernemers hun leven nog altijd niet oppakken. Delen van de wijk in Utrecht zijn nog steeds afgesloten. Het herstel verloopt langzaam en ook het pand van Bakker Maria moest worden herbouwd. Daar zijn ze nog steeds niet mee begonnen, vertelt ze aan Hart van Nederland.
7: De stip op de horizon was om in september te kunnen starten met herbouw. Maar dan komt er toch ook een klacht vanuit de buurt over een kleine aanpassing. De verzekering heeft nog niet goedgekeurd. Dus dan kan de aannemer eigenlijk ook niet verder plannen. Dus het kan zomaar weer opgeschoven worden. Ik verwacht wel dat ik er gewoon heel 2027 mee bezig ga zijn.
3: Bij die explosie in Utrecht aan het begin van het jaar raakten 4 mensen gewond. En ook raakten meerdere panden zwaar beschadigd. En dezelfde autoverzekering kan bij jouw buurman een stuk hoger of lager zijn. Daarover schrijft de Telegraaf vanmorgen. Automobilisten die in dezelfde straat wonen kunnen tot €260 per jaar meer betalen voor dezelfde autoverzekering. Terwijl alleen het huisnummer verschilt of de postcode. Dat is onderzocht door een vergelijkingssite. Hoe dat zit, een deskundige legt uit dat verzekeraars per locatie heel nauwkeurig de risico's in kaart brengen. Ze kijken dan ook naar hoe dat vroeger ging, historische schade en diefstalgegevens uit de directe omgeving. En dat combineer je dan met de leeftijd van de automobilist, het type auto, schadeverleden, rijervaring. Dus dan kan er best een groot verschil zitten in de premie voor dezelfde verzekering.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
4: Ja, er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Rottemeren-tunnel. Er staat nu 5 kilometer file. De vertraging is op dit moment 10 minuten, maar die zal snel toenemen.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
9: Op NPO Radio 1.

0: band. Musicology van Prince natuurlijk. Het is 7:08. Bij de broedende lepelaarskolonie op Schiermonnikoog is vogelgriep vastgesteld. Maar de vogels lijken er minder vatbaar voor te zijn dan een paar jaar geleden. Arne van Eerde is ecoloog bij onderzoekscentrum Bird Eyes, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U ontdekte dat die dieren ziek waren. Hoe merkt u het?
1: Ja, wat we doen, we vangen eigenlijk en monitoren de lepelaarkolonies van Texel tot en met Rottumerplaat, het hele Waddengebied. En op Schiermonnikoog, tijdens een vangst van juveniele beesten, kwamen we opeens achter dat er eentje raar gedrag vertoonde. En uiteindelijk hebben we die getest en bleek die ook vogelgriep te hebben.
0: En hoe zie je dat dan? Waarom denk je, we moeten gaan testen?
1: Ja, dus het is eigenlijk heel visueel met die vogelgriep. Want wat je ziet is dat die vogelgriep die gaat al heel snel naar het zenuwstelsel, naar de hersenen toe. Waardoor die vogels eigenlijk die ziek zijn, die maken heel ongecontroleerde bewegingen. Dus die zitten met hun hoofd helemaal te draaien. Dat zie je misschien wel in de winter bij bepaalde ganzen. En deze vogel ook. We zagen hem eigenlijk pas heel laat. En hij probeerde een beetje weg te vliegen, met zijn vleugels te slaan. Maar dat lukt eigenlijk helemaal niet. Dus hij heel erg met zijn hoofd aan het draaien en met zijn vleugels slaan. Dus het is niet zo'n fijn beeld om naar te kijken, zou ik maar zeggen.
0: Maar ik zei in het begin ook, de vogels lijken er minder vatbaar voor te zijn. Hoe uitzicht dat dan?
1: Ja, dus we hebben een tijd geleden, hebben we ook al een paar jaar geleden, vogelgriep in de lepelaars gehad. In dit voorjaar, in mei, hebben we in Huizen, bij het Gooimeer, collega's van mij, die hebben ook getest. En ja, daar leken eigenlijk geen. Daar waren drie juveniele beesten ook getest. Die hadden vogelgriep. Maar die hadden eigenlijk geen symptomen. En eigenlijk wat we in het Waddengebied.
0: Dus ja. dan uit het zich wat minder heftig?
1: Het uit zich minder heftig. Vooralsnog. Dus het kan nog steeds zo zijn dat er veel juveniele beesten zijn, dus jonge beesten, die nog niet alle antistoffen hebben voor de vogelgriep, die alsnog ten prooi kunnen vallen uiteindelijk voor deze griepvariant.
0: Maar de oudere dieren, die gaan er bijvoorbeeld niet meer aan dood?
1: Nou, die kunnen daar ook dood aan gaan. Alleen, dat hebben we tot nu toe niet gezien. Dus tot nu toe lijken die de dans echt wat te ontspringen. Alleen het lijkt er ook vooral op dat de vogelgriep vrij laat in het seizoen is gekomen. Dus
0: u houdt een slag om de arm.
1: Ik hou even een slag om de arm, want vanaf begin mei zijn we eigenlijk op alle Waddeneilanden zijn we preventief aan het swappen. En eigenlijk wat we dan doen, net zoals met corona, is dat we gewoon testjes afnemen bij levende beesten en kijken of die vogelgriep hebben, ja of nee. En daar hebben we eigenlijk geen vogelgriep gezien, het hele seizoen lang. Nu is het seizoen helemaal op zijn einde. En bij de allerlaatste kolonies zien we nu opeens in één kolonie op Schiermonnikoog, ja, dat er vogelgriep is vastgesteld.
0: Maar is het dan wel een mildere variant?
1: Nou, dat durf ik niet zo te stellen, maar wat wel zo is, dat vogels die al een keer in aanraking zijn gekomen met het vogelgriepvirus, die kunnen immuniteit opbouwen. En die kunnen dat dan makkelijker overleven.
0: Is dat dan goed nieuws?
1: Nou, voor ons was het redelijk goed nieuws, omdat we het hele seizoen geen verschijnselen, dus we hebben heel veel testen gedaan, maar we hebben ook niks in het veld gezien. Dus dat was vrij goed nieuws. Dus we schrokken een beetje dat we nu toch die ene lepelaar en we hadden nog een paar doden, maar die konden we niet meer testen op de vogelgriep. Uiteindelijk vonden. Want bijvoorbeeld vorig jaar met de kraanvogels, die zijn echt tijdens de trek, toen ze al naar de pleisterplekken gingen voor de trek, dan komen ze allemaal bij elkaar. En dat doen die lepelaars nu binnen een maand ook. Die komen met z'n allen bij elkaar. En die gaan dan, en dan heeft natuurlijk zo'n virus ook de kans om te verspreiden. Dus het zijn eigenlijk hele sociale ja, sociale vogels. Mm-hmm. En het virus is daar natuurlijk gebaat bij, dus die kan dan makkelijk overspringen. Dus we weten niet of dit nou, of we kijken naar een populatie die heel goed tegen de vogelgriep kan. Omdat we eigenlijk helemaal geen vogelgriep hebben gevonden in alle andere beesten in het Waddengebied die wij hebben bemonsterd. Dus die hadden het virus niet. Dus het kan nog steeds zo zijn dat we zo meteen uiteindelijk iets meer gaan merken van de vogelgriep. Dus dat wordt nog even spannend.
0: Ja, dus u houdt nog even uw hart vast. Maar de hoop is dat het dus meevalt. Dank. Arne van Eerde, ecoloog bij onderzoekscentrum BirdEyes.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er komen steeds minder vrouwelijke wethouders bij in gemeenten. En opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen in Iran. Een overzicht van het nieuws, Jan van de Putten.
10: De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. In delen van de hoofdstad Teheran werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt die tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij. Maar die opmars is dit jaar gestopt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Zo'n 29% van de wethouders is vrouw, ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels een nieuw college van burgemeester en wethouders. Lokale partijen leveren de meeste wethouders. Van de landelijke partijen is dat het CDA. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. Dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS werd er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar was het erg droog, waardoor er minder groen was en er minder snoeiwerk nodig was. Ongeveer 60% van het afval werd gescheiden ingezameld. Dat percentage is de afgelopen jaren onveranderd. Vooral bij hoogbouw is er vaak minder ruimte voor containers om afval te scheiden. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1 door 2 doelpunten in de slotfase. Argentijnse media spreken van een blauw-witte zee van mensen. Ook in veel andere Argentijnse steden ontstond een spontaan volksfeest. De finale is zondag tegen Spanje. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallend roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen dat dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. En het weer vrij zonnig, met in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
11: Ja, er zijn problemen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd in de Rottermeerentunnel. De linkerrijstrook is dicht. Dat leidt tot heel veel vertraging. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu al 3 kwartier. Dat zal nog toenemen, want ook de A20 is dicht. Dus je hebt nu eigenlijk weinig alternatieven. Veel mensen gaan omrijden via onder andere de N217 Dordrecht richting Spijkenisse. En daar is nu ook een flinke file ontstaan. Tussen Maasdam en de aansluiting met de A29 een half uur extra reistijd.
0: Bedreigingen op social media en werkweken van 60 uur. Het zijn redenen waarom het aantal vrouwelijke wethouders niet meer groeit. Zometeen een vrouw die het nog wel aandurft.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: NPO Radio 1.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij. Maar die opmars is dit jaar dus gestopt. Blijkt uit een analyse die de NOS met de regionale omroepen maakte van alle gemeentebesturen die zijn gevormd sinds de verkiezingen van afgelopen maart. In bijna alle 340 gemeenten is er nu een nieuw college van burgemeester en wethouders. Redacteur Bas de Vries vertelt hoeveel procent van de wethouders vrouw is.
18: Dat is, om precies te zijn, 29%, zeg maar minder dan een derde. En dat was na de vorige verkiezingen van 2020 dus ook al het geval. Best opvallend die stagnatie, want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: En weet u dan hoe dat komt?
18: Nou, dat hebben we gevraagd aan de Wethoudersvereniging. Dat is de club die de belangen van wethouders behartigt. En die komt met verschillende oorzaken. Eén daarvan is de verharding van het politieke klimaat, zoals ze dat noemen. Op sociale media worden vrouwelijke politici volgens de vereniging nog harder aangevallen dan mannen. Uitgemaakt voor heks bijvoorbeeld. Dat schrikt af. Niet iedereen wil zo'n hoge boom zijn die zo'n koude wind vangt. Een andere mogelijke verklaring is dat het wethouderschap zeer tijdrovend, intensief is. 60 uur per week is geen uitzondering, zegt de vereniging. En ook daar heeft niet iedereen zin in.
0: Verslaggever Jeroen de Jager ging naar Wijk bij Duurstede en liep daarmee met wethouder Wil Kosterman op de eerste dag van het nieuwe college.
19: Hi.
20: Hoi.
19: Jeroen de Jager.
20: Hi, Wil Kosterman.
19: Van de radio.
20: Hi. Leuk. Hey, welkom.
19: Nou, de eerste vergadering, mevrouw Kosterman.
20: Ja. Yeah.

0: gestopt. Blijkt uit een analyse die de NOS met de regionale omroepen maakte van alle gemeentebesturen die zijn gevormd sinds de verkiezingen van afgelopen maart. In bijna alle 340 gemeenten is er nu een nieuw college van burgemeester en wethouders. Redacteur Bas de Vries vertelt hoeveel procent van de wethouders vrouw is.
1: Dat is, om precies te zijn, 29%, zeg maar minder dan een derde. En dat was na de vorige verkiezingen van 2020 dus ook al het geval. Best opvallend die stagnatie, want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: En weet u dan hoe dat komt?
1: Nou, dat hebben we gevraagd aan de Wethoudersvereniging. Dat is de club die de belangen van wethouders behartigt. En die komt met verschillende oorzaken. Eén daarvan is de verharding van het politieke klimaat, zoals ze dat noemen. Op sociale media worden vrouwelijke politici volgens de vereniging nog harder aangevallen dan mannen. Uitgemaakt voor heks bijvoorbeeld. Dat schrikt af. Niet iedereen wil zo'n hoge boom zijn die zo'n koude wind vangt. En een andere mogelijke verklaring is dat het wethouderschap zeer tijdrovend, intensief is. 60 uur per week is geen uitzondering, zegt de vereniging. En ook daar heeft niet iedereen zin in.
0: Verslaggever Jeroen de Jager ging naar Wijk bij Duurstede en liep daarmee met wethouder Wil Kosterman op de eerste dag van het nieuwe college.
2: Hi.
3: Hoi.
2: Jeroen de Jager.
3: Hi, Wil Kosterman.
2: Van de radio.
3: Hi. Leuk. Hey, welkom.
2: Nou, de eerste vergadering, mevrouw Kosterman.
3: Ja, dat klopt. Best een beetje spannend.
2: Ja?
3: Ja.
4: Aan tafel bij dit constituerend beraad waar de portefeuilles worden verdeeld. Petra Doornbal, de waarnemend burgemeester. En twee mannelijke wethouders. En dus Wil Kosterman. Waarmee ook deze gemeente voldoet aan het beeld dat 30% van de wethouders vrouw is.
5: Hoe voelen jullie je?
3: Ja, wel prima. Ik vind het ook een beetje spannend.
4: En dan volgt op het constituerend beraad een lunch. Waar we even weer bij kunnen zijn. U weet dat wij een onderzoek hebben gedaan waaruit blijkt dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Blijft steken op 30% nadat het de afgelopen 16 jaar is gegroeid. Wat dacht u toen u dat hoorde?
3: Nou ja, het verbaast mij, want volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen. En ik merk ook dat ook in onze raad zijn 7 vrouwen van de 19. Ik zie het ook om me heen in de regio. Er zijn gelukkig ook wel jonge vrouwelijke wethouders, maar ook best wel wat ouderen, ook in onze raad. Ja, er moet wel nieuwe aanwas komen, willen wij als vrouwen toch minstens die helft gaan halen.
4: Doen politieke partijen in die zin te weinig om voor die aanwas te zorgen?
3: Nou, dat kan ik niet beoordelen. Mijn partij die heeft veel vrouwen. We hebben 3 vrouwelijke raadsleden van de 5 raadsleden van onze partij. Dus die ook waarvan 2 jonkies. Dus wij zorgen wel voor goede aanwas. We zijn ook alert op, maar het valt mij wel op dat het aantal vrouwen inderdaad achterblijft.
4: Ja, de wethoudersvereniging die zegt als factoren die meespelen dat het stokt. Dat heeft te maken met de enorme werkdruk natuurlijk. Ja. 40, 50, 60 uur per week. De sociale druk, ook van sociale media. Spanningen rond het bestuur. Zijn dat factoren die u herkent ook?
3: Nou ja, ik herken ze wel, maar aan de andere kant moet je daar niet bang voor zijn. Elke baan heeft het wel in zich en dit is een hele leuke baan. Heel veel vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. Er komen ook niet leuke dingen bij, maar nogmaals, nou ja, wat jij net benoemde, de werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Er gaat natuurlijk best veel fout omdat er een hoge druk op ligt. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien.
4: Kan het zijn dat we ons er gewoon bij moeten neerleggen dat het blijft steken op die 30%, dat nu eenmaal de werkelijkheid is?
3: Nee joh. Natuurlijk niet. Ik denk sowieso dat we de 50% moeten aantikken wat mij betreft. En ik vind die balans goed, dus een goede afspiegeling van de samenleving. Maar ik vind echt wel dat er meer vrouwen actief mogen worden. Verplichten gaat mij weer te ver, maar ik vind wel belangrijk dat er een flink aandeel vrouwen ook in het openbaar bestuur actief is.
4: Maakt het uit dat er vrouwen in zitten? Wordt de sfeer anders? Wordt het bestuur anders?
3: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat de zachte kanten wat meer aan bod komen. Ook een vrouw van soms een ander perspectief. En niet beter of slechter, maar anders.
4: Ja, en wanneer zou dat bereikt moeten zijn, die 50%?
3: Nou, volgens een verkiezing zou ik wel mooi vinden hoor.
4: Het is hier ook niet gelukt, hè? Want u zit met 2 mannelijke wethouders.
3: Ja, dat klopt. Maar zij zijn toen met z'n 3, dus je zit hier heel gauw ook wel op de helft. Maar ook in onze gemeenteraad, 7 vrouwen van de 19. Nou, dat kan een stukje beter. Dus in gesprek ook met de collega-partijen van ga voor de volgende verkiezingen meer vrouwen hoog op de lijst zetten.
5: Dus dat is ongeveer hoe het gaat werken.

0: Okay, hebben jullie tot dusver ideeën, vragen, dingen gemist?
1: Het houden Wil Kosterman van Wijk bij Duurstede, hoorden we. Ja, dat een gelijke verdeling in het college tussen mannen en vrouwen niet in alle gemeenten even belangrijk wordt gevonden, blijkt ook uit de analyse, zegt redacteur Bas de Vries.
2: In meer dan 80 gemeenten is er niet één vrouwelijke wethouder de komende 4 jaar. Ja, dat laat wel zien dat het daar gewoon echt duidelijk geen prioriteit heeft. Daar staan we weer een paar andere gemeenten tegenover, maar dat zijn er echt heel weinig, zoals studentenstad Delft, een duidelijk wat meer progressieve gemeente qua politieke kleur. En die hebben dan 5 vrouwen benoemd en niet 1 man. Ja, slechts 1 man.
1: Dat dan in een stad met een technische universiteit. Dat is dan wel weer bijzonder.
2: Ja.
1: Wat valt er verder op aan al die formaties in gemeenten?
2: Nou, dat ook in die formatieonderhandelingen de lokale partijen het weer heel goed doen. Ze zijn iedere keer weer de grootste factor bij gemeenteraadsverkiezingen, halen de meeste zetels. Maar ze onderhandelen ook best goed, zie je iedere keer weer. Ze slepen nog altijd iets meer wethoudersposten nog binnen dan je op basis van de uitslag zou mogen verwachten.
1: Nou was Forum voor Democratie ook een opvallende winnaar afgelopen maart. Zitten zij ergens in een college?
2: Nee. Die mogen de komende jaren geen enkele wethouder leveren. Dat lijkt vooral te maken te hebben met hun harde opstelling bij de asielopvang. Vorm van democratie waar over het algemeen geen enkele opvangplek erbij. Dat is de eis. Ja, en dat gaat moeilijk samen met de spreidingswet. Dus dat is moeilijk met bestuurspartijen om in een college te komen. Een partij die wel voor het eerst een aantal wethouders levert is de PVV. Die gaat regeren in Pekela, in Groningen en in 2 Brabantse gemeenten, namelijk Rukve en Steenbergen.
1: Zei redacteur Bas de Vries over de analyse die de NOS en de regionale omroepen maakten van alle gemeentebesturen die zijn gevormd sinds de verkiezingen van afgelopen maart. Het is 7:14. Europa zit alweer in de 3e hittegolf van deze zomer. Ook in Italië gaan de temperaturen ver over de 35 graden heen. De gemeente Rome heeft een hitteplan opgesteld met plekken waar Romeinen koelte kunnen zoeken. Behalve bibliotheken, musea en stadsparken wordt ook nagedacht over het gebruik van ondergrondse ruimtes. Correspondent Angelo van Schaik ging kijken in een antieke Romeinse steengroeve.
3: Groot metalen hek. Wauw, ik krijg een jas zelfs. Zie je weer met la giacca?
4: La vuoi, sì.
3: Wow, beetje gek dat je in juli in Rome ineens een jas aan moet. Maar het is echt welkom, want het is fris hier binnen. Quanti gradi faranno qua?
4: Qui ci sono 15 gradi.
3: 15 graden dus, en dat is zo'n 20 graden minder dan buiten, zegt Alessandro Placci di van Sotterrani di Roma, mijn gids van vandaag. Het Labirinto di Roma is een enorme steengroeve die de oude Romeinen gebruikten om pozzolano, een vulkanisch gesteente, te winnen om cement mee te maken en onder andere het Pantheon mee te bouwen. En dit is echt een enorm complex, maar enorm qua.
4: Sì, stiamo parlando di 1 km/5. Se prendessimo ogni singola galleria, avremmo un'autostrada di 30 km.
3: Het is een gebied van een labyrint van 1/5 km. En hij zegt, als we alle tunnels achter elkaar zouden leggen, dan hebben we een snelweg van 30 kilometer. Het is echt gigantisch. Het Labirinto di Roma is een van de vele ondergrondse ruimtes onder de Italiaanse hoofdstad. Behalve antieke steengroeves en natuurlijke grotten zijn er ook her en der bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Allemaal plekken waar het veel koeler is dan boven de grond. En waar dus mensen zouden kunnen schuilen tegen de hitte.
5: Allora, negli ultimi 3 anni è aumentato mediamente di 1,5-2 rispetto.
3: De gemiddelde temperatuur in Rome is de afgelopen jaren met 1,5-2 graden toegenomen in vergelijking met de 30 jaar daarvoor, zegt Edoardo Zanchini, directeur van de klimaatafdeling van de gemeente Rome. Dat betekent dat de dagen boven de 30 graden zijn verdubbeld, zo niet verdrievoudigd. Vooral nachten boven de 25 graden hebben een grote invloed op de gezondheid van mensen. Vooral in de wat armere wijken van de stad, waar mensen geen airconditioning hebben, zorgt de hitte voor meer ziekenhuisopnames. Volgens jou, hoeveel mensen zouden hier dan kunnen verblijven als het echt heel warm is?
4: Maar ik denk dat tranquillamente 2.000-3.000 personen potrebbero stare qui dentro.
3: Als we dit geschikt zouden gaan maken voor langer verblijf,
6: dan zouden hier toch wel 2.000 tot 3.000 mensen kunnen verblijven. Maar er moet nog wel veel gebeuren om het Labirinto di Roma geschikt te maken. Er moeten wc's komen, keukens en leefruimtes. Daarnaast moet er een luchtverversingsinstallatie komen. In dit soort steengroeves komt van nature het licht radioactieve radongas voor. En het is er heel vochtig.
5: Prima che il comune possa dire alle persone potete andare lì quando fa caldo, dobbiamo fare una serie di verifiche.
6: Voordat de gemeente kan zeggen ga daar maar schuilen als het heet is, moeten inspecties plaatsvinden, zegt Zanchini van de gemeente Rome. We hebben de verplichting de veiligheid te waarborgen voor de burger. Het zijn fascinerende plekken, mooie plekken, maar ze zijn niet vanaf morgen beschikbaar om er te verblijven. Maar is het volgens jou een oplossing voor, zeg maar, klimaatsverandering en de toenemende hitte in Rome?
4: Allora, secondo me non può essere una soluzione al cambiamento climatico perché stiamo letteralmente facendo gli struzzi.
6: Hij zegt, het is geen oplossing natuurlijk, want je steekt letterlijk je kop in het zand als struisvogels. Het is wel een manier om mensen tijdelijk maar opluchting te bieden voor de hitte buiten, maar het is natuurlijk geen complete oplossing voor het probleem.
1: Een verslag van correspondent Angelo van Schaik vanuit Europa. Mogelijk honderden doden bij twee scheepsrampen in Myanmar, schrijft persbureau AFP.
7: Ja, die twee rampen zouden in de afgelopen weken zijn geweest, zeggen de VN en de Internationale Organisatie voor Migratie. En er zouden mogelijk meer dan 500 doden zijn gevallen. Aan boord waren voornamelijk leden van de Rohingya-minderheid. De schepen zouden eind juni zijn vertrokken vanuit Myanmar. En het contact met een van die twee boten zou al kort na vertrek zijn verloren. De andere boot zou vorige week zijn gezonken. Het is al jaren onrustig in Myanmar. 5 jaar geleden pleegde het leger er een staatsgreep. En sindsdien woedt er een burgeroorlog. Zorgen in Nieuw-Zeeland, nu daar het vogelgriepvirus H5N1 is opgedoken. Een bruine jager, een soort grote zeemeeuw, bleek besmet met het virus. En nu zijn er zorgen dat die kwetsbare inheemse vogelsoort zou kunnen uitsterven als het virus zich verder verspreidt. Daarom roept de natuurminister van Nieuw-Zeeland op om dode vogels te melden. Dat zien we bij nieuwsite Stuf.
8: The most important thing really is that people keep reporting when they find or see dead birds. That helps us be able to track where these birds are washing up. And also that if we do start having domestic bird-to-bird spread here in New Zealand, that's critical information for us to be aware of where the disease is and what it's doing.
7: De regering wil dus zoveel mogelijk meldingen hebben van dode vogels, zodat ze kunnen onderzoeken hoe dat H5N1-virus zich verspreidt. De rechter in Genua in Italië doet vandaag uitspraak in de zaak van de brugramp in 2018. Tijdens een zomerstorm begaf een brug het in Genua. Auto's en vrachtwagens stortten naar beneden. 43 mensen kwamen om. En de uitspraak van vandaag draait om de vraag of die brug wel goed werd onderhouden. Volgens de aanklagers werd het onderhoud vaak uitgesteld, zelfs na waarschuwingen. Bij de BBC blikken nabestaanden vooruit op de uitspraak. Mogelijk komt er licht aan het einde van de tunnel. Het is voor ons belangrijk om te weten of er iemand ter verantwoording wordt geroepen, vertelt een nabestaande uit Genua. En de luchtkwaliteit in de Canadese stad Toronto is momenteel de slechtste van alle grote steden ter wereld. Hoe komt dat? Door rook van bosbranden ten noorden van Toronto. En deze presentator van de zender CTV vertelt hoe de lucht in Toronto er nu uitziet.
9: A orangey, smoky haze over the city of Toronto as the smoke and the sunshine seem to be competing right now. Toronto has the worst ranking for air quality in the world right now.
7: Oranjige viezigheid, en niet alleen in Toronto hebben ze last van de rook, ook in New York. Daar is de rook ook al naartoe getrokken. Mensen krijgen het advies om buitenactiviteiten te beperken. En die rook in New York trouwens blijft mogelijk tot het eind van de week hangen. En dat is dan lastig, want zondag is er ook de finale van het WK tussen Spanje en Argentinië. We gaan het zien.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
10: Ja, vooral heel veel vertraging in de buurt van Rotterdam. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Rottemerentunnel. Daar was een rijstrook dicht en omdat de A20 ook dicht is, is het behoorlijk opgelopen. Vanaf Rotterdam-Feyenoord is de vertraging 50 minuten. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Argentinië heeft zich geplaatst voor de WK-finale voetbal door van Engeland te winnen met 2-1. Lautaro Martinez kopte de winnende binnen in de 92e minuut. En dat maakte flink wat los bij de speler.
12: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
1: Het is heel heftig. Vanaf het eerste paar schoenen dat mijn vader voor me kocht, heb ik gedroomd van het nationale elftal, zegt hij. Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, grote emoties na een terechte zegen?
13: Ja, dat denk ik wel. Na de 1-0 voor Engeland leek het lang een verloren zaak voor Argentinië. Maar ja, weer vochten ze zich heel laat in de wedstrijd terug na een achterstand. Zoals ze dit WK al meerdere keren lieten zien. Het was wel een enorme vechtwedstrijd trouwens. De eerste half uur bestond bijna alleen maar uit overtredingen, opstootjes, scheldpartijen, ruzietjes, dat soort dingen. Werd amper gevoetbald, het spel lag heel veel stil. Een hoop strijd, maar weinig voetbal. En ook geen kans gezien in de eerste helft. En, nou ja, dat veranderde wel na rust, toen Argentinië eerst zelf dicht bij de openingstreffer kwam. Die viel na 55 minuten aan de andere kant via Anthony Gordon. De eerste kans voor Engeland en meteen 1-0. Ja, en dan komt Argentinië dus. Dat wordt alleen maar beter als ze achterstaan, als de tijd dringt. Er lijkt dan een soort extra voorraad energie, geloof en creativiteit in de ploeg te komen. En nadat de Argentijnen al een paar grote kansen om zeep hadden geholpen en één keer de paal hadden geraakt, schoot Enzo Fernandez 5 minuten voor tijd van afstand prachtig binnen. En daarna duwde Argentinië door en in de extra tijd na ook weer de paal te hebben geraakt viel die beslissende treffer. Deze Martinez mocht vogelvrij van dichtbij inkoppen. Lionel Messi nu eens niet belangrijk met een goal, maar wel met 2 assists. En Engeland knock-out. Ja, ik zei gisteren tegen je, Argentinië is nooit verslagen, nooit dood en begraven. En dat lieten ze gisteren weer zien. Een fantastische, heroïsche ommekeer.
1: Nou, waar het na de wedstrijd vooral ook heel erg over ging, is wat Engeland deed nadat ze op voorsprong waren gekomen. Bijvoorbeeld dat verdedigend wisselen. Een kritische Wayne Rooney zei dit erover bij de BBC.
14: If you're on that pitch, if you're an attacking player on that pitch and you go 1-0 up and then you see the changes which the manager's making, you're losing belief in it.
1: Als je op het veld staat en je ziet dan dat er zo wordt gewisseld, dan verlies je het geloof als aanvallende speler, zegt hij. Maar waren die wissels cruciaal?
13: Nou, ik denk wel belangrijk, ja. Het was toch te bang, te angstig wat Engeland liet zien. Want tot het doelpunt van Engeland ging het gelijk op. Maar na die goal nam Argentinië het initiatief helemaal over. Ja, hij wisselde, Tuchel, de coach, wisselde defensief om die voorsprong vast te houden. Het is een aloude discussie. Ga je dan defensief wisselen of blijf je staan of blijf je aanvallender spelen? Ja, hij bracht allemaal verdedigers, maar dat had het tegengestelde effect. Engeland liep alleen nog maar achteruit, kwam de eigen helft niet meer af, verschanste zich eigenlijk in de eigen 16 meter. In de meer dan 40 minuten die er na de 1-0 nog gespeeld werden, had Engeland maar 12% balbezit. Dat is echt bizar laag. Ja, en dan weet je, Argentinië ruikt bloed, voert de druk verder op, bleef ook volhardend aanvallen, vechten en kansen creëren. Zij hadden wel het geloof, terwijl Engeland toch vertwijfeld en soms in totale chaos in die eigen 16 beloofd. Ze waren echt bewogen. Ze waren echt passief, leken ook totaal uitgeput. Ik snap deze kritiek van Rooney en van andere analisten over het inbrengen van zoveel verdedigers wel. Tuchel, de bondscoach, zelf niet, zei hij na afloop. Want hij zei, ik heb in andere wedstrijden juist aanvallend gewisseld, maar door met 5 man te verdedigen hoop ik gaten te dichten en sterker te zijn in de lucht. We kregen te veel kansen tegen en ik had niet het gevoel dat aanvallende wissels zouden helpen. Er zijn miljoenen coaches na de wedstrijd die het beter weten, maar ik heb dit besloten en neem de verantwoordelijkheid. Nou, die miljoenen coaches die wonen onder andere in Engeland, want dit is momenteel wel een nationale discussie daar.
1: Maar niet in de finale, wel Argentinië in de finale. Spanje-Argentinië worden dus. Wie maakt de meeste kans?
13: Ik zou zeggen Spanje, want een betere ploeg, zit meer voetbal in, is een completer team. En ja, laten we ook niet vergeten, zij kregen dit WK pas 1 doelpunt tegen. Dus ook in de verdedigende organisatie, defensief, is het indrukwekkend. Maar zo langzamerhand bekrijpt me het gevoel dat Argentinië onverslaanbaar is. Het lijkt niet uit te maken dat er nog maar een paar minuten te spelen zijn, dat de achterstand hopeloos is. Ze blijven net zo lang voetballen tot ze wel scoren. En ja, dat is ook wel mooi om te zien. Ze forceren altijd wat, soms met lelijk voetbal en soms, zoals gisteren, ook met mooi voetbal. Dus ja, ik geloof niet dat de manier waarop ze dat doen ze iets kan schelen. En terecht, want ja, na de WK-titel 4 jaar geleden staan ze nu ook gewoon weer in de finale. Ja. En dat wordt een clash tussen twee totaal totaal verschillende voetbalstijlen. En denk ik ook een botsing tussen het oude wonderkind Lionel Messi en zijn opvolger, het nieuwe wonderkind Lamine Yamal. Dus prachtige finale.
1: Suze, dankjewel.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera met Move Like Jagger.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Jan.
18: De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. En Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd in Oekraïne ook al de premier weggestuurd. In Argentinië is massaal gevierd dat het land de finale van het WK voetbal heeft bereikt. Honderdduizenden mensen gingen de straat op. Argentijnse media spreken van een blauw-witte zee van mensen. En een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. In maart liep hij op Schiphol tegen de lamp. Hij kwam uit Nicaragua. De man probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar de rechtbank ging daar niet in mee.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, weer een zonovergoten dag?
19: Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je je bevindt in Nederland. In het zuiden gaat dat zeker gebeuren, maar in het noorden en ook in het midden drijven wat meer wolken over. En schrik niet, in het noordoosten valt op dit moment een bui. Het noordoosten is dan een beetje een rekbaar begrip, want een deel van Overijssel doet mee, Drenthe en Groningen. Verder valt het nog mee, maar de kans op een bui is daar ook zeker later vandaag wel aanwezig. Het zal niet overvloedig zijn en ook niet overal en heel de tijd, maar toch wat nattigheid hier en daar.
0: Ja, je zegt valt nog mee, maar ik denk dat heel veel mensen denken, laat het buitje maar even komen.
19: Ja, dat denk ik ook. En op zich, zo'n buitje kan er ook wel komen, ook de komende dagen. Maar het stelt inderdaad echt niet heel veel voor. De druppel, de welbekende druppel op de gloeiende plaat. Waarbij die gloeiende plaat vanmiddag in het zuiden met al die zon daar nog de 31 graden aantikt. In de rest van het land is het 23 tot 28 graden. Dat is gemiddelde temperatuur ook morgen. En in het weekeinde zakt het kwik wat verder weg naar zo'n 22 graden gemiddeld. Dat komt omdat de wind gaat draaien naar het noordwesten. Het trekt ook wat aan. Zeker in het weekeinde waait het matig tot vrij krachtig. En dan hebben we inderdaad een frisse wind door het land, maar het gebrek aan de neerslag blijft.
0: Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg?
20: Nou, het valt mee met de drukte. Er staan eigenlijk voornamelijk files voor wegafsluitingen, maar die leveren niet veel meer op dan een minuut of 10 vertraging. Behalve dan bij Rotterdam, daar is natuurlijk de A20 dicht. En op de alternatieve route, de A16 van Breda naar Rotterdam, gebeurde een ongeluk in de Rottemerentunnel. Daar was ook even een rijstrook dicht en daardoor is de vertraging enorm opgelopen. Vanaf Rotterdam-Feyenoord is de vertraging 35 minuten. Inmiddels zijn wel alle rijstroken in die Rottemerentunnel weer vrij. Door omrijders is het ook vastgelopen op de N217 van Dordrecht naar Spijkenisse. Tussen Maasdam en de aansluiting met de A29 ook een half uur vertraging.
21: Ondernemers gaan door de nieuwe onrust op zoek naar alternatieven voor het vervoer door de Straat van Hormuz. Welke dat zijn, vertelt onze economieverslaggever zo.
22: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
27: Klinkt als een soort spookverhaal.
26: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
28: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Maar relatief kalme weken is het opnieuw onrustig in de straat van Hormuz. Bedrijven hadden de hoop weer snel door de zeestraat te kunnen varen, maar dat lijkt inmiddels op korte termijn weer niet mogelijk. En dus gaan bedrijven op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aarde Brands, jullie hebben bedrijven gesproken. Hoe groot zijn de zorgen?
6: Ja, best wel groot. Het verschilt wel een beetje per bedrijf. Maar bijvoorbeeld bij reders en handelaren, die zijn gewoon ontzettend bezorgd. We spraken bijvoorbeeld Dennis Lesmeister. Hij werkt bij exporteur Squibby Foods. En dat bedrijf exporteert bijvoorbeeld kaas, vis en kruiden. En dit is wat hij zei.
7: Het ging natuurlijk een periode iets beter. In de zin van dat het nieuws was dat er in ieder geval een wapenstilstand kwam. En de straat langzaam open zou gaan. Je merkte wel in de praktijk dat opengaan voor ons niet zoveel uitmaakte, want er gingen nog geen containerschepen in. Meer wat andere activiteiten. En met de recente ontwikkelingen van weer wat aanvallen over en weer, begint de buikpijn wel weer toe te nemen hier.
6: Ja, Dennis Lesmeister vertelde ons ook dat vorige week pas de laatste container op de bestemming kwam. Die container heeft er 5 maanden over gedaan om vanuit Nederland naar de bestemming te komen. Dus dat is echt heel erg lang. Dus het laat wel een beetje zien hoe moeilijk het is voor ondernemers op dit moment, nu die straat gesloten is.
5: En welke opties hebben ze dan om het anders te gaan doen?
6: Ja, op dit moment wordt er echt heel hard gewerkt aan opties. Bijvoorbeeld alternatieve havens. En ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt een forse kostenstijging.
5: Maar hoe lang kan dat dan nog doorgaan zonder dat het echt grote schade oplevert?
6: De ondernemers die wij spraken, die waren echt nog best wel optimistisch. Die zijn echt wel op zoek naar alternatieven en die zien dat het pijn doet. Maar die zijn nog wel echt hoopvol. Het is gewoon, het kost heel veel meer geld. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook doorverteld naar de consument.
5: Ja, dus wat gaan wij ervan merken?
6: Ja, zolang de prijzen aan de pomp hoog blijven, gaan we dat natuurlijk merken als we tanken. De binnenlandse transportkosten zijn dan dus ook hoog, maar die internationale transportkosten die blijven ook hoog. En ja, het is gewoon nog een beetje koffiedik kijken hoor, hoeveel het ons nou echt pijn gaat doen. Hoe langer die straat gesloten blijft en hoe meer er naar alternatieven gezocht moet worden, die ook duurder zijn, gaat het ons ook echt allemaal geld kosten. Dus het is even afwachten.
5: Aida, dankjewel. Aida Brands.
8: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
9: Goedemorgen.
8: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
10: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
8: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
11: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
8: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
5: Het kost nog minimaal 2 weken om de brand vlak onder Parijs in het bos van Fontainebleau te blussen. Het gebied is moeilijk bereikbaar en het vuur smilt nog. Fontainebleau is een van de bekendste plekken ter wereld voor klimmers. Verslaggever Joris van Poppel ging op pad met boulderaar David Girolami om te kijken hoe het gebied er nu bij ligt.
13: Dit is wat ik eigenlijk altijd bij me heb in mijn bus.
14: Een busje vol stickers, Nederlands nummerbord en binnen kussens.
13: Crashpads.
14: Wat zijn dat?
13: Crashpads zijn de matten die wij gebruiken om een beetje onze val te kunnen breken.
14: Ik spreek hier met David.
13: Ja, Girolami.
14: Boulderer.
13: Boulderaar, ja.
14: Boulder. Wat is dat?
13: Boulderen is feitelijk, ja, het is een variant van het klimmen, zeg maar. Alleen je klimt op boulders.
14: En dat zijn hele grote rotsblokken.
13: Dat zijn behoorlijk grote rotsblokken.
14: Komt nu nog een zware tas aan?
13: Ja,
14: wat zit daarin?
13: Mijn klimtas. Mijn klimschoentjes zijn dit. Mijn pofzak, dus dat is, daar zit magnesium in. Even kijken, zal ik deze tas nemen? Ik even mee. Hoi, dan kan ik daar nog wat laten zien. Even volgen.
14: Waar lopen we naartoe nu?
13: We lopen nu naar een boulder waar ik onlangs voor het eerst eigenlijk geklommen heb. Nou, nog 20 meter of zo die kant op en dan moeten we even stijl omhoog.
14: Ik zie al een paar hele grote rotsblokken liggen daar.
13: Ja, er liggen hier dus overal die stenen.
14: We lopen hier op een smal pad langs van die enorme keien, enorme rotsblokken. Dat maakt ook wel duidelijk hoe lastig het is voor de brandweer om hier te komen als hier brand is.
13: Ja, ik kan me niet voorstellen hoe ze dat daar nu hebben gedaan. Ik ben daar helemaal niet gaan kijken of zo. Maar ik kan me niet voorstellen hoe dat überhaupt kan. Je moet het wel een beetje weten.
14: We klauteren nu omhoog naar een hele mooie rotsblok. Een soort overhang is het, een grot eronder. Allemaal uit.

0: steeksels, mos aan de bovenkant. Pas op voor je hoofd. Want we mogen hier nu niet bolderen vanwege het brandgevaar, maar je mag het wel uitleggen.
1: Ik wil het gewoon even uitleggen. Het begint vanaf de grond, dus je moet zitten. Dan klim je erin, dan klim je helemaal hier langs. Hier laag. En dan klim je er hier uit en dan klim je er hier op.
0: En dan hang je schuin met je teen hier in een hele nauwe spleet. Ruimer 2 meter verder naar links.
1: Dit is trouwens een bak, dus dan ga je hier naartoe. En dan laat je je teen los. En dan ga je zwaaien, zeg maar. Die zwaai moet je dan weer tegenhouden.
0: Dat lijkt me zo zwaar.
1: het is. Maar als je heel lang bouldert, op een gegeven moment worden die passen, die groeien ook, zeg maar, in je brein. Je krijgt een soort muscle memory ook. Maar je moet toch iedere keer weer even uitvinden, hoe werkt dat hier? En hoe moet ik het hier doen? En dat is de puzzel. En dat is eigenlijk wat het boulderen zo leuk maakt.
0: Ja, dat is ook. Zijn van die kleine oneffenheden, kuiltjes. Ja. En daar kun je dan aan gaan hangen.
1: Ja.
0: Ik ga het niet proberen.
1: Nee. Ja, dit is fijn. Als je dit hebt, dan heb je ook echt iets om te pakken. Dan niet meer, dat maakt het een stuk makkelijker dan dat je, zeg maar, ernaast moet pakken. Want dan daar zit dan niks. Maar ja, dat heeft ook met de moeilijkheidsgraad te maken. Dus hoe moeilijker het wordt, hoe minder je hebt om vast te houden vaak. Ja. Dat gebied wat is verbrand, dat ken ik wel goed. Het is een heel druk bezocht gebied en het is enorm groot.
0: En het is hier kilometer vandaan, zeg?
1: Ja, zoiets, denk ik. Het was hier ook best wel, waar ik zit, zeg maar, best wel spannend de afgelopen dagen. Van komt het, hoe dichtbij gaat het komen? Maar het is gelukkig beheerst gebleven nu voor dat. Maar
0: hoe erg is het voor je als je die beelden ziet?
1: Ik probeer een beetje zakelijk te blijven. Maar van binnen heb ik echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het.
0: Ja, is heftig, hè?
1: Ja, nee, maar zo kan ik het echt omschrijven. Ja. Het is echt liefdesverdriet.
0: Maar die keien, die verbranden niet.
1: Nee, die verbranden niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat grote hitte ook niet goed is voor deze steen. Het is zandsteen, dus fragiel, zeg maar. Het is heel zacht, eigenlijk. Ik heb hier dus 2 weken terug met een vriend een boulder gedaan. Die begint hier. Als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was. En dat is wat belangrijk is.
2: Zij boulderaar David Girolami. Volgens RTV Noord kan de Waddenzee zijn UNESCO-werelderfgoedstatus verliezen.
3: Want volgens UNESCO staat het natuurgebied de Waddenzee onder grote druk. Er zijn grote zorgen over klimaatverandering en verschillende menselijke activiteiten. En daarom gaat een onafhankelijke inspectiemissie volgend jaar vaststellen hoe erg het eigenlijk is. En aan de hand daarvan wordt besloten of de Waddenzee werelderfgoed blijft. Bij de Waddenvereniging zijn ze niet verbaasd over die stap van UNESCO. Die hadden zelf naar de UNESCO een brandbrief gestuurd, omdat het kabinet wil beginnen met zoutwinning onder de Waddenzee. Vandaag begint in Lichtenvoorde, in de Achterhoek, de Zwarte Cross. Met zo'n 250.000 bezoekers is dat het grootste festival van Nederland. En de creatief directeur blikt bij de lokale omroep Regio 8 vooruit op de editie van dit jaar.
4: Het meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is. Hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
3: En ook grote namen, hè? Within Temptation staat ook op de Zwarte Cross. Dropkick Murphys en de Kaiser Chiefs. Die komen dit weekend naar Lichtenvoorde. Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Reizigers krijgen de tip om online in te checken of een tijdslot bij de douane te reserveren, meldt NH Nieuws. Deze reizigers zijn dan toch een tikje eigenwijs.
5: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
3: Ja, ach, waarom ook niet. Schiphol verwacht zo'n 12,7 miljoen reizigers, 300.000 meer dan vorig jaar. Droogte, klimaatverandering, hitte, geen goede omstandigheden voor boeren. Toch heeft RTV Oost nog een boer gevonden die het allemaal wel prima vindt. Een wijnboer, Roelof heet hij, uit Bentelo in Twente. Hij kan nu wijn maken met druiven die hier vroeger niet konden groeien.
6: Dit is Pinot Noir, een soort die eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet kon aanplanten in Nederland. En de afgelopen jaren wel iets meer wordt aangeplant. En er komt ook puur de klimaatverandering. Dus hoe meer zon er is, wat voor andere soorten je kunt aanplanten. Waaronder is Pinot Noir, wat eigenlijk voor 20 jaar geleden alleen maar in Noord-Frankrijk kon.
3: En het voordeel van die soort, dan zegt Roelof dat de wortels net zo lang op zoek gaan naar water tot ze wat vinden, tot wel 8 meter diep.
6: En je moet een beetje zo voor je zien dat hoe dieper die wortels genesteld zijn, hoe groter je wortelkanaal is en hoe meer voedingsstoffen naar de druiven heen kunnen gaan waar jij wil. En daarnaast is de droogte inderdaad goed, want er is veel zon. Zonlicht geeft fotosynthese, dan krijg je suikers in de wijn. En eigenlijk is daarom zon ongelooflijk belangrijk voor de druiven.
3: Moeten mensen wat anders denken, wortelkanaal. Het zou zomaar kunnen dat je deze zon...
7: Wat een gedachtensprong, Jan.
3: Ik hoor het ineens en ik voel het ineens. Maar goed, een wijntje
7: uit Twente.
3: Ik denk
7: aan die wijn.
3: Ja.
7: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
8: Ja, er staat 160 kilometer file, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. De wegwerkzaamheden die de meeste vertraging opleveren, zijn die op de A27. Want daardoor is het heel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 20 minuten extra reistijd.

0: Paradis van Grande Toto met Charlotte Cardin. Het is 8:09. Het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud, verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. The Odyssey van Christopher Nolan draait vanaf vandaag in de bioscoop.
1: Tell me what you remember.
2: A wife? A son.
1: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
0: De verwachtingen zijn torenhoog en veel filmliefhebbers hebben hun stoel in de bioscoop al gereserveerd. Zoals film- en mediawetenschapper Dan Hessler-Forst. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, het is natuurlijk het verhaal van de Odyssee. Voor wie het even niet meer zo helder voor de geest heeft, voor wie geschiedenislessen lang geleden zijn. Waar gaat het verhaal ook weer over?
3: Nou, het gaat over Odysseus. Die had het mooie plan tijdens de oorlog om Troje om een paard voor de deur te zetten met daarin wat soldaten. Om uiteindelijk die oorlog te beëindigen en de stad in te sneaken. En nadat dat is gebeurd, probeert hij naar huis te gaan. Maar onderweg komt hij de hele tijd verschillende avonturen tegen die hem ophouden. En daarom zit zijn vrouw thuis maar te wachten. En wordt die inmiddels belaagd door allemaal prinsen die met haar willen trouwen en de nieuwe koning willen worden. Dus het is het verhaal van iemand die heel graag thuis wil komen en zijn familie die graag wil dat hij verschijnt.
0: De hype rond deze film is enorm, hè? Hoe komt dat?
3: Ja, nou, Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Dus hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen. Die ook tegelijkertijd echt wel filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen. Het filmaanbod wordt heel erg gedomineerd door franchises. En Christopher Nolan maakt toch echt steeds originele en unieke films. Die een heel groot publiek weten te boeien.
0: Ja, dus heel populair, maar ook kwaliteit brengen. Dat is ja, dus bijzonder aan. En past dan dit verhaal goed in zijn oeuvre?
3: Het past heel mooi in zijn oeuvre, omdat hij echt wel films maakt over mannen die iets moeilijks doen. Dat is denk ik misschien de kortste uitleg van het Christopher Nolan thema. Of het nou gaat om Batman Begins of The Dark Knight, waarin hij die held liet zien als iemand die het vooral heel erg moeilijk heeft en voor allerlei morele dilemma's staat. Of Inception, waarin Leonardo DiCaprio allerlei moeilijke dingen moet doen, terwijl hij worstelt met het trauma van zijn dode vrouw. Het gaat elke keer om iemand die een grote taak heeft, die hij uiteindelijk toch weet uit te voeren. En dan is de Odyssee eigenlijk een beetje het ultieme verhaal daarover natuurlijk. Odysseus, die moet slim en vindingrijk genoeg zijn en de leider die zijn team ook weet te verenigen. Dus het is wat dat betreft een echt mooi Nolan-thema.
0: Ja, hij is ook altijd lekker eigenwijs, hè? Toen de cast bekend werd gemaakt en er wat eerste beelden naar buiten kwamen, kwam er ineens online kritiek los. Waar ging die over?
3: Nou, hij heeft Lupita Nyong'o, een zwarte actrice, heeft hij gecast als Helena van Troje, de mooiste vrouw uit de geschiedenis. En er zijn toch allerlei mensen, waaronder iemand als Elon Musk, die zeggen, ja, dit is heel woke om een zwarte vrouw te casten in die rol. Die zijn gewend om de Griekse mythologie met een volledig witte cast te zien. Dat is niet omdat er geen diversiteit was in de oudheid, maar dat is omdat Hollywood heel lang eigenlijk alleen maar witte films heeft gemaakt over die periode. En mensen die moeite hebben om zwarte mensen in een grote Hollywoodfilm te zien, die kunnen daarvan schrikken. Het is maar een kleine groep mensen die zich daaraan stoort. Ik denk dat Elon Musk elke dag iets post over de woke en diversiteit. Dus ik denk dat de meeste mensen dat helemaal links kunnen laten liggen.
0: De manier waarop Nolan zijn films draait, niet digitaal, maar analoog. Doet hij dat bij deze ook weer?
3: Ja, het is allemaal met 70 mm filmcamera's gedraaid. Dat kun je ook in een paar steden in Nederland, volgens mij in Amsterdam en Rotterdam, kun je dat ook echt op 70 mm celluloid zien. Dus ook echt een bijzondere ervaring is anders dan naar een digitale projectie kijken. Niet alleen omdat het nog veel meer detail heeft, maar ook omdat de unieke feel, de esthetiek van celluloid is echt anders dan naar een digitale projectie te zitten kijken.
0: Het doet iets anders met je hersenen.
3: Het doet net iets anders met je hersenen. Onder andere omdat je dus eigenlijk, dat zie je niet, maar als je naar film geprojecteerd kijkt, dan zit je de helft van de tijd naar een donker scherm te kijken. Alleen dat snap je hersenen niet helemaal. Het is een heel bijzondere ervaring. En dat is anders dan digitaal. En dat doet hij omdat hij zoveel waarde hecht aan de bioscoopervaring. De bioscoopbranche die verkeert al heel lang in crisis. En Christopher Nolan is een van die filmmakers die zegt, je moet echt een film op een groot doek zien. En daar, ja, daar worden dus kosten nog moeite gespaard om daar ook iets unieks en bijzonders van te maken. Dus ga hem zien op het allergrootst mogelijke scherm. Want hij zegt, ja, film is een medium dat gemaakt is om het publiek mee te nemen op een reis, je helemaal te overweldigen. En dat kun je eigenlijk niet nadoen op thuis op de bank.
0: En dan gaan we daarna weer uitkijken hoeveel prijzen die in de wacht gaan slepen bij de Oscars. Maar dat is weer van later zorg. Dank je, Dan Hesselvorst.
4: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan via nporadio1.nl/tour.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. BOA's dreigen hun bevoegdheid voor een wapenstok te verliezen. En vrees voor honderden doden in Myanmar. Een overzicht van nieuws, Jan van der Putten.
13: Voor de kust van Myanmar zijn deze maand 2 boten met meer dan 500 opvarenden vermist, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-minderheid. Waarschijnlijk kwam een deel uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Die vluchtroute wordt vaker gebruikt en is gevaarlijk. In Myanmar is al jaren een bloedige burgeroorlog aan de gang. De junta treedt hard op tegen het verzet en onder meer tegen de Rohingya. Die moslimminderheid wordt al decennia lang gediscrimineerd en vervolgd. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij. Maar die opmars is dit jaar gestopt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Zo'n 29% van de wethouders is vrouw, ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels een nieuw college van burgemeester en wethouders. Lokale partijen leveren de meeste wethouders en van de landelijke partijen is dat het CDA. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. In delen van de hoofdstad Teheran werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn gebruikt. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt die tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar was er droog, waardoor er minder groen was en er minder snoeiwerk nodig was. Ongeveer 60% van het afval werd gescheiden ingezameld. En dat percentage is afgelopen jaren onveranderd. Vooral bij hoogbouw is er vaak minder ruimte voor containers om afval te scheiden. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over die eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Het weer nog vrij zonnig, in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Morgen eerst zon, later kans op een onweersbui en maximaal 28 graden.
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
14: Ja, de dagelijkse files die geven vanochtend eigenlijk niet zo heel veel vertraging. Maar er zijn nu wat ongelukken gebeurd en daardoor sta je lang in de file. Onder andere op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Bleiswijk ruim een half uur oponthoud. Er zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum. Daar is nu 1 rijstrook dicht, kost je ruim 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam ging het eerder vanochtend mis in de Rottermeerentunnel. Daar is de weg inmiddels vrij, maar vanaf Rotterdam-Feyenoord is de vertraging nog wel een half uur. Bovendien is daar ook de A20 dicht. En door de wegwerkzaamheden op de A27 staat ook daar een lange file. Op de A27 zelf dus, van Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging een kwartier.
0: Door tekorten bij de politie kunnen BOA's niet worden getoetst of ze een wapenstok mogen dragen. Commerciële partijen springen in dat gat. De BOA-vakbond legt zo uit waarom ze dat geen goed idee vinden.
15: Een zwemband.
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
18: Klinkt als een soort spookverhaal.
22: Ja, is nog gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Door personeelstekorten bij de politieacademie dreigen BOA's hun bevoegdheid voor het dragen van een wapenstok of pepperspray te verliezen. Daarover schrijft het AD vanmorgen. Volgens vakbond BOA-ACP is dit het zoveelste voorbeeld van groeiende druk op BOA's. Richard Gerrits is voorzitter van die vakbond. Goedemorgen. Meneer Gerrits?
25: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waarom hebben de personeelstekorten bij de politieacademie daar effect op?
25: Nou ja, de taak die is belegd vanuit het ministerie bij de politieacademie. En de politieacademie heeft nu al een tijdje aangegeven dat zij personeelstekorten hebben. Al meer dan een jaar. En dat eigenlijk de mensen die afgetoetst moeten worden, dat de mensen voorgaan op de BOA's.
0: Ja, er zijn inmiddels zo'n 23.000 BOA's, begreep ik. Hoeveel van hen hebben de bevoegdheid om wapenstok en pepperspray te gebruiken?
25: Dat zijn er een paar duizend. En die groep is groeiende, omdat we zien dat steeds meer werkgevers goed voor hun BOA's gaan zorgen. Dus er komen steeds meer verzoeken om voor een wapenstok of pepperspray.
0: En omdat de politieacademie dus geen tijd heeft voor de BOA's, melden zich nu commerciële partijen.
25: Ja.
0: Hoe zit dat?
25: Nou ja, de commerciële partijen die hadden in het verleden al een bepaalde rol door deze mensen allemaal op te leiden. En nu geven ze aan dat zij eigenlijk de taak die de politieacademie heeft, dat ze die hebben gekregen, terwijl dat helemaal nog niet het geval is. En dat is een onmenselijke situatie.
0: En
25: dus er zijn
0: waarom?
25: Een aantal partijen. Nou ja, omdat die taak formeel nog ligt bij de politieacademie uiteraard. En het ministerie moet natuurlijk een besluit gaan nemen van wie is dan straks verantwoordelijk voor die examinering en de toetsing. En daar zitten we een beetje op te wachten.
0: Ja, maar als het ministerie die toestemming geeft, dan is het geen probleem, die commerciële partijen?
25: Nou ja, dat is een onwenselijke situatie. Want wij zeggen eigenlijk van, we willen eigenlijk naar een situatie toe dat er eigenlijk één instituut in Nederland is die ook de BOA's examineert, zoals er bij de politie ook het geval is. En onze voorkeur heeft dan dat er een BOA-academie die er is, in principe dat mandaat krijgt.
0: Maar waar bent u bang van als het bij een commerciële partij komt te liggen?
25: Dan krijg je allerlei, wat we nu al zien, de ene biedt het aan voor zoveel geld, de ander biedt het

0: om wapenstok en pepperspray te gebruiken?
1: Dat zijn er een paar duizend. En die groep is groeiende omdat we zien dat steeds meer werkgevers goed voor hun BOA's gaan zorgen. Dus er komen steeds meer verzoeken om voor een wapenstok of pepperspray.
0: En omdat de politieacademie dus geen tijd heeft voor de BOA's, melden zich nu commerciële partijen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou ja, de commerciële partijen die hadden in het verleden al een bepaalde rol door deze mensen allemaal op te leiden. En nu geven ze aan dat zij eigenlijk de taak die de politieacademie heeft, dat ze die hebben gekregen, terwijl dat helemaal nog niet het geval is. En dat is een onmenselijke situatie.
0: En
1: dus er zijn
0: waarom?
1: Een aantal partijen. Nou ja, omdat die taak formeel nog ligt bij de politieacademie uiteraard. En het ministerie moet natuurlijk een besluit gaan nemen van wie is dan straks verantwoordelijk voor die examinering en de toetsing. En daar zitten we een beetje op te wachten.
0: Ja, maar als het ministerie die toestemming geeft, dan is het geen probleem, die commerciële partijen?
1: Nou ja, dat is een onwenselijke situatie. Want wij zeggen eigenlijk van, we willen eigenlijk naar een situatie toe dat er eigenlijk één instituut in Nederland is die ook de BOA's examineert, zoals er bij de politie ook het geval is. En onze voorkeur heeft dan dat er een BOA-academie die er is, in principe dat mandaat krijgt.
0: Maar waar bent u bang van als het bij een commerciële partij komt te liggen?
1: Dan krijg je allerlei, wat we nu al zien, de ene biedt het aan voor zoveel geld, de ander biedt het aan voor zoveel geld, er wordt gewoon gelobbyd. En we krijgen situaties waarbij mensen, deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
0: Maar waar bent u dan, als u zegt het gaat over integriteit, waar bent u bang voor?
1: Nou ja, dat de commerciële partijen dit over gaan nemen. En dat is een onwenselijke situatie, omdat de taak ligt bij het ministerie. En wij vinden dat het ministerie in deze gewoon een besluit moet gaan nemen om het te beleggen of bij de politieacademie of bij een ander instituut, zodat iedereen op de juiste manier geëxamineerd wordt. Nu krijg je een situatie dat de commerciële partij opleidt en zelf examineert. Dus dan krijg je de slager die zijn eigen vlees keurt. En dat willen we niet.
0: En bent u ook bang dat het veel te veel geld gaat kosten of speelt dat niet mee?
1: Nee, dat geldt in principe niet. Het voorstel wat we neergelegd hebben is dat in principe de BOA-academie kostendekkend kan draaien. Dus we vragen geen geld van het ministerie. Er wordt gewoon examengelden worden gewoon gevraagd. Daar worden mensen voor aangenomen en die mensen doen die examinering. Ja. Dus in die zin is er ook geen winstverhaal.
0: Als die BOA's niet gekeurd worden en dus hun wapenstok en pepperspray niet meer mogen gebruiken en niet meer bij zich mogen hebben, wat is daarvan het gevolg?
1: Nou ja, dat ze een groot deel van hun taken niet kunnen uitvoeren.
0: Niet uitvoeren?
1: Dus, nee.
0: Dan kunnen ze niet meer de straat op, bedoelt u dat?
1: Nou, ze kunnen wel de straat op, alleen ze kunnen niet optreden tegen datgene wat men van hen vraagt. Dus het kan zijn dat zij mensen niet meer kunnen aanhouden, geen geweld mogen toepassen. Ze komen misschien in situaties terecht waar ze normaal gesproken zichzelf kunnen verdedigen met een wapenstok of pepperspray. Is niet meer het geval. Dus de gevaarzetting wordt ook groter. We zien gewoon dat het dragen van een wapenstok of pepperspray bijdraagt aan de veiligheid van de mensen, van de BOA's. En dan krijg je een situatie dat de BOA's weer uitgedaagd worden en misschien nog wel in situaties terechtkomen die verre van wenselijk zijn.
0: Dank u wel. Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. Het won met 2-1 van Engeland. Engeland kwam op voorsprong, maar Argentinië wist die wedstrijd vervolgens helemaal om te buigen in de laatste fase. Engelse fans die naar het stadion waren gekomen reageerden na afloop teleurgesteld bij de BBC.
2: Gutted. We defended too deep second half. We got it totally wrong.
3: Sat too far back. Tried to do what we did against Mexico. Didn't work there better.
4: We did our best. But why do we always do this? We go willing up. We should have pushed harder.
5: We got it back for 35 minutes against class footballers. They will do that.
0: Ja, zo even worden het debat wat in Engeland nu volop wordt gevoerd. Waarom alleen maar verdedigen na die 1-0? Nou, in Argentinië was de sfeer natuurlijk heel anders. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires vierden mensen de overwinning.
6: ¿Dónde está Harry Kane?
7: Harry Kane, sí, ¿dónde
6: porque
7: está?
6: Tengo dos centrales con amarilla y Harry Kane no lo vi.
8: Y ya lo ve, y ya lo ve.

0: Journalist Remy Leeman in Buenos Aires vertelt hoe blij de Argentijnen zijn met de winst.
1: Nou, de mensen zijn hier compleet euforisch. Na toch wel een geweldige comeback van het Argentijnse elftal in het laatste kwartier van de halve finale van dit WK. Het leek er lange tijd niet in te zitten. Maar ja, een geniale Messi met 2 assists zorgt er toch weer voor dat Argentinië door het oog van de naald kruipt. En opnieuw een WK-finale gaat spelen aanstaande zondag. Tot grote vreugde van de mensen hier die massaal de straat op zijn gegaan. Met veel gezang en met getuter en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt, is een Engelsman.
0: Het was natuurlijk een beladen wedstrijd van tevoren al. Was dat voelbaar?
1: Ja, zeker wel. En dat is niet alleen vanwege wat er op het voetbalveld gebeurt. Hè. Argentinië en Engeland, dat zijn een beetje elkaars grootste intercontinentale rivalen, om zomaar te zeggen. De WK-wedstrijden, dus die twee zijn altijd memorabel. Denk aan de hand van God op het WK 1986 van Maradona. Maar ja, een beetje de opvolger van Maradona, Messi, ja, die had nog nooit tegen Engeland gespeeld in zijn carrière. Dus de mensen moesten hier niet aan denken dat uitgerekend de Engelsen Messi met pensioen zouden sturen. Maar ja, naast het voetbalspelletje zelf zijn voetbal en politiek in Argentinië heel erg nauw met elkaar verwant ook. En dan gaat het al heel snel over de strijd om de Islas Malvinas, oftewel de Falklandeilanden, zoals die in het Nederlands worden genoemd. Ja, daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijd van vanavond, waar, voordat we het vergeten, gewoon een ticket voor de WK-finale op het spel stond.
0: Het winnen van de Engelsen was misschien nog bijna belangrijker dan die finale halen?
1: Voor sommige mensen die ik vanavond op straat sprak wel, ja. Die zeiden van, nou, voor mij is het WK nu al geslaagd. Ik bedoel, we zijn al regerend wereldkampioen. Hoeveel teams spelen 2 WK-finales op rij? En hebben we ook nog eens die Engelsen naar huis gestuurd? Want dan leeft hij toch wel een beetje het idee, en dat is niet alleen vanwege de Engelsen, maar ook van kritiek vanuit andere, vooral Europese landen. Ja, dat die Argentijnen, ja, dat zijn toch een beetje houthakkers, hè? En ze spelen vals. En ze kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed spelen. Maar keer op keer lijken ze toch weer succes te boeken. Nou, de Argentijnen zijn nu ontzettend trots. En die hebben zoiets van, nou, oké, nu hebben we een Europees topteam naar huis gestuurd. Laat Spanje maar komen.
0: En is daarmee de missie dan al eigenlijk bijna geslaagd?
1: Voor veel fans wel. Als je naar ze luistert, als je ze interviewt, dan zeggen ze, veel meer kunnen we van dit team niet vragen. Ze zijn al een keer kampioen geworden. En nu laten ze ook weer zien dat ze elke keer alles op alles zetten om te winnen. Ja, mocht dat dan in de finale niet lukken, nou, dan zei dat zo. Maar als je goed luistert naar wat ze zingen op straat, dan klinkt het toch wat anders. En dan wordt er wel heel veel gezongen over die 4e WK-sterren die ze zo graag op het Argentijnse voetbalshirt willen zien.
0: Journalist Remy Leeman vanuit Buenos Aires. De EU zet vol in op elektriciteit, schrijft de Volkskrant.
2: Elektriciteit moet de belangrijkste energiebron worden in de EU. En morgen presenteert Brussel daar een actieplan voor. Daarin staat dat 46% van het energieverbruik in 2040 elektriciteit zal wezen. En nu is dat nog 23%, schrijft de Volkskrant. En dat is volgens de EU nodig, die opwaardering van elektriciteit, om voor energie minder afhankelijk te worden van andere landen en van dubieuze regimes. Een half jaar na de explosie in het centrum van Utrecht kunnen veel bewoners en ondernemers hun leven nog altijd niet oppakken. Delen van de getroffen wijk zijn nog steeds afgesloten. En het herstel, dat gaat maar langzaam. Ook het pand van Bakker Maria moet nog worden herbouwd. Dat vertelt ze aan Hart van Nederland.
3: De stip op de horizon was om in september te kunnen starten met herbouw. Maar dan komt er toch ook een klacht vanuit de buurt over een kleine aanpassing. De verzekering heeft nog niet goedgekeurd. Dus dan kan de aannemer eigenlijk ook niet verder plannen. Dus het kan zomaar weer opgeschoven worden. Ik verwacht wel dat ik er gewoon heel 2027 mee bezig ga zijn.
2: Bij die explosie in Utrecht aan het begin van dit jaar raakten 4 mensen gewond. De rechter in Genua doet vandaag uitspraak in de zaak van de brugramp uit 2018. Er was toen een zomerstorm en een brug in de Italiaanse stad Genua begaf het. Auto's en vrachtwagens die vielen in de diepte. 43 mensen kwamen om. En die uitspraak vandaag draait om de vraag of die brug wel goed werd onderhouden, schrijft Italië-correspondent van de BBC. Volgens de aanklagers werd het onderhoud vaak uitgesteld, zelfs nadat er was gewaarschuwd. En door bosbranden in Canada is de luchtkwaliteit in Toronto momenteel de slechtste van alle grote steden ter wereld. Deze presentator van zender CTV vertelt hoe de lucht er in Toronto uitziet.
4: A orangey, smoky haze over the city of Toronto as the smoke and the sunshine seem to be competing right now. Toronto has the worst ranking for air quality in the world right now.
2: Beetje oranje, mistig, vies allemaal. En niet alleen in Toronto hebben ze daar last van, ook in New York. Daar is de rook dan ook al naartoe getrokken. En daar blijft het mogelijk nog wel even hangen. En dat is dan weer lastig zondag, want de finale van het WK tussen Spanje en Argentinië is in New York.
0: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
5: Ongelukken veroorzaken nu heel veel vertraging. De meeste vertraging is er daardoor nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Bleiswijk ging het namelijk mis, daar zijn twee rijstroken dicht en vanaf Gouda levert dat een uur extra reistijd op. De Tour.
0: Opnieuw kansen voor de sprinters in de Tour, want voor de tweede dag op rij. Gisteren won namelijk, verrassend, de Noor weer een Skjold. Wielercommentator Stef Clement, hoe kon hij alle favorieten zo verrassen, Stef?
6: Door eigenlijk in een heel klein gaatje te piepen aan de rechterkant. Het was een hele lange rechte finishlaan. En die maakte een lange rechtse bocht. Wernschot, dat is een man van, 1 meter, 92, 93, 92 kilo schoon aan de haak. Een kolos, zo zei zijn ploegleider achteraf. En die dook in dat gaatje en toen hij er eenmaal dol was, toen ging hij op zoek naar Kees Bol, de Nederlander die de sprint aan moest trekken voor Olaf Kooi. Die eigenlijk wat ruimte had gevonden, daar alleen reed. En via Kees Bol soleerde Wernschot, half sprintend, half aanvallend naar de zege.
0: Dus hij zag zijn kans schoon, daar kwam het eigenlijk op neer.
6: Zo was het.
0: Het was ook de snelste etappe ooit. Een record uit 1999 is aangescherpt naar 50,91 kilometer per uur. Onwaarschijnlijk snel. Hoe komt dat?
6: Ja, dat antwoord moet ik je eigenlijk. Dat moet ik nog een keer later uitzoeken. Want de jongens piepen, kraken, zeuren, klagen. De hele dag, het is warm en het is zwaar en de hotels zijn slecht. Maar doe er een paar druppels regenwater over, zoals gisterochtend daar viel bij de start. En ze zijn weer als nieuw. Ze zijn uit de startblokken geschoten daar en zijn eigenlijk nooit meer opgehouden. Dus het werd eigenlijk hollen en niet meer stilstaan.
0: Nee, want het gaat heel vaak deze ronde zo hard, hè? Niet zo hard, maar wel hard. Ja.
6: Nee, zonder gekheid. De jongens eten beter, rusten beter, zijn beter getraind. Dus het herstelvermogen is gewoon steeds beter. En daardoor kun je die steeds hogere snelheden, gecombineerd natuurlijk ook met die verbetering in materiaal en in kleding en in aerodynamische houding. Ja, ten opzichte van 1999, je zou er eigenlijk eens een plaatje naast elkaar moeten zetten. Een renner van nu en van 26, 27 jaar geleden, dat lijkt eigenlijk in niets meer op elkaar. Het zijn oldtimers geweest in 1999.
0: We kijken toch ook nog eventjes naar Jasper Philipsen. Want daar was ook iets geks mee. Die werd gedisqualificeerd, toen weer niet. Wat gebeurde daar?
6: Nou, in eerste instantie had de jury gezien dat hij of een elleboog of zijn schouder tegen een renner van Picnic PostNL had gezet in de sprint. En dat mag niet, want dan kun je mensen in gevaar brengen. Je hebt na de finish, een half uur om te protesteren tegen elke beslissing die de jury genomen heeft. Dat heeft zijn ploeg gedaan. Ze hebben samen bij de VAR, want die bestaat ook in het wielrennen, hebben ze van allerlei perspectieven de beelden teruggekeken en was de conclusie dat het niet opzettelijk was. En dus werd Jasper Philipsen in eerste instantie van zijn derde plaats teruggezet naar 119e. Maar 10 minuten later stond hij toch weer derde.
0: Ja. Belangrijk voor hem, want dat betekent dat hij nog kansen heeft op de groene trui. Bijvoorbeeld vandaag? Ja, niet de groene trui, maar wel op een winst.
6: Ja, ik denk dat hij vooral inderdaad op de winst speelt. Hij zegt dat de topvorm eraan komt en dat is net op tijd, want vandaag is denk ik de allerlaatste kans voor de massasprint. Dus Jasper Philipsen heeft nog een open rekening en die moet hij vandaag betalen.
0: We gaan zien hoe ver het hem allemaal brengt. Dankjewel, Stef Clement. De Friese ballonfeesten. Die zijn begonnen in Joure. Het grootste ballonnenfestival van Nederland viert zijn 40ste editie. Al werkte de wind bij de aftrap niet mee. Verslaggever Roepauw was erbij.
7: Groot grasveld waar een pittige wind overheen blaast. Hier staan de ballonnen klaar, de rietenmanden, de branders en hun piloten.
8: Mijn naam is Sven de Hoogt. We varen hier met twee ballonnen van de Zonnebloem. Hier in Friesland, ideaal om te ballon varen. Je hebt overal ruimte, je hebt grote weilanden, mensen zijn gemoedelijk. Het voelt eigenlijk als Brabander als de tweede thuis, zeg maar.
9: Welkom allemaal. Ik heb net even contact gehad met de meteoroloog. Voor het evenement hanteren wij gewoon een windlimiet van 8 tot 10 knopen aan de grond. Wie denkt, gezien deze verwachting, dat hij wel of niet gaat varen? Tenminste, diegene...
7: U gaat mee met ballon nummer 36, zo te zien.
10: Ja, inderdaad. Ik heb er zin in.
7: Eerste keer?
10: Tweede keer. Zijn eerste keer. Heel bijzonder. De auto's en de kleine tuintjes en je bent heel snel aan het weg. Het is heel bijzonder.
7: En de landing?
10: Toen gingen we met z'n allen om. Vorige keer bijna in het prikkeldraad, net voorbij de sloot. En de mand ging ook op de zijkant, maar prima te doen.
11: Het mooie van ballonnen is, je ziet ze van verre. Als je nou in Sneek zit of in Heerenveen of in Drachten en je ziet de ballonnen aankomen, dan weet je dat de ballonfeesten in Joure weer aan de gang zijn. Het grootste ballonevenement van Nederland. En het is
12: vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft een limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
7: En die special shapes, want ik heb hier de bingo kaart. Die is uitgereikt.
12: Ja.
7: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
12: Nee, je hebt hier de XXL Nutrition.
7: Dat is een soort frisdrankblikje.
12: Een zonnebloem. De brandweerman, die komt morgen pas.
7: Een schildpad?
12: Ja, dit is een schildpad. En de nadeel van die special shape is, de lucht ontsnapt heel moeilijk uit de ballon. Dus met landen duurt het veel langer voordat de ballon alle lucht heeft laten ontsnappen. Ik denk dat het vanavond net een beetje te hard waait voor die ballon.
7: Dus we krijgen de bingo kaart niet vol?
12: Nee, waarschijnlijk niet.
7: Welke ballon is die van jullie?
13: Deze.
7: Ben je een beetje zenuwachtig?
13: Ja, het is mijn eerste keer. Ik heb niet hoogtevrees.
14: Ik heb ook geen hoogtevrees.
15: Ik vind het spannender dan hun, hoor.
7: En wat zijn ze nu aan het doen?
14: Aan het opblazen.
13: Ja, ze zijn aan het opblazen.
7: Op zulke warme avonden kun je net iets minder mensen meenemen.
8: Ja, hoe warmer het wordt, hoe minder gewicht je mee kan nemen. Vooraf vragen we wel wat de gewichten zijn van de mensen. Ja.
7: En mag je niet over liegen?
8: Nee, en dat is voor de veiligheid. Ja. Dus ja.
7: Enorme vlammen worden de ballon ingeblazen. Hoe is het trouwens vandaag de dag met de hoge brandstofprijs om ballon te varen? Is dat ook duurder geworden?
8: Ja, alles wordt duurder. Ja. Verzekeringen worden duurder, diesel wordt duurder, propaan wordt duurder. Wat er in het Midden-Oosten gebeurt, ja, dat heeft allemaal wel effect op ons.
7: En altijd nog een beetje gespannen gezichtjes daar in het mandje. Wat op en neer blijft stuiteren. Het waait nog een beetje te hard, hè?
15: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding. Maar goed.
7: Flight director Johannes Koorstra komt er zelf nog even bij. En hij is los.
16: En ook hij krijgt natuurlijk van ons een enorme applaus, Theo. We wensen Theo natuurlijk ook een behouden vaart. Geweldig mooi in deze
7: tijd. Meneer Koorstra, het was even een gevecht met de wind.
17: Ja, een beetje vlagerig.
7: Het zag er best spannend uit, vond ik.
17: Nou, viel mee hoor.
7: Ja, u heeft natuurlijk honderden ballonnen de lucht in zien gaan in al die jaren.
17: Ja, ik heb zelf 2.500 vaten gemaakt. Dus ik weet wel wat het is.
7: Nou, de volgende dan maar.
17: Ja, wacht gewoon op de volgende.
0: Een verslag van Roel Pauw vanuit het Friese Joure. Over ruim een uur is er Spraakmakers met te beginnen. Stand.nl, Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
18: Als het goed, goedemorgen. We gaan het hebben over nieuws dat jullie brengen vandaag. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders, dat stokt. Nog altijd maar zo'n 29%, exact hetzelfde als 4 jaar geleden. In meer dan 80 gemeenten zit de komende 4 jaar geen enkele vrouw in het college. Daar willen wij het over hebben. Dat doen we aan de hand van de stelling: Nederland heeft meer vrouwelijke wethouders nodig. En ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen. Hoe is het in uw gemeente gesteld? Vindt u het belangrijk dat er een gelijke verdeling is? Ik zou ook heel graag mensen willen spreken die wethouder zijn of zijn geweest. Wat is uw ervaring in het college waar u in zat? Bent u specifiek een vrouwelijke wethouder? Waarom heeft u ervoor gekozen om dit vak te gaan doen? Of misschien bent u gevraagd en dacht u, nou ja, mijn lijf geen polonaise. En dan wil ik ook graag weten welke argumenten u daarvoor heeft. Wat was de reden om het uiteindelijk niet te doen? Waar denkt u dat die stagnatie doorkomt? En vindt het ook belangrijk dat die gestopt wordt of niet? Zegt u van nou, dat komt vanzelf misschien wel goed in de toekomst. We zijn heel erg benieuwd naar uw ervaringen. Die kunt u delen via 0800 1101 of reageer via de NPO Luister app.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
27: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Jan.
2: Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een 18-jarige man die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou die eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er worden 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen die vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. En dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Zijn manager gaf meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en de piano overleed maandag en was 78. En in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1 door 2 doelpunten in de slotfase. En Argentijnse media spreken van een blauw-witte zee van mensen. Ook in veel andere Argentijnse steden ontstond een spontaan volksfeest.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, hoe warm wordt het vandaag?
1: Ja, dat hangt er sterk vanaf waar je je bevindt in het land. In het noordwesten van het land zal het een graad of 23 zijn. In het uiterste noordwesten dan, de kop van Noord-Holland en ook op de Waddeneilanden. En ben je in Brabant of Limburg, dan kom je gewoon weer aan 30 of 31 graden. Daar blijft het ook in het algemeen zonnig. In de rest van het land drijven af en toe wat meer wolken voorbij. Maar de zon doet ook nog wel mee. En in delen van Drenthe, Groningen en vooral Overijssel valt op dit moment een bui. Dus het is zelfs niet overal droog. En dat is best wel uitzonderlijk als je de afgelopen dagen in oogenschouw neemt.
0: En zijn dan buitjes de komende dagen ook in andere delen van Nederland te verwachten?
1: Ja, maar wel mondjesmaat. En de hoofdmoot ligt dan over het oosten en noordoosten van het land. En de rest van het land denk ik dat het echt bij een paar druppels blijft maximaal. En verder zal het wel droog blijven. Maar we zien wel dat de wind gaat draaien van noordoost naar noordwest. En daarmee wordt gewoon koelere lucht aangevoerd. Morgen is het 23 tot 28 graden. En in het weekeinde zo'n 1, 22 graden gemiddeld over het land. En daarbij vooral in het weekeinde vrij veel wind. Uit het noorden tot noordwesten waait het dan matig tot vrij krachtig. Een windkracht 3 tot 5. Goed, er zijn wolkenvelden die aangevoerd worden. Daar kan een keer een enkel buitje uitvallen. En tussen die wolkenvelden doorschijnt ook nog af en toe de zon.
0: Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het tot weg?
3: Nou, ongelukken veroorzaken vanochtend wel heel veel vertraging. Zoals op de A12 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk. Daar zijn al een tijdje twee rijstroken dicht. Dat kost je vanaf Gouda ruim een uur. Gaat waarschijnlijk nog tot een uur of 9 duren voordat die weg weer vrij is. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Gorkum. Daar is de weg wel vrij, maar vanaf knooppunt Del is het oponthoud 40 minuten. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken weer veel vertraging op de A16 vanuit Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. En in het oosten van het land is de N35 Almelo-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Daar zijn namelijk technische problemen met de verlichting. Richting Zwolle kun je de omleidingsroute U11 aanhouden. De andere kant op, de omleidingsroute genummerd U10.
0: Opnieuw aanvallen over en weer tussen Iran en de VS. Onze correspondent vertelt zometeen wat er is geraakt.
4: Ster.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
29: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
30: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
29: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
31: Mam, waar is mijn zwemband?
32: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
33: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
34: Allsafe
35: geeft ruimte.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
33: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Amerika heeft ook vannacht weer Iran aangevallen en Iran sloeg weer terug. Het was een tijd wat rustiger, maar deze week lijkt de oorlog in het Midden-Oosten met de dag heviger te worden. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Daisy, welke doelen heeft de VS vannacht aangevallen?
4: Ja, we horen dat het gaat om aanvallen op verschillende locaties in het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het dan om commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en droneopslagplaatsen, militaire doelen dus. Bijvoorbeeld rondom de havenstad Bandar Abbas in het zuiden en de Iraanse eilanden voor de zuidkust. Maar ook in Ahwaz, het olierijke westen van Iran, zou een projectiel in de buurt van een ziekenhuis terecht zijn gekomen, waardoor zo'n 200 patiënten moesten worden overgebracht naar een andere locatie. In Iraanse media wordt gezegd dat dit een ziekenhuis is voor kinderen met kanker. Allemaal heel moeilijk te verifiëren vanuit hier. Ook wordt gemeld dat de luchtverdediging in delen van de hoofdstad Teheran in actie is gekomen vannacht.
0: En Iran heeft weer teruggeslagen, dus die zijn ook nog steeds in staat om raketten en drones te lanceren.
4: Ja, inderdaad. Net zoals de afgelopen dagen voor de Iran-aanvallen uit op Amerikaanse basis in de regio. En dan vooral op Bahrein, Kuwait, maar ook Jordanië is daarbij het doelwit de afgelopen dagen. Vanochtend nog weer een Iraanse aanval op de Al-Azraq luchtmachtbasis in Jordanië. Wat daar dan vervolgens de schade is, daar horen we vrij weinig over. Iran heeft vanochtend wel iets laten weten, ook weer moeilijk te verifiëren natuurlijk door dat soort locaties, hè, militaire basis. Tot nu toe lijkt het mee te vallen met die schade, maar dat weten we niet zeker. En ook Erbil in Noord-Irak werd gisteravond meerdere malen onder vuur genomen. Dus echt op heel veel plekken in de regio.
0: Zijn ze intussen überhaupt nog wel in gesprek?
4: Eerder deze week, dinsdag, waren er nog gesprekken. Dat hoorden we van president Trump. En dat is wat we ook van Trump eerder hoorden. Het vuren is voorbij, maar de gesprekken gaan door. En dat gebeurt met onder andere Oman, Qatar als onderhandelaars. Wat daar dan nu precies besproken wordt, daar horen we weinig over. Een groter plan om hier uit te komen, dat lijkt te ontbreken. Het zit allemaal behoorlijk knel en het vertrouwen over en weer heeft natuurlijk weer een nieuw dieptepunt bereikt. Iran blijkt een zeer taaie opponent voor Trump. Teheran neemt de tijd, zijn bereid veel klappen te incasseren. Trump wil natuurlijk juist een snelle deal, snelle oplossingen. Die krijgt hij duidelijk niet. En dus dreigt hij ook de afgelopen dagen weer en gisteren met meer aanvallen en teksten als de Iraniërs niet onmiddellijk naar de onderhandelingstafel komen om een deal te sluiten, dan zullen wij civiele infrastructuur, bruggen, elektriciteitscentrales, die zullen wij dan hard gaan bombarderen. Trump zegt sowieso te overwegen de aanvallen verder op te schroeven. Maar hij aarzelt nog, zegt hij daar dan bij. En we horen dan vanochtend weer van een Iraanse woordvoerder die zegt dat als Trump dat zal doen, zij infrastructuur in de hele regio zullen gaan aanvallen.
0: Tegelijk was er wel iets verrassends, want Iran heeft blijkbaar een Amerikaanse vrouw vrijgelaten.
4: Ja, dat zij vast zat was niet publiekelijk bekend. Het gaat om Dina Karari, die sinds eind 2024 het land niet mocht verlaten na familiebezoek in Shiraz. Ze zat niet in de gevangenis, maar ze mocht niet weg. Wat we horen is dat ze in goede gezondheid is en inmiddels veilig in Amerika is. Trump noemde het een olijftak, een handreiking. Eten we op dit moment niet, maar wat we wel weten is dat meestal de Iraniërs ook iets terug willen voor zo'n vrijlating. En wat dat dan in dit geval is geweest, dat weten we niet.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. De financiële steun voor mensen met een laag inkomen verschilt sterk per gemeente. Wonen in de ene of de andere gemeente kan mensen honderden euro's schelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie, waar de Volkskrant vanochtend over schrijft. Jasper J. van Dijk is onderzoeksleider bij het instituut. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Waarom zijn die verschillen zo groot tussen gemeenten?
7: Ja, gemeenten hebben daar gewoon heel veel vrijheid in. Dus gemeenten moeten zo'n regeling hebben, maar die mogen zelf kiezen tot welk inkomen je die steun krijgt, hoe lang je dan al in armoede moet leven en hoeveel ze dan geven. En daar maken ze gewoon hele andere keuzes in.
0: En waarom kiest dan de ene voor zo'n hogere toeslag en de andere juist voor waarschijnlijk andere dingen?
7: Ja, dus dat heeft, kan heel veel redenen hebben. Dus sommige gemeenten zeggen, wij hebben gewoon ander armoedebeleid en hebben die toeslag niet nodig. Maar er zijn ook gemeenten, die zitten gewoon krap in het budget. En hier hebben ze wel veel vrijheid. Dus als je dan moet bezuinigen, dan doe je eerder dit. Sommigen maken ook misschien een bewuste politieke keuze. Dus dat loopt heel erg uiteen, die redenen.
0: En dat geld is vanuit het Rijk niet geoormerkt?
7: Nee, dus dit kost de gemeente gewoon rechtstreeks geld. Ja, dus als ze moeten bezuinigen, sommige dingen die moeten ze doen van het Rijk, maar dit hoeft niet. Dus als ze dan kunnen ze je keuze maken om dit in te krimpen.
0: Wat betekent dat voor mensen die van een minimuminkomen moeten leven?
7: Nou ja, voor iemand in de bijstand is natuurlijk 1.000 euro per jaar is gewoon heel veel geld. Dus dat maakt veel uit voor wel kunnen rondkomen of wel of niet iets leuks kunnen doen. En niet alleen voor het individu betekent het veel, maar ook voor het vertrouwen van die mensen in die regelingen. Als je ziet dat iemand in de gemeente naast jou in dezelfde situatie veel meer of veel minder krijgt. Dat doet wel iets met hoe je naar het systeem kijkt. En ook je wil dat mensen gebruiken waar ze recht op hebben. Maar we hebben dus heel veel van die regelingen met grote verschillen. Dus mensen weten vaak ook niet waar ze aan toe zijn, waardoor mensen ook geld mislopen waar ze wel recht op hebben.
0: U heeft ook met mensen gesproken die dit overkomt?
7: Ja, zeker. Ja, dus... bijvoorbeeld, ik heb een vrouw gesproken die was heel trots dat ze, die woonde in een grote stad, en die was heel blij dat ze eindelijk uit de schulden was. Ze had een speciale woning nodig voor haar kind, want die heeft een handicap, maar die was niet in de grote stad, dus ging ze naar een randgemeente. Nou, was ze heel blij dat ze dat geholpen was, maar toen bleken er allemaal regelingen niet te zijn. En ze kwam weer in de schulden terecht, vertelde ze met veel verdriet. Ja, dus dat zijn natuurlijk wel heel moeilijk uitlegbare situaties.
0: Ja, dus ook tussen niet alleen wat je echt krijgt, maar de regelingen verschillen ook heel erg.
7: Ja. Dus we hebben nu onderzoek gedaan naar de individuele inkomenstoeslag voor alle gemeenten. Maar we hebben ook eerder al onderzoek gedaan naar alle regelingen van 25 gemeenten. En dan zie je dat pakket dus heel groot is, dat er wel 90 verschillende regelingen zijn. En dat er dus grote verschillen zitten waar je totaal recht op hebt, afhankelijk van de gemeente waar je woont.
0: Moet de landelijke overheid hierop ingrijpen?
7: Ja, ik denk dat er zeker een rol is voor de landelijke overheid. Want een deel is dat we hebben dan een sociaal minimum dat eigenlijk gewoon net te weinig is, waardoor gemeenten gedwongen zijn om aanvulling te doen. Ja, maar dat doen ze dan wel allemaal op verschillende manieren, waardoor je al die verschillen krijgt. En gemeenten hebben allemaal te maken met allemaal ook regels van het Rijk, wat ze dan wel en niet mogen doen. Waardoor ze soms regelingen heel complex en met hele specifieke toekenningen en specifieke vergoedingen allemaal maken, zodat ze dan aan de regeltjes voldoen, terwijl het helemaal niet in belang is van hun inwoners. Dus daar zit heel veel spanning. Dus daar moeten we denk ik gewoon breder over nadenken. Niet alleen het armoedebeleid van gemeenten, maar ook over de toeslagen. Hoe kunnen we gewoon het armoedebeleid en het inkomensbeleid eerlijker en eenvoudiger maken?
0: Dat is wel een proces wat lang gaat duren, denk ik.
7: Ja, wat mij betreft duurt het al te lang. Dus dit is ook een van de redenen waarom we dit onderzoek gedaan hebben. Om te laten zien hoe groot die verschillen zijn en hoe moeilijk dat uit te leggen is. We proberen gewoon steeds meer naar voren te brengen hoe ingewikkeld het is. En dat je daardoor eigenlijk gewoon niet kan uitleggen hoe het systeem überhaupt werkt. En dat als je dan snapt hoe het werkt, dat je als het ware het rood op de wangen krijgt als je gaat uitleggen waarom de ene wel wat krijgt en de ander niet. En zo hopen we toch voor verandering te kunnen zorgen.
0: Maar als je het hele systeem als het ware anders moet maken, dat gaat dus lang duren. Maar kan er ook nu al wat gebeuren?
7: Ja, zeker. Dus denk aan de sociale regelingen die we al hebben. Dus als je het minimumloon of de bijstand bijvoorbeeld wat verhoogt, dan zijn natuurlijk die aanvullingen minder nodig. Of regelingen die nu al dus landelijk geregeld zijn, maar uitgevoerd worden door alle gemeenten. Kun je ook zeggen, dat kan de Rijksoverheid ook zelf doen en dan uniformer doen. Of gemeenten kunnen gewoon onderling afspraken maken om die verschillen kleiner te maken. Je kunt nu echt al stappen zetten.
0: Dank. Onderzoeksleider bij het Instituut voor Publieke Economie, Jasper J. van Dijk. De strijd tussen Engeland en Argentinië eindigde niet met het laatste fluitsignaal.
2: Nee, de landen zijn geen vrienden en ook niet na die wedstrijd van gisteravond. En dat bleek ook na afloop. Middenvelder Bellingham, die een Argentijn flinke klap op zijn kop geeft. Toen ontstond er een opstootje. De Argentijnen die komen dan met een spandoek. De Falklandeilanden, de Malvinas, zijn Argentijns. Een verwijzing naar de oorlog in 82 om die eilanden. En er verschenen berichten dat Argentinië zou worden voorgetrokken door de FIFA en door de scheidsrechters. Nou, Messi heeft dat dan weer tegengesproken.
8: Ja, nee, helemaal niet voor getroffen.
2: En dan natuurlijk de kranten. Dus ik ben ook benieuwd naar 60 jaar na de enige wereldtitel... schreven de Engelsen dat het lijden voortduurt. The wait goes on. En de BBC schrijft, dit is de pijnlijkste nederlaag in 60 jaar. En de Argentijnse krant heeft het over een overwinning voor de eeuwigheid. Nou, zo kan het verkeren. Wielrenner Bauke Mollema, bezig aan zijn laatste seizoen als prof. Dat is aan de ene kant natuurlijk jammer, maar het heeft ook wel voordelen. Zo lukt het Mollema om dit seizoen meer te genieten van zijn sport. Dat vertelt hij bij RTV Noord.
13: Als je weet dat je sommige wedstrijden als laatste keer nog rijdt, zoals de klassiekers.
14: Denk je daaraan?
13: Is de laatste op sommige momenten wel. Als je dan echt die laatste kilometers rijdt met heel veel fans, dan denk je wel van, oh ja, dit is toch de laatste keer dat ik hier ga zijn. Dus dat is, ja, je hebt natuurlijk vaak hele mooie herinneringen op veel plaatsen. Dus dat je dan iets probeert van te genieten.
2: Jarenlang niet genoten en dan nu eindelijk van, het is eigenlijk best leuk dat wielrennen. En hij zit nu in Groningen, want daar is komend weekend de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht. Voetbal. Een moment van spanning voor de supporters van Vitesse alweer, lezen we bij Omroep Gelderland. Het gaat eindeloos over het voortbestaan van Vitesse. Financieel wanbeleid, wel licentie, geen licentie. Eigenaren, heel veel dingen altijd te doen rond Vitesse. En dan morgen moet de Hoge Raad een laatste onzekerheid wegnemen. Vorig jaar kreeg Vitesse alsnog een licentie. Toen het gerechts- of het licentiesysteem van de voetbalbond onderuit had gehaald. De bond is in beroep gegaan, de KNVB. En als de Hoge Raad nou het advies van het gerechtshof volgt, dan lijkt de strijd eindelijk gestreden voor Vitesse. En dan nog aardig bij RTV Utrecht een verhaal dat voetbalclub FC Utrecht al zijn seizoenskaarten heeft verkocht. Nou denk je, kan mij het schelen. Maar RTV Utrecht heeft dan eens op een rij gezet uit welke plaatsen de supporters met zo'n seizoenkaart komen. Utrecht zelf staat bovenaan, ruim een kwart van die 16.000 kaarten. Nieuwegein, Houten, Maarsen, IJsselstein. En ja, Bunnik vraag je dan af, want er is de Bunnik-site op de tribune, maar die staat ergens ver weg, kennelijk. Daar komen we niet eens achter.
0: Ja, een kleinere plaats.
2: Ja, nee, natuurlijk. En de Bunnik-site hebben ze al. Hè. En er komen seizoenkaarthouders uit Duitsland, uit Tsjechië, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en ook Curaçao. En de gemiddelde leeftijd van een seizoenkaarthouder bij FC Utrecht is 38. En er heten veel supporters Jan en Peter. 129 keer. Weet u dat?
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
3: Ja, verreweg de meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Er gebeurde een ongeluk bij Bleiswijk met 3 auto's. Er zijn al een tijdje 2 rijstroken dicht en die blijven waarschijnlijk nog een kwartiertje dicht. Vanaf Reewijk is de vertraging bijna een uur.

0: Stephen Sanchez met Sweet Love. Wetenschappers hebben in de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Een zwarte franjeaap met opvallend roze-oranje gekleurde lippen. De soort leefde jarenlang onopgemerkt in het regenwoud en is nu officieel beschreven. En hij klinkt niet zoals je verwacht. Tjerk Vermeulen is van Artis, verantwoordelijk voor de levende dieren en planten daar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het bijzonder dat een nieuwe soort nog wordt ontdekt?
1: Ja, het is natuurlijk super leuk dat een nieuwe soort weer wordt beschreven. Het mooie is natuurlijk, noemen hem nu ontdekt. Waarschijnlijk weet de lokale bevolking al jaren dat die er natuurlijk voorkomt. Dat het zal niet pas ontstaan zijn.
0: Hoe wisten wetenschappers dat het om een nieuwe apensoort gaat?
1: Nou, wat ik heb begrepen is dat ze een jaar of 20 geleden al de eerste keer weer een foto hebben gezien. En dat er toen 10 jaar lang eigenlijk heel weinig is gebeurd omtrent deze nieuwe soort. En dat er toen echt onderzoek is gedaan. En uiteindelijk is er ook genetisch onderzoek gedaan, anatomisch onderzoek, om te kijken hoe verschilt hij met andere soorten, hoe verschilt hij genetisch met andere soorten. En uiteindelijk het unieke geluid natuurlijk wat u net liet horen, wat typisch is voor deze soort. Zo heeft iedere soort zijn eigen geluid.
0: Ja, maar waarom was hij zo moeilijk te vinden?
1: Nou, hij leeft natuurlijk in de prachtige regenwouden van Congo. Grote, dichte bossen. Mooie ongerepte stukken. En dan zit hij natuurlijk boven in de bomen, want het is een franjeaap. Franjeaap voeden zich vaak met veel blad. Dat zit natuurlijk ook lekker boven in de bomen.
0: Even een soort van weg. Het voedt zich met?
1: Bladeren vanuit de bomen. En die bladeren zitten natuurlijk boven in de bomen. Dus is het dier moeilijk te spotten.
0: Dus voor ons, ik zal maar zeggen, de westerse wereld, was het onbekend. Mensen die in dat gebied leven, kenden die aap wel?
1: Ja, kijk, de lokale mensen, die weten natuurlijk prima wat in het bos leeft. Vandaar ook dat hij natuurlijk al een Congolese naam heeft. Of waarschijnlijk is het zelfs nog een lokale naam, de Likweli, zoals hij genoemd wordt. Voor de lokale mensen was hij zeker wel bekend.
0: En is hij ook anders dan andere apen?
1: Ja, hij is net iets kleiner als de andere franjeapen in dat gebied. Nogmaals, het geluid is natuurlijk uniek. Zoals iedere aap, of iedere soort heeft zeg maar zijn eigen geluid waarmee hij zich verstaanbaar maakt naar zijn soortgenoten.
0: Maar het zit hem dus vooral in dat hij kleiner is en die opvallende lippen en dat geluid.
1: Ja, precies, die opvallende lippen. We kennen geen andere franjeapen met deze uiterlijke kenmerken. En nogmaals, het geluid schijnt een kleiner schedel te hebben. Nou, dat is natuurlijk allemaal opgemeten en vergeleken met de bekende soorten.
0: Dan zou je denken, wetenschappers zijn hartstikke blij dat ze dit hebben ontdekt. Maar ze maken zich ook zorgen. Waarom?
1: Nou ja, kijk, de regenwouden over de hele wereld wordt natuurlijk ernstig bedreigd. Meestal door menselijk toedoen. Maar tegelijkertijd moeten we dit ook zien als iets ontzettend positiefs. Het is natuurlijk fantastisch dat we in 2026 een apensoort ontdekken die zich dus goed schuldig weten te houden. Dus een mooie les voor ons allen. Als we met z'n allen het regenwoud beschermen, kunnen we nog heel veel van dit soort prachtige ontdekkingen doen in de toekomst.
0: Want het gebeurt niet zo vaak dat er een nieuwe soort wordt ontdekt?
1: Nee, dit is wel een zeldzaamheid. Zeker een primaat van deze grootte, om die nog te ontdekken, dat gebeurt zeker niet vaak.
0: Wat zegt het over hoe het Congolese regenwoud eraan toe is?
1: Waarschijnlijk zijn de plekken waar deze primaat zich ophoudt zijn goed beschermd. Of dermate onderdringbaar dat het daarom zichzelf beschermt, om het zo maar even te zeggen. Het regenwoud daar is natuurlijk ontzettend uitgebreid. Natuurlijk hebben we daar ook wel de bekende bedreigingen. Maar er zijn er nog wel plekken waar het gewoon voor wetenschappers zo niet zo veilig is om onderzoek te doen. En dat zorgt ook voor weer een stukje bescherming.
0: Dat is de andere kant van de medaille. Ja, dank u wel. Tjerk Vermeulen van Dierentuin Artis over die nieuwe zwarte franjeaap met dus die opvallend roze-oranje gekleurde lippen. De Likweli.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: werkmateriaallevering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
12: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
11: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er komen steeds minder vrouwelijke wethouders bij. En volgens de Franse justitie is de bosbrand in Fontainebleau aangestoken. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
16: In Frankrijk zijn 2 mensen aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand 2 boten met meer dan 500 opvarenden vermist geraakt, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-minderheid. Waarschijnlijk kwam een deel uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Die vluchtelingenroute wordt vaker gebruikt en is gevaarlijk. In Myanmar is al jaren een bloedige burgeroorlog aan de gang. De junta treedt er hard op tegen het verzet, onder meer tegen de Rohingya. Die moslimminderheid wordt al decennia lang gediscrimineerd en vervolgd. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Zo'n 29% van de wethouders is vrouw, ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels een nieuw college van burgemeester en wethouders. Lokale partijen leveren de meeste wethouders en van de landelijke partijen is dat het CDA. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. En dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1 door 2 doelpunten in de slotfase. En Argentijnse media spreken van een blauw-witte zee van mensen. Ook in veel andere Argentijnse steden ontstond een spontaan volksfeest. De finale is zondag tegen Spanje. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. En pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen die aap meteen een bedreigde status geven, want er is veel ontbossing in Congo. En het weer vrij zonnig, in het noordoosten bewolking en wat regen. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Morgen eerst zon, later in het binnenland kans op een onweersbui en maximaal 28 graden.
0: Bij de ANWB Helene Geest.
17: Ja, vooral ongelukken veroorzaken vanochtend veel vertraging. Onder andere op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewijk en Bleiswijk nog ruim een uur op onthoud. Het goede nieuws is dat inmiddels alle rijstroken daar wel vrij zijn. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. Daardoor ook file op die A20 zelf van Gouda naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein ook 20 minuten extra reistijd. En verder is het druk bij Utrecht op de A27 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook een kwartier vertraging.
0: Het aantal vrouwelijke wethouders groeit niet meer. Onder meer door bedreigingen op social media en werkweken van 60 uur. Zometeen een vrouw die het nog wel aandurft.
18: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
24: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen? Of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij. Maar die opmars is dit jaar gestopt. Blijkt uit een analyse die de NOS met de regionale omroepen maakte van alle gemeentebesturen die zijn gevormd sinds de verkiezingen van afgelopen maart. Redacteur Bas de Vries vertelt hoeveel procent van de wethouders vrouw is.
1: Dat is om precies te zijn 29%, zeg maar minder dan een derde. En dat was na de vorige verkiezingen van 2020 dus ook al het geval. Best opvallend die stagnatie, want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: En weet u dan hoe dat komt?
1: Nou, dat hebben we gevraagd aan de Wethoudersvereniging. Dat is de club die de belangen van wethouders behartigt. En die komt met verschillende oorzaken. Eén daarvan is de verharding van het politieke klimaat, zoals ze dat noemen. Op sociale media worden vrouwelijke politici volgens de vereniging nog harder aangevallen dan mannen. Uitgemaakt voor heks bijvoorbeeld. Dat schrikt af. Niet iedereen wil zo'n hoge boom zijn die zo'n koude wind vangt. Een andere mogelijke verklaring is dat het wethouderschap zeer tijdrovend, intensief is. 60 uur per week is geen uitzondering, zegt de vereniging. En ook daar heeft niet iedereen zin in.
0: Verslaggever Jeroen de Jager ging naar Wijk bij Duurstede en liep daarmee met wethouder Wil Kosterman op de eerste dag van het nieuwe college.
4: Hoi.
5: Hoi.
4: Jeroen de Jager.
5: Hoi, Wil Kosterman.
4: Van de radio.
5: Hi. Leuk. Hey, welkom.
4: Nou, de eerste vergadering, mevrouw Kosterman.
5: Ja, dat klopt. Best een beetje spannend.
4: Ja?
5: Ja.
7: Aan tafel bij dit constituerend beraad waar de portefeuilles worden verdeeld. Petra Doornbal, de waarnemend burgemeester, en twee mannelijke wethouders en dus Wil Kosterman. Waarmee ook deze gemeente voldoet aan het beeld dat 30% van de wethouders vrouw is.
5: Hoe voelen jullie je? Lekker? Ja, wel prima. Ik vind het ook een beetje spannend.
7: En dan volgt op het constituerend beraad een lunch, waar we even weer bij kunnen zijn. U weet dat wij een onderzoek hebben gedaan waaruit blijkt dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Blijft steken op 30% nadat het de afgelopen 16 jaar is gegroeid. Wat dacht u toen u dat hoorde?
5: Nou ja, het verbaast mij, want volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen. En ik merk ook dat ook in onze raad zijn 7 vrouwen van de 19. Ik zie het ook om me heen in de regio. Zijn gelukkig ook wel jonge vrouwelijke wethouders, maar ook best wel wat ouderen, ook in onze raad. Ja, er moet wel nieuwe aanwas komen, willen wij als vrouwen toch minstens die helft gaan halen.
7: Doen politieke partijen in die zin te weinig om voor die aanwas te zorgen?
5: Nou, dat kan ik niet beoordelen. Mijn partij die heeft veel vrouwen. We hebben 3 vrouwelijke raadsleden van de 5 raadsleden van onze partij. Dus die ook waarvan 2 jonkies. Dus wij zorgen wel voor goede aanwas. We zijn ook alert op, maar het valt mij wel op dat het aantal vrouwen inderdaad achterblijft.
7: Ja, de wethoudersvereniging die zegt als factoren die meespelen dat het stokt. Dat heeft te maken met de enorme werkdruk natuurlijk. Ja. 40, 50, 60 uur

0: De waarnemend burgemeester en twee mannelijke wethouders en dus Wil Kosterman. Waarmee ook deze gemeente voldoet aan het beeld dat 30% van de wethouders vrouw is.
1: Hoe voelen jullie je?
2: Ja, wel prima. Ik vind het ook een beetje spannend.
0: En dan volgt op het constituerende raad een lunch waar we even weer bij kunnen zijn. U weet dat wij een onderzoek hebben gedaan waaruit blijkt dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Blijft steken op 30% nadat het de afgelopen 16 jaar is gegroeid. Wat dacht u toen u dat hoorde?
2: Nou ja, het verbaast mij, want volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen. En ik merk ook dat ook in onze raad zijn 7 vrouwen van de 19. Ik zie het ook om me heen in de regio. Zijn gelukkig ook wel jonge vrouwelijke wethouders, maar ook best wel wat ouderen, ook in onze raad. Ja, er moet wel nieuwe aanwas komen, willen wij als vrouwen toch minstens die helft gaan halen.
0: Doen politieke partijen in die zin te weinig om voor die aanwas te zorgen?
2: Nou, dat kan ik niet beoordelen. Mijn partij die heeft veel vrouwen. We hebben 3 vrouwelijke raadsleden van de 5 raadsleden van onze partij. Dus die ook waarvan 2 jonkies. Dus wij zorgen wel voor goede aanwas. We zijn ook alert op, maar het valt mij wel op dat het aantal vrouwen inderdaad achterblijft.
0: Ja, de wethoudersvereniging die zegt als factoren die meespelen dat het stokt. Dat heeft te maken met de enorme werkdruk natuurlijk. Ja. 40, 50, 60 uur per week. Ja. De sociale druk, ook van sociale media. Ja. Spanningen rond het bestuur. Ja. Zijn dat factoren die u herkent ook?
2: Nou ja, ik herken ze wel, maar aan de andere kant moet je daar niet bang voor zijn. Elke baan heeft het wel in zich en dit is een hele leuke baan. Heel veel vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. Er komen ook niet leuke dingen bij, maar nogmaals, wat jij net benoemde, werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Er gaat natuurlijk best veel fout omdat er een hoge druk op ligt. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien.
0: Kan het zijn dat we ons er gewoon bij moeten neerleggen dat het blijft steken op die 30%, dat nu eenmaal de werkelijkheid is?
2: Nee joh. Natuurlijk niet. Ik denk sowieso dat we de 50% moeten aantikken wat mij betreft. En ik vind die balans goed. Dus een goede afspiegeling van de samenleving. Maar ik vind echt wel dat er meer vrouwen actief mogen worden. Verplichten gaat mij weer te ver. Maar ik vind wel belangrijk dat er een flink aandeel vrouwen ook in het openbaar bestuur actief is.
0: Maakt het uit dat er vrouwen in zitten? Wordt de sfeer anders? Wordt het bestuur anders?
2: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat de zachte kanten wat meer aan bod komen. Ook een vrouw van soms een ander perspectief. En niet beter of slechter, maar anders.
0: Ja, en wanneer zou dat bereikt moeten zijn, die 50%?
2: Nou, volgens een verkiezing zou ik wel mooi vinden hoor.
0: Het is hier ook niet gelukt, hè? U zit met 2 mannelijke wethouders.
2: Ja, dat klopt. Maar zij zijn toen met z'n 3, dus je zit hier heel gauw ook wel op de helft. Maar ook in onze gemeenteraad, 7 vrouwen van de 19. Nou, dat kan wel een stukje beter. Ja, dus in gesprek ook met de collega-partijen van ga voor de volgende verkiezingen meer vrouwen hoog op de lijst zetten.
1: Dus dat is ongeveer hoe het gaat werken. Hebben jullie tot dusver ideeën, vragen, dingen gemist?
3: De eerste dag van wethouder Wil Kosterman van Wijk bij Duurstede. Dat een gelijke verdeling in het college tussen mannen en vrouwen niet in alle gemeenten even belangrijk wordt gevonden, blijkt ook uit de analyse, zegt redacteur Bas de Vries.
4: In meer dan 80 gemeenten is er niet 1 vrouwelijke wethouder de komende 4 jaar. Ja, dat laat wel zien dat het daar gewoon echt duidelijk geen prioriteit heeft. Daar staan we weer een paar andere gemeenten tegenover. Maar dat zijn er echt heel weinig. Zoals studentenstad Delft. Een duidelijk wat meer progressieve gemeente qua politieke kleur. En die hebben dan 5 vrouwen benoemd en niet 1 man. Ja, slechts 1 man.
3: Dat dan in een stad met een technische universiteit. Dat is dan wel weer bijzonder.
4: Ja.
3: Wat valt er verder op aan al die formaties in de gemeente?
4: Nou, dat ook in die formatieonderhandelingen de lokale partijen het weer heel goed doen. Ze zijn iedere keer weer de grootste factor bij gemeenteraadsverkiezingen, halen de meeste zetels. Maar ze onderhandelen ook best goed, zie je iedere keer weer. Ze slepen nog altijd iets meer wethoudersposten nog binnen dan je op basis van de uitslag zou mogen verwachten.
3: Nou was Forum voor Democratie ook een opvallende winnaar afgelopen maart. Zitten zij ergens in een college?
4: Nee, die mogen de komende jaren geen enkele wethouder leveren. Dat lijkt vooral te maken te hebben met hun harde opstelling bij de asielopvang. Forum voor Democratie wil over het algemeen geen enkele opvangplek erbij. Dat is de eis. Ja, en dat gaat moeilijk samen met de spreidingswet. Dus dat is moeilijk met bestuurspartijen om in een college te komen. Een partij die wel voor het eerst een

0: aantal wethouders levert, is de PVV. Die gaat regeren in Pekela, in Groningen en in twee Brabantse gemeenten, namelijk Rukve en Steenbergen.
1: Zei redacteur Bas de Vries. Uit Myanmar komen berichten over twee scheepsrampen. Zo'n 500 mensen zouden zijn verdronken toen twee schepen omsloegen in zee. Het gaat om Rohingya-vluchtelingen. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat is er over bekend?
2: Er zouden begin juli twee boten met Rohingya zijn vertrokken. Elk ongeveer 250 mensen aan boord. Dat gebeurde ten zuiden van het grootste vluchtelingenkamp op aarde in Cox's Bazar. Dat is Zuid-Bangladesh. Maar al vrij snel verloor men het contact met één van de boten. En niet veel later verdween de andere boot ook uit beeld. Die zou zijn gekapseist. En de VN onderzoekt dat. Dat hebben ze gedaan. Ze kunnen niet met zekerheid zeggen dat alle 500 mensen op die boten zijn omgekomen. Maar daar gaan ze gezien de omstandigheden wel van uit. Want dit is niet eens de normale periode dat deze boot toch normaal gemaakt wordt. De zee is op dit moment eigenlijk te ruig. En dat zou dan ook de reden moeten zijn dat beide boten zijn verdwenen.
1: En waar waren ze naar op weg?
2: Maleisië of Indonesië meestal, want dat zijn landen die in meerderheid moslim zijn. De Rohingya zijn een volk dat voor een groot deel uit Myanmar zijn verdreven vanwege hun moslimachtergrond. Nu zitten er pakweg 1,2 miljoen Rohingya in Cox's Bazar onder erbarmelijke omstandigheden. En dat zijn er de afgelopen jaren alleen maar meer geworden. Want het Myanmarese leger dat de genocide tegen Rohingya begon in 2016 is verdreven uit het gebied van de Rohingya. Alleen is het overgenomen door een etnische groepering die ook mensenrechten schendingen tegen ze pleegt. Dus zijn er de afgelopen anderhalf jaar weer honderdduizenden Rohingya naar Cox's Bazar gevlucht, dat inmiddels overvol zit, waardoor ze dus die vlucht nemen.
1: Ja, die gevaarlijke vlucht dus, dat weten ze ook van tevoren. Maar heeft het dan mee te maken dat ze toch proberen, omdat er gewoon geen enkel zicht is op enige verbetering?
2: Ja, exact. Bangladesh heeft daar gewoon niet de middelen voor. En het helpt ook niet dat Amerika de USAID-hulpkraan heeft dichtgedraaid. Waardoor er echt overal tekorten zijn, branden uitbreken, mensen overlijden door overstromingen. En daarom nemen veel Rohingya het risico om deze tocht te maken. Ook al staat die wereldwijd bekend als de dodelijkste vluchtelingenroute op aarde. Vorig jaar namen 6500 mensen het bootje, meen ik. 900 mensen kwamen om. Dat houdt in dat 1 van elke 7 mensen die op zo'n bootje stapt is omgekomen. En als deze rampen ook bevestigd worden, dan is dit jaar nog veel erger. Want dan zitten we halverwege het jaar pas al op meer dan 1000 doden, wat in zou houden dat 1 op de 5 vluchtelingen die zo'n bootje neemt, is omgekomen.
1: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Helene, ongelukken, werkzaamheden, maakt dat jij het toch nog druk hebt vanochtend?
3: Ja, er is heel wat aan de hand. Het zijn allemaal bijzonderheden vanochtend. Maar gelukkig zijn alle ongelukken nu van de weg. Alleen de werkzaamheden op de A16 of op de A20 eigenlijk leveren heel veel vertraging op. En dan met name op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging nog een half uur.

0: with you. Good Time van Shepherd. De spanning in het Midden-Oosten loopt opnieuw op. Na Amerikaanse luchtaanvallen op Iran groeit de vrees voor nieuwe blokkades in de straat van Hormuz. Er gaat niet alleen olie en gas doorheen, ook veel grondstoffen voor kunstmest. En de gevolgen daarvan zijn ook groot. Zoals in Japan, waar boeren met de handen in het haar zitten.
1: Het is aardappelseizoen hier in Japan. Op de oogstmachine staat een groepje Filipijnse en Japanse werkers de aardappelen te scheiden onder leiding van Norito Morishima, want hij is de eigenaar hier van, van deze akkers. Het witte spul hier op de grond is een speciaal soort kunstmest, vertelt hij. Ja, maar als je hier op de grond kijkt, inderdaad, dan zie je allemaal witte vlokjes erop liggen naast de stapels aardappelen die de keuring niet hebben overleefd. De goedgekeurde aardappelen die verkopen aan de chipsmaker hier in de buurt, vertelt hij. Ah, maar daar krijgen we een vaste prijs voor. Dat is best wel fijn als we heel veel kunnen oogsten. Maar ja, als de kosten van de productie stijgen, dan kom je als boer al snel in de problemen. En die kosten, ja, die stijgen keihard door de oorlog tussen de VS en Iran. Ik had niet verwacht dat een oorlog zo ver weg, zo voelbaar zou zijn voor een kleine Japanse boer als ik hier. Die aardappelen krijgt hij wel verkocht, al is het tegen een wat kleinere winstjaar. Hij maakt zich vooral zorgen om zijn rijst, want daar heeft hij heel veel tijd en moeite in gestoken. Hier verbouwen wij Yudai 21, vertelt hij, een rijst. En we hebben de laatste 3 jaar vrijwel alle landelijke smaaktesten ermee gewonnen. Alleen ja, het verbouwen is wel enorm moeilijk. Morishima gebruikt een speciaal soort kunstmest dat je hier een beetje ziet liggen ook. Op het water drijven. Om de lengte van de rijstplanten dus enigszins onder controle te houden. Want hoe korter de plant, hoe dikker de korrels worden en daar krijgen ze meer smaak van. Dan worden ze wat zoeter van. Maar deze kunstmest, ja, die importeert hij dus uit het buitenland. En met de oorlog tussen de VS en Iran zijn de prijzen daarvan enorm gestegen. In zijn pakhuis laat hij zijn voorraad even zien, zijn voorraad kunstmest. Het is nog maar 1 stapel, een paar kratjes op elkaar gestapeld. En normaal staat hier dus het hele pakhuis mee vol. En dit is wat we gebruiken en de meeste ingrediënten komen uit landen als Marokko en Frankrijk, ook Zuidoost-Azië. Maar de productiemethode die daar gebruikt voor wordt, deze kunstmest, heel veel van de grondstoffen komen uit het Midden-Oosten. En een van de gevolgen is dus dat de prijs van een zak van ongeveer 2 kilo rijst van Morishima, de kosten waren voor zijn klanten 5 jaar geleden nog iets van €3 voor zo'n zak. Nu betalen ze daar meer dan €10 voor.
2: Japan had 数ヶ月分の stock がどうにか
1: Tot nu toe hebben we de eerste klappen vermeden omdat we in Japan een paar maanden aan voorraden hadden ingeslagen. Maar die zijn nu ook op en dat zie je overal in het land, bij alle rijstboeren. De huidige situatie is al moeilijk. Ik verwacht dat het nog heel lastig gaat worden om te overleven als boer hier in Japan.
0: Een reportage van correspondent Anoma van der Veer. Reactie
3: aan de redactie. Het ging vanochtend over een broedende lepelaarskolonie op Schiermonnikoog, waar vogelgriep is vastgesteld. Ecoloog Arne van Eerden die kan dat zien aan die vogels, want dan schudden ze opvallend met hun kop en dat is dan een signaal vogelgriep. En dan is het opvallend dat die vogels minder vatbaar lijken dan een paar jaar geleden. Van Eerden vertelde dat het wel eens gunstig kan zijn dat de vogelgriep bij de lepelaars relatief laat in het seizoen opkomt. En Chantal, die zat te luisteren en ja, die is toch benieuwd. Ze schrijft in de NPO Luister-app, waarom is het zo gunstig dat die griep zich zo laat in het seizoen voordoet? Vogelgriep is nu vastgesteld vlak voor het moment dat je je als vogels gaat verzamelen. Voor de trek is er niet een groot risico op verspreiding.
0: Nou, dat vragen we even aan hoogleraar en vogelgriep-expert Thijs Kuiken. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Is die timing wel zo gunstig?
4: Nou, in de eerste plaats is het altijd zorgwekkend om te horen dat wilde vogels besmet zijn met een van pluimvee afkomstige virus. Maar je zou kunnen zeggen dat deze periode relatief gunstig is voor de lepelaar.
0: En waarom?
4: Bij de lepelaar broedt in kolonies. En bij andere koloniebroedende vogels, zoals meeuwen en sterns, hebben we gezien dat de grootste sterfte plaatsvindt aan het einde van het broedseizoen, wanneer de vogels nog op het in de kolonie zijn, maar nog niet zijn weggevlogen. En dat was bij lepelaars begin tot mid juni. Dus nu zijn ze eigenlijk met hun ouders aan het fourageren op het wat en zitten ze niet zo dicht op elkaar. En daardoor is het relatief gunstig. En het trekseizoen zou ook een gevaarlijk moment zijn, maar die is er nog niet. Pas eind augustus, begin september beginnen de vogels weer bij elkaar te komen voor de najaarstrek naar het zuiden.
0: Dus dat duurt nog eventjes. Dank, vogelgriepexpert Thijs Kuiken.
3: Vandaag begint de Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Heeft weer eens een gevarieerd programma. Motocross natuurlijk, theater, bands als Within Temptation, de Dropkick Murphys komen langs en natuurlijk ook de Kaiser Chiefs. En luisteraar Kees had een vraag. Jan Ikke dus vertelde dat de Zwarte Cross het grootste festival van Nederland is. Maar is Pinkpop niet groter?
0: Nou, toen zijn we in de cijfers gedoken hoor.
3: Ja.
0: Pinkpop heeft ongeveer 210.000 bezoekers per weekend. Zwarte Cross had er vorig jaar 277.000. Dus inderdaad de grootste. En dan heb je ook nog, want dus daarmee is Pinkpop niet eens op nummer 2. Defcon 1.
3: Ja, Hardstyle.
0: Het grootste Hardstyle festival. Die hebben 250.000 bezoekers.
3: Kwart miljoen, hè?
0: Maar goed, er zit een verschil tussen, hè? Ja. Geloof ik. Want Pinkpop 3 dagen en Zwarte Cross en Defcon 4 dagen.
3: Oké, okay, nou, Zwarte Cross wint toch, hè?
5: 3 voor de dag.
0: De Franse president Macron gaat vanochtend op bezoek in Fontainebleau, waardoor natuurbranden een bosgebied van bijna 2000 hectare in vlam is opgegaan. De president gaat in gesprek met bewoners en brandweermensen. Het vuur is nu grotendeels geblust, maar kan zich ondergronds nog steeds verspreiden via zogeheten zombiebranden. En daarom blijven er nog steeds 950 brandweerlieden in het gebied actief. De Tour de France die gaat richting het oosten met een overwegend vlakke etappe van Nivernais-Courses naar Chalon-sur-Saône met 3 klimmetjes van de 4e categorie. Voor sprinter Jasper Philipsen misschien een kans om zich te revancheren. Hij werd gisteren eerst gedisqualificeerd vanwege een mogelijke schouderduw, maar na protest was hij toch weer derde in die etappe. En het is bijna 8 jaar geleden dat de Morandi-brug in Genua instortte. 43 mensen kwamen om het leven. Vandaag wordt de eerste uitspraak in het megaproces over deze ramp verwacht. Italië-correspondent Angelo van Schaik. Angelo, want dit was een ramp die voorkomen had kunnen worden?
6: Ja, waarschijnlijk wel. Althans, dat is wat het Openbaar Ministerie vindt. Hè. Volgens het OM in Genua is wegbeheerder, semi-staatsbedrijf Autostrade per l'Italia, schuldig aan meervoudige dood door schuld en nalatigheid, omdat hij verzaakt had goed onderhoud te plegen. Nou, ingenieur Morandi, waarna de brug genoemd wordt in de Volksmond, die bouwde die brug in de jaren 60 en hij had een revolutionair idee. Hij verpakte het staal in gewapend beton, maar hij had vrij snel al zelf door dat dat misschien toch niet zo'n verschrikkelijk goed idee was. Want het staal roestte in dat beton en dat kon je niet goed zien. En de brug vergde dus meer onderhoud. En dat heeft de Autostrade per l'Italia niet gedaan volgens het Openbaar Ministerie. Nou, als gevolg daarvan stortte dus op 14 augustus 2018 een deel van de brug in, omdat een tuikabel afbrak. En een tuikabel is een kabel die aan een pilaar hangt, waaraan de brug dan weer hangt. En 200 meter wegdek stortte in en uiteindelijk kwamen er dus 43 mensen om het leven.
0: Leeft dit nog in Italië?
6: Ja, het triggerde een grote inspectie van alle bruggen in Italië, maar ook daarbuiten. En ja, vandaag is dat proces, het is een enorm proces. 248 zittingen zijn er geweest in 4 jaar tijd. Er is een speciale rechtszaal gebouwd. Er zijn 57 verdachten. In totaal wordt er 400 jaar gevangenisstraf geëist. Het is een enorm proces en het wordt door iedereen op televisie en in de kranten gevolgd.
0: Angelo, dankjewel. Correspondent Angelo van Schaik. Zometeen stand.nl, Roos.
7: Ja, de stelling is vandaag: Nederland heeft meer vrouwelijke wethouders nodig, aan de hand van jullie nieuws.
0: Dat zometeen bij Roos. Jan heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er worden 500 mensen vermist, zegt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op zo'n 29%, ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium zelf. Er wordt ook een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar ging het mis toen brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over die eilandengroep voor de Argentijnse kust. Het weer vrij zonnig, in het noorden ook wat bewolking en ook wat regen. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
9: ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn zo goed als opgelost. Nog wel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Er is dan namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en daardoor sta je ongeveer 20 minuten in de file. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein ook nog 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Marieke van der Plas, directeur van Rutgers, expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: Fijn dat u er bent. Wij gaan het zo meteen hebben over hoe er jarenlang is geïnvesteerd om wereldwijd de zorg rondom geboorte, HIV, abortus en anticonceptie vooruit te helpen. Maar nu zijn er grote bezuinigingen en ook een groeiend conservatief geluid. En dat is geen goede cocktail.
10: Zeker.
7: Als het gaat om de zorg voor seksuele gezondheid. Zometeen meer daarover. Daan Bonenkamp is hier ook, hoofdredacteur van Tubantia. Goedemorgen, Daan.
11: Goedemorgen.
7: Hier voor het mediaforum natuurlijk. Daarin het imagoprobleem van Loosdrecht.
12: Als je op vakantie gaat, zeggen mensen: waar kom je vandaan? Loosdrecht. Oh, de Loosdrechtse plassen. Nou, dat is heel erg bekend. En nu heb je een stempeltje gekregen dat er iets mis is met een AZC en dat er een hoop onrust is.
7: We beginnen met lokale bestuurders in stand.nl. De NOS heeft uitgerekend dat het aantal vrouwen stagneert na jaren van groei. De stelling is: Nederland heeft meer vrouwelijke wethouders nodig.
8: Deel uw ervaring
13: op 0800 1101.
14: De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen.
1: De teller blijft steken op zo'n 29%.
15: Ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen.
16: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming.
17: Maar de politiek blijft een mannenwereld.
18: Nou. Je moet gewoon heel stevig zijn. Stevig en dan gewoon doorzetten en achter je eigen ideeën blijven staan.
19: We hebben het mooiste ambt dat je je voor kunt stellen.
20: Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
21: Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven.
7: Spraakmaker Marieke van der Plas. We hebben het vandaag over een stagnerende groei. Het daalt niet, maar het blijft hangen. Is dat even goed zorgelijk in uw ogen?
10: Nou, ik vond het daarvoor al zorgelijk, want het is ook niet dat het heel hard steeg. Nou, en het is wel denk ik een teken aan de wand dat we het beter moeten doen met elkaar.
11: Ja, wat zou ons dat opleveren als meer vrouwen in het bestuur gaan zitten? Waarom is dat belangrijk?
10: Nou, we weten uit onderzoek dat sowieso diversiteit leidt tot betere besluitvorming. En natuurlijk ook representatie van de Nederlandse bevolking in zo'n college.
11: Ja, ja. Daan Bonenkamp, heb jij er zicht op hoe het bij jou in de regio verdeeld is, zo nu de meeste. Het is de aanleiding, hè? De meeste coalitieonderhandelingen zijn afgerond.
22: Ja.
11: En is de NOS met de regionale omroepen gaan kijken van ja, wat ligt er op de weegschaal?
22: Ja. Ja. Ik heb het niet voor alle 14 gemeenten of 15 gemeenten in ons gebied scherp, maar de grote steden wel. Enschede, de stad waar ik zelf woon, 2 van de 7. Engelo, Almelo, ook grote gemeentes, 2 van de 5. Oldenzaal, andere stad in ons gebied, 3 van de 4. Vrouwen, dus dat staat weer net de andere kant op. Dus het beeld is wisselend, maar onder de streep meer mannen dan vrouwen.
11: Ja.
22: Burgemeesters in Twente, 1 van de 14 is maar vrouw.
11: Ja.
22: Is dat zorgelijk? Ja. Is het slecht? Vind ik ook.
11: Ja.
22: En waarom ook, in aanvulling op wat Marieke zegt, de lokale democratie is de eerste bestuurslaag van mensen. Hè. De dichtstbijzijnde laag waar ze zich verbonden voelen. Dus gemeenteraad en college zouden bij uitstek een afspiegeling moeten zijn van hun stad of dorp.
11: Ja.
22: Omdat mensen daar als eerst naar kijken. Van, nee, dat zijn onze mensen, mannen en vrouwen, die het zouden moeten doen.
11: Wij gaan een beetje onderzoeken het komende half uur waardoor dit nou komt en waar je dan ook op moet focussen om het beter te maken. Nu heb jij ook in de politiek gezeten. Is het de partij die hier in eerste instantie zorg voor moet dragen, of ligt het dieper wat jou betreft?
22: Nee, ik vind dat de partij hier een grote verantwoordelijkheid heeft. Werving en selectie. Daar is de partij aan zet om kandidaten voor landelijk, voor ministersposten, lokaal voor wethoudersposten. Je ziet bijvoorbeeld in Enschede, daar is pro toegetreden door het college. De combinatie van GroenLinks PvdA. Die komen met 2 vrouwen, alle anderen komen met mannen. Dus je ziet ook wat binnen partijen vaak verschillen in of ze bewuster op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten. Dus ik vind dat de partijen daar een grote verantwoordelijkheid hebben.
11: En dat kan ook. Je kan als partij, kun je gewoon op die manier werven?
22: Ja, tuurlijk. Je moet gewoon zoeken naar goede vrouwelijke kandidaten. Ik bedoel, de tijd dat we zeggen, ja, het gaat om kwaliteit. Ja, dat klopt. Maar alsof er bij vrouwen minder kwaliteit zou zijn dan bij mannen. Nee, onzin. Dus ja, je moet die focus daar...
11: Nee, want het is natuurlijk niet zo dat de vacatures niet openstaan. Iedereen weet dat die er zijn. Dus je zou zeggen, de drempel is wat dat betreft laag.
22: Ja.
11: Maar je moet blijkbaar dus naar vrouwen actief op zoek. Of actiever.
22: Dat herinner ik me nog wel uit mijn politieke jaren. Dat de mannen eerder hun vinger opsteken voor dit soort functies dan vrouwen. Maar dat ontslaat je echt niet van de plicht om het wel te doen.
11: Ja. De stelling is vandaag: Nederland heeft meer vrouwelijke wethouders nodig. We gaan naar Berend Moltmaker. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
11: U belde ons vanmorgen. Hoe denkt u over de stelling?
23: Ja. Nou, helemaal eens natuurlijk. Ja, en dat in het licht van de ontwikkelingen die er momenteel in Europa, maar zeker ook in Nederland zijn.
11: Ja.
23: We zijn met z'n allen nu aan het terug naar de 50's. De cultuur mag niet vermengd worden. En we gaan weer de Andrew Tates en de Menosfeer enzovoorts, die komt op. En dus alle lokale partijen die nu in alle gemeenteraden de overhand hebben, die zeggen geen asielzoekers, geen vrouwen. Althans, dat zeggen ze niet, maar dat doen ze over het algemeen.
11: Ja, nee, want dat hoor ik ze inderdaad niet zeggen. Nee. En er zijn toch ook vrouwen die rechts stemmen. Dus je zou zeggen, die kunnen zich ook prima aansluiten bij een rechtse partij.
23: Nee, want die blijven bij de kindertjes en die doen de afwas.
11: Zou het echt zo erg al zijn in ons land? Nee, toch?
23: Ik denk dat wij al verrassend veel die kant op gaan. Ja.
11: Ja?
23: En dat we dus van twee kanten eigenlijk vroeger hadden we alleen de SGP en de zwaar christelijke die dat deden. Maar je ziet het gewoon steeds meer. Ik denk dat wij echt nu nog meer dan vroeger al een standpunt moeten gaan innemen. En een mening moeten gaan delen van jongens, dit kan zo niet.
11: Want waarom is het dit nu ook belangrijk?
23: Nou, omdat het dus hele grote, en dat zijn dan populistische stromingen zijn, die vinden dat vrouwen gewoon niet zoveel invloed moeten hebben, dat het helemaal niet nodig is en dat die mooi moeten zijn en thuis voor de kinderen moeten zorgen.
11: Tegelijkertijd zie je ook juist bij die stromingen heel veel vrouwen het voortouw nemen. Toch?
23: Maar ik heb ook wel eens een stukje over Liedewijde Vos gelezen en zoals dat zit. En dat zijn dan toch vaak een soort front, zeg maar voorbladen van Volk. En dan daarachter zie je niet zoveel.
11: Mm, ja, maar toch, er is wel een vrouw die daar aan het hoofd staat in ieder geval. Even los van wat ze al dan niet kan en mag binnen en van de partij. Maar de vraag die hier op tafel ligt natuurlijk is, hoe zorg je ervoor dat er meer vrouwen in de politiek komen? Nou, Daan, die zei net, politieke partijen hebben daar verantwoordelijkheid.
23: Juist, precies.
11: juist.
23: Dus daarop aanspreken. Ja, daarop aanspreken. En dus inderdaad kijken naar, hey, welke partijen doen dat dan niet?
11: Ja.
23: En daar naartoe gaan kijken van, hey, waarom doen ze dat niet?
11: Dank.
23: En inderdaad, duwen.
11: Ja, dank Berend en Mondmaker. De stelling is dus vandaag: Nederland heeft meer vrouwelijke wethouders nodig. Bart schrijft in het collectief: ja, want ze doen geweldig werk. Zie bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam. Ria die appte ons dat ze bij haar in Teilingen na de vorige gemeenteraadsverkiezingen een volledig vrouwelijk gemeentebestuur hadden. En dat beviel prima. Wilco laat weten of iemand paars of driehoekig is, mag niet uitmaken. Goed in het vak zijn is voldoende. We moeten stoppen met allerlei vormen van positieve discriminatie. Piet zegt dan weer, tjonge, er zijn mensen die zeggen dat we moeten stoppen met positieve discriminatie. Je zou nog gaan denken dat honderden jaren van achterstelling al ingehaald is. En Ted schrijft, Nederland heeft wethouders nodig die het ambt ambiëren, omdat ze zich willen inzetten voor de gemeente, niet omdat ze vrouw zijn. Als vrouwen geen wethouder willen worden, moet je ze niet dwingen. Evelien van der Star, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
11: Wethouder van de gemeente Roosendaal voor de Vrije Liberale Partij, dat is een lokale partij, en ook maker van de podcast Ja, mevrouw, de wethouder. Ik neem aan dat u niet gedwongen bent om wethouder te worden, of wel?
2: Nee, absoluut niet. Een volledig vrije keuze dat ik wethouder ben geworden.
11: Ja. Hoe is de man-vrouw verdeling in uw college?
2: Op dit moment in het nieuwe college zitten er 3 vrouwen, 2 mannen.
11: Oké. En u bent iets langer dan 4 jaar wethouder, hè?
2: Dat klopt inderdaad, ja.
11: Laat ik even beginnen met, hoe kwamen ze bij u uit, of u bij dit werk uit?
2: Eigenlijk doordat ik al politiek actief was en de partij vond me geschikt als wethouderskandidaat en hebben mij zo gevraagd.
11: Oké.
2: Dan even aanhakend op wat net gezegd werd, dat we meer vrouwen moeten activeren om dit beroep te gaan doen. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Maar daarbij is wel de kanttekening dat een vrouw soms iets langer en vaker overgehaald moet worden of daarover na moet denken dan een man moet doen.
11: Waarom is dat?
2: Ja, er komt gewoon heel veel kijken bij dit werk. En er is gewoon, er komt heel veel druk bij kijken. Hè? Zoals al werd het gezegd, het gezin. Maar ja, een vrouw kan dit werk net zo goed doen. En een man kan net zo goed iets meer thuis zijn. Ja,
11: een man heeft hetzelfde gezin, toch, zou je zeggen?
2: Ja, eens. Ja, mijn man heeft een stapje terug gedaan in zijn werk. Voor mijn werk, om thuis ook iets meer voor de kinderen te kunnen doen.
11: Ja, maar goed, je wordt dus meer tijd nodig om die vrouwen over te halen.
2: Dat is ook vreemd.
11: Ja.
2: Maar vrouwen overhalen, ja, gewoon vaker het gesprek aangaan, meer bedenktijd ervoor geven, dat is gewoon nodig. Want er zit ook een kant van bedreiging af en toe bij. Mm-hmm. Wat mensen spannend vinden of waar ze denken van ja, in hoeverre heeft dat invloed?
11: Ja, dus partijen, partijen moeten iets meer geduld hebben. Iets eerder beginnen met de werving van vrouwen. Is er nog iets in het vak, in hoe het ingericht is, waarvan u zegt, ja, dat werpt ook wel drempels op voor vrouwen?
2: Ja, dat vind ik zelf van niet. Want ik denk dat je heel veel kan plannen. Het is een lange week inderdaad. Maar je weet waar je aan begint. Dus nee, dat vind ik in principe niet.
11: Oké. De podcast die u maakt, Ja mevrouw de wethouder, gaat over uw ervaringen als vrouwelijk bestuurder. Waarom vind ik het belangrijk om die verhalen te delen?
2: Ja, samen met mijn 2 collega-bestuurders maak ik inderdaad die podcast. En om dat te delen is gewoon om mensen toch over die streep te trekken en te zeggen dat het helemaal dat het te doen is. En dat het ook te doen is met een gezin.
11: Mm-hmm.
2: En dat als je de ambitie hebt en de kennis en kunde, dat je dit gewoon kunt gaan doen. Zo is het in onze regio ook daadwerkelijk zijn er 2 vrouwelijke wethouders daardoor opgestaan. Nou ja, als je dat kan bereiken, dat is het mooiste wat er is.
11: Ja, ja. Nu maakt u die podcast samen met 2 andere bestuurders. Is er een gemene deler in uw ervaringen?
2: Die is er zeker wel, ja. Vaak verwachten ze niet als je als vrouwelijke jonge wethouder binnenkomt, dat jij de wethouder al bent, zeg maar. Hè. De verwachting is al vaak dat de man die bij je is de wethouder is. En de druk op het gezinsleven, dat ervaren wij alle 3 wel.
11: Ja, interessant dat dat steeds terugkomt. Waar zit dat omdat in, dat druk op het gezinsleven?
2: Nou ja, het feit dat school altijd standaard al eerst de moeder belt dan in plaats van de vader als er iets met de kinderen is.
11: Oh ja.
2: Ervaar je toch als. En dat kan ook aan de vrouw zelf liggen om als druk te ervaren.
11: Mm-hmm.
2: Maar dat ervaren wij dan wel als druk, ja.
11: Ja, ja, want je kan als vrouw ook tegen school zeggen. Ik pen het nummer van mijn man op.
2: Dat wordt kan, ook gedaan, zeer zeker. Maar toch is de automatisme. Ja. Dat is de eerste vrouw wel vaak.
11: Kijk even naar Daan Bonenkamp. Is dat bij jullie thuis zo geregeld? Heb jij.
22: Ja, ik ben de eerste contactpersoon van de kinderopvang voor ons zoontje van 7. Ja,
11: ja, ja.
2: Ja. Ja, kijk, mooi.
11: Ja, dus je kan
22: dat wil niet zeggen dat ik meer doe dan mijn vriendin. Hè. Dat absoluut niet. Zeker niet. Maar.
11: Dat zijn de kleine dingen die je wel op die manier kan organiseren.
22: Ik snap heel goed dat dit wordt genoemd. Maar dat soort dingen kun je ook, als dat automatisme is, kun je dat zelf doorbreken door te zeggen. Nee, wacht even, hier is de man anders aan zet. Ik heb met de kinderopvang helemaal geregeld. En Marieke, mijn vriendin, doet heel veel andere dingen, gelukkig. Ja. Maar ja, je moet dat gesprek thuis ook voeren om die maatschappelijke norm te kunnen doorbreken.
11: Ja,
2: Ja. Dat klopt, ja. Het is inderdaad een maatschappelijke norm ook. Hè. We zien allemaal mannelijke wereldleiders, voornamelijk. Mm-hmm. Waardoor vrouwen ook snel denken, ja, dat is misschien geen rol voor mij.
11: Ja. Dank Evelien van der Star, podcastmaker dus. En vooral wethouder te Roosendaal. Bas Bijlsma, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
11: U bent de directeur-bestuurder bij Democratie Monitor Nederland. Het aantal vrouwelijke wethouders stagneert dus, constateert de NOS, blijft rond de 30% hangen. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ja, dat is zorgelijk en een gemiste kans. Hè? Want onze politiek en bestuur moeten een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Het werd al gezegd, dat maakt besluiten beter. En daarmee vergroot het ook de betrouwbaarheid en het draagvlak van die politieke besluiten. En ja, op allerlei plekken in het land staan colleges natuurlijk voor allerlei lastige besluiten. Mm-hmm. En dat is belangrijk dat burgers het gevoel hebben dat ja, hun wethouders, de politici en de bestuurders die hun vertegenwoordigen, een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Nou ja, en het eerste waar je dan mee begint is een goede man-vrouw verhouding.
11: Ja, ja. De vraag is, ligt het aan de baan? Of ligt het aan de vrouwen? Of ligt het aan de partij? Waar zit het hem in?
0: Nou ja, een van de dingen die wij ook in de data zien als Stichting Democratie Monitor is dat vrouwen ook echt vaker last hebben van intimidatie. Hè. Dus als je kijkt naar raadsleden en wethouders, mm-hmm. zie je dat 1 op de 3 mannen aangeeft dat ze last hebben van intimidatie. Maar van vrouwen bijna de helft.
11: Oh ja.
0: En als je dat als je het iets uitzoomt, zie je dat het gat ook toeneemt. Dus dat vrouwen relatief ook meer te maken hebben met die intimidatie. Yeah. En dat ook nog eens als heftiger ervaren of met heftigere okay. vormen ervan te maken krijgen.
11: En zou je dan ook kunnen zeggen, als je dat aanpakt, ik ben eventjes een utopische gedachte die in me opkomt hoor, maar stel je pakt dat aan, zou dat helpen? Zou dat meer vrouwen over de streep trekken? Is dat de gedachte? Een gedachte?
0: Nou, ja, dat lijkt me sowieso iets waar we mee moeten beginnen. Dat moeten we echt aanpakken. Dat vergt ook leiderschap, hè? Dat vergt ook goede voorbeelden. We zagen in Heerlen bijvoorbeeld een man die plaats maakte, die zijn plek als wethouder opgaf, mm-hmm. Zodat een vrouw die plek kon innemen. Omdat er anders alleen maar mannen in het college zouden hebben gezeten. Ja, dat soort goede voorbeelden hebben we echt nodig. En het is namelijk ook een probleem, want door die intimidatie overwegen dus vrouwen, maar ook andere, ook mannelijke politici, ja. om te stoppen met hun werk. Terwijl ze juist zo keihard nodig hebben.
11: Ja, ja. Marieke van der Plas, wat denkt u als dat minder zal worden? Is dat een utopische gedachte van mij? Kan dat aangepakt worden? Intimidatie?
10: Het is belangrijk dat het aangepakt ja. wordt. Dat vooropgesteld. En tegelijk denk ik, het gaat ook om de fase ervoor. Hè? Ik bedoel, wethouder word je ook na dat je zichtbaar bent. Dat de partij inderdaad oog heeft voor die diversiteit. Je ook op de lijst zet, in beeld heeft. Dus dat vraagt ook iets van zo'n partij in de hele aanloop daarnaartoe.
11: Ja, en de zorg voor jou dus als vrouwelijke... Ja. Ja. Ja, bestuurder, ja. gemeenteraadslid. Ja. Dank Bas Bijlsma, directeur-bestuurder bij Democratie Monitor. Mariska Woordman is wethouder te Texel. Voor Texels Belang, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
11: Sinds een paar maanden wethouder.
4: Nou, eigenlijk nog maar 6 weken om precies te zijn. Ja.
11: Dus het college is net gevormd, begrijp ik.
4: Klopt inderdaad. Ja, ja. 3 juni zijn we geïnstalleerd.
11: Nou, gefeliciteerd nog.
4: Dank je.
11: Waarom dacht u, ja, ga ik doen?
4: Ja, Texel is gewoon een fantastisch eiland. Met zoveel mogelijkheden, allemaal binnen de grenzen. Het is gewoon heel leuk om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Aan de plek waar je woont, waar je gezin opgroeit, waar je kinderen naar school gaan.
11: Ja.
4: Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Het tweede is dat er zijn eigenlijk maar heel weinig wethouders. Hè, dus het is een heel uniek beroep.
11: Mm-hmm.
4: Ik kom helemaal niet uit de politiek. Ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. En ik zag het eigenlijk ook als een unieke kans om mij verder mijn kennis te verbreden en me te ontwikkelen.
11: Ja. De partij Texels Belang, heeft die ook echt actief gezocht naar meer vrouwen?
4: Nee, dat denk ik niet dat ik dat zou kunnen zeggen. Ik ben natuurlijk niet van het bestuur, dus die hele achtergrond ken ik niet.
11: Nee,
4: ik denk niet dat ze actief naar vrouwen hebben gezocht. Wat wel heel leuk is om te vertellen dat vrouwen op Texel helemaal niet nieuw zijn in het college. We hebben zelfs een keer een geheel vrouwelijk college gehad tussen 2002 en 2006.
11: Ja.
4: Ja. Nee, dus de kwestie man-vrouw is hier niet echt een issue geweest. Nee.
11: En het heeft u niet weerhouden, al die verhalen die wij nu ook weer horen over intimidatie en zo, daarvan dacht u niet van, oh, daardoor ga ik het niet doen dus?
4: Nee, zeker niet. Nee. Ik ben daar. Het klinkt een beetje. Het is natuurlijk onderdeel van de maatschappij waar we in leven. Mm-hmm. Ik denk dat je kan het niet meer ontkennen dat het er is, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Hè. Dat zeiden de sprekers voor mij ook. En wij spreken daar in die korte tijd dat we nog maar in het college zitten, spreken we daar ook onderling over. En is dat een actief onderwerp op de agenda?
11: Ja, ja. Nu komt u als bedrijfsleven, u zei het al. Daar krijgen mensen weer echt een selectieprocedure, een baan. Hè? Pas je in het team en zo.
4: Klopt.
11: Dat werkt natuurlijk in een college anders. Merkt u daar iets van?
4: Ja, dat merk je natuurlijk wel. Ja, ja, als ik mensen moest aannemen vroeger in mijn team, of ik werd zelf ergens aangenomen, dan moest je in die systeemdynamiek passen en dan gingen ze actief op zoek naar iemand met bepaalde karaktereigenschappen. Wij zijn natuurlijk nu, ik zeg het maar even oneerbiedig, bij elkaar gezet. Ja. En dan moet je het met elkaar doen.
11: Ja.
4: Maar we hebben onze eerste coachingsdag ook alweer achter de rug. Dus daar moet je dus met z'n allen ook aandacht voor hebben, dat je dus wel een team wordt.
11: Ja, ik zou willen zeggen, prettige wedstrijd.
4: Ja, dankjewel.
11: Met de functie. Dank, Mariska.
4: Bedankt.
11: Woordman, wethouder te Texel. Sarah Runderkamp is politicoloog, gespecialiseerd in inclusie in de politiek. Welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen.
11: En verbaast het u dat het percentage vrouwelijke wethouders stokt?
3: Nee, helaas niet echt. Nee, maar ik vind het wel heel, heel jammer en verdrietig om te horen. Ja.
11: Ja. Hoe kan het, of hoe verklaart u het, dat in de landelijke politiek wel meer vrouwen zijn?
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad een opvallende trend die we nu beginnen te zien, of steeds sterker beginnen te zien. Dat we de lokale politiek en de nationale politiek eigenlijk niet meer helemaal met elkaar kunnen vergelijken als het op diversiteit aankomt. De Tweede Kamer wordt steeds diverser, steeds meer vrouwen, mensen met een migratieachtergrond enzovoort. En ja, datzelfde beeld zien we in de lokale politiek inderdaad niet terug. En nou, dat geldt voor raadsleden en dat geldt nu dus ook voor wethouders.
11: Hoe komt dat? Komt dat? Want we zien ook dat het aantal lokale partijen in opmars is, hè, bij lokale verkiezingen. Komt het daardoor? Komt het door die partijen?
3: Ja, ik denk dat dat helaas nog steeds echt een beetje speculeren is. Daar hebben we simpelweg nog geen onderzoek naar gedaan. Maar inderdaad, ja, het percentage vrouwen bij lokale partijen is daar één van de vele redenen, denk ik, die daar aan ten grondslag liggen. Ja.
11: Ja. We hebben de wethoudersvereniging om een reactie gevraagd. En we hebben gevraagd, wat is er nou nodig om het ambt aantrekkelijker te maken? En zij lieten weten dat het ongeacht man of vrouw zou helpen als het sociale debat wat beschaafder wordt.
3: Ja, absoluut. Zeker. Er is heel mooi onderzoek geweest, vrij recent, dat laat zien dat hoe Tweede Kamerleden spreken, ook de manier waarop en hoe ze dat doen, dat dat hele grote consequenties heeft. Nou, dat geldt ongetwijfeld ook voor lokale politici. Dat is echt een voorbeeldfunctie. Dus natuurlijk is dat heel belangrijk en kunnen we daar ook allemaal een bijdrage aan leveren. Ja. We weten inderdaad dat agressie en intimidatie tegen politici ook een hele grote rol speelt. Dus natuurlijk, ja, dit zijn allemaal dingen die kunnen helpen.
11: Ja, en wat moet er nog meer gebeuren?
3: Nou, ik denk van alles. Kijk, wat er helaas nu dreigt te gebeuren en wat eigenlijk al gaande is, is dat dat percentage blijft heel laag, maar dat versterkt zichzelf natuurlijk ook. Dus dat blijft ook heel laag, omdat we zo weinig vrouwen nu in de politiek zien onder die wethouders. Dat levert weer weinig rolmodellen op. Oh ja. Zo komen onderwerpen die vrouwen in het bijzonder aangaan minder vanzelfsprekend op de agenda. Dus ja, dat houdt zichzelf, vrees ik, een beetje in stand als we daar niet echt iets aan gaan doen de komende 3,5 jaar, zal ik maar zeggen.
11: Ja. Dank, Sarah Runderkamp, politicoloog. Gaan we naar Guusje ter Horst, oud-politiek bestuurder. Goedemorgen, mevrouw ter Horst.
5: Goedemorgen.
11: U heeft veel functies gehad. Laat ik beginnen met die van wethouder in Amsterdam in de jaren 90. Hoe was toen de man-vrouw verdeling?
5: Nou, bij ons in het college zaten 3 vrouwen en 5 mannen. Dus redelijk vertegenwoordigd, zou ik zeggen.
11: Mm-hmm.
5: Maar wat mij wel altijd opviel, dus veel verschil was er niet wat dat betreft. Wat mij altijd wel opviel, was dat we altijd weer als een van de mannelijke wethouders een kindje kregen. Want vierden we dat.
11: Mm-hmm.
5: En die vrouwen kregen nooit kinderen. Dat was heel interessant. Dat was toen. En ik zie wat ik om me heen zie, en ook in Amsterdam, andere gemeenten, dat er veel vrouwen zijn die wel kinderen hebben en wethouder zijn. Dus dat is beter geworden.
11: Ja. Ja. Liep u nog specifiek ergens tegenaan als vrouwelijk bestuurder?
5: Nou ja, god, in die tijd was het wat minder gebruikelijk dan nu. Al wordt het nu minder gebruikelijk, heb ik begrepen uit het onderzoek. Maar als ik ergens naartoe ging als wethouder in het begin, dan om een opening of iets anders, en dan werd ik daar ontvangen en dan zeiden ze, god, leuk dat u bent, want ik kom te wethouder.
11: Ja.
5: Dus dat kon. En wat ik ook merkte is dat sommige directeuren van diensten, ik was verantwoordelijk voor de gemeentelijke diensten in Amsterdam, die hadden dan moeite mee om tegen mij te praten. En die gingen dan tegen mijn mannelijke ambtenaar praten.
11: Oh ja.
5: En daar heb ik ze wel eens vriendelijk op aangesproken. Dat vonden ze moeilijk, ja.
11: Ja, ja, ja. U bent daarna 6 jaar de burgemeester van Nijmegen geweest. U propageerde ook actief voor meer vrouwelijke burgemeesters.
5: Ja.
11: Waarom heeft u dat op u genomen? Deed verder niemand dat?
5: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar je hebt als minister van Binnenlandse Zaken, kan je daar een rol in hebben. Niet formeel overigens, maar wel informeel. Dus ik sprak de commissaris van de Koningin. Mm-hmm. Die wel een formele rol hebben bij de benoeming van burgemeesters. En bij het voordragen van burgemeesters. Die sprak ik daar wel op aan. En dat was eigenlijk de enige mogelijkheid die het had. Verder die ik had als minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Daar hebben we toen een website geopend. Hoe word ik burgemeester? Ik weet niet of die nog bestaat. En daar werd ook nadrukkelijk aandacht besteed aan vrouwen. Ja. Die je kon stimuleren om dat beroep te vervullen.
11: Hoe heet die website? Hoe word ik?
5: Ja, dat was hoe word ik burgemeester.
11: Ik tik hem gewoon meteen even in. Dus even kijken of die nog...
5: Of die nog bestaat.
11: Ik zie wel bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... dat komt als eerste naar boven, burgemeester worden. En dan...
5: Ja. Nou, dus die... Wij hadden het als ministerie zelf. Misschien hebben zij het overgenomen, ik weet niet. Ja. En burgemeester is ook zeer geschikte functie voor vrouwen, heb ik altijd gevonden. Overigens geldt dat ook wel voor wethouder. Maar mm-hmm. wat jullie al bespraken... Ja, met al die bedreigingen, sociale media, die waren in mijn tijd waren die er gelukkig nog niet, is het wel moeilijker geworden.
11: Ja. Zijn we iets opgeschoten sindsdien, denkt u?
5: Ja, we zijn wel opgeschoten, ja. In de tijd dat ik, dus in de 90er jaren, was er wel meer aandacht voor vrouwen, althans in de grote gemeenten. Overigens zie je nu ook als je naar burgemeesters kijkt, dat van de grote vier gemeenten in Nederland, mm-hmm. drie een vrouwelijke burgemeester hebben. Dat is echt uniek. Dus we zijn wel opgeschoten, maar ja, jullie vraag is ook waarom wordt het nu minder? En ik denk dat dat te maken heeft met wat iemand ook zei, de manosfeer. Hè? Dat is, ja? Ik denk dat je twee dingen kan zien. Als je naar de regionale verschillen kijkt, dan zie je dat in wat traditionelere provincies, gemeenten, daar zijn minder vrouwen. En dan komt tegelijkertijd is er een opkomst dat mannen weer iets hebben van wij gaan voor. Nou, en als je die twee invloeden bekijkt, dan zal dat het effect hebben dat er minder vrouwelijke wethouders komen. Ja. Maar weet je, vrouwen moeten ook wel ja zeggen als ze worden gevraagd. Mm-hmm. Ja. Ze moeten niet tuttig zijn en zeggen, nou doe maar niet en zo. Gewoon doen, hup, hartstikke leuk.
11: Ja, haal ze nog eens even over als ze nu luisteren. Waarom ook alweer? Waarom moeten ze doen?
5: Nou ja, het mooiste is dat je, en dat geldt trouwens ook als gemeenteraadslid, dat je mag beslissen over de gemeente waar je zelf woont of heel erg betrokken bij bent.
11: Ja.
5: En er is geen enkele functie die je kan bedenken die dat heeft. En dat hebben gemeenteraadsleden hebben dat, en wethouders hebben dat, en burgemeesters hebben dat. En dat is echt heel mooi. Je kan wat betekenen voor mensen.
11: Dank u wel, Guusje ter Horst, oud-politica. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Nederland heeft meer vrouwelijke wethouders nodig. Nou, er wordt goed gereageerd. Waarvoor dank. En als collectief zegt Hans, dit ligt toch aan de vrouwen zelf. Ze kunnen zich aanmelden bij de partijen en meesolliciteren. Je krijgt nu een soort verplichting dat iemand van een bepaalde seks moet zijn. Dat is niet zo overigens nu nog. En Bart vraagt zich af, overal gelijke verdeling. Dus ook vuilnisophalers en stratenmakers. En Sylvia zegt nog tot slot, bij ons in Hilvarenbeek hebben we een lokaal vrouwelijke wethouder en dat werkt gewoon. Het is een zware baan, maar één die vrouwen prima kunnen. Die staan hun, en er is die, mannetje.
6: NPO Radio 1 zit bovenop de tour.
8: 3 weken lang.
6: NOS Radio Tour de France.
8: Met Guylaine Plag en Henry Schut.
9: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
12: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
6: NOS Radio Tour de France.
8: Vanmiddag om 2:00
6: op NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer.
25: Ster. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
26: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
25: Sorry Bo, het is beauty.
26: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
10: Roos Abelman.
11: Midden in deze sportzomer kijken we ook even naar atletiek. Want de Europese Unie voor Omroepen heeft richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Om te voorkomen dat ze op onflatteuze momenten of in ongemakkelijke posities worden vastgelegd. Daar gaan wij zo in het mediaforum over doorpraten. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
12: Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, zegt de VN. Waarschijnlijk kwamen de mensen uit kampen in Bangladesh, in Cox's Bazar. Daar zitten veel Rohingya-vluchtelingen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
13: De Rohingya zijn een volk dat voor een groot deel uit Myanmar zijn verdreven vanwege hun moslimachtergrond. Nu zitten er pakweg 1,2 miljoen Rohingya in Cox's Bazar onder erbarmelijke omstandigheden. En dat zijn er afgelopen jaar alleen maar meer geworden. Want Myanmarese leger dat de genocide tegen Rohingya begon in 2016 is verdreven uit het gebied van de Rohingya. Alleen is het overgenomen door een etnische groepering die ook mensenrechten schendingen tegen ze pleegt. Dus zijn er de afgelopen anderhalf jaar weer honderdduizenden Rohingya naar Cox's Bazar gevlucht, dat ze inmiddels overvol zit, waardoor ze dus die vlucht nemen.
12: De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. De Oekraïense president Zelensky heeft de minister van Defensie Fedorov weggestuurd. Hij was onder meer de drijvende kracht achter de Oekraïense droneverdediging. Er is geen officiële reden voor zijn vertrek gegeven, maar correspondent Christian Pauwe heeft wel een vermoeden.
14: Oekraïense media en de Financial Times melden dat er onder meer spanningen waren tussen Fedorov en de hoogste generaal van Oekraïne. En die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro die de hele krijgsmacht wilde moderniseren. Ook zijn er berichten dat de minister kwaad bloed heeft gezet bij hoge figuren in de defensieindustrie, omdat Fedorov bepaalde aanbestedingen zou hebben tegengehouden.
12: Fedorov was net een half jaar minister. Vorige week stuurde Zelensky ook al zijn premier weg. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag. Hij was 78. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK. Het won met 2-1 van Engeland. Engeland kwam op voorsprong, maar Argentinië wist de wedstrijd in blessuretijd naar zich toe te trekken. Journalist Remy Lehman in Buenos Aires vertelt hoe blij de Argentijnen zijn met de winst.
0: Mensen zijn hier compleet euforisch na toch wel een geweldige comeback van het Argentijnse elftal in het laatste kwartier van de halve finale van dit WK. Het leek er lange tijd niet in te zitten. Maar ja, een geniale Messi met 2 assists zorgt er toch weer voor dat Argentinië door het oog van de naald kruipt en opnieuw een WK-finale gaat spelen aanstaande zondag.
12: En dat werd massaal gevierd en dat klonk zo.
4: ¿Dónde está Harry Kane?
15: Harry Kane, sí, ¿dónde
4: porque
15: está?
4: Tengo dos centrales con amarilla y Harry Kane no lo vi.
16: Y ya lo es, y ya lo es.
12: Argentinië moet die titel verdedigen, het is de regerend wereldkampioen. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium zelf. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. En daarom moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Het eerste weekend mag er sowieso geen vuurwerk worden afgestoken vanwege de droogte. Het weer: in het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plekken is het zonnig. Het wordt 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg.
11: Gaan we voor de situatie op de weg naar Helene Geest bij de ANWB. Helene, heel goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
11: Hoe is het op de weg?
17: Ja, er staan hier en daar wat korte files eigenlijk die niet veel meer dan een minuut of 5 vertragingen opleveren. Er zijn op dit moment maar 3 uitzonderingen. Op de A16 Breda-Rotterdam, daar sta je namelijk wel 10 minuten in de file bij knooppunt Terbrechtseplein. Heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Die A20 zelf daardoor ook file van Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Ook bijna 10 minuten oponthoud. En de werkzaamheden op de A73 veroorzaken file op de N273 van Venlo naar Maaseik. Bij Gratum ook een kwartier extra reistijd. Ster.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: En nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeer.nl.

0: rtwereld.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV.
1: Roos Abelman.
0: Spraakmakers.
1: Met nu het Mediaforum.
2: De Amerikaanse immigratiedienst ICE is weer terug in het nieuws. Loosdrecht heeft een imagoprobleem. En atletiek vrouwen willen niet meer onflatteus in beeld worden gebracht. Dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum met uiteraard flatteus in beeld via de webcam. Daan Bodekamp, hoofdredacteur bij Tubantia. Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen, Michelle.
3: Goedemorgen.
2: En spraakmaker is Marieke van der Plas, directeur van Rutgers. Ja, na een periode van relatieve stilte is ICE weer terug in het nieuws. Aanleiding zijn de protesten nadat opnieuw twee immigranten werden doodgeschoten door ICE-agenten. Maar in tegenstelling tot de moord op Renee Good en Alex Pretty gaan er nu nauwelijks beelden van het geweld rond in de media. En Michelle, ik begreep, dat vind jij eigenlijk wel goed dat er geen beelden circuleren zoals eerder?
3: Nou ja, ik vind het. Ik weet niet precies wat de reden is, want er zijn volgens mij wel beelden gemaakt. Ik weet niet of media er bewuster over nadenken of
2: nee.
3: Niet.
2: Ik begreep dat er nauwelijks beelden zijn. Dus ja. Niet veel omstanders die gefilmd hebben. Ook geen bodycam beelden.
3: Nee, er zijn
2: van
3: geen bodycams. En dat is natuurlijk inderdaad. Maar er zijn volgens mij wel wat beelden. Maar
2: straatcamera's, ja.
3: Ja, want volgens mij heeft een van de nabestaanden ook zijn vader op die manier herkend. Van, oh ja, dit.
2: Ja.
3: Maar wat natuurlijk volgens mij goed is en wat vaak niet wordt gedaan als er beelden zijn, is nadenken over, hey, wat doet het eigenlijk? Kunnen we dit zomaar uitzenden? Ik bedoel, het wordt heel vaak heel snel overgenomen zonder na te denken. Terwijl het hele schokkende beelden vaak zijn. En ik denk ook hoe vaker je dat soort beelden toont, het doet ook een beetje afbreuk aan het effect, aan wat het met mensen doet, aan misschien ook wel op een gegeven moment het begrijpen van de ernst van wat er gebeurt. Dus ik vind het niet per se erg dat er geen beelden rondgaan.
2: Nee.
3: Goed, het wel of niet hebben van beelden van bodycams, dat is natuurlijk een ander verhaal. Die zouden er wel moeten zijn, ook omdat het natuurlijk een functie heeft, namelijk

0: Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen, Michelle.
1: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is Marieke van der Plas, directeur van Rutgers. Ja, na een periode van relatieve stilte is ICE weer terug in het nieuws. Aanleiding zijn de protesten nadat opnieuw 2 immigranten werden doodgeschoten door ICE-agenten. Maar in tegenstelling tot de moord op Renee Good en Alex Pretty gaan er nu nauwelijks beelden van het geweld rond in de media. En Michelle, ik begreep, dat vind jij eigenlijk wel goed dat er geen beelden circuleren zoals eerder.
2: Nou ja, ik vind het. Ik weet niet precies wat de reden is, want er zijn volgens mij wel beelden gemaakt. Ik weet niet of media er bewuster over nadenken of
0: nee.
2: Niet.
0: Ik begreep dat er nauwelijks beelden zijn. Dus ja. Niet veel omstanders die gefilmd hebben. Ook geen bodycam beelden.
2: Nee, er zijn
0: van
2: geen bodycams. En dat is natuurlijk inderdaad. Maar er zijn volgens mij wel wat beelden. Maar ik weet,
0: straatcamera's, ja.
2: Ja, want volgens mij heeft een van de nabestaanden ook zijn vader op die manier herkend. Van, oh ja, dit.
0: Ja.
2: Maar wat natuurlijk volgens mij goed is en wat vaak niet wordt gedaan als er beelden zijn, is nadenken over, hey, wat doet het eigenlijk? Kunnen we dit zomaar uitzenden? Ik bedoel, het wordt heel vaak heel snel overgenomen zonder na te denken. Terwijl het hele schokkende beelden vaak zijn. En ik denk ook hoe vaker je dat soort beelden toont, het doet ook een beetje afbreuk aan het effect, aan wat het met mensen doet, aan misschien ook wel op een gegeven moment het begrijpen van de ernst van wat er gebeurt. Dus ik vind het niet per se erg dat er geen beelden rondgaan.
0: Nee.
2: Goed, wel of niet hebben van beelden van bodycams, dat is natuurlijk een ander verhaal. Die zouden er wel moeten zijn, ook omdat het natuurlijk een functie heeft, namelijk ja, een bepaald narratief kunnen controleren. Wat is er eigenlijk gebeurd?
0: Precies, ja, er zijn verschillende lagen eigenlijk in dit verhaal. Want als onderzoeksjournalist zoals jij bent, hou jij van zoveel mogelijk beelden, want die kun je naast elkaar leggen en daarmee kun je de macht controleren. Kun je kijken, klopt het nou eigenlijk wel wat er gezegd wordt?
2: Ja.
0: Maar dan is stap 2, ga je die ook uitzenden? En zo ja, hoe zend je die dan uit?
2: Ja.
0: Hoe veelvuldig?
2: Ja. Of beschrijf je het inderdaad? Ja. Of laat je alleen een deel zien?
0: Ja. Ja.
2: Maar het heeft natuurlijk wel een functie dat die beelden überhaupt bestaan.
0: Ja. Bij Renee Good waren de beelden belangrijk, hè, Daan? Omdat de beelden het verhaal van ICE zelf tegenspraken. Ja, dan vraag is, moet je ze tonen als je ze hebt om te laten zien wat de feiten zijn? Of kom je ermee weg, zeg maar, om het alleen te beschrijven als journalist?
3: Ik ben het eens met wat Michelle zegt over niet die beelden zomaar online gooien, wat natuurlijk op sociale media gebeurt. En als traditionele media, waar ik ook voor werk, moet je extra oppassen en moet je extra context bieden. Mm-hmm. Maar je ziet zeker in het geval van ICE volgens mij ook, ik las dat het aantal arrestaties is verdubbeld.
0: Ja.
3: En dat het onder andere misschien wel wordt geweten aan het feit dat juist de aandacht voor ICE wat minder is. Ze hebben bij de WK, waar het verwacht werd, geen acties gevoerd. Alles wat over Amerika gaat, gaat tegenwoordig überhaupt of over de WK, of over de oorlog met Iran en de straat van Hormuz. Dus als die beelden er wel zijn, kan het ook de publieke verontwaardiging voelen is niet het goede woord, maar in stand houden. En kan het misschien voor zorgen dat zo'n club zich wat meer in toom houdt. Want als het onder de radar gebeurt, zoals nu kennelijk met aantal arrestaties is, dat neemt toe, omdat de aandacht minder is.
0: Ja, maar is dat dan de taak van de journalistiek om ICE in toom te houden? Of is het om te laten zien, dit is wat er gebeurt?
3: Nee,
0: dit klopt en dit klopt niet.
3: De taak is laten zien wat er gebeurt.
0: Ja.
3: Laten zien wat er gebeurt.
0: Ja.
3: Dus als het beeld er is,
0: dan laat je het
3: mits
0: zien.
3: Mits van voldoende context voorzien.
0: Ja.
3: En mits, en dat is natuurlijk vaak zijn snippets, dan zie je niet wat er voor gebeurd is en wat er daarna gebeurt. Dus daar moet je zeker voorzichtig mee zijn. Maar ik zou wel van de lijn zijn dat je het zoveel mogelijk wel moet laten zien.
0: Ja, ja, want Michelle, als je alleen omschrijft, en we hebben het steeds over transparantie ook hier in het mediaforum, is dat voldoende voor consumenten om tot je te nemen? Je moet ook transparant zijn, toch? En het vertrouwen krijgen van de mensen die
2: bij je kijken, luisteren, lezen. Ja, maar je kan natuurlijk, ik denk dat er niet vaak genoeg goed wordt nagedacht over op welke manier laat ik deze beelden zien. Je kunt namelijk er ook voor kiezen om een deel van die beelden te laten zien.
0: Mm.
2: Wat Daan ook zegt, er gebeurt nog iets voor, er gebeurt nog iets na. En wat is nou het moment dat belangrijk is om aan te tonen dat een narratief, wat ICE bijvoorbeeld dan zou verkondigen over, de persoon die we hebben neergeschoten was gevaarlijk of zo, dat wil je dan misschien ontkrachten met die beelden. Welk moment in het beeld toont dat?
0: Ja.
2: Daar zou je eigenlijk over na moeten denken. En dat moet je dan laten zien. En hoef je niet nog.
0: De rest niet dan?
2: Nou, niet altijd, denk ik. Nee.
0: Nee. Er is ook nog iets als impact, hè? Die is natuurlijk gewoon groter met beelden erbij. Moet je dat meenemen in je afweging, Daan?
3: Ja. Je moet je zeer bewust zijn van je rol als media, dat wat jij brengt, dat impact heeft. En beeld heeft veel meer impact dan.
0: Ja.
3: Geschreven tekst.
0: Ook dat is gelaagder, dus dat heeft meer impact voor de lezers, zou je kunnen zeggen. Dus je kunt dat als heftig ervaren. Maar het kan ook beter zijn voor de verkoop van je blad, heel lelijk.
3: Ja, dat klopt. Dat als wij goede videobeelden online hebben, dan kan je daar plat gezegd betere advertenties op verkopen.
0: Ja.
3: Ja, dat is geen journalistieke afweging. Die maak ik niet.

0: iedere dag op mijn redactie. En er staat een hele harde lijn tussen redactie en commercie.
1: Ja.
0: Maar wat jij zegt klopt wel.
1: Ja.
0: Maar die impact weeg ik niet.
1: Nee.
0: Je weegt puur de impact van het beeld op zich. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in ons gebied gelukkig niet van dit soort grote incidenten. Maar wij krijgen regelmatig beelden toegespeeld van of vechtpartijen op scholen. Mm-hmm. Of jongeren die elkaar helaas ergens in het bos te lijf gaan.
1: Ja.
0: Altijd snippets. Dan moet je altijd de impact van dit beeld voor een gemeenschap of voor een jongere
1: maatschappelijke school, impact, die weeg je mee.
0: Moet je wegen. En leidt er dus ook regelmatig toe dat wij het niet publiceren. Ook omdat het om een incident gaat dat misschien niet per se een bredere maatschappelijke impact heeft. Dus we doen het ook regelmatig niet vanwege die impact.
1: Marieke van der Plas van Rutgers. Hoe hoort u dit aan? Want Rutgers komt ook wel eens in het nieuws. En niet altijd op de manier zoals u het wil. Dan haal ik even lentekriebels aan bijvoorbeeld. Ook dat heeft maatschappelijke impact. Hoe er over jullie geschreven wordt.
2: Nee, zeker. En ook al je realiserend dat die beelden heel lang, jarenlang natuurlijk zichtbaar zijn en blijven oppoppen en niet van het internet verdwijnen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat realiseer je ook wel. En ik moet zeggen, bij Rutgers hebben we inmiddels wel echt wel heel veel positieve ervaring met media die echt doorvragen van dit wordt nu over jullie gezegd of dit wordt gezegd over seksuele voorlichting op scholen. Kunnen jullie daar meer duiding aan geven en hoe kijken jullie daarnaar?
1: Oké, dus wordt goed doorgevraagd.
2: Zeker.
1: Ja. Daan, jij stipt het al heel even aan. Het is ook te lezen in de Volkskrant vandaag. Het aantal arrestaties door ICE is onder de radar flink opgevoerd. Inmiddels worden er gemiddeld 2000 mensen per dag gearresteerd in plaats van 1000 per dag. Vraag is dan toch, hoe is ze dat gelukt? Blijkbaar waren er geen oren en ogen die dit hebben kunnen waarnemen in de tussentijd.
0: Nee, ik las in hetzelfde artikel dat ook de budgetten flink verhoogd zijn voor ICE. Dus hoe is ze dat gelukt? Ja, meer capaciteit en meer mankracht. En minder publieke verontwaardiging.
1: Ja.
0: Heeft daartoe kunnen leiden, denk ik, dat ze ongezien hun werk hebben kunnen doen.
1: Het is ook iets wat de nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid, Mark Wayne Mullen, wilde. Die had zich als doel gesteld niet langer het grootste nieuwsverhaal te willen zijn binnen 6 maanden. Dat zei hij bij zijn aantreden in maart. Ja, dan zou je kunnen zeggen, tot nu toe is hem dat gelukt.
3: Ja, zeker. Ja.
1: En met name tot nu toe dan, want het is natuurlijk nu behoorlijk misgegaan.
3: Ja.
1: Jij stoorde je er ook aan, Michelle, begreep ik, dat er in de berichtgeving over de dodelijke slachtoffers van ICE verschillende cijfers rondgaan.
3: Ja.
1: Was mij ook opgevallen. Het ligt er maar net aan hoe je ze meet en waar je ze meet. Hè? En wie ze meet.
3: En zelfs bij. Ja, dus als je de NOS leest of de Volkskrant, dus inderdaad, zelfs binnen een medium worden er verschillende cijfers gebruikt. De ene keer 9, 11, 19. Volgens mij heb jij ze voor je, maar je ziet volgens mij iets gebeuren. Namelijk dat er vaak cijfers worden overgenomen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, ik zal eventjes citeren, want ik heb ze inderdaad voor me. Journalistencollectief The Trace wordt door de NOS aangehaald. Die houdt wapengeweld in Amerika bij. Die zeggen sinds het aantreden van Trump 19 slachtoffers bij ICE. 8 van hen zijn overleden. Dan de Volkskrant, die meldt de New York Times telde voor deze laatste 2 gevallen 4 doden. Dus in totaal 6. Maar de Britse krant The Guardian, schrijft de Volkskrant, telde dan weer ook schietincidenten van de grenspolitie mee en komt op 9.
3: Ja.
1: Om er even een paar getallen te noemen.
0: Ik volg jou al niet meer, nee.
3: Maar als je het goed leest, dan zie je dus dat er verschillende periodes worden aangehaald. Dat de ene gaat over beschieting en de ander over dode mensen. Of mensen die er daadwerkelijk aan zijn overleden dus. Maar volgens mij moet je op een gegeven moment als Nederlands medium besluiten, oké, we gaan niet meer cijfers overnemen. Maar we gaan zelf kijken, oké, welke cijfers willen wij brengen?
1: Ja, waarom is dat belangrijk?
3: Dat is ook een journalistieke afweging. Wat vind ik belangrijk? Vind ik het belangrijk om van het begin van de termijn Trump te rekenen? Vind ik het belangrijk om van het begin van dit jaar te rekenen? Dat zijn verschillende cijfers en verschillende afwegingen.
1: Ja, Marieke van der Plas?
2: Ja, nee, ik zat te denken, het gaat natuurlijk om die cijfers, maar ook daaromheen, wat voor effect heeft het verder? Hè? Dat je leeft in angst dat het je kan gebeuren. Dus het impact gaat verder dan alleen maar. Ik bedoel, die cijfers zijn op zichzelf al ene zo al te veel. Maar ook het effect voor mensen in Amerika. Met het idee dat jou kan overkomen op het moment dat je in aanraking komt met ICE. Die verhalen, die zie je wat minder, zeg maar.
3: Ja,
2: ik
3: denk als je het moment dat je dus heel veel verschillende cijfers door elkaar gaat gebruiken, creëer je ook verwarring bij lezers. En ik denk dat je dat als laatste wilt bereiken.
1: Ja. Eens dan?
0: Ja, totaal.
1: Dan gaan we naar jullie mediamomenten. Michelle, ik begin bij jou. Jij wilt graag hebben over het nieuwe seizoen van de onderzoeksjournalistieke podcast Serial. Een heleboel mensen zullen hem nog wel kennen, of althans die naam.
3: Ja.
1: Zal een belletje doen rinkelen. Ja. Vertel even ook alweer, wat is Serial?
3: Nou, dit is eigenlijk gewoon het begin van de podcast geweest in 2014. Ze hebben niet alleen het begin van de podcast voor elkaar gekregen, maar ze hebben ook True Crime een nieuw leven ingeblazen, onderzoeksjournalistieker gemaakt.
1: Mm-hmm.
3: Want ze keken niet alleen naar een verhaal, maar ook

0: ook naar de systematischere problemen die daaronder liggen. En ze hebben nu een nieuw seizoen. Ze hebben eigenlijk best wel veel seizoenen gedaan sindsdien. Maar dit is een seizoen wat ik wilde tippen en daarom heb ik het meegenomen.
1: Ja.
0: Het gaat een beetje terug naar waar ze vandaan komen. Dus ze blijven heel sec bij één zaak. Het gaat over een seriemoordenaar. De advocaat beweert dat hij onschuldig is natuurlijk. En die heeft nog 12 weken. En waarom ik hem zo goed vind, is vanwege die invalshoek. Hij is heel scherp. Er zijn nog 12 weken voordat iets onomkeerbaars gaat plaatsvinden. Namelijk de doodstraf. En gaat het hem lukken. Dus ik vind het heel knap hoe ze zo'n scherpe invalshoek hebben gekozen en heel sec, heel dichtbij die zaak zijn gebleven en zo toch een nieuw verhaal hebben kunnen vertellen. Ja. En dat gaat dus eigenlijk over de willekeur die ontstaat als je zo dicht op een deadline zit. En toch op allerlei manieren nog bewijs bij elkaar aan het sprokkelen bent. En dat gebeurt dus blijkbaar vaker bij de aanloop naar een doodstraf. Dat wist ik niet.
1: Ja, dus dat leggen ze dan bloot. Zoals ze ook eventjes voor de mensen die denken, wat was het ook alweer? De allereerste serie dus. Die ging over Adnan Syed, als ik het goed zeg.
0: Ja. Syed. Ex-vriendje van een 18-jarige scholier. Die was vermoord. En zij hebben die hele zaak uitgezocht. En 8 jaar later is hij op vrije voeten gekomen.
1: Ja.
0: En dat heeft behoorlijk wat impact gehad, dankzij deze podcast.
1: Ja, ja. Ja. Nu viel het mij ook op dat hier in Nederland, even terug naar eigen land aanhakend hierop, Talpa komt met een misdaadprogramma.
0: Ja.
1: En Pwned komt met een YouTube-programma, ook op misdaad geënt.
0: Ja.
1: Waar zit hem dat in?
0: Nou, true crime is natuurlijk gewoon heel het zijn altijd hele lekkere verhalen, toch? Journalistiek gezien is dit iets wat mensen willen lezen. Daar smullen mensen van. En daarom vind ik deze podcast zo interessant. Omdat die doet wat anders met true crime. Maar dit is een beetje de ouderwetse true crime die jij nu noemt in Nederland.
1: Ja, ja. Dan?
2: Ja, misdaad loont. Dat zien wij ook als het gaat om de leescijfers bij ons op de site.
1: Ja.
2: Daarmee komt ook meteen de verantwoordelijkheid om niet de hele site vol misdaad te gooien. Dat zou je best kunnen doen. Je kan allemaal rechtbankzaken. En niet wat Syrië doet, is natuurlijk één zaak helemaal uitpluizen. Daar gaat het niet over. Maar wij zien gewoon dat iedere misdaadzaak goed gelezen wordt. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel negatieve verhalen. Voedt het ook het hele negatieve sentiment wat je als medium naar buiten draagt. En ik vind dat je daar ook altijd in een gezonde mix ook op moet letten.
1: We gaan naar jouw mediamoment, Daan. Gisteren besteedde de NOS aandacht aan de ondernemers van Loosdrecht die inkomsten misliepen vanwege imagoschade na de AZC-protesten.
3: Die felle anti-AZC-protesten hebben dus een kras op het imago achtergelaten. Juist in de maanden waarin het geld verdiend moet worden. Dat hakt erin, ook bij de horeca.
4: Heel moeilijk, ja. Dus je probeert alle zeilen letterlijk bij te zetten. Maar die achterstand die je hebt opgelopen haal je niet zo makkelijk in.
3: En de verliezen die de ondernemers nu leiden zijn nergens te verhalen.
5: Nee, het is niet zo dat we bij de gemeente aan kunnen kloppen. We hebben een schadevergoeding. Nee, daar doen ze helemaal niks mee.
1: Ja. Waarom weet je erover hebben?
2: Nou, omdat ik me zo goed. Het was trouwens ook een verhaal wat van NH Nieuws kwam, volgens mij, de regionale omroep.
1: Ja.
2: Om twee redenen. Eén, ik vind het. Loosdrecht heeft inderdaad bij ons allemaal nu de klank van de AZC-rellen. Tegelijkertijd liggen die alweer een tijdje achter ons. Ik vind het heel goed dat de regionale omroep. En nu dus ook, en dus ook de NOS. Teruggaat naar daar waar de rel en de ophef toen was. Om een tijd later nog eens te peilen hoe gaat het daar. En dat zo'n misschien onverwacht neveneffect van ondernemers die Airbnb-mensen. Mensen die fietsen verhuren. Die gewoon hun inkomsten missen. Omdat zo'n gemeente die we allemaal. Als we al gedacht aan Loosdrecht hadden, was het vanwege de gezellige waterrecreatie waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Dat staat nu even onder druk. Dus daarom vind ik het interessant. En het tweede is dat we ook, en daar hebben media natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in, dat sommige gemeentes door zo'n gebeurtenis een soort stempel krijgen. Ik woon zelf in Enschede. Voor heel veel mensen buiten Enschede is dat de stad van de vuurwerkramp. Die ramp is inmiddels 26 jaar geleden. Die heeft nog steeds een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van de stad. Maar een soort imago waar je niet meer van afkomt. En wat misschien wel dit soort neveneffecten kan hebben.
1: En dat is gewoon interessant journalistiek.
2: Dat is interessant journalistiek gegeven. En ook heel belangrijk journalistiek. We hebben in Twente ook een jaar of 3-4 geleden vergelijkbaar gehad als in Loosdrecht in Albergen. Ik weet niet of de gemeente hier nog iets zegt. Daar kwam het eerste AZC wat Erik van den Burg, toenmalige staatssecretaris, wilde
1: in een hotel, toch?
2: In een hotel, in een oud hotel. Heel veel protesten geweest. Ik weet niet hoe het sindsdien met het toerisme in Albergen staat, moet ik je eerlijk bekennen. Maar als regionaal medium ga je dan wel maanden later en ook jaren later nog terug. Wij zijn anderhalf jaar geleden daar geweest om het Sinterklaasfeest met die asielzoekers te vieren.
1: Oh ja.
2: Niet omdat we op zoek waren naar van God, kijk eens naar een positief verhaal, maar omdat je permanent de thermometer in die samenleving wil steken.
1: Ja.
2: Als de grote nationale camera-caravaan is weggetrokken.
1: Ja, dus voel je je dan ook als regionaal journalist verantwoordelijk om juist dat te blijven doen en andere verhalen ook dan te brengen?
2: Ja, die verantwoordelijkheid voelen wij zeker. En nogmaals, niet om om een soort van op zoek naar de andere kant of op zoek naar het positieve. Mm-hmm. Maar wel om te laten zien dat in Alberg in ons geval meer is dan AZC-protesten. Dus ik kan me voorstellen dat in Loosdrecht dat NH Nieuws dat zeker blijft doen.
1: Er komen nieuwe richtlijnen voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. De Europese Omroepunie, EBU, heeft samen met de Europese Atletiekbond richtlijnen opgesteld. Die moeten voorkomen dat sporters onflatterende momenten of in ongemakkelijke posities worden vastgelegd. Michelle, toen jij het nieuws in eerste instantie las, deed het jouw wenkbrauwen fronsen.
0: Ja, ik dacht in eerste instantie wat vreemd. Moet ik wel zeggen dat in eerste onflatteus, dat vind ik wel, daar ging het in eerste instantie om, onflatteuze beelden. Ik bedoel, daar kan de EBU helemaal niks over zeggen. Wat een raar argument.
1: Ja. Maar je zou kunnen zeggen, als sporter kom je al gauw onflatteus in beeld. Daar is gewoon niet zoveel
0: toch
1: aan te doen.
0: Ja, ik bedoel, kijk gisteren naar voetbal. Al die voetballers worden echt super onflatteus in beeld gebracht. En dat hoort er gewoon bij. Dat is ook mooi.
1: Ja.
0: Maar als het gaat om seksualiserende beelden, dan kan ik het me wel voorstellen. Dus daar zit wel, zit wel een nuance in. Maar ik vind eigenlijk dat ze slaan een beetje de plank mis. Want ik heb even die richtlijnen opgezocht. En wat ze doen is, ze zeggen, we willen het gesprek openen, maar we willen geen beperkingen opleggen. Maar vervolgens gaan ze dat wel doen. Want dat hele document staat vol met afbeeldingen met een groen vinkje en met een rood kruisje. Ik bedoel, dat kan je niet anders interpreteren dan een beperking, dan een restrictie.
1: Ja, dus je ziet bijvoorbeeld op een van die plaatjes met een rood kruisje, zie je een vrouw voorovergebogen staan. Ja. In de startblokken, zeg maar, om weg te rennen en dan van achter gefilmd.
0: Ja, ja.
1: En dat is dan niet de bedoeling meer.
0: Nee. En ik vind het best goed dat je hierover nadenkt. Hè? Want ik bedoel, het in beeld brengen van stereotypes van vrouwen, sure, daar moet je het gesprek over blijven voeren. Mm-hmm. Maar ze gaan te ver volgens mij. Want het gaat niet alleen over seksualiseren, maar het gaat ook over het niet in beeld brengen van hele vermoeide sporters. Mm-hmm. Nou ja, sorry, maar dat moet toch gewoon kunnen. En het gaat ook bijvoorbeeld over beelden die geen technische waarde zouden hebben. Daar gaan ze helemaal niet over. Dat is een journalistieke afweging. Bovendien gaat het in de sport niet alleen maar om techniek, maar ook om emotie en om de persoon en om de sporters.
1: Ja. Nou, we kunnen wel eventjes, want je kijkt naar Marieke van der Plas. Misschien niet onlogisch, want jij werkte ooit bij de Turnbond.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Was dat daar een thema?
6: Ja.
1: Ja?
6: Ja. En ook bij de atleten zelf. Het is, je kunt je voorstellen in turnen, en dat geldt voor vrouwen en mannen overigens. Maar er is wel veel discussie over die kleding geweest. En sowieso, hè, dus turnpakjes. Ja. Maar ook bij mannen de strakke turnbroeken. En vervolgens wel hoe dat gefotografeerd wordt. En wij hebben wel regelmatig ook met de NOS contact gehad. Of een beeld veranderd of aangepast.
1: Maar waar zit dat in? Is dat persoonlijk ongemak? Of krijgen atleten ook echt heel veel nare opmerkingen van buiten? Wordt het door de samenleving geseksualiseerd, zal ik maar zeggen?
6: Ja. Ja. Oh ja. Ja, en dan kun je je voorstellen, dan gaat het echt over niet over flatteus, maar dan gaat het over een split of een spagaat en precies de camera erin. Ja. Hè? Dus dan gaat het echt over beelden die veel lichaam laten zien, zeg maar. En ook vanuit hoeken die niet hadden gehoeven. En ook, denk ik, voor uiteindelijk de journalistieke waarde anders hadden gekund. Dus had je een andere afweging in kunnen maken.
1: Dan, hoe zit jij in deze discussie?
2: Ja, ik worstel met Michelle mee. Een van de voorbeelden die bijvoorbeeld werd genoemd is een polstok hoogspringer. Een vrouwelijke niet meer van onderen fotograferen. Kijk, als je doelbewust op zoek bent naar beelden van borsten, billen of een kruis. Nee, daar moet je natuurlijk altijd zeer bewust van zijn. Maar een polstok hoogspringster die door de lucht zweeft en die je mooi van onder in beeld kunt brengen. Ja, daar geldt volgens mij wel ook de waarde van de sportfoto en de waarde van de vrije nieuwsgaring ook nog eens. Dus ik heb wel, ik heb de richtlijn niet zo goed bestudeerd als Michelle, maar ik had wel wat gefronste wenkbrauwen hierbij.
1: Ja. Ja, maar goed, als je dan hoort, het komt mede vanuit de atleten zelf, die vraag, maakt dat het nog anders? Zeg je dan van nou, dan vind ik wel dat we daar rekening mee moeten houden, of zeg je nee, onze journalistieke afweging blijft pal bovenaan staan?
2: Nee, daar moet je altijd wel rekenschap van geven en rekening mee houden. Ja. Dus als het het begin is van een goed gesprek, prima. Als we nu iedere foto langs de meetlat van deze richtlijnen gaan leggen, dan zou ik zeggen dat we op het verkeerde pad zijn. Want inderdaad, onflatteus, vermoeid. De heroïek van de sport zit juist in het lijden van diegene die over de finish net niet gewonnen heeft, taal uitgeteld ligt. Ja, die foto, man of vrouw, die willen we toch allemaal hebben.
1: Ja, de deur van de schatkamer is weer open gegaan. Zoals elke dag vragen we deze zomer onze forumleden om een fragment uit te kiezen uit de goed gevulde archieven van Beeld en Geluid. En Michelle, jij wil heel graag een stukje laten horen van Het Gebouw.
0: Ja.
1: Je bent de eerste trouwens die hier een radiofragment van kiest. Daarvoor dank.
0: Wat raar.
1: Ja. Maar vertel, Het Gebouw.
0: Nou, ik heb bij de VPRO gewerkt en hier, dat is daar een veel geprezen programma. Het werd altijd echt op Ja, je kent het ook. Dat duurde soms 10 uur, zo lang. Je kan het je niet meer voorstellen. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd, oké, hoe klinkt dit programma eigenlijk? Dit was dus een kans om er een keer naar te luisteren. Ze hebben hem trouwens niet in zijn geheel op de schatkamer gezet. Dus dit is een oproep om dat wel te doen. Want ik wil hem helemaal luisteren.
1: Als dat er is. Ja, je moet het bewaard hebben natuurlijk ook nog. Ja.
0: En het is een terugblik naar een andere tijd van de radio, een andere tijd van de NPO. Hier zit nu een stukje in van dat ze van 7 uur 's ochtends tot 3:30 'smiddags het luchtalarm hebben laten horen. Om als een soort van protest, of als een vorm van protest. Omdat Lubbers 1 destijds 48 kruisraketten in Woensdrecht wilde plaatsen.
7: Even serieus, waar is Roelof van den Bolgaard? Die wil ik hier hebben. Want wij gaan naar 1 november 1985. Het kabinet Lubbers zou die dag besluiten om 48 kruisraketten te plaatsen. En de dag voorafgaand aan de uitzending besloot het gebouw de hele uitzending lang, en dat was lang, van 7 tot 3:30 sirenes uit te zenden. Waar is Roelof van den Bolgaard nou?
8: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw. U hoort een sirene. Dat is geen toeval.
1: Heerlijk. Ja, ja, mooi. Goed om eventjes terug te luisteren. En ik moet even rectificeren. Je was niet het eerste radiofragment. Oh. Wel het tweede.
0: Okay,
1: dus je zit in de top 3. Het eerste was van Mark Veningen. Die liet een heel lang orgelstuk horen. Ook zo heerlijk ouderwets. Jouw schatkamermoment, Daan, is Medisch Centrum West.
2: Ja.
1: Oh, uit de jaren 90 van Tros.
2: Ja.
1: Jeugdsentimenten ook voor
2: Zeker
1: jou?
2: Jeugdsentiment. Ja. Dat ik was denk ik een jaar of 7, 8. Ik kom met een groot gezin van 6 kinderen. Medisch Centrum West werd dat op vrijdagavond uitgezonden. En dat was de enige avond dat allebei onze ouders niet thuis waren. Die zongen samen in een koor. En dan keken wij met de kinderen, tenminste in mijn herinnering, stiekem Medisch Centrum West. Want daar keken niet zo heel veel tv thuis. Dat was niet zo'n onderdeel van onze opvoeding. Maar Medisch Centrum West. En ik heb die fragmenten nu, of die uitzending staan gelukkig wel integraal in de schatkamer. Nog eens teruggekeken. De traagheid. De tune is natuurlijk heel bekend. Die kennen denk ik heel veel mensen wel. Maar toen we bijvoorbeeld op de eerste 2 minuten gaan verloren aan het voorstellen van de hele cast en van de regisseur. En van dat je denkt, zo, dat zou nu in de snelheid van de televisie van nu.
1: Ja.
2: Bij goede tijden, slechte tijden gebeurt dat niet meer. Maar het is vooral inderdaad voor mij jeugdsentiment.
1: Ja, en je moest het stiekem kijken, of althans, dat dacht je.
2: Dat dacht ik maar.
1: En dat was omdat? Nou, maar dus het ging ook over romantische relaties en zo, was het allemaal.
2: Ja, zeker. En wij keken eigenlijk nauwelijks tv. Dus dat was bij ons, soapseries waren natuurlijk bij ons thuis niet aan de orde van de dag. Maar later dacht ik, volgens mij is het ook helemaal niet. Wisten mijn ouders er best wel van. Dat wij gingen toen een aantal jaren later met het hele gezin een dagje naar het IJsselmeer. En toen hebben we met z'n allen een foto gemaakt met de 6 kinderen voor het ziekenhuis in Lelystad, waar die opnames zijn geweest. Dan stond als een verdieping leeg. En toen dacht ik ineens, oh wacht even, was het minder stiekem dan ik als kind dacht.
1: Ja, we gaan even terug in de tijd met jou dan.
9: Stralen en chemotherapie, waarom allebei?
10: Omdat wij geloven dat dat de beste resultaten blijven.
9: Het zal zwaar voor je worden, maar we slepen je er wel doorheen.
11: Heeft u een goede vervanger op kantoor?
9: Ja, maar op dit moment ben ik helemaal niet met werk bezig.
12: Hou me zo.
9: Nou, als er praktische problemen zijn, u kunt altijd bij me aankloppen.
10: Hè? Goed, mevrouw Bakker. Morgen komen we hierbij langs. Ja, dag.
1: Ja, het gaat vooral om de tune, hoe denk ik hoor, waarin je het herkent. Want de verhaallijn waar we nu invallen, die heb ik even
2: Mark
1: niet.
2: Mark Klein, volgens mij dokter Jan van der Wouden. Dat was een beetje de hottie van die reeks, van die serie volgens mij.
1: Ja, heerlijk. Medisch Centrum West. Ja. Dus kun je ook allemaal terugkijken. Dank jullie wel hiervoor en dank voor jullie komst aan Media Forum. Daan Bonenkamp en Michelle Salomons. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over orkanen? Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij naar het NOS Nieuws met Michiel van der Velden.
13: NPO Radio 1.
14: In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag. Hij was 78. Na de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland op het WK hebben de Argentijnen een provocerende vlag omhoog gehouden. Op de vlag stond dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Argentinië en Engeland zijn het niet eens over de eilandengroep. In de jaren 80 voerden ze een oorlog die door de Britten werd gewonnen. Door de vlag kan Argentinië mogelijk sancties van de FIFA verwachten.
1: Helene, waar staan de files nog?
12: Onder andere eentje nu op de A10 West. Voor knooppunt Koenplein is de vertraging 5 minuten. Staat er een kapotte auto, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk 20 minuten vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. De Salland-Twente-tunnel is ook nog dicht richting Zwolle. Die ligt in de N35, daar zijn namelijk technische problemen. Je kunt omrijden via omleidingsroute U11. En vanwege de Zwarte Cross is het erg druk in de buurt van Varsseveld en Winterswijk. Op de N318 tussen Varsseveld en Bredevoort is de vertraging een uur.
15: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Jarenlang is er geïnvesteerd om wereldwijd de zorg rondom geboorte, HIV, abortus en anticonceptie vooruit te helpen. Maar met grote bezuinigingen valt die zorg in één klap om. En dat baart onze spraakmaker van vandaag grote zorgen. Dat is Marieke van der Plas, zij is directeur van Rutgers, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid. En zij legt zo meteen uit waar de pijn zit. Maar eerst gaan we het hebben over orkanen. Want ook al is het orkaanseizoen officieel vorige maand al begonnen, de piek van de storm in het Caribisch gebied ligt eind augustus, begin september. In Azië daarentegen hebben ze net storm Bavi achter de rug, die grote schade heeft aangericht in China, Taiwan en op de Filipijnen. En om al onze vragen te beantwoorden is aangeschoven Johnny Willemsen, meteoroloog bij Weer Online en deskundige op het gebied van stormen. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Ik begrijp dat u zelf heeft achtervolgd, die storm. Een echte stormchaser bent u.
16: Nou, orkanen niet. Dat waren de onweersbuien waar tornado-kansen bij zijn. Dus in de Verenigde Staten, zeg maar, echt boven land.
1: Ja.
16: Orkanen die zitten normaal gesproken grotendeels van de tijd boven zee. Die kun je niet echt chasen. Je kan er met een vliegtuig doorheen vliegen. Dat staat nog wel op een wensenlijst. Maar ja, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Zijn mensen die dat doen?
16: Overheidsinstellingen, vooral van de Verenigde Staten, doen ze dat wel voor onderzoekdoeleinden en dat soort zaken. Ja.
1: Oh, het is niet dat het aangeboden wordt.
16: Nee.
1: Mijn hoofd maakte even een paar overuren.
16: Waarschijnlijk met heel veel geld is alles mogelijk, maar dat is niet. Nee, het is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, dus u heeft tornado's achterna gezeten. Want dat kan wel, dat is op land, hè?
16: Ja, inderdaad.
1: Ja, werken die wel hetzelfde als orkanen eigenlijk?
16: Nee, helemaal niet.
1: Een weersysteem of heel iets anders?
16: Het is heel iets anders. Ja, een tornado is een onderdeel van een hele zware onweersbui. In Nederland komen ze ook heel soms voor.
1: Ja.
16: Maar in de Verenigde Staten veel vaker. Er zijn wel bepaalde omstandigheden waarbij ze makkelijker voor kunnen komen. Maar die zijn echt wel heel lastig te verwachten.
1: Ja.
16: Orkanen is echt een systeem wat meerdere dagen aanhoudt en veel groter van schaal is.
1: Ja.
16: Dus die zijn makkelijker te vinden, maar omdat ze op zee zijn wel lastiger te chasen.
1: Ja, dus wat dat betreft moet je het dan even bij tornado's houden. Met die hobby dan. We gaan het hebben over orkanen. Zo'n orkaan in Azië, waar ik het net over had, storm Bavi. Is dat heel erg vroeg dat die er is?
16: Ja, hoewel het in Azië wel langer voorkomt dan in het Caribisch gebied, het Atlantische Oceaan.
1: Ja.
16: Het kan altijd, maar de piek ligt inderdaad vaak in de late zomer of het vroege najaar.
1: Ja, en wat betekent dit dan?
16: Ja, dat zegt nog niet heel veel. Het is wel een seizoen dat het daar zwaarder kan uitpakken dan gemiddeld. Dat komt doordat het nu een El Niño is. Dat heeft voor de orkanen, dus voor het Caribisch gebied, voor de Verenigde Staten, het Atlantische Oceaan, daar heeft het een dempend effect. Maar in het regio Filipijnen, die kant, maar de China-kant van de Grote Oceaan, daar kunnen ze juist weer wat vaker voorkomen dit jaar.
1: Ja, nou, daar gaan we dan zo meteen even wat dieper op in, wat dat El Niño dan precies doet. Al uw vragen over orkanen, tyfonen, cyclonen, hoe u ze ook wil noemen, want het is allemaal een beetje hetzelfde, ook daar zo meer over. Stel ze via 0800-1101 of ga naar de NPO Luister-app, kies daar Radio 1. Daar kunt u dan uw vragen achterlaten, horen wij u zo meteen. Wij gaan nu naar de vraag van onze spraakmaker.
15: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, en daarvoor gaan we vandaag naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, meten is weten, daar gaan we het over hebben. En dan vooral als het gaat om de eigen gezondheid. Goedemorgen trouwens. Weet jij wat dat betreft hoe jij ervoor staat eigenlijk, Thomas?
17: Soms wel, zeker als het om sporten gaat. Iets te veel ook. Het lichaam werkt niet altijd mee natuurlijk, Roos. Pijntje hier, pijntje daar, dan wil je dat rondje rennen. En dan valt het toch weer tegen, want dan is er weer iets wat in de weg staat. Maar ik vind het toch wel fijn om, als ik een rondje ren of een stukje fiets, en dat doe ik, om toch zo'n app te gebruiken. Garmin, Strava, noem het allemaal maar. Heel veel mensen maken daar toch gebruik van. Om toch even na afloop een soort van bevestiging te krijgen of zo, van het ging goed of het ging niet goed. En ik begrijp, Marieke van der Plas, dat u ook daar gebruik van maakt als fanatieke sporter, slash zelfs ook een smartwatch gebruikt. Waarom heeft u die en wat wil u van mij weten?
6: Ja, ik had je al even gecheckt op Strava, dus waar ik zelf ook op zit.
17: Maar ik moest u volgen om de resultaten te kunnen zien, merkte ik.
6: Ja, heel goed. Nou, soms zet ik ze open. Maar dat zegt wel iets. Ik gebruik mijn sporthorloge vooral voor wielrennen. Ik heb hem 24/7 om. En dat betekent eigenlijk dat in dit geval Garmin weet hoe ik slaap, wat mijn vermogen is, wat mijn hartslag is, waar ik fiets, met wie ik fiets. Dus ik dacht, ja, wie weet straks eigenlijk meer over mijn gezondheid? Is dat mijn sporthorlogeleverancier of is dat mijn huisarts? Of ben ik dat zelf?
17: Ja.
6: Ja. Ja. Waar gaan mijn data
17: naartoe? Even een stapje terug. U maakt daar veel gebruik van. Waarom eigenlijk? Geeft dat die bevestiging, zoiets?
6: Ja, het geeft die bevestiging. En ik gebruik het ook wel om te trainen en om te kijken, heb ik vooruitgang? En hoe deed ik het vorig jaar of het jaar daarvoor? En hoe verhouden bepaalde variabelen zich tot elkaar? Dus ik vind, ik vind het wel fijn eigenlijk om te weten. Het maakt ook soms dat je je zorgen maakt. Dan word je 's ochtends wakker en dan denk je, nou, ik heb best geslapen. En dan is je slaapscore 60 of zo. En denk ik, het blijft ook wel een kwestie van gevoel. Ik denk, los van data probeer ik zelf ook nog wel na te denken over hoe ik erin zit.
17: Ja, maar toch, die grote vraag is dus, weet zo'n app, weet zo'n telefoon, weet zo'n smartwatch in dit geval niet veel te veel voor mij. Reo Zenger zit naast mij, is van Bits of Freedom, de organisatie die voor onze digitale burgerrechten opkomt. Ja, weet de huisarts langzamerhand niet minder van mezelf dan zo'n smartwatch. U heeft er zelf geen, hè? Dat is geen verrassing.
18: Nee, ik heb er zelf geen. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ik daar... voor mij, ik zie de toegevoegde waarde voor mij niet zo in. Dus de waarom-vraag zou ik anders beantwoorden.
17: Ja.
18: Maar op de vraag over of de huisarts misschien langzamerhand minder weet dan zo'n technologiebedrijf. Kijk, ik denk dat zo'n technologiebedrijf vooral weet wat het kan meten. De dingen die ze niet kunnen meten, die gaan niet via die telefoon naar dat bedrijf toe. De huisarts daarentegen, als je daar een bezoek naartoe brengt, dan heb je daar een gesprek mee. En die huisarts kan ook de omstandigheden waarin dingen gebeuren, de omstandigheden waarom je het pijntje voelt, dat pijntje is misschien niet een fysieke blessure, maar komt misschien van emotionele stress of iets dergelijks. En die context zien, die context meewegen in het oordeel, dat is iets wat zo'n technologiebedrijf natuurlijk veel slechter kan.
17: En je bent natuurlijk zelf je beste huisarts door gewoon te voelen, hè, naar dat rondje rennen of whatever. Zijn we zelfs nog steeds betere huisarts dan zo'n watch die je pols meet, die je slaapritme meet, die toch zegt, hey, je hebt je 10.000 stappen vandaag niet gedaan, ben je zelf niet gewoon nog steeds veel beter?
18: Ja, dus als we het hebben over de waarom, kijk, zelf bijvoorbeeld, ik hou mijn stappen niet bij. Ik merk aan mezelf, als ik 2 dagen niet voldoende heb gelopen, dan ben ik gewoon minder scherp. Dan merk ik bij een vergadering dat ik minder goed aanwezig kan zijn. Dus ik weet van mezelf gewoon dat ik lichaamsbeweging nodig heb. En ik merk ook als ik een tijd lang te weinig lichaamsbeweging heb gehad. En daarvoor heb ik gewoon niet zo'n app nodig. Heb ik niet die 7.000 stappen per dag of 10.000. Dat heb ik gewoon niet zo nodig.
17: Nee, maar ik wel. En Marieke eigenlijk ook wel. Het is toch gewoon een soort van fijn. Levert het misschien ook voor de medische wereld toch ook een schat aan informatie op?
18: Nou, ik denk ook dat er... dus het moet voor ieder, moet haar gewoon zelf een afweging maken uiteraard. Hè? Dus wat een ander doet, moet mezelf weten. Ik denk ook dat die data die verzameld wordt, is potentieel natuurlijk wel interessant. Ook voor jou als individu kan dat interessant zijn. Zeker als je verstand van zaken hebt en een professioneel sporter heeft dat. Dan denk ik dat je best wel een goed inschatting kunt maken van wat die data betekenen. Ik denk echter dat ook heel vaak mensen met data aan de haal gaan en daar iets uit afleiden, terwijl daar niet zoveel uit af te leiden is als je niet weet waar je het over hebt.
17: Ja.
18: Dus dat is denk ik een stuk complexer. Maar dat die data veel kan zeggen, dat geloof ik wel. En dat is ook precies de reden waarom die bedrijven dat natuurlijk ook graag willen verzamelen.
17: Ja, en daar kunnen we eigenlijk nog een uur over doorgaan. Over de gevaren daarvan, hè, de privacygevoeligheid daarvan. Daar is de tijd helaas te kort voor nu. Meten is weten, maar het zegt natuurlijk ook niet alles. Toch even terug, mevrouw van der Plas. Ooit wel eens afgevraagd, ja, moet ik dat ding toch niet gewoon opzij leggen en gewoon zonder technologie een keer op pad gaan?
6: Nou, ik moet zeggen, als ik echt er doorheen zit met mijn rit, dan laat ik die data ook voor wat het is. Dan is dat ook wat het is. Dus dat doe ik wel eens, dus dat herken ik wel. En ik had laatst ook bij de huisarts dat ik toch besprak, hè, mijn HRV, zoals dat heet, volgens mij is heel laag. En mijn horloge geeft daar melding over. En toen zei mijn huisarts, heb je er last van? Zei ik, nou, eigenlijk niet. Nou, oké, okay, dan is dat je antwoord. Dus
17: kijk,
6: dat relativeert ook al heel erg.
0: Ja, je vergeet daardoor misschien ook wel gewoon even zelf in te checken, zoals dat dan heet, toch? Ja. Bij jezelf, van hoe voel ik me nou eigenlijk? Ja, precies. Leuk dit. Dankjewel, Thomas Schuurman, voor je bijdrage. Spraakmakers.
1: Er zijn nog vragen. Gaat het over orkanen? En Jolly Willems is hier. Hij is meteoroloog bij Weer Online. En hij gaat al onze vragen hierover beantwoorden en over andere tropische stormen.
19: Ze ontstaan boven het zeer warme zeewater met temperaturen boven 27 graden.
20: Met zware regen en harde wind.
21: Typhoon Barbie has unleashed torrential rain and strong winds across eastern China at the weekend.
22: Zo verwoestend.
23: There was a massive

0: amount of rain held within that massive storm.
1: Straten overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest.
0: Ripping trees from the ground, tearing roofs off homes and businesses.
2: Gewoon, het is weg.
3: Ja, ik zei net orkanen, tyfonen, cyclonen. Als u daar vragen over heeft, dan kunt u bellen. Zit er veel verschil tussen deze vormen van stormen eigenlijk?
4: Nee, dat zijn dezelfde stormen, alleen op andere plekken in de wereld. Dus als we zeg maar naar het Caribisch gebied, Golf van Mexico, Verenigde Staten, Atlantische Oceaan voorkomen, dan zijn het orkanen. Een oceaan verderop, dus de Stille Oceaan, daar worden het tyfonen genoemd. En het tropische cyclone is in de Indische Oceaan. Dus eigenlijk waar ze voorkomen, dat heeft een andere naam, maar hetzelfde weerfenomeen.
3: Ja. We gaan naar onze eerste beller van vandaag, Ank van der Sterren. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, Roos.
3: Wat is uw vraag? Die gaat over regen. Heb ik dat goed?
5: Ja, ja, omdat zeewater, oceaanwater warmer wordt, de lucht warmer wordt, steeds meer verdamping. En die systemen lijken steeds groter te worden. Ik vraag me af, hoeveel meer regen kan er nog uitvallen?
3: Hoe bedoelt u dat? Het wordt steeds warmer, dat water?
5: Ja, en dus meer verdamping. Want de lucht is warmer en neemt meer vocht op. En er wordt er steeds meer water meegenomen, volgens mij, in zo'n weersysteem, in zo'n orkaan. En volgens mij, met Bavi, volgens mij viel daar een meter water uit zelfs.
3: Oh ja, klopt dat?
4: Ja, dat kan inderdaad. Ja? Ja, ja. Het heeft wel meerdere oorzaken. Maar inderdaad, er is een directe relatie tussen de zeewatertemperatuur en de hoeveelheid energie en dus de hoeveelheid regen die er valt uit zo'n systeem. Maar wat je ziet is vaak als een orkaan aan land komt, dat er hele grote verschillen ontstaan. En dat heeft heel vaak met topografie te maken. Dus zo'n orkaan regent vaak echt extra leeg tegen een bergketen. En inderdaad, nog groter dan de dreiging door de extreme wind is vaak de dreiging van water. En dan door die extreme regenval, modderstromen, overstromingen.
3: Ja, maar misschien even goed uit te leggen, hoe ontstaan orkanen voordat we hier dieper op ingaan? Hoe gaat dat?
4: Ja, dat is een best wel ingewikkeld mechanisme. Het begint altijd met een paar onweersbuien. Klassiek is dat de orkaan die aan de Caribisch gebied aankomt, start in Afrika als een paar onweersbuien en dan heel langzaam de oceaan oversteekt. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook daar ter plekke ontstaan. Het is een groepje onweersbuien wat heel langzaam een beetje om elkaar heen gaat draaien. Dus de Corioliekracht speelt een rol.
3: De wat?
4: De Corioliekracht. Dat is de aarde draait.
3: Ja.
4: En daardoor krijgt lucht wat zich van noord naar zuid verplaatst een afwijking naar rechts.
3: Ja.
4: En daardoor gaan systemen draaien. Dat speelt ook een rol bij een gewoon lage drukgebied.
3: Oké. En dan gaan een paar onweersbuien gaan daardoor om elkaar heen draaien. Komen een beetje bij elkaar in de buurt.
4: Ja, ja, en daarvoor moet je dus niet bij de evenaar zijn. Altijd iets van af. Dus bij de evenaar zelf ontstaan nooit orkanen.
3: Okay.
4: Of tyfoon of hoe je ze ook wil noemen. Overal gebeurt dat niet. Het gebeurt altijd net iets van af. En als de juiste omstandigheden er zijn en het systeem kan zeg maar zichzelf blijven intensiveren, dan kan er zo'n orkaan snel uitgroeien.
3: Ja, en dan zie ik dus inderdaad voor me dat ze dan om elkaar heen draaien, dat daar heel veel kracht in zit. En dat zuigt dan op zijn of haar weg richting land water op.
4: Ja, het gebruikt inderdaad het vochtige lucht van het oppervlak net boven de zee. Er komt een wind naartoe te staan. Dus het trekt eigenlijk steeds vochtige lucht aan.
3: Mm-hmm.
4: En het proces van het buien ontstaan, het water wat condenseert, daar komt weer energie bij vrij, wat zichzelf versterkt.
3: Oh ja. Als dus het zeewater kouder zou zijn, dan is dat minder?
4: Ja, dan is dat minder. Het is niet dat het niet gebeurt. Hè. Er ontstaan natuurlijk ook gewoon onweersbuien boven een stuk koeler zeewater. Maar wat vaak gehanteerd wordt is ongeveer 26 of 27 graden. Wat echt een hele goede temperatuur is als je daar op zit of daarboven voor orkanen te ontstaan.
3: Ja. En is er al een orkaan geweest die het allermeest had opgezogen en los had gelaten? Wordt het gemeten op die manier?
4: Nee, dat wordt niet zo gemeten. Eigenlijk worden orkanen in het algemeen geclassificeerd door de windsnelheid en door de luchtdruk.
3: Okay.
4: Dus daar zijn wel echt duidelijke records van.
3: Ja.
4: Maar inderdaad, qua hoeveel energie en hoe groot ze waren, dat is wat wordt minder goed bijgehouden.
3: Ja. Meneer Van der Sterren, vraag beantwoord, denk ik.
5: Ja, denk ik ook. Dankjewel.
3: Ja, bedankt voor het stellen van de vraag. Ank van der Sterren, u kunt ook een vraag stellen. U kunt bellen met de 0800 1101 of stuur uw vraag via de NPO Luister-app. Op die manier komt u ook bij ons binnen in de studio. Ik zie dat Ruud Kokkels nog gebeld heeft met de vraag op welke breedtegraad orkanen ontstaan en of dat verandert.
4: Dat verandert niet heel veel. Wat ik al zei, niet vlak bij de evenaar. Dus wel een 5 tot 10 graden daarvan af en tot ongeveer 35. In onze omgeving bijvoorbeeld niet.
3: Nee.
4: En Middellandse Zee zit ook wel op het randje. Daar heb je wel fenomenen die het soms erop lijken. Maar eigenlijk zijn dat ook nog geen echte orkanen. Dus het zit altijd een beetje tussen ergens 5 en 10 en 35, dat is een beetje het gebied.
3: Oké, okay, want wanneer is dan een echte orkaan? Wanneer klassificeer je dat? Als
4: dan moet er een gemiddelde windsnelheid van 12 bijvoorbeeld worden gemeten.
3: Oké, okay, ja. We gaan naar Marco van den Berg. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Hey. Ik hoor dat we... Ja, voor jou een goedemiddag, want je woont op de Filipijnen. Je bent ook lid van ons Spraakmakerscollectief. Ik hoor ook, Marco, dat we niet een allerbeste verbinding hebben. Maar we gaan het toch even proberen met degene die we hebben. Anders proberen we het straks nog even, als dat kan, op een andere manier. Maar Marco, heb jij last gehad van die van Bavi, van die storm?
6: We hebben ongelooflijk veel regen gehad hier, dat klopt.
3: Ja. En was dat meer dan anders? Hoe heb je hem ervaren?
6: Het was zo'n beetje wat je een aantal keer per jaar kan verwachten hier. Wat jullie orkanen noemen, dat heet hier tyfoons en dat gebeurt regelmatig.
3: Ja, ja. En u heeft een vraag voor Johnny. Wat is de vraag?
6: De vraag voor Johnny is de waarschuwingen van de weersverwachtingsoverheden vaak heel erg breed en vaak achteraf gezien overdreven zijn. En daardoor gaan scholen dicht, gaan bedrijven dicht, gaan overheidsinstanties dicht. En ik vraag me af, Johnny, of die voorspellingen niet wat preciezer kunnen zijn.
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou weet ik de details van de Filipijnen en de Filipijnse overheid natuurlijk niet. Maar waarschuwingen worden vaak al zo'n 48 uur van tevoren gegeven. Want je wilt toch maatregelen treffen. En dan is die precieze koers natuurlijk nog wel wat onzeker. En daarbij is het zo dat bij een echt grote orkaan of tyfoon in het geval van de Filipijnen... is natuurlijk het gebied waar schade optreedt kan best wel groot zijn. Dat hoeft niet precies te zijn waar de kern overtrekt. Maar dat kan ook een stukje verderop. Omdat de windsnelheid daar heel groot is. Omdat er bijvoorbeeld stormvloed is, of inderdaad dus die extreme regenval waardoor er schade ontstaat. Uiteindelijk is het vaak ook zo dat toch altijd wat gebieden zijn waarvan ze denken, ja, het is niet onmogelijk dat het hier optreedt, maar het niet heel waarschijnlijk, maar we pakken het toch mee in de waarschuwing. Daar zit altijd inderdaad wel een risico in dat je de volgende keer denkt van het zal wel meevallen. Ja, dat is altijd lastig. Zie je in Nederland ook bij waarschuwingen, als we een code oranje hebben voor zware onweersbuien, ja, de kans dat het bij jou in de ochtend achtertuin schade oplevert is natuurlijk heel erg klein. En als jij 4 keer in 2 weken tijd een code oranje hebt gehad, dan denk je, ja, het zal wel meevallen. Maar ja, schade met onweersbuien is natuurlijk nog veel meer lokaal. Ja, daar zit altijd wel een risico in.
3: Ja, Marco, merkt u het bij uzelf dat u van die waarschuwingen iets minder wakker ligt, of dat niet?
6: Ik lig van die waarschuwingen een stuk minder wakker. Dat klopt, ja. Dat moet ik bekennen.
3: Ja, ja, en als u nu hoort wat Johnny hierover zegt, gaat dat nog veranderen? Of denkt u van nou, ik blijf ze...
6: Ik ben meer van de school van hoe bereid je voor op het ergste? En hoe ben je op bijvoorbeeld heel erg intense regenval voorbereid? Dat je er ook wat aan kan doen. Niet alleen maar afwachten en eventueel weggaan. Ja. Ik denk dat ook een belangrijke les is.
3: Ja, en u bent voorbereid?
6: Waarschijnlijk niet op het allerergste, maar op de meeste dingen wel.
3: Oké, dank voor het stellen van de vraag. Marco van den Berg, vanuit de Filipijnen dus. Christian Klauwers, goedemorgen. Christian Klauwers?
7: Ja, goedemorgen.
3: Ja, hi, goedemorgen, daar bent u ook lid van ons collectief. Wat is uw vraag?
7: Ik heb ik stel me de volgende vraag in het kader van klimaatverandering. Hoe betrouwbaar de huidige weersmodellen nog zijn bij het voorspellen van het traject, maar ook de intensiteit van een orkaan.
3: Oh ja, of die betrouwbaarheid een beetje verandert door klimaatverandering ook. Is
7: klopt,
3: dat het?
7: Ja.
3: Johnny, ja. Is dat zo? Heeft dat impact?
4: Ik zou zeggen, algemeen zijn de weersverwachtingen en de modellen, die worden eigenlijk alleen maar beter. Dat heeft natuurlijk te maken met dat rekenkracht razendsnel ontwikkeld. Dus modellen kunnen veel meer en veel vaker berekeningen uitvoeren. Verder is natuurlijk de rol van AI in zowel weermodellen, gewone weermodellen als klimaatmodellen een opkomende rol. Dus er wordt heel veel gewonnen. Uiteindelijk is het de verwachting communiceren zit ook nog altijd heel veel speling in. Ook daar is nog heel veel op te winnen.
3: Ja, ja, en we hadden net ook even over El Niño. Dat is dan weer wat anders dan de klimaatverandering. Maar die heeft nu ook invloed, toch?
4: Ja, El Niño, dat is zeg maar, tijdens een El Niño warmt het zeewater in de grote oceaan op. En het wordt echt veel warmer dan normaal. Mm-hmm. En dat heeft voor heel veel gebieden in de wereld behoorlijk invloed. Mm-hmm. Voor Nederland niet, maar wel voor de gebieden daar rondomheen. Denk aan juist natte weer in delen van Zuid-Amerika, met kans op wateroverlast. Of droger weer aan de andere kant, Indonesië, Australië met bosbranden. En het heeft ook een effect op de orkanen en de tyfonen. Bij de orkanen heeft het een dempend effect, omdat er op hoogte wat meer wind staat in het gebied waar orkanen voorkomen, waardoor die orkanen sneller worden kapotgetrokken. Maar voor de andere kant van, van het gebied, dus maar voor de regio Filipijnen, China, daar kunnen ze juist wat vaker en wat zwaarder zijn.
3: En maakt dat het nog ingewikkelder ook om die voorspellingen te doen, dat er ineens zo'n El Niño is? Of wordt dat gewoon meegenomen in al die modellen?
4: Dat wordt wel gewoon meegenomen, ja.
3: Ja, ja. Christian Klauwers, het gaat wat dat betreft eigenlijk prima. Tenminste, de relatie klimaatverandering en betrouwbaarheid weersmodellen dan, hè?
8: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dankjewel.
3: U bedankt. Marieke van der Plas, afspraakmaker. Mag je ook een vraag stellen? En die gaat over de namen, toch?
9: Ja, waarom mensennamen?
4: Ja, ik denk dat die namen die zijn ooit verzonnen om de awareness, de alertheid, de communicatie te vergemakkelijken. En het is zo dat ze, dat wordt wel door overheden geregeld. En in het gebied van de orkanen hebben ze eigenlijk een 6-jarig lijstje. Elke 6 jaar pakken ze dezelfde lijst er weer bij. Dus ze hebben 6 lijstjes. En als er dan een hele zware is, die echt heel veel schade en slachtoffers heeft geëist, dan wordt die vervangen. Overigens hebben we in Europa hebben we ook stormnamen inmiddels. Dat doen we sinds 2019. En het KNMI werkt daarmee samen met de Britse en de Ierse overheid. Die hebben ook elk jaar een nieuw lijstje, maar die maken elk jaar een nieuwe. En daar kun je ook namen voor indienen. Er is een webformulier van het KNMI. Dus als je jezelf terug wil, of een goede vriend, of een familielid, dan kan dat.
3: Tyfoon Marieke.
9: Mooi. Wat lees je?
3: Ja. En hier in Europa kennen we geen orkanen, hè?
4: Nee, je kunt wel een stormdepressie met orkaankracht hebben. Dus die windkracht 12 is in theorie wel mogelijk.
3: Die tikken we wel eens aan.
4: Die tikken wel. In Nederland heel zelden, maar bijvoorbeeld de westkust van Schotland of Ierland. Ja. Daar kan het echt extreem hard waaien. Maar het echte fenomeen, het gesloten systeem wat een orkaan is, dat red je niet, omdat het zeewater hier gewoon niet zo warm is.
3: Ja, ja. En het begint een orkaan bij windkracht 12. Dat is ongeveer 120 kilometer per uur, las ik.
4: Ja.
3: Tot hoever kan die gaan?
4: Wat
3: is het zwaarst gemeten?
4: Ja, de categorie 5 is ruim 250. En dat is de vanafgrens. Het gaat over de 300. Ja.
3: Echt waar?
4: Ja.
3: En ik had begrepen dat die windsnelheid... Is dat de belangrijkste factor die schade aan kan richten? Of is dat die regen die eruit komt uiteindelijk?
4: Het water, dus de regen en ook de stormvloed. Hè. Je kunt ook, als zo'n orkaan ergens is en de wind waait op een land af.
3: Ja.
4: Dan wordt er de zee opgeduwd en dan krijg je overstromingen van.
3: Oh ja. Ja, dat is ook interessant. Dank Johnny Willemsen, meteoroloog bij Weer Online, voor het beantwoorden van al onze vragen over orkanen. Tot zover dus deze editie. Morgen belichten we een vakantieland en dan gaat het over Oostenrijk. Heeft u nog tips of advies nodig? Mail ons op spraakmakers@karo-ncrv.nl of u kunt nog even bellen. Tot 11:30 zit de redactie naast de telefoon. En u kunt bellen met het welbekende nummer 0800 1101.
10: NPO Radio 1.
11: Podcast.
10: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
12: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
10: En acteur Dick van den Doorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
13: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
14: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost, Autotaalglas.
17: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
20: Wil
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: NPO Radio 1, 11 uur.
27: Roos Abelman.
3: Wereldwijd wordt er bezuinigd op zorg rondom HIV-abortus en geboorte. En ook Nederland moet een tandje bijzetten om de koploperspositie op dit terrein te behouden. Bespreken we zo. Nu het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
28: Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweermensen bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Het aantal vrouwelijke wethouders is gestagneerd. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar, want meer vrouwen levert voordelen op.
29: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
28: De provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders is Zeeland. Daar zijn er maar 8 en dat is ongeveer een zesde van het totaal aantal wethouders. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. De 500 vermisten zijn waarschijnlijk vluchtelingen uit Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Het Belgische festival Tomorrowland slaat bij de editie die morgen begint geen vuurwerk meer op bij het podium. Het is een van de maatregelen die zijn genomen na de grote brand op het hoofdpodium vorig jaar. En ook is er voor een ander soort buskruid gekozen. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het is opnieuw onrustig in de straat van Hormuz. Bedrijven hoopten snel weer door de zeestraat te kunnen varen, maar dat lijkt niet op de korte termijn te gaan lukken. Het zorgt voor onzekerheid, zegt deze voedselexporteur.
30: Het ging natuurlijk een periode iets beter. In de zin van dat het nieuws was dat er in ieder geval een wapenstilstand kwam. En de straat langzaam open zou gaan. Je merkte wel in de praktijk dat opengaan voor ons niet zoveel uitmaakte. Want er gingen nog geen containerschepen in. Meer wat andere activiteiten. En met de recente ontwikkelingen van weer wat aanvallen over en weer. Begint de buikpijn wel weer wat toe te nemen hier.
28: Ondernemers maken meer kosten door bijvoorbeeld via alternatieve routes hun goederen te vervoeren. Die kosten worden doorberekend naar de consument. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. En daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over die eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Een machinist heeft in Duitsland een trein stilgezet omdat het wc-papier aan boord op was. De trein stopte op het station van Hamburg Bergdorf. De voorraad was bij vertrek niet aangevuld vanwege een storing. Daarom besloot het treinpersoneel inkopen te doen in een lokale supermarkt. Op beelden is te zien hoe een conducteur met 3 pakken wc-papier het perron oprent en de trein instapt. De trein kwam uiteindelijk met 3 kwartier vertraging aan op de eindbestemming Berlijn. Het weer: in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. En het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
3: Helene, hoe is het op de weg?
0: Ja, het is niet zo heel druk op de weg, maar wel een paar files staan er. Op de A7 bijvoorbeeld eentje van Groningen naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij knooppunt Oudijk gebeurde een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij, de vertraging nog 10 minuten. En op de N35 Almelo-Zwolle is de Salland-Twente-tunnel dicht door technische problemen. Je kunt het beste de omleidingsroute U11 volgen.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
27: Roos Abelman.
3: Het is 7:07. Ik ga naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. De vraag is vandaag: boa's verliezen mogelijk hun pepperspray omdat welke instelling personeelstekorten heeft?
8: Crime. The city was full of it.
10: Hey, free TV!
8: Desperate measures were needed.
12: I'm trapped here?
31: Oh yes, we all are.
11: What about guns? When do we get guns?
12: You will be schooled in firearms, police procedures, local laws.
3: Nou, maar liefst een hint van 22 seconden. Wilt u een keertje meekwissen, bel 0800 1101. Wereldwijd geven landen steeds minder geld uit aan seksuele gezondheid. En dat heeft grote impact op bijvoorbeeld de zorg rondom HIV, abortus en geboorte. Onze spraakmaker Marieke van der Plas is directeur van Rutgers, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid. En ze maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen die mensen in de hele wereld raken. Marieke, laten we even bij het begin beginnen. In hoeverre zien jullie dat wereldwijd er minder geld gestoken wordt in ontwikkelingssamenwerking?
13: Ja, dat is goed wel even te benoemen inderdaad dat Rutgers in Nederland werkt en wereldwijd. Dat weet niet iedereen. Sommigen kennen de Rutgershuizen nog van vroeger, maar dat wij inmiddels ook internationaal werken. En ik denk om te duiden, wat jij zegt over dat Nederland minder investeert en ook wereldwijd minder geïnvesteerd wordt, is het wel even goed terug te gaan in de geschiedenis. En wel naar 1994, ik was zelf 18. En dan ben je bezig met je identiteit vormen, met relaties, met wat wil ik in het leven, wil ik wel of geen kinderen, als dat kan. En in datzelfde jaar was er een grote VN-conferentie rond bevolking en ontwikkeling. En daar werden voor het eerst afspraken gemaakt wereldwijd met 179 landen over seksuele gezondheid. En ging het niet langer over bevolking en ontwikkeling, over groei en krimp, maar ging het eigenlijk over... Ja, hoe kunnen we mensen toerusten in zorg en in informatie, zodat je daar zelf keuzes over kunt maken? En dat is eigenlijk de start geweest, 30 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden, van een hele infrastructuur wereldwijd. Met voorzieningen, klinieken, met medicatie, toegang tot anticonceptie. Mm-hmm. Dat verschilt natuurlijk per land.
3: Ja.
13: En Nederland, maar ook veel andere landen en de US, hebben eigenlijk 30 jaar daarin geïnvesteerd tot voor kort. En nu zien we de laatste jaren dat de US natuurlijk met Trump andere keuzes maakt daarin. Uh-huh. En echt drastisch.
3: Ja.
13: Maar los daarvan zie je ook landen als Nederland die andere keuzes maken.
3: Ja, ja. En dat systeem waar u het over heeft, was dat af? Werkte dat goed?
13: Ja, het is nooit af, hè. Dus de samenleving draait door. We hadden het er net al even over, hè. Dat als je kijkt naar nu opgroeien in Nederland bijvoorbeeld, de hele online wereld, wat doet dat met seksuele gezondheid? Dat vraagt ook weer een nieuw onderzoek, nieuwe interventies. Van hoe ga je daarmee om? Dus het is nooit af.
3: Nee. Maar zoals die instituties met elkaar samenwerkten, dus landelijk, maar ook internationaal, dat werkte goed. Dat was, want je hebt in principe 30 jaar de tijd gehad.
13: Ja, en in die tijd, het heeft natuurlijk

0: nou ja, wat wil ik in het leven? Wil ik wel of geen kinderen? Mm-hmm. Als dat kan. En in datzelfde jaar was er een grote VN-conferentie rond bevolking en ontwikkeling. En daar werden voor het eerst afspraken gemaakt wereldwijd met 179 landen over seksuele gezondheid. En ging het niet langer over bevolking en ontwikkeling, over groei en krimp, maar ging het eigenlijk over. Ja, hoe kunnen we mensen toerusten in zorg en in informatie, zodat je daar zelf keuzes over kunt maken. En dat is eigenlijk de start geweest, 30 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden, van een hele infrastructuur wereldwijd. Met voorzieningen, klinieken, met medicatie, toegang tot anticonceptie. Mm-hmm. En dat verschilt natuurlijk per land.
1: Ja.
0: En Nederland, maar ook veel andere landen en de US, hebben eigenlijk 30 jaar daarin geïnvesteerd tot voor kort. En nu zien we de laatste jaren dat de US natuurlijk met Trump andere keuzes maakt daarin. Uh-huh. En echt drastisch.
1: Ja.
0: Maar los daarvan zie je ook landen als Nederland die andere keuzes maken.
1: Ja, ja. En dat systeem waar u het over heeft, was dat af? Werkte dat goed?
0: Ja, het is nooit af, hè. Dus de samenleving draait door. We hadden het er net al even over, hè. Dat als je kijkt naar nu opgroeien in Nederland bijvoorbeeld, de hele online wereld, wat doet dat met seksuele gezondheid? Dat vraagt ook weer een nieuw onderzoek, nieuwe interventies. Van hoe ga je daarmee om? Dus het is nooit af.
1: Nee. Maar zoals die instituties met elkaar samenwerkten, dus landelijk, maar ook internationaal, dat werkte goed. Dat was, want je hebt in principe 30 jaar de tijd gehad.
0: Ja. Ja, nou ja, ja, en in die tijd, het heeft natuurlijk niet 30 jaar geduurd, maar door de jaren heen zijn er steeds mijlpalen behaald.
1: Ja.
0: En dat werkte zeker goed. En dat was echt een multilateraal, zoals we dat noemen, hè, waarin landen echt samen met elkaar werken om die keuzes voor mensen mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Dat was wel een werkend systeem waar heel lang aan is gebouwd.
1: Ja, en nu zei u net met name Amerika is gestopt met investeren. Dat was natuurlijk ook in het nieuws, hè, toen president Trump vorig jaar aantrad. Die hebben flink gesneden in USAID, zoals dat heet.
0: Ja, dat is de ontwikkelingssamenwerking van de US. Mm-hmm. Zoals wij dat kennen bij buitenlandse zaken. En dat heeft enorme impact gehad. En daarnaast zie je dat landen als Nederland ook andere keuzes maken. Hè. Defensieuitgaven, ook minder investeren in ontwikkelingssamenwerking. Dus het is ook nog eens een keer een combinatie van factoren wat maakt dat wereldwijd dat budget echt is afgenomen.
1: Ja. Maar was USAID echt de grootste financier?
0: Ja, was echt de grootste financier. En in die zin is het goed ook wel te benoemen dat het niet eens. Ja, tuurlijk, het gaat over financiering. Daarmee vallen voorzieningen weg en dat kost echt mensenlevens. Mm-hmm. Maar los daarvan is het natuurlijk ook de spierballentaal en de taal die Trump gebruikt, die daarmee gepaard gaat, wat ook van invloed is op de samenleving.
1: Ja, kunt u daar voorbeelden van noemen?
0: Ja, als we dichter bij huis, hè, er ligt een voorraad. Het is hier ook in het nieuws geweest van anticonceptie in Brussel of in België van de US.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk bestemd voor met name Afrika. Zodat 1,5 miljoen vrouwen toegang hebben tot die anticonceptie.
1: Mm-hmm.
0: Dat is er. Er zijn organisaties die hebben aangeboden, wij willen dat wel verspreiden. Hè, zorgen dat terecht komt bij waar het terecht moet komen. En dat wordt gewoon geblokkeerd.
1: Ja.
0: Totdat uiteindelijk het niet meer houdbaar is en je niks meer met die voorraad kunt doen.
1: Ja, maar dat zijn daden ook van de regering. Maar ik hoorde u ook net zeggen, toch? Het gaat ook om woorden.
0: Zeker, ja. Het gaat om woorden. De uitspraken die worden gedaan over vrouwenrechten, over LHBTI-rechten. De Global Gag Rule die door Trump is uitgesproken.
1: Welke regel is dat?
0: Toelichten wat dat is. Dat is eigenlijk een Global Gag Rule wordt al sinds 1984 volgens mij voor het eerst door Reagan wordt dat door de Republikeinen steeds uitgesproken. En dat gaat erover dat er vanuit Amerika niks gedaan kan worden aan abortus. Dus dat daar geld daar niet naartoe mag gaan.
1: Mm-hmm.
0: Iedere keer als de Republikeinen komen, dan wordt die Global Gag Rule weer uitgesproken. Er komen de Democraten en die draaien dat weer terug. En Trump heeft dat eigenlijk in 2017 al met veel bombarie gedaan als het gaat om abortuszorg. Mm-hmm. Daar heel veel uitspraken over gedaan. In reactie daarop kwam Lilian Ploemen toen met She Decides. Dus er is ook wel echt tegenbeweging.
1: Mm-hmm.
0: Maar de laatste keer heeft Trump de Global Gag Rule weer uitgesproken. En dat gaat echt over als je Amerikaanse hulp wil hebben, financiële hulp, dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen als het gaat om abortus, het gaat om HIV-programma's, het gaat om diversiteit.
1: Ja. Dat heeft direct invloed natuurlijk ook op de zorg die je biedt. Ja. Daar heb je gewoon geld voor nodig.
0: Ja.
1: Ja. Maar ziet u ook dat mensen die zorg

0: zorg nodig hebben een hogere drempel ervaren bij het zoeken daarnaar?
1: Wereldwijd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, want hogere drempel, het gaat enerzijds natuurlijk om die voorzieningen, maar ook om de toegang daartoe. Hè? Mm-hmm. Dus kun je letterlijk de afstand afleggen.
0: Ja.
1: Maar het gaat ook om de omstandigheden waaronder. En zeker zoiets als abortuszorg, maar ook HIV-programma's, zit veel stigma omheen. Dus op het moment dat er een land is waar het is toegestaan, of onder bepaalde omstandigheden is toegestaan,
0: ja,
1: kan daar ook nog eens een omgeving zijn waar, waar dat niet... waar dat echt tegengehouden wordt door de samenleving, ja, of waar zorgprofessionals dat gewoon niet willen doen.
0: Nee, dus dat staat aan alle kanten onder druk.
1: Ja.
0: Ja, ja. En als we dan kijken naar ons eigen land, wat ziet u hier als het gaat om inkomsten?
1: Als het gaat om echt wat Nederland besteedt aan seksuele gezondheid wereldwijd, is Nederland al 20 jaar, je noemde net al even, mm-hmm, koploper, ook in geld. Het is nog steeds een beleidsprioriteit van dit kabinet, de seksuele gezondheid in ontwikkelingssamenwerking.
0: Ja, in woord in ieder geval, in het coalitieakkoord. Ja.
1: En dat past ook wel bij de rol die Nederland altijd heeft gehad. Hè. Mm-hmm. Het gaat enerzijds over middelen, anderzijds ook over diplomatie en over je uitspreken op VN-niveau op dit mm-hmm vlak. En daar ook het maatschappelijk middenveld, dus maatschappelijke organisaties zoals Rutgers, maar ook zeker in de landen zelf betrekken. Ja. Die laatste twee, dat doet minister Sjoerdsma zeker. Mm-hmm. Maar als het hebt over middelen, dat is een stuk minder.
0: Ja.
1: En zelfs minder inmiddels dan Schoof, kabinet Schoof.
0: Ja. Want het kabinet Schoof, dat was vrij duidelijk. Hè? Die hebben enorm bezuinigd, of althans dat was de wens. Ze zijn niet heel ver gekomen uiteindelijk om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. En nou, daarbij moet ik misschien wel corrigeren, want ze hebben niet zo lang gezeten. Heeft het wel impact gehad?
1: Ja, dat heeft enorme impact gehad. Dus er zijn programma's die iedere 5 jaar draaide voor heel veel geld, dat is abrupt gestopt. Of dat, mm-hmm, niet voortgezet, laat ik het zo noemen. En wat je zag, even los van dat er nog wel budget ging naar seksuele gezondheid, werd het ook veel meer gekoppeld aan Nederlandse belangen, zoals dat dan heet. En dan gaat het over migratie, handel, veiligheid.
0: Mm.
1: Dus niet meer een op zichzelf staande beleidsprioriteit, maar echt aan die onderwerpen gekoppeld.
0: Ja, ja. Nu is er dus een nieuw kabinet met een andere blik daarop. Er is wel iets meer geld bijgekomen, toch?
1: Ja, maar dat is geld van de komende jaren wat naar voren is gehaald. Dus in die zin is er niet meer geld.
0: Sigaren uit de eigen doos, noemt het eigenlijk. Ja,
1: ja, en in Nederland gaat ook nog een deel van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget, dat weet niet iedereen, gaat naar de eerstejaars asielopvang. Ja, dus we komen al jaren niet aan de internationale afspraak van 0,7% van het bruto nationaal inkomen.
0: Ja.
1: En los van het percentage wat we er wel aan besteden, gaat ook niet alles naar ontwikkelingssamenwerking.
0: Nee. Een concreet voorbeeld van de gevolgen van bezuinigingen is jullie fusie met het AIDS-fonds, SOA AIDS Nederland. Jullie zijn sinds 1 juli, zoals dat heet, bestuurlijk gefuseerd. Wat betekent dat?
1: Ja, dat klinkt heel chic, maar nee, het is als tussenstap. Wij hebben ervoor gekozen om, als je kijkt naar ontwikkeling in de samenleving, zowel in Nederland als wereldwijd, om echt die krachten te bundelen. Op het moment dat middelen minder worden, dat vraagt iets van financiers, maar dat vind, mm-hmm, ik, vraagt ook iets van ons als maatschappelijke organisaties en hoe wij ons organiseren. Dus AIDS-fonds en Rutgers gaan per 1 januari volledig fuseren en als opstap daarnaartoe bestuurlijk uitstapje. Dat betekent dat je 1 raad van toezicht hebt en 1 raad van bestuur.
0: Uh-huh.
1: Die leiding geven. En per 1 januari gaan we echt de volledige organisaties integreren.
0: Ja, ja. Rutgers komt uit de vrouwenbeweging voort.
1: Ja.
0: Het AIDS-fonds meer uit de LHBTI-beweging.
1: Ja.
0: Hoe vinden jullie elkaar?
1: Ja, nou ja, juist in die emancipatiebeweging, hè, in echt de volle overtuiging dat dat mensen zelf keuzes moeten hebben over hun lichaam, over hun leven, over, uh-huh, hun toekomst. En daar willen we ons echt gezamenlijk voor inzetten. En als je kijkt naar die hele breedte van seksuele gezondheid, past dat heel erg bij elkaar. We hebben ook wel, dat is ook wel, ja, als je uit die beweging, verschillende bewegingen komt en natuurlijk organisaties die meer dan 50 jaar oud zijn, heb je natuurlijk ook je eigen taal en je eigen werkwijze. Mm-hmm. Dus
0: ja,
1: dat is zeker wennen, maar we vinden elkaar heel erg op onze missie.
0: Dan komt ermee ook een ander verhaal, want dat heb je natuurlijk ook jarenlang opgebouwd. Van dit is hoe wij ons verhaal uitdragen. Kom je ergens anders uit?
1: Nou, ik denk je komt niet per se ergens anders uit, maar wel veel meer vanuit die verenigde krachten. He, dus je hebt met elkaar enorme expertise, een enorm netwerk. AIDSfonds heeft heel veel vertrouwen van gemeenschappen. Mm-hmm. Wij hebben heel veel onderzoek gedaan. Dus ik denk, de missie is in die zin een voortzetting van natuurlijk wat we al die jaren hebben opgebouwd. Mm-hmm. En in die zin niet anders. Maar ik geloof zeker dat we veel meer kunnen bereiken samen. Uiteindelijk in de doelgroepen en de gemeenschappen waar we het voor doen.
0: Ja, jullie zien zoals gezegd niet alleen teruglopende financiën zitten jullie zorgen. Maar ook de beeldvorming, hè? Dus ja. Internationaal ook al. Dus u haalde net Donald Trump aan. Dat de beeldvorming rondom seksuele gezondheid erg aan het veranderen is. Als we dan kijken naar hier naar Nederland, ja. Hoe gaat dat hier?
1: Nou, we hebben net, je refereerde net al even naar Rutgers in de media. Maar de afgelopen jaren hebben we natuurlijk rond de Week van de Lentekriebels ook wel het nodige meegemaakt.
0: Het mediaforum stipt ik dat even aan.
1: Zeker, ja. Waarbij je ziet dat ook ultraconservatieve groepen in Nederland zich roeren. Die ook wel internationaal vertakt zijn. Dus wij hebben vorig jaar en dit jaar te maken gehad met een rechtszaak. Tegen een groep die allerlei desinformatie verspreidde over seksuele voorlichting. Ja, en dan zie je dat die retoriek of het verhaal wat Trump ophoudt over seksuele voorlichting of over vrouwenrechten. Ik zeg altijd van het niveau van de VN tot in de ouder WhatsApp-groepen in Nederland terechtkomt. Mm-hmm. En dat is echt wel iets waar we op voorbereid moeten zijn en waar we op moeten acteren.
0: Ja, maar dan gaat het over desinformatie. Dus worden verkeerde informatie oververspreid. Ja. Dat is natuurlijk iets anders dan conservatief denken erover misschien.
1: Ja, maar het is niet iets anders. Het gaat meer over conservatief denken. En vervolgens in welke vorm wil je daarin je agenda of je gelijk halen. Dus op het moment dat er activiteiten zijn of doelstellingen zijn die niet passen bij jouw wereldbeeld. Mm-hmm. En vervolgens pas je desinformatie toe, bewust dus echt het verspreiden van, van framing om dat beeld te voeden.
0: Ja, want dan gaat het dus mis.
1: Dan gaat het mis, want je kunt anders denken.
0: Ja, precies.
1: Dat is niet het punt.
0: Ja.
1: En gelukkig maar, diversiteit is een groot goed. Mm-hmm. Maar dan gaat het echt over de manier waarop je dat doet.
0: Ja, dus die desinformatie specifiek waar u zich dan zorgen over maakt.
1: Ja.
0: Vorige week kwamen onze collega's van Pointer nog met het nieuws dat wie zoekt op transgender gerelateerde onderwerpen ook vaak uitkomt op websites met desinformatie. Er was er eentje volgens mij met de AI opgezet door een ouder van een kind dat transgender is. Die had ik weet niet hoeveel websites daarvoor opgezet. En als je dan dus daarop zoekt, dan kom je uit bij hele andere soortige conclusies, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Kende u dit fenomeen? Wist u dat het bestond?
1: Niet specifiek, maar wel zeker het gebruik van AI. En we hadden het net al even.
0: En ook dat je daar dus zo vaak op uitkomt als je daarop zoekt.
1: Ja, ja.
0: Dat wist u al. Dat was voor u geen nieuws.
1: Ja.
0: Nee. Wat probeert u daartegen te doen?
1: Ja,
0: is er iets tegen te doen?
1: De beste, dat klinkt heel flauw, maar de beste remedie tegen desinformatie is de juiste informatie. Dus dat vraagt ook wel echt van ons als kenniscentra om mee te gaan in alle ontwikkelingen rondom AI en digitalisering.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat je de groepen bereikt met de juiste informatie. Als u hoort.
0: Ja, heeft ook een beetje de grote techbedrijven nodig, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat u in al die algoritmes bovenaan komt te staan.
1: Ja, nou ja, we hadden het net even over de manosfeer. Daar zie je natuurlijk ook dat online jongeren worden bereikt op deze manier.
0: Ja, zou het om wat werk te verzetten misschien?
1: Ja.
0: Ja. Dank Marieke van der Plas, directeur van Rutgers, Expertisecentrum Seksuele Gezondheid, voor dit gesprek.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Frits Wegenwijs uit Amsterdam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 77 jaar, u bent met pensioen. En u adviseert op toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. En wie adviseert u dan?
3: Nou, met name plannen die in Amsterdam leven ten aanzien van de ontwikkelingen van de openbare ruimte.
0: Oh ja.
3: In ieder geval infrastructuur. En daar wordt nog wel eens vergeten dat er ook mensen zijn met een beperking. Blinde, slechtziende. Mensen in een rolstoel, scootmobiel, noem maar op.
0: Oh ja.
3: En dan gaat het met name over geleidelijnen, breedte van trottoirs, noem maar op.
0: Oh ja, dus daar houdt u zich mee bezig?
3: Heb ik me eigenlijk momenteel niet meer, want ik adviseerde via twee organisaties die daarmee zijn gestopt.
0: Oh.
3: Cliëntenbelang Amsterdam. En er was een onbeperkt Oost-club in Amsterdam-Oost.
0: Oh ja.
3: En die is helaas vanwege gebrek aan subsidie gestopt.
0: Ja, gaat het ook weer om
3: geld? Dus nu doe ik weer heel andere dingen.
0: Ja, wat doet u nu?
3: Ik zing bijvoorbeeld in twee koren.
0: Ja.
3: En het OVG-koor.
0: Oh ja.
3: Het ziekenhuis.
0: Leuk. Ik wist niet dat ze een koor hadden.
3: van medewerkers. Ik ben de enige niet-medewerker die in het koor zingt. Want ze hebben altijd gebrek aan mannen natuurlijk in koor. En in een heel laagdrempelig koor, Oost Parkhuiskoor. Gewoon unisono, gewoon lekker zingen.
0: Leuk. U bent hier om nieuwskenner van de week te worden natuurlijk. Ja, we gaan zaken doen nu. Hoogste score tot nu toe was hier van gisteren. 40 punten neergezet door Simon Evers uit Amsterdam. Net als u. Ik wens u heel veel plezier.
3: Ja, bedankt.
4: Vrouwen in het college! Vrouwen in het college!
5: Eigenlijk zou de helft van de gemeenteraadsleden vrouw moeten zijn. Maar dat is niet zo. En daar moeten we verandering in brengen.
6: De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen.
7: Het zou heel divers moeten zijn. Het zou inclusief moeten zijn.
5: Dan gaan mensen op hem af van, oh, u bent zeker de wethouder. En dan zegt hij, nee, dat is mijn vrouw.
8: Nul vrouwen in een college, ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
9: Dat als we vrouwen in het college hebben, dat er een heleboel verbetert in de wereld.
10: Maar de politiek blijft een mannenwereld.
0: Het aantal vrouwelijke wethouders was jarenlang in opmars, maar blijft nu steken op evenveel procent als 4 jaar geleden. Hoeveel procent is dat?
3: 29%.
0: Ja, dat is goed. Vraag 2 dan. De hoeveelheid vrouwen in lokaal bestuur verschilt sterk per provincie. Welke provincie heeft de minste vrouwelijke wethouders?
3: Provincie Zeeland.
0: Ja, dat is goed. Van alle wethouders in Zeeland zijn er 8 vrouw. Utrecht is weer de provincie met de meeste vrouwelijke wethouders. 33. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
11: Tensions are escalating around the Strait of Hormuz, where the US has launched another wave of strikes on Iran.
12: Ook vannacht weer aanvallen van Amerika, luchtaanvallen.
13: Als reactie heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait.
0: De Verenigde Staten en Iran hebben over en weer opnieuw elkaars doelen aangevallen. Hoeveel dagen duurt deze nieuwe reeks gewelddadigheden nu? Heeft u geturfd?
3: Nee, ik schat 10 dagen.
0: Nee, 5 nachten dagen. Gisteren meldde het Amerikaanse commandocentrum CENTCOM voor het eerst aanvallen overdag. Tot nu toe gebeurde dat steeds 's nachts. Vraag 4 dan. In de straat van Hormuz werd een olietanker beschoten die volgens de VS onderweg was naar Iran. Onder welke vlag voer dat schip?
3: Curaçao?
0: Ja, dat is goed. De tanker was onderweg naar een Iraans eiland en zou meerdere Amerikaanse waarschuwingen genegeerd hebben. We gaan naar vraag 5. Ik laat weer een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
14: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Terugkijkend stel ik vast dat de samenwerking tussen de autoriteiten in die periode, in de periode na de ramp, onvoldoende is geweest om eenduidig antwoord te bieden op die vraag.
0: Wie is dit?
3: Ik zou het niet weten.
0: Nee, het is Jeroen Dijsselbloem. Hij sprak gisteren op een vliegbasis in de stad waar hij burgemeester is, Eindhoven. Deze vraag kent een vervolgvraag. Wilt u de moeilijke of de makkelijke?
3: Doe maar de makkelijke.
0: Dijsselbloem bood excuses aan voor het handelen van de gemeente Eindhoven in de nasleep van welke vliegramp?
3: Hercules.
0: Ja, dat is goed. Dan gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. Dus de vraag erbij is, wie bedoelen we?
15: 4.
16: De tegenpartij deed mijn naam eer aan.
15: 3.
16: Ik had dit keer een dienende rol.
15: 2.
16: En daar had ik geen hand van God voor nodig.
3: Madonna. Oh God.
0: Nee. Nee, voor 1 punt. Ik leidde mijn team met 2 assists naar een overwinning op Engeland. We komen uit bij Messi, inderdaad. Ja, voor 4 punten. De tegenpartij deed mijn naam eer aan. Engeland speelde nogal Messi, nogal rommelig. Voor 3 punten. Ik had dit keer een dienende rol. Nou, hij gaf bij allebei de doelpunten de assist. En daar had ik geen hand van God voor nodig. Was wel een verwijzing naar Diego Maradona en zijn handsbal in 1986. Maar het was niet zelf het antwoord. Even kijken, Frits. Je hebt 4 punten in de factor. Dat betekent 11 vragen goed nodig in het kanon om ook op te gaan. Daar gaan we.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welk hulpmiddel is volgens de ANWB nog steeds enorm populair onder vakantiegangers?
3: Pas.
0: Papieren wegenkaarten. Oekraïne moet op zoek naar een nieuwe bewindspersoon. Voor welk ministerie?
3: Defensie.
0: Ja, wat voor dier hebben wetenschappers ontdekt in het regenwoud van Congo?
3: Een aap.
0: Ja, boa's verliezen mogelijk een pepperspray omdat welke instelling personeelstekorten heeft?
3: Boa?
0: Nee, de politieacademie was de hintsvraag. Welke Argentijnse voetballer maakte gisteren het winnende doelpunt tegen Engeland?
3: Nee.
0: Nee, Martinez. Welk dorp kampt met een imagoprobleem na AZC-rellen in het voorjaar?
3: Pas.
0: Loosdrecht. 7 mannen zijn aangehouden voor geweld na de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen welk land?
3: Pas.
0: Algerije. Van welk sociaal medium keurde Brussel gisteren een plan voor meer transparantie goed? Noem er maar 1.
3: Wat we nog kunnen halen?
0: Welk sociaal medium keurde Brussel gisteren een plan van goed voor meer transparantie?
3: De radio.
0: Nee, X. Welk sociaal medium? Ja, we zochten X. Helaas, Frits. Nee, het is net niet genoeg. Gaat lekker de vaart erin. Bij de Factor. En bij het kanon.
3: Wel, ja.
0: Ja. Twee vragen goed, 4 punten in de Factor, 8 punten in totaal. Maar leuk dat je er was. En kom vooral nog een keertje. Dankjewel, Frits Wegenwijs. Dank ook Marieke van der Plas dat u spraakmaker wilde zijn. En dank ook nogmaals Johnny Willemsen van Weer Online dat u al onze vragen over orkanen wilde beantwoorden vandaag. We gaan naar Sven op 1 de zomereditie. Dat betekent dat vandaag Fidan Eekens er zit. Fidan, goedemorgen. Wie is jouw gast?
17: De Sven van dienst, zoals jij ze noemt, begreep ik. Ja. Mijn gast vandaag is Kim van Sparretak, Europarlementariër voor Pro, over de strijd van de Europese Commissie.
18: Dit was een programma van KRO-NCRV.
19: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: In Hongarije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. In Hongarije waren deze week zeker 1000 branden door een hittegolf. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjodorov. Vooral jongeren lieten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag. Hij was 78. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen de inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis.
21: ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde. Bij Lichtenvoorde ruim 10 minuten vertraging. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk is de vertraging tussen Varsseveld en Bredevoort zelfs bijna een uur. En dat heeft vooral te maken met de Zwarte Cross daar.
19: NPO Radio 1. WNL. Op 1, zomereditie. Fidan Eekis.
17: Dames en heren, goedemorgen. De Europese Commissie gaat de strijd aan met Big Tech. Het accepteerde gisteren een verbeterplan van X, voorheen Twitter, om transparanter te worden. Vorig jaar kreeg het bedrijf nog een boete van 120 miljoen euro, omdat het niet voldeed aan de Europese regels. Ook werd het Amerikaanse bedrijf Anthropic gisteren op het matje geroepen bij de Commissie, nadat de Europese cyberwaakhond NSA geen toegang kreeg tot hun krachtige AI-model dat overheidssystemen kan hacken. En verder krijgt Meta een boete tot 10 miljard euro. De Europese Commissie oordeelde dat Instagram en Facebook met opzet verslavend zijn gemaakt. Maar de strijd tegen sociale media stopt daar niet. In een eigen advies beveelt de Commissie aan om het gebruik van sociale media door jongeren zonder volwassen toezicht volledig te verbieden. Ook buiten de EU worden de regels aangescherpt. Engeland kondigde gisteren zelfs een sociale mediaavondklok voor tieners aan. Big Tech tegen Brussel, de VS tegen de EU. Wie wint? Kim van Sparretak, Europarlementariër voor Pro, gaat vooraan in de strijd van Brussel. Mevrouw van Sparretak, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
17: Even als vrouwen onder elkaar. Hè. Ik ben iemand die zich toch wel, nou, niet helemaal kreeg ik van de redactie hier te horen, maar toch wel enigszins bewust is van de gevaren van sociale media. En ondanks dat ik hier, me hier toch wel heel erg bewust van ben, ben ik, denk ik, moet ik toegeven, best wel verslaafd aan Instagram. U bent zich natuurlijk ook helemaal bewust van de gevaren. Is er nog een verslaving daar ergens op sociale media of valt het mee?
22: Absoluut. Ik ben zeer verslaafd aan sociale media. En daarom ben ik begin van dit jaar gestopt met op Instagram zitten. En dat viel me zoveel zwaarder dan ik had verwacht. Ik vond het echt heel moeilijk. Ik had echt het gevoel dat ik heel veel dingen miste. Dat ik niet meer wist wat er speelde in de wereld. En dat duurde denk ik wel een maand of

0: We hadden het dus over de verslaving van sociale media. Ik geloof dat het nu is opgelost. Ik zie een telefoon in uw hand. Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, het is opgelost. Iets minder qua geluidskwaliteit. Maar wij horen elkaar. We hadden het over de verslaving van Instagram. U zei dat u ermee bent gestopt en dat dat best wel zwaar viel. Daar heb ik nog één vraagje over voordat we zeg maar wat dieper op de materie ingaan. En dat is, hoe lang duurde de afkickperiode? Vraag ik voor mezelf.
1: Het duurde echt 2-3 maanden dat ik echt dacht, oh, ik mis het niet meer. En nu kan ik dus ook weer Instagram even installeren. Heel even kijken of ik nog een bericht gemist heb. En het dan weer van mijn telefoon gooien zonder problemen. Dus 2-3 maanden kost het je. En het werkt dus niet tijdens een vakantie. Dat deed ik eerst tot. Maar je moet het echt doen als je echt heel druk bent en je eigenlijk ook Instagram gebruikt om even gewoon je hersenen uit te zetten. Want dat is eigenlijk hetgene wat ik het meeste miste.
0: 2-3 maanden. Nou, ik ga erover nadenken tijdens mijn vakantie. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, gisteren werd dus bekend dat de Europese Commissie een verbeterplan van X heeft geaccepteerd, waarmee het bedrijf zegt transparanter te worden. Ze beloven dus onder andere om het concreet te maken dat meer informatie over reclames worden gegeven en onderzoekers gratis bepaalde informatie kunnen opvragen. Ik vraag me af, als u dit zo hoort, wat denkt u dan? Eerst zien dan geloven of toch wel een mooie eerste stap?
1: Ik denk eigenlijk dat het een hele mooie eerste stap is. Kijk, een van de dingen waar veel mensen altijd sceptisch over zijn als het gaat over de Europese internetwetgeving is het, hoeveel is 120 miljoen voor zo'n supermiljardair nou eigenlijk? En het feit dat X toch meegaat in, het zijn niet de belangrijkste eisen die van wat mij betreft aan X gesteld zouden moeten worden. Het zou veel meer gaan ook over het platform veiliger maken, minder verslavend. Maar gewoon het feit dat ze laten zien, op die transparantie eisen gaan we in ieder geval mee in de eisen die wij in Europa stellen voor hoe een platform ontworpen zou moeten zijn. Ja, dat is uiteindelijk toch een positief signaal. Dat we toch wel zeggen dat onze wetgeving werkt. En dat X toch wel graag in Europa wil blijven. En dus liever ervoor zorgt dat ze dus voldoen aan die wetgeving dan dat ze een boete pakken.
0: In mei vroeg u een hoorzitting aan over het AI-model Mythos, ontwikkeld door het Amerikaans bedrijf Anthropic. Dus Anthropic kwam destijds niet opdagen en zei dat die uitnodiging te laat kwam. Nu was er gisteren opnieuw een hoorzitting. Ditmaal stuurde Anthropic een net aangenomen technisch medewerker in plaats van hun hoofdbeleid. En die medewerker die belde in per video vanuit New York. En uw reactie was dat het duidelijk is dat Anthropic niets om Europa geeft. Staat dit volgens u symbool voor hoe Amerikaanse techbedrijven naar Brussel kijken?
1: Het wisselt een beetje, maar je ziet wel steeds meer dat zeker wat het gaat om het Europees Parlement, dus echt de democratische verantwoording, dat die techbedrijven steeds vaker denken, we regelen wel iets met de Europese Commissie. En dat baart mij wel heel erg veel zorgen, want het zijn allemaal ontzettend grote, machtige bedrijven die ook zichzelf de hele tijd en continu achter Donald Trump verschuilen eigenlijk. Dat er dan zo iemand komt die al van tevoren zegt, elke vraag over beleid, elke vraag over het feit dat Trump dit verboden heeft richting Europa te sturen, dit systeem, dat kan ik niet beantwoorden. Ja, dat geeft mij wel aan dat Anthropic dacht, even een box tikken en niet daadwerkelijk een serieus gesprek aangaan.
0: Ik wilde u even tussendoor zeggen dat u de telefoon waarschijnlijk kunt wegzetten omdat de microfoon het gewoon weer doet.
2: Oké, top.
0: Ja, en dat klinkt ook meteen veel beter.
2: Ah, goed zo, goed zo.
0: U hoort mij ook?
2: Ja, prima. Helemaal goed.
0: Wordt u nooit moe van deze strijd?
2: Jawel hoor, zeker wel. Op een gegeven moment denk je wel echt van, waar moeten we nu weer beginnen? Mm-hmm. Als ze weer met iets komen waarvan je denkt, oké, ze nemen Europa niet serieus. Maar vooral het feit dat ook de Europese Commissie zo ontzettend weinig urgentie laat zien als het gaat over onze onafhankelijkheid. We hebben nu gewoon al een aantal gevallen gezien waarbij je denkt, hallo, als wij zo afhankelijk blijven van die grote Amerikaanse techbedrijven, dan gaat het echt een keer flink mis in Europa. 80% van onze infrastructuur en software komt uit buitenland.
0: We zagen het onder andere bij het Openbaar Ministerie vorig jaar maandenlang offline na doelwit te zijn van ernstige hacks.
2: Ja, precies. Maar we zien het dus ook bij, we hebben het nu ook gezien, heel specifiek eigenlijk, dat het niet eens een technisch iets is of een hack is, maar Trump heeft gewoon tegen Microsoft gezegd dat bij het internationaal hof bepaalde accounts afgesloten moesten worden, omdat ze hem niet zinden wat hij aan het doen waren op het gebied van onderzoek naar Israël. We hebben gezien dat Trump heeft gezegd, we hebben nu een Mythos is een ontzettend krachtig cybersecurity, eigenlijk wapen. Dat mag alleen maar in Amerikaanse handen zijn. Kijk, de volgende keer kan het gewoon zijn, zet Microsoft maar uit bij alle overheden en dan staan wij volledig stil als Europa, want er is bijna geen overheid die niet op Microsoft draait. Dat is wel iets waar ik me ontzettend zorgen over maak, ook al 3 jaar over aan de bel trek van kom op commissie, ga nou eens in ieder geval kijken. Stel nou, hè, in het bizarste geval dat Amerika alles uitzet waar wij van afhankelijk zijn in Europa. Wat werkt er dan niet meer en waar moeten we dus beginnen met ervoor zorgen dat we daar volledig onafhankelijk zijn als Europa?
0: Wat kunt u een voorbeeld geven van wat dan niet meer werkt?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, we hebben het gezien 3 jaar geleden. Toen viel een klein onderdeel van de veiligheidsprotocol van Microsoft uit. De NS reed niet meer, Schiphol werkte niet meer. Dat soort zaken. Je wil
0: dus
2: gewoon dat die dingen blijven werken.
0: Met één druk op de knop de NS platleggen.
2: Ja, maar het gaat bijvoorbeeld ook over onze uitvoeringsinstanties. Als Microsoft niet meer werkt, dan worden uitkeringen niet meer betaald. Dan krijg je geen zorgtoeslag meer. Dan krijg je geen kinderopvangtoeslag meer. Gewoon omdat het niet meer werkt. Dat zijn toch dingen waarvan je zou willen dat we dat zelf kunnen als Europa.
0: Wat mij dan zo verbaast is dat Anthropic beperkt de toegang tot Mythos, dat AI-model. Of in elk geval die toegang wordt beperkt tot een handjevol Amerikaanse bedrijven. De eigen cyber waakhond van Europa, Enisa, krijgt geen toegang. En wat me dan verbaast is dat volgens uitvoerend directeur van Enisa, Hans de Vries, Mythos geen cybersecurity doomsday hoeft te zijn voor Europa. Sterker nog, zegt hij, hij ziet Mythos als een geweldige kans om falen in Europese systemen te detecteren en te versterken. Dat lijkt me dan niet zo handig in uw strijd of voor uw strijd.
2: Nou kijk, het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat wij die systemen ook in handen krijgen en zelf inderdaad die dingen kunnen detecteren. Mm-hmm. En dat heeft gewoon ontzettend lang geduurd. En waar ik heel erg van schrok.
0: En wordt pas in 2028 of 2029 van kracht, toch? De Europese wet die AI moet reguleren. Klopt?
2: Ja, die gaat pas over een aantal jaar van kracht. Maar eigenlijk gaat, als het over cyberveiligheid gaat, hebben we andere wetgeving. En op papier zouden, dankzij die wet, alle Europese bedrijven helemaal bestand moeten zijn tegen deze cyberaanvallen. Mm-hmm. Maar je kan niet op een papieren werkelijkheid leven. Mythos heeft dingen die 20 jaar geleden per ongeluk verkeerd gecodeerd zijn en daardoor een zwakte zijn in de cyberveiligheid ontdekt. Ja, ik hoop toch echt dat we het echt een stuk serieuzer gaan nemen en gewoon wel harder aan de slag gaan om ook zelf dit soort systemen te hebben. En gewoon echt ook ons Europese bedrijfsleven. Denk aan de banken. Hè. Onze banken die zouden zomaar in één keer een slachtoffer kunnen worden van een cyberaanval. Ja, dat is iets waar we ons gewoon echt zorgen over moeten maken en dus keihard over aan de slag moeten. En ja, die urgentie van dat soort Europese instanties en de Europese Commissie, die blijft gewoon echt een beetje achter.
0: Vindt u dat overheidsinstellingen verplicht zouden moeten worden om over te stappen op Europese aanbieders? Ook als dat
2: absoluut
0: duurder, ja?
2: Absoluut, ja. En dit is een van de dingen waar ik nu heel erg mee bezig ben. Kijk, en dat gaat niet eens alleen om onze veiligheid, wat volgens mij wel prioriteit nummer 1 is. Maar dat gaat ook eigenlijk over het feit dat we eigenlijk de afgelopen 20 jaar hebben wij miljarden, echt honderden miljarden uitgegeven aan Amerikaanse tech. Stel je voor dat wij die honderden miljarden aan Europese bedrijven hadden uitgegeven. Dat is gewoon belastinggeld van jou en mij. Dat geld hadden we ook aan Europese bedrijven kunnen geven. Moet je je voorstellen wat voor soort ecosysteem we dan in Europa hadden kunnen hebben. In Amerika mag je als Europees bedrijf helemaal geen diensten aanbieden aan de Amerikaanse overheid. Maar in Europa zeggen wij, oh ja, dat is wel prima. En nu zien we wat dat eigenlijk betekent. Dat betekent minder banen in Europa. Minder Europese bedrijvigheid als het gaat over dit soort diensten. En dat we totaal onafhankelijk zijn geworden. Er komen nieuwe regels aan en als het goed is komen daar dus ook echt standaarden in om ervoor te zorgen dat wij vanaf nu echt kijken naar ethische, goede Europese bedrijven.
0: U zou, als we dat geld hadden gestoken in Europese bedrijven, dat is overduidelijk niet gebeurd. Betekent ook dat er een bepaalde achterstand is die ingehaald moet worden? Want kunnen we niet ook zeggen dat Amerikaanse bedrijven bepaalde dingen kunnen die de EU niet kan? En zeker, dat haal je ook niet zomaar in. Hoeveel

0: Kost dat? Hoe lang duurt dat? En kan het überhaupt?
1: Ja, nou zeker. We hebben zoveel geld in geïnvesteerd. En ze zijn natuurlijk enorme monopolies geworden. Ze hebben elk bedrijf opgekocht wat maar iets anders kon. Dus daar lopen we inderdaad echt achter. Maar natuurlijk kunnen we het inhalen. En natuurlijk kunnen we investeren en zorgen dat wij ook betere systemen krijgen. Uiteindelijk, als je iemand vraagt hoe fijn vind je Microsoft, dan zullen er ook niet heel veel mensen zijn die zeggen, nou, dat is echt het allerfijnste programma wat ik ooit heb gebruikt. Nee, we hebben gewoon niet echt een alternatief. Ik merk het zelf ook, als ik maar een update heb gehad, dan merk ik, ik wil eigenlijk dat gewoon mijn telefoon weer is zoals die gisteren was. Maar uiteindelijk wen je eraan. En we hebben in Europa best wel veel toffe bedrijven. Het is alleen dat zij de schaal nog niet hebben, maar juist als overheid kunnen wij dat vliegwiel zijn. Dus dat zie ik wel. En ook, kijk, of het kan, we hebben geen keuze. Dus wat mij betreft gaan we gewoon keihard aan de slag.
0: Maar over een periode van hoe lang hebben we het dan al? Hebben we het dan? Wanneer zijn wij klaar?
1: Dat vind ik ontzettend moeilijk in te schatten. En dat is vooral omdat we nog steeds niet een duidelijk genoeg beeld hebben hoe afhankelijk we nou eigenlijk zijn. Ik roep al 3 jaar dus om die stresstest. Om echt te kijken van waar liggen nou onze onafhankelijkheden. En waar zijn ze dus echt het meest cruciaal voor het blijven draaien van Europa. En gelukkig gaat de commissie die nu in ieder geval op het gebied van cloud in ieder geval zo snel mogelijk doen. Mm-hmm. En dan weten we gewoon welke stappen zetten we eerst. Er zijn ook echt wel dingen waarvoor we niet volledig onafhankelijk hoeven te worden. Maar laten we die basis in ieder geval op orde hebben. En ik hoop heel erg dat we die in ieder geval binnen 3-5 jaar in orde hebben.
0: Er bestaat een tijdelijke regeling waarmee techbedrijven als Meta en Google niet versleutelde berichten zoals e-mails en Instagram chats mogen scannen. Op kindermisbruikbeelden. Die regeling was verlopen. Maar het Europese parlement heeft via een spoedprocedure vlak voor het zomerreces ingestemd met verlenging. Sommigen vergelijken dit met het ophangen van camera's in elke huiskamer om huiselijk geweld te bestrijden. Vindt u die vergelijking terecht?
1: Nou,
0: u bent een uitgesproken voorvechter van privacy.
1: Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Maar dat is meer omdat als dat dan de enige oplossing zou zijn. En dat is een beetje het probleem wat we nu hebben. We hebben ontzettend veel mogelijkheden om meer te doen om kindermisbruik en de verspreiding van online kindermisbruikmateriaal keihard aan te pakken in Europa. Zorg dat we beter kennis delen tussen politiediensten. Zorg dat we veel betere gerichte opsporingsbevoegdheden geven aan die politiediensten. En het enige waar de Europese Commissie mee kwam is, nee, we gaan iedereens berichten doorlezen. Waarvan genoeg politiediensten ook al hebben gezegd, ja, hallo, maar dan gaan wij zoeken naar een speld in een hooiberg en gaat er juist heel veel tussen uitvallen. Dus ik ben heel kritisch op de oplossing, omdat ik denk dat het het doel niet gaat bereiken. Gelukkig is dit nu tijdelijk en wordt er, als het goed is, in het najaar echt aan een goede, een betere oplossing die beter is voor onze privacy gewerkt en waarbij we daadwerkelijk ervoor zorgen dat we dingen gaan doen om kindermisbruik in Europa te stoppen.
0: Wat ik me dan afvraag, en ik denk meer ouders, stel dat je als ouder een onschuldige vakantiefoto van je kind naar familie stuurt en die foto wordt door het systeem verkeerd herkend, dus gezien als verdacht materiaal. Wie is daar dan verantwoordelijk voor?
1: En wat kan
0: die persoon dan doen?
1: Ah ja, dus in de manier waarop het nu is gestemd, is dus eigenlijk dat bedrijf, dus bijvoorbeeld stel dat je die mail stuurt via Outlook, dan is Microsoft verantwoordelijk om die foto door te sturen aan de politiediensten. En uiteindelijk, kan het dan dus zijn dat jij volledig wordt onderzocht en kom jij gewoon op die stapel terecht? Ja, dat lijkt mij gewoon niet de bedoeling. En eigenlijk in alles wat wij doen moet er een aanleiding zijn om dit soort dingen te checken. En dat lijkt mij veel werkbaarder voor de politie. En wat als ik met de politie, want ik heb meerdere keren met hen hierover gesproken, zeker over die verspreiding online spreek, die zeggen gewoon, we hebben gewoon veel duidelijker als we dat signaal hebben. Geef ons dan gewoon de mogelijkheden om direct dan te kijken naar het e-mailverkeer. En niet dat bij iedereen te moeten doen. Want ook daar is de capaciteit gewoon niet voor.
0: Ander nieuws. Het Verenigd Koninkrijk stelt voor om apps als Instagram en TikTok voor 16- en 17-jarigen standaard uit te schakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Met ook verslavende functies zoals automatisch doorspelende video's standaard uit. Nou, waar ik het zojuist dus over had en waar ik zelf een beetje verslaafd aan ben. Dit is nog geen wet. Het voorstel moet eind 2026 naar het parlement. Ik vraag me af, als jongeren deze avondklok zelf makkelijk kunnen uitzetten via de instellingen, wat heb je hier dan aan?
1: Ja, Ik twijfel daar ook een beetje over. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat nou willen doen. Ik heb het geprobeerd op te zoeken toen ik het las, want ik dacht, wat wil je hier nou precies mee bereiken? En vooral, hoe ga je dit
0: met zo'n avondklok
1: doen? Ja, hoe ga je dat nou doen? Ga je dan elke telefoon blokkeren van alle jongeren? En hoe weet je dan dat daar een jongere op zit? Ik vind het... En ook geldt het dan ook voor WhatsApp of niet? Dus ik vind het een vrij... vreemd idee eigenlijk, als je kijkt naar wat eigenlijk de oplossingen zijn. Ik denk er komen steeds meer van dit soort voorstellen. Hè, van, even dan maar snel daar een pleister op plakken. Hè, dat sociale
0: Australië
1: media...
0: zagen we dat ook, een minimumleeftijd. En daar zagen ze na 3 maanden dat kinderen die leeftijdsgrens gewoon omzeilen. Omdat ze via een VPN net kunnen doen alsof ze in een ander land zitten.
1: Ja, en is een van de meest populaire vorm van video's maken, is dat ze dan snorren opplakken en dat soort dingen. En dan laten zien hoe ze dan die gezichtsherkenning kunnen omzeilen door te doen alsof ze er volwassener uitzien. Dat is nu een populaire trend op sociale media, die dus jongeren en kinderen delen. Mm-hmm. Kijk. Ik ben al heel erg lang bezig met kijken hoe kunnen we nou het internet veilig maken voor iedereen en vooral voor kinderen. Ik heb een rapport ingediend over verslavend ontwerp, wat met een hele grote meerderheid is aangenomen dat eigenlijk hetgeen is wat we moeten aanpakken. Want verslavend ontwerp betekent allereerst, waar we het in het begin over hadden, dat je denkt, ik wil er weer op kijken. En dat gevoel dat je telefoon brandt in je zak als je er een half uur niet op hebt gekeken. Ja. En verslavend ontwerp, zeker van sociale media, zorgt er ook voor dat het je tijdlijn hele extreme dingen laat zien. Omdat dat het meest verslavend is. Dus je kan eigenlijk sociale media veel veiliger maken als je het minder verslavend maakt. En dat hoop ik dat de oplossing is. Want dit soort dingen als, beperken we maar een paar mensen van het internet. Nee, maar daar wordt het internet niet veiliger van. Sterker nog, waar ik bang voor ben, is dat het internet er onveiliger van wordt. Omdat die sociale mediabedrijven zeggen, maar we hoeven niet eens meer op te letten of een kind iets gevaarlijks kan zijn.
0: U bent dus niet per definitie tegen sociale media, maar u zegt eigenlijk, maak die online platforms bewezen veilig voordat je de minderjarigen toelaat. Dat is effectiever dan een algeheel verbod of een avondklok voor jongeren.
1: Absoluut.
0: Als ik het goed samenvat.
1: Ja, en dat is ook. En ik ben er heel blij om. Dat is precies wat die adviescommissie die deze week kwam. Met onder andere een voorstel voor een sociale mediaverbod tot 13. Dat is precies wat zij zeggen. Zij zeggen we zouden een sociale mediaverbod tot 13 moeten hebben in Europa. Voor onveilige sociale media. En dit is precies waar we eigenlijk naartoe willen. We willen naar een wereld waar die bedrijven moeten bewijzen dat zij veilig zijn voor iedereen. Dat
0: veilig niet en niet verslavend.
1: En niet verslavend voor iedereen. Eigenlijk sociale mediabedrijven die ons niet continu proberen te manipuleren om zo lang mogelijk online te blijven, zodat zij zoveel mogelijk geld kunnen verdienen. Ik ben heel blij dat de Europese Commissie dus heel veel aandacht heeft besteed specifiek aan hoe krijgen we kinderen nou veilig richting volwassenheid op het internet. Maar ook dat ze juist zo specifiek op dat verslavend ontwerp zijn gaan zitten. Vorige week was ook nog de uitspraak dat ze nu officieel vinden dat Meta te verslavend is. Nou, dat heb ik echt gevierd, want dat is een van de dingen waar ik al zo lang om heb gevraagd, dat ze daar fatsoenlijk onderzoek naar doen. En ze zeggen, ja, het klopt, Instagram, Facebook, veel te verslavend. En ze moeten nu aan de slag om dat te verbeteren. Dus stapje voor stapje komen we er. En die strijd die blijft doorgaan. Eind dit jaar komt echt het grote wetgevingspakket over verslavend ontwerp aan.
0: Nu kwam de Europese Commissie met een plan tegen nepnieuws en buitenlandse beïnvloeding. Nu kom ik er niet uit.
1: De Democracy Shield.
0: Precies, de Shield. Ja. Het plan heeft geen verplicht budget en lidstaten hoeven niet mee te doen. U zei dat de pro-Europese partijen in het parlement teleurgesteld zijn en het plan willen versterken. In september wordt hierover gestemd, correct?
1: Ja.
0: Wat moet er concreet veranderen voordat u voorstemt?
1: Nou, uiteindelijk is dit plan groots aangekondigd. Kijk, we zien steeds meer buitenlandse beïnvloeding. We hebben gezien in Roemenië dat de verkiezingen daar via TikTok werden beïnvloed door Russische bots. Die een extreemrechtse kandidaat in één keer de hele tijd naar boven kregen op de tijdlijn. Want een tijdlijn reageert op als jij liked, als jij comments plaatst. Mm-hmm. Dan denkt de tijdlijn, iedereen wil dit zien. Nou ja. dan ga je viraal. Zo werkt het nou eenmaal, zo simpel is het,
0: dat
1: zo
0: denk
1: makkelijk
0: ik ook.
1: Is het te manipuleren. Ja, precies. Als jij denkt, ik ben succesvol, ik ben viraal, dan kan het zijn dat je comments vol met haat zitten. Ik denk dat je dat ook herkent.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is gewoon hoe het nou eenmaal werkt. En uiteindelijk hebben ze daardoor dus voor elkaar gekregen dat een totaal onbekende, super extreemrechtse, pro-Russische kandidaat in één keer de voorverkiezingen van de presidentsverkiezingen won in Rusland. Nou, naar aanleiding van onder andere dat soort dingen, zei de commissie, we hebben een democratieschild nodig. Ik dacht, yes, eens. Laten we eens goed kijken hoe we die sociale media minder gevoelig kunnen maken voor manipulatie. Dat was alleen niet het plan. Ze zeiden gewoon, oh ja, laten we dan een paar slimme mensen bij elkaar zetten die dan een beetje bijhouden wat er gebeurt. Ja. Het voelde echt als een soort van WhatsApp buurtpreventiegroep. Wat mij betreft, als we dus wel echt gaan kijken hoe we sociale media minder manipulatief maken en dus ook minder makkelijk manipuleerbaar maken, ja, dan gaan we echt stappen zetten richting een echt democratieschild.
0: We hebben nog heel weinig tijd, maar toch een vraag namens mijn zoon. En ik heb beloofd dat ik hem zou stellen. Okay. Moeten wij vrezen voor een toekomst zoals de klassieker The Terminator, een geavanceerd defensiesysteem dat zich ineens tegen de mens keert?
1: Als we ons best blijven doen, dan niet. Dat is denk ik het belangrijkste. En zolang mensen zich kritisch blijven uiten en vraagtekens blijven stellen bij, hebben we deze technologie wel nodig? En zijn we wel zo vertrouwd met deze tech bros die allemaal bizarre ideeën hebben en we ons gewoon blijven uitspreken, dan komt het goed. Als we, zoals sommige rechtse partijen nu zeggen, oh ja, laten we dan maar mensenrechten en gezondheid, privacy aan de kant zetten, zodat we precies zoals Amerika worden.
0: Gaan dit doorgeven.
1: Dan ben ik bang voor een tech-dystopie.
0: We zijn al aan het einde gekomen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan via nporadio1.nl/tour.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: NPO Radio 1, 12 uur.
11: Suzanne Bosman.
12: Goedemiddag, de eerste hulp loopt vol op hele warme dagen. Maar zo'n hittegolf valt precies in de tijd dat ook ziekenhuispersoneel met vakantie is. Is er voor alle spoedgevallen nog wel plek? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Annette Schut.
13: In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. Zelensky is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Shevchenko. Haar opvolger als premier wordt Siri Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar staat wereldwijd bekend als de dodelijkste vluchtelingenroute op aarde, vertelt correspondent Mustafa Markadi.
14: Vorig jaar namen 6500 mensen het bootje, meen ik. 900 mensen kwamen om. Dat houdt in dat 1 van elke 7 mensen die op zo'n bootje stapt, is omgekomen. En als deze rampen ook bevestigd worden, dan is dit jaar nog veel erger. Want dan zitten we halverwege het jaar pas al op meer dan 1000 doden. Wat in zou houden dat 1 op de 5 vluchtelingen die zo'n bootje neemt, is omgekomen.
13: Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya. Deze moslimminderheid wordt al decennia lang gediscrimineerd en vervolgd. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De andere zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%, en dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Het Belgische festival Tomorrowland slaat bij de editie die morgen begint geen vuurwerk meer op bij het podium. Het is een van de maatregelen die zijn genomen na de grote brand op het hoofdpodium vorig jaar. Het is nog maar de vraag of er dit jaar überhaupt vuurwerk mag worden afgestoken, want door de droogte geldt er in België een verbod. Tomorrowland is komend weekend en het weekend daarna. De rechter in Genua doet later vanmiddag uitspraak in de zaak van de brugramp 8 jaar geleden. Tijdens een storm begaf een brug in de Italiaanse stad het. Auto's en vrachtwagens stortten naar beneden. 43 mensen kwamen om. De uitspraak draait om de vraag of de brug goed werd onderhouden. Volgens de aanklagers werd dat vaak uitgesteld, zelfs naar waarschuwingen. De zaak houdt Italië flink bezig, zegt correspondent Angelo van Schaik.
15: Het is een enorm proces. 248 zittingen zijn er geweest in 4 jaar tijd. Er is een speciale rechtszaal gebouwd. Er zijn 57 verdachten. In totaal wordt er 400 jaar gevangenisstraf geëist. Het is een enorm proces en het wordt door iedereen op televisie en in de kranten gevolgd.
13: De brugramp zorgde ervoor dat alle bruggen in Italië, maar ook in andere landen, werden geïnspecteerd. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen de inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Het weer, in het noorden en oosten bewolking.

0: En af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
1: Annette, dankjewel. Helene Geest is bij de ANWB voor het verkeer, Helene.
2: Hallo. Ja, er staan wat korte files hier en daar, maar over het algemeen leveren ze niet zo heel veel vertraging op. Het is zoals gewoonlijk weer druk bij de grens op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal en de Duitse grens een kwartier op onthoud. Op de A7 Groningen-Duitse grens ook een file voor de grens, daar heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij, de vertraging is nog 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens ook 10 minuten op onthoud.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Gemiddeld is hij dit jaar met zo'n 10% gestegen. Gemeenten gebruiken hem om hun begroting sluitend te krijgen. De toeristenbelasting die is veel te hoog, vindt de ANWB. Lammert, er is alarmerend nieuws over de Wadden.
18: Ja, want UNESCO dreigt de werelderfgoedstatus in te trekken vanwege de olie, gas en zoutwinning. We bellen zo met iemand die nu naast staatssecretaris Debat van Mijnbouw op de Waddenzeedijk staat.
1: Maar eerst, het is druk op de eerste hulp.
19: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
1: Veel mensen werden ziek van de warmte. De spoedeisende hulp liep vol en daardoor kwam hier en daar ook de doorstroom in de rest van het ziekenhuis in gevaar. David Baade is arts op de spoedeisende hulp in het Diaconessenhuis in Utrecht. Meneer Baade, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
1: Het is nu zo'n 24, 25 graden in Utrecht. Mild, zou je zeggen. Hoe is het nu op de eerste hulp?
20: Nou, op dit moment zie je eigenlijk toch nog steeds dat de hitte wel iets doet op de drukte die wij zien. We zien gewoon meer complexe patiënten die over wat meer tijd kosten. Dus het totaal aantal patiënten op een dag is eigenlijk helemaal niet zo anders dan normaal. Maar ze zijn wat zieker dan normaal. En dat vind

0: eigenlijk wel opvallend.
1: Ja, want dat complexe, hoe ziet dat er dan uit? Met wat voor klachten komen ze dan?
0: Ja, je denkt bij hitte natuurlijk heel erg aan oververhitting. En natuurlijk met sportevenementen wat we ook wel zien. Maar dit gaat eigenlijk over meer met mensen die hart- en vaatproblemen krijgen. Soms al chronisch hebben en nu verslechteren. Longproblemen die meer komen. We zien wat meer mensen die ongelukken hebben. En dan wat ernstige ongelukken. En ook wel infectieziektes die we... En normaal gesproken zie je een beetje voor de vakantie dat het wat rustiger wordt op een spoedeisende hulp. Maar daar hebben we op dit moment eigenlijk helemaal niet het idee. Het is eigenlijk gewoon eigenlijk net zo druk als normaal. Of zelfs misschien een klein beetje drukker voor het gevoel. Omdat die patiënten ook wat meer tijd kosten. En dus wat langer bij ons liggen.
1: Ja, dus ze zijn langer bij u. En wat ik net zei, dat ook de doorstroom in het ziekenhuis. Dus dat er ook druk op andere bedden komt te liggen. Merkt u dat ook?
0: Dus we nemen ook meer mensen op als ze wat complexer zijn. En dan merk je eigenlijk ook dat het in de rest van het ziekenhuis drukker is. En natuurlijk ook in de waar mensen naartoe gaan naar huis, naar de huisarts of naar de verpleeghuizen. Mm-hmm. Ja, daar hebben ze eigenlijk een beetje dezelfde uitdagingen. Ja. Dus het is opvallend wat de invloed van hitte daarop doet.
1: Ja, en leidt dat tot problemen? Want ziet u dan wel eens dat u mensen misschien minder goed zou kunnen helpen dan u eigenlijk zou willen?
0: Nou, gelukkig in mijn ziekenhuis, dat is altijd wel fijn om een keer te kunnen zeggen, ja, dan gaat het eigenlijk allemaal nog wel goed. En merken we nog niet, maar we hebben ook nog niet de vakantieperiode zo niet begonnen in Utrecht. Dus wij hebben nog niet dat er ook minder verpleegkundigen en dokters zijn in het ziekenhuis. Maar ik hoor van collega's in het land dat echt al wel zo is. En dat er echt ook wel echt uitdagingen zijn dat ze gewoon, dat het gewoon niet lukt om mensen op te nemen. Dat mensen moeten blijven slapen op de spoedeisendhulp. Eigenlijk echt iets wat je verwacht rond de griepperiode. Maar nu zien we dat, midden in de zomer.
1: Nou, want hoe is het verder in de ziekenhuizen, Lammert?
2: Ja, er zijn echte regionale verschillen inderdaad. SEH-artsen in Amsterdam die we spraken merkten tot nog toe niet een hele hoge toename van patiënten. Maar in bijvoorbeeld het Groene Hart ziekenhuis in Gouda liep internist Noortje Briet Schipper wel al tegen de drukte aan.
3: We zien eigenlijk al de afgelopen weken dat het continu drukker is dan wat we normaal gezien in deze periode. Dus dat betekent dan dat het erg druk is in ons ziekenhuis en dat

0: omdat die patiënten ook wat meer tijd kosten en dus wat langer bij ons liggen.
1: Ja, dus ze zijn langer bij u. En wat ik net zei, dat ook de doorstroom in het ziekenhuis, dus dat er ook druk op andere bedden komt te liggen. Merkt u dat ook?
0: Dus we nemen ook meer mensen op als ze wat complexer zijn. En dan merk je eigenlijk ook dat het in de rest van het ziekenhuis drukker is. En natuurlijk ook in de waar mensen naartoe gaan, naar huis, naar de huisarts of naar de verpleeghuizen. Mm-hmm. Ja, daar hebben ze eigenlijk een beetje dezelfde uitdagingen. Dus het is opvallend wat de invloed van hitte daarop doet.
1: Ja, en leidt dat tot problemen? Want ziet u dan wel eens dat u mensen misschien minder goed zou kunnen helpen dan u eigenlijk zou willen?
0: Nou, gelukkig in mijn ziekenhuis, dat is altijd wel fijn om een keer te kunnen zeggen, ja, Dan gaat het eigenlijk allemaal nog wel goed. En merken we nog niet, maar we hebben ook nog niet de vakantieperiode zo niet begonnen in Utrecht. Dus wij hebben nog niet dat er ook minder verpleegkundigen en dokters zijn in het ziekenhuis. Maar ik hoor van collega's in het land dat echt al wel zo is. En dat er echt ook wel echt uitdagingen zijn dat ze gewoon, dat het gewoon niet lukt om mensen op te nemen. Dat mensen moeten blijven slapen op de spoedeisendhulp. Eigenlijk echt iets wat je verwacht rond de griepperiode. Maar nu zien we dat midden in de zomer.
1: Nou, want hoe is het verder in de ziekenhuizen, Lammert?
2: Ja, er zijn echte regionale verschillen inderdaad. SEH-artsen in Amsterdam die we spraken merkten tot nog toe niet een hele hoge toename van patiënten. Maar in bijvoorbeeld het Groene Hart ziekenhuis in Gouda liep internist Noortje Briet Schipper wel al tegen de drukte aan.
3: We zien eigenlijk al de afgelopen weken dat het continu drukker is dan wat we normaal gezien in deze periode. Dus dat betekent dan dat het erg druk is in in ons ziekenhuis en dat het op zoek is naar de bedden. Dus we nemen dan ook wel eens patiënten op bijvoorbeeld een intensive care bed, terwijl ze daar niet horen omdat alle andere bedden vol zijn. Of dat de patiënt op de verkeerde afdeling komt. En in het ergste geval moeten we kijken of de patiënt kan worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis als het bij ons vol is. Nou ja, dat soort pieken, dat zien we natuurlijk wel vaker door het jaar heen, maar dat zien we bijna nooit in deze periode van het jaar.
1: Ja, dus regionale verschillen, meneer Baade. We zei het al, u bent in Utrecht, maar hoe kan het dan dat het per regio zo verschilt hoe druk het wordt?
0: Ja, ik denk voor een deel, eigenlijk rond de zomer, mensen willen op vakantie, dus je ziet dat we dan minder opereren. Mensen willen ook minder geopereerd worden. Mensen gaan op vakantie, daardoor hebben we, wij noemen dat beddenreductie. Dus dan heb je al minder bedden. Nou, en dat gecombineerd met dat we eigenlijk veel meer zieke mensen hebben. Dan krijg je dus die piek. En dat is per regio gaan mensen op verschillende periodes op vakantie. Want in Noord-Nederland zijn ze al 2 weken op vakantie. Ja. En volgens mij in Zuid-Nederland alweer een week. Dus daar zie je ook wel echt verschillen ontstaan.
1: Ja, bijvoorbeeld in de roosters ook bij de mensen die bij u werken. Ja. Maar dan moet je er nu dus eigenlijk van uitgaan. Want het zal niet voor het laatst zijn dat we van hitteperiodes hebben in de zomer. He, wat mevrouw Briet ook al zei over Gouda. Ja, dat je nu een piekperiode ziet die anders niet in de zomer had. Dus je moet daar anders over gaan nadenken. Wanneer vallen de piekperiodes?
0: Ik heb hier zelf ook wel eens in het verleden over gehad. Hoe ga je met klimaatverandering om? En dat is dus inderdaad iets wat we over moeten gaan nadenken. De maatschappij moet veranderen. Dus meer koele plekken, meer bomen, meer groen. Echt gaan nadenken over hoe houden we onszelf koel. Ik merk zelf dat ik dat toch eigenlijk ook nog onvoldoende doe. En mijn huis af en toe ook wel een klein oventje blijft. Dus ik ga er ook over nadenken. En dus inderdaad als ziekenhuis ook toch echt gaan nadenken over je vakantieplanning. Hoe vervelend het ook is, meer gespreid op vakantie gaan. Ja, en dan is het lastig dat we in Nederland maar 6 weken zomervakantie hebben, waardoor je allemaal wel die 6 weken wil. Wat een beetje een rooster uitdaging geeft.
1: Ja, precies.
2: Maar je huis koel houden, dat kan dus voorkomen dat je in het ziekenhuis terechtkomt tijdens zulke hete periodes.
0: Ja, en als je dat nu zo zegt, denk je, is dat echt zo? Dat was echt oprecht mijn gevoel ook altijd een beetje. Ik las hierover in de literatuur, ben heel veel bezig mee geweest met duurzaamheid. Dan zei ik, 1 graad verschil levert al een paar procent meer hart- en vaatziekten op.
2: Zo.
0: Meer grote verschillen in psychische problemen bijvoorbeeld. Dus je huis wat koeler houden, heb je minder kans dat je last van je longen krijgt, van je hart. Het heeft echt daar mee te maken. En dat klinkt heel... Hoe kan een paar graden dat verschil maken? Mm-hmm. Ons lichaam is toch heel sterk afgesteld, omdat we altijd dezelfde temperatuur zijn. Nou, je merkt het zelf al hoe zwaar het is om met 30 graden een stukje te fietsen. Dat is ook wel wat je hart extra moet leveren. Ja, en als dat een klein beetje kwetsbaar is, dan kan dat net even het setje zijn wat nodig is om te verslechten.
1: Ja, want de mensen die bij u komen, dat zijn dan ook niet alleen mensen uit de inmiddels bekende kwetsbare groepen, de ouderen, de mensen die misschien wat alleener zijn in deze periodes. Het kan gewoon iedereen zijn die al, misschien van iets, hè? Want u zei net, klachten die mensen al hebben worden verergerd.
0: Ja, nou ja, dat zien we. Ja, wederom. In die zin is het interessant om dit te zien. Ook voor mij als dokter, omdat ik toch ook wel zie dat het echt ook jongere mensen betreft. En bij jongeren.

0: Voor mensen zien we ook wel echt meer, bijvoorbeeld meer ongelukken, meer breuken en ook wel ernstigere breuken. En dat zien, weten we uit onderzoek dat de kans op ongelukken ook groter wordt als het warmer wordt. Waarom dat is, dat zou ik ook niet zo goed weten, maar dat zie je dus. Dus in die zin zien we eigenlijk over de hele groep een toename van ziektes. En dat zie je natuurlijk ook, gisteren zijn de cijfers van het CBS gekomen op oversterfte. Dat zie je eigenlijk ook dat in alle groepen meer mensen op dit moment overlijden dan we zouden verwachten op basis van het verleden.
1: Ja, en nu zei u al, een paar graden verschil, of misschien 1 graad verschil, dat maakt al uit, hè, op de gezondheidstoestand. Dus dat betekent dat je overal toch snel moet gaan kijken van wat doen we eraan?
0: Zeker, ja, en ik denk dat we dat onvoldoende doen. Dit is natuurlijk mijn. Ik als burger denk dat ik toch ook wel denk van ja, wordt er ook een beetje klein beetje overvallen. En meer beschutting zou toch echt wel ons helpen. Minder van die enorme vlaktes met zeg maar stenen en beton. En misschien af en toe een boom neerzetten. Ik denk dat dat al echt een enorme verschil zou kunnen gaan maken.
1: Ja, dat zegt u als burger, maar je bent natuurlijk ook arts. Dus u ziet inderdaad wat de gevolgen zijn. Ja. Goed, nou, dank u wel voor uw verhaal hierover en de waarschuwing. David Baden was dat, arts op de spoedeisende hulp in het Diakonesse Ziekenhuis in Utrecht. En zometeen een apart verhaal vanuit de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger valt met raketten een tanker aan die vaart onder de vlag van Curaçao.
2: Eén vandaag.
1: Maar Lammert, eerst slecht nieuws over de Wadden.
3: Ja, want de Waddenzee dreigt de UNESCO-werelderfgoedstatus te verliezen vanwege de gas- en zoutwinning. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt na een vergadering van het Werelderfgoedcomité in Zuid-Korea. Volgens hen doet Nederland te weinig om de Wadden te beschermen. En volgend jaar komt er daarom een onafhankelijke inspectiemissie die dan moet vaststellen hoe ernstig het gesteld is met de Waddenzee. Frank Petersen is van de Waddenvereniging, staat op dit moment met staatssecretaris debat van Mijnbouw op de Waddenzeedijk. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, met Frank.
3: Op welke plek staat u nu precies?
4: Wij staan bij Robtazeil. Dat is een heel klein gemaal, iets ten noorden van Harlingen. En ik ben met alle respect eventjes weggelopen bij de staatssecretaris om jullie te woord te staan. Dus ik sta eigenlijk met mijn schoenen op een paar stenen echt, nou, als de golven iets hoger worden mijn voeten nat.
3: Ah, ook, nou, niet te veel naar beneden gaan dan. Maar het zijn behoorlijk alarmerende berichten vanuit UNESCO. Wat heeft de staatssecretaris daarop tegen u te zeggen?
4: Nou, de staatssecretaris hield zich eerlijk gezegd tot nu toe nog een beetje op de vlakte, vond ik. Hij gaf niet de indruk dat hij nu meteen heel veel beter ging zorgen voor de Waddenzee en een vergunning voor enorme uitbreidingen van zoutwinning weer van tafel zou halen. En ik denk dat het ongelooflijk goed is dat de staatssecretaris juist daarom vandaag naar de Waddenzee is gekomen om met ons en met bewoners van Harlingen te praten. Omdat ik denk dat, nou, dat iemand uit het kabinet Jetten, zoals deze staatssecretaris, hier heel goed naar moet luisteren. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, hij moet er heel goed naar luisteren en hij moet natuurlijk alle belangen afwegen. Maar wat kunt u en wat kunnen alle mensen daar bij u in de buurt tegen hem zeggen van ja, red die Waddenzee en red in ieder geval die UNESCO-status?
4: Hij zei, mijn indruk is, en wat hij zelf ook zei, is dat hij natuurlijk als staatssecretaris zich aan de mijnbouwwet heeft te houden. Maar dat hij hier ook gewoon als onderdeel van het kabinet en als mens staat. Nou kan dat heel veel betekenen en het kan heel weinig betekenen. Dat is natuurlijk altijd het geval. Wij weten wel dat in de wereld heel veel kerken, moskeeën, tempels en ook de Waddenzee werelderfgoed zijn geworden. Omdat ze gewoon mensen emotioneren of motiveren in hun geloof of overtuiging. En ik denk dat wat jij mij vraagt over wat kunnen mensen doen om te zorgen dat die Waddenzee de status niet verliest, is denk ik gewoon aan iedereen laten weten dat natuur in Nederland zo zeldzaam is dat je er ongelooflijk goed op moet passen, anders ben je het gewoon kwijt aan een zoutwinningsbedrijf bijvoorbeeld.
3: En want hoe belangrijk is die UNESCO-status daarvoor? Wat zou er gebeuren als we die status verliezen?
4: Nou, dat merk je vandaag al. Het feit dat er een onafhankelijke Verenigde Naties missie naar Nederland komt om te kijken of Nederland wel goed genoeg zorgt voor de Waddenzee, dat zet de gedachtes van een staatssecretaris voor mijnbouw, maar ook voor een minister van natuur of een minister voor klimaat, dat zet die gedachtes op een ander spoor. En zonder die werelderfgoedstatus is helaas onze ervaring dat veel bedrijven of politici denken dat ze er wel mee weg kunnen komen om iets in de Waddenzee te doen. Want die natuur die zo uniek is op deze wereld, dat het die natuur gaat beschadigen.
1: Want het voelt ook een beetje in de steek gelaten dan eigenlijk door de VN, door UNESCO. Van jullie zorgen niet goed genoeg voor dit gebied, dus nu trekken wij ook onze handen ervan af.
4: Zo heb

0: Ik heb er nog nooit over nagedacht, maar eigenlijk is dit precies wat UNESCO tegen Nederland, Duitsland en Denemarken heeft gezegd. Wij hebben jullie die status gegeven. Nou, je kunt het niet mooier zeggen. Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten. Jullie hebben een belofte gedaan die jullie niet nakomen. We hebben je 4 jaar gewaarschuwd en nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
1: Nu staat de staatssecretaris daar dus ook als mens naast u. Denkt u dat u hem vandaag nog ervan kunt overtuigen om direct te stoppen met die zout- en gas- en oliewinningen?
0: Nou, de gaswinningen en de zoutwinningen mogen op basis van een wet uit 2024, Lammert, mag het al niet eens meer. Maar dit ene bedrijf is zo slim geweest om net voor een wetswijziging een aanvraag in te dienen. En je ziet de staatssecretaris worstelen eigenlijk, net als iedereen in Den Haag. Dat bedrijf was gewoon ongelooflijk genacht, zal ik maar zeggen, om het 2 dagen van tevoren in te leggen. En nou moet hij er iets mee. En nou zit hij ermee. Ja. En eigenlijk had hij liever dat het bedrijf het helemaal niet gedaan had, want dan konden we gewoon de wet naleven. En dan zouden hier geen zout- en gaswinningen meer zijn.
2: Ja. Zit een beetje te hopen op wat de mens, debat en zeeuw, hè? Is dat dus hebben ook wel een beetje gevoel voor water en voor wat er allemaal leeft daar. Wat de mens, debat hiervan meeneemt naar Den Haag en hoe die dan gaat handelen. Aan uw overtuigingsdrang zal het niet liggen, Frank Peters van de Wannenvereniging. Dank u wel voor uw verhaal hierover. We hadden het over het dreigende verlies van de werelderfgoedstatus van de Wannen.

0: Gorilla's, Clint Eastwood.
1: Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt die tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken.
0: En die tanker is aangevallen in de buurt van het eiland Gark in de Persische Golf en voer dus onder een Curaçaose vlag, waarschijnlijk onderweg naar een haven in Iran. Misbruik van de vlag van Curaçao, hoe zit dat? Friso Dubbelboer is verbonden aan het Leiden Asia Center, gespecialiseerd in zeerecht. Meneer Dubbelboer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, op Curaçao zegt de maritieme autoriteit dat dit schip helemaal niet onder Curaçaose vlag kon varen, omdat het scheepsregister van Curaçao geen registratie van tankers heeft. Hoe zit dat dan? Wat is daar dan aan de hand geweest?
2: Nou, het is betrekkelijk makkelijk om je als schip voor te doen als geregistreerd in een, bijvoorbeeld het vlagregister van Curaçao. En daar wordt ook op grote schaal gebruik van gemaakt door schepen van de schaduwvloot. Die zijn vaak de Russische en Iraanse schaduwvloot. Die proberen dan sancties te ontwijken. Die willen dan de banden met Iran, dan wel Rusland, verdonkere manen. Mm-hmm. En dan doen ze het voorkomen alsof zij onder een andere vlag varen dan de werkelijke vlag.
0: Ja, is het dan letterlijk alleen een andere vlag in de mast hijsen, in dit geval die van Curaçao? Of moet
2: het gaat ook om een registratie. Het is al die schepen die zenden een registratie uit. Ze hebben een EIS-systeem, heet dat, met een ingewikkelde afkorting. Maar daarin zenden ze informatie uit over koers, herkomst, maar ook over het land van registratie en dergelijke. En het is betrekkelijk makkelijk om zoiets gewoon te veranderen in een registratie die feitelijk niet bestaat.
3: Ik vind het altijd een beetje schimmig, die vlaggen waar schepen onder varen. Is daar dan helemaal geen controle op?
2: Jawel, maar dat verschilt. In Nederland is daar uiteraard controle op. Dat is goed geregeld. Maar juist de reden om uit te wijken naar een vlagregistratiesysteem van een klein land, bijvoorbeeld een landje als Curaçao of een klein land in Afrika, de reden is vaak dat ze uitwijken naar zo'n land omdat daar de registratie niet op orde is.
0: Oké, okay, dus die controle moet gedaan worden vanuit het land van de vlag?
2: Correct. Een staat die controleert het schip en de bemanning, hè, op het voldoen aan internationale richtlijnen, zoals gevraagd door de scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Maar niet alle staten hebben die controle even goed op orde. En daar maken dit soort schepen van schaduwvloot vaak misbruik van.
0: Ja, want als je zoals Curaçao denkt dat je geen tankers hebt, ja, waarom zou je het dan gaan controleren?
2: Precies.
0: Ja.
2: Het is registraties in de Arubaanse scheepsregister.
0: Even kijken hoor.
2: Überhaupt.
0: Ja, meneer Dubbelboer valt hier en daar een beetje weg. Maar we hebben het natuurlijk over deze ene tanker met een Curaçaose vlag. En die ook Curaçaose signalen uitstraalt. Waardoor mensen zouden kunnen denken hij komt van Curaçao. Maar dat wordt blijkbaar ook niet gecontroleerd door Curaçao. Want waarom zouden ze daar? Waren we ongeveer gebleven? Is dan na te gaan van wie dit schip wel is?
2: Nee, dat is niet zo makkelijk. Juist om de reden dat ze dat proberen te verdonkeren manen. Die valse vlag, dat is één signaal dat het schip tot een schaduwvloot behoort. En een ander signaal is dat die op de Amerikaanse sanctielijst al staat. Sinds, ik geloof, 2023. En een derde signaal is dat die verbonden is aan een scheepsoperator. Dat zijn bedrijfjes die beheren dat soort schepen. En deze scheepsoperator gelokaliseerd in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar zitten een groot aantal van kleine, schimmige scheepsbedrijfjes. Uh-huh. Die dit soort schepen beheren. En die vaak ook uit niet veel meer bestaan dan een postbus. Dus dan loopt het spoor vaak dood.
0: Uh-huh. Maar dan zou je toch zeggen, dan moet er toch een soort patrouille of controle zijn die gewoon van elk schip dat langskomt even kijkt van hoe heet die?
3: Kentekentje.
0: Ja, precies.
2: Ja. Ja, het is alleen niet zo zoals in Nederland dat er boven de snelweg allemaal camera's hangen. Dat gebeurt niet boven zeestraten. Dus bovendien is de schaduwvloot is echt enorm. Hè. We hebben het over getallen ergens tussen de 700 en 2000. Zo lopen die schattingen uiteen. Dus dat is een enorme klus. Wil je die allemaal controleren? Kost allemaal geld. En we zien ook in Nederland al dat het is vechten om capaciteit. En, dus het is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja. Maar goed, nu hadden we de situatie. Daar gaat een tanker, daar hangt een Curaçaose vlag aan. En de Amerikanen die gaan er met de raketten op schieten. Want die denken ook,

0: waarschijnlijk Curaçao of schip mag daar niet varen. Is dat legitiem wat ze dan gedaan hebben?
1: Ten eerste, twee dingen. Ten eerste, het schip vaart feitelijk zonder vlag. Dat betekent dat ze niet gecontroleerd worden door een vlagstaat, maar ook niet beschermd. Dus dat betekent dat het in internationale wateren mag worden gecontroleerd, aangehouden. In tegenstelling tot schepen die wel gewoon een vlag hebben. Die mogen alleen door hun eigen vlagstaat worden gecontroleerd. Dus dat is één. Ze hebben geen vlag, ze zijn onbeschermd. Ten tweede breken zij een blokkade. Dat is een maritieme blokkade. Mm-hmm. Die valt onder het zeeoorlogsrecht. De VS hebben de blokkade en de oorlog met Iran hervat. Trump heeft dat ook formeel aan het congres laten weten. Dus mijn inschatting is dat die oorlog legitiem is. En dan is het ook legitiem onder een aantal voorwaarden om een zeeblokkade mm-hmm. in te stellen tegen een land, in dit geval Iran.
0: Ja. Dank u wel. Friso Dubbelboer was dat, verbonden aan het Leiden Asia Center. Gespecialiseerd dus in zeerecht. En zometeen, bescherm jezelf tegen cybercriminelen. Als ze je te pakken hebben, dan ben je goed een sigaar. Dat hoor je zowat elke dag. Maar je moet tegenwoordig een complete tech-expert zijn om een val van cybercriminelen te herkennen. Dat na het nieuws.
2: NPO Radio 1.
0: Dat krijgen we van Annette.
3: In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren lieten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. De kerncentrale in Borssele is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd die centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale in Borssele. Bij een brand in een weeshuis in de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn 11 kinderen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 19 kinderen gewond. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Het land kampt al een paar dagen met een hittegolf. En op Schiphol is een vrouw uit Canada aangehouden die een python bij zich had. Ze had de slang in haar BH verstopt. Ze zei tegen de inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar dat werd niet geloofd. De python is in beslag genomen.
4: Hoe groot was die python?
0: Hier heel veel vragen bij hebben, ja.
3: Ja, een python is volgens mij minimaal 5 meter lang
4: ja,
3: of zo.
4: Jeetje. Ja, jeetje. Nou, flinke BH.
0: Dat zeker. En ook cool blijven.
3: Grote vrouw zijn geweest.
4: Ja.
0: Okay, dankjewel Annette. We gaan naar de files. Helene.
5: Ja, het zijn er niet zoveel. Alleen wat vertraging bij de Duitse grens. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal is de vertraging 20 minuten. Op de A7 Groningen-Duitse grens voor de grens ook ruim een kwartier op onthoud. En door een eerder ongeluk op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens bij knooppunt Oudijk ook nog een kwartier vertraging.
6: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Overheid en bedrijven moeten burgers veel beter beschermen tegen cybercrime. Nu wordt alles afgeschoven op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. En dat kan niet langer, zeggen deskundigen. Cor en Bianca, die jarenlang een eigen dansschool hadden, die werden slachtoffer van cybercriminelen en ze raakten al hun spaargeld kwijt.
7: Ja, nou ik me kwalijk neem dat ik met mijn stomme kop, laat ik het zeggen zoals het is, dat ik er geld overgemaakt heb. Dat neem ik me verschrikkelijk kwalijk dat ik zo stom heb kunnen doen. Terwijl ik wel aan jarenlang in het zakenleven zit en ik altijd heel voorzichtig ben met alles. En hier tuin ik dan in.
8: Zo voelt het ook voor ons, dat we ons ervoor schamen. Maar ik vind aan de andere kant wel dat iedereen moet weten dat het gevaar gewoon in zo'n klein hoekje ligt. Voordat je het weet, ben je erin getuind.
0: Cor en Bianca zijn lang niet de enigen die in de ellende kwamen door deze vorm van fraude, Lammert.
4: Nee, zeker niet. Alleen al het afgelopen jaar werden bijna 6000 klanten van Nederlandse banken de dupe. En de schade voor de banken liep daarbij op van 22 miljoen naar ruim 25 miljoen euro. En wie op deze manier opgelicht wordt, krijgt lang niet altijd zijn geld terug. Zo hebben de duizenden slachtoffers van bankhelpdeskfraude afgelopen jaar maar 45% van hun schade vergoed gekregen.
0: Ja, Cor en Bianca zeggen, we zijn erin getuind. Maar goed, worden er niet te veel eisen gesteld aan wat de burger allemaal zelf moet kunnen in de strijd tegen cybercrime? Praat erover met Kamerlid Barbara Katman van PRO. Goedemiddag, mevrouw Katman.
9: Hallo, goeiedag.
0: Ja, Cor, 78 jaar, net geopereerd aan zijn hart. En nou moet hij noodgedwongen weer dansles gaan geven, omdat hij van zijn pensioen bestolen is door die criminelen. En hij kreeg ook nog eens niks terug, omdat het geld van een zakelijke rekening was afgeschreven. Ja, u hebt het verhaal ook gezien, hè? Wat denkt u daarbij?
9: Ja, het is verschrikkelijk. En op de eerste plaats wat ik het allerverschrikkelijkst vind, is dat deze mensen er bewust voor kiezen om hun verhaal publiek te doen. Zodat zoveel mogelijk mensen niet hetzelfde overkomt, maar zich wel eigenlijk heel erg schamen en zichzelf stom vinden. En daar moeten we met z'n allen echt massaal mee stoppen. Dat is echt ambitie nummer 1. Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters. En die zijn ongelooflijk slim. Zelfs de grootste cyber-experts die zijn slachtoffer van cybercriminelen. Dus niemand is stom. We moeten alleen meer doen om ervoor te zorgen dat meer mensen beschermd zijn tegen deze ernstige vormen van criminaliteit.
0: Ja, maar toch die schaamte, hè? En de gêne om erover te vertellen. Dat je denkt, oh, wat ben ik dom geweest. Dat komt ergens vandaan. Omdat wij steeds horen, we moeten onze wachtwoorden, we moeten dit en we moeten dat. En dan denk je, oh, ik heb niet goed opgelet. Had je het ook een beetje aangepraat, die schaamte?
9: Ja, zeker. En ook bij sommige verzekeringspakketten. Dan, ja, maar u heeft op de link geklikt. Of u heeft het bij het telefoontje zelf het geld overgemaakt. Dan is het bijna ook nog van, het was dus uw schuld. Ja, nee, natuurlijk niet. Want de criminaliteit wordt zo opgezet dat je echt tot deze handelingen bijna gedwongen wordt. Mm-hmm. Dus dat is in ieder geval ook wat er moet gebeuren. We moeten ons beter kunnen verzekeren ook tegen dit soort criminaliteit. Want nu zie je dat er zijn wel verzekeringen, maar dat gaat eigenlijk maar om lage bedragen die dan vergoed worden. En er zitten allerlei eisen aan. Dus iedereen die het overkomt, die wel verzekerd is, die...
0: Ja, we gaan even kijken of we de verbinding met mevrouw Kalman iets beter kunnen maken. Mevrouw Kalman, u viel even weg. Ik ga even naar Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Want we horen Joyce Cormianca, die zich dus enorm schamen. En daar hadden we het met mevrouw Kalman al over. Dan heb je onderzoek gedaan onder de leden van het opiniepanel naar dit onderwerp. Ja. Veel mensen maken zich zorgen dat zij dit... Ja, dat het hen ook kan overkomen.
6: Ja, absoluut. Want het gaat natuurlijk ontzettend geniepig. Hè? En zeker, daar hebben we ook in het onderzoek naar gevraagd, kunstmatige intelligentie. Hè? Je weet het wel, een spraakbericht van je zoon die opeens geld nodig heeft. Of filmpjes van vrienden. Ja, super echt lijkt het. Ja, en op dit moment zegt de helft van de mensen in ons onderzoek, nou, ik denk dat ik er wel achter kan komen dat het nep is. Maar de andere helft weet het niet. Of weet zeker wel dat ze erin zullen trappen, omdat het zo goed gedaan is.
0: Mm-hmm. En mensen zouden er wel hulp bij kunnen gebruiken.
6: Nou, absoluut. Absoluut, ja. Want wat dat betreft, hoe lang bestaat AI? Het staat misschien nog maar in de kinderschoenen. Dus de meesten zeggen ook van ja, dit wordt alleen maar beter. Dus daar kunnen we zeker hulp bij gebruiken. En we hebben eerder ook onderzoek gedaan naar datalekken. Dat is een andere vorm van cybercrime. En toen zeiden mensen ook al van het lijkt er gewoon op alsof bedrijven dit niet als hoogste prioriteit hebben. Ze vragen van alles, met naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum. Maar ja, het kan zomaar op straat liggen. Ja. Dus bedrijven zouden ook veel strenger moeten worden aangepakt.
0: Ja, waar lopen mensen nou zelf tegenaan? Wat komen ze tegen als het gaat om cybercrime?
6: Nou, in het onderzoek zaten meer dan 2000 mensen die te maken hebben gehad met cybercrime. Het vaakst vertellen ze dat het gaat om marktplaatsfraude. Dus een advertentie die niet blijkt te bestaan of de verkoper bestaat niet. Mm-hmm. Phishing gebeurt veel. Dus je krijgt een berichtje van een bedrijf dat er echt uitziet met hoera, je bent jarig, klik op deze link voor je cadeau. Nou, je hele computer is overgenomen. En zeker jongeren vertellen dat ze ook wel gehackt worden.
0: Ja, met soms flinke schade tot gevolg.
6: Zeker. Ja, dan moet ik wel zeggen dat de meeste mensen die te maken kreeg met cybercrime in ons onderzoek zeggen, nou, ik ben er een beetje met de schrik van afgekomen, soms wat schaamte. Een kwart van de mensen had wel echt schade, reputatieschade, omdat bijvoorbeeld inderdaad je account was overgenomen en alle lullige dingen werden gezegd. Maar ja, het gaat natuurlijk ook vaak om financiële schade. En ik moet ook zeggen, in het onderzoek zeggen vaak wat oudere mensen dat zij geld zijn kwijtgeraakt en dat kan echt gaan om tienduizenden euro's.
0: Ja, Barbara Katman van Pro. De bank is soms onverbiddelijk, hè? Ook bijvoorbeeld bij Cor en Bianca zegt van ja, als u particulier was geweest, dan had u misschien wel teruggehad. Maar u bent een ondernemer. Zijn banken voor, nou, zeker voor de kleinere ondernemers, niet ook te streng?
10: Veel te streng, maar ook hier, ik zei net al, hier zit ook weer dat verzekeringsverhaal. Dus het moet veel normaler worden dat wij ons verzekeren op welke manier dan ook. Of je nou ondernemer bent, groot of klein. En de bedragen die je kunt verzekeren, die moeten fenomenaal omhoog. En dus ook als je bent gepakt door phishing of je hebt zelf iets overgemaakt, dan moet dat gewoon gedekt gaan worden. En nu wordt het heel vaak een verhaal als het om grote bedragen, in de kleine lettertjes, ja, toch ondernemer of niet. Nee, iemand is gewoon gepakt door cybercriminelen. Dat is ook nog gewoon aanwijsbaar zo gebeurd. En dan moet niet in de kleine lettertjes ergens verstopt zijn of je nou een ondernemer bent, groot of klein, of consument. Dan moet je gewoon ervan op aangaan dat je dat geld kan terugkrijgen.
4: En kan de bank zich daar niet tegen verzekeren? Of die maken elk jaar zoveel winst, die kunnen dat geld toch ook wel gewoon teruggeven aan die mensen?
10: Nou, dat sowieso. Ik bedoel, dit zal hun denk ik geen centje pijn doen. Ik vind het sowieso altijd heel raar dat als je... Ik heb het zelfs ook nog wel eens gehad met bepaalde betaalmiddelen... dat er dan een computer was gestolen thuis. En als ik dat met een creditcard had betaald... dan had ik wel mijn geld teruggekregen... maar ja. Ik had het met mijn bankpas betaald en dan krijg ik het niet. Ja, daar hebben mensen geen boodschap aan. En zeker in dit verhaal. Je bent 78 jaar, je hebt je hele leven keihard gewerkt... en je bent aanwijsbaar gepakt door cybercriminelen... wil heel Nederland helpen dat het met andere mensen niet gebeurt. Doe daar naar je verhaal. En ondertussen moet je gewoon weer aan het werk. Dat bestaat niet.
0: Mm-hmm. Nou zei u al, er moet zeker als op het gebied van verzekeringen wat veranderen. Misschien ook als het gaat om de data. Hè, dat je overal maar je hele hebben en houden door moet geven. Voor wat dan ook. Maar even terug naar Cor en Bianca. Hè. Zijn de Cor en Bianca's van deze wereld vogelvrij? Of kan ook Den Haag nog wat van bescherming of hulp bieden?
10: Ja, er moet zeker veel meer gebeuren. Bijvoorbeeld in België is er een anti-phishing shield. En dat doen ze daar met de internetproviders. Die eigenlijk mensen al op voorhand helpen. Met als er bepaalde linkjes verstuurd worden die niet in de haak zijn. Dan word je, als je erop klikt, doorgestuurd naar een site die je waarschuwt. Van ga je niet heen. In plaats van dat je naar die site wordt gestuurd waar je mogelijk wordt opgelicht. Er loopt nu een pilot in Nederland. Maar dat moet gewoon heel snel gewoon worden uitgerold. Want in België is dat hartstikke succesvol. Dan moet er gewoon een hele grote campagne starten, want dat is gewoon nog nodig. Wat moet je nou echt doen om veilig te kunnen zijn? En ik ben heel blij dat vlak voor het reces is er ook een voorstel aangenomen door de hele Tweede Kamer om tot een soort van nationaal basispakket cyberveiligheid te komen. Mm-hmm. Want we vinden dat heel normaal voor huizen, dat je bijvoorbeeld de donkere dagen offensief hebt en dat je dan door de politie wordt geholpen. Wat moet ik dan allemaal doen met mijn strips en noem maar op. En zo moet het ook in de digitale wereld en dat moet ook niet allemaal... honderden euro's kosten, gewoon op een hele laagdrempelige manier.
0: Begrijpelijk. Ja, precies.
10: En begrijpelijk, ja.
0: Dank u wel. Barbara Katman van Pro. En dank ook Joyce Bovenhuis van het Opiniepanel. De kinderen van Cor en Bianca, trouwens, die zijn een crowdfundingsactie gestart. De link daarvoor is te vinden op onze website, eenvandaag.nl. En zometeen, ja, dan is het vakantie. Dan kun je nog ruim een week niet bij

0: Gold Kimono, Lost Inside My Head. Vakantie betekent voor veel gezinnen een stuk minder regels, maar juist dan kan de schermtijd van de kinderen flink oplopen. Bij bureau Jeugd en Media zien ze na iedere zomervakantie dezelfde worsteling terug. Hoe houd je nou de balans tussen ontspannen en eindeloos scrollen? Verslaggever Joris Kreugel is in Sparendam bij een zeilkamp voor jongeren waar de mobiele telefoon niet welkom is.
1: We gaan zo dadelijk beginnen met de eerste ronde. Dat is allemaal in het water. Heeft iedereen zich ingesmeerd? Ja? Top. Let's go.
2: Leonie Broekhuizen,
1: ja.
2: Jij bent kampleider.
1: Ja.
2: De groepen zijn verdeeld in allerlei clubjes. Zeilen, surfen.
3: Ben ik even vergeten.
2: Ja. Moet nog even snel zwembroek worden aangetrokken. Het is een normaal zeilkamp. Maar aan de andere kant ook weer niet, hè?
1: Ja, je doet erop dat ze geen telefoon bij zich hebben.
2: Ja, precies.
1: Het is verboden.
2: Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Omdat we het heel belangrijk vinden dat de kinderen als ze hier zijn gewoon helemaal bezig kunnen zijn met het kamp. Ze maken nieuwe vriendjes, ze leren ontzettend veel. En ze missen die telefoon helemaal niet.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het weerstand opwekt.
1: Eigenlijk bijna nooit.
2: Nee?
1: Nee, nee. Ik doe dit al een heel aantal jaar. En ik denk dat ik één keer een ouder heb gehad die graag contact wilde hebben. Maar dat was vanwege medische redenen. En dan, ook dan ging het via ons. Dan hielden wij die telefoon bij ons.
4: Oké, doen we die rits dicht zo.
2: Zo, de rits van wetsuit gaat dicht, want het wordt zometeen gezeild.
4: Even kijken hoor.
2: Hier zit er allemaal in?
4: Schone kleren natuurlijk, hè? Want,
2: ik mis een ding.
4: Wat mis je?
2: Het hangt om je nek.
4: Ja, een telefoon. Ja, dat mist hij.
5: Nee, ik mis echt helemaal niks.
2: Jullie mogen deze week helemaal geen scherm gebruiken hier als je op de dag bent. Wat vind je daarvan?
5: Dat vind ik op zich niet zo erg. Als iedereen maar geen telefoon wint, want anders is het dan eerlijk.
2: Wat vind jij ervan dat je kinderen schermloos hier een week lang op een kamp zitten?
4: Niet meer dan normaal?
2: Niet meer dan
4: normaal? Nee.
2: Is het een bewuste keuze als ouder?
4: Ik zou het heel gek vinden als het eigenlijk anders was. Dus ik heb er misschien niet eens bewust voor gekozen. Want ik heb niet gezocht naar schermloos kamp. Maar ik vind het heel fijn dat geen telefoons mee. Want ik zou het nooit in een tas stoppen. Maar ik zou het heel verwarrend vinden als er andere kinderen het wel meenemen. Dus in die zin is het natuurlijk heel goed dat ze...
5: Zeg, dat ook geen telefoon of iPad mee mogen.
4: Ja, dat er geen telefoon of iPad mee mag. Maar ik vind het oprecht niet meer dan normaal.
6: Nu ik hier ben, dan denk ik wel gewoon van... Ik mis eigenlijk helemaal niks.
2: Had je dat verwacht van tevoren?
6: Nou, toen ik hoorde, je mag geen telefoons mee... toen had ik wel een beetje het gevoel van, oh nee, maar...
2: Wat had je dan verwacht?
6: Nou, dat ik echt niet zonder kan. Maar dat kan ik dus eigenlijk wel. Ik ben dus 2 dagen helemaal niet op mijn scherm geweest.
2: Gebeurde niks meer?
6: Nee, eigenlijk niet.
2: Wat miste je nou het meeste dan?
7: Dan zou Eban ook lekker naar een schermvrij kamp.
6: Eigenlijk helemaal niks.
2: Zou het strenger moeten worden voor kinderen om op de telefoon te kunnen?
6: Niet heel streng, ik denk 2 uur of zo.
2: Jij knikte wel, hè?
8: Het mag van mij iets strenger, maar het mag ook niet te streng dat kinderen niet meer op social media mogen.
9: Ja, ik heb er niet echt meer iets over te zeggen, want bij mij is mijn schermtijd ook niet zo hoog. Ik zit per week ongeveer 6 minuten op een telefoon, dus...
2: Bijna weg.
9: Ja.
2: Op het vakantiekamp waar ik net was, bleven de telefoons dus thuis. En volgens de leiding waren de kinderen hun smartphones na een paar minuten al vergeten en maakten ze juist makkelijker contact met elkaar. Maar thuis en op vakantie ligt dat natuurlijk wel vaak een stukje lastiger. En daarom ben ik nu bij Freek Zwanenberg en jij bent van bureau Jeugd en Media.
10: Wij zijn vooral heel veel in gesprek met ouders, met leraren, ook mensen van gemeentes, over hoe we kinderen hierin gezond en bewust kunnen opvoeden.
2: De schermen.
10: Met de schermen. En daarom hebben wij dus de gesprekken over het reguleren van schermtijd eigenlijk dagelijks met mensen.
2: Een zeilkamp zonder mobiele telefoons.
10: Ik vind dat helemaal top voor kinderen om dat nog juist te ervaren.
2: Ik sprak net een aantal kinderen, maar ze vonden het allemaal eigenlijk best wel prettig. Een enkeling miste het een beetje, maar...
10: En ik weet ook dat uit onderzoek ook blijkt dat kinderen die een week lang met elkaar zonder telefoons zijn, dat daar dus aan het eind van zo'n week, dat er dan weer allerlei vorderingen zijn gemaakt op het gebied van sociale vaardigheden of elkaars emoties kunnen lezen en dergelijke.
2: Het is voor ouders natuurlijk ook vaak een worsteling. En zeker als het vakantie is, want kinderen zitten thuis, ouders hebben dingen te doen. Dus je denkt, nou, hups, we gooien ze maar even achter het scherm. Klaar.
10: Ik ben voor balans.
2: andere kant, het is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan, hè, vaak.
10: Maar dat is ook wel echt de verantwoordelijkheid van de ouders. En daarin moeten ze ook naar hun eigen mediagebruik kijken.
2: Wat voor advies zou jij geven aan ouders?
10: Er is nu zo'n richtlijn gezond schermgebruik. En die zegt bijvoorbeeld 4 tot 8, ja, max een uur per dag. En ik geloof dat je bij de 10 tot 12 zit je op 2 uur per dag. En ik vind dat eigenlijk wel een gezonde bandbreedte aangeven, ook voor vakanties. Omdat je ook wil nadenken in termen van een schijf van 5. Hè, schermtijd is 1 van de partjes. Maar je hebt ook nog knutselen, boeken lezen, spelletjes doen, sporten. En dus eigenlijk zouden ouders meer op die manier erover na moeten denken. En dan past schermtijd er ook prima tussen, maar wel, ja, binnen bepaalde grenzen. En eigenlijk zien wij dat als misschien nog wel belangrijker dan het de hele tijd hebben over die schermtijd van die kinderen.
0: Verslag was dat van Joris Kreugel. Wie in Nederland een hotel, een vakantiehuis of een camping boekt, betaalt daar vaak extra bedrag bovenop. Dit jaar is die belasting, de toeristenbelasting, gemiddeld met bijna 10% gestegen. De sterkste toename in jaren. En tussen gemeenten lopen die tarieven, Lammert, sterk uiteen?
3: Ja, gemiddeld betaal je voor een hotelovernachting in Nederland voor toeristenbelasting nu zo'n €2,79 per persoon per nacht. In Amsterdam betaal je veel meer, namelijk het meest, zo'n €18,44. Bijna 7 keer zoveel dus als het landelijke gemiddelde. En verder staan Utrecht, Almere en Rotterdam in de top 10 van gemiddeld hoge tarieven. In gemeente Dijk en Waard, de Waadhoeken en Renswoude geldt het laagste tarief van alle Nederlandse gemeenten, €1 per persoon per nacht. En er zijn 22 gemeenten waar je vooralsnog helemaal geen toeristenbelasting hoeft te betalen.
0: Nou, en voor veel gemeenten is de toeristenbelasting inmiddels een belangrijk middel geworden om tekorten in de eigen begroting op te vangen. Zij kunnen dat, maar ja, gemeenten waar bijna geen toeristen komen, die hebben die mogelijkheid niet. Paul Makke is belangenbehartiger bij de ANWB. Goedemiddag, meneer Makke.
11: Goedemiddag.
0: U zegt er moet een landelijk plafond komen, hè, voor de toeristenbelasting.
11: Ja, het is wat u zegt. Hè. Het is, de toeristenbelasting is een middel om de begroting aan te vullen. Gemeenten hebben alle vrijheid om naar eigen inzicht die belasting steeds te verhogen. Zonder dat toeristen of bezoekers daar iets van terugzien. Dus dat vinden we zo langzamerhand te gek worden.
0: Oké, want is het ook niet zo om dat met een heel lelijk woord te zeggen dat dat geld geoormerkt is? Dus dat het naar een bepaalde pot zou moeten gaan? Kunnen ze het naar believen uitgeven?
11: De opbrengst uit de toeristenbelasting gaan gewoon naar algemene middelen. Dus daar kan de gemeente zelf besluiten wat ze ermee gaan doen.
0: Ja, dus daarom kunnen ze het dus dan gebruiken inderdaad om de gaten in de begroting op te vullen. Nu zegt u, er zou een landelijk plafond dus moeten komen. Hebt u dan een idee, want we hebben het over bedragen van tussen de 0 en de bijna €19. Maar wat zou het ongeveer moeten worden?
11: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, hè. Een toeristenbelasting is of een bedrag wat je betaalt, of het is een percentage van een hotelovernachting bijvoorbeeld. Gemeenten die hanteren vaak een percentage. Nu is de verhoging 10%. Ik weet dat in Noorwegen dat er een plafond is van 3% bijvoorbeeld. Je zou zeggen van ja, iets tussen de 0 en de 10%. Dus dan komen we snel uit op 5. Nou. Maar dat is dus iets wat tussen het Rijk en gemeente moet worden afgesproken.
3: Want vindt u die toeristenbelasting op zich wel een goede belasting? Want ja, je hebt er eigenlijk als toerist helemaal niks aan. Je betaalt belasting, maar voor wat eigenlijk?
11: Ja, nou, ik vind toeristenbelasting is op zich een goed ding. Mits het wordt gebruikt waarvoor het eigenlijk ook is bedoeld. Namelijk voorzieningen voor bezoekers. Waarvan ook de bewoners zelf natuurlijk profiteren.
0: En dat zou bijvoorbeeld moeten zijn dan?
3: Openbare wc of zo?
11: Nou, toiletten, afvalverwerking, infrastructuur voor wandelen, fietsen, hè, noem maar op. Je kunt het nog steeds erg breed maken, maar dat het zomaar verdwijnt en dat je dus niet kunt achterhalen waaraan het wordt besteed, vinden we principieel onjuist. Ja.
0: We hebben ook Lammert gesproken met Arjen Schep.
3: Ja, hij is hoogleraar heffingen van lokale overheden aan de Erasmus Universiteit. En volgens hem is de harde stijging in de toeristenbelasting opvallend. Zo zou het de ongelijkheden tussen gemeenten kunnen vergroten.
12: Kijk, gemeenten die moeten hun eigen belasting ophalen, maar dat is maar een deel van hun geld. Ongeveer 15% halen ze met hun eigen belasting op. De rest van de inkomsten ontvangen gemeenten van het Rijk via algemene uitkeringen. En die algemene uitkering die wordt verdeeld en er wordt gekeken van hoeveel geld heb je nodig, hoe is je bevolkingssamenstelling, maar ook hoeveel geld kun je zelf ophalen met je OZB. En er wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar de OZB en niet gekeken naar bijvoorbeeld of een gemeente ook nog in staat is om via toeristenbelasting geld op te halen. En dat vind ik oneerlijk, terwijl de ene gemeente dan toch ook nog extra mogelijkheden heeft in de vorm van toeristenbelasting.
3: Ja, en hij vindt dat het idee van meneer Makke voor een landelijk plafond geen goed idee.
12: Juist omdat het heel erg per gemeente verschilt welke motivaties hebben om die toeristenbelasting te hebben en ook om die te verhogen. He, naast dat je gewoon een budgettaire rekening kan zijn, bijvoorbeeld omdat je tekort hebt op de jeugdzorg, kun je ook allerlei andere motiveringen hebben om toeristenbelasting te heffen. Ja, we kiezen een gemeenteraad elke 4 jaar. Elke gemeente kiest zijn eigen beleid. Die heeft een relatief kleine beleidsruimte als het gaat om hun belastingen. Daar hebben we juist die lokale overheden voor om die afweging te maken. En die belangafweging hoort wat mij betreft niet op het landelijk niveau.
0: Ja, meneer Makke, gemeenteraden die mogen zelf over hun belastingen beslissen. Hè? Dat zegt deze minister Schepp. Waarom zou dat principe dan hier moeten wijken? Want het gaat natuurlijk ook over hoe je de staat inricht en over democratie en dat soort dingen.
11: Ja, ik denk dat eigenlijk het probleem dan wat breder gezien moet worden. Het probleem echt is natuurlijk dat, zoals Arjan Schepp zelf ook zegt, gemeenten zelf een hele kleine belastingbasis hebben. Dus ze zijn afhankelijk van subsidies uit het Rijk. Er is eerder discussie geweest over hervorming van het belastingstelsel. Dat je al die kleine belastingen, hondenbelasting, rioolbelasting, OZB. Mm-hmm. Dat je daarvan één belasting maakt en dat is dan een ingezetene belasting bijvoorbeeld. Dat zou dan al wat rechtvaardiger ogen. En waarom noem je iets een toeristenbelasting als je het gebruikt voor andere zaken?
0: Mm-hmm. Ja. Heb je wel eens gehoord dat mensen zeggen van nou, ik moet in Amsterdam zoveel betalen. Hè? Dus wat ik zei, bijna 19 euro, hè, zei Lammert.
3: Ja.
0: Nou, dan ga ik maar naar Dijk en Waard. Want daar is het maar 1 euro.
11: Ja, nee, die keuze heb je natuurlijk. Ik denk dat vooral voor de zakelijke bezoeker misschien niet zo'n probleem is om dat soort keuzes te maken. Het is een beetje een flauw argument van gemeente om te zeggen van ja, je kunt ook gewoon ergens anders logeren natuurlijk. We zien wel een trend nu dat het aantal hotelboekingen achteruit gaat. Dat gaat flink achteruit. Dat zien we aan de achteruitgang van de buitenlandse bezoekers. Maar dat zal ook ongetwijfeld gewoon komen door een verandering in de binnenlandse vraag.
0: Ja. Discussie moet er in ieder geval gevoerd worden over die toeristenbelasting. Dank u wel. Paul Makke was dat belangenbehartiger bij de ANWB. Zometeen aanslagen op woningen met explosieven. Die zijn niet alleen een probleem in grote steden. Het gebeurt ook buiten de Randstad en in kleinere gemeenten. En lang niet altijd in het criminele milieu.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het zondagavond, 9 uur. Natuurlijk. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
19: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Suzanne Bosman. Geld van papi of van hun vent. De vrouwen in de Quote 500 hebben hun geld niet zelf verdiend. Dat zei Jort Kelder in Goedenavond Nederland. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag. Na het NOS Journaal. Aan het schut.
22: In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren lieten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Correspondent Christian Pauwe, waarom zijn mensen boos?
23: Omdat deze Fedorov heel erg populair is. Hij wordt gezien als een echt een effectieve bestuurder die met zijn achtergrond in de tech-industrie de beste keuze is om nu Oekraïne te helpen zijn de dronecapaciteiten naar het volgende niveau te brengen. Hij had ook grote ambities om de krijgsmacht verder te hervormen, om ook de corruptie aan te pakken die nog altijd heerst in het leger. En dat hij dus nu al zo kort na zijn aanstelling, hij was nog maar een half jaar aan de slag, alweer moet vertrekken, dat vinden mensen, kunnen mensen niet begrijpen. En daar lijkt dus ook een politieke reden en een ruzie achter te liggen.
22: En waarom heeft president Zelensky dan besloten om hem weg te sturen?
23: Er is dus geen officiële uitleg gegeven. Dat is ook wat die demonstranten zo boos maakt. Maar het lijkt erop dat die ambitieuze aanpak van de jonge minister voor de nodige spanningen heeft gezorgd met de oude garde. Met mensen in de defensieindustrie. Maar ook vooral met de hoogste generaal van Oekraïne, Syrsky. En Fedorov heeft een persconferentie gegeven vandaag. En daarin zei hij dat er inderdaad ook een ruzie was. Omdat Fedorov eigenlijk vond dat deze Syrsky moest vertrekken, omdat hij niet meer de passende leider zou zijn voor de moderne droneoorlog die Oekraïne nu zou voeren. En het lijkt er dus op dat Zelensky de kant van Syrsky heeft gekozen. En dat maakt het ook. Daarom zijn demonstranten ook zo boos. Want zij zien dit eigenlijk als iets dat staat voor een groter probleem. Namelijk, Zelensky verkiest de status quo eigenlijk voor de nodige hervormingen om die oorlog tegen Rusland uiteindelijk te winnen.
22: Ja, Zelensky heeft ook een nieuwe premier aangesteld. De topman van het staatsenergiebedrijf. Hoe valt dat dan in het land?
23: Dat is vandaag wel goedgekeurd door het parlement. De vraag is of het parlement nog die aanstelling van Fedorov gaat goedkeuren. Maar de premier is er wel doorheen gekomen. Deze Koretsky is ook niet per se een controversiële aanstelling. Hij heeft een achtergrond in de olie- en gasindustrie. Hij was baas van Naftogaz, een van de belangrijkste energiebedrijven. En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn. Want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. Deze man moet daar dus mee gaan, moet ervoor zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is. Maar ik moet er wel ook bij zeggen, ook het feit dat dus de premier zo snel is weggestuurd en dat dus eigenlijk zo kort, een jaar geleden begon de vorige premier, dat er dus ook nu weer een nieuwe premier is. Dat zorgt voor onrust en ook dat valt natuurlijk niet goed bij de Oekraïners.
22: Correspondent Christian Pauwe, dankjewel. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. De site en app van de voormalig sponsor van Ajax en Feyenoord ging een maand geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. En vervolgens vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement van Knaken aan.
1: Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van het platform verdwenen. En vanwege die mogelijke misstanden loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar Knaken, waar zo'n 30.000 mensen klant zijn. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat bleek niet te kloppen. En een machinist heeft in Duitsland een trein stilgezet omdat het wc-papier aan boord op was. De trein stopte op het station van een voorstad van Hamburg. De voorraad was bij vertrek niet aangevuld. En daarom besloot het treinpersoneel inkopen te doen in een supermarkt. Scheepsbouwer Dame eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Volgens het Financiële Dagblad gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind vorige maand annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. En voor Dame kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al aan de bouw begonnen zelfs. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regio.

0: regionale omroepen. Bij de 4 vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Maar nu blijft de teller steken, op zo'n 29%. De minste vrouwelijke wethouders heeft Zeeland. 8 vrouwen, ongeveer een zesde van het totaal aantal wethouders. Monique van Doorn, wethouder in de Zeeuwse gemeente Veren, vindt het jammer dat vrouwen achterblijven.
1: Heel spijtig dat het toch niet de 25% is waar we in ieder geval naar streven. Ik ben dan wel heel blij dat in Veren, in mijn eigen gemeente, van de onderste plek, dat we daar naar een veel betere plek zijn gestegen. Maar het is jammer dat diversiteit over de hele breedte gewoon nog onvoldoende tot wasdom komt.
0: Van Doorn heeft een verklaring voor het achterblijven van vrouwelijke wethouders.
1: De bevolking in Zeeland is ook vergrijsd. Dus er zit hier ook een andere traditionele invulling van besturen.
0: In de provincie Utrecht zijn de meeste vrouwelijke wethouders 33. En dat is dan weer meer dan een derde van alle wethouders in de provincie. Het weer in het noorden bewolkt met soms een buitje bij zo'n 23 graden. In het zuiden is het droog, zonnig en 31 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar dan gaan de temperaturen wat omlaag naar 23 tot 28 graden.
2: Dankjewel, Annette. Hoe staat het ervoor op de weg Helene?
3: Ja, het is een beetje rommelig op de weg, de hele dag eigenlijk al. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. De meeste files zijn kort en worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Ook grenscontroles veroorzaken weer file. Zelfs een behoorlijke file in het noorden van het land op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens is de vertraging opgelopen naar 25 minuten. De wegwerkzaamheden op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht veroorzaken ook ruim 10 minuten vertraging. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Waterberg levert dat 3 kwartier extra reistijd op.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Meer dan 1500 aanslagen met explosieven per jaar in Nederland. En lang niet altijd in het criminele circuit. Dat zal je maar overkomen, je hele leven staat op zijn kop. Lammert, feit of fictie?
5: Ja, vrouwen in de quote 500 hebben niet hun eigen geld verdiend, zegt Jort Kelder in Goedenavond Nederland. Ze hebben het geld via erven of trouwen verkregen, stelt hij. We gaan kijken of dat echt zo is.
2: En nu eerst over namen en rugnummers.
6: Vraag 1 vandaag.
2: Het zijn de weken van heerlijke middagen voor de televisie met de Tour de France. Frank Korsmidt uit Weijen, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: U kunt er ook van genieten, hè?
7: Ja, zeker weten.
2: Ja. Dus u zat te kijken de afgelopen dagen en toen kwam er een vraag bij u naar boven.
7: Ja, die leeft eigenlijk al best wel lang. En die vraag, ja, die had ik gewoon gesteld bij jullie. Ja, het gaat over de namen van de wielrenners. Waarom dat die niet op de rug worden geplaatst?
2: Ja, want inderdaad, dan
5: heel
2: zit je
5: onhandig,
2: te kijken.
5: Ja.
2: Nee, want dan zit je te kijken, en meneer Korsmidt, en dan denk je, ja, ik zie zo'n peloton en af en toe hoor ik een naam en dan denk ik, moet ik weer zoeken.
7: Ja.
2: En je wilt toch weten hoe het ervoor staat.
7: Ja, ja, het lijkt me ook een mooie reclame voor de persoon zelf, maar ook gewoon ter herkenning, net als bij voetballen en andere sporten. En ik denk, ja, wielrennen, ik kijk regelmatig wielrennen en je kunt wel personen eruit pikken en je ziet wel een bepaalde houding wie dat is, maar ja,
2: vroeger, toen ze nog geen helm droegen, toen kon je het nog een beetje zien, hè? Lubberding met die lange haren en die Loni haalde je er wel uit en Kneteman, Simon, met een brilletje. Ja, maar dat zie je nu allemaal niet meer.
7: Nee, zeker niet. Nee. En dat is eigenlijk best wel jammer. Ik dacht van, nou ja, misschien op de rug, misschien op de helm, misschien op een andere manier aan de zijkant van het shirt.
2: Dat zou het voor ons geïnteresseerde leken een stuk makkelijker maken. Want bij voetbal, daar kan het wel. We gaan naar Eurosport-commentator en voormalig wielrenner Jip van der Bos. Dag Jip, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Ja, toch maar meteen die vraag. Want bij bijna alle sporten zie je dat wel. Gewoon de naam achterop. Waarom dan niet in het wielrennen?
8: Er zijn denk ik 2 belangrijke redenen waarom ze dat niet doen. Want er zijn wel voorstellen geweest vanuit ploegen. Eigenlijk niet per se voor namen op shirts, maar vooral voor vaste rugnummers. Dat ploegen geen namen op shirts willen, is vooral omdat wielrennen is een sport die leeft van sponsoren. En een plek op het shirt is gewoon heel duur. Ah, dus ze hebben liever dat er...
2: Naam komt er dan niet even bij.
5: Commercie is het weer. Ja.
8: Nou ja, als je echt goed wil zien dat er bijvoorbeeld op de rug van der Poel bovenaan, zoals bij een voetballer staat, Van der Poel. Ja, daar kan ook Visma staan. Of in zijn geval Alpecin.
2: Ja.
8: En die betaalt daar miljoenen per jaar voor. Dus, en dat is het verdienmodel van fietsen. Zonder die sponsoren op de rug is er geen geld. Zo simpel is het. Het is te duur.
2: Dus dat is de reden. Maar ze hebben wel...
8: Van
2: dus
8: de ploegen? Ja. Maar er is ook nog een reden vanuit organisaties. Want organisaties, die, maar dat is dan niet echt voor die namen, die, voor die nummers. Want je zou ook een vast nummer kunnen doen met bijvoorbeeld een naam daaronder. Maar organisaties verkopen die nummers weer aan bedrijven. Het is ook een verdienmodel voor de organisaties. Daaronder staat vaak een sponsor. En daardoor kan er ook geen naam onder een nummer staan. Omdat daar dan bijvoorbeeld, dat wordt verkocht aan Lotto voor een paar ton. En dat is weer het verdienmodel van een organisatie.
2: Oké, maar hoe doe jij dat dan? Want ja, misschien dat jij bent natuurlijk een goed ingevoerde commentator. Maar herken jij ze dan allemaal aan de schoudertjes of de benen?
8: Nee, ik kijk natuurlijk wel zoveel wielrennen dat het steeds makkelijker wordt. Ja. Maar wat ik doe en wat ik eigenlijk ook aan iedereen thuis zou aanraden is print de startlijst uit. Dan heb je het hele overzicht met de namen en de rugnummers. En dan kun je heel snel meekijken met die rugnummers wie is. En hoe vaker je dat doet, hoe beter je ook de renners leert kennen. Dus hoe makkelijker je het dan zonder die lijst kunt. Ja. Maar die lijst helpt wel heel erg om renners te leren kennen.
2: Oké, meneer Korsmiet, gewoon de lijst erbij. Dat zou schelen.
7: Nou, ik zie mezelf niet met de lijst.
2: Moet je denken, ook weer de leesbril op die lijst.
9: Het begint ook net werk te worden. Ja.
2: Ja, het is een gedoe. Maar,
7: ja, en ik denk in dit geval ook van mensen die gewoon daar minder te goed toe in staat zijn. Ook een breder publiek. Dat die daar ook volgens mij niet zomaar met een lijst bij een tv gaat zitten.
2: Ja. Nee. Ja, als we het over namen en rugnummers hebben, toch nog even van. Je kent toch die bekende uitspraak van. Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben. Ik vind het ook zo'n heerlijk verhaal altijd nog. Ken jij het, Lambert?
9: Nee.
2: Vanuit de Tour. Ja, dat is heel lang geleden. Toen deed Barend Barendsen verslag. Zo'n oud televisie- en radio-icoon. En die was een beetje in zijn nadagen. Zat hij zo op de motor. En toen was er net een Frans kabinet gevallen.
9: Oh.
2: En toen het nieuws en sport gingen toen ook al behoorlijk samen. En toen was er dus iemand vanuit de auto. Die riep naar Barend Barendsen van... heb je gehoord, Mendes was dat, de Franse premier.

0: ze dan allemaal aan de schoudertjes of de benen?
1: Nee, ik kijk natuurlijk wel zoveel wielrennen dat het steeds makkelijker wordt. Ja. Maar wat ik doe en wat ik eigenlijk ook aan iedereen thuis zou aanraden is print de startlijst uit. Dan heb je het hele overzicht met de namen en de rugnummers. En dan kun je heel snel meekijken met die rugnummers wie is. En hoe vaker je dat doet, hoe beter je ook de renners leert kennen. Dus hoe makkelijker je het dan zonder die lijst kunt. Ja. Maar die lijst helpt wel heel erg om renners te leren kennen.
0: Oké, meneer Korsmiet, gewoon de lijst erbij. Dat zou schelen.
2: Nou, ik zie mezelf niet met de lijst.
0: Je leesbril op die lijst.
3: Het begint ook net werk te worden. Ja.
0: Ja, het is een gedoe.
2: En ik denk in dit geval ook van mensen die gewoon daar minder te goed toe in staat zijn. Ook een breder publiek. Dat hij daar ook volgens mij niet zomaar met een lijst bij een tv gaat zitten.
0: Ja. Nee. Als we het over namen en rugnummers hebben, toch nog even van. Je kent toch die bekende uitspraak van. Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben. Ik vind het ook zo'n heerlijk verhaal altijd nog. Ken jij het, Lambert?
3: Nee.
0: Vanuit de Tour. Ja, dat is heel lang geleden. Toen deed Barend Barendsen verslag. Zo'n oud televisie- en radio-icoon. En die was een beetje in zijn nadagen. Zat zo op de motor. En toen was er net een Frans kabinet gevallen.
3: Oh.
0: En toen het nieuws en sport gingen toen ook al behoorlijk samen. En toen was er dus iemand vanuit de auto. Die riep naar Barend Barendsen van. Heb je gehoord? Mendes was dat. De Franse premier. Mendes is gevallen. En Barendsen riep. Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben. Nou ja, dat is iets. En dat hoor je elke keer. Dat is zo'n iconisch verhaal. Dat door blijft gaan. Kent u dat nog, meneer Korsmiet?
2: Ja, ik ken er wel wat van. Maar goed, dat is gewoon al ver verleden. Hè.
0: En u wilt gewoon namen. U hebt niks aan de rugnummers. Die willen we hebben. Maar we weten nu hoe het zit. Jip, het is toch, zoals jij zegt, toch die lijst uitprinten. En verder goed naar jou luisteren.
1: Ja, de commentatoren kunnen je natuurlijk een beetje meehelpen wie is. Maar ik snap dat het als werken gaat voelen misschien met die lijst. Maar probeer het een keertje. Want het kijkt wel heel leuk. Want je weet veel beter wie is met die lijst erbij.
0: Ja. En misschien in de loop van die 3 weken dat je het dan ook gaat onthouden. Want ze wijzigen die nummers toch niet elke dag ook nog?
1: Nee, in de Tour hou je hetzelfde nummer de hele 3 weken.
0: In ieder geval 3 weken hetzelfde nummer. Oké, goed. Dankjewel voor de uitleg, Eurosport-commentator Jip van der Bos was dat. En dank voor uw interessante vraag, Frank Korsmiet. En hebt u nou ook een vraag? Stuur die dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat... of stel die via de NPO-luister-app.
4: Lars spoot.
5: Ja, schoot uit de ramen van de deur. En
6: opeens ontzettend harde knal.
0: Ja, een explosie voor de deur was lange tijd vooral een probleem in de grote steden. Uit onderzoek van het ANP blijkt dat nu ook buiten de Randstad het aantal van die explosies flink oploopt. En die aanslagen die spelen zich ook al lang niet meer alleen af in het zware criminele circuit. Wat zijn de cijfers, Lammert?
3: Nou, vorig jaar waren er in Nederland ruim 1500 aanslagen met explosieven of pogingen daartoe. Dat is hetzelfde aantal als het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg. In 2023 waren dat er nog zo'n 900. Landelijk zijn de cijfers de afgelopen 2 jaar dus hetzelfde gebleven. Alleen zijn er buiten de Randstad veel meer explosies of pogingen tot geweest.
0: Ja, Angelique Bakwandin is sociaal advocaat, vertegenwoordigt personen die slachtoffers zijn van dit soort explosies. Fijn dat u in de studio bent, mevrouw Bakwandin, welkom. Ja, vooral in het midden en het oosten van het land, ook in Zeeland, West-Brabant, neemt het aantal explosies toe. Dat ziet u ook in de praktijk?
7: Ja, zeker. Ik heb een landelijke praktijk van Middelburg tot Groningen. En ik zie inderdaad ook een verschuiving vanuit Rotterdam, Amsterdam, de hoofdsteden waar de meeste explosies plaatsvonden. Zie ik nu inderdaad ook dat het zich verschuift naar de wat kleinere steden, randprovincies, et cetera.
0: Ja, ook wel schrik in die gemeente. Dat ze denken dat wij daar nu in één keer mee te maken krijgen.
7: Dat kan. Mm-hmm. Ja, want het is inderdaad het was voormalig een randstadprobleem. En het verschuift zich nu gewoon.
0: Dan gebeurt dat hier ook dan dichtbij, zoals dat dan heet. Lammert, de politie heeft ook de motieven voor die explosies in kaart gebracht.
3: Ja, dat is wel heel opvallend. Want in 20% van de gevallen ziet de politie dat het criminele oorzaken heeft. Maar in 35% van de gevallen gaat het om relationele conflicten.
0: Ja, en dat ziet u ook, mevrouw Bakwandin.
7: Ja, inderdaad.
0: Ook wat zijn dat dan voor conflicten?
7: Met name in het familierecht, hè, waar je bijvoorbeeld ziet dat een man en een vrouw die hebben een omgangsregeling. Man heeft er geen zin meer in of de vrouw heeft er geen zin meer in. Op het moment dat er een explosie afgaat bij een woning, dan wordt zijn woning gesloten. En bij sluiting van zijn woning kan er natuurlijk ook geen omgang meer plaatsvinden.

0: als vinden met de kinderen. Dus
1: een hele makkelijke manier eigenlijk om je kinderen dan terug te krijgen.
0: Om je exit dwarsbomen, ja, om inderdaad een omgang nog te hebben met de kinderen.
1: Ja.
0: Met alle gevolgen van dien. Hè. En ik hoop niet dat ik nu mensen op het idee breng. Maar
2: ja. Zeker, maar het kan ook om zakelijke conflicten gaan.
0: Zeker, ja. Ik heb ook zaken gehad waarbij er in één straat had je bijvoorbeeld 2 shawarma tenten. Er kwam een nieuwe shawarma tent bij. De tent die er zeg maar al zat, die zag zijn klandizie teruglopen, omzet teruglopen. Die was daar niet blij mee. En midden in de nacht is er een explosie afgegaan. Dan zie je dat de burgemeester, om het te onderzoeken, zo'n zaak sluit voor 3 maanden. En de charme tent die er zat, die krijgt zijn klandizie op die manier weer terug.
2: Ja, het is intimidatie, wraak, zegt u. En er worden soms mensen getroffen die helemaal nergens iets mee te maken hebben. Maar dan is er ver in de familie iets aan de hand.
0: Ja, die zaken die heb ik ook. Ik heb niet zo lang geleden had ik een zaak in Schiedam. Daar ging het om een minderjarig kind. Die had iets naars gedaan. De familie van het slachtoffer wilde vergelding. Het kind zat op dat moment in detentie en de familie kon dus niet bij dat kind komen. En ze hebben ervoor gekozen om bij de moeder en opa en oma om daar een explosie af te laten gaan. Terwijl zij er eigenlijk allemaal niks mee te maken hadden.
1: Maar hoe rechtvaardig is het dan dat de woning of het bedrijf van die slachtoffers dan wordt gesloten?
0: Niet. Nee, niet. En daarom bepleit ik ook dat er een ander soort regeling moet komen. Hoe goed bedoeld ook dat burgemeesters dus overgaan tot sluitingen. Je ziet ook dat het nu gewoon wordt misbruikt voor hele andere doeleinden. En dat de gevolgen soms voor gezinnen, bedrijven niet meer te voorzien zijn.
2: Ja, maar u zegt de bedoelingen zijn goed om het te sluiten. Want ja, je moet er toch wat mee als gemeente, als politie, als overheid. Ja, zeker. Ja. Maar wat zou er dan, want u zegt, u hebt daar een ander idee over.
0: Kijk, wat je ziet is dat er zo'n explosie afgaat. Hè. Op dezelfde dag wordt dan een woning meteen gesloten in het belang van de openbare orde. Op dat moment zijn nog niet alle feiten en omstandigheden bekend. Dus de burgemeester gaat eigenlijk heel snel over tot die sluiting. Want het openbaar belang is weegt zwaarder dan dat van de bewoners. Maar het gevolg is wel dat op het moment dat een burgemeester een woning sluit, daarmee krijgt een woningcorporatie automatisch buitengerechtelijk, dus zonder tussenkomst van de rechter, de bevoegdheid om een huurovereenkomst te ontbinden. Dus dan heb je eerst een tijdelijke sluiting met de burgemeester en vervolgens een permanente sluiting door een woningcorporatie. En ik ben van mening dat diverse gemeentes, burgemeesters te snel en te kort door de bocht gaan om die beslissing zeg maar te nemen. En ik bepleit dan ook dat partijen, politie, burgemeesters, woningcorporaties, dat die meer met elkaar in gesprek gaan. Want wat speelt hier nu? Hebben we hier te maken met inderdaad criminelen? Ja. Of gaat het hier om onschuldige derden waar we verder naar moeten kijken?
2: Ja, ja, want je hele leven is naar de galamise toch? Als dit gebeurt.
0: Zeker weten. Ja. Je bent in eerste instantie slachtoffer van een aanslag.
2: Ja. Vervolgens raak je die schrik is al
0: kwijt.
2: Enorm.
0: Ja. Ja. Vervolgens raak je je woning kwijt. Je raakt dakloos. In het ergste geval, doordat je je woning kwijtraakt, raak je ook nog je werk kwijt. En op het moment dat je geen onderdak hebt, worden je kinderen uit huis geplaatst. Dus dit kunnen levenslange trauma's worden. Terwijl zo'n dader, vaak gaat het om jongetjes van 14, 15. Ja, die plaatsen zo'n explosie, krijgen er een paar honderd euro voor. En het is prima, maar die zien niet wat voor schade het kan opleveren.
2: Een gigantische impact dat heeft. Ja, laten de overheden en de woningcorporaties daar samen wat meer integraal naar kijken.
0: Ja.
2: Sociaal advocaat Angelique Bakwandin, dank u wel dat u hier was. We hadden het over de toename van explosies.
3: Feit of fictie?
2: Ja, ik aarzel even, want hier staat de zin: vrouwen verdienen niet hun eigen geld.
1: Ja, ik heb het niet opgeschreven hoor. Maar het zijn ook niet mijn woorden, maar die van Jort Kelder. Hij zei namelijk over vrouwen in de quote 500 dit in Goedenavond Nederland.
4: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
1: Ja, en hij voegt nog toe dat de vrouwen die wel op die lijst staan geld van papi hebben geërfd of samen met hun vent geld verdienen.
2: Oké, nou, de moeite waard om te checken.
1: Inderdaad, laten we eerst maar eens even vaststellen wat eigen geld verdienen als ondernemer nou precies betekent. Lotte Vreel van de Quote legt uit.
3: wil zeggen dat ze het zelf hebben opgericht, maar ook geen startkapitaal van bijvoorbeeld hun vader of moeder hebben gekregen.
1: En dus ook niet een bedrijf overnemen. Vervolgens kan Lotte ons ook vertellen hoeveel vrouwen er precies in de quote 500 staan.
3: Ja, er staan zo'n 40 vrouwen op de quote 500.
2: Oké, 40 van de 500.

0: 100, dat is niet zoveel.
1: Klopt, Eva de Mol, tech-investeerder, die weet wel hoe dat komt.
2: Een van de grote problemen die we zien is dat vrouwen echt veel minder financieringskapitaal ontvangen. Dus ongeveer 2% van al het financieringskapitaal gaat naar vrouwelijke ondernemingen. Ja, en dat maakt het dan ook uiteindelijk heel moeilijk om echt te gaan groeien als je dat kapitaal niet ophoudt.
1: Maar er zijn volgens de Mol nog meer factoren waardoor vrouwen achterblijven als ondernemers.
2: We zien ook dat vrouwen minder vaak een bedrijf starten in bijvoorbeeld technologie. En dat is nou specifiek een industrie waarmee je vrij snel in de quote terechtkomt. En ja, het heeft natuurlijk ook te maken met maatschappelijke uitdagingen, waar we in Nederland een lage participatie van vrouwen hebben.
1: Nou, als vrouwen desondanks toch nog gaan ondernemen, dan lopen ze nog tegen andere hindernissen aan, zegt Mol.
2: Dat die ook anders beoordeeld worden dan hun mannelijke collega's. Dus dat het voor hen eigenlijk ook moeilijker is. En meer specifiek laat onderzoek zien dat vrouwelijke ondernemers echt anders beoordeeld worden tijdens een investeringspitch. Dus waar mannen heel vaak worden beoordeeld op potentieel, ja, zie je dat vrouwen heel veel worden beoordeeld op ervaring.
0: Ja, dus ook nog eens anders beoordeeld. Ja. Dat klinkt allemaal niet best.
1: Nee, vrouwen staan gewoon met 1-0 achter. Maar de Mol vindt dat we positief moeten blijven, want we kunnen verandering aanbrengen. Daarvoor heeft ze nog wel wat tips voor ons.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we rolmodellen hebben en die zichtbaar maken. Er zijn echt wel succesvolle vrouwelijke ondernemers. Ik denk wat ook heel belangrijk is, kijk, ondernemen en investeren, het heeft allemaal ook heel erg te maken met het netwerk waar je in zit. En ja, er is toch ook nog best wel een groot old boys netwerk waarbinnen mensen elkaar deals en kansen toeschuiven. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat vrouwen ook actief deelnemen aan netwerken en zich ook daar bewust van zijn.
1: Ja, en ze zegt ook nog dat vrouwen vaker een impactgedreven onderneming starten. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review. Dus eigenlijk hebben we meer vrouwelijke ondernemers nodig om meer bedrijven te krijgen die echt problemen oplossen.
0: Ja, problemen oplossen. Sowieso goed. Maar even terug naar de quote 500 dan. Staat er dan echt geen enkele vrouw in die haar eigen geld heeft verdiend?
1: Nou, Lotte Vreel van Quote komt met het verlossende antwoord. Feit of fictie?
3: Dat is fictie, dat klopt niet. Als we de hele harde eisen hanteren dat een vrouw zelf oprichter is geweest en het helemaal op eigen kracht heeft gedaan, dan is het er wel eentje. En dat is Dina Storms.
1: Ja, het is er weliswaar maar eentje, maar toch, dat is meer dan nul. Dus het is fictie.
0: Oké. Zometeen na 1:30 hier op de radio. Nadia Moussaid met Bureau Buitenland. Dag Nadia.
4: Hallo Suzanne. Ja, wij hebben een speciale zomereditie dit keer. Een soort talkshow, maar dan met een Bureau Buitenland twist. Dat is anders dan jullie van ons gewend zijn. En ik ga onder andere met de Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen praten. Die is even in Nederland. En we gaan het onder andere hebben over die succesvolle minister van Defensie. Die weg moest, terwijl hij eigenlijk allerlei successen had behaald. Dus wat is er aan de hand in het land?
0: Maar voor al die mensen die op de straat op gaan om te demonstreren.
4: Ja.
0: Goed, dat dus zometeen in Bureau Buitenland. Lammert, wij zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Wat hebben we nog?
1: Ja, echt een bizar verhaal. Een bizar toeval in een Airbnb in San Diego. Een Amerikaanse familie checkte daarin. En toen ontdekte de vader van het gezin ineens dat het gezin te zien was op een hele grote strandfoto die aan de muur hing in dat appartement.
5: We're looking at this picture and my dad is like, this looks like me. And I'm like, oh, dad, what? No, this is my dad. That's my sister, Libby, when she was 10 years ago. And that's Brady, my brother, 10 years ago. They're literally in the Airbnb picture. So we are literally in this picture. It's the craziest thing. So
6: on our Airbnb wall.
1: Ja, echt een willekeurige foto van een strand van mensen. Ze zijn er nog niet voorbij gekomen. Ja, dat is toch bizar dat je ineens jezelf herkent.
0: Dat ben ik.
1: Ja.
0: Hele rare gewaarwording. Nou, kan ook nog gebeuren op vakantie.
1: Ook nog gebeuren, ja.
0: Inderdaad, goed. Dat was het, onze televisieuitzending. Die is om 6:30 op NPO 1. Als u vragen hebt bij het nieuws, of zoals vandaag de actuele sport, hoe zit het nou met die namen en die rugnummers bij de Tour de France, ga dan naar onze website eenvandaag.nl. En wij zoeken graag voor u naar het antwoord. En voor nu wensen we u een fijne middag.
7: Avrotros, de omroep voor ons.
8: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe. geeft ruimte.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
14: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
15: Klinkt als een soort spookverhaal.
16: Ja, is nog gebeurd.
14: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
23: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
24: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Scheepsbouwer Dame eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Volgens het Financiële Dagblad gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Eind vorige maand annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Bij Dame zou het te veel vertraging zijn en de kosten zouden uit de hand lopen. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij ook een paar keer. Twee mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. Het slachtoffer is in goede gezondheid. Het doek is gevallen voor crypto-platform Knaken. Het bedrijf is failliet verklaard. De site en app van de voormalige sponsor van Ajax en Feyenoord ging een maand geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Volgens justitie is er 7 miljoen euro aan geld van klanten van Knaken verdwenen. En vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plekken gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn er meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen daar gratis konden plassen.
4: ANWB Verkeersinformatie. Het is druk en ook vrij rommelig op de weg. Er spelen allerlei dingen, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn op dit moment twee uitzonderingen. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt in beide richtingen. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo is de vertraging een half uur door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. VPRO.
5: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Deze zomer doen we het een beetje anders dan u van ons gewend bent. Een soort talkshow, maar dan met een Bureau Buitenland twist. Het is tijd voor Bureau Buitenland. Wij gaan de grens over.
7: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
6: Ja, en vandaag twee mensen die de afgelopen jaren midden in het wereldnieuws stonden. Voormalig VS-correspondent Carlijn van Houwelingen en Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen. Welkom allebei.
8: Dank.
9: Dankjewel.
6: Ja, in Oekraïne gaan op dit moment mensen de straat op vanwege een, nou ja, ik zou wel kunnen zeggen, een uiterst controversieel besluit, hè, van president Zelensky om de minister van Defensie te vervangen. En ook in Amerika gaan mensen de straat op omdat er opnieuw twee mensen zijn gedood, twee migranten bij verkeerscontroles door de immigratiedienst ICE. Maar voordat we helemaal in jullie landen duiken, even iets persoonlijker. Carlijn, jij bent terug uit de VS. Je hebt daar jarenlang gezeten en nu woon je weer hier in de polder. Dus je kijkt denk ik met wat meer afstand naar het land waar je al die tijd verslag van gedaan hebt. Is jouw perspectief ook gekanteld?
9: Ik denk dat ik toch de VS iets meer ben gaan waarderen sinds ik vertrokken ben. Toen ik daar woonde, dan ergerde ik me ook wel eens aan dingen. Dat je naar de dokter gaat en dat je met je creditcard klaar moet staan of dat soort dingen. En New York is een grote betonjungle, dus daar was ik ook wel eens een beetje klaar mee met al dat beton. En nu ik hier ben, denk ik toch terug ook vooral aan de mooie dingen.
6: En wat zijn dan de mooie dingen?
9: Ja, de mensen die ik mis. En ik denk toch het gevoel van onbegrensde mogelijkheden. Er zitten allerlei haken en ogen aan.
6: Het is bijna
9: aan,
6: een liedje wat je aan het zingen bent. New York Concrete Jungle.
9: Ja, dat gevoel dat je alles kan proberen, dat mis ik hier wel. Het is toch, Nederlanders zijn toch wel vaak van, oh, lastig, ingewikkeld. En zou je dat wel doen? Ja, en in Amerika zeggen ze dan, oh, wat leuk, ga ervoor. En hoe ga je dat doen? En geweldig. Dat vind ik mooi. Dat mis ik toch wel. Ja,
6: dus dat probeer jij vast te houden hier.
9: Ja.
10: Ik heb meteen wel een vraag, Carlijn. Want heb je nou ook niet de hele tijd zoiets, oh, wat doet die Trump nou weer?
9: Ja, ik ben wel een beetje immuun geworden voor alle uitspattingen van Donald Trump in 10 jaar dat ik die man heb gevolgd. Dus ik verbaas me niet heel snel meer. Maar hij weet zichzelf toch ook altijd wel weer te overtreffen. Dus,
10: van een afstandje.
9: Ja, denk ik, het zal ook niet verder gaan.
6: Ja. Oké, maar die mentaliteit, dat is iets wat mooi is aan de VS. En Michiel, jij volgt Oekraïne ook al jaren. Je zit hier natuurlijk vaker, je schrijft stukken, prachtige podcast. Je volgt de oorlog, de mensen, de politieke koers. En nu gebeurt er best wel iets spannends op dit moment. Ik zei het net al. En dan ben je in Nederland. Hoe is dat?
10: Ja, dat is altijd moeilijk. Dat is altijd moeilijk. Maar ik heb ook... Weet je, het is nooit een dull moment in Oekraïne. En was het maar een keer komkommertijd daar. Weet je? Dus, en ik heb mezelf ook, om mezelf gezond te houden... Weet ik dat ik eerder op mijn eigen koers vaar. Inmiddels, zeker de laatste 2-3 jaar... probeer ik dat wat anders te doen dan op de golf van het nieuws. Want ik kan nooit overal bij zijn. Dat is echt volstrekt onmogelijk. En ik probeer mezelf echt staande te houden. En dat is al een dagtaak.
6: Ja, maar wat is dan die eigen koers die je probeert te varen in je werk?
10: Nou, de belangrijkste thema's die ik vind die besproken moeten worden besproken. En wanneer dan precies, laten we met z'n allen een beetje rustig gaan doen. Ik ben heel erg blij dat ik hier nu zit om iets te vertellen over deze...
6: Wij ook.
10: Deze, ja, dit schandaal toch ook wel weer in Oekraïne nu. Maar ik zal

0: Maar volgende week, als ik weer terug ben in Oekraïne, zal ik zeker naar Kiev gaan. Zal ik mijn thermometer in de politiek steken en zal ik daar verslag van doen op een weer wat diepere manier.
1: Ja. Ja, en om even naar dat nieuws van de dag te gaan. Hè. Los nog van wat er in Oekraïne gebeurt. In de VS gaan natuurlijk mensen de straat op nu. Tegen die ICE-immigratiedienst. Waar dus opnieuw twee migranten zijn gedood bij een verkeerscontrole. Laten we even luisteren.
2: Seems now that ICE is free once again to make those controversial traffic stops. I'm Dale Walters in Washington. President Trump once again not on the same page as the rest of his administration. Today overturning the suspension on those ICE traffic stops. The decision from the White House coming after two more people died at the hands of Immigration and Customs Enforcement. In both cases, their cars were stopped.
1: Ja, en nu is er discussie, Carlijn, of ICE mensen mag stoppen bij stoplichten. En het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had ICE-agenten opdracht gegeven om de meeste verkeerscontroles in het hele land onmiddellijk te staken, naar aanleiding van wat er nu is gebeurd. En Trump zegt dat ICE niet moet stoppen met de verkeerscontroles. Ja, hoe zit dit? Wat zegt dit?
3: Er is een soort van strijd gaande tussen de hardliners in de regering Trump en de hardliners in de MAGA-beweging die keihard agressief door willen gaan met dat immigratiebeleid. Zoveel mogelijk mensen oppakken en uitzetten als ze geen duidelijke verblijfstatus hebben. En er zijn ook binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid mensen die toch meer naar de publieke opinie willen luisteren. En die is heel negatief over dit heel agressieve immigratiebeleid. Er is veel weerstand tegen, ook van mensen die op zich best wel blij zijn dat de grens afgesloten is. Die toch vinden dat dit veel te ver gaat. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft besloten, we gaan die traffic stops, heet dat dan. Dus ja. Verkeerscontroles, dat gaan we eens even pauzeren om mensen beter te trainen. De regering Trump zegt nu, ja, daar moet je toch mee doorgaan.
1: Ja, want er zijn echt een aantal mensen gedood, hè, bij die verkeersstoplichten. We hebben natuurlijk eerder, een aantal maanden geleden, in Minneapolis hebben we het meegemaakt.
3: Ja, dat ging om demonstranten, dus dat ging om Amerikaanse staatsburgers. En dat was een beetje een andere situatie, omdat het ging om mensen die probeerden het werk van ICE te monitoren of ook te verstoren. Mm-hmm. En nu gaat het om mensen die een doelwit waren van ICE-agenten, die staande gehouden zouden moeten worden.
1: Precies. Ja.
3: Maar ik denk dat de gemene deler is dat ICE gewoon heel agressief is. En ook vaak slecht getraind. En dus in situaties komt waarin ze zich kennelijk zo bedreigd voelen dat ze heel snel een wapen trekken en schieten. Het lijkt erop dat zeker in het tweede geval, dat was in de staat Maine, waar zelfs ICE eigenlijk niet kan uitleggen waarom die agent nu heeft geschoten. Er is alleen een soort vaag statement dat zegt hij had het idee dat de publieke, de openbare veiligheid bedreigd werd.
1: Ja, ging het om een Colombiaan van 36 jaar in Maine.
3: 26, ja. 26, ja, een heel jonge man, jonge vader, die ook in ieder geval een werkvergunning had. En dus waarschijnlijk gewoon in het land had mogen zijn. En ook niet het doelwit was van de operatie, maar daarin verzeild raakte.
1: Ja, en wat zegt dat dan dat er toch dat het ministerie eigenlijk iets anders zegt dan Trump? Wat zegt die discrepantie?
3: Ja, dat uiteindelijk Donald Trump in zijn impulsen toch probeert dat ministerie te laten doen wat hij wil. En dat is uiteindelijk denk ik wat er wel
1: gaat
3: gebeurde.
1: Ja.
3: Ook al is het niet altijd haalbaar bijvoorbeeld. ICE is heel veel op straat mensen gaan aanhouden. En dus ook in hun auto. Mm-hmm. Omdat er, dat is eigenlijk de verdienste van activisme. Immigratievoorstanders hebben immigranten heel goed uitgelegd wat hun rechten zijn. En dat ze de deur niet open hoeven te doen als er ICE-agenten voor de deur staan. En dat alleen met een gerechtelijk bevel kunnen die agenten jouw huis binnenvallen. Dus als je de deur dicht houdt, dan kun je ook niet gearresteerd worden.
1: Michiel, er zijn ook Oekraïners in de VS. Ik weet niet of jij hiervan, of dat hele grote aantallen zijn, maar hoor jij verhalen over wat zij meemaken? Zijn zij ook doelwit? Of vallen zij minder op omdat het wat wittere migranten zijn?
0: Ja, ik ken er niet heel veel, maar ik ken toevallig wel een vrij goede vriend van mij. Die komt uit Donbass, uit zo'n plaatsje wat helemaal verwoest is. En ik ken hem van daarvoor, toen dat plaatsje nog bestond. Hij was daar onderwijzer. En hij is eigenlijk vlak na de invasie is hij ontkomen naar Amerika. Hij is eigenlijk een soort van uitgenodigd. En hij is daar best wel geïntegreerd. En onlangs kreeg ik een bericht van hem. Ik vroeg hoe het nou met hem gaat. Hij zei, nou, het gaat eigenlijk best wel goed met me. Ik werk nu voor het ministerie van Onderwijs in Florida. Ik ben onlangs gepromoveerd. Mijn vrouw runt een succesvol bedrijf. Dus financieel gaat het ons uitstekend. Maar tegelijkertijd schrijft hij dan, ja, ik voel me heel erg onzeker hier. Deze plek voelde echt als een nieuw thuis, een nieuw begin. He, er is niks meer wat we hebben achtergelaten. Dat is allemaal weggevaagd. Maar alles verandert hier nu snel. En ik begin met te realiseren, schrijft hij, dat we onze status hier misschien helemaal niet kunnen legaliseren in de toekomst. En eerlijk gezegd weet ik eigenlijk niet eens meer of we dat wel willen. Mm. Maar goed, hij heeft ook geen andere weg. Dus hij zit toch echt wel in de rat.
1: Ja, dat zegt natuurlijk wel iets. En Carlijn, als je kijkt naar die... veel Amerikanen vinden dat ICE het land onveiliger maakt. Hè? Ik denk dat de dood van deze twee migranten daar ook weer een effect op zal hebben. Wat doet dat met de populariteit of de impopulariteit misschien wel van Trump?
3: Ja, dit speelt erin zeker een rol. Men vindt dat ICE te ver gaat. Het zijn heel veel heel goed georganiseerde groepen van heel gewone mensen die hier ook echt zich tegen verzetten. Die in hun wijken, ik krijg nog steeds berichten uit de wijk waar ik woonde in New York. Daar wordt nog steeds elke dag lopen daar mensen patrouilles om te kijken of er geen ICE-agenten ergens op de uitkijk staan. Dus dit is zeker een onderwerp waarbij heel veel weerstand tegen de regering Trump loskomt. En dat maakt dit alleen maar weer sterker, denk
0: ja.
3: ik.
0: Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje tegen de, hoe zeg je dat, de American Dream.
1: Nou,
0: toch?
1: Migratie.
0: Die vriend van mij, Leonie, is eigenlijk een succesvolle, jonge vent. Dit is wat Amerika was.
3: Ja, toch? En Donald Trump heeft altijd gezegd, we gaan illegale immigranten het land uitzetten. Maar dit gaat om mensen die gewoon in een procedure zitten, die papieren hebben om te mogen werken. En die wilden de regering Trump ze afnemen. Dat zijn ook mensen, zoals je zegt, die bedrijfjes hebben, die naar school gaan, die werken in de zorg, die werken in de bouw, die heel belangrijk zijn geworden vooral in kleine gemeenschappen in staten als Iowa, waar ze best hartelijk ontvangen zijn. Als die mensen inderdaad uit die samenleving gerukt worden na een aantal jaar, en dat gaat soms ook om mensen die daar al heel lang wonen, als het geen Oekraïners zijn, maar mensen uit bijvoorbeeld El Salvador, die al heel lang een tijdelijke status hebben. Ja, mensen gaan dat merken en gaan daar hun conclusies aan verbinden. Ja. Dat dit toch niet is wat ze willen, denk ik in veel gevallen.
1: Goed. Maar we gaan naar Oekraïne. Ik noemde net al eventjes, daar gaan mensen dus ook de straten op vanwege het plotselinge vertrek van een populaire minister.
4: Now protests in the Ukrainian capital Kyiv after Defense Minister Mykolo Fedorov said he was resigning as part of President Volodymyr Zelensky's cabinet reshuffle. The fear that his departure at such a crucial point in the war against Russia will hurt the war effort, just as Ukraine has been showing increasing success on the battlefield.
1: Ja, Michiel, het gaat dus om de Oekraïense minister van Defensie, Fedorov. En er is ook nog een nieuwe premier benoemd. En daarom gaan mensen dus de straat op. Maar waarom maakt dit vertrek van die minister zoveel los? Vertrek of misschien ontslag, ik weet niet precies
0: het is eigenlijk een soort combinatie daarvan. Hij werd ontslagen, hij heeft uiteindelijk de eer volgens mij formeel aan zichzelf gehouden. Hij is weggegaan en hij geeft volgens mij op dit moment een persconferentie. En hij schuwt daar grote woorden overigens niet, dus het conflict is echt wel gaande nu.
1: Wat zegt hij dan?
0: Hij zegt, ik had inderdaad dat bevestigd, hij wel een beetje, wat Zelensky eerder zei, Zelensky zei dat tegen zijn partijgenoot in het parlement vanochtend, om die partijgenoten te overtuigen om voor zijn nieuwe kabinet te stemmen. Ja, dat hij inderdaad in onmin leeft al een hele tijd met de generaal, de oppergeneraal, generaal Sirski. En dat is ook een vertrouweling van Zelensky. Maar ik denk dat...
1: Wacht even, ik wil het even begrijpen. Dus de voormalig minister van Defensie, Fedorov, de geliefde minister, die zei, ik leef
0: Ruzie met Sirski. Dat is de oppercommandant van het Oekraïense leger. Dus de oppergeneraal. De belangrijkste man in het leger. Die dus de troepen aanstuurt aan het front.
1: En hij geeft dit als verklaring voor zijn vertrek.
0: Ja, als één van de verklaringen. Maar eigenlijk zit er een diepere verklaring achter. En ik denk dat daarom horen we die mensen nu ook op straat. Dat is niet omdat er een ordinaire ruzie is tussen twee belangrijke mannen. Dat komt natuurlijk ook voor in de oorlog. Maar omdat het eigenlijk gaat over de bestrijding van corruptie. Mm-hmm. Uiteindelijk. En dat voelt men heel erg aan in de Amerikaanse samenleving. Of in de Amerikaanse.
1: De Oekraïne. Oekraïne. Of wil je solliciteren naar een nieuw land?
0: Nou ja, wie weet. Dus er zijn eigenlijk, en dat er zijn ook grote, laten we zeggen, crowdfunding campagne mannen die dat nu bevestigen. Die zeggen, ja, er is heel erg veel corruptie in het ministerie, op het ministerie van Defensie, daaromheen. En dat gaat met name over de aanschaf van wapens, want meer dan de helft van het budget van Oekraïne, het nationale budget, gaat naar wapens.
1: Ja.
0: En in een land waar nog steeds veel corruptie is, is dat natuurlijk, ja, een bron van stelen. En deze verderop, een jonge vent, 35 jaar nog maar, heeft al succesvolle carrière achter de rug. En die heeft eigenlijk geprobeerd om die wapenleveranties openbaar aan te besteden. Dus de wapenproductie in Oekraïne. En alles te digitaliseren. Dat is eigenlijk zijn speerpunt. Dat doet hij al jaren, ook in allerlei andere functies. En daardoor is het eigenlijk veel moeilijker geworden, zo blijkt nu, om corrupt te zijn.
1: Mm.
0: Dus het moet openbaar, het moet transparant, het moet voor de burgers zichtbaar. En dat is blijkbaar toch tegen de zere schenen van heel veel oude krachten, laat ik het zomaar noemen, in de Oekraïnse maatschappij. Dat zijn businessmen, dat zijn mensen rondom de politiek, ook rondom Zelensky, rondom de macht.
1: Oligarchen.
0: Er zijn nog steeds hele grote oligarchen in de Oekraïnse samenleving. Die zijn best wel op de achtergrond, hebben ook veel van hun macht verloren, maar ze zijn er nog steeds. Een soort van deep state zou je ze kunnen noemen, hè, in vergelijking met Amerika. Maar dat is dus in Oekraïne ook gaande en daar heeft Zelensky mee te dieren. En ja, Fedorov is eigenlijk iemand die te transparant was. Te goed eigenlijk om dit werk te kunnen doen op de manier waarop hij dat wilde.
1: Ja, dus hij was te transparant. En als je nu kijkt ook naar de battle. Hoe zeg je dat nou? Ik kom niet op het Nederlands woord.
0: Het front.
1: Het front. Is hij ook verantwoordelijk, deze Fedorov, voor die successen die nu behaald zijn?
0: Is natuurlijk heel erg paradoxaal. Deze zeer succesvolle. Eindelijk heeft Oekraïne weer successen aan het front. Met name door die lange afstandsaanvallen. Dat gebeurt met drones.
1: Ja.
0: Fedorov was heel erg actief in met name het verzamelen van die drones. Met allerlei crowdfundingacties. Met allerlei nieuwe manieren van hoe het ministerie werkt. Met aanbestedingen dus, maar ook met producenten aan zich binden. Met het contact met het buitenland, met het Westen, met onze industrie. Want ja, Oekraïne werkt onder andere met Nederland, maar ook met allerlei andere Europese landen aan die droneproductie. En dat moet natuurlijk ook openbaar, want het zijn EU-landen. En het gaat hier op een andere manier. Hier doen we dat, proberen we dat wel zuiver te doen. Dus zo'n man heb je nodig op het ministerie van Defensie. Maar zo'n man heb je dus niet nodig als je corrupt wil zijn.
1: Nee, maar goed. Als we dan even kijken naar corruptie, transparantie. Dat is toch ook wat de EU wil. Wij steunen Oekraïne heel erg. Heb jij iets gehoord binnen de EU? Volgens mij zijn ze opmerkelijk stil.
0: Nog niet. Ik heb vanuit Letland, dat is toch een van de grootste bondgenoten, maar een hele kleine natuurlijk. Vergeleken met andere Europese landen. Het is zo jammer dat die weg is. Maar Europa is nog stil.
1: Waarom?
0: Europa wacht blijkbaar toch af of er... Hoe de burgermaatschappij hierop reageert. Maar ik denk dat dat antwoord er al is. Want er staan duizenden mensen op straat. En dat is allemaal gisteren pas op gang gekomen. En nu al staan de mensen op straat. En als we Oekraïne kennende, wordt dit alleen maar groter.
1: En dan dus als die protesten groter worden, dan zal de EU moeten reageren.
0: Zo is het gegaan. Ja. Een jaar geleden was er een soort machtsgreep van Zelensky op de anticorruptiebestrijding. Toen begon het ook met die so-called civil society. Die kwam de straat op en toen pas ging Europa zich er ook mee bemoeien. En toen was die kracht zo groot voor Zelensky dat hij het helemaal moest terugdraaien.
1: Ja, en dan moeten dus ook die oligarchen en die rijke omgeving eromheen, machtshebbers, moeten dan dat maar slikken eigenlijk. Carlijn, als we even kijken naar de VS, want binnen Amerika is natuurlijk ook een vleugel, hè, binnen bij de Republikeinen die sceptisch zijn over die Amerikaanse steun aan Oekraïne. Ja, dan horen we dit. Corruptie, miljardensteun en wapenleveranties aan Oekraïne. Dat zij willen dat stopzetten. Nou, dan denk je eigenlijk, hebben ze gelijk.
3: Dit zal niet helpen. Er is juist recent wat meer steun voor Oekraïne in de regering Trump en ook in de Senaat. Er wordt gestemd over sancties voor Rusland bijvoorbeeld. En Trump laat dat nu wel gebeuren, in het verleden niet. Hij heeft ook toegestaan dat Oekraïne zelf Patriot raketten kan gaan maken. Dus er is eigenlijk een beweging terug naar wat meer steun voor Oekraïne.
1: Ja, en dit zou dus de boel weer een beetje kunnen kantelen.
5: De Bureau Buitenland Zomertafel.
1: Ja, u luistert naar Bureau Buitenland met voormalig VS-correspondent Carlijn van Houwelingen en Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen. Als we even doorpraten over de VS, Carlijn. Jij wilde het graag hebben over de democraten. En eigenlijk van waar blijft die democratische leider? Gisteren is er ook iets belangrijks gebeurd in het Huis van Afgevaardigden. Want gisteren werd er gestemd over het stoppen van de hulp aan Israël. En er was bijna de helft stemde voor van de democratische leden. Wat zegt dat, deze kanteling?
3: Ik denk dat we onder druk staan van de achterban, of van de mensen die ze beschouwen als hun achterban, die het hebben laten afweten in bijvoorbeeld presidentsverkiezingen, die Donald Trump mede kon winnen omdat onder de Democraten heel veel onvrede was over het Israëlbeleid. Mm-hmm. Dus de Democraten moeten wel meebewegen en zijn dus veel kritischer geworden op Israël. En dat zie je in die stemming. Dat is echt enorm gegroeid, het verzet binnen de Democratische Partij tegen die militaire hulp aan Israël.
1: Ja. Zou dat een splijtswam kunnen zijn in die midterms?
3: De
1: tussentijdse verkiezingen?
3: Ja, ik denk dat het voor de linkse kiezer wel een groot thema is, een belangrijk thema. En dat de Democraten geleerd zouden moeten hebben, in ieder geval van die presidentsverkiezingen, dat mensen ook echt het laten afweten bij de stembus als zij daar niet naar luisteren.
1: Ja. En dan die grote vraag, waar zijn dan die Democraten? Waar zijn ze?
3: We hebben het heel veel over de Republikeinen natuurlijk en over Trump en zijn regering. Maar ja, ze zijn een beetje onzichtbaar. Ze zijn erg met zichzelf bezig. Mm-hmm. Er is een strijd tussen de linkervleugel en de meer gematigde middengroep. En het is volgens mij voor de Democraten nog steeds niet helemaal duidelijk waarom ze zo impopulair zijn geworden. Want dat is wel de situatie. Donald Trump is impopulair, maar de Democraten ook. Dus mm-hmm. ze kunnen dan niet per se meteen profiteren van de weerstand tegen Donald Trump.
1: Dus hoe komt dat dan? Zitten ze in zo'n identiteitscrisis? Of wat is er aan de hand? Want je zou daar natuurlijk enorm mee kunnen scoren nu, als Trump staat historisch laag.
3: Ja, en hij heeft alles wat hij heeft beloofd niet waargemaakt. Nee. Hij heeft gezegd, ik ga het leven goedkoper maken. Nou, daar moet je als Democratische Partij natuurlijk enorm mm-hmm. op inspringen. Maar het is denk ik voor veel Amerikaanse kiezers toch niet helemaal duidelijk waar de Democratische Partij nou echt voor staat. Het is heel veel gegaan over alles wat zo vreselijk is aan de regering Trump. Maar
1: wat ze zelf zijn is niet duidelijk. En toch, als je kijkt, dit wordt natuurlijk ook veel in de media gezegd, where the Democrats. Maar dat is de afwezigheid in de media. Dat is misschien de gezichten die er niet zijn, of de boodschap. Maar ze staan goed in de peilingen.
3: Ja, mede dankzij Donald Trump, die zo
1: slecht
3: impopulair is, inderdaad. Dan is er ook altijd nog wel een verschil tussen congresverkiezingen en presidentsverkiezingen. Ja. Want aan de congresverkiezingen doen mensen mee die de politieke junkies zijn, zeg maar. Die daar zich wat meer in verdiepen, die daar wat meer belang aan hechten. Bij mm-hmm. presidentsverkiezingen is dat kiezerspubliek wat breder. Doen dus ook mensen mee die wat minder op de hoogte zijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus in congresverkiezingen doen ze het dan wel goed. Maar dat betekent niet dat dat ook zich vertaalt in presidentsverkiezingen die over 2 jaar in 2028
1: gaan. Nou, snel al. En zie jij gezichten die dan kans maken binnen de Democraten?
3: Ja, dat is eigenlijk. Ja, wat je al zei, waar is die leider? Joe Biden is vertrokken.
1: Ja.
3: Iedereen is Joe Biden eigenlijk al vergeten. Kamala Harris is ook onzichtbaar. Is ook, heeft het wel eens over dat ze zich nog een keer kandidaat stelt. Maar lijkt me geen goed idee.
1: Ja.
3: Er is ook geen duidelijk, fris, charismatisch, aantrekkelijk persoon die dat
0: gaat
3: kan overnemen.
0: Vroeg ik me af, Carlijn. Gaat het ook niet heel erg over de analyse van wat de analyse is van het probleem in de samenleving, van die de Democraten hebben. Ik las bijvoorbeeld een van jouw stukken, Carlijn, van een paar maanden geleden. En dat ging over die MAGA-beweging, of dus de Trump-stemmers. En daarin schrijf je, eenzaamheid is een motor onder de MAGA-beweging. Dus eenzaamheid is een motor onder de MAGA-beweging. Dus dat onderlinge wantrouwen en die eenzaamheid van heel veel mensen, is dat iets waar de Democraten een begin van een, laten we zeggen, analyse over hebben? Zijn er mensen die erover nadenken?
3: Ja, de MAGA-beweging biedt echt een gemeenschap, een community aan veel mensen. Het is een hele hechte groep waar mensen ook echt heel veel plezier hebben met elkaar. Waar het echt niet alleen maar over politiek gaat. Waar ze heel veel met elkaar optrekken. En dus een sociale kant vinden die ze missen. Ja, een community. De Democraten hebben toch vaker meer technocratische verhalen over we gaan dit oplossen, we gaan dat oplossen. Maar niet zo'n beweging waar je plezier maakt met elkaar. Iemand die dat wel heeft was Zoran Mamdani, de nieuwe burgemeester van New York. Die slaagde daar in New York wel heel erg in.
1: En kan dat aanslaan in de rest? Kan dat ook een succesformule zijn
3: dat
1: voor
3: is
1: de rest van de Democraten?
3: Ik denk dat ze dat meer zullen moeten creëren. Ze zullen iemand moeten vinden die mensen enthousiast kan maken. En er zitten toch veel oude rotten in die partij die op leeftijd zijn, waarvan mensen het idee hebben dat ze niet meer weten wat er nou leeft onder gewone mensen.
1: Ja.
3: Dat is
1: de vraag.
3: Gaan ze maar, die vinden?
1: Precies, maar dan de vraag aan jullie beiden. We gingen over de VS en over Oekraïne. We hebben schandalen rondom Trump, die inbeukt op de Amerikaanse democratie. Oekraïne. Welk land is inmiddels democratischer? Michiel?
3: Ja, goede vraag.
0: Ja, ik denk dat de Amerikaanse democratie is natuurlijk heel erg diep in. Dus dat is bijna bij default, zeg maar, een soort democratie, hè, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat Oekraïne dat ook is. Mm. Oekraïne is natuurlijk in de Sovjetheid dat hele gedachte van democratie, dat hele fenomeen, dat is afgebroken, echt vernietigd.
1: Dus?
0: Maar het is ook een soort anarchie. En men zorgt wel goed voor elkaar in Oekraïne. En ik denk dat daar ook deze beweging die we vandaag op straat zien, dit is pure democratie. Ja. Laten we zeggen grassroots, zoals
3: ja. Amerikanen. Ja, dat zie je in de VS ook nog wel veel, hoor. Er zijn heel veel mensen die heel erg betrokken zijn.
1: Maar wat zeg jij nu? Is de VS democratisch of Oekraïne?
3: Ja, nee, ik zou toch zeggen de VS. Er wordt nog gestemd over de lijkschouwer in de gemeente. Daar mag je nog op kiezen.
1: Okay.
3: In de verkiezingen.
1: Dank jullie wel, voormalig VS-correspondent Carlijn van Houwelingen en Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal Tour de France met Henry Schut en Guylaine Plag. Vandaag 12e etappe en morgen zijn wij er weer met onder andere Ruben Terlouw.
6: NPO Radio 1.
7: Podcast.
8: Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we in dit land zo scheidziek zijn.
9: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
10: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
11: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
9: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
12: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent.
11: Ja.
12: Ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
9: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: Ster. Mam, waar is mijn zwembad?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Nu bij Dirk Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
25: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Henry Schut.
5: Goedemiddag. Eentonigheid lag op de loer in de etappes die gemaakt zijn voor de sprinters. Maar daar is na gisteren definitief geen enkele sprake meer van. Na 4 sprintetappes en 3 verschillende winnaars. Een Nederlander, een Belg en een Noor. En dan zijn er ook nog die Deen in het groen, die Eritreër. Een andere Belg en misschien ook nog wel een andere Nederlander als kapers op de kust. Wiens kant valt het vandaag op? Maak het mee bij Radio Tour de France. We beginnen nu met het NOS Journaal. Annette Schut.
7: Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat dan ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Het crypto-platform Knaken, bekend als voormalig sponsor van Ajax en Feyenoord, is failliet, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Ruben Eg van onze economieredactie. Ruben, wat is er met Knaken gebeurd?
16: Nou ja, het Openbaar Ministerie die heeft om een faillissement van het bedrijf gevraagd. Ruim een maand geleden ging opeens de app en de website van Knaken op zwart. Gebruikers konden niet meer inloggen. Begin dit jaar moeten crypto-platformen een speciale Europese vergunning hebben. Daar begon het allemaal mee. En het lukte Knaken niet om aan deze nieuwe regels te voldoen. Het bedrijf had zo'n 30.000 klanten naar schatting. Ja, en al die mensen die konden niet meer inloggen. En ze wisten ook niet waar hun geld was. Justitie, het Openbaar Ministerie, die vermoeden dat het geld weg is.
7: Ja, en daar zullen die 30.000 klanten niet heel blij mee zijn, denk ik.
16: Nee, want het lijkt er ook daadwerkelijk op dat er wat echt aan de hand is. Dat geld zou bewaard moeten worden bij een aparte stichting. Het Openbaar Ministerie zegt 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken dat ontbreekt. Dat is weg, foetsie. De rechter die zegt, die concludeert, klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. Feit is dus dat er geen geld terug kan worden terugbetaald, zegt de rechter. Ja, en daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. En daarmee is het faillissementverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
7: Dus betekent dit ook dat alle klanten van Knaken hun daadwerkelijke Knaken kwijt zijn?
16: Nou, de curator, die neemt het nu over. Die gaat nu door de boeken om te kijken wat waar precies is en wat daar allemaal exact mee gebeurd is. Hij zou ook bezit kunnen verkopen om klanten te gaan betalen. Ja, en ondertussen doet justitie ook nog eens onderzoek naar mogelijke strafrechtelijke misstanden. Een toezichthouder, dat zou de AFM of dat zou de Nederlandse Bank kunnen zijn, die heeft bij justitie aangeklopt, daar is wat aan de hand. Dus dit kan allemaal nog een flink staartje krijgen voor de oprichters en eigenaren van Knaken. En vergeet ook niet dat vertrouwen in de cryptosector, ja, die krijgt hiermee een nieuwe klap.
7: Ruben Eg van de economieredactie. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 weken zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat bleek niet te kloppen. En de Franse president Macron is in Fontainebleau, waar de natuurbranden nog steeds niet zijn gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die daar al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Oekraïne dan heeft een nieuwe premier, Serhii Koretsky. Hij was de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. En hij volgt Sviridenko op, die door president Zelensky werd benaderd om op te stappen. Dat werd bekendgemaakt door de voorzitter van het parlement.
26: Запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України в ложі уряду залу засідань Верховної Ради України.
7: Vandaag werd ook bekend dat Zelensky defensieminister Fedorov heeft weggestuurd.
1: In Oekraïne wordt door duizenden mensen gedemonstreerd tegen dat ontslag van die populaire minister, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Hij wordt gezien als een echt een effectieve bestuurder die met zijn achtergrond in de tech-industrie de beste keuze is om nu Oekraïne te helpen zijn de dronecapaciteiten naar het volgende niveau te brengen. Hij had ook grote ambities om de krijgsmacht verder te hervormen, om ook de corruptie aan te pakken die nog altijd heerst in het leger. Dat hij dus nu al zo kort na zijn aanstelling, hij was nog maar een half jaar aan de slag, alweer moet vertrekken, dat vinden mensen, kunnen mensen niet begrijpen. En daar lijkt dus ook een politieke reden en een ruzie achter te liggen.
1: President Zelensky is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Bij een aantal grote evenementen deze zomer kunnen vrouwen op meer plekken gratis naar de wc dan in voorgaande jaren. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen is dat het geval. Daar worden vrouwenurinoirs geplaatst waar drie vrouwen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Op de kermis in Tilburg zijn er meer gratis wc-hokjes en ook komen er faciliteiten voor mensen met een beperking. Vorig jaar werd er nog gedemonstreerd in Tilburg omdat alleen urinoirs voor mannen gratis waren. Het weer. In het noorden en midden van het land bewolking. Af en toe wat regen. Het is een graad of 22. In het zuiden droog en zonnig. Daar 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Dan 23 tot 28 graden.
5: Helene Geest over de files.
6: Ja, dat zijn er in totaal bijna 40. Maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Behalve dan op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging meer dan een half uur. Er wordt gecontroleerd en ze zijn ook nog aan de weg aan het werk daar. Verder een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht, kost je een kwartier. En de wegwerkzaamheden op de A20 hoek van Holland-Gouda leveren bij Moordrecht ook 10 minuten oponthoud op.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
11: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
10: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
10: Ga naar datacation.nl.
27: Mats van de Bets. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
28: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
29: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
30: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
31: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
30: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
32: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
33: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
32: AWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
31: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Toch wel naar uit dat het een massasprint wordt. Oeps, nu loop ik wel op het voorspelspel af, hè?
9: Ja, lekker man, lekker.
0: Goedemorgen.
9: Tim Melier gaat vandaag de rit winnen.
13: Ik ga ook voor Melier.
9: Hé, hey, wat rijp ik daar?
13: Laffe honden.
9: Dat is wel het woord van vandaag.
0: Ja, ik ga toch Melier spelen. Omdat ik het vorige keer zo laf vond van al die lafbekken, ga ik nu met ze mee.
9: Hier, nu, ja, we zijn halverwege.
0: Doorkachelen maar.
9: Vive le Tour!
0: Dit is een sprint voor Barentsson.
14: Daar komt de borda. Ja, daar!
15: Ze hebben een nieuwe spurtbom in Noorwegen. We gaan roeien.
17: Waarom had je hem niet in het voorspelrondje opgegeven?
0: Ja, dat zit ik mezelf nu ook af te vragen.
9: Ik ruik
13: laffe honden.
31: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
5: Goedemiddag. Nou, die laffe honden die hebben plaatsgemaakt voor pittige pitbulls. Een messcherpe Radio Tourploeg meldt zich met nieuwe ronde, nieuwe kansen in onze voorspelcompetitie. Zodat we gisteren heel snel kunnen vergeten. En met 179 verse kilometers voor de renners. Waarvan er toch ook al snel weer, nou, meer dan 25 voorbij zijn. Joris, heb jij al een eenzame gek of meerdere gekken gezien die denken tot op de streep voor het peloton uit te blijven?
0: Op het moment dat jij het zegt, Henry, kun je eigenlijk maar één naam noemen. En die man, die je allemaal kunt opschrijven als je de Tour van dit jaar gevolgd hebt, die man is in zijn eentje nu weggereden, heeft net Haller achtergelaten en zijn naam is natuurlijk Baptiste Weisstroffer. Hij moet op 152 kilometer en op dit moment krijgt hij 12, 13, 14 seconden voorsprong van het peloton.
5: Etappe 12 alweer van deze Tour. Eentje om extra van te genieten, want de finishplaats is vandaag Chalon-sur-Saône en dat staat bekend om zijn Bourgondische feesten. Dus maak die barbecue vast aan, haal iets lekkers uit de wijnkelder en houd die radio de hele middag op één.
14: Ja, beste liefhebbers van die

0: juillet.
1: Goedemiddag, luisteraars.
0: 12e étape.
1: In Nederland.
0: Magny-Cours. Chalon-sur-Saône.
1: Op waar ook ter wereld.
2: De ontknoping van elke etappe.
0: 181 kilometer.
3: Je hoort het hier.
4: Je leest een geweldig boek en dan zie je later de film. En dan vind je het boek toch beter. Dus als je naar Radio Tour de France luistert, ziet daarna de televisiebeelden, is Radio Tour de France toch beter.
5: You go.

0: uit te blijven.
1: Op het moment dat jij het zegt, Henry, kun je eigenlijk maar één naam noemen. En die man die je allemaal kunt opschrijven als je de Tour van dit jaar gevolgd hebt. Die man is in zijn eentje nu weggereden, heeft net Haller achtergelaten. En zijn naam is natuurlijk Baptiste Weisstroffer. Hij moet nog 152 kilometer. En op dit moment krijgt hij 12, 13, 14 seconden voorsprong van het peloton.
2: Etappe 12 alweer van deze Tour. Eentje om extra van te genieten, want de finishplaats is vandaag Chalon-sur-Saône. En dat staat bekend om zijn Bourgondische feesten. Dus maak die barbecue vast aan, haal iets lekkers uit de wijnkelder en houd die radio de hele middag op 1.

0: 16 juillet.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, luisteraars.
0: 12e étape.
2: In Nederland.
0: Magny-Cours. Chalon-sur-Saône.
2: Of waar ook ter wereld.
3: De ontknoping van elke etappe.
0: 181 kilometer.
4: Je hoort het hier.
5: Je leest een geweldig boek en dan zie je later de film. En dan vind je het boek toch beter. Dus als je naar Radio Tour de France luistert, ziet daarna de televisiebeelden, is Radio Tour de France toch beter.

0: Nevers, waar gisteren dus de aankomst was. Ja, beroemd circuit waar de Formule 1 in het verleden tot en met 2008 altijd de Franse Grand Prix reed. 8 keer gewonnen door Michael Schumacher. De laatste keer dat er een Grand Prix van Frankrijk was op Magny-Cours won Philippe Massa. Het is de plek waar David Coulthard ooit zo boos werd op Schumacher, dat hij tijdens de Grand Prix zijn middelvinger opstak. En het is ook een circuit waar de tweewielers actief zijn. Niet de MotoGP, wel de Superbikes. Michael van der Mark, die was daar 2 jaar geleden. Nou, dat was mooi om daar dat rondje te mogen rijden. De renners deden dat ook. En misschien wel extra gemotiveerd door zo'n vertrek op het circuit gingen ze er behoorlijk hard in dus. Want het was echt niet zo dat de eerste ontsnapping meteen de juiste bleek. Al was het wel Vijstoffer die als eerste in de aanval ging ook. Toen om 13:41 de 174 overgebleven renners van start gingen. In eerste instantie geraakte die niet weg. Daarna zagen we een groepje met Mike Teunissen onder andere. En met Gernalek. Dat was een kwartet dat na 4 kilometer wegreed. En het waren vooral de ploegen van Soudal, van NSN, die al aan het controleren waren. Astana ook, ondanks het feit dat Teunissen dus wel een keer meesprong. Daarna weer een ander kwartet gezien met Asgreen, met Prodom, met Valentin Parent-Pertre, die het toen probeerde. En toen, na 26 kilometer, op een kaarsrechte weg, tweebaansweg, door het bos, probeerde Vijstoffer het aan de linkerkant van de weg. Ja, en het zijn van die gekke momenten. Dan is het zo'n gejaagd begin met een hoge snelheid. En dan in één keer denkt de peloton, nou weet je wat, die sprintersploegen zijn zo aan het controleren, wij geraken niet weg. Dus dit was het dan. En Vijstoffer, die pakt eigenlijk in mum van tijd bijna 2 minuten de gele trui. Ook aan het plassen geweest inmiddels en zit in een nou, behoorlijk pelotonnetje. Want er rijden op dit moment zo'n 40 renners. 45 renners voor ons uit, achter de start van het peloton. Dus voorlopig geniet Vijstoffer de ruimte. Krijgt hij de ruimte en geniet hij van die poging. En doet hij dus alleen 2 minuten en 5 seconden op weg naar Chalon-sur-Saône. 148 kilometer nog te rijden. Nu nog in droog weer. Maar als ik voor me uitkijk naar het oosten, en daar gaan we toch echt naartoe. Oei, dan hangt daar een hele donkere lucht. Ze voorspellen noodweer voor later vanmiddag.
1: Nou, dat zien we dan tegen die tijd. Net als gisteren wordt er een sprintetappe verwacht met een massasprint dus op de finish. Ja, Joris, toch nog even over gisteren. Want in deze uitzending hebben we dat ook alweer even voorbij horen komen natuurlijk. Omdat het ook heel vermakelijk was. Om 2:30 roep jij een naam in de voorspelcompetitie. Merlier, in het kielzog van Sebas en Steven. Mm-hmm. En dan later in die middag dan rol jij perfect uit dat er een Noor gaat winnen. Dat gebeurt vervolgens ook. Maar waar is dit in je hoofd ontstaan en waarom niet eerder?
2: Vergelijk het met de bondscoach van het Engelse voetbalelftal, Henry. Die hebt het goed voor elkaar, het staat goed. En dan ineens krijg je een kronkel en dan denk je, nee, we gaan het toch zo doen en dan komt het op het einde goed. Ja, dat gebeurde gisteren. Dus 2 keer. Mij en de Engelsen.
1: Ja, alleen voor die Engelsen kwam dat uiteindelijk niet helemaal goed natuurlijk.
2: Nee, voor mij ook niet.
1: Nee, ja, voor jou ook niet, want je had het niet voorspeld. En die waren skilled, kan die dat dan nog een keer of is dit nou net een iets andere aankomst?
2: Nou ja, ik zit te kijken naar de aankomst en dat is een kopie van Bordeaux, hè, van etappe 7. En dat is de etappe waarin Warren Scholtz, ik weet het niet precies exact hoor, maar het is zo ongeveer spreek je het uit, daar gaan we weer. Toen werd hij tweede achter de toen sublieme Merlier. Een van de 2 prachtige overwinningen van Merlier. En dat was ook zo'n sprint. Flauw naar rechts. Lange, laatste, rechte lijn. Het lijkt er heel erg op nu. Toen Bordeaux, nu Chalon-sur-Saône. Maar ik denk dat hij niet nog een keer kan in deze Tour.
1: Je zegt, ik denk dat hij het niet nog een keer kan.
2: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat gisteren hij wel profiteerde. En dat doet hij dan dus heel goed van een situatie die ontstond. Maar die situatie zal vandaag normaal gesproken natuurlijk niet ontstaan. Een beetje met dank aan Kees Bol natuurlijk. Dat is de Warren Scholtz van Nederland.
1: Ja. Als hij het nog een keer doet, dan is het waarschijnlijk vandaag. Hè? Want er zijn veel kenners die zeggen dat dit echt de laatste sprinterskans is. Vind jij dat ook? Want ik heb ergens volgende week nog wel een etappe gezien. Ja, die begint al met wat bergjes, maar die is daarna helemaal vlak.
2: Ja, klopt. Op zich ben ik het met je eens. De man die door jou heen staat te praten is Baptiste Vijstoffer. Die hoorde je een beetje babbelen op de achtergrond.
1: Die rode je rugnummer voor alweer heeft,
2: ja,
1: en laat hij zich terugzakken.
2: Niet te geloven, die man, voor de derde keer deze Tour in de aanval. Al die getallen ga ik u zo noemen. Etappe 17, hè? Woensdag over een week. Dan gaan we naar Voiron. Dan zitten er wat heuvels in het begin. Dan zal Vijstoffer ook wel weer aanvallen. Maar de crux zit hem, denk ik, wat betreft de kans op een massasprint of niet, in de finale. 2 kilometer, niet ver voor de finish, aan 4%. Dus 2 kilometer, echt behoorlijk aardig omhoog. En dat nodigt anderen uit om daar toch wel te gaan punchen, denk ik. Ik denk dat woensdag 22 juli, etappe 17, dat de kans op een massasprint niet al te groot is. En dan zegt u misschien, ja, maar Parijs dan.
1: Precies. Nou, hoe zat het ook alweer?
2: Goh, drie keer de Montmartre. En we hebben vorig jaar gezien wat een gigantisch spektakel dat kan en kon opleveren met Wout van Aert in een sublieme hoofdrol. Ik verwacht nu wel weer zoiets op de laatste dag van de Tour. En de sprinters zeggen het zelf ook, hoor. Bijvoorbeeld Huub Arts, die Nederlander die nu al drie keer top 10 gesprint heeft, tot ieders verbazing. Niet in het laatst, zijn eigen verbazing. Hij zegt ook, dit wordt zo'n beetje de laatste kans. En vanaf hier wordt het gewoon een kwestie van Parijs halen. Dus de laatste kans voor de sprinters vandaag, ja, die kans is zeer groot.
3: Parijs is nog ver.
1: Jouw eigen Tourquiz. Er komen nog zoveel originele en onverwachte onderwerpen aan in jouw eigen Tourquiz. Het wordt heel erg leuk nog de komende 10 dagen. Als je er nog tussen wilt mengen, dat kan hoor. Geef je op via radiotourquiz@nos.nl. Dan zien we je misschien wel in levende lijven in het Tourcafé. Vanaf zaterdag zitten we daar. Of ik spreek je aan de telefoon en dan beklimmen we samen alle bergen op jacht naar dat steeds beperkter leverbare Cookie Monster blauwe NOS Wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Wil je liever niet in je eentje spelen, maar in een team? En doe je het ook meer voor de gezelligheid? Kom dan aanstaande maandag op de rustdag naar ons toe. Dan spelen we namelijk de Tourquiz XL in beeld en geluid in Hilversum. Iedereen is dan welkom, de entree is gratis. En je krijgt zelfs bij je binnenkomst ook nog een Tourflits-tas erbij. En je mag dan je eigen team samenstellen. Klein of groot, alles is goed. En net als de vorige editie dompelen we dan ons die middag onder in de sfeer van een pubquiz in het Tourcafé met een hapje en een drankje erbij. Check de website van NPO Radio 1 voor meer informatie over dat Tourcafé. En als je wil, dan mag je ook al laten weten dat je maandag aanwezig zult zijn. Je mag ook gewoon komen aanwaaien aanstaande maandag. Wie oh wie speelt dan vandaag die solo-quiz, jouw eigen Tourquiz?
4: Goedemiddag, mijn naam is Remco van der Kuijlen, 29 jaar en ik woon in Enschede. Ik doe vandaag mee met de Tourquiz met als thema de Tour in de Vogezen. Bij de bekendmaking van het parcours gaat altijd alle aandacht uit naar de zware ritten in de Alpen en de Pyreneeën met de mythische, kolende, mooie namen. Maar naar mijn mening leveren de ritten in het middengebergte, zoals de Vogezen, veel mooiere koersverlopen op met onverwachtere winnaars. Vandaar dat mijn Tourquiz vandaag gaat over het schitterende gebergte de Vogezen.
1: Hij verkoopt het zo goed, je zou meteen een vakantie boeken die kant op. Remco van der Kuijlen speelt een quiz dus over de Vogezen in het volgende uur.
5: Tourquiz XL. Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.
6: Hoi, ik ben Tom Dumoulin en luister naar Radio

0: Inspiratie voor liedjes komt echt overal vandaan. De zanger van deze band schreef dit liedje toen hij een vrouw vanuit zijn appartement in een auto zag optrekken bij een stoplicht dat op groen ging. De Dandy Warhols, Bohemian Like You. Ja, Sebas, de renners die zijn ook vertrokken, nou, als de brandweer volgens mij, want het gaat weer heel hard, hè?
1: Het ging zeker weten. Ze doen misschien, of deden misschien wel weer even een poging om dat snelheidsrecord van gisteren aan te vallen. Maar nu is de snelheid erbij. Peloton wel uit. 50.9 gisteren, snelste etappe ooit. Peloton, dat houdt nu wel redelijk halt, hoor. Veel renners aan het plassen. Kijk naar Remco Evenepoel, rug nummer 21, die ook eens even een Olympisch plasje heeft gedaan. Een Olympisch gouden plasje misschien wel. En samen met Nico Dens nu terugkeert. En dat is allemaal in het voordeel van Baptiste Weistraffer. Die zal ondertussen al wel minimaal een minuut voorsprong hebben. Over snelheid gesproken. We vertrokken op het circuit Magny-Cours. Niet zo heel ver ten zuiden van

0: Belgische Rory met Ma Place. Ja, met Søren Barendskjold kwam er gisteren dus toch een vrij verrassende winnaar. Dat hadden onze meeste voorspellers van deze competitie niet aanzien komen. Nou ja, eentje dus wel eigenlijk, hoorden we net, maar die kwam er pas na de voorspelronde mee op de proppen. En dus werd er gisteren niet gescoord door niemand. Sebas blijft aan kop met 4 punten, Lucas onderaan met 2. En de rest zit daar tussenin met 3 punten. Lucas, Olaf Kooi, dat is dan de naam die jij, nou, ik denk bijna de hele tijd roept bij massasprints. Doe je dat vandaag nog een keer?
1: Absoluut. Hij was er wel bijna, hè? Bijna, maar net niet helemaal. Dus, maar vandaag wel.
0: En waarom dan vandaag wel? Was gisteren dan een soort generaal repetitie voor vandaag?
1: Ja, zeker. Hij had even die inspanning van gisteren nodig om er vandaag keihard overheen te knallen. En wat ik zei, ik heb hem opgesteld als kopman, dus dan moet je er ook voor gaan, vind ik.
0: Ja, je kopman moet je opstellen, zeker zolang het nog kan met deze sprintetappe. Olaf Kooi is genoteerd. Joris, laat jij vandaag niet de kaas van het brood eten? Nee, ga je eigen gang?
2: Ja, ik ga mijn eigen gang en ik ga gewoon Merlier weer spelen. Omdat dat is de man op wie ik kon rekenen al 2 keer. En ik vermoed en ik denk en ik lijk in te zien dat het vandaag allemaal wel weer een sprint wordt die helemaal volgens plan gaat verlopen van de grote sprintersploegen Alpecin en Soudal Quickstep en zo. En ook Decathlon natuurlijk. En dan zal Merlier ogenschijnlijk en waarschijnlijk gaan laten zien dat hij toch de snelste van het hele pak is.
0: En dan gaat het volgens jou dus volgens een Belgisch plan, Merlier. Het teamanalist zet vandaag grof geschut in voor deze sprintetappe, namelijk een oud sprinter die 14 toeretappes won. Marcel Kittel, welkom in de voorspelcompetitie. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hi. Ja, Stef Clement, Tom Veles, Tom Dumoulin, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten, die kwamen in de eerste 11 dagen in dit spel tot 3 hele punten. Ik zou bijna willen zeggen, het moet van jou komen. Ben je eigenlijk goed in voorspellen?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee,
0: oh, nou.
3: Sorry, totaal niet.
0: Maar misschien is dit dan wel je specialiteit, toch? Want is dit nou zo'n etappe dat jij dan meer ziet of aanvoelt dan een leek? Want ik zie zo'n etappekaartje, denk ik, ja, een paar bergjes van de 4e categorie. Oké, dan gaan we weer sprinten. Zie jij meer? Ga je dan kijken hoe de aankomst is en welk type sprinter dan misschien de grootste kans heeft?
3: Ja, wat mij waarschijnlijk wel helpt is mijn ervaring, hoe ik ook naar die etappes, naar de finales zelf kijk. Je kijkt natuurlijk ook een beetje naar de trends en dynamiek die je bij de renners ziet, hè, individueel, maar ook als team. En dan is het hopelijk een goede hulp.
0: Ja, en wat zijn dan nu de trends, behalve dan dat we dus al 3 verschillende winnaars hebben op 4 etappes en dat Pedersen, die ook goed kan sprinten, ook al een etappe heeft gewonnen, al was dat dan weliswaar een heuvelrit?
3: Ja, je ziet wel dat qua snelheid en Tim Merlier, wat mij betreft in mijn ogen de snelste renner in deze sprinter in deze tour is. Waarmee alle teams moeite hebben, is echt een goede lead-out. Dus je hebt eigenlijk geen dominante ploeg. Ik denk dat dat ook nog in het voordeel van Merlier werkt in een iets meer chaotischere finale. Heeft hij dat wel laten zien, niet alleen in deze tour, maar ook in de laatste jaren. Dus ja, je voelt het al wel aankomen. Wie mijn favoriet voor vandaag is, denk ik.
0: Ik noteer Tim Merlier. Daar doe ik niks verkeerd mee, hè?
3: Nee, ik denk het niet. Dus okay. Ik ben heel benieuwd.
0: Is genoteerd. We zien je zo weer in de studio, Marcel. Nou, Sebastien staat nog steeds aan kop. Je houdt iedereen achter je. Na dat verhaal van de afgelopen minuten zou ik dan denken, nou, lekker tactisch slim in het wiel van Kittel gaan zitten.
4: Ik ga voor iemand anders. Oh. Ik ga niet in het wiel van Marcel Kittel. Ik ga niet voor Tim Merlier. Het is vandaag 16 juli. Het is vandaag de verjaardag van mijn lieve echtgenote Margriet. En ook dit jaar schitter ik weer in afwezigheid. Heel subtiel, zei ze gisteravond. Bel haar iedere avond natuurlijk. Eventjes heel subtiel. Bel je morgenochtend eigenlijk al vroeg. Ik denk, oh ja, het is de 16e. Dus toen vroeg ik haar natuurlijk meteen, wie ga jij dan spelen morgen op jouw verjaardag? En toen kreeg ik als antwoord, doe die Hollander maar. Ik zei, oké. En daarmee bedoel je dus Olaf Kooi. Ja, daar bedoelt ze Olaf Kooi mee. Ik heb nooit gecheckt nog wel heel even of Jasper Philipsen een Nederlander of een Belg was. Ik zei, nee, dat is een Belg. U hoort het, de wielerkennis is enorm. Maar ze is op dit moment met hele andere zaken bezig. Lekker op haar werk. Zaken waar ze heel veel kennis van heeft. En daar ben ik best jaloers en trots op. Maar Olaf Kooi speel ik dus vandaag als winnaar in Chalon-sur-Saône op deze Sainte-Marguerite.
0: Ja, prachtige, liefdevolle uitleg bij uiteindelijk Olaf Kooi. Ja, Jan Kees, Steven en Han die hebben tot nu toe in jouw team de punten gescoord. Jij scoort vooral figuurlijk punten met je prachtige reportages. Maar ik heb vernomen dat Han en Steven ook nu van jou wel een keer keiharde knaken willen. Dus ja, je moet echt gaan scoren nu.
5: Ja, ja, dat is wel echt zo. Je bent niet de eerste die me daar fijntjes aan helpt herinneren. Ik zat gisteravond voetbal te kijken met Steven en Han. En toen zag ik al wel, wat iedereen zag aankomen trouwens hoor. Dus daar wil ik mezelf niet voor op de borst kloppen. Maar ik zag aankomen dat die Engelsen het gingen weggeven. En toen werd me nog wel eventjes verteld. Ja, als je nou dat wielrennen ziet aankomen, wat er gaat gebeuren. Ja, ja. En toen werd ik vlak voordat ik naar bed ging nog door Han en werd mij verteld... ja, die Philipsen, die zou wel eens kunnen gaan winnen. Dus dat was eigenlijk de boodschap die hij mij meegaf. En nu ga ik iets heel gevaarlijks doen. Ik ga niet met hem mee.
0: Oh.
5: Nee, ik dacht het gisteravond wel. Maar toen ik vanochtend L'Équipe opensloeg en daar een artikel zag over Olaf Kooi... en daar stond bij dat het de man van 3 miljoen is, werd hem in het Frans verteld... Toen werd de druk dus bij Kooi neergelegd. En ik denk, nou, hij die druk, ik die druk. Wij gaan samen dit scheepje in. En eens even kijken of ik onder curatele gesteld ga worden na vandaag.
0: Oeh, je moet
5: of dat, dat hij het voor mij gaat redden.
0: Ja, je moet wel steken in je schoenen staan om niet naar Han Kok te luisteren. Maar het wordt dus Kooi, hè? Dat hoor ik goed. Kooi.
5: Het wordt Olaf Kooi, ja.
0: Olaf Kooi bij deze. Rien ne va plus. Het is even na 2:30.
6: NPO Radio 1.
0: Annette Schut.
7: Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. De site en app van de voormalige sponsor van Ajax en Feyenoord ging een maand geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van Knaken verdwenen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. En de Franse president Macron is in Fontainebleau, waar de natuurbranden nog steeds niet zijn gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest.
0: De files, Annemieke Bosgaard.
8: En je hebt nu vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes doe je er 10 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij knooppunt Het Vonderen een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd.
9: Tour de France.
10: Is vallen.
11: Is weer opstaan.
10: Afzien.
11: Niet opgeven.
10: Uitvallen.
11: Demareren.
10: Is inhalen.
11: Ingehaald worden.
10: Gelden.
11: Is lachen.
10: Huilen.
11: Afstappen.
10: Winnen.
11: Verliezen.
10: Verrassen.
11: Genieten.
9: Radio Tour de France.
10: Is muziek.

0: En sommige artiesten beginnen meteen on top of the world. Dat kun je van deze man ook zeggen. Hoewel hij nog een anoniem aanloopje had op YouTube. Voor zijn eerste album werkte hij meteen maar samen met Drake en Pharrell Williams. En al snel wilden alle grote namen met hem samenwerken. Dit was samen met Daft Punk, de tourartiest The Weeknd. I Feel It Coming. Ja, voor iedereen die zich dan afvraagt, waarom is die Fransman dan weer vooruit? Ik vroeg me dat ook af, Joris. Maar als je toch kijkt naar het prijzengeld dat je dan kan krijgen voor de strijdlustigste. En zeker van de hele Tour, want daar maak je toch echt wel aanspraak op, denk ik. Ja, dat loopt in de tienduizenden euro's. Hè. Ik geloof de eindwinnaar, helemaal in Parijs dan, als je dan de strijdlustigste van de hele Tour bent. Dat is al 20.000 euro.
1: Ja, hij doet goede zaken en hij is het ook, hè, op dit moment. Dit is de derde keer dat hij echt weg is in deze Tour. Hij deed het in etappe 5 solo. Baptiste Weisstroffer, etappe 7 samen met Otruba, dat weet u ook nog wel. En dan heeft hij het in etappe 2 twee keer gepoogd. Dat leidde niet tot een lange vlucht. Het is de 15e keer dit seizoen dat hij echt weg is, tenminste. Of hij echt weg is, dat gaan we nu zo'n beetje zien. Dat ga ik u zo uitleggen. Luik Bastenaken-Luik reed hij lang voorop. Twee keer in de koers die ooit Dauphiné heette. Drie keer in Catalonië. Echt, zo'n man is het in grote wedstrijden, lange vluchten, bijna alles boven de 120, 130 kilometer dat hij voorop aan het rijden is. Hij is, het is een dwangneurose, denk ik, van Weisstroffer. Hij moet dat, hij wil dat.
0: Kan niet anders.
1: Gewoon lekker voorop rijden in zijn eentje. Zo gek als een deur, maar het wordt gewaardeerd. Hij probeert er wat van te maken, maar het wordt natuurlijk niet heel veel meer dan een massasprint hier. En geen Weisstroffer. Zometeen in Chalon-sur-Saône na 179 kilometer, 50 kilometer afgelegd. Tussensprint geweest. 1 voor de derde keer deze Tour. Weisstroffer in zijn eentje in dit geval. Hij staat nu 12e daardoor in het puntenklassement. 78 puntjes. Hij staat net boven Vingegaard. 2. Dat was wel leuk om te zien. Oh, mooie sprint. Want Philipsen kwam nog heel nabij. Maar Pedersen werd in zijn groene trui toch 2e. Pakte 20 punten. Philipsen 16. En daarachter zat Merlier wat plichtmatig. Een beetje klem. En die deed verder geen gooi meer naar plek 2 of 3. En die zat met Girmay en Kanter achter de 2. Die tweede en derde werden bij de tussensprint. Nu op het menu. 3 klimmetjes van 4e categorie. 2 binnen handbereik. En dan nog 1 in de slotfase. Allemaal 4% zo'n beetje. En wat ik u net zei. We moeten het nog zien of dit de vlucht van de dag is. Want Sebastiaan. Het is dan toch nog maar een minuutje tussen de koploper en het peloton. En voor in het peloton zien we net als gisteren. George Bennett. Die is vaart aan het maken voor Girmay. En de onvermoeibare. Onbetaalbare Pascal Eenkhoorn in dienst van Tim Merlier.
2: En dat doet Eenkhoorn hartstikke goed. Van Baarle, zijn ploeggenoot, andere ploeggenoot van Soudal net even achterin. Die had een plaspauze gedaan en dan bidons. Maar ja, ik denk dat het met de wind te maken heeft na die tussensprint in Dezize. En dat kwam me trouwens heel erg bekend voor. En toen bedacht ik me in één keer, Verhip, die reden we gisteren ook. Na die tussensprint, toen draaide de weg een beetje naar de rechterkant. En hier waait de wind haaks en zelfs iets schuin rechts van achteren op het peloton. Schuin, wind, mee. Maar ik denk niet hard genoeg hoor, om het echt tot waaiers te trekken. Maar heel even ging het wel op de kant. Ging de snelheid omhoog. En dat waaieralarm, dat werd dus ook in het peloton eventjes hard afgespeeld. Peloton op een lang lint. Maar nu valt het weer stil, omdat de ploegen het ook wel in de gaten hebben. Dat die windkracht 2 à 3, dat die niet hard genoeg is om het echt te doen laten breken. En dat zal dan wellicht de voorsprong van Weisstroffer dadelijk wel weer ten goede komen. Heel even een speldenprikje geweest dus na die sprint. En als je ook kijkt naar het parcours en naar de windrichting, dan blijft die wind wel haaks op het parcours staan. Maar zoals ik hem nu een beetje aanvoel, denk ik niet dat het hard genoeg is hoor. Om echt voor veel nervositeit te gaan zorgen. Ik denk dat we ons meer druk moeten...

0: gaan maken om die enorme onweersbui die daar recht voor ons uit zich aan het ontwikkelen is. Want er is echt een hele donkere lucht die daar hangt. Terwijl Vijfstraffer nog steeds 1 minuut voorsprong heeft. Maar een donkere lucht aan de horizon op een hele klamme, broeierig warme dag. 34 graden, dat valt dan nog mee. Maar er hangt wel onweer in de lucht. Dat voel je aan alles. Zo klam is het op dit moment. Vijfstraffer dus nog wel vooruit. Peloton dat weer een beetje vaart erbij maakt. En nog een minuutje gunt aan de Fransman op, even kijken, 128,5 kilometer van Chalon-sur-Saône.
1: Antwoord op de prangende vraag van iedere dag rondom dit tijdstip. Als we net aan een lekker bakkie zitten, of vandaag omdat we naar een streek van Bourgondiërs op weg zijn, misschien iets sterkers. Waar is die fiets? Welle Velo, Jan Kees, waar hang je uit?
2: Het circuit van Magny-Cours, dat kennen we natuurlijk vooral uit de autosport, uit de Formule 1. Want 18 keer werd hier een Formule 1 race gehouden. Inmiddels staat het niet meer op de F1-kalender. Maar Schumacher won hier 8 keer. En een Prost was ook 1 keer de beste voor eigen publiek. Verder nog een aantal anderen, waaronder Fernando Alonso bijvoorbeeld. Maar dit was ook het circuit van dat ene opvallende moment in 2007.
3: Oh, die hele tekeninstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op.
2: Het was de pitstop van Christian Albers die echt uitliep op een nachtmerrie omdat hij te vroeg wegreed.
3: Chris rijdt door de bord heen. Kijkt hier in de spiegel, merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan hij beter in het gras zitten.
2: Een gigantische blunder natuurlijk en dat had hij zelf ook wel door.
4: Ik bedoel, ja, ik heb een fout gemaakt en dat kan gebeuren, dat is sport.
2: Ja, fouten horen bij de sport, zo is het wel, maar bij wielrennen...
5: Goeie vraag. Ik denk dat het op zich wel meevalt met mijn blunders.
6: Ja, maar dat niet echt veel, nee.
2: Nee?
6: Het is zo professioneel tegenwoordig, dat gaat nog weinig fout.
7: Zo, dat is een lastige.
2: Heb je dat iets gedaan dat je dacht, oh, ik kan nu wel door de grond zakken?
7: Nee, ik doe alles perfect, laat maar zeggen.
2: Ja, ja, Mike Teunis, Pascal Eenkorn en Rick Pluimers. Dat zal best, maar gelukkig is Julius van den Berg wel eerlijk.
8: Nou, dat is dus eigenlijk laatst wel gebeurd. We gingen naar het podium voor te tekenen. En ik glij zo onderuit voor het podium. Ja.
2: Iedereen keek?
8: Nou, het was net voor. Ik had mazzel, er stonden weinig mensen. Maar het was wel een beetje dat je denkt, oeh, dit is niet heel relaxed.
2: Ja, en verder is het heel diep graven voor al die renners. Ik heb er heel wat gesproken, maar iets verzinnen waarin ze flink de fout in zijn gegaan. Ja, een keertje te vroeg gejuicht. Dat zei Pluimers, maar ja, dat was wel in de jeugdcategorieën. En bovendien won hij vervolgens die race alsnog. Maar gaan we het over ploeggenoten hebben die fouten maken? Ja, nee, dan weet Teunissen meer dan genoeg.
5: Oh ja, meer dan één, weet je wel. Mannen die hun schoenen niet meenemen vanuit het hotel. Of die het verkeerde nummer opspelden. Of koffer vergeten. Dat soort dingen, die maak je meer dan eens mee, ja.
2: En wat is het verhaal wat nog altijd verteld wordt over één iemand die een keer echt zoiets gedaan heeft waarvan je er nog steeds op de grond ligt van het lachen?
5: Het meest onwaarschijnlijke verhaal wat mij dan zeg maar meteen bijstaat is wel in de Tour met Sunweb. Dus dat is ondertussen al bijna 10 jaar geleden. Ik bedoel, ondertussen na een aantal dagen weet je wel hoeveel man er in de bus zitten en wie er eigenlijk allemaal bij is. En dan we op een gegeven moment wegrijden en Simon Geschke gewoon niet in de bus zit. En ja, dat hij na een minuutje belt van, hey mannen, zijn jullie al weg? Want ik zit eigenlijk helemaal niet in de bus. Dus ja, dan denk je, hoe is het mogelijk? Maar het komt er allemaal voor.
2: Ja, en toen?
5: Ja, toen moesten we toch even wachten. Ja, volgens mij kon hij met de verzorger mee of zo en daarna dan de bus even wachten. En, komt uiteindelijk allemaal goed, maar een beetje typisch wel.
7: Nou, ik vind het altijd wel typisch. Alfred de Kleine is altijd wel eentje die niet heel makkelijk op tijd komt. En in, volgens mij was het Brussel Sprint Classic, heeft hij de stad ook weer gemist. Maar dat maakt hij zich dan niet druk om. En dan denk ik, ja, ik ben toch liever op tijd dan dat ik net als Bram Tankink achter het peloton aan moet gaan fietsen.
2: Ja, dat is natuurlijk dé klassieker die Pluimers hier terloops eventjes noemt.
9: Ik wil niet veel zeggen, maar ze zijn al even weg hoor.
5: Oh, echt waar?
9: Echt waar?
5: Nee. Nee, ik zie
9: er
5: nog eentje rijden. Dus,
9: is
2: dat?
9: Echt waar?
2: En over klassiekers gesproken, de verkeerde bidon, dat is er ook zo eentje. Eenkorn heeft het deze week nog meegemaakt bij een ploeggenoot.
6: Nu je zoiets zegt, had Ilan van Wilder, mijn ploeggenoot, die zegt ja, na de etappe, ja, 1 keer een bidon met koolhydraten over me heen gegooid. Die dacht dat het water was, maar het was geen water.
2: Een plakkerige bende.
6: Ja, ik plakte helemaal, maar het was wel lekker cool, ja, dat wel.

0: Serge Gainsbourg, die kennen we natuurlijk vooral van die ene sensuele song, dat duet, of eigenplaat, kan je hem ook noemen, met Jane Birkin. Dit was Elisa. Ja, Sebas, na die mooie repo net van Jan Kees ligt de vraag natuurlijk voor de hand. Als het gaat over tourblunders, heb jij een bijzondere tourblunder begaan?
1: Ik heb hetzelfde meegemaakt als wat ik er net hoorde vertellen. Namelijk dat je een bidon krijgt uit een ploegleiderswagen. En wij kregen die destijds van Bramati. En dat was ook een snikhete dag. En dat bleek inderdaad ook bij nader inzien geen water, maar sportvoeding in te zitten. Nou, die wespen die daarop afkwamen in mijn nek, die vonden dat allemaal heerlijk. En ik heb een keer een verkeerde renner in de kopgroep laten zitten. Iets van 2 uur lang, ook tot de finish. Dat was de etappe naar Champagnol. Waar Søren Krall Andersen uiteindelijk won. Die reed toen bij Sunweb. En dat kwam omdat pas op 2/3 van de etappe zo'n beetje de kopgroep uiteindelijk wegreed. En in de consternatie en de stress had ik een verkeerd nummer opgeschreven in mijn boekje. En bleek niet Nikias Arendt, maar Thies Benoot mee te zitten. Maar het kan ook andersom zijn geweest dat ik Benoot had opgeschreven wat Arendt moest zijn. Hoe dan ook. Gelukkig won die niet. Die desbetreffende coureur was trouwens een ploeggenoot van Krall Andersen. Waren ze toen allebei. Maar eindigde hij op de tweede plaats. En nu komt het mooie. Er was werkelijk waar. Niemand die verder mij erop wees. De regisseur van het programma niet. Collega Gio Lippes niet. Er was niemand die zei: Timmerman, je noemt de hele tijd de verkeerde naam. En pas toen ik in de auto zat na het hotel, toen kwam ik erachter dat ik dus ongeveer 2 uur lang, 1,5, 2 uur lang, een verkeerde renner had genoemd in de kopgroep. Nou, dat was toch wel een aardige blunder. Mijnerzijds. Joris, ik heb nu opgeschreven als renners die naar Vijstroffer zijn toegereden: Caruso, Costillou en Vergier. Hopelijk klopt het.
2: Je blundert niet, je hebt ze goed. Die drie zijn erbij gekomen. Vijstroffer heeft ook even gewacht. Ze hebben 1:08 op het peloton en dat moet nog 120,8. Ik ben blij dat je niet naar mijn tourblunder vraagt, Henry. Dat vind ik wel op zich wel sympathiek.
0: Wil je dat ik het vraag?
2: Nou, dat ik gisteren niet op de voornaam van Guido Bontempi kon komen, dat vind ik toch wel tamelijk schandalig. Mag ik ook nog een blunder doen maar die niet uit de Tour komt?
0: Ja, natuurlijk.
2: Dat is wel een aardig verhaal. Ja. Ik had toen de Sebastian Timmerman rol op de motor in de Eneco Tour. Mart deed het commentaar en dan zat ik op de motor. En het was Etteleur tijdrit 2005, Eneco Tour. Bobby Julich wint de tijdrit, dat is al duidelijk. En ik moet een interview gaan doen. En ik kom aan in de finishplaats. Dus Julich was al gefinished. En ik wist, ik moet nu Bobby Julich gaan interviewen, Amerikaan. En ik stap van de motor van Dirk de Velde Harsenhorst. En daar zit zo'n metalen koffertje aan de achterkant. Dus ik stap

0: af en daar ga ik met mijn knie tegenaan. En dat was werkelijk een zinderende pijn. Ik was bijna misselijk van de pijn. Maar het goede nieuws was, terwijl ik mijn helm loskoppelde van die motor. Daar zit zo'n lang stoer aan, Sebastiaan weet dat wel. Dus ik koppel los en ik denk, oh, ik had een pijn, jongen. Maar ik denk, ik moet dat interview doen. Ah, daar staat hij, ik zie hem staan. Het is toch nog goed nieuws. Daar staat Bobby Julik. Want ik zag iemand staan in de outfit van die ploeg. Zo'n hoofd ongeveer dat daar wel bij paste, vond ik. En ik loop naar die man toe en ik praat in het Engels. En ik zeg, ja, fijn en zo. Maar kan ik je zo dan eventjes snel interviewen? Jij bent not Bobby Julik. I'm Christian van der Velde, zei hij. Ja, dat was toch onvoorstelbaar natte rugwerk. Maar hij wees mij wel heel aardig, Christian van der Velde. Hij zei, je moet daar en daar zijn, daar is Bobby. En hij zei ook, gaat het, jongen? Want ik hinkte. Ja, inmiddels gaat het wel weer met mijn knie. Ja.
1: U hoort het, het kan de beste overkomen. We gaan eens even luisteren naar Olaf Kooi. Ook vandaag weer een van de favorieten. Gisteren net niet, misschien vandaag net wel. Hancock zocht hem vlak voor de start op.
2: Als jij de sprint van gisteren nog een keer over zou rijden, hoe zou je dan doen?
3: Dan zou ik Kees misschien vertellen om een paar seconden langer te wachten. en dan komen we waarschijnlijk heel ver.
2: Ja, wat waren je gedachten toen je terugkeek?
3: Ik zag hem en Stijf eigenlijk tegelijkertijd versnellen. En ik denk dat het in het ideaal scenario had hij daar nog even gebruik van kunnen maken. En toen probeerde ik eigenlijk Stijf ertussen te laten, omdat ik dacht dat ik anders net iets te vroeg mijn sprint zou moeten beginnen. Toen was Stijf inderdaad ook die uitstuurde. En toen had Kees even een gat. En toen wachtte ik op iemand van achteruit te laten komen. En dat was Waterschuld en die kwam snel aan hard.
2: Ja, nou ja, het moet allemaal maar net passen. Hè. Het is geen wiskunde, het is allemaal split second werk. Hoe moet het vandaag als het ideaal moet gaan? Als je het ideaal wil laten gaan?
3: Ja, uiteindelijk denk ik dat we heel veel goed doen gisteren. En ook de sprint daarvoor. Ik moet gewoon weer komen in een positie waarin ik mijn sprint kan rijden. Die vrijbaan krijgen in die laatste paar honderd meter. Dan kunnen we erop vertrouwen dat de snelheid er is.
2: Nou, Melier die zei, ik ben gefrustreerd van gisteren. Ik zit vol adrenaline, dat bruist. Dat komt straks allemaal uit. Borrelt het bij jou ook zo?
3: Vandaag iets minder. Ik denk dat wat hij misschien gisteren had, dat ik misschien in Bordeaux, dat je gewoon helemaal niet kan sprinten. En dan is het nog frustrerender. Kijk, gisteren kan ik alsnog gewoon mijn sprint rijden en kom ik op een halve fiets wiel. Dat is natuurlijk ook frustrerend, maar zoals hij gisteren had en ik in Bordeaux, dat je helemaal niet kan sprinten, dat is wel nog vervelender.
2: Heb je de sprint gezien die Groenewegen hier 7 jaar geleden op deze aankomst reed?
3: Ja, ze stuurden door en we hebben het even teruggekeken.
2: Heb je nog wat van geleerd?
3: Niet heel veel. wel hoe je moet winnen hier natuurlijk. Dus uiteindelijk blijft dat sprint het juiste moment aangaan, de benen hebben en het volhouden tot de lijn. De Tour.

0: Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Nou, waar je ook luistert, we zijn over een paar minuten bij je terug met het vervolg van Radio Tour de France. Etappe nummer 12 met een kwartet aan de leiding. Hoe lang mogen ze het volhouden? We horen het zo.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
5: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
7: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: De bouwverslimmer.
10: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
11: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Iedere klus weer.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: NPO Radio 1. 3 uur.
0: 3 kolletjes in de rit van vandaag, allemaal niet al te ingewikkeld, maar misschien doen ze bij sommigen na 11 dagen keihard koersen toch een beetje pijn. Bergje 1 en 2 komen er zo aan. Je hoort en ziet het bij Radio Tour de France op je radio of op je televisie. Schakel dan naar kanaal 81, dan zie je de etappe erbij. Het NOS-journaal, Annette Schut.
13: Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat gezegd. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat dan ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. In Italië is na bijna 8 jaar een eerste uitspraak gedaan in de rechtszaak over de instorting van de Morandi-brug in Genua. De voormalige topman van snelwegbeheerder Aspi krijgt 12 jaar cel voor zijn rol bij de ramp. De brug stortte in 8 jaar geleden.

0: Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Correspondent Angelo van Schaik. Angelo, hoe is de rechter tot die uitspraak gekomen?
1: Ja, het was een hele langdurige uitspraak. Ik denk dat hij wel een kwartier bezig was om alle namen en alle wetsartikelen te noemen en ook de straffen die daarbij horen. En wat ik ervan begrijp is dat de rechter vooral gekeken heeft naar de persoonlijke schuld. Dus in hoeverre heeft de verdachte schuld aan wat er op 14 augustus 2018 is gebeurd. En dus volgens de rechter is Giovanni Castellucci, de topman van wegbeheerder Autostrade Pellitalia, dus persoonlijk verantwoordelijk voor het instorten van de Morandibrug. En heeft hem daarom in eerste aanleg 12 jaar gevangenisstraf opgelegd.
0: Is hiermee nou ook duidelijk geworden waardoor die brug instortte?
1: Ja, in feite gaat de rechter mee in het pleidooi van het Openbaar Ministerie, namelijk dat wegbeheerder Autostrade Pellitalia nalatig is geweest. Dat er te weinig of te laat onderhoud is gepleegd aan een brug die vanaf het begin af aan al een kwetsbare reus was. En die omschrijving is van de bouwer van de brug, ingenieur Morandi. Hij bedacht een innovatieve manier van bouwen. Stalen kabels ingebed in gewapend beton, waaraan het brugdek dus ook hing. En hij kwam er in de jaren 70 al achter dat door die methode de brug meer onderhevig was aan slijtage. En hij waarschuwde dat de brug veel aandacht en onderhoud nodig had. Dat is niet gebeurd. En op die fatale 14 augustus, nu 8 jaar geleden, brak een van die kabels en stortte dus 200 meter van de brug in met 43 doden tot gevolg. Dus ja, het is nalatig onderhoud en winstbejag.
0: Ja, nou staan er nog veel meer mensen terecht in deze zaak. Ik begreep 57 mensen die voor de rechter moeten komen. Wat hebben zij daar dan verder nog mee te maken?
1: Nou ja, zij zijn onderdeel van het enorme systeem van Autostrade Pellitalia. Ze zijn ook mensen die verantwoordelijk waren voor de onderhoud. Die zijn veroordeeld. Er zijn mensen van het ministerie van Infrastructuur die zijn veroordeeld. Een deel van de verdachten is vrijgesproken. En de meeste verdachten kregen een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie eiste. Zoals tegen Castellucci, de grote baas van Autostrade Pellitalia, 18,5 jaar gevangenisstraf geëist. En hij kreeg er dus uiteindelijk 12.
0: Correspondent Angela van Schaik, dankjewel. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Die zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plekken gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd nog gedemonstreerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis konden plassen. En op Schiphol is een vrouw uit Canada aangehouden die een python bij zich had. Ze had de slang in haar BH verstopt. Ze zei tegen de inspecteurs dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar dat werd niet geloofd en de python is in beslag genomen. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18 die werkte bij de vrijwillige brandweer. Hij zou hebben verteld dat hij takjes had aangestoken. De tweede verdachte is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Crypto-platform Knaken is door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Een maand geleden ging de website en app van het bedrijf op zwart. Knaken had ruim 30.000 klanten en zij zijn in totaal zo'n 7 miljoen euro kwijt, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Dat is weg, foetsie. De rechter concludeert, klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. Feit is dus dat er geen geld kan worden terugbetaald, zegt de rechter. Ja, en daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. Daarmee is het faillissementsverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
0: Een curator gaat nu met de zaak aan de slag om te kijken of de klanten nog wat van hun geld terug kunnen krijgen. Het weer. In het noorden en midden van het land bewolkt. Af en toe ook wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui, dan 23 tot 28 graden.
3: Even naar de ANWB. Annemieke Bosgaard. Goedemiddag. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oder staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Verder op de A2 richting Den Bosch is er een ongeluk gebeurd bij Nieuwegein. Daardoor zijn 3 rijstroken dicht en heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A7 Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles duurt er 25 minuten langer over.
4: De bouwverslimmer. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
5: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Iedere klus weer.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget?
9: Van de Laar van Efferen Studios.
10: Check vandelaarvaneffen.nl.
9: Van de Laar van Efferen Studios.
11: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Met Henry Schut.
16: Goedemiddag, het klassement van deze Tour heeft een dictator, maar de afdeling sprinten van deze Tour is een keurige democratie geworden. 3 verschillende etappenwinnaars en er zit een man in de puntentrui dan nog niet eens tussen. Die won zelf ook wel een rit, dat was een heuvelrit. Maar dan vandaag. Ja, zijn al die sprintersploegen hongerig genoeg om er nog één keer voor te gaan? Dan mag die kopgroep waarschijnlijk niet verder komen dan pak een beet 1,5 minuut, Joris.
17: Exact geformuleerd, Henry. Zo is het. Een minuutje of 1,5. Ze hebben 2 maximaal gehad. En ze zitten nu dus op 1,5 met z'n 4 voorop. De aanvallers van de dag, die heel ervaren. Damiano Caruso, die wordt einde van het jaar 39 keer 2e in de Giro. Weisstroffer, die er eigenlijk altijd bij zit deze Tour. En 2 Fransen, Vergès en Costillou. 1,33, 1,34. En dat op 105 kilometer van de finish in Chalon-sur-Saône.
16: De peloton gaat komende dagen de Vogezen in. Dat doen wij van Radio Tour zo meteen al. Want de Vogezen zijn het specialisme van Remco van der Kuilen in jouw eigen tourquiz.
18: Luisteraars, blijf

0: Ja, verder in niks de tegenhanger van Queen, want die hadden duizenden hits en hij eigenlijk maar eentje. Maar toch was dit King met Love and Pride.
1: Ja, ja, die kopgroep, Joris. Het was 1 minuut 33. Wat is de nieuwste informatie?
2: 1 minuut 24. Ze zijn...

0: Ja, verder in niks de tegenhanger van Queen, want die hadden duizenden hits en hij eigenlijk maar eentje. Maar toch was dit King met Love and Pride.
1: Ja, ja, die kopgroep, Joris. Het was 1 minuut 33. Wat is de nieuwste informatie?
2: 1 minuut 24. Ze spartelen en ze zwoegen en ze zitten nu op een heuveltje van vierde categorie, de Lanty. En dan moeten ze nog 180 meter naar boven. En Weistroffer zit op kop van het groepje. En die andere drie die weten ook wel, laat die man nou maar als eerste boven komen. Want die sprokkelt zo af en toe nog wat puntjes bij elkaar. Het is een hongerige renner, Baptiste Weistroffer. Aanvallen, een beetje sprokkelen, zich laten zien. En vooral scoren in het strijdlustklassement. Hij komt nu boven met Kostiu, Verger en Caruso in zijn wiel. Die Caruso tweede in de Giro van 2021. Ook vierde en vijfde in het klassement. Die is bezig aan zijn 23e grote ronde. Dat is een heel ervaren, steenharde renner. Ook een goede klassementsrenner. Maar ook heel vaak natuurlijk in een dienende rol gereden. En hij gaat einde van dit seizoen stoppen met wielrennen. Die leeftijd heeft hij ook wel zo'n beetje bereikt. Dus twee Fransen voorop. Met die Caruso en die... Nee, het zijn drie, hè? Caruso met drie Fransen, met Weistroffer, met Verger en Kostiu. Kostiu is er voor de derde keer bij. In de vierde etappe zat hij in een heel grote kopgroep. Die hield vrij lang stand. En in de negende etappe zat hij met 15 anderen voorop. En nu dus met drie anderen en met z'n vieren hebben ze 1 minuut 21. Peloton wordt weer gegang gemaakt. Het blijft toch een atypisch gezicht door die George Bennett. Ook een klassementsrenner. Echt een klimmer. Een taaie klimmer. Goede klimmer ook. Nog bij de Nederlandse Jumbo-ploeg gereden. Ja, dat was die tijd. En achter hem zit Enkhorn. En dan al die mannen van de Alpecin-formatie. Dus dat zijn de mannen respectievelijk van Merlier en Philipsen. Ik zie Dylan van Baarle ook voor in het peloton. En ze gaan nu gestaag omhoog onder leiding van die Nieuw-Zeelander in dat wit-zwarte pakkie, die Bennett. En die brengt ze boven op het klimmetje van vierde categorie. Het eerste van drie nietszeggende klimmetjes op deze dag. Op 1 minuut 20 van de koplopers. Er komt zo nog een heuveltje van vierde categorie aan. En dan in de slotfase nog zoiets. En op de top is het dan nog 23,5 kilometer naar beneden en vlak. Ja, Sebastiaan, heb jij nog gebeurtenissen zien langskomen in een fase waarin vrij weinig tot niets gebeurt?
3: Nou, ik zie op dit moment de kopgroep langskomen. Want ja, dat is het voordeel van als ze nu en dan die hele brede weg eventjes verlaten om door een dorpje te gaan. Dat we dan met de motor heel makkelijk rechtdoor kunnen. En dan steek je een stukje van het parcours af. En dat is eigenlijk de veiligste manier om bij zo'n kopgroep te geraken. Peloton, daar gebeurt inderdaad niet zoveel. En daarom hebben wij dat afsteken maar even gedaan. En zo nemen we nu plaats achter die kopgroep van vier met Weistroffer, Caruso, Kostiu en Verger op deze hele brede weg in de Nièvre. We rijden inmiddels ook de uitlopers van het Parc Naturel Régional du Morvan binnen. Oftewel, kortweg gewoon de Morvan. Het zwarte gebergte, zoals het in het Keltisch werd genoemd. Nou, weinig zwart hier, meer groen van de bomen, de bossen. Die nu weer even naast, links en rechts naast de weg te zien zijn. En die ontzettende, bijna gitzwarte lucht in de verte aan de horizon. Je ziet ook dat er op tal van plekken al wat flink wat water naar beneden valt uit die donkere wolken. Alleen links van ons, daar is het nog een beetje helder. Maar ik kijk nog weer eventjes op de app.

0: waar we het parcours zien. Ja, we gaan toch echt met wat slingerende manoeuvres. Maar uiteindelijk recht zo die gaat richting die enorme donkere lucht. Dus ik denk dat we nog wel een buitje over ons heen krijgen. Het is Vergier die op dit moment olé olé aan de leiding gaat in het kopgroepje. Daar komt Goedold Caruso naar voren. Costiu en Weisthoffer doen hun werk op 100, inmiddels minder dan 100 kilometer. 99,9 staat er namelijk op diezelfde app. En ik hoor op de koersradio in de rust 1 minuut en 5 seconden. Kortom, 1 minuut en 20 hebben ze op dit moment de voorsprong op het peloton.
1: Radio Tour, Grabolton.
2: We blijven zoeken, want het archief is zo rijk dat we er nog van alles uit willen halen. En dat willen jullie blijkbaar ook, want er zijn weer mooie dingen binnengekomen, Guilaine.
3: Ja. De korte is een compilatie van De Rode Trui, 1986.
2: Dat was
3: Gerrit
2: Solleveld.
3: Heel goed.
2: Ja.
3: Dan
2: wat was die trui ook alweer? Dat was alleen in de jaren 80, geloof ik. Het was maar een paar jaar. Dat was degene die de tussensprints het beste deed. Oh. Kreeg je toen ook een trui voor.
3: Ja. Leuk.
2: Ja, leuk om een keer naar terug te gaan. Ja. Laten we net zo lang truien bedenken zoeken tot er ook een Nederlander een trui wint.
3: Een eentje die Pogacar misschien niet wint. Ja, dat ook, dat kan ook nog leuk zijn. Dan heb ik nog een dopingtour jaar waarom gevraagd wordt. 2007 was heel hectisch. Begon met de terugtrekking van de ARD en het ZDF na een positieve dopingtest van Patrick Sinkevich. Daarna kwam die volledig in het teken staan van de Rabobankploeg en Rasmussen, die uiteindelijk natuurlijk uit de Tour werd gezet. Daar is ook een andere tijden sport van gemaakt. Maar Niels Labre die wil graag horen hoe de Tour destijds klonk.
2: Originele keuze.
3: Mooi, hè?
2: Ja.
3: En hebben we nog een mooi verhaal?
2: Ah,
3: mag dat?
2: Dol op mooie verhalen.
3: Van Willem Heestermans. Ja hoor, eindelijk de Tour start dicht bij huis. Vanuit de Brabanthallen in Den Bosch vertrok de proloog. 29 juni 1996 was het zover. Ik wilde graag het vertrek en de finish zien. En die waren in de hallen zelf. Alleen de entreeprijs voor de gewone man was 70 gulden. En dat vond ik als jonge vader van 3 jonge kinderen toch wat veel.
2: Nou, notabele, even goed veel.
3: Ja toch?
2: 70 gulden, ja.
3: Ja, ja, je moest er wat voor over. Nee,
2: wielerwedstrijd, jongens.
3: Tenzij je creatief was.
2: Ja, oh.
3: Ja, want hij heeft ook notabelen en sponsoren. Die zaten er natuurlijk gratis. Dus wat heeft hij gedaan? Ik heb even goed geobserveerd hoe het eraan toe ging bij de ingang. Mensen met een ticket stonden in de rij om naar binnen te gaan. Maar bij een andere ingang ging de pers naar binnen. En daar zag hij zijn kans. Dus leren jasje dicht, zelfverzekerde blik op en richting ingang voor pers en dergelijke. Hier bij deze deur was eigenlijk nauwelijks controle. En binnen een mum van tijd was ik binnen. En vervolgens heb ik kunnen genieten van de sfeer in de Brabanthallen. En uiteindelijk zag hij dus Alex Zule de proloog winnen. En ging hij met een mooie ervaring rijker huiswaarts.
2: Prachtig verhaal. Stoppen we erbij. Misschien komt hij er ergens in de komende anderhalve week nog uit. Meld je met al dit soort verhalen en wensen voor de Grabbelton op de NPO Luister-app. Zometeen trekken we natuurlijk iets voor morgen. Uit de ton kwam gisteren een bericht van Marleen. Zij wilde de overwinning van Karsten Kroon in 2002. Want, zo schrijft ze, als achternicht was en is ze super trots op hem. En Karsten Kroon, hij had al 1 keer de Giro gereden en 1 keer de Vuelta. En toen kwam zijn eerste Tour de France. Was in een grimmige periode in de geschiedenis van het fietsen. Dat leerden we jaren later. Doping regeerde in het tijdperk Armstrong. En de meeste renners gingen daarin mee. 1 voor 1 zouden ze later boetedoening doen. Op 14 juli 2002 wisten we daar nog helemaal niets vanaf. De Tour is dan immens populair. Alle Franse renners willen natuurlijk precies deze etappe op hun naam schrijven. En dan komt er al snel in de rit goed nieuws voor de hunkerende Fransen, maar ook voor de Nederlandse chauvinisten.
4: We hebben een klein groepje dat nu weg is, een groepje van 7 man. Daar zien we in elk geval Sebastien Hinault in en ook 2 Rabo-rijders. En als ik het goed zie, zijn dat Erik Dekker en Karsten Kroon.
2: Nou, dat ziet George Freulich heel goed vanaf de motor. Een kopgroep met zelfs 3 mannen uit Frankrijk. Naast Sebastien Hinault zijn dat Franck Renier en Stéphane Ogier. Hartstikke leuk natuurlijk op 14 juillet, maar wie zijn dan de anderen? Nou, de Let Bellevoss zit erbij. En dan zijn er nog 3, Jacques Chappel.
5: En dan komen ze hoor, want daar hebben wij met z'n allen op zitten wachten. Onder nummer 74, Servais Knaven. Onder nummer 104, Erik Dekker. Onder nummer 106, Karsten Kroon. Je gelooft het niet. 3 Nederlanders in de kopgroep. En die Fransman, die zo dicht bij die gele trui zit. Want tenslotte is zijn achterstand slechts 4 minuten en 39 seconden. En toch krijgen ze na 114 kilometer even de ruimte. Want de voorsprong is
4: is op dit moment 1 minuut en 25 seconden. En dat is een mooie voorsprong.
2: Ja, dat is het zeker. Maar het klinkt niet heel kansrijk met iemand die zo kort in het klassement staat. Maar ze blijven vooruit. En op ruim 20 kilometer voor het einde haakt George Streulich vanaf de motor even in bij de ploegleider van Rabo. Die dus twee man in die kopgroep heeft.
4: Er komen dus meer sprintersploegen naar voren. Maar Adrie van Houwelingen, het lijkt erop dat je gelijk krijgt dat ze wel wegblijven.
6: Als de samenwerking goed blijft in de kopgroep, zouden ze buitenschot moeten kunnen blijven.
4: Wat wordt het plan voor jullie met deze zeven aankomen? Of gaan bijvoorbeeld Dekker en Knaven, die hij goed kent, eerder weg?
6: Eerst buitenschot zien te blijven met de groep. En als dat zeker lijkt, dan moet Erik proberen aan te vallen. Ik denk dat het beste plan is. Ik denk dat Karsten in de sprint op dit moment, gezien de achtergrond van Erik de laatste maanden, de meeste kans heeft.
2: Nou, de Rabo-plannen zijn duidelijk. Gaat Dekker dan stap 1 van dat masterplan daadwerkelijk uitvoeren? Eerst nog even Koos. Welke Koos? Nou, deze Koos.
7: Als ik jou niet haha, het is Koos Albers in een rondje zomer. Hoe zomers ziet het eruit voor de zeven van voren? Het was zojuist 3 minuten en 16 seconden, Jacques Chapelle.
8: 3 minuten 25, Jan Douwe. En we hebben nog 18,4.
5: Ja, het gaat goed. 18,4 kilometer hebben we nog te gaan. En hij zit de linkerballen volgens mij. En Erik Dekker, hij zit daar steeds in dat laatste wiel. Komt af en toe uit het zadel. En dan probeert hij... Ja, daar gaat hij. Jawel, Sjoers, kom maar.
4: Ja, het was het eerste plaagstootje een paar kilometer geleden. Hij kwam even helemaal achteraan bij de groep om te overleggen met Adrie van Houwelingen of hij veilig was met deze groep. En dat zijn ze. En dus ging hij weg, Erik Dekker. Maar hij kan het gaatje nu in deze eerste ronde, in deze eerste poging, tweede eigenlijk, niet maken. Want hij krijgt daar gelijk Sebastian Hino achter zich.
2: Ja, want zo makkelijk geven die Fransen het natuurlijk ook weer niet weg. Het wordt heel veel geprobeerd, maar niemand komt weg. Het wordt een sprint voor zeven in Plouay.
5: Dan in één keer gaat het als valsplat naar boven. En dan gaan we zien dat Frank Renier, nee, Belovozic is de man, als eerste die aanzet. Dan in tweede positie zie ik Erik Dekker zikken. Dan zie ik Frank Renier in derde positie. Karsten Kroon is de nummer 4. Servais Knaven nummer 5. Dan gaan we kijken hier met Hino in laatste positie. Als Belovozic nog steeds dat tempo strak houdt. Dan komt Erik Dekker. Erik Dekker komt uit het wiel. Erik Dekker komt uit het wiel. En gaat hij het redden of niet? Of wordt het Karsten Kroon? Karsten Kroon of Erik Dekker? Eén van die twee moet het gaan doen. Het wordt Karsten Kroon voor Servais Knaven. En Erik Dekker, we hebben dus de eerste drie plaatsen voor de Nederlanders. Nou, als je een Franse nationale feestdag hebt, mag je hem in het vervolg gewoon 14 juillet, de Nederlandse nationale wielerfeestdag. 3 man, 1, 2 en 3. Nou, kijken of collega Sebastian Timmerman dezelfde sprintsnelheid heeft als Karsten Kroon. Of hij al in de buurt is bij hem.
9: Nou, ik doe mijn best, maar hij rijdt heel ver door. Zeg. Goeiedag.
7: Ga door, Sebastian.
9: En die Dekker die staat er nu ook al bij. Nou, ik ben er nu bij gekomen. Karsten Kroon, Erik Dekker. Omhelzen elkaar nu. Goed zo, zegt Dekker nog even, Karsten. Geweldig dit.
6: Karsten.
9: Wordt verzorgd nu. Door de soigneur waar zijn fiets wordt gevraagd. Ja. Dan zal hij zich niet druk om maken nu.
6: Oh,
9: ja, dit is een droom dit.
6: Ja, ik voelde me zo goed de hele dag al. En in die finale had ik geen enkele moeite om erbij te blijven. Ik kende de aankomst van het WK, van Plouay. En ja, ik wist dat het naar beneden was en dat je met veel snelheid aankwam. Dus niet te laat aan moest gaan. Dus op 200 meter ben ik aangegaan. En ik was gewoon de sterkste, dus het was fantastisch.
2: Dat was duidelijk, ja. Soms komt gewoon alles uit wat je hoopt. Meezitten op het juiste moment, je kansen perfect inschatten en de etappe winnen. Het overkomt dus toerdebutant Karsten Kroon in de zomer van 2002. Als deze debutant in de hitlijsten ook in één klap doorstoot naar de eerste plaats. Daarna nooit meer iets van vernomen. Tiziano Ferro met Perdono.

0: Leuk om weer eens terug te horen, Karsten Kroon. En ook Tiziano Ferro, zeker, trouwens. De enige solo-hit die hij had bij ons.
1: Maar ritme, ik had de djembe best hier ook in plaats van grabbelton weer even djembe kunnen zijn. Goed, ik heb me ingehouden.
0: De ton is namelijk een muziekinstrument, ja, dat ooit ergens gesneuveld is en nu dienst doet als grabbelton. En wat komt er voor morgen uit?
1: Ik zat wel te denken, Henry, je hoeft niet een rekenwonder te zijn om te weten dat we het nooit allemaal kunnen gaan behandelen. Nou, kijk, wat er elke toch dag binnenkomt.
0: Nou, misschien wel volgend jaar.
1: Die ene wat we kunnen doen, ja. Ja, Richard Krajicek die Wimbledon won. Want dat is heel logisch in een wielrenprogramma.
0: Want dat was tijdens de Tour de France. Daar kunnen wij vast wel wat mee.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, Annette Schut.
3: Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. De site en app van de voormalig sponsor van Ajax en Feyenoord gingen een maand geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van Knaken verdwenen. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Die zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal.
0: Annemieke Bosgaard, de files.
4: Ja, het wordt drukker op de weg en dat komt door de werkzaamheden. Je hebt nu vertraging onder andere op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Daar doe je er 20 minuten langer over door grenscontroles. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A27, Utrecht richting Gorkum. Voor Lexmond een kwartier extra reistijd.
2: Je hoort het hier. NPO Sport Nieuws.

0: Een trendsetter in de popmuziek. Voor zijn album After Hours kiest hij een dan nog behoorlijk opvallende ethische synthesizer sound. En dat slaat zo gigantisch aan dat het typische jaren 80 geluid nu al een paar jaar helemaal terug is. Dat was The Weeknd met Save Your Tears.
1: Il pleut. Oh.
0: Nou, als zij het zegt, moet het kloppen. Regent het, Sebas?
2: Ja, het is gaan regenen in de afgelopen minuten. Nog niet super hard hoor, het is een beetje druppelen wat het op dit moment doet. Maar wel opletten geblazen daardoor op de half natte weg zo'n beetje. Nou ja, heb ik het op het moment dat ik dat zeg. Ja, dat is natuurlijk de ultieme jinx, je moet er ook niet om vragen. Gaat het wat harder druppelen zeg maar en begint het toch wel echt serieus te regenen. En ik kijk naar Mathieu van der Poel die aan de linkerkant van die witte streep blijft. Dat lijkt me verstandig. Niet het gevaar opzoeken op een half natte of een geheel natte weg. En Van der Poel was even bij de ploegleider bij Christophe Roodhoofd. Om nog wat voeding te halen. Ik zag een paar jelletjes verdwijnen in zijn achterzakje. Nog geen regenjas. Dat is ook niet echt nodig hoor op dit moment. 28 graden is het. Dat was wel raar. Een minuut of nou 10 geleden. 34 graden. Het was klam en warm. En in één keer leek het wel alsof iemand de deur van de ijskast openzette. Je voelde zo de koude lucht in één keer boem tegen je aan knallen als het ware. Nu is de temperatuur wel weer wat opgelopen. Nou, dat zeg ik wel. 27 graden is het hier. Dus onder de 30 graden inmiddels. Als we de Nièvre hebben verlaten en de Saône-et-Loire zijn binnengereden. Nummertje 71 is dat op de lijst van de DP.

0: appartementen, wijnstreek bij uitstek en natuurlijk ook de term Bourgondier heeft hier mee te maken, want we zijn ook de streek de Bourgogne inmiddels binnengereden. Maar het is geen tijd voor barbecues. Nee, het gaat nu serieus regenen. Plotseling zachtjes stikt de regen op het vizier van mijn helm. Opletten geblazen en toch houdt het peloton geen halt, Joris, want de voorsprong van de koplopers, de vier man van Caruso, Costil, Vergier en Vijstroffer, is niet zoveel meer, toch?
1: Nee, waar rijden we voor, Sebastiaan? Het is 57 seconden. Het is nog 84 kilometer. Geef die mannen nou 2-3 minuten of zo, dan hebben we wat en dan staat het een beetje. Dan heb je een fundament voor de etappe waarop je verder kunt. Maar dit is eigenlijk helemaal niks. Ze rijden voor, maar ze hebben geen voorsprong. Maar het peloton wil ze toch nog niet terugpakken. En dan gaan we dus, als ik het goed uitreken, 2 uur naar kijken of zo. Het is toch 85 kilometer. Ja, water. Eindelijk weer wat water op de weg. Een beetje regen. Geen regenjas, zeg jij. Ik denk dat dat onderhand misschien toch wel nodig zal zijn. Want het ziet er toch allemaal nu wel wat gekker uit. Het zijn bijna herfstbeelden, dit zo, met die regen. Het is wel weer even wennen. Ziet er wel weer lekker uit. Nou goed, gaan we kijken naar een beklimming. Côte de Cuzy. 2,4 kilometer, 4,5%. Worden we ook niet vrolijk van. De mannen vooraan wel. Dat zijn nog altijd die vier. Caruso, Vijstroffer, Vergier, Costillou. Die Vergier doet nu het kopwerk. Dat is een 25-jarige die we 2 jaar geleden ook in een rit hebben gezien. En toen kwam hij heel ver. Toen werd het een sprint van 3 man. Toen won Kampenaars, weet u dat nog. En toen werd Kwiatkowski derde in de 18e etappe in Barcelonet. Ja, dat gaat nu niet gebeuren. Ze hebben een minuut, ze hebben naar me geluisterd. 1-0-1, dat is precies het rugnummer ook van Mathieu van der Poel. Die achterin het peloton zit met Quinn Simmons en met Remco Evenepoel. En je ziet ze overleggen. Paraplu, regenjas, wat gaan we doen? Of karren we toch nog even door? 1900 meter nog omhoog voor de koplopers op dat klimmetje. Daar zal Vijstroffer wel weer een puntje gaan pakken. En daarna een beetje uitbollen richting Chalon-sur-Saône. En gewoon afwachten tot het moment waarop ze worden teruggepakt. Meer zit er vandaag niet in. Ja, een massasprint straks aan het einde van deze etappe.
2: Ja, en wie oh wie wordt het dan? Is het dan weer de Belg Tim Merlier die al 2 ritten heeft gewonnen deze Tour. Maar gisteren er niet aan te pas kwam. Kans vandaag dus op revanche voor die rit van gisteren. Han Kok sprak vanochtend met Merlier.
3: Is het vandaag de laatste kans voor jullie sprinters?
4: Die kans is altijd bestaande in de Tour. Woensdag is het iets lastiger. Er zijn er ook in de derde week altijd jongens of ploegen die nog geen overwinning hebben in de ploeg. En die dan ook anders gaan koersen en die dan een kans ruiken. Maar ik denk dat dat vandaag ook al het geval zal zijn.
3: Oh, dus het wordt nog lastig om de boel te controleren?
4: Als we met alle ploegen overeenkomen, dan zou het een sprint moeten worden, ja.
3: Ik heb goed nieuws voor je, want ik heb gehoord dat Alpecin ook mee gaat rijden om de vlucht te controleren.
4: Ja, maar dan hebben we ook terug Astana nodig en zijn de boel te controleren. En dan neem je toch iets meer moraal af van de potentiële vluchters.
3: We zijn halverwege de tweede week. Ben je nog fris? Ben je nog scherp? Ben je nog hongerig?
4: Dus ik ben zeker hongerig. Ik ben heel ontgoocheld naar gisteren, omdat ik gewoon de sprint niet kunnen rijden heb. Ik heb mijn adrenaline gezien om aan te gaan en ik heb die niet kunnen loslaten. Dus dat is altijd frustrerend.
3: Ja, en die zit dus nog te borrelen in je lijf. En dat komt straks allemaal uit.
4: Ik hoop het.
3: Waar eindigt dat dan?
4: Hopelijk met een overwinning, hè.

0: Komende maandag op ons podium in het Tourcafé, de tribute band Beach Boys Best. Dit was Good Vibrations van de enige echte originele Beach Boys.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Als we het over bergen hebben in de Tour de France, dan gaat het vaak over de Alpen of de Pyreneeën. Maar er zijn ook andere bergketens die tot de verbeelding spreken. Jouw eigen tourquiz gaat over de Vogesen, een middelhoge bergketen in het noordoosten van Frankrijk. Omdat Remco van der Kuijden dat wil. Hey Remco.
2: Hallo.
0: Goedemiddag. Ja, je legde in je audioboodschap het vorige uur al uit dat je het koersverloop in dit gebergte vaak veel mooier vindt dan op al die mythische allerhoogste bergen. Hoe zit dat dan?
2: Ja, kijk, op die de Calibier die zo enorm lang is. Ja, dat is natuurlijk ook een schitterend gevecht. Maar ja, je zit toch te wachten totdat er een aanval geplaatst wordt. Helemaal met een bepaalde Sloveen die er misschien toch ver bovenuit steekt.
0: Ja.
2: Maar in het middengebergte heb je toch vaak wat meer kans voor de aanvallers. En dat is toch vaak wat onvoorspelbaarder.
0: Je vindt het veelzijdiger. Ben je er ook vaak geweest in die Vogesen?
2: Ik ben er al fietsend één keer geweest met de fiets, zeg maar. En verder ben ik er nog wel één of twee keer geweest ook.
0: En hoe was het om er te fietsen?
2: Ja, het is wel wat anders dan Nederland natuurlijk.
0: Ja.
2: Het is daar wel het is een mooie bergketen, erg groen. Een stukje minder warm ook dan de Alpen die toch een stukje verder naar het zuiden liggen. Dus dat beviel wel.
0: Ja, precies jouw bergen dus, hoor ik al. Nou, we gaan eens even checken of dat zo blijft na jouw eigen tourquiz. We gaan over alle calls hopelijk heen en de prijzen die daarbij horen. Je krijgt sowieso al de Tourflits tas, maar die gaan we hopelijk helemaal tot aan de nok toe vullen. Heel veel succes! Ja. De vierde categorie, wat is het hoogste punt van de Vogesen? Dat is een berg die regelmatig wordt beklommen in de Tour. Aanstaande zaterdag trekt het peloton er ook overheen.
2: Yes, dat is de Grand Ballon.
0: Dat is goed. Enig idee hoe hoog precies? Of misschien weet je het wel?
2: Dacht 1400 meter?
0: Zoiets? Ja, 1424 meter. Derde categorie, beroemd en berucht, is de klimtijdrit in de Tour van 2020. Dat was de voorlaatste etappe van dat jaar.
3: Pogacar levert hier toch een kutstukje. Ik ga gewoon staan en applaudisseren voor die Sloveen. Hoe jammer het ook is voor die Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. En hoe mooi het is ook om te zien de beteuterde gezichten bij Tom Dumoulin en Wout van Aert, die hier ook geweldige tijden gereden hebben. Die weten dat hun tijden uit de boeken worden gereden door Pogacar, maar nog veel belangrijker, die weten ook dat Pogacar aan het vermalen is.
0: Ja, wie reed in het geel tijdens die klimtijdrit en verloor heel veel tijd, waarna hij de Tour dus toch niet wist te winnen. Of zoals Gio het hier zei, wie was Pogacar aan het vermalen?
2: Dat was Roglic.
0: Dat was Primoz Roglic. De tweede categorie. In 2005 kwam de beste klimmer van die Tour als eerste boven op de Grand Ballon. Hij won die etappe waar die berg in zat ook. Won de bolletjestrui. Werd na het schrappen van enkele dopingzondaars uiteindelijk vierde in die Tour van 2005. Hij was zelf trouwens ook bepaald niet vrij van zonde. Maakten we een paar jaar later mee. Over wie heb ik het?
2: Dat is een lastige.
0: Daarom was ook de laatste toevoeging. Die helpt je misschien.
2: Sorry, wat was de laatste toevoeging?
0: Nou, dat we een paar jaar later merkten dat hij zelf ook bepaald niet vrij van zonde was.
2: Nee, nou weet ik het weer. Ja, dat is Rasmussen geweest.
0: Michael Rasmussen brengt jou op de eerste categorie. De Vogesen zijn ook geliefd onder wandelaars. Wat voor geologische fenomenen kom je tegen als je langs de Tandon loopt of langs de Du Heidenbad? Moet ik nog even doorgaan of weet je het antwoord al?
2: Nee, ik ben geen wandelaar.
0: Of langs de La Merreille. En ze heten voluit ook wel de Cascade de Tandon enzovoort.
2: Nee, ik heb echt geen flauw idee. Nee,
0: Ik zeg geologisch fenomeen, dan schiet jou helemaal niets te binnen.
2: Nee, echt helemaal niks. Nee, dit is echt
0: een aspect in het landschap.
2: één gok, geen flauw idee. Gaat het gewoon over de ballons, zoals die klimmen heten?
0: Nee. Nou, stopt hier. Ja. De quizmaster die neemt het soms heel letterlijk, hè? Dus als jij het wil hebben over de Vogesen, dan wil die soms ook iets weten over de Vogesen. Ik zocht de bekende watervallen.
2: Ah, Oh ja, Cascade. Ja.
0: Wil jij nog weten of dit het enige struikelblok was en de laatste vraag misschien toch wel goed ging? Of zeg je van nou, dat is zout in de wonden, dus doe maar niet?
2: Nou, is het nog wielengerelateerd?
0: Ja, dat is weer wielengerelateerd, ja.
2: Nou, dan wil ik het wel proberen.
0: Anders dan wilde je het niet, nee. Oké, ja, ik waarschuw je, want dan is misschien de kater alleen maar groter. Maar goed, de laatste over de buitencategorie. Ja. Je zou het kunnen weten als je eerder deze week hebt geluisterd naar de quiz. Want toen stelden we hem namelijk in een andere vorm. In 2022 finishte de slotetappe van de Tour de France Femme op de Planche des Belles Filles. Welke renster won die rit en won ook die hele Tour de France Femme?
2: Dat was volgens mij Annemiek van Vleuten.
0: Dat was zeker Annemiek van Vleuten die hier zelf de vraag stelde van de week. Het helpt je niet, maar het helpt je wel tot en met de tweede categorie aan een toch behoorlijk goed gevulde tas. En dankjewel voor het meedoen met deze ontzettend leuke categorie. Remco van der Kuilen.
4: Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.
0: Ja, wat heeft hij dan wel? Nou, bijvoorbeeld deze prijs en nog een heleboel anderen. Joris, komen ze alweer iets dichterbij, die kopgroep?
5: Een beetje status quo, Henry. 50, 51 seconden op 75 kilometer van de finish. En een gigantisch lange rechte weg. Dat is niet bepaald in het voordeel van die vier koplopers. Die zo dolgraag 3-4 minuten zouden hebben gehad. Want op deze manier kom je ook niet lekker tot rusten in zo'n groep. Is er toch altijd de onrust in je hoofd van, worden we dan heel vroeg teruggepakt? De ervaren Caruso en die drie Fransen. Weistroffer, die net weer als eerste boven kwam op een klimmetje van vierde categorie. In dit geval was dat de Côte de Cuzy. En Vergé zit erbij en Costillou. Costillou wordt in november 24, de jongste van de kopgroep. Is dus al twee keer eerder deze Tour op avontuur geweest. Die renner van Groupama FTG. En hij was ook nog eens de nummer 3 van het Frans kampioenschap tijdrijden. Dat is dus een goede diesel. Die Vergé die is 25. Vergé 26. Ja, leuk spandoek langs de weg. En Caruso is de veteraan. Hè. Die wordt in oktober 39. Right Set Fred stond er langs de kant op een spandoek. Gaat over Fred Wright. En ik denk dat Marcel Kittel zometeen wel iets kan vertellen over sprinters. Snelle kerels zoals Fred Wright. Wright, hè, moet ik wel die R ook noemen. En misschien wel een kans aan het begin van de slotfase van de etappe. Want dan is er wellicht nog iets mogelijk voor dat soort types. Dat is die fase met de laatste klim van vierde categorie erin. En het

0: kampioenschap op kop van het peloton. Bennett, Dellier en Eekhoorn. Al die energie van Pascal Eekhoorn, oud-Nederlands kampioen. Hij rijdt in dienst van Merlier. Bennett rijdt in dienst van Girmay. En Dellier, oud-Zwitsers kampioen, draait zijn edele delen eraf in dienst van Jasper Philipsen. Ze proberen het, de mannen vooraan. Maar die drie en al die sprintersploegen daar anderen, die hebben andere plannen vanmiddag, Sebastiaan. En goed nieuws voor jou en de rest. Het lijkt me weer droog.
1: Gesloten. En het is weer droog en het zonnetje schijnt weer. Sterker nog, even kijken. Het is 9 graden warmer nu dan, nou wat was het, 5 minuten, 10 minuten geleden dat we die flits deden in de regen. Die bui hangt aan de linkerkant van ons. Maar ook als ik rechtuit kijk, zie ik nog wel een wat donkerdere lucht dan waar we nu onder de door rijden. We rijden nu trouwens gewoon zonder bewolking boven ons. Dus die bui is hier een beetje naar noord-noordoostelijke richting weggetrokken. De kern daarvan ligt dus links van ons. En dan plots 9 graden warmer. Want net 27 en nu 36 graden. En dus zie ik de verkeersleider, de regulateur, voor ons uit. Yannick Talabadol, ex-renner, op dit moment puffend op zijn motor. Zit er achterop op de motor. Want hij was de enige die er net een regenjas al aandeed. En ik zie de wagen van de rondearts op dit moment de kap er weer afdoen. En daardoor zij weer zonder dak rijdend achter dat peloton aan dat op dit moment rustig controleert. We rijden 48 kilometer per uur. De wind in de rug. Gemiddelde van de etappe tot nu toe 48,5 kilometer per uur.
2: Ja, Joris, dat spandoek voor Fred Wright, dat was natuurlijk een zinspeling op
0: Don't Stop, Just Kiss.
2: Je gaat door naar de volgende ronde.

0: Right Said Fred. En vergeet vooral Jocelyn Brown ook niet. Het advies aan de renners. Don't talk, just sprint. Het advies aan jullie thuis. Don't talk, just listen. Zometeen Guylaine en Marcel Kittel hier. Veel plezier.
1: Merci Henri. À demain.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: De bouwverslimmer.
5: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: NPO Radio 1. 4 uur.
16: Guylaine Plag.
17: Goedemiddag. Ja, na regen komt zonneschijn. En zo gaat dat nadat de donkere wolken even opengebroken waren boven de renners. Ach, het zal de mannen met de pijlsnelle benen niet uitmaken om er sowieso nog één keer voor te gaan straks. Misschien wel voor het laatst deze tour. Eerst nu het NOS-journaal met Annette Schut.
18: Nederland kampt officieel met een watertekort. Oorzaak is de aanhoudende droogte, de lage waterstand in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Dat is op steeds meer plekken in het land te zien, zegt de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, Mark Bruinsma.
19: We zien het om ons heen, hè? Maar ook het zeewater komt steeds dieper het land binnen. En hebben we last van, omdat het water niet geschikt is voor bijvoorbeeld de landbouw.
20: Ja, dieper het land in, omdat die rivierstand zo laag is.
19: Ja, want die rivieren die hebben we nodig om tegendruk te bieden tegen dat zoute water. Ja, dat lukt nu onvoldoende. Dus dat zoute water komt steeds verder het land binnen. Ja,
20: welke sectoren hebben nu op dit moment het meeste last van dat feitelijke tekort?
19: Nou, dat is de landbouw, maar ook de scheepvaart. De scheepvaart, er zijn allerlei schutbeperkingen in Nederland. En dat wil zeggen dat we ja, meer schepen in de sluis in één keer proberen te doen. Om te voorkomen dat er heel veel water weglekt. Dus we willen graag dat water vasthouden.
20: Wat zijn nog meer concrete maatregelen naar aanleiding van deze nieuwe fase?
19: Nou, het zijn niet zozeer nieuwe maatregelen, maar we zijn wel in een andere fase gekomen waarbij regie en coördinatie op één plek in Nederland belegd moet gaan worden.
20: Ja, en waar is dat dan?
19: Nou, het is een samenwerkingsverband van heel veel partijen in Nederland die met het waterbeheer bezig zijn. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, de waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven.
20: Wat verwacht u nou de komende week eigenlijk? Want ik begrijp van het KDMI dat het nog een tijdje droog blijft. Wat betekent dat voor het water?
19: Ja, dat zal verder gaan oplopen. De rivieren die blijven de komende tijd ook nog weinig water afvoeren. Het blijft ook nog droog. Dus het tekort aan water, dat zal verder gaan oplopen de komende tijd.
20: Maar wat verwacht u de komende weken bij een aanhoudende droogte voor de drinkwatervoorziening eigenlijk?
19: Ik zal het even stellig zetten. Drinkwater is geen probleem, maar het is altijd goed om zuinig met water om te gaan.
18: Al dus de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen verslaggever Edwin van den Berg. Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries gaan dus per regio bekijken welke maatregelen nodig zijn. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een eind had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beetnam en kon wegkomen. Behalve 15 jaar cel eist het OM dat de verdachte haar schadevergoeding betaalt van bijna 42.000 euro. Het doek is gevallen voor crypto-platform Knaken. Het bedrijf is failliet verklaard. De site en app van de voormalig sponsor van Ajax en Feyenoord gingen een maand geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van Knaken verdwenen. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plekken gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis konden plassen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua, die 8 jaar geleden instortte. De autoriteiten zeggen dat er sprake was van nalatigheid. Het onderhoud was slecht. Er is niet genoeg geluisterd naar de bouwer van de brug, zegt correspondent Angelo van Schaik.
0: Hij waarschuwde dat de brug veel aandacht en onderhoud nodig had. Dat is niet gebeurd en op die fatale 14 augustus, nu 8 jaar geleden, brak een van die kabels en stortte dus 200 meter van de brug in met 43 doden tot gevolg. Dus ja, het is nalatig onderhoud en winstbejag.
18: Daarom dus die celstraf van 12 jaar voor de oud-topman van de wegbeheerder. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Een machinist heeft in Duitsland een trein stilgezet omdat het wc-papier aan boord op was. De trein stopte op het station van een voorstad van Hamburg. De voorraad was bij vertrek niet aangevuld vanwege een storing. En daarop besloot het treinpersoneel inkopen te doen in een lokale supermarkt. Op beelden is te zien hoe een conducteur met 3 pakken wc-papier het perron oprent en de trein weer instapt. De trein kwam uiteindelijk met 3 kwartier vertraging aan op de eindbestemming Berlijn. Het weer. Wolkenvelden in het noorden en middag. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen bij 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag zonnig. 'S middags landinwaarts kan plaatselijk een onweersbui voorkomen. Het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
17: Dankjewel, Annette. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Annemie Bosgaard, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Ja, het is al drukker op de weg. Het staat nu zo'n 300 kilometer file. Dat is drukker dan gebruikelijk. Je hebt nu vertraging op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam duurt een kwartier langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En ook een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
23: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
22: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
24: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
25: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
24: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Met Hélène Plag.
17: Ja, waren we de afgelopen anderhalve week vooral bezig met wat hitte doet met de prestaties van de renners. Zou het dan straks ineens nog over natte en daarmee ook gladde wegen gaan? En dat dus met een etappe die moet gaan eindigen in een sprint? Of blijft gewoon de zon schijnen, ook voor het vrolijke viertal aan kop, Joris?
28: Denk het, niet in sportief opzicht. We hebben trouwens nog maar een tweetal op kop. Er was wat onenigheid bij het viertal. Caruso, het lijkt mij dat hij niet meer mocht overnemen. Die zat de hele tijd achterin. En toen viel er een gat, want Weisstrover en Costiou hebben versneld. Verger wou niet meer overnemen met Caruso in zijn wiel. Dus nu nog twee man voorop. Baptiste Weisstrover, Ewan Costiou. Voorsprong op het peloton, een kleine 50 seconden, 60 kilometer nog.
17: En elke sprint heeft zijn eigen verhaal. Die van vandaag gaat zich de komende uren ontvouwen. Met de renners in misschien de regen of de zonneschijn. En hier in de studio niemand minder dan de maestro van het sprinten, Marcel Kittel.
29: Tot aan de finish rijden we met de renners mee.
30: We houden alles in de gaten.
29: Het laatste etappennieuws
30: in Radio Tour de France.
29: Op NPO Radio 1.
30: Wie luistert?
29: Weet meer.

0: Dan doe je je ogen dicht en dan zie je op deze muziek Marty McFly uit Back to the Future op zijn skateboard richting school gaan. Dat weet je vast nog wel. The Power of Love van Huey Lewis en The News. Al denk ik niet, Joris, dat hij de renners bij had kunnen houden, ondanks allerlei vernuftige uitvindingen van de Doc.
1: Nee, zo hard als ze gisteren en ook vandaag weer gingen, dat is allemaal ongeëvenaard. Gisteren een recordetappe, 50,9 gemiddeld, niet te bevatten zo snel. Alles zat natuurlijk wel mee wat dat betreft, maar toch, rit in lijn. Hè. In tijdritten is er wel eens sneller gereden op één dag gemiddeld dan in de rit van gisteren in de Tour de France. Peloton moet nog 56,5, 57 kilometer.

0: Dan doe je je ogen dicht en dan zie je op deze muziek Marty McFly uit Back to the Future op zijn skateboard richting school gaan. Dat weet je vast nog wel. The Power of Love van Huey Lewis en The News. Al denk ik niet, Joris, dat hij de renners bij had kunnen houden, ondanks allerlei vernuftige uitvindingen van de Doc.
1: Nee, zo hard als ze gisteren en ook vandaag weer gingen, dat is allemaal ongeëvenaard. Gisteren een recordetappe, 50,9 gemiddeld, niet te bevatten zo snel. Alles zat natuurlijk wel mee wat dat betreft, maar toch, rit in lijn. Hè. In tijdritten is er wel eens sneller gereden op één dag gemiddeld dan in de rit van gisteren in de Tour de France. Peloton moet nog 56,5, 57 kilometer. Kopgroep zit er 50 secondjes voor. En de kopgroep, dat zijn er dus nog twee. De onvermijdelijke Baptiste Weisstroffer. Heel vaak in de aanval deze Tour. En zijn metgezel op dit moment is dan alleen nog Juwen Kostiou van Groupama FTC. Die twee houden stand. De groep brak op een heuveltje. Ik zei het al, doordat die Caruso eigenlijk niet meer wilde en ik denk ook niet meer mocht. En het peloton, daar zien we nu een nieuw gezicht. Die Bennett, die aan het rijden was voor Girmay, die heeft hulp gekregen van een ploeggenoot. Dat is een Italiaan met een mooie blos op de wangen. Frigo, die draait nu mee op kop van het peloton. Dus de ploeg NSN laat zien dat dit dan toch echt een dag voor Girmay moet worden. Die kan goede getallen overleggen. Sterker nog, Girmay is één van de twee sprinters in deze Tour die vier keer in de top 10 wist te sprinten. En in hun geval is dat zelfs top 6. Dat zijn Philipsen en Girmay dus. Maar ja, die hebben geen van beiden gewonnen tot nu toe. Je kunt natuurlijk beter een uitschieter hebben, zoals Kooi die had, zoals Merlier er twee had en zoals Warren Scholt die eenmaal had, dat was gisteren. Lekker band, Vingegaard. Er gebeurt iets. De man in het bolletjespak. Hij is niet leider in het bergklassement. Hij zit trouwens op een gele fiets. Dat is een mooi signaal waarschijnlijk. Maar hij heeft wel het bolletjespak aan, omdat de leider in het bergklassement in de gele trui rijdt. Vingegaard, even een fietswissel. Hij trekt hem weer op gang. Zet de bidonnen op de goede plaats. Gaat de juiste versnelling zoeken. En dan eerst weer even op tempo komen. En dan eens kijken of hij dat fietsje nog kan terugkrijgen. Of hij dat nog wil terugkrijgen als de finale zo gaat aanbreken. Een finale met daarin nog één klim van vierde categorie. En dat zou dan nog wel eens een punt kunnen zijn voor Vermetelen in het peloton met een goede punch en een goede finale in de benen, maar die net niet snel genoeg zijn om het zometeen in de onvermijdelijke massasprint te gaan doen. 55 kilometer nog, Sebastiaan. Peloton op 43 seconden van de twee koplopers. Vingegaard heeft een gaatje te dichten, maar dat gaat wel lukken.
2: Zeker, want hij krijgt hulp. Volgens mij was het de Voxenor zelf, Victor Kampenaerts, die is blijven wachten. Voxenor, dat is zijn bijnaam natuurlijk wel te verstaan. Ik ga hem niet uitschelden hoor, die Kampenaerts. Rennen met een grote staat van dienst. Werelduurrecord gereden in het verleden. In handen gehad. Touretappe op zijn naam. Slimme coureur. Nou, er komt er nog eentje bij. Niet alleen Kampenaerts, maar Visma Leasebike laat nog een tweede renner daar afzakken. Om Jonas Vingegaard daar terug te gaan brengen. Dit zou wel eens Affini kunnen zijn. Zo aan het postuur te zien. Het gebeurde net zo'n beetje op de plek waar Mike Teunissen wilde gaan terugkeren naar een plaspauze. Teunissen bijna terug. Aan de staart, in de staart, aan het einde, achterin beter gezegd, van het peloton. Had nog even een glimlach over. En toen kwam die ploegleiderswagen van Visma Leasebike pijlsnel naar voren gereden. En vroegen ons al af waar die paniek en die hectiek en die stress voor nodig was. Nou, om dus Vingegaard dan te helpen. Wagen 2 komt dan naar voren toe vanuit de karavaan om eigenlijk de plek in te nemen vooraan. Elke ploeg heeft twee ploegleiderswagens mee. En die rijden niet altijd achter elkaar. Eerst elke ploeg één wagen in de karavaan. En dan ja, gaat dat hele, of komt er een tweede karavaan waar dus UAE weer wagen 1 heeft. Want de leider in het klassement

0: En daarachter dan de andere wagens. Visma op plek 2, et cetera. Wagen 2 kwam naar voren. Neemt dan de plek in vooraan. En wagen 1 kan dan dat reservewiel afgeven. Zoals dus nu gebeurde. Of het, de reservefiets zoals nu gebeurde aan de Deen. Die langzaam maar zeker gaat terugkeren. De tweebaansweg is wat meer aan het draaien en keren. De wind, dat hoort u misschien ook wel in mijn helm. Die heeft hier wat meer vrij spel. En komt hier niet langer vanaf de rechterzijde. Of tegen, zoals we ook al hebben gehad. Nee, het is de linkerzijde. Maar aan de linkerkant van de weg is er ook wel genoeg beschutting tegen die hardere wind. Vingegaard met twee ploeggenoten op het punt om terug te gaan keren. Achter in de staart van het peloton. Dat gaat hij dan doen op ruim 50 kilometer, 54 kilometer van het einde. En we hebben weer een nieuwe variant op de Paul Sijksas aanmoedigingen langs de kant van de weg. Die hadden we nog niet gezien. Deze luiden Paul Sexy. Nou, simpel en doeltreffend wellicht.
1: Ja. Hou jij het lijstje nog bij, Sebas?
0: Zeker, zeker. Ja, die lijst wordt langer en langer. Sijksationel en weet ik wat voor woordspeling ik allemaal heb gezien. Nou, deze hadden we nog niet gezien. Ik ben benieuwd waar ze morgen weer mee op
1: Ik wou net zeggen. En fijn dat je ook daar gewoon nog de aandacht voor hebt. Marcel Kittel, welkom.
2: Dankjewel.
1: Heel leuk dat jij hier bent. En dan ook nog, het zal geen toeval zijn, op een dag dat we gaan sprinten. Dat we ervan uitgaan in ieder geval dat dit een massasprint gaat eindigen. Want als iemand een succesvol sprinter is geweest, dan ben jij het. Ook in de Tour. En dan vinden wij het natuurlijk altijd leuk om even de geschiedenis in te duiken. 2013.
3: En dan ben ik benieuwd hoe het hier gaat aflopen. Wie gaat hier de sprint winnen? Wie gaat hier de sprint winnen? Is het toch Kittel? Is het toch Kittel daar aan de buitenkant? Of is het iemand daar aan de binnenkant? Is het de man van Katusha? Ja, het is Kittel! Kittel die wint hier de etappe. Hij pakt hier de overwinning in de etappe. En pakt ook meteen de eerste gele trui.
1: Ja, was dat ook je eerste Tour?
2: Nee, dat was de tweede Tour voor mij. Maar ja, het was een fantastische dag op Corsica in 2013. En supermooie lead-out, een hectische finale. En supermooie herinneringen. Ja,
1: wanneer is iets voor jou een hectische finale?
2: Nou ja, bijvoorbeeld als je 20 kilometer voor de finish nog een informatie krijgt van je ploegleider dat er een bus onder de finish vastzit. Dat is daar op die dag dus gebeurd. en dan allerlei verschillende informatie zoals finish is bij de finishlijn. Toen dacht ik, ja, maar eigenlijk best wel logisch. Maar ja, dus wij wisten niet wat er dus met die bus gebeurd is. Wow. Toen waren er ook nog valpartijen. En het peloton was daardoor uit elkaar gevallen. En heel onoverzichtelijk allemaal. Maar ja, dat maakt het eigenlijk dan ook juist zo dat je als team goed samen kan werken.
1: Want wat doe jij dan op zo'n moment?
2: Ik probeer vooral cool te blijven en te kijken, oké, wie heb ik eigenlijk nu nog mee van mijn eigen teamgenoten? Mm-hmm. Wie is er nog van die andere sprinters? En wat gaan we nu doen? Dus een nieuw plan bedenken, want je maakt van tevoren een leuk plan. En dan denk je, dat komt wel goed. En dan ineens heb je al die verschillende dingen die je nooit van tevoren had kunnen bedenken. En daarmee moet je omgaan.
1: Ja. Dat maakt het ook weer heel leuk.
2: Ja, heel leuk.
1: En ben jij zo iemand die liever heeft dat volgens het boekje gaat? Of juist het beste was op het moment dat er onverwachte dingen gebeuren?
2: Ja, ik ben wel iemand die heel graag een plan bedenkt. Hè, want het is een beetje mijn houvast ook. En ik denk, als je een plan hebt, dan je moet er altijd ook daarvan af kunnen wijken. Maar dan heb je sowieso een rode draad ook in die ploeg zitten. Een goede afspraak gemaakt met elkaar. Maar die flexibiliteit, hè, als het dan toch niet zo gaat als gepland, die hoort er ook bij.
1: Ja. Je hebt in totaal 14 ritzegers gehaald. Wat was je favoriet? Als het dan gaat om de perfecte sprint.
2: Nou ja, kijk, die eerste overwinning op Corsica in 2013. Ook in combinatie met het gele trui. Wat dan daarbij nog kwam kijken. Dat was natuurlijk een supermooie overwinning. Maar ik denk ook in dezelfde Tour die laatste etappe. Want het was ook de 100ste editie van de Tour de France. In de sunset, zonsondergang in Parijs te kunnen winnen. Dat was supermooi.
1: Ja, dan heb je toch wel oog voor de omgeving. We hadden het er voor de uitzending even over. Van, je ziet toch niet vaak wielrenners ook om zich heen kijken. Naar aanleiding van Fijs Strover, hè, die het heerlijk vindt om te koersen.
2: Ja, af en toe wel. Ja, niet de hele tijd, maar af en toe heb je wel nog een rustig moment waar je links en rechts kan kijken van, wat is hier eigenlijk allemaal en waar ben ik?
1: We hebben net gezien dat het regende. De donkere wolken die er waren. Dat is een beetje de vraag of er nog wat komt of dat het mooi weer blijft. Het was in ieder geval een reden voor Marcel Brouwer, een van onze luisteraars uit Culemborg, om te vragen, zou je nou profijt hebben van regenpandjes bij een sprint?
2: Regenbandjes. Wat dan belangrijk is als je natte wegen hebt, is natuurlijk

0: juiste bandenspanning. Dat je ja, precies zoveel lucht nog in de banden hebt dat je, ja, dat je gewoon die controle nog kan houden. En dat is over het algemeen natuurlijk lager dan op droge wegen. Mm-hmm. En die teams die hebben er allemaal verschillende strategieën en ook verschillende banden en een ruime keuze. Maar ja, als je één keer in de koers zit, dan kan je daar niet meer zo heel veel van aan veranderen. Hè. Soms zie je nog wel dat als het echt duidelijk is dat het in de tweede helft van een koers bijvoorbeeld gaat regenen, dan gaan ze wel van fiets wisselen, hè, andere wielen daarin doen of zelfs stoppen en dan gaat de mechanieker nog even wat lucht ervan weghalen. Dat gebeurt ook, maar ja, zoals vandaag, dan wordt gewoon met de normale setup gekozen.
1: Maar mocht het nog flink nat gaan worden, het zou ook glad zijn als het zo lang niet geregeld heeft.
0: Ja, dat is altijd iets, daarmee moet je ook als renner altijd rekening kunnen houden. Ja.
1: Dus je remweg net iets langer ook.
0: Ja, je hebt van alle, ja, vooral, ja, het is gewoon een openbare weg. Er rijden gewoon eigenlijk auto's natuurlijk, daar zit olie en van alles wat op de weg. En met regen daarbij kan het wel glad zijn, ja.
1: Maar misschien blijft gewoon die zon schijnen, we gaan het zien.
0: Ja.

0: Ingrid met Tuef Fouki. Ja, Joris, iets zegt mij dat die vijfstrover toch het liefst gewoon lekker alleen rijdt.
1: Dek zei het eerder vandaag, hij heeft een dwangneurose. Deze man wil gewoon lekker alleen voorop fietsen. We hebben al een paar keer gezegd deze tour. Maar goed, elke keer dat hij in beeld komt, moet je het ook zeggen. Het is ook zijn hobby, hè. Gaat hij backpacken, pakt hij zijn fiets, stapt hij in de vliegtuig. Stapt hij aan de andere kant van de wereld uit het vliegtuig. En dan gaat hij dan 2000 kilometer fietsen in verre vreemde landen. En nu rijdt hij door een voor hem heel bekend land, door Frankrijk. Voor de derde keer deze ronde van Frankrijk. En voor de tweede keer deze tour alleen, deze etappe, alleen voorop. Baptiste Vijstroffer, hij begon de etappe met een solo-vlucht. Werd toen bijgehaald door Caruso, Vergier en Costillou. En die heeft hij één voor één eraf gereden. En nu ramt hij over twee verkeersdrempels heen. Hij gaat er eigenlijk dwars doorheen. En nu een chicane, schitterende bocht. Ja, nou moet hij zowaar even iets doen dat hij niet leuk vindt. In de remmen knijpen. In dat vuurrode shirt van hem, van de Intermarché Lotto-ploeg. Hij en Huub Arts zijn de uithangborden van die ploeg. Arts al heel goed een paar keer meegesprint. Vierde en vijfde en zevende geworden in massasprints. En Vijstrover zit nu voor de derde keer in een heel goede vlucht in de etappe. Gaat weer de strijdlustigste man van de rit worden. Maar dat is ook het enige dat hem gaat opleveren. 45 kilometer nog naar de finish. 45 seconden op het peloton dat alle andere mannen inmiddels opgepeuzeld heeft. En waarin nu langzaam maar zeker de vermetelen een plekje gaan opzoeken voor in de meute. Want dat betekent dat we over 25 kilometer bij het laatste klimmetje zijn. En dat is een interessante fase in de etappe. Wie vandaag niet wil sprinten en wel wil meedoen om de ritzegen, die moet daar iets voor elkaar zien te krijgen. De anderen, dat zijn de sprinters van deze rit. En die willen daar zorgen dat ze te overleven, daar gegroepeerd te blijven. En misschien wel daar nog met die Vijstrover te komen voorin. We gaan het zien. 44 kilometer nog, 41 seconden voor de onvermoeibare aanvaller. Baptiste Vijstrover.
2: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
3: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
2: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
3: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
2: Ga naar datacation.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, u krijgt het NOS Journaal van Annette Schut.
8: De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Tegen de man die 2 jaar geleden een vrouw neerstak in Hollandskroon eist het OM een celstraf van 15 jaar. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd.
0: Annette, dankjewel. Peter Kuipers-Munnik is hier. Peter, welkom. Ik moest even de tuinkussens vanochtend binnenhalen.
9: Ja, want het trokken vandaag toch een paar buitjes over het land. Zelfs nu nog regent het hier en daar een beetje. In Enschede kwam het zelfs tot een forse onweersbui met meer dan 10 mm regen. Maar dat is wel vrij bijzonder. Vanavond is er ook nog, vooral in het oosten, noordoosten, kans op een enkele bui. Maar vannacht wordt het dan wel overal droog. Het wordt dan zo'n 13 tot 17 graden. En morgenochtend Dan begint de dag overal droog. Met vooral in het westen en ook in het noorden, de Wadden, het noorden van Friesland, ook kansen op vrij veel bewolking. Later komt op sommige plekken de zon toch nog wel weer goed tevoorschijn. En dan blijft het in het zuiden de hele dag droog. Daar wordt het ook nog het warmst, zo'n 27 of 28 graden. Maar zeker in het noorden van het land merk je een beetje afkoeling. Daar wordt het nog zo'n 23 of 24 graden. En in het noordoosten en oosten van het land is dan 's middags ook nog kans op een paar nieuwe onweersbuien. Nou, als we dan verder vooruitkijken naar het weekend, dan is de afkoeling definitief een feit. Want zaterdag dan wordt het met redelijk wat zon zo'n 22 graden als maximumtemperatuur. Zondag is 20 graden de maximumtemperatuur. Dan blijft het ook vrijwel helemaal droog. Maandag is er kans op een spatje regen, wordt ook 22 graden. En daarna blijft de temperatuur overdag zo tussen de 20 en 22 graden steken.
0: Maar wel
9: week.
0: Met een zonnetje ook?
9: Of? Ja, met vrij veel zon. Alleen voor volgende week woensdag, ja, dat is nog wel heel ver weg. Maar als de verwachting van nu ook daadwerkelijk uitkomt, dan wordt dat wel een vrij bewolkte en regenachtige dag. Maar verder, wel opmerkelijk. De temperaturen nemen af, maar de droogte die houdt aan.
0: Ja, daar hoorden we het al over. Dankjewel, Peter. Annemiek, wat heb je aan files?
10: Nou, werkzaamheden en ongeluk veroorzaken de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen doe je er 25 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 13 kilometer file met 40 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg is bij Moergestel een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de N65.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
3: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
2: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
2: Ga naar datacation.nl.

0: Het woord is van vandaag, The Weeknd met Take My Breath. Ja, Sebastian, dan zou ik iets willen zeggen over een adembenemende etappe tot nu toe, maar nog niet, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Het is niet zo adembenemend en zo supervlot als gisteren. Nog altijd Vijstroffer die een kleine voorsprong heeft op peloton. Waaruit verdwenen is dat wel Jasper Philipsen. Want die reed er net lek. En dat deed hij op een heel smal weggetje. We reden een kilometer of 7, 8 op een smal pad. Na het passeren van de plaats Montceau-les-Mines, waar Sergei Gonchar ooit de voorlaatste etappe won, de tijdrit. En waar Floyd Landis toen dacht, namelijk in 2006 de Ronde van Frankrijk te hebben gewonnen. Maar ja, dat pakte uiteindelijk toch eventjes iets anders uit. En op dat smalle pad, langs 6 van de 7 sluizen van het Canal du Centre, reed sprinter Jasper Philipsen lek. En daardoor moet hij nu in de achtervolging. Dat doet hij in zijn eentje. Vingegaard kreeg er straks naar zijn lekke band nog een tweetal helpers die op hem wachten. Philipsen moet het nu even alleen doen op een stukje dat heel glijperig omhoog loopt. Een kilometer of even kijken, 3, 4 richting het plaatsje Le Bordeaux. Als we daar zijn, hebben we volgens mij nog 30 kilometer af te leggen, hoe dan ook. Daar loopt de weg, hier loopt de weg echt glijperig en vals plat. Toch wel omhoog. Nu even op een wat vlakker gedeelte. Maar peloton alweer bezig aan het klimmen, als het ware. Daar zie ik toch de meeste renners staand op de pedalen. En aan de beweging van de bovenlichamen te zien. Zo van links naar rechts. Beetje schokkend dat daar geklommen moet worden. Nou, Philipsen bijna terug aan de start van dat peloton. Even wat wegmeubilair. Zo'n middengeleider. Een wegversmalling die hij moet ontwijken. En ik dacht iets te horen, Joris, over 35 seconden. 35 seconden nog. 35. De voorsprong van Baptiste Vijstroffer.
2: Zeker, ja. 35, 40 seconden. Zoiets heeft hij. Die man die geeft niet op en die geeft nooit op. Mooi om te zien hoe net Philipsen uit de auto even een bidonnetje pakt. Heel snel, vloep, pakt hij hem te pakken. Dat deed hij dan handiger en legaler dan die Luke Plep gisteren deed. Met die onnavolgbare actie, die renner van Jayco, Australië. Die zag gisteren, misschien heeft u dat gemist, misschien heeft u dat gezien, maar die zag gisteren in de verte de verzorger staan met bidonnen langs de weg. En je zag hem al een gebaar maken met twee vingers van twee, hè, twee. En op dat moment, ja, die verzorger knikt waarschijnlijk in de verte. Plep gooit beide handen los van het stuur en pakt twee bidonnen tegelijk aan. Ja, dat heeft de jury ook gezien. En Plep is beboet, want Stef Clement duidde dat heel goed in onze uitzending. Dat mag natuurlijk niet, hè. Je moet altijd minimaal één hand aan het stuur houden. Dus Plep met een mooie actie wel even op de bon geslingerd. Hé, hey, daar gaat Captain America. Daar gaat Quinn Simmons. Inderdaad, dit is een slotfase voor misschien wel een actie. En bij Lidl Trek hebben ze op die manier natuurlijk in met spelers uiteindelijk een gevaarlijke klant. En ik denk dat die debatten nu worden geopend. Quinn Simmons gaat in de aanval op de heuvel die Sebastian net omschreef. En daar zijn ze nu zo'n beetje boven. Krijgt dan wel antwoord van Soudal Quickstep en NSN en de andere sprintersploegen die sluiten aan. Maar Lidl Trek opent hier als het ware op een half minuutje van koploper Vijstroffer de debatten richting de slotfase. Niet alle sprintersploegen kunnen hierop reageren. En niet alle ploegen willen zometeen gaan sprinten in Chalon-sur-Saône. En dat is zeker het geval bij Lidl Trek. Koploper moet nog 35 kilometer en heeft nog 22 seconden. Maar dan gaat hij toch nog even op de pedalen staan. Nog een keer Simmons. Het peloton zwoegend erachteraan. En ja, dit is een duidelijk signaal. We krijgen denk ik nu nog wel een spectaculaire fase.
0: Ja, Marcel Kittel, dit is het moment dat het interessant gaat worden.
3: Ja, nu... Nu ja, sta je aan. Het leuk te worden, ja. Denk ik.
0: Ik zie jou letterlijk ook in één keer rechtop gaan zitten van... kijk, hier zijn we op uit. Ja, als je een voorspelling zou willen maken, zou kunnen maken... hoe denk je dat het zich gaat ontwikkelen?
3: Nou ja, kijk, het was sowieso eigenlijk al van tevoren duidelijk... dat vandaag met een... ja, met dat laatste heuveltje van 2,7 kilometer, gemiddeld 4,5%, 19 kilometer voor de finish, dat een mooie kans ligt, ook voor die teams die niet de snelste sprinter hebben. Dus Mats Pedersen bijvoorbeeld, van Lidl Trek. En daarom zie je ook een Quinn Simmons nu in de aanval, samen met een Matthias Vacek. Ze willen de koers gewoon zwaar maken, omdat die topsprinters, die pure sprinters, niet meer kunnen volgen, of tenminste moe bij de finish komen. En waarom willen ze dat? Omdat Pedersen vandaag 70 punten kan scoren voor zijn groene trui. Dus dat is natuurlijk voor hem een hele belangrijke kans en dag. En daar wil hij gebruik van maken.
0: Maar proberen ze het dan zo ver te laten komen dat het niet tot een sprint gaat komen?
3: Ja, dat is, ja, in ieder geval moeten ze nu iets proberen. Want we zitten nu 34 kilometer voor de finish. 20 kilometer voor de finish, of 19 kilometer voor de finish... is dan dus de top van het laatste klimmetje. En dan gaan ze ook eigenlijk met heel veel snelheid heel hard naar de finish toe. Zelfs nog de wind nog een beetje mee, lichte afdaling, mm-hmm. 1-2%. En dan wordt het heel erg moeilijk voor sprinterteams. Zo'n hele grote groep, zoals hier, wat is dat, 15 man ongeveer... om die nog terug te halen.
4: Maar zie je nu al bewegingen daarvoor, Joris, of niet?
2: Het peloton niet. Dat was een beetje blokvormig. Ik zie een enorm eerste groepje. Een enorm eerste groepje, echt waar, zo is het. En dat groepje komt nu bij Weisstroffer. En die deelt meteen een piton uit aan een ploeggenoot. Dan denk ik dat, ik gok zomaar dat Berkmoes daarbij zit. En daarachter een tweede plukje, dat ook is losgekomen. Daar komt nog een Tudor naartoe. En het peloton daarachter begint nu wel weer een beetje vaart te maken. Met Pogacar alert voorin. Die wil zich niet laten foppen. Maar er zijn er in totaal een stuk of 25 weggereden. Die eerste pluk bestaat uit een man of 14, 15 ongeveer. Daar zit Florian Vermeers bij en Simmons, Ganna. Ja, Ganna aanwezig. En Ganna is natuurlijk ook een man voor dit werk. Vacek en Simmons, ja, die had u al gehoord. En dan nog een flinke handvol anderen, hoor. Die namen worden straks allemaal wat meer duidelijk. Dan gaan we zien wat hier werkelijk de situatie is. Er zit er ook één. Ik denk dat Picanzoli erbij zit van Visma Leasebike. Een heel interessante fase nu, geopend dus door Quinn Simmons. En het uiteindelijke doel zou moeten zijn met Pedersen. Want Pedersen is de groene truidrager en is dus de leider in het puntenklassement. Maar die is in de massasprints tot nu toe 7e, 9e, 12e en 11e. Die doet nooit echt mee voor de ritzegen. Dat is het tweede plan waar hij dan zit in deze Tour in de massasprint. Dat is wel eens beter geweest bij Mats Pedersen. Nu blijft men aanvallen. Er is er nu een van Jaco Alula. Dat is Mauro Schmid. En die probeert weg te rijden uit de eerste groep renners. Een heerlijke fase nu. Het is goed opengebarsten op 32 kilometer van de finish. De koploper heet nu Mauro Schmid. Groepje Simmons daar vlak achter en het peloton ook niet ver. Maar deze etappe is nog lang niet zeker van het predicaat sprintersetappe.
1: Nee, zeker weten. En het slaapverwekkende gedeelte is dus ook wel voorbij. En werd ook nog even opgeschrikt trouwens, maar meer dan de volgerscaravaan. Door een hond die een beetje opgejut wellicht door de geluiden van de langsrijdende renners. Eventjes die caravaan inrende, maar gelukkig geen renners daarbij hinderde. En ook niet gewond is geraakt door een ploegleiderswagen. Net op tijd wist het baasje van deze hond die hond weer naar de zijkant toe te trekken. Terwijl ik zie dat Ganna volgens mij Schmid weer heeft teruggepakt. Op dit moment op deze brede weg tussen de bomen door. En het blijft maar heel gluiperig omhoog lopen. Pascal Eenkorn is denk ik de renner van Soudal die hier gelost is. En net voor onze motor uitrijdt een ploegleiderswagen of twee voor ons uitrijdt. En probeert om de staart van het peloton ook weer te bereiken. En ik dacht ook, maar daar heeft Joris dadelijk wellicht beter zicht op, het hele lange lichaam van Daan Hole te zien in dat eerste plukje met renners, wat dus wegreed op dat gluiperige gedeelte bergop. Met de wind in de rug. Joris, heb jij meerdere renners herkend in dat eerste groepje?
2: Ja, eerste groepje is een man of 15, 16. En daar zien we inderdaad de man die jij noemt. Daar zien we Daan Hole en ook Tim Marsman. Twee Nederlanders. Schmid heb ik aan u voorgesteld. Weisstroffer zit er natuurlijk nog steeds. Simmons is aanwezig met Vacek. Die hadden we ook al herkend. Ballerini is van de partij. Perstrand Hagenes is de renner van Visma Leasebike. Fred Wright, naam is al gevallen vandaag, is meegesprongen. En ja, wat jij net omschreef, er zit een hond bij. Robert de Hond zit ook in de eerste groep. En Mauro Schmid en Aski. En die Berkmoes, dat is een ploeggenoot van Weisstroffer. Dat zijn ze zo'n beetje, dat zijn de belangrijkste namen. Ze hebben 20 seconden en in het peloton begint men nu te overleggen. Wat gaan we met deze situatie aan? Goeie groep met een sterke Ganna en Marsman en Daan Hole probeert weg te komen van het peloton. Ze zijn met z'n 16e en ze hebben op 30 kilometer van de finish 20 seconden.

0: vanuit het Tourcafé. Ja, dat komt wel echt dichtbij nu hoor. En als je niet ergens op een camping in Europa zit, zou ik zeggen, kom vooral vanaf zaterdag even langs bij onze camper in beeld en geluid. Tontje Lager was dit met zoveel te doen. Marcel Kittel, we houden natuurlijk alles in de gaten wat er daar gebeurt. Maar ik wil ook even een klein uitstapje met jou maken naar een interview met de volgende man, Huub Arts, eerder deze tour.
1: Ik zou mezelf geen massasprinter noemen,
2: nee.
1: Maar het is wel interessant.
2: Ja, wij noemden dan deze week al de naam van Marcel Kittel. Die was ook ooit echt tijdrijder en die werd een beest van een sprinter. Maar zie jij jouzelf dat dus niet worden? Zo'n geblokte...
1: Ik heb in ieder geval niet de ambitie om van sprinten echt mijn ding te maken. Nee. Ik haal er eigenlijk niet heel veel voldoening uit.
0: Nee, dat zei die. Ja.
3: Wat jammer.
0: Ja, maar kunnen wij zeggen, gisteren hoorde ik een interview dat hij zei, ja, we moeten na de Tour toch maar eens even rond de tegentafel gaan zitten. Want hij komt er dus achter dat dit wel ook echt een talent is. Zo is bij jou dus ook ooit gegaan.
3: Ja, je hebt zeker talent als je top 10, top 5 eindigt in een Tour-etappe. Ja.
0: Waar zit dat dan in? Want hij durft zich erin te gooien, terwijl die denkt dat hij dat niet... per se wil.
3: Ja, het is een fysieke componente die je nodig hebt natuurlijk. Je moet wel die snelle spiervezels hebben om goed te kunnen sprinten. Maar natuurlijk ook het mentale onderdeel daarvan goed kunnen. Hè. Het tactische onderdeel. Hè. Je moet zo'n sprint kunnen begrijpen. Hoe werk je met je ploeg samen? Je moet ook instinct hebben om in de situatie dan in die laatste paar kilometers ook te zien, oké, waar ontstaan die ruimtes? Waar kan ik opschuiven? Wanneer moet ik gaan? Timings, positioneren.
0: Maar het lijkt erop dat hij dat, precies waar dat gaatje zit, dat hij dat eigenlijk... bewust of onbewust, maar dat hij dat instinctief dus heel goed doet.
3: Ja, en dat noem je dan dus talent. Dus ja. Ik denk, ja, je moet dat gesprek sowieso even opzoeken en een keer goed nadenken of daar niet misschien toch nog wat meer mogelijkheden liggen voor jou in de toekomst.
0: Was het voor jou gelijk duidelijk?
3: Ja en nee. Ik wist wel meteen toen ik begon met wielrennen, toen was ik 12, 13 jaar oud, dat ik wel heel snel was. Ook op de fiets, ook met sprinten. En een paar jaar later had ik eigenlijk ook door dat ik ook goed in een tijdrit was. Alleen bij de profs dan, als je echt prof wordt. En toen hebben ze mij nog bij de profs gehaald als lead-out. Omdat ik zo'n goede tijdrijder was.
0: Ja, ja.
3: Kwam ik dan ook ineens samen met Marijn Zeeman en mijn ploeg toen in 2011. Skill Shimano daarachter. Ja, hij is ook snel. Dus Marcel kan ook sprints doen. En toen heb ik eigenlijk mezelf helemaal gefocust op die sprint, die opleiding. Echt een mijn training specifiek toe te passen voor sprinten. En toen ging het heel snel.
0: Ja.
3: Dat is echt een mooi proces geweest.
0: Dus eigenlijk zou je even naar Frankrijk moeten zeggen, Huub, ga ervoor.
3: Kom op, joh.
0: Ja, ga doen. Moet even kijken natuurlijk hoe dat vandaag gaat lopen. En of het überhaupt natuurlijk tot een sprint gaat leiden, Joris.
4: Ja, dat moeten we nog zien. Die aanvallers die zijn zo'n beetje teruggepakt. Schmid die legt zich er nog niet helemaal bij neer. Maar zojuist is dat gebeurd, hoor. 300-400 meter geleden is het peloton neergestreken op die 14 met Daan Holen en Tim Marsman erbij. Dat was allemaal ontstaan onder impuls van Quinn Simmons. Maar ook nu zien we weer die ploeg van Simmons voor in het peloton zitten. Lidl Trek. Die ploeg heeft plannen en als dat dan moet gaan gebeuren, dan gaat dat zometeen gebeuren over een kilometer of 4. Ze gaan nu zo'n beetje omhoog fietsen. Ja hoor, daar gaat de volgende van Lidl Trek in de aanval. Daar kon je je vingers op natellen. Daar kon je de klok op gelijk zetten. Die ploeg wil vandaag uiteindelijk gaan toestaan in een beslissende demarrage of actie met Mats Pedersen. En daarvoor wordt nu, Sebastiaan, denk ik, de weg geplaveid.
5: Ja, en dat is echt aanvallen om aanvallen om aanvallen wat ze doen. De geelhelmen, zeg maar, daar zijn ze makkelijk aan te herkennen, hoor. Ook als we iets verder weg zitten achter dat peloton. Want laatste 25 kilometer, ja, peloton groupé, hoor ik, op de koersradio. Maar dat is toch niet helemaal het geval, hoor. Pascal Eenkhoorn, heel de dag op kop gebuffeld van dat peloton, heeft het moeten laten lopen. Ook Frits Biesterbos rijdt op dit moment in de achtervolging. Rijdt in de karavaan van ploegleiderswagens. En dat komt door een lekke band. De Nederlander van Picnic PostNL. En ook Matteo Jurgensen is niet fit, is ziek. En heeft het moeilijk op dit moment om het peloton bij te houden. Waar Pogacar zelfs nog eventjes geïsoleerd zat. Hectiek alom. We rijden 60 kilometer per uur. Met nog zo'n 23 kilometer te rijden.
0: En dat betekent dat het niet lang meer duurt voordat wij de ontknoping gaan hebben van etappe 12. Waarschijnlijk.

0: eigenlijk de laatste wel of niet sprintetappe van deze Tour. Dus blijf luisteren.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
3: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan... bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Soedal, de bouwverslimmer.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soedal, de bouwverslimmer.
9: Iedere klus weer.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
0: Laatste kans deze Tour voor de sprinters die tot op het bot gemotiveerd zullen zijn.
14: Maar ze worden ook tot op het bot gepijnigd door die Lidl-trekploeg. Want het is nu weer Simmons die aan het versnellen is. Het is nog altijd die klim van vierde categorie. En Lidl-trek is genadeloos voor alle sprinters. Want op deze manier ontstaat er een heel zwaar tempo... dat voor de pure sprinters in het peloton lastig te volgen is. En dat erin gaat hakken. Voorsprongetje is klein. Simmons krijgt Delboven, Kirsch, Page en Abrahamsen en een paar anderen mee... Maar Vacek is er natuurlijk ook nog. En dan gaat Lidl-Trek nog een versnelling plaatsen. 20 kilometer nog in deze etappe. Het laatste heuveltje zit er bijna op. En de sprinters die hier straks willen gaan strijden om de ritzegen... die gaan nu door een heel moeilijke fase.
15: NPO Radio 1. 5 uur.
0: Luister en kijk ook mee met Radio Tour met die ontknoping en de beelden van de koers via NPO 1 Extra op televisie. Dat is kanaal 81. Het NOS Journaal met Annette Schut.
16: Nederland heeft officieel een watertekort. Dat zegt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen en waterbeheerders. Oorzaak is de aanhoudende droogte in dit deel van Europa. En op dit moment geldt fase 2. Bij fase 3 is er sprake van een crisis. Zo'n officieel watertekort is uitzonderlijk. De laatste keer dat er werd opgeschaald naar fase 2... was in augustus 2022, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
17: Ook toen was door een warme en droge periode het... aanbod van water veel kleiner dan de vraag ernaar. En dat is dus nu opnieuw de situatie. Een feitelijk watertekort waarbij er nu is opgeschaald naar die fase 2. En dat komt omdat er niet alleen door de warmte veel water verdampt... maar er valt ook nog eens heel weinig regen. En tezamen met weinig aanbod van uit de Rijn en de Maas... betekent dat niet alleen een lage waterstand voor de scheepvaart... maar ook veel gevolgen voor de natuur en de landbouw.
16: Het advies aan Nederlanders blijft om bewust om te gaan met drinkwater. Deze mensen in Den Haag, die doen dat al.
18: Ik probeer wat korter te douchen, minder water te verbruiken. Dat sowieso wel, maar eigenlijk, ja, niet zo heel veel.
19: Ik merk bij ons thuis wel dat de moeder er wel mee bezig is. Ze heeft een emmer in de douche gezet die het water dan op kan vangen. En daar kan ze dan de tuin mee doen.
20: Ik zelf douche sowieso niet langer dan 5 minuten.
21: Ik drink wat meer bier.
16: En de oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om het leven. 16 mensen raakten gewond. Naast de oud-topman zijn ook anderen veroordeeld, zegt correspondent Angelo van Schaik.
20: Ja, zij zijn onderdeel van het enorme systeem van Autostrade per l'Italia. Ze zijn ook mensen die verantwoordelijk waren voor de onderhoud. Die zijn veroordeeld. Er zijn mensen van het ministerie van Infrastructuur die zijn veroordeeld. Een deel van de verdachten is vrijgesproken. En de meeste verdachten kregen een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie eiste. Zoals tegen Castellucci, de grote baas van Autostrade per l'Italia, 18,5 jaar gevangenisstraf geëist. En hij kreeg er dus uiteindelijk 12.
16: 6 jaar geleden concludeerden deskundigen dat de Morandi-brug instortte door ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Knaken is failliet. De site en app van het crypto-platform gingen een maand geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van Knaken weg. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plekken gratis naar de wc. Onder meer bij de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd daar nog geprotesteerd, omdat toen alleen mannen gratis konden plassen. In Oekraïne is een nieuwe premier aangesteld, Sergei Koretsky. De vorige premier is eerder deze week opgestapt. Het gebeurde vanwege een herschikking van het kabinet waarmee president Zelensky bezig is. Correspondent Christian Pauwe vertelt over de nieuwe premier.
21: Deze Koretsky is ook niet per se een controversiële aanstelling. Hij heeft een achtergrond in de olie- en gasindustrie. Hij was de baas van Naftogaz, een van de belangrijkste energiebedrijven. En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn. Want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. Deze man moet daar dus mee gaan, moet ervoor zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is.
16: Gisteravond werd ook bekend dat de Oekraïense defensieminister moet opstappen. En dat leidde vandaag tot protesten in steden als Kiev en Lviv. Vooral jongeren gingen de straat op. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolken in het noorden en midden met mogelijk een spat regen. In het zuiden droog en zonnig, daar nog steeds 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, 23 tot 28 graden.
22: Dankjewel, net de files, Annemiek.
23: Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. De langste vertraging staat nu op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein staat 12 kilometer file met 50 minuten op onthoud. Op de A44, Den Haag richting Amsterdam, is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hier doe je er nu 20 minuten langer over. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Bijlveld een kwartier extra reistijd.
22: Joris, Lidl trekt nog steeds op brandkoers.
14: Continu echt, met zelfs ook een actie van Pedersen zojuist. Oh, de sprinters krijgen het zo lastig om straks toch te kunnen gaan sprinten in de finishplaats waar nog 13 kilometer naartoe gereced moet worden. Nu de ene na de andere demarrage uit het peloton. En aan de achterkant van het peloton komen de sprinters terug en die worden dan op temperatuur gestoomd door hun ploeggenoten. En vooraan proberen ze telkens weg te rijden. Ook nu peloton op een lint. 13 kilometer nog. Die sprint lijkt er te komen, maar het gaat heel veel moeite kosten.
24: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio, oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
24: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
8: Van de Laar van Efferen Studios.
26: Check vandelaarvanefferen.nl.
8: Van de Laar van Efferen Studios.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: De stad waar het leven gevierd wordt trekt aan de renners. De renners kunnen niet wachten. Die laatste 10 kilometers die gaan waarschijnlijk als een dolle. En er is één man die deze etappe volgens mij met een hele dikke groene stift omcirkeld heeft, joh.
14: Zeker weten. En hij wil dat gaan doen met Pedersen. Niet in een massasprint. Of in een massasprint waarin alle andere sprinters al heel veel pijn in de benen hebben. Op het moment dat hij aanbreekt met Pedersen. Zojuist voor de tweede keer zelf in de aanval. Gebeurde op 12 kilometer van de finish. Maar toen werd hij gecounterd. Mats Pedersen is een van de grootste mannen van het peloton. Door zo'n beetje de kleinste. Valentin Paratpentre. Een pure klimmer. Een ploeggenoot van Merlier. Die sprong op het wiel van de groene truidrager. Dichtte het gat. En daarna weer een aanval van Asgreen. Ook weer een Deen. Skjell Mose zat erbij. Ook weer een Lidl-renner. En zo gaan ze maar door. En alles moet worden beantwoord door de Soudal Quickstep ploeg. Nu weer een aanval uit de hoek van IF. Lijkt me Walker. Maar ook in dit geval gaat Soudal Quickstep het gat dichten. Ze zijn onder het doek door, Sebastiaan, van de laatste 10 kilometer. Dit gaat absoluut niet meer tot stilstand komen.
27: Dit doen we in razende vaart. Ja, we begonnen deze dag op een auto- en motorsportcircuit. Het circuit van Magny-Cours. En we rijden nu over een mooie tweebaansweg. En het lijkt nog steeds wel alsof we op een auto- en motorsportcircuit aan het raggen zijn. Dik 70 kilometer per uur. Zojuist de weg nu weer iets vlakker. De snelheid daardoor weer onder die 70 kilometer per uur uitgekomen. Maar het blijft onrustig. En ga hier maar eens lijn in zien te krijgen. Ga hier maar eens die controle zien terug te grijpen. Als je een sprintersploeg bent, zoals de formatie natuurlijk van Tim Melier, Soudal Quickstep of misschien wel de ploeggenoten van Olaf Kooi. Overigens gaat Ganna geen rol van betekenis spelen meer daar in dat peloton. Er straks nog wel mee toen we op dat vals platstuk eigenlijk die eerste aanval kregen. Maar die Trojaan reed daarna lek. En rijdt inmiddels ook achter ons. Ja, ergens tussen de tweede kolonne van ploegleiderswagens. Maar hij maakt niet meer echt de indruk dat hij nog ging proberen om terug te keren. Ook Valentin Paratpentre heb ik daar zien rijden. Die was ook net nog in de aanval. Heeft hij ook moeten bekopen. En Baptiste Wijstroffer, de man die de hele dag al in de aanval is. En daar houdt hij in ieder geval de prijs aan over voor de strijdlust. Dus de Fransman mag opnieuw naar het podium. Maar het blijft onrustig. Het blijft gaan. Weer een renner van Lidl Trek. Zo te zien van achteruit die het net probeerde. Daarna van rechts naar links over die weg. Die tweebaansweg tussen de akkers doorkijkend naar elkaar. Het is waanzinnig onrustig in dat peloton. Inmiddels bezig aan de laatste 8 kilometer.
0: Marcel Kittel, van wie zijn de uitgangspunten nu het meest ideaal?
6: Nou, ik denk voor zo'n ploeg zoals Astana, wat we nu zien. Ze rijden nu op kop. En nog steeds voor de sprintersteams. Hè. Ze hebben denk ik nu de moeilijkste en uitdagendste fase overleefd. Ze kunnen nu steeds meer focussen ook op die eindsprint, de lead-out. Dus het is voor die sprintersteams nu belangrijk. Ja, weer verzamelen, bij elkaar komen, die sprinter naar voren brengen. Op 2,7 kilometer is er een bocht naar rechts. Dat is een heel cruciaal punt, hè, want 500 meter later ga je dan ook nog een scherpe bocht weer naar links. En dan moet je in positie zetten, want dan ga je met 60, 65 kilometer naar die finish.
0: En voor wie is dat fijn? Wie houdt er, welke goede sprinter houdt er van bochtjes?
6: Ik denk dat ze allemaal van bochtjes houden. Ja, natuurlijk. Nee, het gaat vooral, dat is het leuke. Een beetje action met 60 kilometer per uur om een bocht laat remmen. Of helemaal niet. Ja. Wie durft er dan te doen? Dat is de life of a sprinter.
0: Maar als je daar nog, bij wijze van spreken, als tiende uitkomt. Kan het dan nog steeds? Moet ik natuurlijk denken aan Merlier, die van de week ook vanuit een tiende positie nog wist te redden.
6: Ja, het kan altijd. En ik denk dat het is ook een belangrijke les. Die leer je best wel vroeg, ook als sprinter. Je mag nooit opgeven. Hè? Ook als, en daar is Merlier inderdaad een heel mooi voorbeeld. Als je denkt dat het niet meer kan, dan onverwacht gaat er toch nog ergens een gaatje weer open. Ja. En ontstaat ruimte. En dan kun je toch nog weer opschuiven. Maar dan moet je die focus ook in de koers houden.
0: Hoe kijk je dan naar de actie van Olaf Kooi gisteren? Die liet natuurlijk gaan.
6: Ja, moeilijke keuze. Hij wist op het moment, hè, nog 400 meter te gaan. Als ik nu doorga, dan kan ik sowieso niet meer winnen. Dus dan ga ik maar beter naar links. Maar daarmee creëert hij juist ruimte voor andere renners, zoals Wereschuld. En voor hem wordt het natuurlijk dan ook weer moeilijk. Want hij moet die sprint weer oppakken ergens. Dus hij moet weer een wiel gaan kiezen van.
0: Ja, en dat kan eigenlijk op zo'n moment niet meer.
6: En dat is best wel lastig dan. Dus, ja, complex dan.
0: Ja, en dat is ook leren, denk ik.
6: Het is leren.
0: Hoe ervaren die ook is, maar dit is wel de eerste tour. En als je een paar jaar langer meedraait, dan zou je dit niet meer zo mogen beslissen?
6: Nee, dat denk ik niet. Want het was inderdaad echt een ingewikkelde situatie. Want je moet on the spot, in milliseconden moet je nu beslissen, ga ik nu volgen of niet.

0: kilometer na die finish.
1: En voor wie is dat fijn? Wie houdt er, welke goede sprinter houdt er van bochtjes?
0: Ik denk dat ze allemaal van bochtjes houden. Ja, natuurlijk. Nee, het gaat vooral, dat is het leuke. Een beetje action met 60 km per uur om een bocht laat remmen. Of helemaal niet. Ja. Wie durft dat dan te doen? Dat is the life of a sprinter.
1: Maar als je daar nog, bij wijze van spreken, als tiende uitkomt. Kan het dan nog steeds? Moet ik natuurlijk denken aan Merlier, die van de week ook vanuit een tiende positie het nog wist te rennen.
0: Ja, het kan altijd. En ik denk dat het is ook een belangrijke les die leer je best wel vroeg, ook als sprinter. Je mag nooit opgeven. Hè? Ook als, en daar is Merlier inderdaad een heel mooi voorbeeld. Als je denkt dat het niet meer kan, dan onverwacht gaat er toch nog ergens een gaatje weer open. Ja. En ontstaat ruimte en dan kun je toch nog weer opschuiven. Maar dan moet je die focus ook in de koers houden.
1: Hoe kijk je dan naar de actie van Olaf Kooi gisteren? Die liet het natuurlijk gaan.
0: Ja, moeilijke keuze. Hij wist op het moment, hè, nog 400 meter te gaan. Als ik nu doorga, dan kan ik sowieso niet meer winnen. Dus dan ga ik maar beter naar links. Maar daarmee creëert hij juist ruimte voor andere renners, zoals Wereschuld. En voor hem wordt het natuurlijk dan ook weer moeilijk. Want hij moet die sprint weer oppakken ergens. Dus hij moet weer een wiel gaan kiezen van.
1: Ja, en dat kan eigenlijk op zo'n moment niet meer.
0: En dat is best wel lastig dan. Dus, ja, complex dan.
1: Ja, en dat is ook leren, denk ik.
0: Het is leren.
1: Hoe ervaren die ook is, maar dit is wel de eerste tour. En als je een paar jaar langer meedraait, dan zou je dit niet meer zo mogen beslissen?
0: Nee, dat denk ik niet. Want het was inderdaad echt een ingewikkelde situatie. Want je moet on the spot, in milliseconden moet je nu beslissen, ga ik nu volgen of niet? Ja, het was een keuze die hij genomen heeft. En die was niet fout of goed. Die was gewoon wat het was. Ja. Ja.
1: Joris, alles groepeert zich inmiddels?
2: Alles groepeert zich. De rust is iets weer gekeerd. Dat ze eigenlijk op 9 kilometer van de finish begonnen. Na die laatste IF-aanval. Dat was inderdaad Max Walker. Toen nog even een poging van Derek G. Maar inmiddels had NSN en nu ook Astana de touwtjes in handen genomen. Is er weer sprake van organisatie? Nu brengen ze Huub Arts naar voren. Dat is vroeger Arts nog 5 kilometer. Nu begint pas de sprintzone. De sprintersploegen hebben die fase overleefd. Maar wat heeft Little Trek? Een bom en een granaat. Gegooid in deze slotfase, zeg. Heerlijk om te zien. In één keer allerlei strijd in de slotfase van deze 12e etappe naar Chalon-sur-Saône. En het peloton heeft nu al een echte sprintvorm aangenomen. Terwijl het nog een flink stuk is naar de finish. Het is het positioneren. En als je daaraan zit, moet je ook zorgen dat je er blijft zitten. Mats Pedersen heeft die fase natuurlijk goed doorstaan. Die kan daar goed tegen met het sterke lichaam van hem in zijn groene trui. En die zou vandaag wel eens een goede uitslag kunnen gaan rijden in de massasprint. Tot nu toe is zijn beste de 7e plaats bij sprint nummer 1. Etappe 5 in Po. Rotonde nu, Sebastiaan. En het peloton op een lint. 4200 meter nog.
3: Zeker, we gaan dus naar de laatste 4 kilometer in Chalon-sur-Saône. Terwijl wij Dylan van Baarle zojuist passeerden met de motor. Die was klaar met werken. Een grimas van uitputting en vermoeidheid op het gezicht van de Nederlander. Robert de Hond hier ook. En straks nog in de aanval. Nu achter bij het peloton lang gerekt. Kunnen de sprinters op tijd opschuiven om mee te doen in Chalon-sur-Saône. Waar we voor de 6e keer gaan aankomen in 2019 voor het laatst. Toen ook een sprint en was het Dylan Groenewegen. Exact dezelfde aankomst als toen. En wie weet wordt het wel weer een Nederlander.

In de bocht, smalle weg, helemaal naar links. En dan bijna de rijrichting terug. En daar komen ze allemaal goed doorheen. Maar als je voorin zit, dan ben je hier spekkoper. Girmay heeft één mannetje nog bij zich. Fartsek, Leisterdans en ook Astana is op zoek naar Kanter. Nog 2 kilometer in deze etappe. Wellicht de laatste kans voor de sprinters.

De grote garde van Olaf Kooi zit zijn sprinter te beschermen. Het is nog vroeg, het is nog 1800 meter. Vacek leidt nog steeds het peloton, maar zoekt zijn kopman, zoekt de groene trui. Die van Kooi zit er goed, die van Kanter zit er goed. Girbay is van de partij en Arts zit nog steeds rustig op zijn plekje te wachten op het gaatje. Dat weet hij doorgaans goed te vinden.

2,3 kilometer nog. Weer een splitsing op de weg. Dan moet je aan de goede kant zitten. 2, 3 renners kiezen rechts. De rest van het peloton zit links. En links is de goede keuze geweest in dit geval. Peloton dat snelt naar de finish. Gaat nu naar de laatste 3 kilometer toe. Met Kooi goed gepositioneerd. En ze weten allemaal dat er op 2,7 kilometer zometeen een bocht naar rechts komt. En dan 300 meter verder een haakse bocht naar links.

Met Spedersen zit in het spoor van Gaviria voor in het peloton. Links komen ze nu, beter laat dan nooit, Jasper Philipsen brengen. En dat doen ze met heel veel machtsvertoon. Wat een prachtige trein van Alpecin onder de boog van de laatste kilometer. Philipsen in één keer in een heel goede positie.

0: Philipsen, dan moet je wel de snelheid gaan laten zien, hè, als je dat wil, als je daar zo goed zit. Maar nu komen ze Merlier brengen. Oh, valpartij van Caviria. En die neemt Bretin mee, nog een paar anderen. De rest kan door. Philipsen wordt gebracht door Mathieu van der Poel. Die kijkt over zijn verkeerde schouder. Bretin in het midden. Philipsen langs de kant. Met spelen, ze valt stil. Merlier flitst er langs. Het is een beetje oplopend nu. Nu moet je je snelheid tonen. En Merlier wint zijn derde. 2 Olaf Voy, 3 Philipsen, 4 Girmay uit mijn hoofd. Maar wat duidelijk is, is overduidelijk dat Tim Merlier de snelste is in deze ronde van Frankrijk. Hij wint voor de derde keer een massasprint. Een massasprint die enigszins getekend werd door een valpartij waarbij Gaviria betrokken was. En het peloton houdt daar halt. Ik denk dat ook Arts daar ligt, daarbij betrokken was. Dat lijkt me duidelijk. En ook Fretin werd daardoor opgehouden. En Warren Scholt en een heleboel anderen. Pogacar gaat er nu langs in de meute daar. En intussen is Tim Merlier voor de derde keer zijn feestje aan het vieren. Voortreffelijk afgemaakt. Hij moest er keihard voor werken, hoor, in die heuvelfase van deze etappe. Gaviria zit op het asfalt met een kapotte koersbroek. En de schade lijkt mee te vallen. Pogacar bolt rustig over de finish. Verder heeft dit geen gevolgen. Merlier wint ook in Chalon-sur-Saône. En weer zat Olaf Kooi er dichtbij. Maar weer was het net niet voor hem.
1: En weer, Marcel Kittel, zat Merlier relatief achteraan.
2: Ja, hij zat uiteindelijk wel in het goede wiel,
1: ja,
2: van de
1: lead-out, ja,
2: van Jasper Philipsen van Alpecin. Maar
1: in eerste instantie zei jij nog van, nou, ja, het volgt niet goed.
2: Nee, hij kwam inderdaad laat met Stuyven. Die Stuyven die gaat hier nu dus naar rechts, smijt hij uit. En dan zie je Mathieu van der Poel, die begint te sprint. En schuin daarachter zie je Tim Merlier nog in het wiel van Fred Wright. Die man in het witte truien zitten. En dat is natuurlijk super lastig. Want als je daar in dat bolletje met al die sprinters zit, dan heb je dus juist die ruimte niet die je nodig hebt om aan jouw sprint te beginnen. En je bent dus afhankelijk van die sprinters voor jou. En dat is dan eigenlijk precies wat je niet wil, dat je het een beetje uit handen geeft.
1: Maar toch?
2: Toch is het nog gelukt.
1: Hij haalt het ergens vandaan.
2: En dat is echt een zelfvertrouwen wat hij heeft in zijn eigen kunnen en kracht. En dat het uiteindelijk toch nog goed komt, dat is wel indrukwekkend.
1: Toch weer Tim Merlier.

Die bocht naar rechts hebben ze gehad. Eén renner van Net Company Ineos kon daar niet volgen. Schade valt mee. Het viel ook allemaal wel mee. Maar we krijgen zo meteen die terugdraaiende bocht. Die pakken we even mee in deze pits. Huub Arts goed gepositioneerd. Heel nuchter en nonchalant zit hij daar. Alsof hij dit al jaar in jaar uit doet. Die begint zich te ontpoppen tot in elk geval een goede sprinter. Als hij dat tenminste wil. Daar is die lastige, bijna terugdraaiende.

0: Rafaya Cara met Pedro. Ja, Joris, een ravage voor degene die binnenkwamen of achter degene die binnenkwamen. Maar neem ons even mee, want Merlier dus eerste en Kooi weer net tweede.
1: Ja, net tweede. Kooi zit dan toch qua positionering. Ja, dat is eigenlijk ook wel in orde. Maar die Merlier die is zo flitsend snel in zijn acceleratie. Hè, en dat zelfs op een oplopend stukje weg echt grote klasse van Tim Merlier, hoor, wereldklasse sprint, ook wat hij hier weer laat zien. Hij wint de etappe voor Olaf Kooi, die er heel dichtbij zat. Drie, Jasper Philipsen, net als gisteren. Dus Kooi net als gisteren tweede, Philipsen net als gisteren derde. Warren Scholt, die won gisteren, die is gevallen. Fretin niet, dat was in een flits, leek dat anders. Maar vier keer bij. Vijf, Fretin, die is dus keurig gefinished. Zes, Turgy, goede uitslag voor hem. Kanter, zevende. Rousseau, weer achtste. Die man wordt nu al drie keer achtste in een massasprint. Mats Pedersen, negende. Dat valt nog wel mee. En Huub Arts, gelukkig ook niet gevallen. Wel weer een top 10 voor hem op de tiende plaats. Arts zat wel wat in de clinch met Pluimers. Nederlands duel. En dat kostte ze allebei wat snelheid. Rond de tiende plaats in deze massasprint. Merlier en Kooi, een stukje voor de rest. De nummers 1 en 2 in de 12e etappe, Chalon-sur-Saône. Ja. En dat is het derde succes voor Tim Merlier. En die wordt nu geïnterviewd door de Franse televisie. En hij zit daar voor dat scherm met al die merknamen erop. En aan zijn linkerhand heeft hij de rechterhand van zijn zoontje. Het is ontroerend mooi om te zien.
0: Ja, en dat zoontje is 2 turven hoog, Marcel. Ja, ik zie jou ook met een vertederde blik.
2: Nee, ik vind het supermooi. Ja, dat hij natuurlijk nu zijn zoon hier ook in Frankrijk heeft, waar hij ook die etappe vindt, dat is supermooi. Dat is een bijzonder moment om met je eigen kind te delen.
0: Het ontroert je?
2: Jawel, zeker. Ja, ik vind dat mooi, want voor mij was het bijvoorbeeld een bewuste keuze om geen kinderen in mijn eigen carrière te hebben. Maar ik heb er nu 3 en het is iets heel leuks als je met je kinderen deze momenten ook waar je zelf op trots bent. Waarvoor je heel hard werkt, waar je ook vaak je familie achter je laat. Tenminste voor een paar weken dan. Als je zoiets kan delen.
0: Ja, en dat doet hij nu. Dat kan hij nu. Als een duveltje uit een doosje kwam die dan maar weer. Ja. Terwijl achter hem constateerden we al die valpartij aan de gang was. Waarvan ik vroeg aan jou, heb je dat nou door als je dan richting die finish gaat?
2: Ja, je hoort het wel. Het is een heel, heel apart geluid. Hè. Renners die remmen heel hard. Dus je hoort die schijfremmen. Je hoort die fietsframes breken, dat carbon. Je hoort het kraken overal. Het is echt iets wat je

0: eigenlijk. Ja, dat, als je dat één keer meemaakt, vergeet je dat nooit. En ja, het is ook in het moment denk je dan zelf van, oké, met mij gaat het goed. Dan kijk je even, je hebt een soort van ja, instinct die je volgt. Je kijkt even naar je teamgenoten, zijn ze dan nog allemaal? Je blijft gefocust op je doel. Maar achteraf, als je dan bij de finish bent, dan denk je ook van, joh, wat hebben we nu eigenlijk weer meegemaakt? Ja,
1: heel naar.
0: Ja, het is, ja, absoluut, want het is natuurlijk heel heftig eigenlijk.
1: Ja, ja, goed. Voor zover we zien, kon iedereen wel op de fiets stappen en uiteindelijk wel over die finish komen. Straks na het journaal van 5:30 dan natuurlijk de eerste reacties van de winnaars. Winnaar en de verliezers.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: 20% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: NPO Radio 1.
8: Het is 17:30. Het nieuws krijgt u van Annette Schut.
9: De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis.
8: Dankjewel net. Ja, Peter Kuipers-Munneke. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat we heel veel regenval met water dus gaan krijgen.
10: Nee, zeker niet. Bij ons niet. En ook in de rest van Midden-Europa niet. Dus dat betekent dat ook de rivieraanvoer niet snel weer meer zal gaan worden. We hebben eigenlijk een best wel merkwaardige weersovergang voor de boeg de komende dagen. Want de temperatuur gaat wel behoorlijk dalen, maar het blijft wel droog. En dat is wel opmerkelijk, want je kunt dus warm en droog weer hebben. Maar de komende dagen zul je merken dat je ook koel en heel droog weer kunt hebben. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 tot 17 graden. En dan is er kans op wat mist in het noorden en oosten van het land. Morgen begint overal de dag droog met redelijk wat zon. Hoewel zeker langs de westkust en ook in het noorden van het land er wat meer bewolking is. Dan wordt het zo'n 23 tot 28 graden. De hoogste temperatuur in het zuiden van het land. En dan is er 's middags kans op wat onweersbuien in het noordoosten van het land. Dan hebben we zaterdag een temperatuur.

0: temperatuur van ongeveer 22 graden. Maar dan is het wel droog overal en de zon schijnt ook regelmatig. Zondag is het ook vrij zondag en dan wordt het een graad of 20. We hebben maandag misschien hier en daar een klein buitje, maar het stelt weinig voor. En ook dan is het 22 graden. En ook de rest van de week hebben we temperaturen overdag van zo'n 22 graden. En ja, er zou best eens een keer wat regen kunnen vallen. Maar het stelt niet heel veel voor.
1: Dankjewel. Annemiek, hoe is het met de avondspits?
2: Nou, die is iets drukker dan gebruikelijk. Je hebt nu nog vertraging met name door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein doen we er 40 minuten langer over. Op de A16, maar dan de andere kant op, richting Breda, is een ongeluk gebeurd bij de Rottemerentunnel. Hierdoor heb je 20 minuten op onthoud. De linker rijstrook is hier dicht. Ook een ongeluk op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Bij Kaagdorp doe je er een kwartier langer over. Dan de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Tigria, 10 minuten op onthoud door de werkzaamheden. En op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Haps, 10 minuten op onthoud.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl. Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
4: Van de Laar van Efferen Studios.
3: Check vandelaarvaneffen.nl.
4: Van de Laar van Efferen Studios.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Etappe 12 dus gewonnen door Tim Merlier. Een eindsprint die werd ingezet, ontsierd werd door een lelijke valpartij, waar best wat renners de dupe van werden. Maar voor Merlier betekende het een hattrick voor hem deze Tour. Zijn derde ritzege. En die pakte hij dus ook onder toeziend oog van zijn vrouw en zoontje.
1: Gave me extra motivation. I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one later on also. We can show it later.
2: You fight for them as well. You try to win races for your child, for your wife, for your.
1: Yeah, it's true. Gave me extra motivation to win for them, and yeah, this one is a special one. They were here today. It's not easy to win. Just on the day they are here, so really happy with it.
2: It was a tough one. It was a very tough final kilometer. To take us through that.
1: Well, we got some radio problems. I think it was my radio was broken, and I was all the time busy with the radio because the other guys were all coming to me, and for no reason I was busy with the radio, and there was an attack with 27 riders or something, so I didn't know. But then we passed like a little climb, and then I saw it was only want to go anymore there. So I'm suffer not so hard like the other days. Gonna pass the other one also, and once I pass in a good position, the last one, got extra motivation. And then Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see differently. I didn't know the radio also, but. I think he was not sure anymore to do the load, but I say stay calm, the tire is sealed. And then, I think the communication today was much better between us. I say to him to stay calm, and he did it. And then I think he knew also I got a good day.
0: Ja, Marcel Kittel, de woorden dus van Tim Merlier, die eerst aangeeft van extra motivatie waar we het over hadden voor je, voor je gezin, voor je vrouw en zijn zoontje in dit geval. Dat hij druk bezig was met de radio die stuk was. Maar dat laatste stuk is zeker ook interessant, hè? Hoe die met Jasper Stuyven zijn lead-out, zeg maar, omging.
3: Ja, daar zie je eigenlijk ook wat hoe belangrijk de rol van Merlier ook als leider in de ploeg is. Hè? Want het gaat niet alleen om het sprinten in de laatste 150, 200 meter. Maar het gaat ook echt om het leiden van deze ploeg in de finale. Om bijvoorbeeld ook een Jasper Stuyven, die eigenlijk het is een heel ervaren renner. Die heeft al heel veel gewonnen en heel veel koersdagen ook in zijn benen. Maar ook hij moet soms gerustgesteld worden door zijn captain Merlier. En
0: Captain Merlier.
3: Dan zie je toch wat het ook voor een invloed heeft. Hoe je met je ploeggenoten omgaat.
0: Ja, maar Bert van Lerbergen, dat was natuurlijk zijn ideale lead-out. Hè? Die moet hij missen. Nou ja, daar is veel in analyses ook over gegaan. Van heeft hij daar last van of niet? Dan neemt Jasper Stuyven dus eigenlijk over. Hij gaf aan van de communicatie ging vandaag beter. Is dat dan toch iets wat zoeken is geweest? Misschien gisteren ook, toen hij eigenlijk nergens te zoeken was of te vinden was?
3: Ja, dat denk ik wel. Want het is. Kijk. Hij gaat natuurlijk het hele jaar. Heeft hij een vaste samenwerking met Bert van Lerbergen. Die nu ziek uitgevallen is in deze Tour. En nu moet je ineens schakelen als team. En gaan die posities veranderen. Hè. Dus dat is niet alleen maar een renner die opschuift. En ineens voor Merlier zit. Met Stuyven dan. Maar het is ook een vorm van vertrouwen. Die verder moet groeien tussen die renners. Dat als je je in die gaatjes gooit. Van 40 centimeter breed. Met 65 kilometer per uur. Wil je wel weten dat die kerel voor jou daar verstand van heeft. En dat het goed komt. En dat bouw je ook in zo'n Tour de France bijvoorbeeld met elkaar op. Dus dat heeft even tijd nodig soms. Hè. Even een goed gesprek, wat Merlier ook aangeeft. En dan, die toppers die pakken het snel op. En ook voor Stuyven is het natuurlijk ook weer even schakelen. Weer even,
0: Zijn band was zacht, dus dat moest hij ook nog even handelen.
3: Ja, dat ook. Dus dat zijn allemaal dingen die komen ook nog extra daar on top. En dat maakt het soms heel moeilijk en ook onverwacht. Eigenlijk denk je, we gaan nu een mooie lead-out doen. We gaan naar die finish en alles komt goed. En ineens doet jouw radio het niet. En je hebt een bidon te weinig. En iemand heeft een lekke band. En er gebeurt van alles en nog wat. Dat is sprinten.
0: Ja, als je nou kijkt wie in eerste instantie de perfecte lead-out leek te hebben. Dat was Alpecin.
3: Dat was Jasper Philipsen. Die het met zijn team weer heel goed deed. Dat valt wel op in deze Tour. Als team hebben ze een hele goede lead-out. Met Ricard erbij. Met Mathieu van der Poel. Dus dat ja, is natuurlijk dan ook juist heel erg jammer weer voor Philipsen dat hij gewoon op dit moment niet die kracht heeft, niet die snelheid om het dan toch in een overwinning te veranderen. Ja. Dat is jammer.
0: Voor Merlier ideaal, want ze zaten er heel mooi in het wiel en konden dus uiteindelijk voorbij en op die manier als eerste over die finish gaan. Philipsen dus derde. En het was weer net niet voor Olaf Kooi. Hij eindigde opnieuw als tweede, achter Merlier dus. Volgens Kooi was het een chaotische sprint.
4: Ja, dat was het wel een beetje. Ik denk dat we goed die laatste twee bochten inrijden. Daarna kon niemand echt het op een lijn trekken. Uiteindelijk timed Alpecin denk ik best goed. En die komen met snelheid over links. En daar verliezen Kees en ik wat plaatsen. Maar toen maakte ik op 500 te gaan denk ik een inspanning om wat op te schuiven. En toen kwam ik een beetje in het bolletje terecht. En uiteindelijk moest ik wachten tot ik echt de ruimte had. En dat was wel te laat.
5: Toen je in het bolletje zat, dacht je wel van, potverdorie, daar gaat mijn kans?
4: Het is gewoon, was gewoon hopen dat er ergens ruimte kwam. En dat kwam niet direct. Dus daardoor moest ik eigenlijk wel wat wachten tot ik echt voor kan gaan. En dat waren pas de laatste drie trappen. En dat...

0: mijn gevoel en dat, ja, dat, dat was te laat.
1: Was je verrast door de finale, dat hij ineens zo anders ging dan dat, dat eigenlijk iedereen van tevoren gedacht had?
0: Nee, je voelde het wel een beetje in het peloton, ja, dat er wat vermoeidheid zat, wat ploegen het idee hadden dat ze iets konden forceren. En ja, dat voelde we op zich wel aankomen. Ik denk dat we daar goed op hebben gereageerd. En, nee, dat, ik heb nooit het gevoel dat we de controle helemaal kwijt waren.
1: We hebben nu nog twee halve kansen, woensdag en volgende week zondag in Parijs.
0: Ja, lastig. Derde week is het altijd anders. En, ja, het gaat lastig worden om daar echt een sprint van te maken, maar ja, we gaan er wel voor.
2: Twee halve kansen, zoals Han Kok het voorlegt aan Olaf Kooi. Die, nou ja, jij zei het al in je eerste analyse, gewoon in dat bolletje zat. En dan wordt het heel lastig om nog daaruit te komen. En er voorbij te komen.
3: Absoluut, ja. Je bent afhankelijk van andere renners. En ja, die kan je niet zomaar met je elleboog even wegduwen.
2: Ik heb bij hem iedere keer het idee, dat had ik gisteren ook. Als het nou een paar meter verder zou zijn, die finish. Want je ziet hem dan weer op stoom komen.
3: Hij is wel heel erg rap. Maar hij heeft niet die snelheid op dit moment van Melier. Maar hij is denk ik de, ja, na Melier de beste sprinter in deze Tour. Sowieso de snelste dan na Melier. En dat maakt het misschien ook voor hem juist... ja, moeilijk te begrijpen. Of, hè, hij wil natuurlijk altijd meer als sprinter wil je winnen. Maar ik denk dat een Olaf Kooi heel erg tevreden moet zijn met wat hij op dit moment in de Tour heeft laten zien.
2: Zijn eerste Tour, hè? Dit.
3: Zijn eerste Tour. Ja. Hij zit ook in een team met Paul Zijksas. Die dus natuurlijk ook heel veel hulp in vorm van andere renners mee heeft gekregen. Dus eigenlijk moet Kooi het ook met een hele kleine ploeg, met Kees Bol en Daan Hole doen. En dat is best wel knap wat ze hier laten zien. Ja.
2: Jij gaf net al met een knipoog aan, je kan moeilijk met je ellebogen even werken om er langs te gaan. Maar ik dacht op een gegeven moment, het is het eentje enorm met zijn elleboog te werken. Maar dat was een elleboog heen en weer om aan te geven, joh, ik ben klaar, jij moet gaan.
3: Ja, dat was Jasper Stuyven, die net klaar was met zijn lead-out. En dat zie je vaker ook in een sprint, sowieso ook in de koers überhaupt. Het is gewoon ook het is gewoon body language, lichaamstaal.
2: Ja, er worden echt wel wat elleboogjes uitgedeeld.
3: Ja, wat je gebruikt. En dat is ook nodig, want in zo'n finale met al die toeschouwers, helikopters... heel veel geluid, is het gewoon niet meer mogelijk om normaal met elkaar te communiceren.
2: Nee, ik bedoel, die andere elleboogjes, die worden ook wel uitgedeeld.
3: Oh, die ook, ja. Dat hoort er ook bij, hè.
2: Was je ook wel goed in?
3: Nee, ik probeer dat altijd natuurlijk fair play te houden. Maar op dit moment zijn de mensen van de UCI, van de jury ook heel erg streng. Hè? Dus er zijn ook echte regels natuurlijk hoe je je moet gedragen in een sprintfinale.

0: Staat op hun vierde album After Hours, Blinding Lights, van de tourartiest dus The Weeknd. Ja, het chaotische sprint was het met valpartij. Steven Dalebout zocht direct na afloop Huub Arts op, die weer in de top 10 eindigde. En samen keken ze de sprint voor het eerst terug.
1: Klein groepje, valpartij blijkbaar, met twee ploeggenoten. Dat is echt kut.
2: Werkmoes, en weet je ook wie die ander was?
1: Liam Slok.
2: Vlak achter jou, hè?
1: Ja, ik heb geen idee, maar het was... Het zat eraan te komen. Het was vandaag echt de laatste 30 kilometer gewoon totaal geen controle. En, ja, die typische wasmachine heb je hem weer. Maar ik kwam echt het perfecte wiel. En, ja, het is altijd zo frustrerend gevoel als je het goede wiel hebt en je komt met snelheid. Maar ik werd net opgehouden op het moment dat ik eruit moest komen. En dan is het al... om zeep, maar ja, allereerst hoop ik dat ze oké zijn, maar ja, top 10 met de benen die ik had ben ik nog echt heel blij mee, alleen ja, je doet natuurlijk wel, je ziet zoveel af en dan voelde ik hem wel dat dit hem was om podium te rijden, maar ja, dat is heel vaak natuurlijk, dat je denkt van ja, als ik niet had opgestoten dan had ik dit of dat. Maar goed, ik denk dat ik niet mag vragen.
2: Nee, want je zat er wel, hè? En het was geen gewone finale door Little Track dat er een spetter in de finale van maakt. Dan moet je als sprinter wel die plek uiteindelijk nog terechtkomen. En dat deed jij.
1: Ja, ik denk dat ik echt super efficiënt weer heb gereden. Want ja, ik voel me echt niet goed. Ik voel me nog wel slechter dan gisteren.
2: Nog slechter?
1: Ja, ik heb heel weinig geslapen. Dus... ja, ik hoop gewoon dat ik nu goed herstel en de Parijs kan halen. Maar ja, als je toch zo dichtbij zit, dan ben je een klein beetje aan balen. Maar ik denk als ik begin van de Tour had gezegd dat ik een keer tiener zou worden in de massasprint, dat ik daar ook blij mee zou zijn. Dus als je het zo bekijkt, dan heb ik het wel goed gedaan.
2: Je bent vermoeid natuurlijk, maar heb je ook een virus of is het iets waar je mee door kan?
1: Ik kan er mee door. Alleen ja, ik moet wel echt een goede nacht hebben. Anders als het nog slechter gaat, dan... ga ik het gewoon heel lastig krijgen bergop. Dus ja, nu goed herstellen.
0: Oeh, het klinkt even als een andere Huub Arts dan we de afgelopen dagen hebben gehoord, Marcel Kittel.
3: Ja, hij zegt, hij gelooft, begint wel meer in zichzelf te geloven.
0: Ja, dat zeker.
3: Dus dat zegt hij wel ineens. Dat is een goede ontwikkeling, maar dat hij natuurlijk ook aangeeft van... nou, ik heb heel slecht geslapen en ik heb vanavond een... goede nacht nodig, anders wordt het heel erg lastig. Ja, dan blijkt hij toch ziek te zijn.
0: Ja.
3: Of
0: heel vermoeid, want dat bleef een beetje in het midden hangen. Inderdaad, waar het aan ligt. Maar het is natuurlijk wel een ding. Zij gaan nu. Je krijgt die zware bergetappes ook. En eigenlijk, nou ging het al vaak over vanmiddag. Dit is zo'n beetje de laatste sprint geweest. Of dat moet nog in etappe. Ja. Wat was het? 13, 17 richting Voiron. Een sprint worden. Dat lijkt me sowieso best lastig voor sprinters. Om dan nu nog aan Parijs te denken. Als eigenlijk voor jou niks meer op het spel staat.
3: Dat klopt, ja. Dus trouwens, die etappe naar Voiron. Dat is misschien een etappe.
0: Misschien,
3: voor dan, ja. Maar dan ook die Pedersen-achtige sprinters. Ja. Niet echt de pure sprinters. Parijs is ook inderdaad veel lastiger dan in de laatste jaren.
0: Nou, die gaat naar Van der Poel, hoor.
3: Nou, dat is ook leuk voor Alpecin.
0: Dus dat is echt afwachten of dat sprinter wordt gebouwd.
3: Ja, absoluut. En dat... waarvoor doe je het dan nog? Hè? Voor de rustdag volgende week misschien? Voor de experience, voor de sfeer? Of gewoon ook voor je eigen ontwikkeling? Je hebt natuurlijk ook nog kansen zoals een Guillaume die probeert natuurlijk verder nog ook het groene trui te gaan winnen. Maar het wordt nu steeds...

0: lastige. En ja, let's see waar ze nog allemaal de motivatie vandaan halen. Maar het blijft natuurlijk zo, het zijn allemaal professionals. Dit is je opdracht. Je wil bij Parijs komen, dat hoort er ook bij.
1: Ja, uiteraard. Alleen dit is wel een hele zware tour, die we ook horen. En dat hebben we zeker met Merlier natuurlijk ook gezien de afgelopen dagen. Zodra het wat pittiger wordt qua bergen, dat hij ook al meteen achteraan zakt. Kooi ook trouwens. Dus ja, waar haal je het dan op Rem vandaan?
0: Nou, ik heb er nog wel, denk ik, wel twee redenen. Want ze gaan op etappe 19 en 20 allebei op het einde weer Alpe d'Huez omhoog. En Alpe d'Huez is natuurlijk echt qua sfeer gigantisch. Ook voor de sprinters. En zeker als je in de Gruppetto zit. Maar ja, als je dan nog een bier krijgt aangeboden van een fan misschien, dan is dat heel verleidelijk om dan toch nog even een slokje te nemen.
1: Gebeurt dat natuurlijk niet. Tijdens de etappe? Heb je ook wel eens gekregen?
0: Ik heb ook al. Ja, vooral die Nederlandse bocht is. Wat dat betreft, daar is veel aanbod.
1: En heb je wel eens een handje uitgestoken dan?
0: Nee, gewoon voor de grap, voor de foto eigenlijk.
1: Ja,
0: ik
1: ga
0: natuurlijk niet tijdens een etappe bier drinken. Nee. Maar ja, dat zijn natuurlijk nog wel heel veel mooie momenten ook die daar op je staan te wachten als renner.
1: Ja, en dan moet je het daarvan hebben, in ieder geval.
0: Ja,
1: dat verwacht jij wel dat ze in die zin gaan uitrijden.
0: En misschien nog één reden, dat is natuurlijk ook over topsport en niet over bier gesproken. Bijvoorbeeld een Olaf Kooi, die kan natuurlijk nog hulp aanbieden aan Paul Sijksas. Uiteindelijk
1: zeker.
0: Ben je natuurlijk als team daar. Dus dat mag je ook niet vergeten. Dat is ook een belangrijk onderdeel van elke ploeg.
1: Maar zou het fijn zijn voor sprinters als een organisatie toch ook nog wel een duidelijke sprintersetappe in die laatste week zou plannen?
0: Is zeker fijn, ja. Geeft nog wat meer inderdaad motivatie en ook wat rust voor alle renners. Want de sprintetappen, ja klopt, die zijn soms saai in het begin. Daar geef ik iedereen helemaal gelijk. Dat heb ik ook als gevoel soms. Maar het geeft ook een rustmoment voor de renners. Hè? Even gewoon in het peloton zitten, meerollen en herstellen.
1: En dat wordt volgende week wel anders, want het wordt heel zwaar. Morgen trouwens ook een hele andere etappe. Joris van den Berg.
2: Ja, dat zou een aantal kanten op kunnen morgen met de Ballon d'Alsace in de slotfase. 9 kilometer, 7%, eerste categorie, finish in Belfort. Misschien wel Poggi, hè? Want je weet het met Poggi nooit in de gele trui. Je weet niet hoe zijn pet staat en of hij zin heeft om er een rit voor de groten van het algemeen klassement van te maken. De etappe is 206 kilometer lang. Zou er in principe wel één moeten zijn voor de vluchters, met in de slotfase eerst ook nog een klim van derde categorie. Maar de aanloop die is vlak 140 kilometer, met op het einde daarvan dan de tussensprint. En dan begint het pas. Dus een vluchtgroep, ja, maar wanneer die echt gaat ontstaan, onduidelijk. Een interessante rit morgen in de Vogezen.
1: Ja, en die van vandaag was bij de finish dus chaotisch, maar ook reuze knap. Nog één keer van genieten.
2: De laatste kans voor de sprinters vandaag, ja, die kans is zeer groot.
3: 148 kilometer nog te rijden, nu nog in droog weer. Maar als ik voor me uitkijk, oei. Ik
2: heb bijna herfstbeelden dit zo.
3: Het is geen tijd voor barbecues.
2: Ja, ach, niet te geloven, die man.
3: Zachtjes stikt de regen.
4: Op mijn zolderaan.
2: Maar ik denk dat ik die nog een keer kan.
3: Zachtjes stikt de regen op het vizier van mijn helm.
2: Dat vind ik toch ook tamelijk schandalig.
3: U hoort het, de kennis is enorm.
2: Dit is eigenlijk helemaal niks.
3: Joris, ik heb nu opgeschreven als renners die naar Vijstroffer zijn toegereden. Caruso, Costillou en Vergier.
2: Je blundert niet, je hebt ze goed.
3: De voorsprong van de koplopers, de vier man, is niet zoveel meer, toch?
2: Nee, waar rijden we voor, Sebastiaan? Het is 57 seconden.
3: Het slaapverwekkende gedeelte is dus ook wel voorbij.
2: Hé, hey, daar gaat Captain America. Daar gaat Quinn Simmons.
3: Op een stukje dat heel gluiperig omhoog loopt.
0: Ja, nu begint het leuk te worden, denk ik.
2: Ja hoor, daar gaat de volgende van Lidl Trek in de aanval.
3: Het is echt aanvallen, om aanvallen, om aanvallen wat ze doen. De geelhelmen, zeg maar, daar zijn ze makkelijk aan te herkennen, hoor.
2: En de sprinters die hier straks willen gaan strijden om de ritzegen, die gaan nu door een heel moeilijke fase.
3: Hectiek alom.
2: Oh, valpartij van Gaviria. Quintin in het midden. Philips de langste kant. Met spelen, ze valt stil. Merlier flitst er langs. Het is een beetje oplopend nu. Nu moet je je snelheid tonen. En Merlier wint zijn derde.
0: Captain Merlier.
1: Captain Merlier was het. Marcel Kittel, veel dank dat jij hier was. Op naar de avondetappe die om 7 uur begint.

0: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
1: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: De bouwverslimmer. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
3: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Iedere klus weer.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
7: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
9: NPO Radio 1. 6 uur.
10: Van der Steeg.
11: Goedenavond, dit is de dag waarop we het gaan hebben over ouders die altijd maar willen weten waar hun kind is. Met een GPS-tracker blijven ouders dan op de hoogte. Is dat nou overdreven controle of is het juist heel erg handig en nuttig ook? Zometeen een debat erover in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Annette Schut.
12: Nederland heeft officieel een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. In Limburg zijn er al maatregelen bekend. In Linnen bij Roermond zag verslaggever Danny Simons de droogte met eigen ogen.
13: Hallo, ik ben Saskia Borgers, ik ben dijkgraaf van Waterschap Limburg. We staan in de buurt van de Vlootbeek. En de Vlootbeek is helaas heel droog aan het worden.
14: Op dit moment rijden er allemaal auto's langs. Ja. Want we staan nu eigenlijk op een bruggetje. En hier kunnen we het goed zien, hè? Ja. Tenminste, dan moeten we even naar de andere kant lopen.
13: Als je naar de overkant loopt, zie je dat hij helemaal droog gevallen is.
14: Als we iets verder naar beneden lopen, ja, dan kunnen we het iets beter zien.
13: Je ziet nog wat libelles hier. Maar voor de rest houdt het snel op met de natuur en flora en fauna.
14: Ik spiek ook eventjes hier onder het bruggetje. Ik zou ook dode vissen en zo verwachten. Die zie ik niet. Hoe kan dat? Weet u dat?
13: Ja, misschien zijn die er al wel uitgehaald of zitten die nog verderop. Die zijn met de stroom mee.
14: Een hele basale vraag, maar ja, nog even goed om te benoemen. Hoe kan het dat het zo droog is?
13: Ja, dat heeft te maken dat er zo weinig regenval is geweest. En dit zijn regenwatertjes, dus regenbeekjes. En als het zo lang droog is, dan zie je wat dit voor een oorzaak krijgt. Of voor consequentie heeft.
14: En omdat het zo droog is, omdat we zien het hier, er dus nauwelijks water hier stroomt, zijn er maatregelen genomen door het waterschap, door u? Wat zijn die maatregelen?
13: De maatregelen is dat morgenochtend wordt het fase rood. Hebben we 5 uitzonderingen die wel gebruik mogen maken van het oppervlaktewater. Dat zijn de koeien die eruit kunnen drinken. Voor het bluswater wat we nog kunnen laten onttrekken. Voor de grachten rondom kastelen, want anders krijg je paalrot. De procesindustrie en de laatste voor de telers, voor de uitzondering.
14: En u noemde de procesindustrie, ja. Een beetje een moeilijk woord. Wat bedoelen we daarmee?
13: Ja, dat zijn industrietakken die gebruik maken van koelwater uit de Roer. En die mogen het gewoon nog onttrekken.
14: En er zit hier volgens mij een papierfabriek in de buurt.
13: Die kan nog onttrekken.
14: Dus daar geldt de uitzondering voor.
13: Ja, maar het kan zijn als het zo aanhoudend droog blijft, dat we opnieuw moeten wegen of alle doelgroepen die ik nu noem, of die nog mogen blijven onttrekken.
14: En dat wordt per dag bekeken?
13: Het wordt per dag bekeken.
14: Er zitten nu mensen te luisteren, hier inwoners van Limburg. Wat kunnen ze zelf doen?
13: Nou, in ieder geval niet meer water onttrekken uit de beken en de zijrivieren voor het besproeien van je tuin. Dat sowieso niet. Gebruik daarvoor ook geen drinkwater, ondanks dat ik daar niet over ga. Maar wees bewust van water.
14: Nou, laten we hopen dat dit laagje de komende dagen niet nog lager komt te staan.
15: Een bijdrage was dat van Danny Simons. Zondag werd al duidelijk dat de kans groot was op zo'n officieel watertekort. De waterhoeveelheid in de rivieren is historisch laag. Er is sinds 1976 niet meer zo weinig water ons land binnengestroomd bij Lobit. De zwangere vrouw die omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar ook de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Crypto-platform Knaken is door de rechter failliet verklaard. Ruim een maand geleden konden klanten ineens niet meer inloggen, vertelt economieverslaggever Ruben Egg.
16: Het Openbaar Ministerie zegt 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken dat ontbreekt. Dat is weg, Futsi. De rechter die zegt klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. En daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. En daarmee is het faillissementverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
15: Bij Knaken konden consumenten geld omzetten in cryptomunten en daarin handelen. Het platform was onder meer bekend als sponsor van Ajax en Feyenoord. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. Twee mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. Het slachtoffer is in goede gezondheid. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De brandweer in Frankrijk heeft nog altijd de handen vol aan de natuurbrand bij Fontainebleau. Het vuur is onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog dagen duren. Zo'n 2000 hectare bos is al verbrand. Verslaggever Joris van Poppel is in het gebied. Joris, sinds dinsdag is het vuur onder controle. Wat is de situatie nu?
17: Er wordt nog steeds nageblust. Dan heb je het over 900 tot 1000 brandweerlieden. Ik heb een beetje meegekeken met ze in dat bos. En dan zie je wat het probleem is. Eigenlijk zit een soort vuurlaag onder de grond. Dat gaat wel tot 50 centimeter diep. Wortels van bomen die verbranden. En die bomen zelf, dat worden een soort schoorstenen waar nog vlammen bovenuit komen. Dus je loopt in het bos. Officieel is de brand onder controle. Maar je ziet overal nog vuurtjes opkomen.
15: President Macron is vandaag ook het gebied ingetrokken. Wat kwam hij daar doen?
17: Hij kwam zijn steun uitspreken aan de brandweerlieden. En wees er ook op dat er meerdere branden al hebben gewoed in Frankrijk dit jaar. En hij zei dat er sinds de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk nog nooit zoveel natuurbranden zijn geweest. Dus dat zegt al wat.
15: Het vuur is waarschijnlijk aangestoken, weten we inmiddels. Is daar al meer bekend over?
17: Jazeker. Er zijn nu 2 mensen aangeklaagd. Dat is een jongen van 18 die een sigaret per ongeluk heeft weggegooid. Een andere was al bekend. Dat is iemand van de vrijwillige brandweer. Die moedwillig het brand heeft aangestoken. Vandaag werd ook bekend dat er weer een extra onderzoek komt naar het begin van een andere brand. En daarvoor staan 3 mensen van een bedrijf dat wegwerkzaamheden uitvoerde aan de snelweg die door het gebied loopt. Die moeten daarvoor voor de rechter verschijnen. En zij hebben waarschijnlijk een fout gemaakt bij het repareren van de vangrails. Daar zijn ze met een slijptol bezig geweest. En naar verwachting is dat de oorzaak van de eerste brand die zondag uitbrak.
15: Verslaggever Joris van Poppel vanuit Fontainebleau. Dankjewel. Het aantal vrouwelijke wethouders neemt niet meer toe. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. En dat aantal moet omhoog, vindt hoogleraar Lise Muke van de Universiteit van Amsterdam. Want meer vrouwen levert voordelen op.
18: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het dat we nog steeds in een patriarchaat leven? Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
15: De provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders is Zeeland. Daar zijn er maar 8. En dat is ongeveer een zesde van het totaal aantal wethouders. Het weer dan nog, wolken en in het noorden en midden mogelijk een spat regen. In het zuiden droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen begint zonnig en het wordt 23 tot 28 graden.
11: We gaan naar de weg, ANWB Verkeersinformatie met Annemiek Bosgaard.
19: Ja, het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog op onder andere de A2, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel doe je er 20 minuten langer over. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Door wegwerkzaamheden stond er al een file voor knooppunt Terbrechtseplein. Maar in die file is ook nog eens een ongeluk gebeurd, dus je vertraging is daar nu een half uur. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Ter Heide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier.
9: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg.
11: Goedenavond, goed dat u luistert. Ja, even checken waar het kroost uithangt. Of op magister, u kent het wel, als u schoolgaande kinderen heeft, de cijfers van uw zoon of dochter controleren. Het kan allemaal steeds makkelijker in de huidige tijd met GPS-trackers en andere online apps. En 2/3 van de ouders checkt wel eens de locatie van hun kind, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.
20: Vroeger spraken we af bij een paalnummer. Alleen bijvoorbeeld de jongste kan nog niet lezen. En dat horloge scheelt gewoon enorm. Dat je kijkt op je telefoon, je ziet waar ze is. Dus niet gelijk het halve dorp opstelten en het is gelijk. Daar is ze en naar huis. Je bent altijd te laat, maar je kan ze wel trekken. En dat geeft toch wel een bepaald veilig gevoel.
11: Ja, veilig gevoel, rust in je hoofd als ouder. Maar is het ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen?
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Dat is de vraag die ik ga stellen aan Zena Bassa, consultant kinderveiligheid bij Veiligheid NL. Ook bij ons is directeur van bureau Jeugd en Media, Freek Zwanenberg is dat. En John van den Oever is oprichter en eigenaar van One to Track. Goedenavond allemaal, goed dat jullie er zijn. Ja, je voelt hem natuurlijk wel aankomen allemaal. Zena, allereerst maar, je hebt kinderen. Track je wel eens je kinderen, zoals dat dan heet?
21: Nee, dat doe ik niet.
11: Nee?
21: Nee.
11: Uit principe niet?
21: Ja, daar heb ik wel over nagedacht.
11: Oké. Cliffhangertje voor verdere van het gesprek. Even naar Freek Zwanenberg.
22: Ik ook niet. Het is voor mij nog nooit nodig geweest. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ze niet zou thuiskomen, dat ik het misschien wel zou doen.
11: Oké, gelukkig nog nooit voorgekomen. Ja, John van den Oever, je bent oprichter en eigenaar van One to Track. Dat is een bedrijf dat die horloges maakt. Dus ik zou bijna zeggen, als je een goede verkoper bent, zeg je, ik heb er zelf ook een.
23: Nou, sterker nog, ik heb er iedere dag een op mijn pols hangen. Maar niet om mezelf te tracken hoor. Ik weet zelf wel waar ik uit hang inmiddels.
11: Ja, nee, maar de kinderen, gaat het erom? Gaat het om? Ik weet niet hoeveel kinderen heeft.
23: Ja. Nee. Mijn kinderen zijn inmiddels op een dusdanige leeftijd dat zij dat niet meer nodig hebben. 15, ja, 19 en 21. Maar in het verleden hebben zij zeker onze producten gedragen. Ja, zeker mijn producten gedragen.
11: Oké. Zo goed dit rondje even gemaakt hebben. Wat doet het met de ontwikkeling van het kind? Is het goed voor de ontwikkeling van een kind als we hun locatie tracken als ouder?
21: De vraag is voornamelijk van of veilig opgroeien en opvoeden en wat je daarbij belangrijk vindt. En beschermen is belangrijk. Mm-hmm. Maar daarnaast dus ook kinderen versterken. Ze leren om te gaan met risico's en vaardigheden bij te brengen om zichzelf veilig te houden.
11: Ja, en wat voor vaardigheden zijn dan nodig om jezelf veilig te houden als kind?
21: Ja, je kan je voorstellen dat als je ergens naartoe gaat, kan een kind zijn weg terugvinden. Weet hij wat hij moet doen om de weg terug te vragen. Dus dat zijn dingen die in het klein zijn voor kinderen, maar die ze wel nodig hebben later. om ook om te kunnen gaan met het leven.
11: Oké, dus je moet enige zelfredzaamheid als kind bij je hebben en aanleren, jezelf aanleren. Om het verdere leven te kunnen leven. Dan hoort constant een ouder bij die constant ziet waar je bent, past daar niet helemaal in.
21: Nee, want wat je voornamelijk wil is dat ze die ervaringen zelf meemaken. En ook wil je dat je als ouder met je kind gaat oefenen, nog voordat het echt het spannende moment er is.
11: Ja.
21: En heel veel oefenen kun je dus doen op alle momenten.
11: Wat moet je oefenen dan?
21: Nou, oefenen bijvoorbeeld, je gaat ergens naartoe. Mm-hmm. En nou, wat zou je doen als we elkaar kwijtraken? Dus naast het oefenen zelf ook het gesprek te voeren uiteraard. Dus er zijn wel meer dingen, dus zelf oefenen. Maar ze steeds die zelfstandigheid te geven en verantwoordelijkheid te geven wat ze zelf aankunnen.
11: Ja, oké. Okay. John van der Oever heeft dat allemaal niet nodig, want die heeft dat horloge gemaakt. En jij zegt eigenlijk, John, van ja, doe als ouder zo'n horloge, dan voorkom je allemaal dit soort gesprekken. Is allemaal helemaal niet nodig dan?
23: Nee, juist niet. Juist niet. Nee, kijk, het is nog steeds belangrijk dat kinderen gewoon zelfredzaam worden. Maar je ziet eigenlijk wel dat de wereld wel een iets andere plek is geworden. De wereld van Jip en Janneke, die bestaat niet meer. Dus het is ook niet altijd zo dat kinderen heel makkelijk ergens kunnen aankloppen en de weg vragen. Of wat wij eigenlijk zien.
11: Nou, Jip en Janneke verdwaalden ook wel eens en zo. Hè? Die kwamen ook niet altijd op tijd thuis, hoor.
23: Nou ja, inderdaad. Nee, maar goed. Maar weet je, we focussen heel sterk op dit soort apparaatjes. Het zijn GPS-trekkers. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Het zijn communicatiemiddelen. Er zit een mobiele telefoon in, videobellen, chatten, al dat soort zaken. Mm-hmm. Wat wij eigenlijk in de praktijk zien, is dat het gewoon een heel praktisch hulpmiddel is voor ouders om kinderen net iets makkelijker vrij te laten. En we hebben het hier over de leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar zo'n beetje.
11: Ja.
23: Nou, ik kan me heel goed voorstellen, en er zijn ook heel veel ouders die zeggen van nou, mijn kind is 6, die wil ik zelfstandig naar de speeltuin laten. Maar als er iets is, dan moet mijn kind mij toch kunnen bereiken. Even bellen of een SOS-knopje indrukken, weet je wel, als het geval is. Of er is echt een nood. Nou, gelukkig in Nederland hebben we niet zo heel veel ontvoeringen, dus dat risico dat valt wel mee. Mm-hmm. Maar het helpt ouders om kinderen juist meer vrij te laten. Dus daarvoor, ik ben het er helemaal mee eens dat kinderen zelfredzaam moeten zijn, niet onder de vleugels van papa en mama moeten blijven. En ook dat ze later vooral

0: Ja, oké. Okay. John van der Oever heeft dat allemaal niet nodig, want die heeft dat horloge gemaakt. En jij zegt eigenlijk, John, van ja, doe als ouder zo'n horloge, dan voorkom je allemaal dit soort gesprekken. Is allemaal helemaal niet nodig dan?
1: Nee, juist niet. Juist niet. Nee, kijk, het is nog steeds belangrijk dat kinderen gewoon zelfredzaam worden. Maar je ziet eigenlijk wel dat de wereld wel een iets andere plek is geworden. De wereld van Jip en Janneke, die bestaat niet meer. Dus het is ook niet altijd zo dat kinderen heel makkelijk ergens kunnen aankloppen en de weg vragen. Of wat wij eigenlijk zien.
0: Nou, Jip en Janneke verdwaalden ook wel eens en zo. Hè? Die kwamen ook niet altijd op tijd thuis, hoor.
1: Ja, inderdaad. Nee, maar goed. We focussen heel sterk op dit soort apparaatjes. Het zijn GPS-trekkers. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Het zijn communicatiemiddelen. Er zit een mobiele telefoon in, videobellen, chatten, al dat soort zaken. Mm-hmm. Wat wij eigenlijk in de praktijk zien, is dat het gewoon een heel praktisch hulpmiddel is voor ouders om kinderen net iets makkelijker vrij te laten. En we hebben het hier over de leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar zo'n beetje.
0: Ja.
1: Nou, ik kan me heel goed voorstellen, en er zijn ook heel veel ouders die zeggen van nou, mijn kind is 6, die wil ik zelfstandig naar de speeltuin laten. Maar als er iets is, dan moet mijn kind mij toch kunnen bereiken. Even bellen of een sms-knopje indrukken, weet je wel, als het geval is. Of er is echt een nood. Nou, gelukkig in Nederland hebben we niet zo heel veel ontvoeringen, dus dat risico dat valt wel mee. Mm-hmm. Maar het helpt ouders om kinderen juist meer vrij te laten. Dus daarvoor, ik ben het er helemaal mee eens dat kinderen zelfredzaam moeten zijn, niet onder de vleugels van papa en mama moeten blijven. En ook dat ze later vooral, ja, met nou, alles wat ze hebben geleerd in hun jeugd, beter op pad kunnen. Zeker. Maar ja, dit soort technieken helpen echt om ouders net even iets makkelijker die vrijheid te kunnen geven.
0: Ja,
1: en dat is wat wij hier echt zien. Ouders komen hier niet met een angstgevoel. Ouders komen hier juist omdat als de kinderen op pad gaan, of nu in de vakantieperiode naar de camping, ja, dat ze niet de hele camping hoeven af te speuren om te kijken waar hun kinderen eens een keer zijn als de eten op tafel staat.
0: Ja. Oké, okay. Freek Zwanenburg, directeur van Bureau Jeugd en Media. Ik zie ook een reactie binnenkomen trouwens van luisteraar, in dit geval Jan. Die zegt, ik vind het juist fijn dat mijn dochter een horloge met een tracker heeft, omdat ze dan zelf meer durft. Het kan dus ook vrijheid geven. Dat is precies een beetje wat Jon van der Oever net aangeeft. Hoe zit jij daarin?
2: Dat is weer naar mij waarschijnlijk.
0: Ja, Freek.
2: Dus ik ken ook het argument inderdaad dat het meer vrijheid kan geven. En zo heb ik inderdaad op een gegeven moment ook mijn dochter makkelijker een park in laten gaan, omdat ze een smartwatch om had. Mm-hmm. Alleen waar wij voor waarschuwen is toch inderdaad dat ouders dus de hele tijd gaan zitten checken. En dat ouders en kinderen eraan gewend raken dat ze altijd weten waar de kinderen zijn. En dat zie ik wel als obstakel voor juist die zelfredzaamheid. En ik vond dat mooi, zoals eerdere spreker zei. Ja. Dus de autonomie en weerbaarheid. Je daarvoor wil je voor opvoeden. En dus op het moment dat je eigenlijk toch vanuit als het veiligheidsgevoel te veel speelt en je gaat toch te vaak checken, dan ontneem je, vind ik, die kinderen inderdaad de ruimte om dingen ook stiekem te kunnen doen, de ruimte om zelf je problemen op te lossen. Dus ik ben in die zin ook toch voornamelijk voor het oefenen met kinderen om de buitenwereld ook in een eentje in te gaan. En dus dit als noodoplossing.
0: Ja, maar heeft u het idee dat er veel ouders zijn die zeggen, als het kind thuis komt, zeg, wat deed jij in de Jumbo? Of de Albert Heijn?
2: Dit gebeurt zeker. Ja, dit gebeurt wel. En ik ben het in die zin niet eens met, het is geen Jip en Janneke wereld meer. We weten ook dat het online vaak gevaarlijker is dan offline bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het is ook soms een vals gevoel van veiligheid, vind ik, wat je wordt aangepraat. Terwijl voor heel veel ouders hun kinderen prima alleen naar buiten kunnen. En dan nog kun je ook wel een device meegeven. Okay. Alleen zorg dan dat je afspraken maakt. Dat je zegt van ja, ik ga dat niet checken. Alleen als je niet thuis komt. Of alleen op een bepaald moment. Zodat het kind weet, ik heb die ruimte om ook mijn eigen ervaring inderdaad te hebben. En mijn eigen dingen stiekem te kunnen doen.
0: Eigenlijk hoor ik je zeggen, Freek, van ja, de techniek is mooi. Maar eigenlijk weten de ouders niet hoe ze ermee om moeten gaan. In veel gevallen.
2: Nou, het is een uitdaging.
0: Het is een uitdaging. Ja. John van der Oever, die maakt die dingen, dus die wil natuurlijk hier wat van zeggen.
1: Ja. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wij zien de ouders natuurlijk dagelijks hier ook in onze winkel. En die weten echt wel heel goed hoe ze ermee om moeten gaan. En ik denk ook gewoon dat je toch ook een beetje moet vertrouwen op het gevoel wat mama's zelf hebben als het om een kind van 6 of 7 jaar oud gaat. En het argument de Jip en Janneke wereld. Ja, weet je, kijk gewoon eens naar wat er met

0: online shaming plaatsvindt. Hoe mooi zou het zijn als jouw kind die in zo'n situatie terechtkomt, gewoon snel eventjes een belletje kan plegen naar mama. Of advies vragen, ik kom in een situatie terecht, hoe moet ik hiermee omgaan? En die kinderen die zijn ondeugend genoeg, hè? Dan maak je daar geen zorg over. Vorige week kregen wij een belletje van 112, dat een aantal kinderen eigenlijk gewoon 112 aan het bellen waren met allerlei valse meldingen. Och. Dus ondeugend zijn ze echt wel, daar hoef ik geen zorg over te maken.
1: Ja. Oké, okay, even zijn en Bas, tot nu toe wat je hoort, want je zegt uit principe check ik eigenlijk niet de locatie van mijn kinderen. De vraag die bij mij leeft eigenlijk van, het gaat om, het argument hoor ik voorbij komen van, kan de vrijheid van het kind vergroten? We hebben het over kinderen in dit geval van 6 tot 9, zeg maar. En moet je dat willen bij kinderen? Die kinderen, moet je die vrijheid willen kunnen vergroten? Is dat goed?
2: Ja, de vrijheid wil je juist geven. Maar de vraag is inderdaad van, wat geeft hun echt daadwerkelijk die vrijheid? Is het weten waar je kind is, dus je kind volgen, of het voorbereiden van je kind? En echt stap voor stap die verantwoordelijkheid te geven. En je wil dus, de vraag is niet zozeer wat je doet. Want er zijn heel veel ouders die dit heel bewust doen. Mm-hmm. Allebei doen. Dus we begrijpen ook wel dat ouders hun kind willen beschermen. Maar het is ook wel goed om te weten, wat versta ik onder veilig opgroeien? Dat is niet alleen je kind volgen. Daar red je je kind niet mee. Een kind weet niet wat hij dan moet doen. Hij weet wat hij moet doen als je het van tevoren met elkaar het hele, het hebben besproken, mm-hmm. Hebben het laten ervaren. Mm-hmm. Soms gaat het ook niet helemaal soepel en goed, maar dat is wel een levenservaring weer. En dat wil je kinderen niet ontnemen.
1: Nee. En heb je het idee dat zeg maar die techniek, dat die dat gesprek wegkaapt, om het zo maar te zeggen?
2: Het is goed om daar bewust mee bezig te zijn, ja.
1: Ja, en dat betekent?
2: Ja, om echt wel allebei dan te doen, als je bewust er wel voor kiest, om niet dan het gesprek en het voorbereiden en het oefenen, echt die oefenmomenten, ja, die zijn zo waardevol. En die vind je ook op heel veel momenten, kun je die ook doen. Dat een kind zelf natuurlijk de eerste keer even een ijsje haalt vanuit de camping. Of ga een stukje zelf fietsen, vooruit fietsen. Mm-hmm. Ga zelf een keer naar de bakker. Dus dat geeft ook weer die trots voor de kinderen. Maar ook voor jezelf als ouder, dan ga je ook veel meer vertrouwen op wat je kind kan. Want je geeft je kind die ruimte. En dus het kind groeit ervan. Want de veiligheid gaat dan weer in het kind zitten. En daar ben je dan ook, als ouder, krijg je daar ook weer een gerust gevoel over. Mm-hmm. Want mijn kind weet wat hij moet doen in zulke situaties. En je gaat als ouder zelf ook groeien in het vertrouwen. Dat je ook weet, oké. Dus dat gerust gevoel kan je ook op andere manieren krijgen. Mm-hmm. En dat is goed om te weten wat je daarmee wil doen, ook richting je kind. Ja, en wat hij nodig heeft.
1: Ja, John van der Oever, bestaat het risico dat het gesprek afstomt als je die techniek hebt?
0: Ik denk echt van niet. Want wat wij kunnen zien hoe vaak de app wordt geopend, hoe vaak locaties worden bekeken. En wij zien echt een enorme piek. 'S ochtends tussen 8:15 en 8:30. Oh. En een enorme piek. 'S middags vaak 2:15. Drie uur. En dat zijn vaak de schooltijden. Dus waar gebruiken ouders het in het dagelijks leven voornamelijk voor? Om te kijken of een kind op school aangekomen is. Of waarschijnlijk zijn ze aan het werk om te kijken of het kind op de dagopvang netjes is aangekomen.
1: Maar wacht even, dan check je dus als ouder via de techniek of je kind op school is aangekomen. Maar je zegt net, we hebben het over kinderen van 6 tot 9 jaar ongeveer. Kinderen van 6 die alleen naar school gaan.
0: Ja, er zullen dan kinderen van 7 alleen naar school gaan. Maar het is wel redelijk snel dat die kinderen toch zelf op de fiets naar school gaan. Ja, en die piek voor 's ochtends of lopen naar school gaan, die piek van 's ochtends is echt schooltijd die we dan zien. Dus ik zie echt natuurlijk de techniek is nieuw en aan alle nieuwe soorten technieken moeten we even wennen. Maar ja, wij blijven nog steeds achterstaan dat het gewoon een hulpmiddel is voor ouderlijk toezicht. En tuurlijk moet je goede afspraken met de kinderen maken en dat. Maar het moet een plekje krijgen, want het is er nou eenmaal. En veel ouders vinden het toch wel heel fijn, merken wij.
1: Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dus die techniek dan bijdraagt, dat die ouders zeggen, nou, nu kan je ze alleen wel naar school. Want ik check wel even of je op school bent aangekomen.
0: Ja, ik ben bang dat dat inderdaad wel gebeurt, ja. Oh, ja. En dan komt wel het stukje gevoel, hè, en dat geven wij ook doorlopend aan. Het is natuurlijk een hulpmiddel. Maar het mag nooit dat ouders er voor 200% op gaan vertrouwen.
1: Nou, het is vooral een gemaksmiddel dan. Want die ouder hoeft niet meer mee te fietsen naar school. Dat spaart weer tijd en zo. Dat kan die weer helpen.
0: Ja, nou ja, dat kan ook. Ja, worden ouders dan te gemakkelijk? Weet ik niet. Ouders worden ook wat bezorgder. Als je kijkt naar hoe de wereld hier en daar wat verandert. Ja, ik denk dat het scala eigenlijk gewoon heel breed is.
1: Dat is interessant, Freek Zwanenberg van het bureau Jeugd en Media. Van de ouders worden misschien wat makkelijker en aan de andere kant bezorgder. Wat is het nou?
3: Ja, nou, dit laat zien hoe, hoe complex het in gebruik nemen van nieuwe technologie is. En dat er daarbij heel vaak dus iets van winst is. En dat is in dit geval veiligheid. Een gevoel van, ik weet waar mijn kind is. Mm-hmm. En er dreigt ook iets te verliezen. En in dit geval gaat dat over de autonomie van het kind. En dus het is complex. Dus bij het ene kind zal dat niet gebeuren, terwijl de ouders soms checken. En bij het andere wel. Het is alleen zo dat het natuurlijk gewoon maar doorgaat. De volgende stap worden de AR-brillen bijvoorbeeld. Dus dan kun je ook nog eens bijvoorbeeld een kind zo'n bril opzetten en de hele dag laten filmen alles wat hij meemaakt. Dat gesprek over wat brengt het ons en wat lopen we het risico dat we verliezen. Ja, dat is zo belangrijk aan mediawijsheid. En dus ook om ouders bewust van te blijven maken dat je het niet zomaar inzet. Nee. En dat jouw gevoel van veiligheid niet per se het welzijn van het kind of de autonomie van het kind ten dienste is.
1: Oké. Komt een reactie binnen van luisteraar Annemarie. Die zegt, ja, vroeger hadden mijn ouders een vaste huistelefoon. Dat herkennen we misschien allemaal wel. Dan mocht ik even alleen thuis zijn, maar dan kon ik wel iemand bellen als er wat was. Zo zie ik nu ook het gebruik van de tracker. Mijn dochter kan nu af en toe alleen zijn. Meneer Van Dijk of mevrouw Van Dijk zegt, we gebruiken een polsbandje met een telefoonnummer erop. Werkt voor ons goed genoeg. Ja, dat is een soort ouderwetse manier van tracken. Dat je kind gewoon een polsbandje omdoet met een telefoonnummer. Zal John van Oever niet zo blij mee zijn, denk ik, deze concurrentie?
0: Nee, helemaal prima. Ja. Als ouders daarop vertrouwen en daar baat bij hebben, helemaal prima. Ja.
1: Zijn er wassa? Heb je dat wel eens gedaan? Zo'n polsbandje om een telefoonnummer?
2: Ik denk wel iets vergelijkbaars. Ja.
1: Is dat beter dan zo'n tracker?
2: Ja, het is wel goed om creatief te zijn op manieren wat je allemaal zou kunnen doen. En kinderen zijn zelf ook heel creatief. En vaak word je ook wel verrast met oplossingen waar ze zelf ook mee komen. Mm-hmm. Maar dat wil je. Dus je wil die ruimte geven dat dat ook kan op die manier. Dat er ook andere mogelijkheden zijn.
1: Jeroen zegt, een luisteraar ook, die zegt, de ouders zou beschikbaar moeten zijn in de fysieke nabijheid. Niet met een app op afstand. Ja.
2: Ja. Ja, de zintuigen zijn natuurlijk wel belangrijk, dat je als ouder echt meekijkt, ziet, inschat wat je kind kan. Je geeft eigenlijk alleen de ruimte voor wat een kind aan kan. En je kent je kind het allerbeste.
1: John van der Oever, kijkt China eigenlijk mee met die apparaatjes? Ja, nu veert ook Bart Groothuis op, daar ga ik zo mee praten. Europarlementariër voor de VVD die zich daar bezighoudt met cybersecurity. Maar is het allemaal veilig, John van der Oever, die apparaatjes?
0: Nou, de meeste die op de markt zijn, niet. Maar dat natuurlijk hebben we nu, dat wordt een hele andere discussie. We hebben ook een aantal zaken bij de ACM geopend. Omdat wij zien dat er wel hele makkelijke concurrentie ontstaat. Die toestellen inderdaad vanuit China halen en op de Nederlandse markt brengen. Waar echt van alles mee mis is. We bestaan 12 jaar, we hebben een team van developers. Maar goed, ik ga geen reclame lopen maken of wat dan ook.
1: Genoeg gedaan.
0: Bij ons is het safe.
1: Ja. Bart Groothuis, is dat een probleem van deze apparaatjes? Zou dat een potentieel probleem kunnen zijn van die trackers?
4: Ik hou er zelf niet van, hè, dat je...
1: Nog één keer, Bart, je microfoon.
4: Ik hou er zelf niet van. Ik zou zelf als ouder daar niet voor kiezen. Maar het is ook niet een nationaal veiligheidsrisico. Je moet er wel goed over nadenken.
1: Ja, oké.
4: Maar als je de president-directeur van ASML bent of zo, of je bent minister-president, zou ik het niet op je telefoon zetten.
1: Oké, dus die waarschuwing is geboden. Alleen voor onschuldige particulieren. Toch een beetje de Jip en Janneke dan in dat geval. Ja. Goed, ik dank jullie zeer voor dit gesprek. Zena Bassa, consultant kinderveiligheid bij Veiligheid NL. Directeur van Bureau en Media, dat is Freek Zwanenberg. En John van der Oever hoorde u ook, oprichter en eigenaar van One2Track. Zometeen dan praat ik dus met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. U hoorde hem al eventjes over de strijd tussen Amerika en Iran, over zijn katholieke roots, over AI. Ja, daar hebben we het al, want zelfs de paus wilde weten wat Bart Groothuis daarvan vindt.
5: In Dit is de Dag gaat het vaak hierover.
6: De spreidingswet.
7: Fatbikes verbieden.
8: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
5: Of hierover.
9: Data steel.
10: Data centers.
11: Miljarden voor defensie.
5: Maar welke onderwerpen blijven onderbelicht?
12: Ik zal zelf ook nog bij mezelf te raden gaan.
5: In Hier gaat het te weinig over bespreek Dit is de Dag in augustus belangrijke onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. Waar moeten we het volgens jou over hebben? Tip ons. Ga naar dit.eo.nl/tip.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
15: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Fraude. Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
17: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
18: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
17: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
19: Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
20: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
17: Ga naar datacation.nl.
19: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1.
2: 6:30, tijd voor het NOS Journaal met Robert Baltus.
3: De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. En Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis.
2: Tijd voor het verkeer. Annemiek Bosgaard, waar staan de files?
4: Nou, de files nemen gelukkig snel af. Dat is het goede nieuws. Maar wel vervelend nieuws over de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden, Zuid en knooppunt Hoevelaken stond een auto in brand. Ze zijn hier nu aan het bergen, maar dit gaat naar verwachting nog 3 kwartier duren. Verder vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nog 20 minuten oponthoud. En op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd.
5: Dit is de dag. Han van der Steeg.
2: Ja, goed dat u luistert. Hij groeide op in Twente, is praktiserend katholiek. Zijn politieke leermeester in Den Haag was mede-tukker Henk Kamp. Maar inmiddels heeft deze man zelf zijn plek gevonden in het Europees Parlement. Waar hij de afgelopen jaren cybersecurity op de kaart heeft gezet.
6: It is with pride I stand before you here today. The result of 2 years of fierce debate. But we're introducing a new mindset in Europe. A new phase from cybersecurity as a niche subject to making it Chefsache. A good German word.
2: Ja, ik heb het dus over Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD en hier in de studio. Welkom.
7: Goedemiddag.
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luisterapp.
2: Ja, Bart Groothuis, welkom nogmaals. Is dat gelukt met dat chefzaggen maken?
7: Ja, we hebben een wet geïntroduceerd. En die zorgt dat bestuurders van grote kritieke ondernemingen en kritieke infrastructuur persoonlijk aansprakelijk zijn als ze van cybersecurity een zooitje maken.
2: Oké.
7: En dus die willen er nu alles aan doen om dat niet te doen. Dus die zijn echt aan het investeren in hun digitale veiligheid. Kijk. Lijkt me precies de bedoeling wat nodig is in Europa.
2: Ja, nou, daar gaan we zo verder over spreken. Het is ook goed om u een beetje te leren kennen. Ik zat wat te lezen over u en ik begreep dat u eigenlijk in uw studententijd op de sociëteit enthousiast raakte door voor politiek. Ja. En dat u hield van redes houden en het publiekelijk spreken.
7: Ik wist het allemaal beter.
2: Ja, en ik las erbij dat het vooral goed ging als u een paar biertjes op had.
7: Ja, daar was ik ook goed in.
2: Is dat nog steeds zo? Dat het dan beter gaat?
7: De alcohol heb ik wat geminderd sinds mijn studententijd. Maar het is wel zo dat sommige mensen zeiden in de sociëteit van, joh, je hebt overal opvattingen over. Kom eens mee naar de JOVD, dat is de jongerenorganisatie van voor vrijheid en democratie. En dan krijg je ook nog wat tegenspraak.
2: Ja.
7: En dat bleek ook heel gezond voor mij.
2: Ja, natuurlijk, u ontmoette daar pas echte tegenspraak, hè, begreep ik.
7: Ja, echte tegenspraak. In Nijmegen, waar ik studeerde, ontmoet je ook op straat. Want daar lopen ook gewoon echt klassieke marxisten rond.
2: Ja, dat is linksbolwerk natuurlijk waar u zat.
7: Ja, en als je dan een biertje dronk en had je een debat, dan vroeg ik van, waarom denk je dat Freddy Heineken die biertjes drinkt? Is dat toch omdat hij misschien ook gewoon geld wil verdienen, hè, en op zoek is naar status en dat daar niks mis mee is. En dat je daar ook anders naar dat biertje kon kijken. En, dus, en je gaat terug naar de kern. Als je in Nijmegen studeert, is heel gezond voor een liberaal. Van waartoe zijn we hier op uit?
2: Oké, eigenlijk dat u nu in het Europarlement zit al jaren, is eigenlijk te danken aan die linkse marxisten.
7: Ik vrees deels wel, ja.
2: Okay.
7: Ze hebben mij geleerd om goed te debatteren van hoe de boel echt in elkaar zit.
2: Ja, en u bent liberaal, maar dus ook in hart en nieren katholiek. Echt praktiserend katholiek, hè, zoals we dat dan noemen. Wat houdt dat eigenlijk in voor u?
7: Dat ik naar de kerk ga. Als ik in Straatsburg ben, eens in de 4 weken vergaat het Europees Parlement, helaas zegt erbij in Straatsburg, maar dat kunnen we even nog even niet.
2: Eeuwige discussie.
7: Maar op woensdagochtend begint daar de mis om 8:30. 9, daar ben ik elke week bij. En ik bezoek veel kapellen, kerken. En ik ben praktiserend katholiek. Mijn kinderen voeden katholiek op. En dat is een overtuiging die mij helpt om de wereld goed te begrijpen. Niet alleen de logos, maar ook de mythos, de mysterie van het leven.
2: Ja, ja.
7: En dan op die manier is mijn hele familie is al eeuwen zo. En de oudste zoon van een groot huis die gaat meestal naar een seminarium om priester te worden. Dat is of wordt agrariër of wat dan ook. Maar
2: ja,
7: dat is in Twente is dat het gebruik. Hè,
2: en lukt dat nog steeds?
7: Ik heb een andere afslag gekozen. Ik had veel opvattingen over de wereld. En je belandt dan in Brussel. En dat is toch een andere afslag, maar ook heel mooi om te doen.
2: Ja, maar eventjes die mis, hè, waar u dan naartoe gaat. Ja. Met hoeveel collega's bent u daar dan? En verzorgt u dat dan zelf? Of is er iemand die daarvoor gaat? Of?
7: Nee, dat is een priester van het aartsbisdom Straatsburg. Die verzorgt daar de mis. Er komt een man of 40 collega's vaak. En medewerkers van het parlement. En daar wordt gebeden op dinsdagochtend overigens. De dag ervoor is de ecumenische gebedsdienst.
2: Ja.
7: Die Peter van Dalen van de ChristenUnie, mijn voorganger, altijd organiseerde. En nu is daar ook...
2: Maar die is weg.
7: Ja, dus nu zijn de anderen die dat organiseren. Maar er komen ook nog wel eens Nederlandse medewerkers van. En dan wordt er een bijbeltekst gebeden. Maar op woensdag mag ik wel eens de tekst lezen. Dat vind ik leuk.
2: Ja, wat brengt dat u?
7: Nou, reflectie ook, hè, van wat je aan het doen bent. Ik heb daar wel eens, we hebben wel eens op het zout der aarde, de tekst van Johannes gepraat. En van mensen zijn het zout der aarde, niet computers. Dus als je richting AI gaat, dat is toch steeds meer kunstmatige intelligentie die steeds meer gaat beslissen over ons leven en keuzes maakt voor mensen, namens mensen, uit hoofden van andere mensen. Is dat wel het zout der aarde of zijn mensen dat? En ik denk dat dat laatste het geval is. Dus als je wetten maakt, moet je wel nadenken dat mensen altijd nog wel... Ja, dat de computers nog altijd aan mensen vragen, is dit de bedoeling?
2: Ja.
7: Dat soort reflecties zijn zinvol op deze dagen.
2: Ja, en met AI is het bijna andersom, hè?
7: Soms wel, ja. En ik was een paar vakanties geleden aan het zeilen in Griekenland, rondom Ithaca, een prachtig eiland. En toen begonnen die mythes weer te herlezen van die Grieken en de koning Mithridates, noemen ze hem daar, Midas, die dus één wens had aan de AI van zijn tijd, Dionysos, van alles wat hij aan wilde raken, dat het in goud veranderde. En zo werd hij de rijkste man van Griekenland. Totdat natuurlijk zijn vrouw en zijn dochters thuis kwamen van een lange reis. Ze omhelsden en ze versteende in goud. En hij was ook de meest ongelukkige man van Griekenland. En dit soort verhalen dienen nog altijd, denk ik, ter inspiratie voor het maken van wetten. Als je een kunstmatige intelligentie hebt, moet je nadenken dat een mens centraal blijft. Dat niet een AI straks zegt van, weet je, blauwe lucht, mensen vinden groene lucht mooi, of zuurstof, dat zorgt alleen maar voor roest. Dan moeten we afschaffen. Er komen dan ongewenste neveneffecten. Je moet zorgen dat de mens centraal blijft, vind ik.
2: Ja, ja, u bent echt een man van opvattingen. Dat is zoveel is wel duidelijk. U komt uit een ondernemersgezin, hè?
7: Ja.
2: Uw vader was ondernemer.
7: Klopt.
2: Echte tukker.
7: Ja.
2: Mist u dat niet? Twente?
7: Ja, enorm.
2: Want u zit natuurlijk in die Brusselse kaastolp.
7: Oh, nee, maar het is een prachtig deel van het land. Mensen zijn er zo vriendelijk naar elkaar. En het is zo goed hoe de gemeenschappen daar gevormd zijn. En ik vind dat in het Westen is het heel druk. Maar goed, in het Westen, dat is ook natuurlijk wel waar. In die grote steden, daar vindt een hoop bedrijvigheid plaats, wat fantastisch is voor ons land. En dat sinds de 12e, 13e eeuw wordt Nederland al bestuurd door die steden. Frits Bolkestein had daar vroeger ook sterke opvattingen over. Die zegt, in die steden, ik gaf altijd een beetje af op Amsterdam, en hij zegt dan, in die steden heb je wel unieke ideeën. Komen mensen bij elkaar, net als Freddy Heineken, waar ik net over zei, die komt dan biertjes brouwen.
2: Ja.
7: En daar vindt ook heel veel technologische innovatie plaats. Als je nu kijkt naar Nederland, dan vindt de grote groei vindt plaats in Eindhoven en in Amsterdam.
2: Ja.
7: En dat is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Die hubs die zijn nodig voor groei en voor creativiteit. En dat is belangrijk.
2: Ja, u bent echt een liberaal. We beginnen over Twente. Dan gaat twee zinnen, zeg maar, een beetje, proef ik een beetje de CDA in u. En daarna, bam, gaat het meteen over steden en geld maken.
7: Ja, het is allebei nodig.
2: Ja. Want ik las ergens dat als de KVP had bestaan, had u zich waarschijnlijk daarbij aangesloten. Was
7: nou, dat weet ik niet. Ik vind wel de oude KVP, dat vond ik wel mooi. Met Dries van Acht, met grote bladen bier, dat hij dan in Brabant daar ging campagne vieren. Denk ik, ja, dat is een beetje zoals ik het ook me voorstelde.
2: Ja.
7: Vroeger was Jan-Peter Balkenende de minister-president.
2: Ja.
7: Die kwam dan wel veel in Twente. Zeker op momenten had ik de indruk dat het even wat tegen zat in de media. dan ging hij wel eens naar Albergen toe en dan werd er een zaal vol met Tuckers en dan, die klapten en die hadden altijd respect voor hem. En
2: ja, dat is CDA-bolwerk, ja.
7: Ja, het Nederlands kampioenschap, de CDA-stemmer, heeft altijd gewonnen in het dorp waar ik woon.
2: Ja, ja, ja. Maar het CDA is nooit een optie geweest, want het is natuurlijk op zich een unieke combinatie. Hè? Dus echt praktiserend katholiek, maar wel liberaal in hart en nier ook.
7: Jawel, kijk, ik vind godsdienstvrijheid heel belangrijk. Ik vind het belangrijk, dus dat is even één. Maar kijk, vrijheid voor een mens is die filosofie, dat brengt de wereld vooruit. Daarmee kun je winnen, daarmee kun je... Kijk, de mens is niet gemaakt om in een of andere socialistische blauwdruk te passen. Dat moet groeien.
2: Dat idee kan je wel krijgen soms bij de VVD, hè? Ik bedoel, ik noem maar wat bijzonder onderwijs, ook om over te beginnen. Ja, daar zijn ze duidelijk in, toch?
7: Ja, kijk, bijzonder onderwijs...
2: Dan wijkt u dan af van de VVD in dat opzicht?
7: Ik hou de boel wel scherp. Dus er is wel eens gezegd van, we moeten nog eens kijken naar bijzonder onderwijs om dat af te schaffen. Dan klim ik meteen in de pen en dan zit ik op social media dat dat niet de bedoeling is.
2: Dat gaan we niet doen, zeg.
7: En daar ben ik helder over. En daar geef ik ook wel interviews over in kranten. Je moet in een partij, is daar debat over. En ik voer het debat wel. Hè. Het is niet zo dat ik daar met de mening onder stoel of bank schuif. Ik vind ouders, de schoolstrijd, daar hebben de liberalen aan bijgedragen. Als je de geschiedenis kent.
2: Ja.
7: En die onderwijspacificatie 1917, dat is belangrijk. En ouders moeten zelf beslissen hoe hun kinderen onderwijs krijgen.
2: En dat mag u gewoon allemaal zeggen van de partij?
7: Maar dat vindt de partij ook. Dat staat ook in de grondwet, hè? Artikel 23. We hebben die vrijheid van godsdienst. En de beste scholen in dit land zijn vaak hebben veelal een religieuze grondslag.
2: Ja, maar goed, u weet ook hoe er in de verkiezingscampagne door de VVD gesproken wordt over dit punt.
7: Ja, maar als er specifieke problemen zijn met specifiek onderwijs, zoals islamitisch onderwijs, en ik zie de rapporten van de onderwijsinspectie, dan vind ik het mooi aan de VVD dat daar niet politiek correct over gepraat wordt, maar man en paard wordt genoemd. En dat er veel en veel en veel harder moet worden ingegrepen. En dat is nou typisch een partij waar ik mij prettig bij voel. Man en paard noemen, feiten en cijfers en de ratio voorop.
2: Maar het is op zich niet uw dossier, dus wijk een beetje af. Ja. Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Want u bent in het Europees Parlement, houdt u zich enorm bezig met cybersecurity, technologie, potentiële gevaar uit China. En dat bleek dus ook niet bleef niet onopgemerkt, want u werd dus uitgenodigd door de pauze. Hoe is dat gegaan?
7: Oh ja,
2: die had ik ook nog.
7: Ja, dat klopt. Ik kreeg een uitnodiging inderdaad om deze zomer naar het Vaticaan te komen. Omdat het Vaticaan ook wel in de gaten houdt van in Brussel. Wie voert eigenlijk het debat over kunstmatige intelligentie, waar we het net over hadden, en technologie. Ja. En ik denk ook wel interessant, omdat het Paus is natuurlijk een hele goede encycliek geschreven.
2: Ja, daar heeft hij onlangs zich over uitgesproken. Hij zei, we moeten ethisch omgaan met AI. En op zich is het een gevaar, zei hij, dat een kleine groep particulieren en bedrijven via technologie een enorme invloed heeft in deze wereld.
7: En zo is het. En die bedrijven zijn zo machtig en zo krachtig dat je ook moet afvragen of dat gezond is voor een democratie. Maar ook de technologie die ze ontwikkelen kan effecten hebben op hoe we samenleven. En dan moet je toch vorm geven.
2: Maar had u uitgenodigd? Vertel.
7: Ja, ik kreeg inderdaad een uitnodiging van de pauze om een audiëntie bij te wonen. Om toch te praten over kunstmatige intelligentie.
2: En wanneer gaat dat gebeuren?
7: Dat zou eind augustus gebeuren, maar we hebben dan een vakantie gepland.
2: Wat?
7: Ja, dus het gezin gaat altijd voor. Hè,
2: zeg u dan. Zegt tegen de pauze, sorry, ik kan niet.
7: Ik heb gevraagd of het misschien een ander moment zou kunnen. Maar
2: oh, echt?
7: Dus wanneer?

0: precies plaats gaat vinden, weet ik niet. Maar
1: oeh, je durft.
0: Het kwam nu even niet uit. Ja, het kan gebeuren. Maar kijk, ik moet ook mijn gezin. Ik heb twee ontzettend leuke dochters en een hele fijne vrouw. Dat wil ik graag allemaal zo houden. Dus ik moet daar ook goed in investeren. Ik ben veel op de weg. Logistiek is dit vak om in Brussel en in Straatsburg te werken. Wij wonen in Voorburg bij Den Haag.
1: Ja.
0: Dan is het, er zit er veel druk op. Dus je
1: nee, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar als je toch een uitnodiging van de paus krijgt, dan denk je toch wel even, moeten we die vakantie nog een beetje zo plooien dat dat lukt?
0: Ja, maar vakantie is ook belangrijk. En ik kon het even niet combineren.
1: Zo oh, goed vakantie vieren, daar in de buurt.
0: Ja, maar zijn heiligheid die blijft ook nog wel een tijdje aan, is mijn inschatting.
1: Ja.
0: En ik hoop dat er nog in de toekomst een moment komt.
1: Tuurlijk, dat komt nog. Maar wat gaat u dan, wat zou u hem willen vertellen? Want hij heeft er zichzelf dus al over uitgelaten, zoals we net zeiden in de Encyliek.
0: Ja, zeker. Nee, maar wat ik net bijvoorbeeld zei over de oude verhalen weer naar boven halen, dat is belangrijk. Maar ook, ja, als Europa is het zo dat wij onvoldoende technologie op de mat leggen om ook dat te kunnen sturen. Maar waar ik me heel veel zorgen maak is de ethische kwesties, kun je zeggen. Maar dat is vooral veel meer dat we het verdienvermogen aan de Amerikanen en de Chinezen laten. Hier spreekt ook de VVD, want wij moeten zorgen dat we die technologie zelf hebben, want die andere landen laten zich niet moraal voorschrijven.
1: Maar wij doen toch veel. Wij doen toch veel te moeilijk. U bedenkt daar in Brussel regel na regel om dit een beetje in de hand te houden. En de Chinezen lachen u uit.
0: Dat is waar. En het probleem is dus dat we overgereguleerd zijn. Dus we hebben 3000 large language models. Dat zijn modellen waar je alle kennis van de wereld instopt. Inclusief alle boeken, wetenschappelijke kennis, computercode. Waarmee je dus die grote AI-modellen traint.
1: Ja.
0: En die zijn er 3000 van, waarvan 30 uit Europa. En 0 daarvan voldoen aan Europese wetgeving. Dat betekent dus dat de Europese wetgeving overgereguleerd is. En dus ik heb afgelopen week, mijn laatste week, voordat ik met vakantie ga, heb ik nog 7 of 8 amendementen ingediend met mijn team. Heb ik 3 maanden over nagedacht om dat weer mogelijk te maken. Dat is mijn missie. Het moet zorgen dat wij de technologie zelf voortbrengen die we willen hebben. En niet al onze toekomst, onze stabiliteit, vrijheid laten afhangen van technologie uit andere landen. Technologie dicteert deze wereld. Technologie dicteert geopolitiek. Dat is mijn missie. En die wil ik hier vormgeven in de politiek.
1: En heeft u het idee dat dat een beetje lukt? Want het lijkt me best wel een frustrerende missie. Natuurlijk moet je een lange adem hebben als je in de politiek zit. Maar toch, hoe vaak praten we wel niet ook op deze zender in dit soort programma's over China, het gevaar uit China, goedkope technologie uit China, wat we dan toch afnemen in Europa, dan moet u echt briesend op de stoel zitten.
0: Dat is correct. En ik heb ooit hiervoor bij Defensie gewerkt, 11 jaar. En ik had toen een coach, weet ik nog. Iemand die mij af en toe een beetje assisteerde.
1: Ja.
0: En dat was de tweede man van Rijkswaterstaat. Een geweldige vent, Theo van de Gazelle. En die zegt, Bart, ik zie in jouw vuur. En je frustreert je ook af en toe over dingen die niet goed gaan. Zeg, en jouw missie in het leven is ook om die frustratie, die boosheid, om te zetten in positief energie en dat verder te brengen. Dat is wat je doet. Ik ben niet heel vaak boos of zo. Ik ben vooral heel erg gedreven om dingen voorwaarts te hebben. Ik ben een man met een missie.
1: Maar waar komt die vandaan bij die technologie? Want die zie ik nog even niet.
0: Nou, in de tijd dat ik bij Defensie werkte, zag ik dat Chinezen wel echt veel bedrijven leegroofden. Intellectueel eigendom leegroofden. Het Nederlands verdienvermogen wegroofden. En dat we daar niks tegenover stelden. En daar werd ik woest van. En de enige plek waar je dat kunt doen is in Brussel, om een tik uit te delen.
1: Ja.
0: Dus ik had daar wel forse ideeën over. En als je hier bijvoorbeeld toeslaat, dan moet je zorgen dat je ook dat het pijn doet in Moskou en in Peking. En dat hebben we niet voldoende gedaan.
1: Het is altijd zo moeilijk om dit tastbaar te maken, hè? Want
0: precies.
1: Die termen horen we vaker verdienvermogen en China en Rusland en Amerika en zo. Daar moeten we wat tegenoverstellen. Maar kunt u het eens concreet maken?
0: Een paar maanden geleden werd ik briesend wakker 's ochtends, zoals ik net zei, vol frustratie. Toen ik het Financieel Dagblad las en zag dat 20.000 banen in Duitsland in de windturbine-industrie verdwenen waren. En ik weet uit mijn vorige functie dat de Chinezen dat massaal hebben geroofd. En de reden staat in het Financieel Dagblad er dan bij. Ja, Chinese concurrentie. En die met exact dezelfde technologie goedkoper, omdat ze niet die ontwikkelkosten hebben en nog een paar redenen, concurreren ze ons nu weg. Ja, dat vind ik dus onacceptabel. We hadden in die tijd dan moeten zeggen, als jij van windturbines de intellectueel eigendom steelt, dan moeten we eigenlijk een tarief, een handelstarief opleggen om onze manier van leven, ons eigendom te beschermen.
1: Ja, maar kunnen we stoer gaan doen, meneer Groothuis?
0: Dat is niet stoer.
1: Maar een handelstarief op gaan leggen aan de Chinezen, die slaan ons 3-dubbel dwars terug om te horen.
0: Ja, onderhand is het wel zo dat de verhoudingen aan het wijzigen zijn. Dus Europa is het platform waarop je kunt optreden. De markt van 450 miljoen consumenten in Europa is voor de Chinezen extreem belangrijk.
1: Ja.
0: En daar wil ik ook echt alles aan doen. Om dat pijnpunt, die duimschroeven aan te draaien op het moment dat ze zich misdragen.

0: Je moet wel kosten communiceren voor wangedrag. Anders, ja, we hebben het net over kinderen gehad.
1: Ja.
0: Dat geldt in de internationale politiek niet heel veel anders. Je moet wel opvoeden. Staten zijn wat dat betreft net... Die zijn niet geneigd tot het juiste. Je moet ook wat... cultuur bijbrengen.
1: Ja, maar goed.
0: Dat heet dan internationaal recht en internationale.
1: Zo'n voorbeeld met die windturbines gaat natuurlijk altijd over geld. Als een werkgever of wie dan ook goedkoper, een bedrijf goedkoper iets uit China kan halen, dan doet hij dat.
0: En dat is dus precies hoe Nederland is ingericht op efficiëntie. Ik was toevallig net in Den Haag en ik liep daar tegen het lijf admiraal Rob Bauer, voorzitter van het NAVO militair comité.
1: Voormalig NAVO militair.
0: We hebben even een half uurtje gepraat over dit thema. Waarom moet nou alles op efficiëntie? Want onderhand is ons hele kritieke infrastructuur Chinees aan het worden. Dus daar maak ik me in Brussel extreem druk om. Dus bijvoorbeeld omvormers die bijvoorbeeld de elektriciteit uit zonnepanelen omzetten in elektriciteit voor je huishoudens.
1: Ja.
0: Die zitten ook voor windmolens zitten die bijna allemaal Chinees.
1: Is dat erg?
0: Ja, en ook die kun je namelijk op afstand uitzetten op het moment dat zij willen.
1: Van die dreigbeelden, doembeelden. Ja. Toch?
0: En waarom zou een Chinees dat niet doen op het moment dat ze Taiwan aanvallen en wij plotseling gaan sputteren. Dan hebben zij politieke macht over ons. Ze kunnen de Duitse industrie zo op zwart zetten als ze willen. Dus je moet daarover nadenken. Zou een land dat doen? Kijk, ik ben dan ook weer katholiek. En dat vind ik het mooie voor een katholiek die ook weer liberaal is. Ik ben het wereldbeeld ben ik heel erg voor. Dat de mens in principe wel tot het kwade geneigd is. Maar tot ontzettend veel goeds in staat.
1: Alleen dat moet nog even blijken.
0: Ja, je moet wel... Er moet wel een prikkel zijn om het goede te doen.
1: Ja.
0: Het is niet zo dat mensen altijd automatisch het goede kiezen.
1: En u dus vindt cultuur... kiezen voor het goedkope, vindt u niet het automatisch het goede? Efficiëntie.
0: Nou, als het zo is dat wij alleen maar Chinese kritieke infrastructuur hebben, waarmee wij onze politieke soevereiniteit mogelijk verliezen, waarbij spionage mogelijk wordt gemaakt, dan moeten we wel even nadenken, is dit nou de manier hoe we met technologie omgaan? Technologie, kijk... Vroeger was geografie, dus dat als China ver weg lag, dat boeide ons niet veel. Want het was ver weg. Rusland was belangrijker. Maar tegenwoordig zit de Chinese technologie in onze huiskamers, in de kritieke infrastructuur. En daarom is dat drijvend voor mijn agenda in Brussel, mijn missie. Technologiebeleid is geopolitiek. Het is niet het meest sexy onderwerp, maar ik vind het het allerbelangrijkste.
1: En wanneer rust u dan?
0: Ja, vrij en welvarend, hè, zeggen we dan. Vrij welvarend en veilig.
1: Oké. Ja, veilig. Dan heb je het dus ook over oorlogen en conflicten. U was als Europarlementariër zeer uitgesproken over die oorlog van de VS tegen Iran. Toen Israël samen met de VS die oorlog begon, stond u er pal achter.
0: Ja.
1: Ik zie hier een quote. Ik laat er geen traan om dat die Gamenei dit aardse heeft verlaten. Het was echt een schoft.
0: Dat is het.
1: Heeft u gezegd?
0: Ja, 30.000 mensen in een paar dagen tijd over de kling jagen. Dan ben je echt een schoft. Bovendien heeft hij zo'n beetje alle ellende in het Midden-Oosten door Iran en zijn proxies veroorzaakt.
1: Ja.
0: Hij schrikt er niet voor terug om het internationaal recht totaal zijn laars te lappen. En de reden dat ik zei van dat de Amerikanen initieel dit deden, dat het gerechtvaardigd was, is dit.
1: Ja.
0: Als jij een atoomwapen heeft, een kernwapen, dan kan hij dat allemaal wat ik net zei, al die ellende, elke dag opnieuw doen, zonder dat iemand hem ooit nog kan aanraken. En daarom moet alles erop gericht zijn dat hij geen kernwapen krijgt. Als op het moment dat het islamitisch regime een kernwapen krijgt, is elke vorm van orde in het Midden-Oosten is voorbij. En het internationaal recht is daarmee dood. Dus je moet af en toe ook een keus maken tussen kwaden in het politiek. En dat probeer ik daarmee uit te leggen.
1: Ja, ja. En hoe zou u dan, wat zegt u dan over Trump? Wat vindt u dat dan? Want ik vind internationaal recht en zo,
0: Nou, kijk, het internationaal recht zou dood zijn geweest. Ik vind dat hij zijn klus onvoldoende heeft doordacht, kun je achteraf zeggen. Je kunt ook zeggen dat dat de executie van deze oorlog laat ernstig te wensen over. En de Iraniërs hebben zich hier 30 jaar op voorbereid. En ik had zelf gedacht, gehoopt en ook wel gemeend dat de Amerikanen hier met zoveel van die wargames die ze hebben op dit dossier, dat ze dit beter hadden doordacht en hebben ze duidelijk niet gedaan. Hij was overmoedig geworden naar Venezuela, overmoedig naar zijn militaire succesjes elders in de wereld. En dat is ook iets wat bij de macht hoort, overmoed. Altijd tegenmacht nodig. En dat is in Amerika toch ook wel bijna weg.
1: Maar staat u er nog steeds achter die oorlogs? Er wordt deze dagen weer volop over en weer eigenlijk gebombardeerd.
0: In de politiek helpt het totaal niet om te zeggen van ik vind dit of ik vind dat. Het gaat erom hoe verder. En ik vind dat je nu meteen...
1: Nou, toen was u duidelijk, toen die oorlog begon.
0: Ja, ik laat hem
1: geen traag. Hoe vond u het een hele goede zaak?
0: Of meneer Gamenei, die mij persoonlijk sancties heeft opgelegd.
1: Ja, ja.
0: Ik ben persoonlijk... van hem een boze brief gehad. Hè? Nou, die is een badge of honor, zeggen ze in Amerika. Ja. Die draag ik met trots. Ik ben niet rouwig omdat hij weg is.
1: Nee, maar vindt u het nog steeds een goede oorlog? Vindt u die oorlog nog steeds goed, zoals die nu plaatsvindt?
0: Nee, maar die oorlog die loopt nu op zijn eind, schat ik in.
1: Echt?
0: Ja, ik denk dat dat niet nog jaren doorgaat. Er zal nu wel een oplossing gevonden moeten worden. En ze zijn aan het onderhandelen met elkaar, ook op het slagveld. En ik denk dat de Amerikanen ook wel in de gaten hebben dat de Iraniërs zich hier 30 jaar op hebben voorbereid. En dat het niet iets is, de Hormuz, wat je als Amerika kunt controleren. Dus je zult hier een compromis in moeten sluiten.
1: En gaat u daar dan ook met de paus over praten? Want die was super kritisch, hè, op die aanval.
0: Ja. Dat klopt. Nee, zijn heiligheid die doet wat hij moet doen. En dat is allemaal prima. En de voorzienigheid wil dat zo, zei Gerard Reven. Maar er zit ook iets achter. Daar hoef je als katholiek ook niks van aan te trekken. Het is uiteindelijk een persoonlijke verantwoordelijkheid van hoe je in het leven staat. En dat is toch wel hoe ik er ook naar kijk.
1: Ja. Gaan we op dat punt nog narigheid beleven als het gaat om China, denkt u?
0: Ja, we hebben met de Chinezen het grootste probleem dat ze samen met Iran en Rusland wel eens op dezelfde moment kunnen gaan drukken en de westerse wereld in de problemen kunnen storten. En daar ben ik het bangst voor dat dat scenario zich voltrekt. En dat betekent dus dat we op alle fronten en dat Amerikanen moeten kiezen voor Azië en niet voor Europa. En dan staan we er alleen voor. En daarom moeten we ook een krijgsmacht opbouwen die voldoende afschrikking heeft voor Poetin om dat totaal uit zijn hoofd te praten. En dat is denk ik wel het belangrijkste wat we moeten doen. Want als je kijkt naar techbeleid, technologiebeleid, als we iets tegen de Amerikanen willen ondernemen, onze platformwetgeving, of Twitter of TikTok willen handhaven, of Facebook, dan drukken die Amerikanen meteen terug van pas op, en anders heeft het consequenties voor defensie.
1: Ja.
0: En op het moment dat we handelstarief aan de broek krijgen, dan gaat het meteen over defensie. En onze afhankelijkheid van de Amerikanen. Dus we moeten zorgen dat we, om in computertermen te blijven, een computer bouwen met een, nu is het een Amerikaans moederbord, hè, waar we alles inprikken. Dat moet een Europees moederbord worden waar wij onze krijgsmachten inprikken.
1: Ja.
0: En dat is de missie die we in Brussel hebben.
1: Ja. Tijdens dit gesprek schiet af en toe door mijn hoofd, tot slot Bart Groothuis, van die katholiek is dan bij mij altijd bekend als hele milde mensen, maar af en toe zit er iets keihards in nu. Hè?
0: Ja, kijk, maar het mooie van de katholieke kerk ook is, dat is tegenwoordig de meest bespotte kerk. Het laat het ook allemaal toe. De meest grove humor wordt ook smakeloze humor wordt toegelaten. En dat geeft wat lucht in deze toch gespannen wereld. En zo zit ik er zelf ook wel in hoor. Lekker een beetje licht en ontspannen. En uiteindelijk, straks spreekt de zomer aan. Ook belangrijk dat we dan weer eens eventjes de andere kant van het leven zien.
1: Dit was uw laatste afspraak voor uw zomervakantie, begreep ik. Ik dank u zeer voor deze laatste afspraak voordat de zomervakantie begint. Ik wens u een goede zomer toe. Dank voor dit gesprek.
0: Dank.
1: Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Dit was Dit is de Dag. Dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender kunt u ook luisteren naar Natasja Gibbs. Zij presenteert De Rode Draad. En om 9:00 zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin een rel tussen Argentinië en Engeland over Argentijnse voetballers die in de afloop van de halve finale op het WK een spandoek toonden waarop stond de Falklandeilanden zijn van Argentinië. Ja, was dat nou de bedoeling? Dat zometeen dus vanaf 9:00 langs de lijn en omstreken. Fijne avond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO, geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië.
5: En hun strijd om de wereldtitel.
4: Wie pakt de overwinning?
5: Je hoort het zondagavond, 9:00.
4: Natuurlijk.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: NPO Radio 1.
17: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij de arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf, na onderzoek, dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van ruim €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Ik begin met een afsluiting op de A22. De Velsertunnel is in beide richtingen dicht. Dat komt door een te hoog voertuig. En op de A28 Utrecht richting Zwolle stond tussen Leusden en Knoopend Hoevelaak een auto in brand. Ze zijn er nu aan het bergen. De hoofdrijbaan is nog dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan.
19: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
27: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
29: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Rode Draad, waarin we ons afvragen hoe we in 2040 in hemelsnaam het aandeel elektriciteit in ons energieverbruik denken te kunnen gaan verdubbelen. Wat Brussel natuurlijk van ons verlangt. En waar we ook induiken zijn de Limburgse mijnen. Daar werd jarenlang de inmiddels achterhaalde energie uit de grond gedolven in de vorm van steenkool. Ja, hoe kan het toch dat de gezondheid van de Belgen in dat gebied verschilt van die van de Limburgers in Nederland? Verder een college over vrouwen in de Odyssee van toen en nu. Dat naar aanleiding natuurlijk van de nieuwste verfilmingen ervan, die sinds vandaag in de Nederlandse bioscopen draait. Ja, wat er nog meer op het menu staat en stond vandaag, dat hoor je nu in ons rondje langs de velden.
1: Let the games begin.
0: In Arnhem startte vandaag het Europees kampioenschap Rubik's Cube. 1200 deelnemers probeerden zo snel mogelijk de kleurtjes van de kubus op de juiste plek te krijgen. Er is zelfs een livestream waar je de komende dagen hun verrichtingen live kunt volgen. Kleine tips, best leuk. En ik hoop dat deze oude stuivers in gast dan ook van de partij is.
2: En jij bent? Jan-Gerrit Bartels.
3: Jan, de kubus, ik heb er al honderden gezien, duizenden gezien. Je wilt er niet zeggen dat dit weer iets anders is?
2: Nou, dat is ook de kubus, maar ik doe hem met één hand.
3: Waarom?
2: Nou, ja, gewoon zo, voor de lol.
0: Ja, gewoon voor de lol, joh. Hij deed dat toen in 2 minuut 33. Inmiddels staat het wereldrecord op 5 seconden en 66 honderdste. In de Johan Cruijff Arena gaat The Weeknd al beginnen. Nee, dat is geen grammaticale fout van mij. Zanger The Weeknd geeft daar zometeen een concert in het kader van de After Hours Till Dawn Tour. 2 uur lang dikke hits en natuurlijk een weerpraatje.
4: Welcome to the After Hours Till Dawn Tour, final leg. And I gotta say, y'all guys brought the good weather tonight too. You guys brought that weather. Look at that.
0: Ja, vrijdag en zaterdag ook The Weeknd in de arena met hier en daar een buitje. Aan de andere kant van het land in Lichtenvoorde starten vanmiddag de 28e editie van de Zwarte Cross. De eerste concerten zijn gegeven en eerste buikschuiver door de modder werd genoteerd om 11:30 vanochtend. En dat na een lekkere regenbui die vanochtend over het terrein trok. Vind je trouwens mensen die door de modder glijden gek? Nou, het kan altijd gekker. In Lisse heeft een tuinmarkt de kerstafdeling al opgetuigd. Omroep West heeft de filiaalhouder om opheldering gevraagd.
5: Er zijn gelukkig ook onder onze klanten veel kerstgekkies die nu al helemaal enthousiast worden. En echt zoiets hebben, joh, ik kan me niet vroeg genoeg beginnen en ik ben de zomer zat en ik wil gewoon weer lekker kerst en de boom neer gaan zetten.
0: Ja, lekker toch? Ik ben zo'n kerstgekkie. Ja, het is maar net waar je je druk om maakt. De Europese Commissie gaat een zwaar geschut inzetten om het continent te elektrificeren. Dat wil zeggen, elektriciteit moet de belangrijkste energiebron worden in de Europese Unie. In 2040 moet dat verbruik verdubbeld zijn. Morgen worden de plannen in Brussel gepresenteerd. Maar hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen als we om de oren worden geslagen, juist met het nieuws dat het stroomnet vol is?
6: Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol.
7: En dat proberen we nu met mannenmacht om dat toch weer op de oude sporen te trekken.
8: Ja, het heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld voor mensen die er wonen. Als je zegt van, goh, ik wil nu van het gas af, dan kan dat niet. Als je elektrisch wil gaan rijden, dat gaat het niet worden. Je wil zo'n paal in de tuin. En met name uiteraard ook voor ondernemers. Want ja, betekent dit dan de facto dat je eigenlijk gewoon niets meer nieuw kan ondernemen in die provincie de komende tijd?
9: Goedman kreeg eerst de toezegging van Tennet dat het stroom zou krijgen. Maar een paar maanden geleden werd die toezegging ineens ingetrokken. Want dit stroomstation dreigt de komende jaren compleet overbelast te raken.
0: Ja, ik ga het erover hebben met Tweede Kamerlid voor D66 en energiewoordvoerder Felix Los. Goedenavond, Felix. Aan de lijn hebben we energie-expert Dennis van der Meij. Goedenavond, Dennis.
10: Goedenavond.
0: Ja, Dennis, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Want Brussel wil dus graag in 2040 een verdubbeling van het aandeel elektriciteit in ons energieverbruik. Is het haalbaar?
10: Ja, als we allemaal een klein beetje water bij de wijn gaan doen.
0: Ja.
10: Er zullen een paar fundamentele aanpassingen moeten worden gedaan. Dus er is wel heel veel mogelijk. Alleen niet meer op de manier hoe we het nu aanpakken.
0: Nee, dus we moeten een andere weg in gaan slaan.
10: Ja,
0: okay.
10: Ja, als we doorgaan zoals we nu gaan, dan lopen we wel tegen de muur aan, denk ik.
0: Ja, dan kijk ik meteen naar Felix Klos, want dan denk ik, ja, een andere weg inslaan. En het lijkt alsof de energietransitie de afgelopen jaren een beetje stil is komen te staan. Hè. We hebben behoorlijk wat conservatieve partijen in Brussel zitten. Heeft dat ermee te maken dat we meer richting fossiele energie kijken in plaats van die transitie?
11: Nou, je ziet inderdaad wel dat er een deel van de Europese klimaatpolitiek, dat is toch weer een beetje zo langzamerhand teruggeschroefd onder druk ook van grote bedrijven die zeggen de energieprijzen zijn te hoog. Maar dat is toch een beetje wat mij betreft het paard achter de wagen spannen.
0: Ja.
11: Want die energieprijzen die zijn zo hoog omdat we gevangen zijn in dat fossiele systeem. Dus wat mij betreft zijn die plannen van de Europese Commissie heel erg goed om in te zetten op elektrificatie. Want dat betekent dat we de kwaal gaan aanpakken en niet het symptoom.
0: Ja, paard achter de wagen spannen, maar dit moet iedereen toch hebben doorgehad van waar dan nu in één keer dat we wakker worden en denken aan inhaalslag, het moet nu?
11: Nou, dat is ook niet helemaal zo, want het is natuurlijk wel zo dat Europa al jarenlang plannen heeft gemaakt om vooruit te gaan met die klimaatpolitiek. In Nederland hebben we dat ook. En we zien daar ook het resultaat van. Hè. Nederland is binnen de EU het land dat het snelst vooruit gaat met hernieuwbare energie. Dat is in de afgelopen 5 jaar met 127% gegroeid.
0: Oh.
11: Dus het staat zeker niet stil.
0: Dus we doen het hartstikke goed eigenlijk.
11: Nou, nog niet goed genoeg wat mij betreft. Dus het mag zeker sneller. Ja. En Europa doet daar nu een aanzet voor. En ik denk dat dat heel positief is.
0: Ja, positief. Waardoor bent u zo positief gesteld dan?
11: Nou, de reden dat ik daar positief over ben, is dat we in feite het probleem onder ogen komen dat we te veel gas en olie gebruiken.
0: Ja.
11: En te weinig groene stroom. En die groene stroom die komt van eigen bodem. En die maakt dat we minder afhankelijk zijn van Poetin of Trump.
0: Mm-hmm.
11: Die ons graag verslaafd willen houden aan dat fossiele systeem.
0: Ja, daar want daar verdienen ze natuurlijk aan.
11: Daar verdienen ze hun geld aan. Maar dat bedreigt ook onze leveringszekerheid van energie. Het feit dat wij altijd als we willen energie kunnen krijgen, dat is totaal afhankelijk van dat het er ook is.
0: Uiteraard.
11: Maar als dat van iemand anders afhankelijk is, dan hebben we daar geen controle over. Ja. Dus die controle, die moeten we terugkrijgen.
0: Dennis van der Meij, woorden Felix Klossen zeggen, ja, we moeten sneller, we moeten ook beter gaan nadenken. Maar ja, een veelgehoord probleem is netcongestie. Hè? Dat horen we vaak voorbij komen. Ja. En voor de duidelijkheid, wat is dat precies?
10: Nou, eigenlijk is netcongestie eigenlijk het transportprobleem ertussen. Dus je hebt aan de ene kant, wat Felix terecht zegt, we hebben zon en wind als pijler van de opwek. Dus dat is de opwek.
0: Uh-huh.
10: Nou willen we graag gaan elektrificeren, dus gaan afnemen. Dus de stroom die moet van A, de opwek, naar B, de afnemers toe. En daartussen zit een stuk net om het te kunnen transporteren.
0: Ja, een snelweg dus bijvoorbeeld of zoiets.
10: Ja, een snelweg. Zo moet je dat eigenlijk zien. Dus je moet het zo zien dat die stroom moet wel van A naar B. Maar ik wil wel een kleine nuance aanbrengen dat Felix terecht zegt van luister, je wil niet afhankelijk zijn van het buitenland of je wil altijd leveringszekerheid. Maar ja, er zijn een aantal dingen in het leven wel zeker. Dat is dat 's nachts de zon niet schijnt en dat de wind ook niet altijd waait. Dat is waar die hele discussie nu over gaat. Van luister eens, ja, er is niet altijd zon en er is ook niet altijd wind.
0: Nee.
10: Dus we moeten ook onder ogen blijven zien. Want dat was eigenlijk ook een van de dingen die je heel duidelijk bij de Nederlandse politiek ziet. Van luister, moeten we nou die kolen- en gascentrales open gaan houden?
0: Ja.
10: Voor het moment dat er een keer geen zonnewind is. Want als iedereen gaat elektrificeren, wat hartstikke goed is, dan moet je wel stroom kunnen leveren als er een keer geen zon en wind is.
0: Want wat kun je die energie dan niet opslaan?
10: Nee, dat is die hoeveelheden die wij nodig hebben.
0: Ja.
10: Zeker als het een keer echt heel koud wordt bijvoorbeeld. Daar zijn nog lang geen accuparken voor geschikt. Daar moeten we andere mogelijkheden zoeken om toch op dat moment energie te kunnen gaan produceren. En dat is natuurlijk logisch. Het is evident dat als er geen zon en wind is, dat je het niet hebt.
0: Ja, dus het moet en zijn.
10: We moeten niet onze ogen daarvoor sluiten.
0: Nee.
10: Ja, we moeten dus niet onze ogen sluiten.
0: Ja.
10: Dat we aan de ene kant zeggen, we willen niet afhankelijk zijn van het buitenland.
0: Mm-hmm.
10: Hartstikke mooi. Hoe meer we zelf opwekken, des te beter. Want hoe minder afhankelijk we worden van het buitenland. Dus dat beschermt ons voor een groot deel. 50% van de elektriciteit is al met zon en wind opgewekt.
0: Mm-hmm.
10: Maar dat zegt niet dat je dan alles met zon en wind kan doen. Want er is namelijk niet altijd zon en ook niet altijd wind.
0: Heel even checken bij Felix Klos. Hier houdt u, neem ik aan, ook rekening mee,
11: ja,
0: toch?
11: Ja, dit is een heel terecht punt dat Dennis maakt. Want je kan niet alleen met zon en wind. En daarom moet je een diverser energiesysteem hebben. Dat maakt het namelijk robuust. Dus als verzekeringspremie heb je ook inderdaad in de transitiefase nog gascentrales nodig. Je zult bijvoorbeeld bodemwarmte nodig hebben. Misschien ook wel groen gas. Want je kunt niet alles met elektriciteit doen. Hè?
0: Dus we moeten toch afhankelijk blijven van het buitenland.
11: Nee, dus al deze dingen kunnen wij ook in Nederland doen.
0: Ja.
11: Maar
0: waar?
11: Nou, bijvoorbeeld waar dan ook in Nederland. We kunnen van onze dierlijke mest kunnen wij groen gas maken.
0: Ja,
11: en
0: ja.
11: Uit de bodem kunnen wij geothermie halen.
0: Maar Groningen, daar gaan we niet aankomen, toch?
11: Nee, zeker niet. En we hebben ook een kerncentrale die er al staat. Die we langer open gaan houden, want die levert ook CO2-vrije continue stroom.
0: Juist.
11: Dus dat punt dat Dennis maakt is heel belangrijk. Je kunt niet alleen afhankelijk zijn van weersafhankelijke opties.
0: Oké. Okay.

0: andere mogelijkheden zoeken om toch op dat moment energie te kunnen gaan produceren. En dat is natuurlijk logisch. Het is evident dat als er geen zonne-wind is, dat je het niet hebt.
1: Ja, dus het moet en-en zijn.
0: We moeten niet onze ogen daarvoor sluiten. Nee. Ja, we moeten dus niet onze ogen sluiten. Ja. Dat we aan de ene kant zeggen, we willen niet afhankelijk zijn van buitenland. Mm-hmm. Hartstikke mooi. Hoe meer we zelf opwekken, des te beter. Want hoe minder afhankelijk we worden van het buitenland. Dus dat beschermt ons voor een groot deel. 50% van de elektriciteit is al met zonne-wind opgewekt. Mm-hmm. Maar dat zegt niet dat je dan alles met zon en wind kan doen. Want er is namelijk niet altijd zon en ook niet altijd wind. Nee.
1: Heel even checken bij Felix Klos. Hier houdt u, neem ik aan, ook rekening mee,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dit is een heel terecht punt dat Dennis maakt. Want je kan niet alleen met zon en wind. En daarom moet je een diverser energiesysteem hebben. Dat maakt het namelijk robuust. Dus als verzekeringspremie heb je ook inderdaad in de transitiefase nog gascentrales nodig. Je zult bijvoorbeeld bodemwarmte nodig hebben. Misschien ook wel groen gas. Want je kunt niet alles met elektriciteit doen. Hè.
1: Dus we moeten toch afhankelijk blijven van het buitenland.
2: Nee, dus al deze dingen kunnen wij ook in Nederland doen.
1: Maar waar?
2: Nou, bijvoorbeeld waar dan ook in Nederland. We kunnen van onze kunstmest, van onze dierlijke mest kunnen wij groen gas maken.
1: Ja.
2: En uit de bodem kunnen wij geothermie halen.
1: Maar Groningen, daar gaan we niet aankomen, toch?
2: Nee, zeker niet. En we hebben ook een kerncentrale die er al staat, die we langer open gaan houden, want die levert ook CO2-vrije continue stroom.
1: Juist.
2: Dus dat punt dat Dennis maakt is heel belangrijk. Je kunt niet alleen afhankelijk zijn van weersafhankelijke opties.
1: Oké, daar zijn we dan over uit. Dat is helder. Dan weer terug naar die netcongestie waar we het over hadden, Dennis. Dat betekent dus die snelweg, dat faciliteert niet alles. Daar kan niet alles in één keer overheen.
0: Nee. Wat we hebben gefaciliteerd. Je ziet nu dat er een groot deel van onze windmolen staat nu op zee.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, je kan je voorstellen dat er op zee weinig mensen wonen en ook werken. Dus er is weinig afname van stroom op zee. Dus die stroom die moet getransporteerd worden door het land heen.
1: Ja.
0: Nou, dat doen we voornamelijk via het hoogspanningsnet. Dat is eigenlijk de snelweg.
1: Ja.
0: Maar om het dan overal in de haarvaten van Nederland te krijgen, dan neemt als het ware de stroom een afslag met de woonwijken in. Ja. Dan moeten de wegen breed genoeg zijn om al die energie te kunnen transporteren.
1: Ja, ja.
0: Dus je ziet nu dat netcongestie is eigenlijk waar vroeger de elektriciteitscentrales die we hadden, die stonden op strategische punten. We maakten namelijk stroom op punten waar we het nodig hadden.
1: Mm-hmm.
0: Dus voornamelijk bij de industrieclusters. Maar dan kan je je voorstellen dat als we nu meer met zonne-wind willen gaan doen, dan moeten we ook die zonne-wind wel egaal over het land verspreiden. En niet zeggen, ja, we willen het niet in de achtertuin hebben. Want er zijn zat mensen die willen het niet op land hebben, die windmolens. Want daar is veel weerstand tegen. Wat ook gewoon een duidelijk punt is dat sommige mensen dat niet willen. Ik woon zelf in de kop van Noord-Holland. Bij ons, als ik in de achtertuin kijk, het is één rode zee met lampjes 's nachts.
1: Mm-hmm.
0: Het is zeg maar de red light district. Dat zit een beetje in de kop van Noord-Holland. Want dat zijn alle windmolens die wij hebben.
1: Ja.
0: En dus wij hebben ze wel op land staan. Maar je kan je voorstellen dat er heel veel plekken in Nederland zijn waar er weerstand tegen is. Begrijpelijk.
1: Mm-hmm.
0: Daarom zetten we die dingen op zee.
1: Mm-hmm.
0: Maar er woont niemand op zee. Dus de stroom moet eerst door het hele land heen.
2: Mm-hmm.
0: Wil je het op de juiste plekken krijgen?
1: Dus als ik jou goed begrijp, Dennis, dan moet dat hoogspanningsnet dus uitgebreid worden. Toch? We moeten meer gaan bouwen. Helder.
0: Aan de ene kant is het dus, we moeten wat meer zorgen dat die stroom makkelijker van A naar B komt. Daar heb je dus een stuk uitbreiding voor nodig.
1: Ja.
0: Maar we zullen ook een klein beetje moeten aanpassen, wat ik aan het begin al zei. Vroeger was het zo, we maakten stroom op het moment dat we het nodig hadden.
1: Mm-hmm.
0: Toen was het een vraaggestuurd systeem. U vraagt stroom, wij gaan het maken voor u met centrales. Nu is het zo, er is soms veel aanbod met veel zon of veel wind. Ja, dan zou je het moeten opmaken, die stroom. Dus we moeten ook een beetje flexibel gaan schuiven om op de juiste momenten, op de juiste plekken stroom te gaan gebruiken.
1: Oké, daar wil
0: dus
1: ik zo meteen even.
0: Het is veel complexer.
1: Ja, het is veel complexer. Dus laten we het even opdelen. Ik wil zo heel even ingaan op dat hoe moeten we dat gebruiken en hoe moeten we daarmee omgaan. Ja. Maar ik wil eerst met heel even bij Felix Klos even checken. Want Dennis, je had het over het uitbreiden dus van dat hoogspanningsnet. We moeten gaan bouwen, denk ik, meteen stikstof. Ja, toch? Daar zitten we wel in een probleem. Bouwen is stikstof. Komen we daar dan uit, Felix?
2: Ja, want het goede nieuws is dat de Europese Commissie ook dat probleem ziet. Dat ziet het zelfs heel specifiek voor Nederland. En zegt, juist voor de bouw van energieinfrastructuur krijgen we stikstofvrijstellingen. Want de minimale stikstof die vrijkomt bij de bouw van die infrastructuur, die ga je compenseren juist door de overgang naar die groene stroom.
1: Ah, zo.
2: Dus Europa zegt, nee, daar krijgen jullie een uitzondering voor.
1: Daar krijgen we een uitzondering.
2: En daarnaast heeft het kabinet natuurlijk allerlei stikstofplannen gepresenteerd die de natuur weer moeten herstellen. En dan hebben we die uitzondering niet eens meer nodig.
1: Okay.
2: Dus daar gaan we zeker uitkomen.
1: Oké, helder. Dat hebben we dan geparkeerd. Dennis, dan even terug weer naar de manier waarop we ermee om moeten gaan. Hè? Je zei het al, vraag en aanbod. Hoe zie je dat voor je?
0: Nou, hoe zie ik dat voor me? Dat is eigenlijk is er één hele makkelijke manier om mensen daar naartoe te laten bewegen, wat eigenlijk al

0: jarenlang goed werkt. Dat is de prijsprikkel. Dat is eigenlijk wat je ziet. Dus je ziet dat stroom soms goedkoper wordt als het in overvloed beschikbaar is op de juiste plek. En het wordt duurder als het van verder weg moet worden getransporteerd. En het zit op er is niet genoeg aanbod.
1: Kun je dat even voor mij concreet maken? Ik ben heel simpel in mijn hoofd. Ja. Ik denk dan, nou, de wasmachine s'avonds aanzetten, want dat is goedkoper. Zoiets? Heb ik dan een app?
0: Als je dan terugkijkt, gaan we even heel wat jaartjes terug. Ja. In de jaren 60 kreeg iedereen een beetje stroom in Nederland, grootschalig. Toen hadden opa en oma, toen kwamen ze er 's nachts achter dat er minder stroom werd gebruikt. Want heel raar fenomeen, iedereen ging slapen. Dus er werd minder, heel raar fenomeen, kwamen ze achter. En iedereen deed ook nog eens tegelijk, ook heel raar. Ja. Dus er werd minder stroom gevraagd. Ja. Daardoor moesten de centrales wat zachter draaien. Maar sommige centrales moet je dan uitzetten of zijn economisch niet rendabel. Dus ze kwamen op het punt s'nachts van, we willen eigenlijk dat er iets meer stroom wordt gebruikt s'nachts, zodat die centrales wat harder kunnen draaien.
1: Precies.
0: Hoe hebben ze dat nou gedaan? Dat zal iedereen herkennen in Nederland. Dat hebben zelfs opa en oma hebben dat geïmplementeerd. Die kregen korting op hun stroom in de nachten, de weekenden en met feestdagen.
1: Dat bedoel
0: ik. En waarom precies op die tijden? Omdat toen was de vraag naar stroom laag, terwijl we wilden dat er wat meer werd gebruikt. Dus wat deden we? We hebben op de gierigheid van de Nederlander ingezet.
1: Ja,
0: we hebben stroom 2 cent goedkoper gemaakt. Want we hadden het nachttarief en iedereen ging 's nachts wassen.
1: Ja.
0: Iedereen ging in het weekend wassen, oma die spaarde het op. Dus de prijsprikkel is heel erg bepalend geworden, dat het stroomverbruik, dat mensen dat gaan verplaatsen.
1: Juist.
0: Nou, dat zie je nu ook gebeuren. Als er heel veel zon of wind is, dan is de stroomprijs laag. Dan word je dus eigenlijk gestimuleerd door die laagprijs van, jongens, ja, je kan het nu uit het net halen voor wat goedkoper.
1: Ja.
0: Als er geen zon en wind is, maken we het nog steeds met fossiel. Ja, dan is het wat duurder. Want die fossiele geproduceerde stroom is gewoon duurder.
1: Ja, ja, prijsprikkel dus. Nou, dat klinkt hartstikke lekker. Ik herken het ook nog wel. Ik ben ook een beetje zo opgegroeid. Ja, jij ook trouwens, Felix? Ja. Of niet?
2: Ik kan me dat niet herinneren.
1: Nou, misschien een andere sociaal-economische omstandigheden. Maar dat is dus de ene prijsprikkel. Tegelijkertijd denk ik ook, als je een koopwoning hebt of je denkt, nou, weet je wat, ik ga lekker investeren. Ik ga die transitie in. Hè. Ik neem een warmtepomp. Kost hartstikke veel geld. Iedereen wil misschien een elektrische auto, maar kost ook gewoon geld. Hoe gaan we dat met z'n allen financieren?
2: Nou, dat is een van de grote voordelen die we hebben in Europa. En waarom ik zo optimistisch ben over dat doel dat Europa nu stelt ook echt haalbaar is. Wij zijn een continent dat ontzettend rijk is.
1: Mm-hmm.
2: Met een extreem goed opgeleide bevolking. Met technologie die wij ons meester hebben gemaakt, waar we deze hele transitie mee kunnen voortzetten. Dus wij zijn het continent dat eigenlijk het best in staat is om dit te gaan doen.
1: Ja.
2: Nou, al die dingen kun je gaan financieren met subsidies. Met goedkope leningen, zoals we bijvoorbeeld in Nederland doen met het warmtefonds.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant moet je daar natuurlijk ook iets tegenover zetten. Want het is niet alleen maar de wortel, het is ook de stok. En dat betekent dat je juist vervuiling moet gaan beprijzen. Zodat het gaat lonen om de groene optie te kiezen.
1: Ja.
2: En dat het duurder wordt om de fossiele optie te kiezen.
1: Maar wacht even, hoe ziet u dat dan voor zich? Waar ga ik dan meer betalen?
2: Nou, in feite is het meest succesvolle Europese klimaatbeleid dat we hebben, is voor de industrie.
1: Ja.
2: En de industrie betaalt meer naarmate er meer uitstoot.
1: Okay,
2: dat heet het emissiehandelssysteem.
1: Juist.
2: Daarmee is de uitstoot van de Europese industrie sinds 2005 gehalveerd. En dat is het beleid dat Europa ook zal voortzetten om niet alleen een wortel te bieden, maar ook een stok.
1: Maar dan heeft u het over de industrieën.
2: Ja.
1: Ja. U heeft het dus niet over Nederlandse burgers die met die stok worden geslagen straks. Als ze bijvoorbeeld benzine willen halen voor gewoon hun autootje.
2: Nee,
1: omdat ze geen elektrische auto kunnen betalen. Nee. Ik zeg maar wat.
2: Nee, precies. En dat is dus inderdaad geen stok om mee te slaan. Maar het Nederlandse beleid is natuurlijk wel opgericht om gas duurder te maken en elektriciteit goedkoper.
1: Ah.
2: Want die is groen.
1: Ja.
2: En daarmee kom je naar een situatie die uiteindelijk voor alle Nederlanders beter is.
1: Hm.
2: Want dat fossiel is nou eenmaal duur. Dat voelen mensen iedere dag. Als er weer een oorlog uitbreekt in het Midden-Oosten, dan komt er weer een energiecrisis, gaan de prijzen door het dak. En daar hebben wij ook geen invloed op. Dus wij moeten over de lange termijn naar groen, omdat dat goedkoper is voor ons allemaal.
1: Ik hoor Dennis van der Meij een beetje putteren op de achtergrond.
0: Ja,
1: wat is er aan de hand, Dennis?
0: Ik vind het leuk, die stok, die CO2-heffing, dat is dus wat de industrie betaalt, die ETS, dus die emissieuitstootheffing, die komt er ook voor consumenten, want die gaan we gewoon naar de gebouwde omgeving halen, dus die komt er wel degelijk op benzine, op gas en op diesel, dus dat gaat vanzelf hoger worden. Nou heeft Felix een terecht punt dat de marktprijs omhoog gaat als er een energiecrisis is, want dan is dat vraag- en aanbodverstoring. Dat hebben we gezien dat er ergens een of andere straat geblokkeerd was. Toen hadden we gelijk 20% minder gas op en olie op de wereldmarkt. Dus die prijs ging door het dak heen. Nou is het wel zo natuurlijk, moet ook heel eerlijk zijn. Het grootste bedrag op de energierekening is gewoon belasting, energiebelasting en btw. Dat is bij gas zo, dat is natuurlijk bij benzine zo. Mm-hmm. Dus dat zien we eigenlijk al. Dus er is wel degelijk wat aan te doen. Alleen, het is een bewuste keuze om te zeggen, we maken fossiel duurder en we maken relatief elektriciteit goedkoper.
1: Maar volgens mij zeggen jullie dan
0: gewoon een keuze.
1: Volgens mij zeggen jullie dan hetzelfde.
2: Ja,
1: of
2: zeker.
1: Niet?
2: Nee, hier ben ik het mee eens. Dat is een keuze die wordt gemaakt in de politiek. En dat is wat mij betreft de juiste keuze. En de Europese Commissie zegt nu ook in haar plannen. Uh-huh. Je zou eigenlijk als lidstaten, als landen zoals Nederland, bijvoorbeeld die belasting op elektriciteit nog een stukje naar beneden moeten brengen. Want dan wordt het steeds aantrekkelijker om die groene stroom te gaan gebruiken.
1: Juist.
2: En dat lijkt me heel verstandig.
1: Ja.
0: Maar de stok wordt dus wel gebruikt naar consumenten.
1: Precies.
0: Hè? Want dat is eigenlijk het ding. Het is niet alleen dat de industrie. De industrie heeft het natuurlijk zwaar. Ja. En de consumenten die gaan dit ook merken. Dus de 5 miljoen mensen die gewoon een cv-ketel hebben. Die niet van vandaag op morgen een warmtepomp hebben. Ja, die hebben echt wel een uitdaging. Ja. Want we kunnen niet van vandaag op morgen overstappen naar een warmtepomp.
1: Exact.
0: Dus ook iets met mensen die er niet zijn. En producten die we moeten hebben. En kennis en vakmanschap. Ja. Dus het is wel degelijk zo dat heel veel mensen geraakt worden door die hogere prijzen.
1: Nou ja, Felix, dat is nogal wat, of niet?
2: Absoluut.
1: En dus
2: moet de politiek zich er in het geheel op richten om ervoor te zorgen dat juist mensen die het minste hebben, het makkelijkst toegang hebben tot die alternatieven. Daar moet het beleid echt op gericht zijn. En ik zie ook dat het kabinet nu in het afgelopen jaar, toen we die energiecrisis zagen ontstaan in Iran, dat het kabinet heeft gezegd, ja, als reactie daarop gaan we het makkelijker maken, juist voor mensen met een lager inkomen om een elektrische auto te krijgen. Gaan we het makkelijker maken om je huis te isoleren. Juist voor mensen met een lager inkomen. Want anders zijn dat de mensen die het hardst worden geraakt door dit soort energieklappen. En dat moeten we niet hebben.
1: Ik denk niet eens dat het in een elektrische auto zit. Het zit hem gewoon, kan ik de gasrekening nog wel betalen? Kan ik mijn huis nog wel opwarmen? Dat zijn de kopzorgen, denk ik. En dat zijn altijd pleisters die pas op het moment dat de crisis is, worden geplakt.
2: Absoluut.
1: Is er ook iets wat constructief en voor de langere termijn is bedacht?
2: Absoluut. En dit is dus we gaan dan met z'n allen kijken naar het symptoom. En dat zijn die hogere prijzen die ontstaan bij zo'n crisis. Maar je moet kijken naar de kwaal. En de kwaal is dat we met z'n allen verslaafd zijn binnen dat fossiele systeem. Daar proberen we vanaf te komen.
1: Ja, oké. Maar in die tussentijd, voordat we er vanaf komen, voordat we al die netwerken hebben gebouwd enzovoort, zijn er nog steeds mensen, en daar had Dennis het dus over, 5 miljoen mensen die toch wel echt gewoon moeite hebben om de rekeningen te kunnen betalen.
2: Absoluut, mensen die in energiearmoede leven. Ook. En die mensen, die moeten we bereiken, ook door ze te helpen, nog voordat de winter straks begint,
1: en
2: om hun huis te isoleren.
1: Met subsidies dus?
2: Onder andere, die stelt het kabinet beschikbaar. En dat mag van mij nog veel ruimer.
1: Okay.
2: Want we moeten ervoor zorgen dat dat effectief lukt. Dat mensen daar niet slachtoffer van zijn.
1: Is wel dubbel.
0: Felix, kunnen we je zegt we moeten voor de winter al die huizen isoleren. Maar dat is natuurlijk een opgave die ook jaren gaat duren.
2: Ja,
0: om al die huizen überhaupt te kunnen isoleren. Is er wel eens gesproken om te zeggen, we gaan toch om de, want nu de prijzen gaan door het dak heen. Nou ja, dan kan je voorstellen dat energiebelasting, dat is een vast bedrag, maar btw is gewoon een procentueel getal wat omhoog gaat naarmate de rekening stijgt. Kijk, je zou ook natuurlijk kunnen zeggen, misschien moeten we toch een aantal mensen gaan ontlasten. Niet te zeggen van ja, je krijgt een subsidie op isolatie. Daar kunnen ze morgen de rekening niet extra van betalen.
1: Mm-hmm.
0: Je moet die mensen ook ergens gaan steunen om te helpen. Want ja, voordat alle huizen verduurzaamd zijn, heb je ook echt wel een hele kluif natuurlijk.
1: Hoe zien jullie dat voor je?
2: Ja, zeker. Dat is een heel terecht punt. En dit is waar het kabinet en daarmee de hele politiek ieder jaar heel zorgvuldig naar kijkt. En dat doet het in bredere zin. Dus het gaat niet alleen over energie, maar de bredere koopkrachtplaatjes, zoals dat dan wordt genoemd. Mm-hmm. Als je ziet dat mensen naar beneden duikelen, onder andere als resultaat van zo'n energiecrisis, dan moet je daarbij gaan helpen. En dan heb je een hele brede waaier van koopkrachtinstrumenten voor. Daar zal het kabinet deze zomer ook weer naar gaan kijken. Dus wat dat betreft ben ik dat helemaal met Dennis eens, dat dat onderdeel moet zijn van de politieke aanpak. En niet alleen de verduurzaming van huizen, want dat is niet genoeg. En dat gaat ook niet snel genoeg.
1: De structurele subsidie.
2: Ja, dus niet per se op die energierekening, maar je moet wel mensen helpen om ervoor te zorgen dat hun koopkracht niet in één keer naar beneden gaat als gevolg van een energiecrisis. En daar kijkt een kabinet in de brede naar iedere zomer.
1: Maar hoe dan? Wees eens wat concreter. Ja, we kijken ernaar, maar wat bedoelt u nou precies? Want zegt u dan van oké, jullie krijgen subsidie of oké, we helpen je een handje met het betalen van je energierekening?
2: Hoe, ja hoor, dat gaat via belastingen,
1: ja,
2: zeker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Juist. Oké. En hoe ruimen we dat dan met het verdwijnen van die salderingsregeling in de tussentijd? Want dan zeggen we aan de ene kant, nou, we gaan je helpen. Tegelijkertijd willen we ook verduurzamen. Maar dan verdwijnt die salderingsregeling. Hè? Even voor de duidelijkheid, daarmee kun je op je energierekening de opwekking en verbruik van stroom tegen elkaar wegstrepen. Nou, het schrappen van deze regeling maakt het dus niet aantrekkelijker om bijvoorbeeld zonnepanelen te nemen.
2: Ja, en je zou dat dus juist wel aantrekkelijk moeten houden en maken om zonnepanelen.

0: te nemen. Het blijft nog steeds lonen om zonnepanelen te nemen, ook na het afschaffen van die salderingsregeling, wat een besluit was van het vorige kabinet. Maar wij vinden wel als Tweede Kamer dat je dat toch nog aantrekkelijker zou moeten maken. Want dat is nou juist goed, hè? Als we meer groene stroom hebben, nou, daar hebben we het net de hele tijd over gehad, precies. Dan is dat goed voor onze onafhankelijkheid en goed voor de energierekening.
1: Ja.
0: Dus wat de Tweede Kamer nu aan het kabinet heeft gevraagd is: onderzoek nou maatregelen waarmee die zonnepanelen nog lonender kunnen worden. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het eigen gebruik op het moment dat die zon je dak opkomt. Of door het stimuleren van het gebruik van een thuisbatterij of een buurtbatterij, zodat je die energie kan opslaan. En dat zijn twee manieren waarop die zonnepanelen toch ook weer lonender kunnen worden.
1: Ja.
0: Dan ook zonder die salderingsregeling.
1: Oké, Dennis van der Meij, klinkt goed?
2: Ja. Ja, dat het is een oplossing. Kijk, een thuisbatterij is gewoon een hele dure exercitie. Net of hij nou in de buurt staat of dat hij nou bij je thuis staat.
1: Ja.
2: Het is gewoon een heel duur apparaat.
1: Die moet je wel even kopen.
2: En waar je uiteindelijk mee zit is dat iedereen wekt op hetzelfde moment stroom op. Bij iedereen is het midden overdag, zomer. Iedereen die zit met zijn reet op het strand op zondag. Dus dan is er weinig vraag. Industrie is dicht.
1: Ja.
2: Dan duikelt die prijs naar beneden. Dus zonnestroom is netto voor de markt ongeveer nul waard. Want de zon schijnt bij iedereen tegelijk. Niet alleen bij consumenten, maar ook bij grote bedrijven, grote zonneparken. Iedereen heeft dat. Dus uiteindelijk is de waarde van zonnestroom is gewoon heel laag als de zon eenmaal schijnt voor de markt. Dus wat je ziet, die saldering die had er al veel eerder af gemoeten. Want we praten al vanaf 2013 om hem af te bouwen. Maar het kabinet durfde dat nooit aan. Dus er zijn allemaal krachten die dan spelen. Die hebben altijd gezegd, nou, we houden hem in stand.
1: Mm-hmm.
2: Niemand durfde die pleister eraf te rukken. Nou, dat is uiteindelijk wel gebeurd. We hadden ook een afbouwpad, wat in de Eerste Kamer is weggestemd. Nu is hij eraf. Ja, nu kom je erachter wat eigenlijk de werkelijke waarde is van zonnestroom.
1: Ja.
2: Ja, als die eenmaal door heel veel overstimulering zakt die prijs gewoon, net zoals met wind. Hoe meer windmolens je neerzet, als er geen vraag tegenover staat aan de andere kant, zakt die prijs door zijn hoeven. Dus er is eigenlijk maar één oplossing om zonnestroom meer waarde te geven, om windstroom meer waarde te geven. Dan moet er meer stroom gebruikt worden aan de andere kant van het systeem.
1: Ja.
2: Maar dat gaat nog niet, want dat net is niet zwaar genoeg.
1: Nee.
2: Dat is er nu nog niet klaar voor.
1: Als we eventjes resumé, alles bij elkaar. Ja, het klinkt misschien een beetje deprimerend, maar de politiek is wel een beetje naïef geweest de afgelopen periode. Als ik zo, natuurlijk, er is hard gewerkt, maar politiek heeft ook oogkleppen opgehad, hè? Als we gaan kijken naar de transitie, of niet?
0: Ik vind dat er hard is gewerkt. Ik vind wel dat er keuzes zijn gemaakt in de afgelopen jaren. Zeker door het vorige kabinet, dat natuurlijk deels door Wilders werd geleid, die niet de transitie hebben geholpen. En ik denk dat daar veel reparatiewerk te doen is. Maar ik heb ook wel heel veel vertrouwen in Nederland en Nederlanders dat we dat met z'n allen gaan doen. Want als ik zie wat er uit de samenleving komt, wat ondernemers al doen, dan moet de politiek vooral daar heel veel ruimte aan geven.
1: Goed. Dennis, hoorde ik jou een lach op de achtergrond? Of was het gewoon een
2: nietje? Ik hoorde het afschuiven op wilde stil. Dit sleept natuurlijk al zoveel jaren. Het is te makkelijk voor mij om dat te zeggen. Ja, het was vorig kabinet.
1: Ja.
2: Dus er is heel veel gewoon gestimuleerd in opwek. Dus heel veel zon en wind. Terwijl de afname en het transport ertussen, daar hebben we even niet naar gekeken. Daar hadden we veel meer focus op moeten hebben vanaf het begin.
1: Juist.
2: Want opwekken is maar één kant van de medaille.
0: Eens.
1: Helemaal helder. Goed. Dank Felix Los en ook dank aan Dennis van der Meij.
3: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 7:30. NOS Journaal van 7:30 met Robert Baltus.
4: De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen aan de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in de cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. En de vrouw die zwanger omver werd getrokken bij de arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het op zijn minst om mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging. De politie vond het geweld noodzakelijk omdat ze niet luisterden.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Zometeen hoor je hier een college over de vrouwen in de Odyssee. De aloude vertelling die door Homerus werd opgetekend en inmiddels door Christopher Nolan als een ware blockbuster is verfilmd. Heb je daar vragen over? Nou, stel ze dan. Dat kan gewoon via de NPO Luister-app. Wie weet krijg je daar dan zometeen antwoord op.

0: De Bausa hoor je met Magnetic. De rode draad. Duizenden jaren oud en honderden keren verteld, de Odyssee van Homerus blijft velen fascineren, ook ene Christopher Nolan.
1: Tell me what you remember.
2: A wife? A son.
1: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
0: Vandaag verschijnt de epos op het witte scherm met Odysseus als hoofdpersonage. Maar ook vrouwen als Penelope, Athene en Calypso spelen een belangrijke rol. En lijken die een beetje op de vrouwen uit de oudheid? Dat is de vraag. In onze rubriek Het College komt iedere week een expert aan het woord. En zoals bij ieder college kun je je vragen natuurlijk kwijt in de NPO Luister-app. Dus doe dat vooral. Gastdocenten van vandaag zijn archeologe en conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden, Suzanne van der Velde. Goedenavond, Suzanne. Welkom.
3: Dankjewel.
0: En vanuit Duitsland heb ik aan de lijn klassicus Jacqueline Klooster. Goedenavond, Jacqueline.
4: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Jacqueline, ja, je hebt de film niet gezien, maar je hebt het werk van Homerus natuurlijk van binnen en buiten gelezen. Je kent het. Een goed college begint bij de basis. Zullen we beginnen gewoon bij de kern? Waar gaat het verhaal over?
4: Ja, het gaat over een man die naar huis wil. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat duurt 10 jaar lang. En ja. Het lukt hem niet zo makkelijk. Ja.
0: Nee, maar goed, ja. Waardoor het hem niet lukt is omdat hij op een of andere manier vervloekt is, toch?
4: Ja, precies. Ja, ja. Nee, inderdaad. Hij heeft,
0: Moet me iets meer geven, Jacqueline.
4: Ja, sorry. Nee, ik dacht even, we doen even de 5 seconden versie. Maar hij heeft op zijn reis het oog van de cycloop doorboord. Ja. En daardoor, omdat de cycloop de zoon was van de zeegod Poseidon, heeft Poseidon gezegd: die Odysseus die gaat nog lang niet naar huis. En heeft hem langs allerlei vreselijke, moeilijke avonturen nog gestuurd. Ja. En daar

0: Daardoor heeft hij dus al zijn mannen verloren voordat hij thuiskomt op Ithaca. En ook als hij op Ithaca is, dan moet hij nog een hele strijd voeren om eigenlijk weer, ja, de man in huis te worden, zeg maar. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Ja, want daar zit zijn vrouw, toch? Omringd door allerlei mannen die het op haar hebben voorzien.
0: Ja, precies. Zijn vrouw Penelope, die zit eigenlijk al 20 jaar op hem te wachten.
1: Ja.
0: En in de tussentijd zitten er inderdaad meer dan 100 mannen eigenlijk in het huis. En die willen met haar trouwen.
1: Oh, ja, vermoeiend. Ja. Ik zou helemaal gek worden.
0: Ja, ik denk ik ook wel, ja. Penelope ook trouwens.
1: Ja, ja, ja. Wat doet zij in de tussentijd? Terwijl die mannen beneden zich zitten vol te vreten, te drinken en onderhand vragen?
0: Ja, nou ja, zij probeert eigenlijk zoveel mogelijk uitstel te organiseren. En dat, ja, daar heeft ze natuurlijk die hele slimme list met het weefgetouw.
1: Ja.
0: Dus zij gaat een lijkwade weven voor haar schoonvader. Ja. Voor haar schoonvader, de vader van Odysseus.
1: Yes.
0: En die haalt ze 's nachts dan elke keer weer uit. En ze zegt dus, als hij af is, dan ga ik beslissen met wie ik trouw.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja,
0: maar ze maakt hem niet af. Ja.
1: Nou, we hebben hem hoor, Jacqueline. We zijn er helemaal in de notendop doorheen. Het is natuurlijk zoveel meer kanten zitten eraan. Maar daar gaan we zo dieper in duiken.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval rond 800 voor Christus. Allemaal opgeschreven door Homerus. Hè. Het verhaal zelf is nog veel ouder. Wat maakt dit verhaal, dit werk, nog steeds zo relevant?
0: Ja, ik denk toch dat het zeg maar de psychologische subtiliteit is. Ik vind het een verhaal dat ontzettend modern eigenlijk aandoet. Het is een verhaal over hoe je in de wereld staat en hoe je met anderen omgaat, wie je bent en wat het over je zegt, hoe je thuis komt, zeg maar. Ik denk dat dat zoiets.
1: Ja. Nou, zoiets. Ik check het even bij Suzanne ook, want Suzanne, jij bent naar de film geweest, hè, van Christopher Nolan. De verfilming van de Odyssee. Is het wat? Laten we daar eerst maar bij beginnen.
2: Ik was er toch van onder de indruk.
1: Oké, toch wel. Want je ging er eigenlijk een beetje sceptisch naartoe.
2: Nou, je gaat er... Eigenlijk wel. We hebben heel veel verfilmingen gezien van allerlei klassieke verhalen natuurlijk door de jaren heen. En die variëren van vermakelijk tot, nou, ook best wel slecht soms.
1: Ja.
2: Dus het kan echt alle kanten opgaan.
1: Oh, ja.
2: Ik was eigenlijk gewoon heel erg benieuwd. Sceptisch, maar eigenlijk ook gewoon met verwachting. Wat gaan we krijgen? Open.
1: Oké. En uiteindelijk viel het dus best wel mee, zeg je. Wist Christopher Nolan ook goed de relevantie dus voor nu naar voren te brengen?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Op welke manier?
2: Wat Jacqueline ook al zei, die psychologische reis die hij maakt in een tijd van totale eigenlijk chaos, verlies van de orde, allerlei grote avonturen, er gebeurt van alles om hem heen, probeert hij zijn weg terug te vinden naar huis, naar zijn vrouw, naar hetgene wat hij lief heeft, waarvan hij niet weet of het er nog is. Is hij haar misschien al verloren?
1: Ja.
2: Dat weet hij niet. En daar is hij naar op zoek, daar wil hij naar terugkeren, koste wat het kost. En ik denk dat daar inderdaad, daar zitten thema's van alle tijden in.
1: Precies. Jacqueline, er zitten ook veel vrouwen in de Odyssee. Meer misschien dan in andere verhalen uit de oudheid?
0: Ja, ik vind dat er in de Odyssee eigenlijk opvallend veel vrouwen zitten. Ja, ja, absoluut. Eigenlijk elke keer ook als Odysseus ergens aankomt, niet elke keer, maar heel vaak, is het een vrouw die hem opvangt en hem meestal ook helpt.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk heel opmerkelijk patroon. En natuurlijk de rol van Penelope. Penelope is eigenlijk heel erg belangrijk. Ik bedoel, zij is wel eigenlijk de clue, zou je kunnen zeggen.
1: Zij is de clue? Op welke manier?
0: Ja. Nou, het hangt van haar af of hij thuis kan komen. Hè? Als zij intussen met iemand anders is getrouwd, dan kan hij wel inpakken. Dan hoeft het niet meer, weet je wel? Dan is zijn weg terug eigenlijk afgesloten.
1: Ah.
0: Dus het hangt echt van haar af of dat lukt, zeg maar.
1: Heb ik dat nooit bekeken, inderdaad. Want dan kan hij wel thuis komen, maar dan is alles verloren. Is alles voor niets geweest eigenlijk.
0: Ja. Precies. Ja. Stel je voor. Ja.
1: Ja. Komt dat ook zo goed in de film naar voren, Suzanne?
2: Deels denk ik wel. Ja. Hij verlangt terug naar Penelope.
1: Mm-hmm.
2: Absoluut. Hij probeert zich ook te herinneren. Zijn huis terug te herinneren.
1: Oh,
2: dat is ook een thema. Hij is bij Calypso op het strand. Calypso wordt in deze film erom neergezet als een zeenimf. Ze is op het strand in een soort drijfhouten huisconstructie. En zij drogeert Odysseus met lotusbloemen. Ja. Iets wat niet helemaal overeenkomt met de tekst van Homerus.
1: Nee, er waren andere dingen, toch? Waren dat niet vruchten of wat was het?
2: Nou, dat waren de lotuseters.
1: Ah, dat was het.
2: Ja. Daar kan Jacqueline misschien er meer over vertellen. Maar in dit geval was dat dus Calypso. En op een gegeven moment stopt zij daarmee en probeert ze hem te helpen om eigenlijk zijn herinneringen weer terug te krijgen. En dan vertelt hij ook het verhaal wat hij meegemaakt heeft.
1: Aha.
2: En dat hij dus op weg terug is ook naar huis, naar Penelope.
1: Jacqueline, dat speelt dus een belangrijke psychologische rol ook in die reis, Calypso?
0: Ja, wat grappig. Ja, nee, ik zit te luisteren, want ik heb die film dus nog niet gezien. Maar ik vind dat eigenlijk best wel spannend om het zo voor te stellen. Dat zij hem eigenlijk met drugs een beetje zo bij zich houdt. Want het is natuurlijk ook best wel... zij wil hem heel graag houden. Hè. Dat gevoel krijg je inderdaad in de Odyssee ook. Ze is lief voor hem, maar ja, eigenlijk ziet ze ook niet wat hij wil. Hij wil eigenlijk namelijk weg. Hmm. En de goden moeten er dan aan te pas komen. En die moeten tegen haar zeggen van... Ja, laat hem nou gaan, uiteindelijk, na 7 jaar.
1: Ja, precies.
0: Maar ik vind het wel een spannende oplossing om te zeggen... ja, en in de tussentijd had ze hem een beetje zeg maar aan zich gebonden... door hem een beetje te verdoven of zo. Dat vind ik wel creatief.
1: Oké. Nou, dat kan goedkeuring wegdragen van onze klassicus. Ja. Dus. Suzanne, in jouw Rijksmuseum van Oudheden... is nu ook een tentoonstelling over Penelope te zien. Wat weten we over haar, hoe zij in die tijd zou moeten hebben geleefd als we kijken naar de resten uit de oudheid?
2: Ja, nou, wij hebben inderdaad een kleine pop-up tentoonstelling over Penelope. Dat gaat over vooral ook toch echt over de teksten. Wat daarin te lezen is over Penelope, wat mensen misschien niet weten nog of overheen lezen.
1: Oh ja.
2: Als ze de Odyssee zelf gaan lezen. We hebben dat geïllustreerd met archeologische objecten, als een museum van oudheid. En daar kwamen we eigenlijk ook achter dat er niet zo heel veel materiële cultuur ook is waar Penelope op afgebeeld staat. Dat valt eigenlijk in verhouding tot hoeveel we hebben van andere scènes uit de Odyssee, van Odysseus zelf, valt dat eigenlijk nog best wel een beetje tegen.
1: Oké, jammer.
2: Het was niet zo'n heel... Ja, op vaasschilderingen hebben we het dan bijvoorbeeld over, waar veel mythologische scènes zien. Was dat dus niet een onderwerp wat heel veel gekozen werd.
1: Oké.
2: Nou, we weten wel natuurlijk dat zij zich... De list, met het weefgetouw.
1: Het weefgetouw, inderdaad, waar Jacqueline het over had. Ja.
2: En dat was inderdaad een activiteit die zeer typisch was voor vrouwen in die Griekse oudheid.
1: Oké.
2: Dat was iets waar bijna elke vrouw zich meer of mindere mate wel mee bezig hield.
1: Mm-hmm.
2: En dat was ook een manier waarop vrouwen economisch, ook cultureel, konden bijdragen. In een tijd waarin vrouwen natuurlijk niet altijd evenveel macht en zeggenschap hadden. Ik zei meer en mindere mate. We hebben natuurlijk de productie van textiel, het weven zelf, het maken van kleding voor een huishouden wat er nodig was. Dat werd gedaan door allerhande vrouwen, ook door tot slaaf gemaakte vrouwen bijvoorbeeld. En de vrouwen uit de eliteklasse, zoals een Penelope, die zullen aan het weven zijn geweest om bijvoorbeeld ook textiel, kunst.
1: Dus creativiteit.
2: Creativiteit. En die mooie patronen voor speciale... religieuze gelegenheden.
1: Dus dat weefgetouw dat heeft op allerlei manieren een functie in de oud-Griekse of in de Griekse oudheid gehad. Jacqueline, wat symboliseert het weefgetouw in het originele werk van Homerus?
0: Ja, dat is best wel een mooie vraag. Ik denk dat als je weeft, moet je natuurlijk inderdaad goed vooruit kunnen denken.
1: Mm-hmm.
0: Want je moet bedenken, ik maak dit nu. Hoe ziet het patroon er straks uit? Wat heb ik nodig? En ik denk dus dat het geduld, creativiteit. Heel vaak is het ook een metafoor voor het vertellen van een verhaal. Het weven wordt vaak als ook een verhaal weven. Wordt ook zo, dat vind je vaak als uitdrukking. Dus aan de ene kant inderdaad maakt Penelope het verhaal als het ware mogelijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar aan de andere kant is zij ook iemand die dus inderdaad steeds vooruit moet denken, steeds vooruit moet kijken en haar plannetjes moet maken. En dat doet ze natuurlijk ook met dat weefgetouw. En zij haalt het ook weer uit. Hè? Dus dat is natuurlijk ook, ze heeft ook een bepaalde macht, zeg maar, door dingen een beetje te blokkeren of tegen te houden.
1: Er zit dus een soort strategie in. Macht ook, wat je zegt. Vond ik ook wel mooi, want dat haalde ik ook een beetje uit het verhaal van Suzanne. Het was ook economische zelfstandigheid en macht, toch?
2: Zelfstandigheid niet, maar het was wel hun manier om bij te dragen.
1: Ja,
2: precies. Zeker.
1: Oké, maar goed. Het heeft dus op allerlei manieren een functie. Nou is dit jaar het thema Penelope als heldin behandeld in het centraal examen Grieks op het VWO. Veel schrijfsters zoals Margaret Atwood vertellen eeuwenoude verhalen vanuit een nieuwe perspectieven ook. Ook vanuit Penelope. Wordt Penelope een ander mens eigenlijk gedurende onze tijd? Hè, de manier waarop we er naar kijken, Jacqueline?
0: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat heel vaak, zeg maar, als je gewoon kijkt naar wat oudere versies van de Odyssee. Dus dan heb ik het echt over bijvoorbeeld 19e eeuwse versies of bijvoorbeeld ook oudere films. Dan zie je heel vaak dat Penelope toch wel een beetje iets passiefs heeft. Mm-hmm. En dat het ook allemaal is van, die arme vrouw zit maar te wachten op haar man. En wat zielig allemaal en wat goed van haar. Wat is ze toch trouw en wat is ze toch kuis. En ik denk dat een beetje omgedraaid is en dat er ook veel meer oog is gekomen voor, wat ik net al zei, dat het natuurlijk ook van haar afhangt of Odysseus eigenlijk naar huis mag komen. Maar ook hoe het voor haar was. Weet je wel, hoe zat zij daarbij met die mannen die dan elke keer maar weer om haar hand voegen. En wat wil zij eigenlijk? En hoe houdt ze het zeg maar vol? Mm. En wat is een soort van psychologische oorlog die ze eigenlijk met die mannen moet uitvechten? En dat idee, dat zit veel meer bijvoorbeeld in zo'n verhaal van Margaret Atwood. Het is echt wel veel meer oog voor hoe zij zich voelde. En wat zij dan eigenlijk ervan vond. En waarom ze zich gedroeg zoals ze zich gedroeg.
1: Juist, ja.
0: Ook een beetje wat meer. Ja? Sorry, ja.
1: Heb je het dan over Handmaid's Tale? Bijvoorbeeld?
0: Zij heeft dus een boek geschreven, De Penelopiad. En dat gaat dus echt over Penelope. Het verhaal van de Odyssee, maar vanuit Penelope. Ja. Dat is een kort boekje. Het is overigens een heel goed boekje. En het gaat ook in op een hele vreselijke scène uit de Odyssee. Die waarschijnlijk niet in de film zit, zeg ik. Maar weet ik niet.
1: Gaan we zo checken.
0: Namelijk dat aan het eind 12 dienstmeisjes of slavinnen eigenlijk moet ik zeggen. Ja. Die worden opgehangen door Odysseus.
1: Ik zie hier iemand denken. Nee, Suzanne schudden.
0: Nee. Maar die worden dus opgehangen door Odysseus en Telemachos. Omdat zij met die vrijers eigenlijk gemene zaak hadden gemaakt.
1: Mm. Okay.
0: Maar je kunt je afvragen, weet je wel, van wat konden die meisjes daar eigenlijk aan doen? Ja. Zij waren niet vrij, weet je wel. Ja. Dus ze hebben ook maar een beetje geprobeerd er wat van te maken. Ja. Misschien een beetje opportunistisch of misschien wat dan ook. Maar zij zijn dus eigenlijk slachtoffers van Odysseus' terugkeer. Ja. En in dat boek van Margaret Atwood komt dat heel goed over het voetlicht. Weet je wel, dat zij ook een stem krijgen. En dat zij ook, dat aan hun verhaal ook even aandacht wordt besteed. Dat ze niet zomaar over hun heen wordt gepraat, als het ware. Juist. Dat ook een onderdeel van het verhaal is.
1: Ja.
0: Ik vond dat heel sterk, moet ik zeggen. Ja.
1: Daar is geen aandacht. Daar heeft Christopher Nolan geen aandacht aan besteed, als ik jou goed begrijp, Suzanne.
2: Nou, die dienstmeisjes spelen wel een rol.
1: Ja.
2: En je ziet inderdaad dat die bijna een beetje tegenover Penelope worden gezet. Die houden zich inderdaad bezig met die vrijers. En er zit een zekere vorm van verraad in. Mm. Maar niet die gruwelijke, expliciete scènes. Die zit er niet in.
1: Nee.
2: En ook niet
1: het feit dat ze misschien onderdrukt worden. En dat ze geen andere keuze hebben.
2: Inderdaad. Dat komt in deze film niet op die manier naar voren. Nee.
1: Oké, helder. Weet je wat we nog aandacht aan moeten besteden? Even het verschil tussen stervelingen en goden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, daar gaat het natuurlijk ook over. We hebben het nu over Penelope.
0: Ja.
1: En Penelope is sterveling, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: En dan zet ik daar tegenover Athena. Nou, dat is een godin. Geen sterveling dus. En zij begeleidt Odysseus tijdens zijn reis. Hoe wordt zij, Jacqueline, door Homerus neergezet in de Odyssee?
0: Ze is ontzettend behulpzaam. Hè. Elke keer springt ze voor Odysseus in de bres. Ze komt hem elke keer helpen. Ze komt zijn zoon ook elke keer helpen trouwens.
1: Oh ja.
0: Ze is super slim. En ze is ook een beetje zeg maar two of a kind met Odysseus. Ze zijn allebei slim, handig. Ze kunnen ook goed een beetje zich anders voordoen dan ze zijn. Weet je wel? Dus dat is ook grap tussen die twee bijna of zo. En ze is een heel interessant figuur, want ze is natuurlijk machtig, maar ze is ook weer niet oppermachtig. Ze is een vrouw, maar ze heeft ook wel een soort heel mannelijk gedrag eigenlijk. En ze doet zich soms ook voor als man. Dus ze is een beetje ongrijpbaar. Het is, maar ja, ze helpt Penelope ook. Ze is een helpster, is het eigenlijk. Ja.
1: Ze wordt in de film door de Amerikaanse actrice Zendaya vertolkt. Hè, Suzanne, hoe heeft Zendaya het er vanaf gebracht?
2: Zij heeft dat mooi gedaan.
1: Ja.
2: Ook weer met emotie en met diepgang. En daar zit hoe zij vertolkt Athene als zijnde een jonge vrouw. Dus niet met... zoals we Athene misschien kennen uit beeldmateriaal. Hè? Niet met de gebruikelijke helm of wapenuitrusting. Maar zij draagt een heel simpel gewaad en is echt daar als jonge vrouw zelf. Nou, dat is dus in het boek niet zo.
1: Nee.
2: Of in het verhaal niet
1: zo. Vond je dat
2: zo.
1: Niet jammer?
2: Ik denk dat het op deze manier misschien voor het publiek wel duidelijker is.
1: Mm.
2: Als je constant die vermommingen hebt, dan moet je natuurlijk ook constant vertellen dat Athene is.
1: Het zou toch ingewikkeld worden?
2: Nou ja, cinematografisch is dat misschien ingewikkeld.
1: Ja.
2: Maar daar zit aan hoe zij het vertolkt, zit ook een plot twist. En die ga ik niet verraden.
1: Nee, heel goed. Heel goed. Ik wil die al remmen. Heel goed. Hey, want we doen natuurlijk niet aan spoilers. We hebben vragen vanuit de NPO Luister-app. Willem die vraagt: welke vrouw in de Odyssee draagt volgens jullie het meest bij aan de uiteindelijke loop van het verhaal?
2: Penelope.
1: Jij zegt Penelope, Suzanne. Jacqueline?
0: Ja, dat zou ik denk ik toch ook wel zeggen, absoluut. Ja.
1: Oké, Willem wil ook weten, wat vertelt dat over hoe het epos macht, stem en agency definieert bij vrouwen?
0: Aha,
1: Jacqueline.
0: Goeie vraag. Nou, ik denk inderdaad, het mooie is dat inderdaad, je kunt heel erg goed over het hoofd zien hoeveel agency Penelope heeft. Mm. En het gekke is, het is ook een beetje paradoxaal. Want ze kan eigenlijk niet veel, maar toch door niks te doen en door dingen tegen te houden, kan ze wel wat. Mm. Dus dat is eigenlijk het bijzondere aan haar, personage. En ze is natuurlijk gewoon slim en ze kijkt vooruit. En ja, dat zou ik zeggen, denk ik daarover. Ja.
1: Laatste vraag, heel kort antwoord hoop ik, Jacqueline. Homerus is geschreven door een man, ook vaak vertaald door mannen. Zou het uitmaken als we de werken hadden laten vertalen door een vrouw?
0: Ja, en ze zijn ook vertaald door een vrouw. Emily Wilson heeft het heel mooi vertaald onlangs.
2: Nou, in het Nederlands.
1: In het Ros
0: ook.
1: Hartstikke goed.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we dat gewoon lezen. Conservator Suzanne van der Velde en klassicus Jacqueline Klooster, hartelijk dank voor jullie bijdrage, mooie uitleg. En natuurlijk het college, want daar gaat het uiteindelijk om. Wil je meer weten over de vrouwen in de Odyssee? De tentoonstelling over Penelope tegendraads is tot en met 9 augustus te bezoeken in het Rijksmuseum van Oudheden. We'll be right back.

0: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan. Via nporadio1.nl/tour.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker!
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Radio 1.
8: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niet doen aan de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
16: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
17: Klinkt als een soort spookverhaal.
16: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Rond de klok van 8:30 maken we weer ruim baan voor iemand die zich ergens enorm druk over maakt. Vandaag een groen verhaal uit Utrecht, Leidse Rijn, waar de buurt en de gemeente recht tegenover elkaar staan. Maar eerst, voorbij de waan van de dag, duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
1: De week van.
0: En deze week zocht redacteur Minne van Veen uit waarom we in Nederland eigenlijk een zomervakantie van 6 weken lang hebben. Tenminste, als je op de basis- of middelbare school zit of werkt. Is dat hoog nodig, zo'n lange vakantie? Of is dat gewoon niet meer van deze tijd? Dat ga ik bespreken met Minne uiteraard, die hier bij mij is aangeschoven. Goedenavond Minne, welkom.
2: Hallo.
0: Ja, die zomervakantie, het lijkt zo'n gegeven eigenlijk. Waarom wilde jij daar deze week dieper op induiken?
2: Ja, misschien juist omdat het zo'n gegeven is. En ik kwam er eigenlijk op omdat een paar weken geleden, toen het zo heel heet was, echt 38 graden, was er veel gedoe gelijk op allerlei scholen, kinderopvang, van het wordt hier te heet, kom je kinderen maar ophalen, ze kunnen hier niet naartoe. Ik moest ook hier op werk, hals over kop weg, om mijn kind op te halen. En ik voelde me een beetje dubbel daarover, van ik snap het en het was voor iedereen lastig. Aan de andere kant denk je, ja, het wordt steeds heter. Hoe gaan we dit dan oplossen? Ik kan niet altijd elke keer dan van werk wegrennen. En Sophie van Gool, econoom, columniste, die verwoordde dat die week perfect in een column in het FD. Waarin ze beschreef dat eigenlijk het schoolsysteem, hoe dat zit met al die vakantiedagen, hittedagen, studiedagen, 12 weken vakantie, 6 weken zomervakantie, best ouderwets is. En niet meer echt gemaakt op een gezin waar 2 ouders allebei veel werken. Dus toen zat ik eigenlijk te denken, is het eigenlijk wel zo'n gegeven? Is het eigenlijk niet heel erg ouderwets? En waarom zou dat niet anders kunnen?
0: Ja, want wie heeft dat ooit bepaald? Weet je dat?
2: Ja, de overheid bepaalt dat nog steeds. Ministerie van OCW. Okay. Die doen dat, zeggen ze, in samenspraak met ouders, met scholen, maar ook de toeristische sector. Stellen ze dat elk jaar vast. Dat is in veel landen ook zo, maar er zijn ook landen waar je per regio wordt bepaald.
0: Okay.
2: Bijvoorbeeld in Spanje. En er zijn ook veel landen waar de vakanties nog veel langer zijn dan bij ons.
0: Ja,
2: zoals
0: dus
2: daar.
0: Dus 6 weken is dan.
2: Is eigenlijk nog niks.
0: Vergeleken met andere landen.
2: Ja,
0: en wat weet je over de oorsprong van deze keuze hier?
2: Ja, dat is interessant. Maar daar ben ik dus even ingedoken. Maar daar las ik dus verschillende verhalen over. Historici lijken het daar niet helemaal over eens te zijn. Wat je vaak ziet terugkomen, dat zat ook in die column van Sophie, is dat het zijn oorsprong heeft in onze landbouwhistorie.
0: Oh.
2: Dat echt 100 jaar geleden, toen kinderen steeds vaker naar school gingen, dat de ouders zeiden dat is goed, maar we willen wel dat ze 6 weken vrij krijgen in de zomer om te helpen oogsten op het land.
0: Aha, maar ja, dat is kinderarbeid hè, tegenwoordig.
2: Ja, maar dat was vroeger minder een probleem. Maar er zijn ook weer historici die zeiden nee, dat klopt niet, want in de zomer oogst je niet. Hè, dat je doet zaaien daarvoor en het oogsten doe je in de herfst, dus dat klopt niet. Dus ik dacht, laten we een historicus uitnodigen om het eens even voor eens en altijd duidelijk te hebben.
0: Juist. En de historicus die je hebt uitgenodigd is Jacques Dane. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Historicus en hoofdonderzoek van het Onderwijsmuseum. Verlos ons eens, wat is dan de oorsprong?
3: Ja, belangrijke, ingewikkelde vraag. De oorsprong van die schoolvakanties ligt in de 19e eeuw.
0: Mm-hmm.
3: Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw gingen steeds meer kinderen naar school. En pedagogen vonden toen al van, goh, als je kinderen naar school stuurt, dan moet je ze ook rust geven. En daar komen die vakanties vandaan. En in die periode was het zo dat de vakanties vooral geregeld werden door het hoofd der school, de directeur, door de burgemeester en de wethouders en de onderwijsinspecteur.
0: Okay.
3: En die bepaalde dan wanneer in de maanden juli en augustus die vakantie zou plaatsvinden. Het was dus niet centraal geregeld.
0: Nee. En waarom per se in juli en augustus? Waarom in de zomer?
3: Nou ja, daar geven pedagogen uit die tijd ook een antwoord op. De zomer is een periode dat het warm is.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb gelezen in een pedagogische encyclopedie uit 1907 dat als het 27 graden of warmer werd, dan mochten de kinderen niet meer naar school. Dan was het eigenlijk ongewenst om kinderen in de klas te laten zitten.
0: Voor hun gezondheid niet?
3: Voor hun gezondheid. De hygiëne in die tijd was nog wat minder dan nu.
0: Ah.
3: En die scholen die waren niet zoals tegenwoordig hittebestendig. Er was ook geen airconditioning als die al scholen is. Maar die scholen die lagen dus vaak op plekken waar sloten omheen lagen. Het stonk daar nog wel eens. De secreten, daar waar ze naar het toilet gingen, dat was gewoon niet echt fris. Dus kinderen konden dan thuis blijven.
1: Praktisch.
2: En is het dus zo dat het dus komt die 6 weken echt door de landbouw? Lobby van die tijd?
1: Speelde dat ook een rol?
3: Nou, dat is ook een ingewikkeld verhaal. Want die landbouw speelt natuurlijk een belangrijke rol in Nederland. Nederland was tot diep in de 19e eeuw een landbouwnatie. Nederland industrialiseerde best wel laat, zou je kunnen zeggen. En kinderen die waren heel belangrijk in de landbouw.
1: Die
3: handjes waren nodig om te oogsten.
1: Dus het was niet alleen maar zielig voor de kinderen van ze moeten even uitrusten, maar eigenlijk vooral ook, ze zijn thuis nodig.
3: Er is dus de voorgeschreven orde. Ja. Ze moeten 6 weken vakantie krijgen. Waarom? Ze zijn naar school geweest een x-aantal maanden en ze moeten uitrusten.
1: Ja.
3: En ook de leerkrachten, de mensen voor de klas, die moeten uitrusten. Maar als je naar de praktijk kijkt, dan zie je dus dat kinderen op het platteland vaak ingezet werden voor veldarbeid. Mm. En wat dat betreft klopt het wel wat je zegt. En wat ook geschreven wordt, ook na 1901, na de invoering van de leerplichtwet, gingen de kinderen in de zomermaanden wel op het land werken.
1: Ja.
3: Want ze moesten wieden, het onkruid weghalen tussen de gewassen. Ze moesten aardbeien plukken, want in die tijd worden de aardbeien, je ziet ze nu heel erg in de
1: heerlijk.
3: Die zijn rijp en die werden dan van het land gehaald. Bonen werden geplukt. Uien werden gesneden. Dus er was genoeg te doen op het land.
1: Daar kun je al die kleine handjes natuurlijk wel bij gebruiken.
3: Die kon je gebruiken. En als je dus gaat kijken naar rapporten uit die tijd, dan zie je dat vooral vanuit de linkse hoek, daar werden dan heel vaak onderzoeken gedaan naar van, goh, wat gebeurt er nou met de kinderen op het land, dat er dus heel veel kinderen ook gewoon van 's ochtends vroeg, soms van 3-4 uur 's ochtends vroeg tot 's middags 6-7 uur op het land moesten werken. Tijdens het hooien bijvoorbeeld, dat ze hooischoven bij elkaar moesten gaan zetten.
1: Ik kan me voorstellen dat je dan liever in de schoolbanken weer zit.
2: Fijn zo'n vakantie.
3: Dan zit je liever in de schoolbanken,
1: precies,
3: denk ik.
1: Maar je zei ook iets. Daarna zei je ook iets anders. Namelijk leraren die dan even rust hebben.
3: Ja.
1: Hè? Dat is ook heel, daar is ook iets voor te zeggen.
3: Daar is
1: natuurlijk
3: ook iets voor te zeggen.
1: Ja, Minne, wat vind je daarvan?
2: Ja, nog steeds. Dus ik heb mensen gesproken die heel erg voor die 6 weken zijn. Dat zijn natuurlijk leraren.
1: Ja.
2: De leraar die ik sprak, die zei, ik vind het echt belangrijk en fijn om na zo'n heel jaar even een wat langere break te hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook voor de kinderen belangrijk. Ik heb ook met de Onderwijsbond gebeld. Die zijn natuurlijk niet tegen. Zei de woordvoerder ook een beetje lachend. Van ons hoor je niet klagen. Maar ze zei ook, kijk, in Nederland is het ook wel zo geregeld dat de overheid pakt ook een langere 6.
1: Mm-hmm.
2: En als we kijken naar hitte in de klassen, dat is een groeiend probleem. Ook in de toekomst gaat dat worden. Dus daar is ook iets voor te zeggen om even een langere break in juli en augustus te
1: En dat
2: pakken.
1: Was vroeger dus ook. Vanwege de stank dan vooral.
2: Het is
1: alleen
2: maar 3 graden warmer nu.
1: Maar die kritiek komt dan vooral vanuit werkende ouders, toch?
2: Toch wel. En dat komt denk ik omdat vooral moeders veel meer zijn gaan werken. Dus vroeger was het misschien minder een probleem, want de moeder was thuis. Dat is natuurlijk minder zo. En die frustratie zit dan denk ik vooral in dat veel ouders het gevoel hebben dat in Nederland een beetje de sfeer heerst van, zoek het maar uit. Je hebt heel veel vakantie, je hebt al deze dagen, kijk maar hoe je het fixt. En daar heb ik ook meerdere mensen over gesproken, waaronder Aleid Truijens. Zij heeft heel lang voor de Volkskrant geschreven. En zij zei, in andere landen is dat wel degelijk beter geregeld. Zoals in, natuurlijk, Scandinavië.
4: Ja, daar hebben ze ook heus wel vakantie. Maar daar is er gewoon een naadloze overgang van school en kinderopvang. Waarbij er geen gaten vallen. En ik vind het eigenlijk heel erg, ook voor ouders, dat in Nederland het onderwijs kan zeggen, wij doen nu eenmaal zo en zoek het maar uit. Dat vind ik eigenlijk moeilijk. Maar dat is ook een kwestie van het ministerie en van hoe het is geregeld in Nederland. En het feit dat we hardnekkig de kinderopvang en de naschoolse opvang en de vakantieopvang commercieel houden. En niet een basisvoorziening maken wat het zou moeten zijn.
1: Jacques, we hoorden Aleid dus zeggen, eigenlijk laat de overheid het gewoon aan de ouders over. Is dat altijd zo geweest?
3: Dat is altijd al zo geweest.
1: Ja.
3: En ik denk zelf dat dit komt door artikel 23, vrijheid van onderwijs, uit 1848, waarin staat dat de ouders dus zelf mogen bepalen vanaf die tijd naar welke school ze hun kinderen sturen, een protestants-christelijke, een rooms-katholieke, een joodse school, noem maar op. En dat de overheid dus ook zoiets heeft van, na schooltijd moeten de ouders ook zelf kunnen bepalen wat ze met hun kinderen willen doen. En dus niet vanuit centraal geregeld, vanuit top-down van, nu gaan de kinderen 5 of 6 weken iets doen in die vakantie.
1: Dat moet je dus zelf gewoon
3: oplossen. Zelf doen.
1: En die gedachte is altijd al zo geweest, ingegeven door die vrijheid ook.
3: Ja, door die vrijheid van onderwijs. En het interessante is
2: dat het kost natuurlijk ook veel geld.
3: Het kost veel geld, ja.

0: kinderen zijn wel de toekomst, kun je zeggen. En het is wel belangrijk om kinderen ook in de zomer bezig te houden. Niet dat ze lopen te lanterfanten op straat, zoals dat genoemd werd in die rapport in die tijd.
1: Ja. Je zegt het kost veel geld, want wie zijn er vooral vandaag de dag de dupe van?
2: Ja, ik denk niet per se die werkende ouders. Ik bedoel, het is vervelend. Maar nou ja, die kunnen vaak dan ook wel die vakantie bij je zo betalen. Misschien een zomerkamp regelen. Mm-hmm. Het gaat denk ik vooral voor kinderen waar daar thuis geen geld voor is. Hè, waar je tegen 6 weken aankijkt. Van, nou ja, misschien geen vakantie, geen kamp, geen niks te doen. En ik las laatst dat nu 1 miljoen Nederlanders ook niet op vakantie kunnen. En dat is alleen die groep wordt alleen maar groter. Mm-hmm. Dus ik denk dat het, hè, als er wat meer georganiseerd. Je hebt wel zomerscholen, maar dat is ook per gemeente bepaald of je dat doet. Dat loopt op vrijwilligers. Hè. Daar kunnen kinderen naartoe een beetje bij te spijken op school en leuke dingen te doen. Maar dat is ook zeker niet voor iedereen beschikbaar.
1: Hm. Jacques, was dat onderscheid vroeger ook al zo tussen kinderen?
0: Dat was er ook al.
1: Economisch, ja.
0: Er waren wel dingen die voor kinderen georganiseerd werden. Je had bijvoorbeeld de kindervakantiekolonies voor de bleekneusjes in de grote steden die tuberculose hadden gehad. En die dan naar het strand werden gestuurd of naar de duinen. En die daar dan 5-6 weken bezig werden gehouden. Ja. En dat werd dan door particuliere verenigingen gedaan. En je had ook binnen de verzuilde verenigingen in Nederland ook activiteiten voor kinderen, voor schoolkinderen. Een bijbelweek bijvoorbeeld of hutten bouwen. In Tilburg werd in 1955 het kindervakantiewerk opgericht, waar kinderen dus ook gewoon bezig werden gehouden. Ja. Dus er was wel degelijk wat, maar dat werd niet vanuit de overheid georganiseerd of geregeld.
1: Dat waren dus verenigingen, particuliere instellingen. Ja. Hebben we die nu veel minder dan?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel, ja, er zijn nog steeds natuurlijk vrijwilligers of organisaties die dingen voor kinderen organiseren. Mm. Maar ik weet niet of het, we hebben natuurlijk al geen verzuiling meer. Dus
0: bijna niet.
2: En veel minder mensen die bij de kerk zitten. Dus of het op zo'n grote schaal gebeurt. Mm. Weet ik niet.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er nog lokaal dingen georganiseerd worden. Maar in Nederland is het zo ingewikkeld om iets algemeens te zeggen over dit

0: 1 miljoen Nederlanders ook niet op vakantie kunnen. En dat is alleen die groep wordt alleen maar groter.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat het, hè, als er wat meer georganiseerd... Je hebt wel zomerscholen, maar dat is ook per gemeente bepaald of je dat doet. Dat loopt op vrijwilligers. Hè. Daar kunnen kinderen naartoe een beetje bij te spijken op school en leuke dingen te doen. Maar dat is ook zeker niet voor iedereen beschikbaar.
1: Ja. Jacques, was dat onderscheid vroeger ook al zo tussen kinderen?
2: Dat was er ook al.
1: Economisch, ja.
2: Er waren wel dingen die voor kinderen georganiseerd werden. Je had bijvoorbeeld de kindervakantiekolonies voor de bleekneusjes in de grote steden die tuberculose hadden gehad. En die dan naar het strand werden gestuurd of naar de duinen. En die daar dan 5-6 weken bezig werden gehouden.
1: Ja.
2: En dat werd dan door particuliere verenigingen gedaan. En je had ook binnen de verzuilde verenigingen in Nederland ook activiteiten voor kinderen, voor schoolkinderen. Een bijbelweek bijvoorbeeld of hutten bouwen. In Tilburg werd in 1955 het kindervakantiewerk opgericht, waar kinderen dus ook gewoon bezig werden gehouden.
1: Ja, ja.
2: Dus er was wel degelijk wat, maar dat werd niet vanuit de overheid georganiseerd of geregeld.
1: Dat waren dus verenigingen, particuliere instellingen. Ja. Hebben we die nu veel minder dan?
0: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel, er zijn nog steeds natuurlijk vrijwilligers of organisaties die dingen voor kinderen organiseren. Maar ik weet niet of het. We hebben natuurlijk geen verzuiling meer. Dus
2: bijna niet.
0: En veel minder mensen die bij de kerk zitten. Dus of het op zo'n grote schaal gebeurt. Weet ik niet.
2: Ik kan me wel voorstellen dat er nog lokaal dingen georganiseerd worden. Maar in Nederland is het zo ingewikkeld om iets algemeens te zeggen over dit soort zaken. Omdat het allemaal, hapsnap, lijkt het wel geregeld is.
1: Ja. Door die verzuiling onder andere?
2: Ik denk dat het ook door die verzuiling komt. Ja. En omdat die overheid daar dus niks mee doet.
1: Ja. Maar dus wel met als gevolg al die verschillen. Nederlands Hoop heeft daar een liedje over gemaakt.
2: Ja, dat klopt. Ja.

0: Ja, minder.
1: Ja. Ja, dit liedje ging volgens mij vooral over kinderen uit wat welgestelde families, toch? Die dan naar een soort van kampen werden gestuurd, zodat die ouders lekker samen op vakantie konden zonder kind.
0: Ja. Niet zozeer verenigingen die zorgen dat je hutten kunt bouwen omdat je niet het geld hebt om op vakantie te gaan.
1: Maar het verschil was er dus toen ook wel al.
0: Ja. Ja. Ja. Je bent trouwens ook in het fenomeen summer learning loss gedoken. Hè? Wat is dat?
1: Ja, dat is kennisachterstand wat je opdoet tijdens vakantie. Daar is in veel landen onderzoek naar gedaan. En de consensus is dat dat zeker gebeurt, een feit is. De leraar die ik sprak, die herkende dat ook. De kanttekening is wel dat het echt aan ligt hoe lang je weg van school bent. Ja. En of je in die vakantie ook nog andere dingen doet. Zoals boeken leest of puzzels maakt of wat dan ook. Maar er wordt volgens mij in Nederland ook wel veel rekening mee gehouden. De leraren weten, oké, als kinderen terugkomen moet je op sommige vlakken bijspijkeren.
0: Even een inhaalslagje doen.
1: Ja.
0: Was dat iets wat vroeger ook een fenomeen was? Summer learning loss, ja, misschien hadden andere term voor.
2: Ik heb het voor het eerst gezien in artikelen. Uit de jaren 50 in Amerika.
0: Oh.
2: En toen ik daarover las, en ook over wat recentere artikelen, dacht ik van, goh, maar ik heb dit al eerder gelezen in allerlei rapporten over kinderarbeid weer.
0: Oh ja.
2: En dan lees je bijvoorbeeld dat er inspecteurs zijn die dus horen van leerkrachten dat kinderen 4-5 weken weg zijn geweest en hard moesten werken op het land, eentonige arbeid moesten verrichten, en dat die dus na die 4-5 weken dus verwilderd waren, niet meer goed konden meekomen in de klas. Ze waren best wel lang weg geweest. Mm. En er waren ook excessen dat kinderen op het land na een dag werk ook bijvoorbeeld bier en zelfs jenever te drinken kregen.
0: Oké, maar waar gewoon als
2: dan moet je nadenken, dat is dus aan het begin van de eind 19e, begin 20e eeuw was dat.
0: Ja.
2: En ook, er waren dus ook onderwijsinspecteurs die daar dan ook eigenlijk op wezen, maar ook op kinderen die aan het eind van de vakantie, als er jaarmarkten waren of kermissen, die gingen dan langs de pleintjes met de cafés en die dronken dan de restjes bier en wijn op die in de glazen zaten. In die tijd was er dus een enorm alcoholprobleem. Ja. Niet alleen onder volwassenen, maar ook onder kinderen. En die sprak dan af met de hoofdonderwijzer en de burgemeester en de wethouders van, misschien moeten jullie die weken dat het kermis is, of van jaarmarkt, de kinderen wel naar school laten gaan. Want dan lopen ze minder risico om te drinken.
0: Juist, zo.
2: Dus daar werd dus wel op gelet in die tijd.
0: En hoe zit dat vandaag de dag? Ik bedoel, kinderen gaan ook in de zomervakantie misschien los, toch krijgen net even iets meer van het een of het ander. Ik heb

0: Niet over alcohol, hè, Minna? Nee. Ik neem aan dat jij je kleintjes geen alcohol...
1: Je hebt het over MDMA of...
0: Ik weet niet vanaf welke leeftijd je dat gaat doen. Maar toch, de teugels mogen iets gevierd worden, toch?
2: Ja, zeker. Volgens mij zit de uitdaging om dit in deze tijd wel minder in jenever.
1: Ja, die ligt bij de ouders volgens mij, die uitdaging. Want ouders die vinden het natuurlijk fijn als hun kinderen niet te druk zijn, als ze niet lopen te lanterfanten, als ze niet vervelend zijn.
0: Trek je lekker een fles wijn open.
1: En je geeft ze dan gewoon een tablet of een laptop en je laat ze naar filmpjes kijken of spelletjes doen. Ja. En ja, ontwikkelingspsychologen zeggen van ja, dat moet je eigenlijk niet doen, want het is belangrijk om interactie te hebben met je kind. Mm. Want zo'n kind is dan bezig met zo'n tablet en daar leert het niks van en het is eigenlijk verslavend, zou je kunnen zeggen. Maar het is veel belangrijker om met dat kind dingen te gaan doen.
2: Ja. Zes weken lang.
1: Maar verhalen te lezen, naar het museum te gaan. Wat je net zei, een puzzel samen te maken. Interactie te hebben, want dat is natuurlijk ook iets wat met educatie te maken heeft. En je socialiseert zo'n kind dan wat meer. Zo'n kind leert ook andere dingen. Ja. Woordenschat wordt verbreed. Nou ja, noem maar op. Dus het is heel belangrijk om als ouder met je kind bezig te zijn.
0: Dat klinkt
1: en dat vergeten we nog wel eens.
0: Ja, dus die bier en jenever zijn nu vervangen door de tablet.
1: Gelukkig wel.
0: Maar... Nou, niet gelukkig. Dat is niet goed dus.
1: Nee, maar dat bier en jenever is nog slechter.
0: Dat is nog slechter, inderdaad. Maar eigenlijk zou je dus meer met je kinderen moeten doen dan in de vakantie. Als je daar natuurlijk de tijd en het geld voor hebt. Ja. Als je zelf niet aan het werk bent. Goed. Even resume, we hebben vastgesteld hoe die zes weken lange zomervakantie is ontstaan. Wat de voor's en tegen zijn, hoe het vroeger ging, hoe het nu gaat. De toekomst, Minne. Gaat het altijd zo blijven, denk je?
2: Ja, dat voelt bijna wel zo. Van volgens mij gaat dit gewoon nooit veranderen. Nou is het wel zo dat het ministerie bezig is met een experiment met flexibele vakanties. 25 scholen doen daaraan mee en dat loopt tot 2030. Mm-hmm. En dan mogen ouders zelf weten wanneer ze die vakantieweken inzetten. En docenten ook. En het Jeugdjournaal is een paar weken geleden bij zijn school langs geweest. In de zomervakantie, waar dus heel veel kinderen gewoon aan het werk waren.
3: In mei ben ik naar Kos geweest. 3 weken.
4: In februari ben ik naar Maleisië geweest, naar familie, voor het Chinese jaar.
5: Ik ben in juni voor het laatst naar Namibië geweest.
6: Ik ga in oktober nog 3 weken naar Costa Rica.
7: Ook de juffen en meesters mogen zelf weten wanneer ze vrij zijn.
8: Dus wij hoeven ook niet per se van vakantie tot vakantie te leven en dan 6 weken verplicht op vakantie. Maar wij kunnen ook het verspreiden over het jaar.
7: Het is best rustig nu in de klas. Want er zijn ook gezinnen die wel gewoon de hele zomervakantie 6 weken vrij willen nemen. Maar daar zijn deze kinderen niet jaloers op.
6: Ik vind het wel gewoon leuk, want dan zit het minder druk op school.
9: Ze kunnen gewoon lekker je ding doen zonder afgeleid te worden.
10: Na school kan ik ook gewoon altijd nog spelen met kinderen.
0: Oké, dit is een interessant experiment. Wordt dit de toekomst, denk je?
2: Nou, dat heb ik ook aan het ministerie gevraagd. En toen kreeg ik, of we de staatssecretaris daarover konden spreken. Maar toen kreeg ik, het is reces. Dus ook, we zijn met vakantie. Wat dat betreft, pakken ook lekker een maand volgens mij. Maar ik kreeg wel een schriftelijke reactie. En ze zeiden, met dit experiment willen we verschillende dingen onderzoeken. Mm-hmm. Kansengelijkheid, wat het daarmee doet. De onderwijskwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op school. Want als je dit hoort, denk je, nou, dat is heel chill voor ouders volgens mij. Maar... hoe werkt dat dan precies? Je hebt er ook gelijk heel veel vragen bij. Dus ze zeggen, nou, we gebruiken deze resultaten van het experiment om een besluit te nemen. Of de wetgeving rondom vakanties aangepast kan worden. Oftewel, ik lees dat ook als, dat kan nog wel even
0: dat
2: duren.
0: Dat zou nog wel even kunnen duren. Jacques, wat zie jij in de toekomst gebeuren? Weg met die 6 weken zomervakantie, alle scholen lekker aan de flexibele vakanties?
1: Nou, ik denk dat een flexibele vakantie wel goed is, maar dat wel heel erg ingewikkeld is om dat in te voeren. Hmm. Want er zitten ook allerlei praktische bezwaren aan. Van ja, wanneer gaat de docent op vakantie? Want dat is toch.
0: Want die
1: eigenlijk
0: moet dan altijd beschikbaar blijven.
1: Die moet beschikbaar blijven. Wat volgens mij ook ingewikkeld is, zeker voor jongere kinderen, is dat die eerste weken van de schooltijd heel erg belangrijk zijn. Dat wordt ook de gouden weken genoemd door leerkrachten. Ja, dan heb je niet meer dat je de kinderen met elkaar kennis kunt laten maken en dat ze niet met elkaar kunnen bonden, zoals je dat zou kunnen noemen. Mm-hmm. Dus er zitten wel allerlei haken en ogen aan. Maar ik denk wel dat dit uiteindelijk, maar dat duurt volgens mij nog heel lang, want het ministerie van Onderwijs werkt heel langzaam, zou je kunnen zeggen. En dat heeft natuurlijk ook voor- en nadelen. Maar dat het uiteindelijk misschien wel gaat gebeuren. Ja. Want de samenleving verandert voortdurend. En uiteindelijk zijn er dus ook in het verleden ook wel dingen veranderd in het onderwijs.
0: Ja, Minnie, zou jij het persoonlijk zien zitten als ouder?
2: Nou ja, dus dat betekent dat je in januari eigenlijk lekker 3 weken ver weg kan. Lijkt dat me op zich wel wat. En ook nu moet je dus in de zomervakantie weg. En het wordt natuurlijk steeds heter, ook in Zuid-Europa. Je kan wel naar andere plekken, maar Voor mezelf zou ik dat denk ik best relaxed vinden. Voor kinderen weet ik het niet helemaal. Want je zag later in de Jeugdjournaal-reportage ook dat een jongen zei... ja, mijn beste vriend David, die is nu dan weg. En als ik straks wegga, is hij weer terug. Dus we lopen elkaar
0: ja,
2: de hele
0: tijd mis. Nou, daar zat ik ook aan te denken. Want wat ik vroeger hartstikke leuk vond... was het juist tijdens de zomervakantie met mijn vriendjes en vriendinnetjes buiten spelen.
1: Ja.
0: Weet je wel, wij gingen niet op vakantie dan.
2: Nee, gewoon 6 weken met elkaar.
0: Ja. Met elkaar.
2: Dat heb je dan ook niet meer.
0: Nee.
2: Dus, nou ja, ik weet ook niet of dat de ideale oplossing is.
1: Nee.
0: Okay. Dat is ook iets waar jij je zorgen over maakt, Jacques? Of,
1: hoe bedoel je?
0: Met je vriendjes en vriendinnetjes buiten spelen. Nou,
1: daar maak ik me grote zorgen over.
2: Doe je dat nog wel genoeg?
1: Ja, eigenlijk niet. Ik werk veel te veel.
0: Nou, over dat soort dingen gesproken. Hè. Je hebt natuurlijk ook de mensen zonder kinderen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, hoe zit het met deze mensen? Blijven die dan maar leven onder de juk van de kindervakanties? Hè? Want dan is het overal druk. Je moet toch ervoor zorgen dat de mensen die kinderen hebben... wel vakantie kunnen opnemen. Hoe zit het daarmee?
1: Nou, ik ken heel veel mensen zonder kinderen.
0: Ja.
1: Paren zonder kinderen. En die gaan gewoon buiten de vakantie op vakantie. Buiten de
2: ja, dan kom je ook geen kinderen tegen.
1: Kom je geen kinderen tegen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Dus die passen zich aan de vakantie.
2: Die willen liever misschien zo houden. Dat snap ik ook alweer.
1: Die kunnen wel verspreid vakantie nemen.
0: Waarom? Ja. Goed, we gaan het allemaal zien. Dankjewel, historicus Jacques Dane van het Onderwijsmuseum. En natuurlijk hartelijk dank, redacteur Minne van Veen.
2: Graag gedaan.

0: Ed Sheeran hoorde je met Martin Garrix, Repeat It.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels het NOS Nieuws met Robert Baltus.
2: Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hertert wil zo prestaties van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen ouder dan 30 die er behoefte aan hebben. De rook van bosbranden in de Canadese provincie Ontario leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Het advies is om binnen te blijven. De rook bereikte ook het noordoosten van de Verenigde Staten. In de stad New York gelden dus ook gezondheidswaarschuwingen. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Rishi vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en een leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. De 11 slachtoffers die vannacht vielen bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen. 19 mensen raakten gewond in de vlammen in een weeshuis in Algiers. Vanwege de hitte in Algerije zijn honderden branden uitgebroken. Of dat hier ook de oorzaak was, dat is niet bekend.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: En zometeen hoor je waarom onderzoeker Nienke Slagboom van het LUMC onderzoek gaat doen naar de gevolgen van de mijnsluitingen in Limburg. Zowel hier als in België. Ze zit hier al bij mij aan tafel. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Maar eerst geven we het podium aan een belangrijke kwestie.
3: Tegendraad.
0: Tijd voor Tegendraad, waarin we elke dag een podium bieden aan mensen in protest. En vandaag gaan we daarvoor naar Leidse Rijn, waar de gemeente Utrecht de kettingzaag door een lange bomenrij wil halen. Een voornemen dat in het verkeerde keelgat is geschoten bij buurtbewoners die na maanden procederen weigeren het bijltje erbij neer te gooien. En ik heb aan de telefoon Sandra Quispel, die in de frontlinie van dit bomenprotest staat. Toch, Sandra?
4: Ja, absoluut. Absoluut. Fijn dat ik bij jullie in de uitzending mag zijn.
0: Uiteraard, ja. Daar maken wij bij de Rode Draad natuurlijk ruimte voor. Het is een gloednieuwe wijk, hè, Leidse Rijn. Er wordt volop gebouwd. Laten we even naar de bomen kijken. Over wat voor bomen hebben we het dan? Zijn het dunne stammetjes of wel serieus dikke bomen?
4: Ja, nee, het zijn absoluut geen jonge boompjes meer. Deze populieren die staan er al ruim 20 jaar. Mm-hmm. Het zijn dus prachtige, beeldbepalende, volwassen bomen die de straat een mooi groen karakter geven. Mm-hmm. En juist nu ze eindelijk lekker groot en sterk zijn en prachtig zijn, dreigen ze gekapt te worden door de gemeente.
0: Nou, geeft echt sfeer, hè, aan je buurt. Ik vind dat mooi als ze in bloem staan. En dan ga je richting je huis, heb je toch het gevoel dat je echt groen ontvangen wordt.
4: Ja, het is echt prachtig. Ja. Juist voor een groene gemeente is dit prachtig. Ja.
0: Ja. Nou, wil de gemeente dus die 46 bomen gaan kappen? Zal niet zomaar gaan gebeuren. Waarom moeten ze trouwens weg?
4: Nou, het is een correctie. In plaats van 46 zijn er nog maar 43. Oh. 3 worden er gespaard. Ja, joehoe. Maar volgens de gemeente veroorzaken die wortels van de overige bomen opdruk van de stoep. En daardoor zou in de toekomst dus een veiligheidsprobleem voor de voetgangers kunnen ontstaan. En de gemeente die stelt daarnaast ook een onderhoud. Hè, of het onderhoud steeds vaker nodig zal zijn en duurder gaat worden. Terwijl ze eigenlijk in gesprekken aan ons aangeven dat onderhoudskosten eigenlijk niet het probleem zijn. En om die redenen, zeg maar, wil de gemeente de bomen echt gaan vervangen voor andere soorten.
0: Ja, opdruk zeg je. Opdruk betekent dus dat er stoeptegels los gaan liggen. Dat die omhoog komen.
4: Dat wordt gesuggereerd. Ja. Maar volgens de projectleider waar wij onlangs een antwoord van hebben gekregen, is de stoep op dit moment totaal niet onveilig. Er zijn ook geen veiligheidsrisico's. Er zijn ook geen geregistreerde ongevallen, zeg maar, of ongelukken bij de gemeente bekend. En bewoners ervaren, als je ze spreekt over de stoep, dat het algemeen toch wel heel goed begaanbaar is. Kinderen skileren ook er regelmatig overheen. Hè, wat ook een beeld geeft van, is toch een prachtige huidige situatie. Ja, wat ons heel erg verbaast is dat die bomen die hier dus al meer dan 20 jaar staan, dat die nu ineens inderdaad eigenlijk zo wordt gesteld dat er een volledige vervanging noodzakelijk is. Mm. Dat vinden we heel, heel vreemd.
0: Ja, oké, dus die opdruk waar je het over had, waardoor die dikke wortels dus voor overlast zouden zorgen, daar is nog geen sprake van. En dan heb je het ook over onderhoud. Wat voor onderhoud dan?
4: Nou ja, de onderhoud. De gemeente die heeft op dit moment wel onderhoud gepleegd. Ja. Door de stoep, zeg maar, steeds recht te trekken. Dat is op dit moment gedaan. Ze hebben ook gezegd dat er toch wel meer onderzoeken zijn gedaan. Maar ja, echt daadwerkelijk of echt naar buiten toe is daar niet echt veel van bekend. Ze hebben echt niet veel zien gebeuren.
0: Ja, dat is het dus.
4: Dat is het eigenlijk.
0: Nou,
4: willen eigenlijk gewoon dat dat, ja, sorry, maar dat dat regulier, dat het onderhoud wat tot nu toe, zeg maar, plaats heeft gevonden en waarvan de projectleider ook zegt, het zijn niet de kosten, dat wij dus ook niet begrijpen waarom die stoep gewoon niet rechtgetrokken blijft worden.
0: Ja, gewoon, zoals het tot nu toe, zoals het dus de afgelopen 20 jaar gewoon is gebeurd. Stel, die wortels worden wel echt een probleem, mensen struikelen erover, kinderen kunnen niet meer skileren enzovoort. Is er dan nog een alternatieve oplossing?
4: Nou ja, weet je, dat is op dit moment absoluut nog niet, zeg maar, in beeld.
0: Nee,
4: beeld,
0: maar goed, dat is wel het beeld wat de gemeente dus schetst. Dus hebben jullie ook al een alternatief?
4: Nou ja, het alternatieve voer, een vlonderpad is onderzocht. Een alternatief voetpad, hè. Hebben ze onderzocht, dat zeggen ze in ieder geval. Wij vragen ons eigenlijk af of andere technische oplossingen ook nog mogelijk zijn. Maar dat lijkt wel of daar niet naar geluisterd wordt. En volgens ons verdienen alternatieven echt een serieus onderzoek.
0: Ja, dus daar is nog geen aandacht aan besteed.
4: Nee.
0: Jullie zijn al 6 maanden bezig, hè? Met van alles en nog. Althans, jullie zijn veel langer bezig. En jullie kregen deze week na 6 maanden eindelijk een reactie van de gemeente. En dan staat er in die reactie, we gaan ze gewoon omkappen. We gaan het gewoon doen. Valt er nog iets te doen dan? Jezelf vastketen aan die bomen. Wat gaan jullie doen?
4: Nou ja, weet je, de kapvergunning is voor zover wij weten nog niet aangevraagd.
0: Ja.
4: In het wijkbericht wordt ook duidelijk gezegd dat dat binnen enkele weken wel plaats gaat vinden. En gek genoeg, in een vakantieperiode waarin veel bewoners dus weg zijn. Dat vinden we echt heel dubieus. En zodra die dus wordt aangevraagd of gepubliceerd wordt, dan kunnen wij als bewoners formeel wel reageren. En later eventueel ook nog bezwaar gaan maken. Daar bereiden we ons nu wel op voor. En we zijn ook op zoek naar een advocaat die dan echt gespecialiseerd is in omgevingsrecht en bomenrecht, die ons eigenlijk kan ondersteunen als die vergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd.
0: Oké, dus als er advocaten zitten te luisteren die gespecialiseerd zijn in bomenrecht, waar kunnen ze zich dan melden?
4: Echt, nou ja, die kunnen zich melden dus bij bij ons. Wacht even, we hebben natuurlijk een e-mail.
0: Ja.
4: Dat is wel heel belangrijk. Ja, die e-mail die heb ik nu even niet echt maar actief in mijn hoofd zitten. Dat is wel jammer.
0: Maak je niet druk, Sandra. Gaan we het anders oplossen? Nee. Zeggen wij, mensen kunnen gewoon mailen naar de Rode Draad, toch? Ik kijk even naar onze...
4: Oké, als ze dat kunnen doen, dan is het lijntje heel kort.
0: Ja?
4: En laat alsjeblieft een hele goede advocaat, echt een serieuze, want het is een prachtige bomerij. Ze zijn gezond, groot, ze zorgen voor schaduw.
0: Nou.
4: En weet je, ze maken de buurt super aantrekkelijk. En ze zorgen voor biodiversiteit. Het is echt een fantastische laan. En eigenlijk begrijpen wij er helemaal niks van waarom dit gebeurt.
0: Nou.
4: We zijn echt niet tegen veiligheid en ook niet tegen onderhoud. Maar we willen eigenlijk transparantie hebben, een onderbouwing hebben, voordat er 43 gezonde, prachtige en volwassen bomen voorgoed verdwijnen.
0: Juist.
4: Dat is wat wij willen.
0: Dankjewel, Sandra Quispel. Ons heb je in ieder geval heel succes met de strijd.
4: Super, nou dankjewel. We gaan zeker door.
0: Zal ik eventjes nog even noemen waar advocaten vooral, zich kunnen,
4: dat
0: zijn ook mensen natuurlijk, zich kunnen melden. De Rode Draad, derodedraad@bnnvara.nl. Advocaten, meld je.
3: De Rode Draad.
0: Onder de Limburgse grond werkten Nederlandse en Belgische mijnwerkers jarenlang samen in één verbonden gebied. Maar boven de grond ontstonden na de mijnsluitingen verschillende verhalen. Wat betekent die geschiedenis vandaag nog voor de gezondheid van kinderen en kleinkinderen? Onderzoeker van het LUMC, Nienke Slagboom, zoekt het uit. En we bespreken het met haar en met historicus Martin van der Weerde, afkomstig uit een Limburgse mijnwerkersfamilie. Welkom beiden. Goedenavond.
5: Ja.
0: Nienke, ik begin even bij jou, want je hebt eerder onderzoek gedaan naar hoe het verdwijnen van de visserij in Katwijk, als ik het goed heb begrepen, doorwerkte in gezinnen en volgende generaties. Kun je eens uitleggen kort wat je toen hebt ontdekt?
5: Wat ik daar gedaan heb, is eigenlijk het vergelijken. Of ik heb allerlei gesprekken gevoerd met families waar je dus over die generaties de problemen ziet. Maar er waren ook families waar je dat wel in de oudste generatie zag, maar in de jongere generatie niet.
0: Okay.
5: Dus ik heb met beide gesproken en dan vergeleken om te kijken, wat zijn nou eigenlijk soort van verschillen waardoor je die verschillende paden in gezondheid ziet.
0: Aha, en wat waren de verschillen? Of is dat een te groot antwoord?
5: Je weet bij een wetenschapper, als je begint met de vraag, heb je een half uur nodig. Hè? Nou, als ik het heel erg kort zeg.
0: Ja.
5: Aan allebei de kanten is er een soort iets wat op elkaar ingrijpt. Maar bij die families waar je door ziet gaan, zie je eigenlijk een samengaan van woon- en werkomstandigheden die altijd slecht blijven in de generaties. Chronische stress door het leven heen. Ook door bijvoorbeeld zo'n sluiting van een industrie. En hoe het is als een ouder, als je een ouder verliest, een zieke ouder hebt. Hoe het is als je daarna moeilijk op school zit enzovoort.
0: En dus ook de economische gevolgen voor zo'n gezin.
5: Precies. En de stress die dat brengt. Ja. Bijvoorbeeld over financiën. Maar je zag ook wel, dat ben ik benieuwd hoe ik dat in het vervolgonderzoek in Limburg tegenkom. Dat best wel vaak mannen stierven op zee. En dat waren vaak hele families die op zo'n boot zaten.
0: Ja, ja.
5: Dus dan was het een oom en een opa. En dat sloeg echt zo'n gat in een familie. En hoe dat doorwerkt.
0: Een hele generatie weg dan.
5: Ja, ja.
0: Oh, ja.
5: En dat samenging met eigenlijk een soort, als je kijkt over de generaties, hè, levenslessen die mensen doorgeven in de familie. Bijvoorbeeld van dat je altijd zelf sterk moet zijn, zelf moet oplossen, niet naar de dokter moet gaan.
0: Oh God.
5: Op je hoede moet zijn voor de overheid, hè, want het is niet zo goed te vertrouwen. Hè, dat was een soort patroon dat je over de generaties heen zag.
0: Ja. Dus dit onderzoek heeft jou geïnspireerd om naar de verschillen in de mijnstreek in Belgisch en Nederlands Limburg te gaan kijken?
5: Omdat ik dat daar zo zag. Maar ook omdat ik heb gestudeerd en gewerkt in de Zuid-Limburg. Daar was ik therapeut een aantal jaar in de psychiatrie. En als ik praatjes gaf, zeg maar, over die Katwijk-studie, dan kwam altijd wel iemand aan het eind, die kwam dan uit Limburg en die zei, wanneer kom je bij ons? Want wat je vertelt lijkt zo heel erg op wat we kennen uit de mijnen.
0: Ja.
5: Dat allemaal bij elkaar.
0: Ja. Ligt er nu een voornemen om een onderzoek ernaar te gaan doen? Inderdaad,
5: ja.
0: Helder. Martin van der Weerde, ja, jij kent de geschiedenis van de mijnstreek als historicus. Je komt er ook zelf vandaan. Als je nou hoort wat Nienke gaat onderzoeken, wat denk jij dan eindelijk?
6: Ja, dag Nienke, sowieso. Ik vind het onderzoek wat Nienke gaat doen, dat vind ik prima. En het is nu het eerste onderzoek, het is ook niet de eerste studie die gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
6: Maar ik vind elke aanvullende onderneming in deze richting, die vind ik prima. Omdat dit in Nederland in ieder geval een ondergeschoven kindje nog steeds is.
0: Mm-hmm.
6: En als je zegt van we wantrouwen tegenover de overheid, dat hoor ik net vallen.
0: Ja,
6: dat is ook in onze regio nog steeds een belangrijk fenomeen. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Het is zo dat de hele samenleving eigenlijk in Oostenrijk, Zuid-Limburg, de mijnstreek, dat was gebaseerd, het was een monocultuur, het was gebaseerd op de steenkolenmijnbouw.
0: Mm-hmm.
6: En dan, toen werd in een zeer rap tempo in Nederland sneller dan in België en Duitsland, want dat mijnbouwgebied gaat ook aan de Duitse kant van de grens gewoon door.
0: Ja, ja.
6: Dan is besloten om de mijnen dicht te doen. Dat is technocratisch van bovenaf opgelegd. Er is een zak geld gereserveerd om de gevolgen op te kunnen vangen. Maar het feit dat dat niet helemaal goed gelukt is, dat merk je eigenlijk tot de dag van vandaag.
0: Ja.
6: Want dat voormalige steenkoolmijnbouwgebied behoort op dit moment nog steeds tot een van de armoedegebieden van Nederland.
0: Juist. Dus jij herkent dat wel, Martin, dat wantrouwen, dat is van generatie op generatie doorgeven. Heb je daar zelf ook last van?
6: Minder. Ja, ik ben historicus.
0: Nou.
6: Sorry, dus ik breed te benaderen.
0: Ja.
6: Maar ik zie dat wel om me heen.
0: Ja.
6: En er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd om nieuwe vervangende werkgelegenheid te scheppen.
0: Ja.
6: Dus het is niet zo dat er niks gebeurd is. En alleen van het geld wat geoormerkt werd om de streek weer op de rails te krijgen,
0: mm-hmm,
6: is heel veel niet efficiënt besteed, in verkeerde zaken terechtgekomen. Het is voor andere doeleinden besteed en niet voor de wederopbouw van de mijnstreek.
0: Nee.
6: Dus veel herken ik daar wel van.
0: Ja, ondergeschoven kindje dus. Ja, maar je ziet, zie je ook een andere kant, want het is natuurlijk wel een beroep wat jouw opa en je vader, je ooms, met veel trots hebben uitgevoerd, toch?
6: Ja, ik zie dus heel duidelijk de beide kanten. Want het is zo, je hebt mensen die de zaak optimistisch benaderen, romantisch zelfs. En zeggen van ja, als het morgen weer er zou zijn, dan zou ik weer aan de poorten staan om mijnwerker te worden. En aan de andere kant heb je de mensen die alleen maar negatief naar die periode kijken. En allebei hebben ze eigenlijk ongelijk, want het is een mix van beide. Ja. De vaktrots en de trotsheid op het beroep en op de regio, die is er ook. En ja, dat is ook als je naar de toekomst gaat kijken, dan is dat wel iets waar je wat mee kunt.
0: Ja, want over de toekomst spreken, Nienke, trots, verbondenheid, hè, misschien zelfs romantisering van het beroep. Is dat iets waar jij in je onderzoek ook naar gaat kijken?
5: Nou, ik kijk eigenlijk naar twee dingen. Dus ik kijk hoe kijken families ergens tegenaan. Hè? Maar ik begin met eerst in kaart brengen wat voor soort beleid is er nou gevoerd voor de sluiting tijdens en daarna, die zeg maar inwerkt op gezondheid. En onderdeel daarvan ook, is ook hoe ben je omgegaan met wat het betekent voor mensen om het werk te doen. Wat ze doen. En ook dat werk heel betekenisvol is. Hè? Dat vergeten we soms wel eens. Dat het verliezen van een baan voor een gezin voor mannen heel heel erg lastig kan zijn.
0: Ja.
5: En hoe heeft dat beleid waarvoor gekozen is dan doorgecijpeld in de families?
0: Ja. Even over de impact van dit werk. Want het is nogal zwaar werk, hè, Martin. Ondanks de trots en alles. Jouw vader zei altijd tegen jou, doe het maar goed op school. Want dan hoef je de mijn niet in. Waar wilde hij jou voor behoeden?
6: Ja, voor de gevolgen die hij voor zijn eigen gezondheid ervaren heeft. Want mijn vader had heel vroeg longproblemen en silicose. Heeft dat ook de gevolgen dat het mensen, ik heb het zelf trouwens als kind ook gezien, dat berensterke kerels binnen een klein aantal jaren in kasplantjes konden veranderen door ten gevolge van de stoflongen. Ja. Dat is verschrikkelijk om te zien. En dat maakt je ook heel rebels, opstandig. Maar dat zie je om je heen. En mijn vader, die komt toch van de generatie dat, of je nou hersenen had of niet, je ging op je 14e ging je werken. Ja. En verder studeren was voorbehouden aan de hogere klasse. En onze generatie, dat waren de eerste arbeiderskinderen die verder konden gaan studeren. Ik heb er ook gebruik van gemaakt.
0: Ja.
6: En, maar ik heb ook altijd schatplichtig gevoeld aan de mensen die dus door keihard werken met elke dag met gevaar voor je eigen leven naar beneden gaan om wat in de volksmond genoemd werd voor die rotte stukken kolen, voor die rottige stukje steenkool, je leven te wagen.
0: Ja,
6: de angst bij mijn moeder van gaat dat wel? En dus dat zie je als kind natuurlijk ook. Mijn beide ouders, ik heb twee intelligente ouders gehad, ik heb mijn intelligentie niet van vreemden. Maar die hebben nooit de kans gehad om verder te studeren.
0: Nee.
6: En dan moet je gewoon in Limburg betekende dat bijna automatisch mijnarbeid voor de mannen.
0: Juist. Maar het is een hoge prijs dus die de mensen daar hebben betaald voor de rijkdom eigenlijk, waar de rest van Nederland van profiteerde. Laten we even luisteren.
7: Dit is Heerlen, het welvarende centrum van de Limburgse mijnstreek en in de naoorlogse decennia uitgegroeid tot een belangrijk koopcentrum van het grensgebied.
8: Een groot deel van de bevolking verdient zijn brood in de mijnen, werk dat uitstekend wordt betaald. Gemiddeld verdient een mijnwerker 10-20% meer dan een gewone arbeider. Die mijnwerker heeft zijn portemonnee bovendien vrij los in de broekzak zitten. En van zijn sterke koopkracht profiteren weer de vele winkels en warenhuizen. Deze laatste vooral. De warenhuisbezetting van Heerlen is verhoudingsgewijs de grootste van geheel Nederland.
0: Ja, ging dus lekker met Nederland vanwege de mijnen. Maar jullie moesten na de dood van je vader verhuizen naar een goedkopere woning. Hè? Ging financieel helemaal niet lekker, of niet, Martin?
6: Nee, doordat mijn vader redelijk verdiende, konden we eindelijk een fatsoenlijke woning krijgen. Met tuin en alles erbij. En ieder kind een eigen slaapkamer.
0: Ja.
6: Maar mijn vader overleed dan. En toen werd het gezinsinkomen gehalveerd. En dat betekende dat mijn moeder dat huis niet meer kon betalen. En toen moesten we dus naar een relatieve armoedewijk terug. En mijn moeder moest erbij nog gaan werken om überhaupt de touwtjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Ja. Dus, en dat komt toch wel hard binnen.
0: Ja.
6: En en desondanks zeg ik altijd dat ik een fijne jeugd gehad heb. Want als kind ben je flexibel en gebruik je de mogelijkheden in je directe omgeving. Wij woonden vlak bij de Brunsumer Heide. Dat is een geweldig speelterrein.
0: Ja.
6: En die mijnbouwgebieden die trokken ook. Daar mochten we niet naartoe, maar daar ging je toch naartoe. En haalde je allerlei kattenkwaad uit. Maar hoe dat hoort ook erbij.
0: Dat hoort er allemaal bij.
6: Maar ik heb niet in...
0: niet een rot jeugd gehad, niet een trieste jeugd gehad, dus eigenlijk. Ja, Nienke, als je dat zo hoort, hè, Martin beschrijft dat ondanks die fijne jeugd wel hoe een gezin na het wegvallen van één inkomen direct in een kwetsbare positie terechtkwam. Ben jij dat soort gevallen ook tegengekomen tijdens je vooronderzoek?
5: Ja, nou ja, als ik kijk, ik even terug naar Katwijk, hè, dus daar herken ik dat heel sterk van wat hier genoemd wordt. Er is een armoedeval die er is als werk wegvalt en als er ziekte in de familie is. En ook wel, trouwens ook dat vroeg gaan werken en ouders die zeggen ik wil liever niet dat jij daar terecht komt. En er zijn twee andere dingen die ik herken. Eén, of wat ik daar zag en waar ik benieuwd van ben wat ik in dit onderzoek ga tegenkomen. En dat is van als je zo'n soort iets hebt meegemaakt, hè, vader is ziek, overlijdt jong. Mm-hmm. Hoe het daarna gegaan is met bijvoorbeeld naar school gaan. Want ik vaker tegenkwam was dat ondanks dat jongens niet meer in de visserij gingen werken, want het was verdwenen, was omdat er zoveel stress was thuis, kinderen niet goed konden concentreren op school. En dan was de eerste ding eigenlijk wat mensen zeggen, ga jij maar werken.
0: Ja.
5: En laat die handjes maar wapperen. Ja. En dat eigenlijk die weg van via school, wat Martin net beschrijft, hoe dat bij hem ging, het eigenlijk al best wel vroeg afgesloten was naar werk met papieren, waar je eigenlijk betere arbeidsomstandigheden hebt, waardoor je eigenlijk een soort herhaling van zetten krijgt.
0: Ja, ja.
5: Ook al is zo'n industrie gesloten.
6: Ik heb allebei naast elkaar, letterlijk naast elkaar meegemaakt.
0: Oh ja.
6: Ondanks die armoedeval heeft mijn moeder, daarbij geholpen door mijn oma, maar ook daarbij geholpen door het hoofd der school van de lagere school. Die hebben mij toch de richting van, die zeggen die jongen heeft talent en die jongen die moet verder, de kant van studeren opgestuurd. Yes. En dat is eigenlijk ook mijn redding geweest, zeg ik dan. Ja. Ik heb bij de buren letterlijk het tegenovergestelde gezien. Dus dat inderdaad een jongen ook door allerlei problemen thuis van 14 jaar leeftijd af ook gedwongen werd om te gaan werken. En na de mijnsluitingen in beroepen die minder verdienden. En die is aan de drugs verslaafd geraakt en die is uiteindelijk op straat geëindigd.
0: Okay.
6: Dus,
0: ja.
6: En dan zit je letterlijk in twee huizen, dus naast elkaar.
0: Ja, en je zei eerder in ons gesprek, Martin, dat je op een gegeven moment er ook recalcitrant van werd, of opstandig, hè, van de hele, van
6: werd,
0: de hele situatie.
6: Zeer opstandig, niet op school.
0: Nee.
6: Dus beide ouders, mijn vader toen hij nog leefde, maar vooral mijn moeder, die hebben mij voorgehouden, de school is je toekomst.
0: Ja.
6: Dus we hebben een geweldig positieve houding tegenover onderwijs thuis meegekregen. Dat geldt ook voor mijn broer en mijn zus.
0: Jawel, maar goed, toen die mijnen dichtgingen in 1965, hè, Joop den Uyl die dat toen bekend maakte, dat viel bij jou dan niet in goede aarde, als ik jou goed begrijp.
6: Nee, dat viel helemaal niet in goede aarde. Dat geldt ook voor de rol van de katholieke kerk. Dus mijn moeder werd, zo hebben wij dat ervaren, door de katholieke kerk in de steek gelaten op het moment dat vader wegviel.
0: Mm.
6: En dat heeft mij heel erg anti-kerks gemaakt op dat moment.
0: Mm.
6: Behoorlijk ongenuanceerd. Als je wat ouder wordt, ga je dat nuanceren.
0: Ja.
6: Maar, rebels. Mijn vader kwam zelf uit een socialistische Partij van Arbeidsmilieu. En desondanks worden die mijnen gesloten. En ik heb toen een tijd behoorlijk links in de richting van de communistische partij gezeten. Mm. En uit opstandigheid, maar ook een gevoel van er is onrecht aan gedaan. En je wilde daar iets mee doen.
0: Ja.
6: En dat heeft ook mijn studiekeuze beïnvloed.
0: Oh ja?
6: Wat, dus die studie voor het vak geschiedenis. Mij werd geadviseerd, ga economie studeren. Dan kun je een accountant worden, kun je lekker geld verdienen.
0: Beetje lastig als communist.
6: Dat is sowieso lastig. Nee, maar ik heb heel bewust gekozen voor de geschiedenisstudie, omdat ik de sociale omstandigheden van de arbeidersklasse wilde onderzoeken.
0: Ja.
6: En daar ook iets mee wilde gaan doen. En dat wordt later wat breder, wat genuanceerder. Maar dat heeft wel mijn studiekeuze beïnvloed.
0: Dit is Nederland, Nienke. Mm. Maar goed, aan de andere kant van de grens hebben we natuurlijk België. Is het daar anders gegaan? Is dat een andere situatie geweest? Weet je dat?
5: Nou, daar ben ik dus juist zo benieuwd naar. Want in heel veel onderzoek dat gedaan wordt hierover, dan vergelijken ze of binnen het land iets, of landen die helemaal niet op elkaar lijken. Maar hier zou je zeggen, ze hebben hetzelfde meegemaakt. De sluiting wel een beetje in andere tijden. Talen lijken op elkaar. De religie lijkt op elkaar. aan allebei de kanten was de mijn en de kerk zorgde soort van voor het leven van mensen, hoe het ingericht was. Mm-hmm. Dus wat is er dan anders gegaan?
9: Juist.
5: Dat is wat ik me heel erg afvraag. Ja. En dan gaat het één ding waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, eigenlijk waar Martin het nu ook over heeft, en eigenlijk de beller hiervoor ook, is het rol van verzet. Van wat hebben nou mensen. En dan, als zoiets als een sluiting gebeurt, dat is niet dat dat passief ontvangen wordt.
9: Nee.
5: En van hoe hebben ze daar nou op gereageerd? Wat heeft dat in werking gezet? Wat hebben vakbonden anders gedaan misschien? Mm-hmm. Wat hebben kerken, hebben die hetzelfde gereageerd of anders? Wat is daar nou gebeurd en door wie?
9: Ja. Dit gaat niet alleen over de geschiedenis, het gaat ook over de toekomst. Hè? Wat gaan we hier aan hebben voor de toekomst?
5: Zeker, ja. Ja, ik doe graag onderzoek dat echt van het papier afkomt.
9: Juist, daar houden we van als, hier bij de Rode Draad.
5: Als toegepaste wezenantropoloog.
9: Ja.
5: Kijk, wat het voordeel is van terugkijken naar het verleden is dat je verschillende beleidsperiodes kan zien. Hè? Want beleid wordt gemaakt voor zoveel jaar en dan iemand anders verandert daar weer wat aan later. Dus je kan het over de tijd goed bekijken voor de transities die er nu aankomen. Mm. En als je bedenkt dat steenkool stopte omdat het ergens anders veel goedkoper werd geproduceerd. Nou, daar hebben we nu heel veel voorbeelden van, hè, waar dat ook mee gebeurt. Denk aan de auto-industrie.
9: Juist, onze telefoontjes, waar ook allerlei grondstoffen voor gedolven moeten worden natuurlijk.
5: En wat heel veel goedkoper kan elders. Hè. Ja. We zien de autofabrieken sluiten overal nergens. Denk aan dorpen als Moerdijk, die nu verdwijnen. Mm. Dus er zitten nog best wel wat grote schokken aan te komen. En wat kunnen we daar nou van leren? Vooral ook van een plek waar het zeg maar anders is gegaan.
9: Juist, ja.
6: Nou ja, wat voor mij belangrijk is de positie van de gewone man. Dus wat kun je ervoor leren? Mm. En we hebben gezien dat in Nederland bij de mijnsluitingen de pensioenen slecht geregeld waren voor de mijnwerkers. Mm. En dat heeft toen geleid tot een breed volksverzet onder leiding van de mijnwerker Huub Kobbe. En Huub Kobbe is helaas het jaar daarna na zijn grootste succes bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Mm. Maar dat heeft hem de status gegeven van een soort volksheld. Waar mij om gaat is van, zit je met die problemen? Alleen kom je er niet uit.
9: Nee.
6: Dus je zult toch samen de schouders moeten zetten. En dat hebben de mijnwerkers toen ook proberen te doen. Ook naar de toekomst toe zul je samen moeten kijken van hoe ga je met een regio zonder die monocultuur ga je verder.
9: Ja, hier gaan we lessen uittrekken dus. Je hebt 3 jaar gekregen, Nienke, voor dit onderzoek.
4: Ja.
9: Kom je over 3 jaar dan weer hier terug de studio in bij de Rode Draad en vertellen wat je allemaal hebt ontdekt?
5: Ja, graag. Maar eerst ga ik het aan de families terugvertellen, want die verdienen het eerste verhaal.
9: Kijk, dan komen we weer terug bij de boodschap eigenlijk van Martin van der Weerde. De gewone man en vrouw eerst. Heel goed. Nienke Slagboom, succes met het onderzoek komende jaren. Hou ons vooral op de hoogte. En historicus Martin van der Weerde, dank je wel dat we je konden inbellen. Dan is de Rode Draad aan het einde gekomen. Morgen hoor je in plaats van onze vrijdagshow Radio Tour de France. Maandag hoor je vanaf 7 uur Stefan Komduur weer. En op deze zender zometeen langs de lijnen en omstreken. Fijne avond en tot straks. Dag.
3: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
10: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
3: En acteur Dick van den Doorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
11: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
12: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: NPO Radio 1.
1: 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van al dat water over de natuur. In de provincie Limburg bijvoorbeeld mag niemand vanaf 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. Daarnaast pompt het waterschap grondwater op om te voorkomen dat natuurbeekjes droogvallen. Dat leidt volgens De Dommel tot de minimale hoeveelheid stromend water die nodig is om vissen en planten in leven te houden. De rook van bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is om binnen te blijven. De rook bereikte ook, even verderop, de Amerikaanse stad New York. Daar gelden ook gezondheidswaarschuwingen en wordt inwoners geadviseerd om buitenactiviteiten te beperken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen ouder dan 30 die er behoefte aan hebben. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Bijvoorbeeld omdat testosteronwaarden altijd schommelen en het niet per se samenhangt met kracht. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Nieuwegein doe je er 5 minuten langer over. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, gebeurde een ongeluk bij afrit Oud-Beijerland. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
3: Ster. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: AllSafe geeft ruimte.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: NPO Radio 1.
15: EO NOS.
16: De Lijn en Omsteken. Robert Meder en Hanno Jansen.
17: Goedenavond. Tim Merlier heeft opnieuw toegeslagen in de Tour de France.
18: Drie Belgen zijn
17: zijn. Voor de winst en op links, Girmay Philipsen. Is het Merlier met 3 op 5. Jawel, Merlier pakt hier weer een overwinning. Wat een finish.
18: Ja, zometeen blikken we terug met onze analist Marcel Kittel.
19: En verder is Milo Lambers te gast, die een boek schreef met 63 verhalen over Telstar.
18: En Siep van der Ploeg, die kan niet alleen zingen, maar ook zwemmen, fietsen, rennen. En daarom heeft hij zich geplaatst voor de triathlon, de Ironman op Hawaii.
19: We beginnen met de day after, want in Engeland en Argentinië gaat het vandaag niet alleen over de Argentijnse overwinning en de keuzes die de Engelse bondscoach Tuchel heeft gemaakt. Het spandoek dat de Argentijnse spelers na afloop juichend toonden aan het publiek leidt tot grote ophef. Las Malvinas son Argentinas stond erop te lezen en dat betekent de Falklandeilanden zijn Argentijns. De Engelsen spreken er schande van en in Argentinië bemoeit ook de president zich nu met het voorval. We gaan erover praten met correspondent Arjan van der Horst in Engeland en correspondent Peter Schouten in Argentinië. Goedenavond allebei.
20: Goedenavond.
21: Goedenavond.
19: Peter, om met jou te beginnen. We lezen in de Argentijnse krant La Nación dat president Milei van Argentinië zich ook heeft uitgelaten over dit incident. Wat heeft hij precies gezegd?
21: Ja, het houdt uiteraard de gemoederen heel erg bezig hier in Argentinië. En Milei heeft vandaag gezegd dat het gevoel is dat door alle Argentijnen wordt gedeeld dat de Malvinas van Argentinië zijn. Hij zegt dat gevoel delen wij allemaal als Argentijnen. En hij beschouwt de actie dan ook als, hij zei, volkomen geldig en legitiem dat de voetballers zich zo uiten op deze manier. Nou ja. Tegelijkertijd benadrukt hij ook dat de soevereiniteitskwestie los moet staan van wat er gebeurt op het voetbalveld. En dat de teruggave van de eilanden, zoals hij dat zegt, via diplomatieke middelen en met intelligentie moet worden bereikt. Ja. Dus hij heeft zich vandaag uitgelaten en dat levert uiteraard veel nieuws op hier.
19: Ja, dus hij staat eigenlijk wel achter de boodschap, maar hij neemt ook wel een sussende toon aan. Even kort uitleggen misschien nog waar de kwestie om gaat. In 1982 waren Argentinië en Engeland in oorlog over die Falklandeilanden. Argentinië wilde de eilanden voor hun kust inlijven en bezette de eilandengroep, maar het Verenigd Koninkrijk liet dat niet over zijn kant gaan. Volgde een oorlog die uiteindelijk door Engeland gewonnen werd en dat speelt dus nog steeds. Is het ook altijd zo'n belangrijk onderwerp gebleven in de geschiedenis?
21: Nee, dat niet. In het begin zeker niet, na de jaren na de oorlog. Het was een absoluut ongewilde oorlog voor de meeste Argentijnen. Ik bedoel, 648 Argentijnen overleden. En degenen die terugkwamen werden eigenlijk met de nek aangekeken door de bevolking, want ze hadden verloren. Velen hebben zelf doding gepleegd of lopen nog steeds met zware PTSS-klachten rond. En pas in 1990 kwam er een monument voor de gevallenen aan de Argentijnse kant. En eigenlijk pas sinds 2000 is er een soort van, ja, zoals je dat in Nederland kent, een veteranendag voor hen georganiseerd. Dus er is wel steeds meer aandacht en respect. Al denk ik dat de gemiddelde Argentijn er ook niet dagelijks mee bezig is. Behalve rondom deze wedstrijd natuurlijk, met alle sentimenten die omhoog kwamen.
18: Ja, vanzelfsprekend. En daarom hebben jullie ook aan de lijn. Arjan, hoe is dat bij jou, bij de Engelse bevolking?
22: Ja, ik denk dat de gemiddelde Brit er nog minder mee bezig is. De doorsnee Brit maakt zich op dit moment drukker over die verloren halve voetbalfinale en de dramatische wissels van bondscoach Tuchel. Dat is waar nu het gesprek over gaat. Maar begrijp me niet verkeerd, hè. Een meerderheid van de Britten vindt dat de Falklandeilanden Brit zijn. Maar het is hier veel minder beladen thema. Deels omdat ze simpelweg die oorlog hadden gewonnen en aan de status van deze eilandengroep niets is veranderd. Maar ook omdat het letterlijk een ver van mijn bed show is voor heel veel Britten. Een paar minuscule eilanden met enkele duizenden bewoners en wat schapen op duizenden kilometers afstand van het Verenigd Koninkrijk. Die oorlog is ook inmiddels al meer dan 40 jaar geleden. Die is dus echt al weggezakt in de geheugens van veel Britten. Dus hier kan het de gemoederen niet zo beroeren. Het is meer van, ja, diepe zucht, daar heb je de Argentijnen weer. En verder halen ze de schouders erover op.
18: Ja. Nou ja, de Engelse politici zullen zich er toch wel over uitgelaten hebben op een of andere manier, of helemaal
22: niet? Zeker. Ja? Ja, en dat zagen we al voor de halve finale, was er al een discussie op gang gekomen. En ook vandaag zagen we weer nieuwe reacties. Premier Starmer zei, ja, die wereldbeker is helaas niet van ons, maar de Falklandeilanden, die zijn dat wel. En hij wenst beide teams, Spanje en Argentinië, succes toe voor de finale. Om er nog heel snel aan toe te voegen, maar vooral voor Spanje. Er kwam nog een wat meer formele reactie van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die kwamen met een gebruikelijke riedel, hè, dat de Falklandeilanden Brits zijn, dat de Falklanders zelf hun eigen lot bepalen. De Britse staatssecretaris van het Buitenlandse Zaken zei vandaag in het Lagerhuis, er bestaat geen enkele twijfel over onze soevereiniteit, over de Falklandeilanden en het omliggende zeegebied. De Falklandeilanden zijn Brits. Brits blijven Brits en de Falklanders willen zelf ook Brits zijn. Het is jammer dat mensen niet kunnen focussen op alleen het voetbal. Iets fellere reactie kwam er vanuit de oppositie. Nigel Farage, wel bekend, hè, Mr. Brexit, de leider van de antimigratiepartij Reform UK, sprak zijn afschuw uit over dat spandoek. En hij riep de Britse regering op de militaire aanwezigheid op de Falklandeilanden uit te breiden.
19: Peter, gisteren op het veld zagen we natuurlijk de emotie en de passie die spatten er vanaf. Mm-hmm. Hoe is dat dan vandaag als het gaat om deze kwestie daar?
21: Ja, nog steeds. Het houdt de gemoeden erg bezig. Ik heb vandaag geen Argentijn gesproken die het niet mooi vond wat er gisteren na de wedstrijd gebeurde met deze vlag. Dus het is iets wat op dit moment veel waardering krijgt, laat ik zo zeggen, vanuit de Argentijnse bevolking. De voetballers hebben natuurlijk ook gereageerd gisteren al na de wedstrijd. Paredes. Die zei, het is een triest onderdeel van onze geschiedenis, het doet pijn. We hebben voor hen gespeeld vanavond, hè, voor de veteranen die naar 82 naar de Malvinas werden gestuurd. Scaloni.
19: Ja, het deed ook nog een Duits in het zakje.
21: Ja, maar die reageerde eigenlijk zoals altijd wel. Zeker voor Argentijnse begrippen is dat een beetje de rust en redelijkheid zelf. Deze man. Hij wilde van tevoren al niet te veel op ingaan op de wedstrijd. Het leidt natuurlijk alleen maar af, dit hele gedoe eromheen. Hij heeft ook gezegd dat de zaken los van elkaar staan. Het een gewone voetbalwedstrijd is. Het is triest wat er gebeurd is. Ook al is het jarenlang geleden. Maar hij zei, het is waanzin te zeggen dat dit meer dan een voetbalwedstrijd was. Ook met zoveel oorlog in de wereld wat we momenteel hebben. Natuurlijk herdenken we de veteranen die daarin zijn gestuurd. Maar goed, het is wel gewoon een voetbalwedstrijd. Dus ja. dat is een beetje
19: kan
21: de
19: ook
21: positie
19: zijn
21: van de bondscoach.
19: Omdat hij bang is voor de sancties. Want het was natuurlijk tegen de FIFA-regels.
21: Het was zeker tegen de FIFA-regels. Ik heb niet het idee, dat we vandaag niet veel gehoord, dat mensen echt heel bang zijn voor grote sancties. President Milei, ja, daar is hij weer, die heeft gezegd, nou, in het ergste geval krijgen we $30.000 aan boete van de FIFA. Nou ja, goed, het slaat niet terug op de diplomatieke relaties volgens hem. Die zijn hier niet mee geschaad.
19: Nee, die president, die Milei, die schijnt ook wel, dat is wel opvallend, juist weer gecharmeerd te zijn van de politieke stijl van Thatcher, die in 1982 verantwoordelijk was voor deze hele oorlog.
21: Ja, dat is een saillant detail wat vandaag de dag ook weer heel veel teruggekomen is, zijn uitspraken over Thatcher. Hij is een groot aanhanger van Thatcher, heeft hij in het verleden gezegd. Vanwege haar leiderschap, maar ook vanwege haar politiek, haar neoliberale agenda, inclusief het ontmantelen van de overheid, waar hij zo druk mee bezig is hier in Argentinië. Het zou zelfs zo zijn dat hij een foto van haar heeft in zijn kantoor. Nou, dat heb ik niet kunnen checken. Maar goed, het zijn wel markante uitspraken die deze dagen natuurlijk weer absoluut terugkomen.
19: Ja, tegelijkertijd zijn vice-president, Victoria Villarruel, die had er wel een andere toon op na, hè?
21: Ja, die ligt op ramkoers met de president, ook al zijn ze van dezelfde beweging. Maar ze heeft haar eigen politieke agenda, komt uit een oerconservatief en militair gezin. Dus kiest sowieso de kant van de veteranen en had voor de wedstrijd al gezegd, we spelen tegen illegale piraten, het is niet zomaar een wedstrijd, we moeten de indringers stoppen. Tot onze laatste adem zullen we ze terugvorderen, die eilanden, en ook na de wedstrijd. Heeft ze zich weer uitgelaten, posten ze een foto van de vlag en de spelers. En waarop ze zei, de Malvinas zijn Argentijns. Ze verboden ons hen mee te nemen op het veld. Maar ze vergaten dat wij de eilanden in ons hart en ons bloed met ons meedragen.
18: Ja. Arjen, is er nog voorzichtig gedacht voor misschien wel een disqualificatie van Argentinië?
22: Nee, nou, er werd wel op gezinspeeld vandaag in dat lagerhuisdebat vandaag. Een kleine oppositiepartij, de Liberaal-Democraten. Ja, die spraken van schandalige taferelen op het veld. En dan hadden ze het natuurlijk over dat spandoek. En zij willen dat de spelers die dat spandoek droegen geschorst worden voor de finale. Nou, ze wijzen ook op een precedent. Eerder werden twee Spaanse spelers geschorst toen ze na de gewonnen EK-finale van 2024 scandeerden dat Gibraltar, hè, ook een Britse kolonie, dat Spaans was. Nou, die twee spelers onder wie Rodri werden toen daarna geschorst. Nou, die straf zou ook toepasselijk zijn, zeggen de Liberaal-Democraten, op deze Argentijnse spelers.
18: Ja. De kranten waren ongetwijfeld vernietigend over Tuchel vandaag. Ja. Bungelt hij of kan hij gewoon door?
22: Ja, nou, de Times schreef net dat de Engelse voetbalbond vooralsnog vieraankant achter Tuchel bleef staan.
18: Ja,
22: maar goed,
18: precies.
22: De consensus is wel van de schuld van het falen van Engeland gisteren, ja, dat echt bij Tuchel ligt. Hè. Na die 1-0 voorsprong gingen ze op zijn defensiefs, hè, en daar zijn ze echt wel boos over. Hij was juist aangenomen om die stijl van Gareth Southgate, hè, zijn voorganger, om die te veranderen. Southgate was ook heel behoudend en defensief. Hè. Iedereen kon die EK-finale van 2021 nog wel herinneren. Toen de Engelsen heel vroeg op voorsprong kwamen, 1-0 tegen Italië. En vervolgens ging de deur op slot, they parked the bus, zoals de Britten zeggen. En vervolgens verloren ze ook die finale. Dat moest anders worden onder Tuchel, een meer aanvallende stijl. En wat we gisteren zagen, ja, dat was wat we al eerder hebben gezien onder Southgate. Dus daar is heel veel woede over. Ja, en op dit moment lijkt zijn positie veilig. Maar je weet nooit hoe dat gaat in dit land. Want als de tabloids bloed ruiken, hè, de schandaalpers en de messen geslepen worden, dan kan er heel vaak een stemming ontstaan en die druk zo hoog worden, ja, dat je dan toch bungelt. Nou, zover zijn we nog niet. Maar het zou me niet verbazen dat dat moment nog kan komen.
19: Ja. En Peter, heel kort. De finale komt eraan. Dit verhaal rondom die spandoek overschaduwt bijna die finale plek voor Argentinië. Hoe is de sfeer rondom de finale zelf? Zijn ze al zenuwachtig?
21: Nou, ik denk, ja, dat sowieso. En helemaal door in extase. Ik denk overigens dat het schandaal rond de spandoek dat wel gaat weg hebben de komende dagen. En dat alle aandacht zal gefocust zijn op de finale zondag. Nee, het land is er helemaal klaar voor. Het is helemaal door dolle. Mensen zijn hoge verwachtingen. Al snappen men ook wel dat het niet makkelijk zal gaan worden tegen de Spanjaarden. Maar goed, we zijn er klaar voor. Kom maar op.
19: We gaan het zien. Dankjewel voor de terugblik op gisteravond. Peter Schouten en Arjan van der Horst.
18: Ja, niet alleen voor de Engelsen, maar ook voor de Tour geldt. Na regen komt zonneschijn. En na zonneschijn komt regen, ook in Frankrijk.
1: Mon Dieu, quel son.
2: Oeh, ze voorspellen noodweer. Donkere lucht. Enorme onweersbui. Gitzwarte lucht. Noodweer. Oei. Vloek.
20: Ja, ach, niet te geloven, die man. Baptiste Vijstroffer, die zit in zijn eentje voor ons.
2: In één keer leek het wel alsof iemand de deur van de ijskast openzet. In één keer, boem.
20: Mooi om te zien hoe net Philips uit de auto even een bidonnetje pakt. Heel snel, vloek, pat hij hem te pakken.
2: Boem. Boem. Nu nog in droog weer.
20: Nee, dat denk ik niet.
2: Ja, het is gaan regenen in de afgelopen minuten.
20: Ja, Sebastian, ze rijden voor, maar ze hebben geen voorsprong. Peloton wil ze toch nog niet terugpakken. Geeft hij.

0: nog kan komen.
1: Ja. En Peter, heel kort. De finale komt eraan. Dit verhaal rondom die spandoek overschaduwt bijna die finale plek voor Argentinië. Hoe is de sfeer rondom de finale zelf? Zijn ze al zenuwachtig?
2: Nou, ik denk, ja, dat sowieso. En helemaal door in extase. Ik denk overigens dat het schandaal rond de spandoek dat wel gaat weg hebben de komende dagen. En dat alle aandacht zal gefocust zijn op de finale zondag. Nee, het land is er helemaal klaar voor. Het is helemaal door dolle. Mensen zijn hoge verwachtingen. Al snappen men ook wel dat het niet makkelijk zal gaan worden tegen de Spanjaarden. Maar goed, we zijn er klaar voor. Kom maar op.
1: We gaan het zien. Dankjewel voor de terugblik op gisteravond. Peter Schouten en Arjan van der Horst.
3: Ja, niet alleen voor de Engelsen, maar ook voor de Tour geldt. Na regen komt zonneschijn. En na zonneschijn komt regen, ook in Frankrijk.
4: Mon Dieu, quel son.
5: Oeh, ze voorspellen noodweer. Donkere lucht. Enorme onweersbui. Gitzwarte lucht. Noodweer. Oei. Vloek.
6: Ja, ach, niet te geloven, die man. Baptiste Vijstroffer, die zit in zijn eentje voor ons.
5: In één keer leek het wel alsof iemand de deur van de ijskast openzet. In één keer, boem.
6: Mooi om te zien hoe net Philips uit de auto even een bidonnetje pakt. Heel snel, vloek, pakt hij hem te pakken.
5: Boem. Boem. Boem. Nu nog in droog weer.
6: Nee, dat denk ik niet.
5: Ja, het is gaan regenen in de afgelopen minuten.
6: Ja, Sebastian, ze rijden voor, maar ze hebben geen voorsprong. Peloton wil ze toch nog niet terugpakken. Geef die mannen nou 2-3 minuten of zo, dan hebben we wat.
5: En we hebben weer een nieuwe variant op de Paul Sijksas aanmoedigingen. Polsexy, simpel en doeltreffend.
6: Lekker band, Vingegaard. Er gebeurt iets. Vuistroffer, hij begon de etappe met een solo vlucht. Werd toen bijgehaald door Caruso, Berger en Kostiuk. En die heeft hij 1-1 eraf gereden. En nu ramt hij over 2 verkeersdrempels.
5: Boem! Vloep! Het is niet zo adembenemend en zo super vlot als gisteren.
6: Nee, voor mij ook niet.
5: Het is waanzinnig onrustig.
6: Prachtig, de trein van Alpecin. Links komen ze nu.

0: Jeff, jawel.
1: Merlier wint zijn derde.
0: Wat een finish.
2: Zoepie, zoepie, zoep.
0: Ja, we bespreken de toch wat saaie etappe en het enerverende slot met oud-sprinteranalist Marcel Kittel. Marcel, goedenavond. Zullen we het eerst maar even over dat chaotische slot hebben? Waar zat dat nou in? Hoe kwam dat nou?
3: Sprintersfinale, denk ik dan. Iedereen is nerveus, iedereen wil winnen. En dan af en toe krijg je ook nog een valpartij in de strijd om posities. Je zei net een saaie etappe. Ik vond eigenlijk die laatste 30 kilometer helemaal niet meer zo saai. En zeker dan ook die laatste drie. Want daar zag je eigenlijk ook weer hetzelfde gebeuren zoals in de laatste dagen ook al in die sprintetappes. Die sprintersteams die hebben gewoon moeite om echt een lead-out neer te zetten met hun eigen team. Iedereen is eigenlijk, wat de sprinters betreft, dan een beetje ook verdeeld in het peloton. En moet het bijna in zijn eentje doen. En dan wordt gekeken naar de anderen. En dan valt toch iemand over het wiel van Gaviria in dit geval, valt over het achterwiel van Mechelen. In de hectiek en nervositeit. En dat is natuurlijk heel jammer. Willen we niet zien, maar gebeurt toch af en toe.
0: Ja, Gaviria eruit, hè, met een gebroken sleutelbeen.
3: Ja, heftig.
0: Ja, zonde. Een goede sprinter, vanzelfsprekend. Jij was ook een goede sprinter. Misschien ben je het nog wel een weet je het zelf alleen niet, omdat je het nooit meer doet. Maar ik zag je vanmiddag op de televisie, zat ik naar de radio-uitzending te kijken. Toen zag ik je heel gebiologeerd naar het scherm kijken in die laatste fase. Waar kijk je dan zo al naar?
3: Ja, er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. En ik denk dat iedereen, alle kijkers thuis, dat ook voelen. Of dan denken van, wat doen ze toch allemaal? Ja. En ik kijk dan natuurlijk ook nog een beetje door mijn verleden met andere ogen daarna. En dat is natuurlijk leuk om te zien hoe bewegen dan die sprinters door het peloton. Wat doen die teams en is dat eigenlijk goed? Hè? Wat hebben ze voor strategie en wat willen ze bereiken? Dat vind ik eigenlijk heel erg interessant dan juist bij een sprint.
0: Ja, nog interessanter eigenlijk dan de sprint zelf, de voorbereiding.
3: Ja, de voorbereiding is denk ik, je wil natuurlijk jouw sprinter positioneren. En bijvoorbeeld heb je dan een sprinter zoals Olaf Kooi. Die zit in een ploeg met Paul Sijksas. Dus die Kooi die heeft maar twee man voor een lead-out. En die moet dan tegen

0: een Philipsen sprinter die met 4 of 5 man in de sprinten eigenlijk aan zijn voorbereiding gaat beginnen. Dus het is van begin aan niet helemaal eerlijk, maar toch willen ze allemaal winnen. En ja, daardoor ontstaat een ja, echt interessante dynamiek ook in een sprint.
1: Uiteindelijk leidt het tot de zege voor Tim Merlier, de 3e zege voor hem. En verslaggever Han Kok durft hem wel aan.
2: Tim Merlier, je bent de beste in de Tour.
3: Ja, ik zal het maar aanvaarden. Dank u wel.
1: Ja, onder de sprinters natuurlijk. Geen spel tussen te krijgen, toch, Marcel?
0: Ja. Nou, hij mag natuurlijk trots op zijn prestatie zijn. En dat is hij denk ik ook. Maar ja, ik denk dat hij... Ja, je hoort het misschien ook soms een beetje bij hem. Hij is denk ik ook echt moe. En je hebt het ook deels in die moeilijke etappes gezien. Zeker na de rustdag die ze hadden. Dus vandaar denk ik ook een beetje zijn... Ja, terughoudende reactie.
1: Ja. Je noemde Olaf Kooi net al. Hij werd weer tweede. Hij zat er weer dichtbij. Had er nou meer ingezeten voor hem vandaag?
0: Ik denk vandaag niet. Want hij mag denk ik ook best blij zijn dat hij überhaupt nog zover in de finale kon komen. Want eigenlijk had hij best wel veel dingen in de laatste 500 meter nog op te lossen. Hè? Want hij zat ineens ergens in het midden van het sprintbolletje en heeft hij niet echt zijn weg kunnen vinden meteen. Dus hij moest andere renners volgen. Dan komt op het laatste moment toch nog een gat open en daar kan hij doorheen duiken en zit dan 50 meter voor de finish eigenlijk met een vrije baan. Maar dan is het al te laat en kan die niet meer die snelheid opbouwen die Merlier lang heeft opgebouwd.
1: Ja, maar eigenlijk zeg je dus van dat het teleurstellend is dat hij weer tweede wordt. Is het eigenlijk heel knap dat hij weer tweede werd?
0: Precies. Ik vind het heel knap. Wat ik eerder al zei, hij heeft eigenlijk een heel klein lead-out maar waarmee hij het moet doen. Hij is nog een extreem jonge renner. Hij doet nu zijn eerste Tour de France. Heeft al een etappe gewonnen. Is nu 2 keer tweede geworden. Ja, ik ben echt onder de indruk van hem. En het kan eigenlijk alleen maar beter worden ook in de toekomst.
4: Ja. Even de top 3 afmaken. Philipsen kwam er net niet aan te pas. 3e dus. Daar kon hij wel mee leven. Maar het leek toch wel even zijn kant op te vallen met het perfecte treintje links van de weg. Wat ging daar nou mis? Want dat heb je ook gezien ongetwijfeld.
0: Ja, ik vond het sowieso heel indrukwekkend. Ze kwamen dus met 4 man plus Philipsen in die laatste kilometer. En ze begonnen ook vlak voor die laatste kilometer om op te schuiven. En hebben dan de leiding heel knap genomen. Als team hebben die lead-out gedaan voor Jasper. Het ligt niet aan de lead-out die hij kreeg. Hè. Ook Mathieu van der Poel heeft op het einde nog die laatste 200 meter voor hem echt veel snelheid opgebouwd. En dan neemt Philipsen het over en hij heeft op dit moment gewoon niet de benen, niet het tempo wat je nodig hebt om een Merlier te verslaan. En dat zie je heel duidelijk ook hoe hij beweegt op de fiets. Dat is helemaal niet soepel. Hij probeert zijn fiets bijna kapot te trappen, vind ik. Maar hij kan het dus niet omzetten in snelheid. En dat, daar baalt hij denk ik zelf ook enorm van. Maar op dit moment is het gewoon niet anders.
4: Ja, nou laten we even naar hem luisteren. Want de collega's van de VRT, die hadden het er met hem over.
5: Zijn er woorden om te omschrijven hoe jij je nu voelt?
6: Hoe bedoel je?
5: Een winnaar die het niet kan afmaken. En je zat op de goede plek, denk ik. Hè?
6: Ja, we hebben gedaan wat we konden. Ik denk dat er mij niks te verwijten valt. De ploeg valt er niks te verwijten. Ik denk dat ik een supergoeie sprint draai. Natuurlijk kan je de concurrentie niet inschatten. En als die sterker zijn, dan moet je daar vrede mee nemen.
4: Ja, de absolute wil om te winnen, dat hoor je hier niet in. Dat zei je ook al, hè? De manier waarop die op zijn fiets zit.
0: Ja, nou, ik denk wel, hij wil natuurlijk niet 3e worden. Daarvoor is het niet gekomen. En daarvoor heeft hij ook al veel te veel grote wedstrijden, monumenten en nog zeker ook toeretappes gewonnen. Maar op dit moment lukt het hem niet. En ik denk dat dit een probleem is. Dat heb ik eigenlijk al in het begin van het seizoen bij hem gezien. Hij heeft die snelheid van een jaar geleden bijvoorbeeld niet in zijn benen op dit moment. Ik denk dat heeft iets te maken met seizoensopbouw. Ook een grotere focus op de klassiekers. En misschien licht verschillende training als je dat vergelijkt met de laatste jaren. Dus het komt weer goed. Hè? Hij is zeker nog snel. Alleen op dit moment is hij niet de snelste sprinter in de Tour.
1: Dan nog even naar die andere Nederlander, Huub Arts. Hij is niet fit, maar best tevreden.
7: Ja, ik voel me echt niet goed. Ik voel me nog wel slechter dan gisteren.
8: Nog slechter?
7: Ja, ik heb heel weinig geslapen. Dus ik hoop gewoon dat ik nu goed herstel en de Parijs kan halen. Maar ja, als je toch zo dichtbij zit, dan ben je een klein beetje aan balen. Maar ik denk als ik begin van de Tour had gezegd dat ik een keer tiende zou worden in de massasprint, dat ik er ook blij mee zou zijn. Dus als je het zo bekijkt, dan heb ik het wel goed gedaan.
1: Ja, weer een top 10 voor hem dus. Als je dit hoort, denk je dan dat hij Parijs gaat halen?
0: Nee, ja, nou, het klinkt wat mij betreft best wel negatief. Ja. Dus ik heb geen idee wat er nu precies aan de hand is. Als hij ziek is, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig. Want nu begint de Tour pas. Maar ik hoop dat hij, dus een nacht met goede slaap gaat hebben vanavond. En dat hij dan in de komende dagen nog ook echt kan laten zien hoe goed hij is. Want hij heeft het goed gedaan. Hè? Hij is denk ik ook een beetje onverwacht. Nu zit hij in de finales. Heeft daar ook zijn snelle benen laten zien. Dat was zeker ook voor hemzelf een verrassing. Maar zo langzaam gaat hij ook daar een beetje aan wennen. En ik denk dat hij stiekem daar ook steeds meer zijn plezier in die eindsprints gaat vinden. Dus het zou heel erg jammer zijn als hij nu moet afstappen, bijvoorbeeld ook.
4: Goed, en dan de redder van de dag.
8: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
9: Oh, and this is true.
10: De renner van de dag.
11: Extraordinair nummer Thomas Vauclair.
4: Ja, Marcel, een opmerkelijke keuze, want het is een renner die nog geen renner is. Leg uit.
0: Nee, ik heb gekozen voor kleine Jules, de zoon van Tim Bellier. Die we vandaag allemaal hebben gezien op tijdens het interview na de finish. Toen heeft Tim Bellier hem gewoon meegenomen achter backstage. En heeft daar zijn interview gedaan. Dat heeft hij zelf ook aangegeven, dit moment even met zijn zoon te delen. Hij vond het heel erg leuk. We hebben hem daarna nog gezien na de podiumceremonie, hoe hij nog even op de foto ging staan samen met Tadej Pogacar. Pogacar heeft ook nog een handtekening gezet op de trui van Jules. Dus allemaal leuke momenten. En ook, dat is ook denk ik heel belangrijk voor zijn band. Wat hij met zijn vader heeft. Dus ik denk als hij straks die foto's weer terugziet van toen in de Tour 2026. Dan is hij zeker heel erg trots op zijn vader. Ja.
4: Je zei na de podiumceremonie, hij mocht zelfs mee het podium op.
12: Merlier Junior is up on the podium too.
13: I love that in a little jersey, quite adorable. This will be amazing footage to watch back when Jules is a little older.
4: Ja. Mooi toch? Merlier Junior, toch?
1: Zeker, heel schattig. Morgen de langste etappe van de Tour. Een flinke aanloop, een heuveltje en een berg. Wie is jouw favoriet voor morgen, Marcel?
0: Oh, dat vind ik heel erg moeilijk. Dat is dus een vraag van, gaan we een hele grote breakaway zien of gaat het Pogacar zelf doen? Ik denk dat morgen wel van alles kan gebeuren. Ik verwacht eigenlijk niet dat die grote teams zoals UAE meteen controle nemen. Dus en Ben Healy en Kasper Asgreen, dat zijn dit soort mannen voor morgen. Quinn Simmons. Ja. En Vacek van Lidl Trek, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: We schrijven ze op. Marcel Kittel, dankjewel.

0: Nieuwhoorn Dinner Party.
1: NPO Radio 1.
2: Iets na 9:30, een kort NOS-journaal met Robert Baltus.
3: Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Festival Tomorrowland hield een pop-up event in Brussel. Maar sommige mensen genoten van de vooruitblik, was er ook kritiek. Het festje werd vlak voor het Oxy-gebouw gehouden, de plek waar dinsdag 6 mensen omkwamen bij een brand. Jeugdbeschermingsorganisatie SAFE heeft de afgelopen jaren tegen de regels in jongeren in een jeugdzorgtraject in Spanje geplaatst. De organisatie had niet de verplichte toestemming van de Spaanse autoriteiten. Zelfs toen de Nederlandse rechter deze werkwijze afkeurde, plaatste SAFE daarna nog kwetsbare jongeren in Spanje zonder toestemming. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Op 17 juli 1963 werd in Finland Matti Nykänen geboren. Later een succesvol schansspringer die meerdere keren Olympisch kampioen en wereldkampioen werd. Het was ook een dag waarop het redelijk maar koel weer was. Droog en zo'n 16 graden gemiddeld. Een kilo aardappelen kostte 24 cent. En voor koffie moest je 2,93 gulden neerleggen. Maar het was natuurlijk vooral de dag dat voetbalclub Telstar werd opgericht. Een fusieclub voortkomend uit Stormvogels en VSV. En gisteren vierde de Eredivisieclub haar 63ste verjaardag. En dat werd gevierd met onder meer een boek, Voor Altijd 63. En de schrijver van het boek is Milo Lambers. En die is hier. Welkom.
5: Ja, het is morgen, hè?
0: Het is morgen. Excuus, ik zei gisteren, corrigeren. Maar het moet morgen zijn. Maar het is een bijzonder boek. Het is een heel mooi boek.
5: Dank je wel.
0: Met veel mooie foto's. En Voor Altijd 63, ja, dat 63 komt er groot uit op de voorkant. En dat cijfer, dat staat er niet zomaar op, hè? Vertel.
5: Nee, het is het oprichtingsjaar en er zijn natuurlijk wel meer clubs die een bijzonder oprichtingsjaar hebben. Maar voor Telstar geldt dat nog wat extra, want VSV en Stormvogels, je zei het al, daar is de club uit voortgekomen in 1963. Jaren later was de club in zwaar weer in 2001 en toen is de club eigenlijk teruggefuseerd met Stormvogels en werd het Stormvogels Telstar omdat ze samen de jeugdopleiding gingen runnen. En toen werd ook het logo aangepast en dat werd weer een vogel. En dat vonden Telstar supporters niet leuk en zeker niet omdat ook het oprichtingsjaar van Stormvogels werd gebruikt.
0: Oh ja.
5: En toen is de beroemde supporter Peter Zoontjes, beter bekend als Jomanda bij Telstar, die is toen in de 63ste minuut elke wedstrijd met de vlag met het originele Telstar logo gaan lopen.
0: Echt als een soort protest, hè?
5: Ja, ja.
6: En voor de tribune gewoon, op zo'n vlaggenstok.
5: Klopt, ja. Ja. Hij heeft dat meer dan 20 jaar volgehouden bijna.
0: In de 63ste minuut?
5: In de 63ste minuut, onder gejuich van de supporters.
0: Misschien moeten we nog even uitleggen, hij heet Peter Zoontje of heette zo. Maar je zei al, beter bekend als Jomanda. Wat voor verhaal zat daarachter?
5: In 1994 was Nederland in de ban van de gebedsgenezer Jomanda. En hij had een billboard, zoals hij dat zelf noemde. Eigenlijk een spandoek had hij meegenomen. Daar stond op, door Jomanda ingezegend, Telstar AZ 2-1. Nou, je raadt het al, in de allerlaatste minuut werd het 2-1. En vanaf die dag heette Jomanda.
0: Geweldig. En zo werd er werd ook gescandeerd, toch? Jomanda vanaf de tribunes.
5: Ja, zeker. Ja.
6: Hoe heb je het boek opgebouwd, want je hebt zoveel materiaal. Je moet toch een bepaalde lijn moet je gaan volgen? Of is het nou juist weer des Telstars om er totaal geen lijn in aan te brengen?
5: Nou, het zijn sowieso 63 hoofdstukken.
6: Zeker en losse verhalen, hè?
5: Ja, losse verhalen. Dus ik heb ervoor gekozen om wel een beetje chronologisch. Ik begin eigenlijk met Frans van Essen. Een man die jarenlang bij Telstar heeft gevoetbald en eigenlijk vanaf vanaf zijn jeugd al bij Sportpark Schoneberg kwam. En hij heeft eigenlijk alles meegemaakt. En dan begin ik met dat hij op plein 1945 in IJmuiden staat bij de huldiging van Telstar dat net gepromoveerd is vorig seizoen. En dan blikt hij eigenlijk terug op zijn hele jeugd en zijn leven op Schoneberg. En dat is het begin van het boek. En vanaf daar nemen we eigenlijk een duik in het verleden en gaan we zo vanaf de jaren 60, 70 naar de huidige tijd.
6: Ja, ik ben er ook wel eens geweest. Meerdere keren ben ik er geweest. En op een of andere manier, ik hoop dat jij dat kan uitleggen, je wordt gewoon gegrepen door die club.
5: Ja.
6: Op het moment dat je binnenkomt, dan zit die club eigenlijk, zeker als je de eerste keer daar komt, dan zit die club al een klein beetje in je hart. Is dat uit te leggen aan iemand zoals ik?
5: Ik denk dat het een beetje komt doordat professionaliteit en successen heel lang buiten de deur zijn weten te houden.
6: Dat is niet echt een doelstelling bij de meeste.
5: Nee, maar dat zorgt er wel voor dat de mensen die er dan komen, die zijn heel loyaal. Want die komen niet voor de successen. Het is niet zo dat ze meteen weer weg zijn na een paar slechte wedstrijden. Nee, ze zitten er jarenlang. Dus daardoor ontstaat er een bepaald cultuurtje. Een cultuur waarin mensen zichzelf kunnen ontpoppen. Zoals bijvoorbeeld Jomanda.
7: Of Tante Dikkie komt ook in je boek voor.
5: Zeker,
7: als echt een voorbeeld van die loyaliteit.
5: Nou, dat kan je wel zeggen. Die vrouw die is ver in de 80 en die staat nog steeds alle sponsoren welkom te heten in de businessruimte. Of ze geeft de spelers voor de wedstrijd nog even een kus op de wang. Ja, dat heb je niet bij Ajax of bij PSV.
7: Nee. Ik las dat Telstar ook de eerste club was met kipsaté.
5: Ja, dat klopt. Laat je niet bedotten, neem saté van Leen Otten.
7: Klinkt heerlijk. Maar dat was dus echt uniek.
5: In die tijd was dat nog nergens te krijgen. En zeker in het betaalde voetbal werd dat een beetje beroemd. Toen Louis van Gaal weer eens bij Telstar was, zei hij van wat heb je gemist aan Telstar? Ja, de saté van Leen Otten.
6: Ja. En de frikandel XXL.
5: Absoluut, ja. Dat is natuurlijk ook een verhaal.
6: Ja, nou ja, dan moeten we nu het verhaal ook vertellen. Ook. Ik dacht dat bij de Kuip was, dat je daar...
5: Nou, dat is wel leuk dat je het zegt, want Joost Broekman die had altijd een snackcar bij het stadion. En daar verkocht hij de frikandel XXL. En op een gegeven moment had Telstar keuze gemaakt om die snacks zelf te gaan verzorgen. Nou, supporters waren laaiend, want de frikandel XXL die moest blijven. En allemaal protestacties. Op een gegeven moment zijn ze bij Vee in de studio geweest. En,
6: bij wie?
5: Bij Voetbal International.
6: Oké. Okay. Oh, ja.
5: En hebben ze daar ook frikandellen voor Johan Derksen en Co. Gebakken. Ja. Dus dat werd helemaal een hype. Maar ja, bij Telstar was hij helaas niet. En bij Feyenoord hebben ze hem toen ook een tijdje verkocht.
6: Ja. Ja. Ja, maar goed, ze zijn er dus nog. Maar dit zijn heel veel, het zijn dus 63 verhalen. Maar je had er waarschijnlijk 6300 en je had heel erg moeten schrappen, kan ik me zo voorstellen.
5: Zeker.
6: Als je er nou een favoriet verhaal uit zou moeten halen, wat is dan het verhaal dat toch wel...
5: Dan kies ik toch voor een wat minder vrolijk verhaal. Omdat ik vind dat ook bij Telstar hoort. De tragedie zit ook wel in het boek. Er zijn gewoon een paar verdrietige verhalen. Verdediger Brian Tevreden, die zijn dochtertje verloor toen hij aanvoerder was. Die was 2 jaar oud. Luciano van den Berg is omgekomen nadat hij 2 wedstrijden voor Telstar had gespeeld bij een verkeersongeluk. En Florian Vient, dat is de keeper die bij de SLM-ramp helaas is gestorven. En dat verhaal heeft zoveel indruk op mij gemaakt, omdat iedereen die ik daarna vroeg, voetballers, hij is in 1989 gestorven. Ja, dan zie je gewoon dat verdriet nog. En hoeveel indruk die man op hun heeft gemaakt. En hij was ook heel erg geliefd als speler. En iedereen zegt ook, dat was een beer van een keeper. Die was echt wel naar de Eredivisie gegaan. En misschien nog wel hoger.
6: Maar een beer met een groot hart.
5: Ja, zeker. Een wit hart.
7: Spreekt daar dan ook dat familiegevoel bij zo'n club? Spreekt dat je dan vooral aan? Of raakt dat je ze vooral?
5: Ja, dat denk ik wel. Wat ik zeg, zo'n Tante Dikkie en Jomanda, dat draagt bij aan het familiegevoel.
7: Ja, en om elkaar heen staan, dus als je bij zo'n groot verlies.
5: Ja,
7: is er een club die je, want dit is een unieke club in Nederland, zeg je eigenlijk. Is er een club in het buitenland die je hiermee kunt vergelijken?
6: Want je bent een groundhopper, hè?
5: Ja, dat klopt.
6: Dat wil zeggen dat je heel vaak van stadion naar stadion gaat overal in Europa.
5: Ja, ik ga volgende maand weer naar Berlijn om wat obscure Duitse clubs te bezoeken. Maar inderdaad, ik ben eigenlijk tijdens al die voetbalreizen, ik ben in meer dan 100 stadions geweest in Europa, ben ik nooit een club tegengekomen dat ik denk, dat is echt het Telstar gevoel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vismandjes als scorebord. Dat gebeurt echt al voordat Telstar bestond bij VSV en Stormvogels. Ja, dat heb ik bij geen enkele club ben ik dat tegengekomen.
7: Nee, dus het zijn eigenlijk, zo noem je het ook in het voorwoord 63 redenen om van Telstar te houden. Leg dat eens uit.

0: Wat is dat dan, als je het nou in één zin moet samenvatten? Wat is dan het bijzondere eraan?
1: Nou, ik zeg wel eens, van Telstar is net als het echte leven. Ik vind het zo mooi dat het gaat niet om de successen. Dus het gaat om de verhalen die we nu aan elkaar vertellen. Over de vriendschappen die daar voor het leven worden gesloten. En ook voetballers die er gewoon heel vaak heel lang hebben gevoetbald. En dat zegt natuurlijk ook wel iets. Ja. Wat het gewoon... Ja, ik vind altijd een mooie benaming, een eigenzinnige volksclub. Dat is eigenlijk wat Telstar is.
0: Robert en ik hadden het vooraf over, nou, misschien wel even de meest opvallende verhalen uit het boek. De veldbestormers.
1: Ja.
0: Er staan ook prachtige foto's bij in het boek. Vertel eens, wie waren dat en wat deden ze?
2: Perfect uitgevoerde sliding overigens.
1: Keeper Gert Bals.
2: Oh, Gert Bals was het, ja.
1: Stuy die speelde toen nog bij Telstar.
2: Ja.
1: Maar dat was halverwege de jaren 60. En toen waren er twee supporters van HFC Haarlem, de grote concurrent. En die Haarlem speelde uit en zij dachten, nou, dan gaan we naar Telstar. En het was zo druk dat mensen gewoon tegen de boarding aanzaten. Allemaal kinderen, zijn ook schitterende foto's van. En daar zaten die jongens tussen. En op een gegeven moment zeggen ze tegen elkaar van, zullen wij anders nog even een doelpuntje maken? En ze rennen het veld op.
0: We waren helemaal nuchter natuurlijk.
1: Daar doen de verhalen, lopen daarover uiteen. Mm-hmm. Maar dus ze denken van, we gaan het doen. Maar die keeper, Gert Bals, die denkt, ja, straks dan telt dit doelpunt wel. En Ajax was nog in de race voor het kampioenschap. Dus die stort zich op die bal. En een van die twee jongens, die heeft altijd gezegd van, ik heb er spijt van dat ik die bal niet heb overgepaasd naar mijn maat, want dan had die de doelpunt kunnen maken. Oh, ja.
2: Maar je ziet ook op die foto die sliding van die ene jongen.
1: Ja.
2: En dan zie je die andere jongen daar ook lachend in zijn pak,
0: met de strotten
2: op de rand van de 16, staan kijken van wat er gebeurt. Het is echt alsof ze spelen tegen een team dat helemaal in pak speelt.
1: Ja, ja.
2: Het lijkt bijna AI, zei ik in voor de uitzending.
0: Geweldig. Je noemt Haarlem al even. Die liefde voor Telstar, die was er in eerste instantie niet direct, hè? Alleen maar voor Telstar, omdat die rivaliteit er was. Is die rivaliteit nu weg, nu Haarlem niet meer bestaat, en is het dus met z'n allen voor Telstar?
1: Nou, ik was laatst bij het oude stadion van Haarlem. Daar speelt nu Haarlem Kennemerland. En daar is ook een kinderdagverblijf. En daar zag ik dus een jongetje in een Telstar-shirt lopen. En dat vond ik
0: wel mooi. De nieuwe generatie.
1: Ja, want voor de nieuwe generatie in Haarlem zegt dat natuurlijk helemaal niks. Haarlem, dat ooit een voetbalclub is geweest.
2: De enige emotiteit is volgens mij wel met Almere City op een of andere manier.
1: Klopt, ja. En met AZ.
2: En AZ ook.
1: Ja.
2: Maar waar komt dat met Almere City vandaan?
1: Ik geloof dat er een aantal supporters van Haarlem destijds zich hebben aangesloten bij Almere. En dat daarom dat een reden was voor Telstar om een beetje te ageren tegen Almere.
2: Ja.
1: En er zijn ook wel wat mooie wedstrijden geweest tegen Almere, hoor, waardoor die sportieve rivaliteit er ook wel is.
2: Ja. Is er een... je hebt Mr. Ajax, je hebt Mr. Feyenoord, je hebt Mr. Utrecht, hè, Leo van Veen, kort geleden overleden. Is er een Mr. Telstar?
1: Er zijn er twee.
2: Oh.
1: Ja, dit is een gevoelige kwestie.
2: Vandaar ook twee waarschijnlijk.
1: Ja. Officieel wordt aangenomen dat het Frank Korpershoek is. Die heeft alle wedstrijden bij elkaar, heeft hij 400 wedstrijden in het wit gespeeld. Uh-huh. Tussen 2006 en 2021 geloof ik. Maar Fred Bisschot, die heeft er 401 gespeeld in de jaren 60 en 70.
2: Is die man van dat Messi-incident?
1: Van het Messi-incident, ja. Maar een aantal van die wedstrijden, zes, het zijn intertoto-wedstrijden. Telstar heeft ook nog Europees gespeeld. En die intertoto-wedstrijden, die waren in die tijd niet helemaal officieel, want die werden niet georganiseerd door de UEFA. Dus is dat... Ja, moet je die dan meetellen of is dat gewoon een vriendschappelijke wedstrijd?
2: Ja,
0: oh, dit klinkt echt als een eeuwige discussie.
1: Precies. En dat scheelt dus ook maar één wedstrijd. Ja.
2: Ja, even voor alle helderheid. Dat mensen denken, een mesincident. Hij deed niks met een mes, maar hij kreeg vanuit het publiek een mes naar zich toe gegooid.
1: Tegen FC Groningen in de nacompetitie. Ja, ja.
2: Maar dat heeft hem niet een extra status opgeleverd op een of andere manier. Nou, dit is gebeurd.
1: Ja, het is natuurlijk wel een hele stoere fan nog steeds. Hij is ver in de 70, maar... Ja, dat hij dan een mes naar zijn hoofd gegooid krijgt. Ja, dat doet wel wat.
0: Maar die ander, Korpershoek, dat is ook een cultheld. Die heeft zelfs een eigen luchtje, begreep ik.
1: Ja, ja, Frankie number 6. Ik heb hem nog steeds thuis.
0: die is echt speciaal voor hem als ster van Telstar ontwikkeld.
1: Ja, Ja, in de afgelopen 15 jaar heeft Telstar een aantal ludieke acties gedaan. Onder aanvoering van oud-voorzitter Pieter de Waard.
2: In de coronatijd met name ook heel veel.
1: Ja, ja, zeker. Dit was ook in de coronatijd. Ja. Om toch een beetje, ja, de resultaten waren er niet naar. Dus dan wilden ze zich op een andere creatieve manier onderscheiden van de andere betaald voetbalclubs.
2: Ja. En dan op de laatste dag van deze competitie in de 63ste minuut veilig spelen?
1: Ja, het was volgens mij de 96ste minuut.
2: Nee, maar ik heb het over het komend seizoen.
1: Oh, komend seizoen. Ja, ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ik leef al anderhalf jaar in een droom, want ik had dit echt nooit durven dromen. En als we dan nog een derde seizoen eraan vast kunnen plakken, dat zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Ja, wat verwacht je ervan?
1: Ik denk dat het heel lastig wordt. Tegelijkertijd heb ik veel vertrouwen in technisch directeur Hofstede, Peter Hofstede en de nieuwe trainer Henk Brugge. Ik denk dat ze hebben bewezen dat ze met weinig middelen toch iets neer kunnen zetten. Dus ja, laten we het hopen. En het hele stadion staat er natuurlijk achter. Het is nu allemaal alweer uitverkocht.
2: Ja, mooi.
0: Mooi, wordt een mooi seizoen. En morgen wordt dus het boek gepresenteerd. En viert Telstar die mooie 63ste verjaardag. Veel plezier alvast en bedankt voor je aanwezigheid. Milo Lambers.
1: Graag gedaan.

0: Years and Years en King.
1: Dit weekend won zanger Siep van der Ploeg in Spanje 3,8 kilometer. Hij fietste ook nog eens 180 kilometer. En vervolgens dacht hij, laat ik ook maar gelijk een marathon lopen. Dat deed hij, bij elkaar deed hij daar 11 uur en 30 minuten over. En daarmee verdiende hij een startbewijs, want het was niet zomaar, voor de WK Ironman op Hawaii, de triathlon. Siep, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Jongen. Wat heb je gedaan, ja, zeg? In Vitoria Gasteiz, dat ligt bij Bilbao in Noord-Spanje.
2: Ja,
1: ja, je moet tevreden zijn, dat kan niet anders. Want je hebt nu een startbewijs voor de WK. In de categorie 60-64, hè, geloof ik, hè?
2: Ja, in mijn age group 60-64 ben ik inderdaad afgelopen zondag derde geworden. En ja, dan heb ik me gekwalificeerd voor Hawaii, voor Kona. Ja. En super tevreden natuurlijk. Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in de Groot Stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter. Dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden, dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn, maar het was genoeg die tijd.
1: Hoe doe je dat dan in die hitte? Want we hebben het natuurlijk in de Tour heel veel over. En dat ze zeggen, het is onmenselijk om te gaan fietsen in dat weer. Nou, jij gaat ook nog een keer lopen en fietsen.
2: Ja, het is inderdaad heel warm, maar ik had het geluk dat we in Nederland de laatste weken ook heel veel, dat het ook heel tropisch was. Dus ik heb steeds de laatste weken in die hitte heb ik getraind. En ik heb zelfs de laatste 4 weken op elke maandag als training een marathon gelopen in de warmte.
1: Elke dat is week?
2: Elke maandag.
1: Ben je gek?
2: Als training. Ja, dat moet gebeuren. Anders dan red je het niet. Je moet echt extreem lange... Ja, duurritten en duurlopen doen om in die extreme omstandigheden een beetje te kunnen presteren. Ja. En dat is mijn geluk geweest, want ik was een beetje de enige van mijn leeftijd die nog een soort van hard liep aan het eind.
0: Oh, de rest was
2: aan de wandelen, ja.
0: Nou kennen we je natuurlijk als zanger van de kast, hè, en sinds niet al te lang tijd ook van de scene. Dus dit is voor misschien veel mensen best wel nieuw dat dit ook nog allemaal in jou zit. Hoe lang doe je dit al?
2: Nou, ik doe het al. We zijn in 87, ik en mijn broer zijn in 87, hebben we de eerste triathlon gedaan. Dat was ooit in Sarruisterveen, een kleine triathlon. En dat was eigenlijk training voor de Elfstedentocht. We zijn allebei gek van die Elfstedentocht. En die had ik ook geschaatst in 86. En we moesten een goede training hebben. Toen dacht ik, nou, dat fietsen en dat lopen en het zwemmen, dat is misschien goed voor de schaatsen ook. Ja. Toen zijn we met triathlons begonnen. Die begonnen toen net een beetje. En toen zijn we begonnen. En daar hadden we redelijk talent voor. En dat zijn we eigenlijk altijd blijven doen. Ik als hobby. En mijn broer is zelfs in de jaren 90 nog... die heeft nog hele goede prestaties geleverd. Is ook nog een tijdje professioneel triatleet geweest. En die heeft nog steeds het Fries record staan. Van 8 uur en 14 minuten op de hele triathlon. En toen zeiden we tegen... Hadden we 2 jaar geleden een interview met Leeuwarden Courant. Over de sport en over de muziek. En wat zouden jullie nog graag nog een keer willen? En toen keken we elkaar aan. Toen zeiden we, nou eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, laten we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we hard gaan trainen.
0: Oh, ja.
2: En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60.
0: En spannender nog om of jij ook mee kon dus.
2: Ja, hij heeft me heel goed geprepareerd vorige week. En ik heb het ook gered. Dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk. Ja.
1: Maar, mag je dan samen meedoen aan de Ironman tegelijkertijd, laat ik het zo zeggen?
2: Ja, het is één wedstrijd. Er starten 5000 deelnemers, vrouwen en mannen.
1: Zo.
2: En die zijn allemaal gekwalificeerd, ergens op de wereld. Dat is in Japan geweest, of in Noorwegen, of in Spanje. Maar iedereen heeft zich dus gekwalificeerd met tijd of met plaatsing. En daar doen in mijn groep zo'n 100 atleten mee van over de hele wereld. En daar strijden we tegen elkaar.
0: Ja, en is dan de ervaring het doel op Hawaii zo'n triathlon doen? Of heb je ook nog echt een sportief doel?
2: Nou, het is vooral de ervaring om daar mee te kunnen doen. Maar natuurlijk wil ik stiekem ook wel proberen om bij de eerste 20 van de wereld te zitten.
0: Zo, daar ga ik nog wel een ambitie. Even
2: voor. Ja.
1: Hoeveel doen er mee?
2: Ja, zeker. Nou, in mijn categorie zo'n 100. Ja.
1: Ja. Ik zat me nog ik heb het over na te denken. Want je zei van, ja, in mijn categorie, bijna iedereen was aan het wandelen. En ik kon blijven rennen. dat je dan misschien op achterstand bent gezwommen of bent gefietst of wat dan ook. Of dat je dan aan dat hardlopen bent en dat je er dan de eerste inhaalt en dat tijdens de inhalen hoi en dan even doorlopen. En dan de volgende inhalen hoi. Dan krijg je toch alleen maar een kick van of zit je zo niet in elkaar?
2: Dat is ook, nee, maar dat is ook zo. Ik ben natuurlijk ook wel, ook in de muziek en zo vind ik het ook om een hit te scoren, vind ik ook te gek. Ik ben best wel prestatiegericht. Hm. Vooral vroeger met de Kast had ik dat heel erg. Van ja, je wil natuurlijk succes hebben. En dat heb ik in de sport ook wel. Toch wel proberen om ja, wat voorin te eindigen. En ik kwam als zevende van de fiets. En na het eerste rondje lopen, toen lag ik al derde. En toen op een gegeven moment zei mijn broer, dat was de enige die waar contact mee had. Hij zei, er was een Engelsman die zat achter mij. Hij zei, je ligt nog anderhalf minuut voor. Ren voor je leven. Nou, dat heb ik gedaan.
1: Heerlijk.
2: Ik heb er nog 7 minuten uitgelopen. Zo. In dat laatste rondje. Ja.
0: Hey, maar het is niet echt rock'n'roll dit, hè?
2: Nou, vind ik wel.
0: Ja?
2: Ik vind het ongelooflijk rock'n'roll. Want het heeft met zoveel doorzettingsvermogen te maken. En je komt dingen in jezelf tegen. Kijk, voor mij is dat sporten een uitlaatklep, maar het is ook heel veel inspiratie. De nummers die ik schrijf, dat begint eigenlijk bijna altijd met als ik aan het sporten ben. Of op de fiets zit, of aan het hardlopen ben. Mijn teksten schrijf ik vaak onderweg in mijn hoofd. Dus het heeft voor mijn gevoel, ik heb er ook een boek ooit over geschreven, sport en muziek. Het heeft heel veel met elkaar te maken. Het gaat om ambitie en passie.
0: Ja, nou, en dus naar het WK op Hawaii. Maar ook door ondertussen nog even het podium op. Over echte rock'n'roll gesproken met The Scene en andere projecten.
1: Wanneer is het eigenlijk, ja. Ironman?
2: 10 oktober.
1: 10 oktober. 10-10, yes. Heerlijk. Ik
2: succes.
1: Wens je heel veel succes, Siep. Dank je wel, Siep van de Ploeg. Bye bye.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: NPO NPO Radio 1.
12: 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder deze maand haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties, verlaten mijnschachten werden doorzocht. Het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien kunnen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Een einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het op langere termijn dan nog langer droog. Maar vanavond niet helemaal. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 1 vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht heb je een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.
14: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: NPO Radio 1. EO-NOS.
27: Langs de lijn en omstreken. Robert Meder en Hanno Jansen.
0: Welkom terug. Na 2 crashes haalt Red Bull de veelbesproken Macarena-vleugel van de bolide van Max Verstappen.
1: En verder beloven de Europese publieke omroepen dat ze atletes voortaan anders in beeld gaan brengen.
0: En we duiken in de muziek van de 2 finalisten van de 2K, Spanje en Argentinië.
1: Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
0: Het gaat dan echt gebeuren. Donald Trump gaat zijn eerste WK-wedstrijd bezoeken. Hij zal bij de finale van zondag tussen Argentinië en Spanje plaatsnemen naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat heeft het Witte Huis vandaag bevestigd.
1: En na de uitschakeling van Engeland op het WK zegt bondscoach Thomas Tuchel aan te blijven als bondscoach.
2: There's still a match to play and then there's of course then we keep on going for contract and until the home Euros and I'm looking forward to that. Even like now it's difficult to look that far ahead.
1: Ja, de Duitse komt op felle kritiek rekenen na zijn verdedigende wissels in de halve finale tegen Argentinië gisteravond. Maar zegt dat zijn contract gewoon tot het EK van 2028 loopt.
0: En de krant The Telegraph weet te melden dat ook de spelers onder Tuchel zijn tactiek niet begrepen. De spelers zouden verbijsterd zijn en niemand snapte wat hij deed, citeert de krant. Een anonieme bron rondom de selectie.
1: En de EBU, de European Broadcasting Union, heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om vrouwen bij het atletiek op een respectvolle manier in beeld te brengen. Daarmee moeten ongepaste beelden worden voorkomen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt na overleg met internationale topatleten.
0: Feyenoord heeft een nieuwe keeper. De 23-jarige Chark Ernst wordt overgenomen van Hertha BSC, dat op het tweede niveau van Duitsland speelt. Met het aantrekken van de Duitse doelverdediger reageert Feyenoord op het vertrek van Timo Wellenreuter. De club maakte zojuist bekend dat Wellenreuter voor 3 jaar heeft getekend bij het Duitse FL Wolfsburg.
1: En Alexander Büttler, tot slot, die blijft op een bijzondere manier langer verbonden aan Vitesse. Hij is natuurlijk een kind van de club en zal komend seizoen als speler en als assistent-trainer van hoofdcoach Rüdiger Rehm te bewonderen zijn in Arnhem. De oudspeler van Manchester United zegt trots te zijn. Hij kijkt ernaar uit om zijn ervaring over te dragen op het team, terwijl hij zich tegelijkertijd ontwikkelt als trainer.
0: Veel vragen over de toekomst van Max Verstappen op de persdag van de Formule 1 vandaag. Dit weekend wordt de Grand Prix van België gereden en de viervoudig wereldkampioen stond zodoende de pers te woord.
4: Is there any update you can give us?
5: No.
4: And what do you make of the speculation?
5: Nothing.
4: And do you have a date in mind?
5: No, there's nothing to say.
4: So full commitment to Red Bull 2020?
5: I said there's nothing to say. So...
4: Okay.
0: Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, zwijgzame Verstappen. Maar waarom is de toekomst van Verstappen vandaag zo'n hot item?
6: Nou, dat heeft alles te maken met zijn positie in de WK-stand. En de auto die niet zo geweldig is. En de fouten die erin zitten. Bijvoorbeeld die achtervleugel waar we het nog wel over gaan hebben. Mm-hmm. Verstappen heeft clausules in zijn contract. Als de auto niet goed genoeg is, dan heeft hij wel een doorlopend contract. Maar dan mag hij overstappen naar een ander slash beter team. En dus is hij aan het praten, aan het onderhandelen, aan het wikken, aan het wegen. Het gaat uiteindelijk ook gewoon om heel veel geld. Misschien zijn er andere teams die weer meer willen betalen. Misschien zijn er andere teams waar hij beter tot zijn recht komt, weer kan gaan winnen, want dat is ook lang geleden. Nou, die hele cocktail, daar gaat het over. Ja. En het is nogal een coureur. Het is niet zomaar een van de 22. Hè. Het is een viervoudig kampioen.
0: Ja, en hoe kijk jij naar al die geruchten? Denk je inderdaad dat het huwelijk tussen Verstappen en Red Bull snel voorbij zal zijn?
6: Er is echt geen pijl op te trekken. En je hoort het al aan hem. En mijn collega van de Telegraaf heeft vandaag even geturfd hoe vaak er vragen zijn gesteld aan hem. Over de toekomst. Dat waren er 12. Ik heb me er zelf ook 2 keer aan vergrepen. Want er was ook nog een Nederlandse mediasessie. Een kwartier na het fragmentje wat je hebt gehoord. Maar hij laat zich er echt niet inlokken. Collega van nu.nl vroeg van, heb je überhaupt in je hoofd wat je wil? Nee, daar ging hij ook niks over zeggen. Tegen mij zei hij, je kunt vragen blijven stellen, maar kap het toch af en dan ben ik er snel klaar mee. Nou ja, dan weet je het wel. Wat je ook probeert, je krijgt er niks uit. Het is wel een vervelend spelletje. En ja, het moet ook niet te lang gaan duren. Want uiteraard is wel duidelijk dat het team heel graag hem wil houden, maar ook heel graag wel een ja-woord wil. Het is alsof je heel graag iemand ten huwelijk wil vragen, maar nog liever gevraagd wil worden, of in ieder geval bevestigd wil worden in je liefde. Ze zitten een beetje met elkaar, terwijl ze al jarenlang bij elkaar wonen, ja, een beetje met elkaar opgeschreven van wanneer gaan we nou weer ja tegen elkaar zeggen. Terwijl ja, de nota bene een samenlevingscontract is.
0: Ja, en hij was toch ook wel weer positief over Red Bull. Hij noemde het zijn tweede familie.
6: Ja, maar dat heeft hij al 1000 keer eerder gezegd. Dus dat is een beetje een inkopper. Daar moet je ook niet te veel van verwachten. Dat zal hij ook, als hij ooit zegt, ik ga bij Ferrari, McLaren of Mercedes rijden, zal hij altijd zeggen, Red Bull heeft mij de kans gegeven. Dat is mijn tweede familie. Maar neem dat niet te letterlijk. Want ook een familie, dat weten we allemaal. Vroeg of laat neem je er toch een beetje afscheid van. Alleen heeft Verstappen wel altijd gezegd, ze hebben me de kans gegeven. En in principe eindig ik mijn Formule 1 coureur ook, mijn Formule 1 carrière ook bij dit team. Daar zit natuurlijk een klein lettertje, een kommaatje in. Want je kunt natuurlijk ook bij het team terugkeren nadat je eerst even naar Mercedes of McLaren gaat, of even een tussenjaartje neemt, of wat dan ook. Opties heeft hij in overvloed. Maar niemand weet wat hij gaat doen. En zelf wil hij het niet vertellen. En zegt hij ook nog, ik weet het nog niet zo goed.
1: Ja. Nou, laten we het dan over het weekend gaan hebben. Want ook over de auto van Verstappen is er toch wel nieuws. Kan jij dat toelichten? Wat is er aan de hand?
6: Ja, die vleugel, waar ik het al even over had, die vleugel, de achtervleugel, heeft hem 2 keer laten crashen. In de kwalificatie in Oostenrijk en in de race in Engeland. In Engeland kost het hem een podium. In Oostenrijk misschien wel pole position, of in ieder geval een start op de tweede rij. En het vertrouwen in die achtervleugel is weg. Dat is ook niet zomaar een achtervleugel. Dat is een achtervleugel van Red Bull die lijkt op de inmiddels veel besproken beruchte Macarena van Ferrari. He, die flip-flop achtervleugel, zeg maar, die roterende achtervleugel. Daar hadden ze een variant van gebouwd, van ontworpen bij Red Bull. En daar blijkt toch een kinderziekte in te zitten. Want die heeft hem 2 keer genekt doordat hij niet helemaal perfect sloot. Met blote oog bijna niet te zien. Maar daardoor werd Verstappen 2 keer dus passagier in zijn eigen auto. Daar was hij niet blij mee. Dat hebben we allemaal gemerkt na de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone. En dus heeft het team besloten, we halen die vleugel eraf. We gaan alles onderzoeken. En Verstappen zei, ze gaan het uitvogelen. Dat vond ik ook wel weer een mooie Verstappen-achtige manier om het uit te leggen. Ze gaan het dus uitvogelen. En die Macarena-achtige vleugel komt er pas weer op als ze zeker weten, niet alleen dat die werkt, maar dat die ook naar behoren werkt. En altijd naar behoren werkt.
1: Ja. Maar wat voor baat heb je er dan bij? Want ik begreep dat op Spa uitgerekend die achtervleugel dan weer goed van pas komt.
6: Ja, maar dat speelt hij dan nu weer down. Nu zegt hij, ach ja, de wereld zal er niet zo om veranderen. Misschien worden we iets langzamer. En ik denk dat je daarvan moet maken dat Verstappen gewoon denkt, joh, Ferrari is favoriet, Mercedes is favoriet. McLaren zal het zwaar krijgen met Lando Norris, de wereldkampioen, die 10 plekken naar achteren gaat, omdat hij nu al aan nieuwe onderdelen voor de auto toe is, die buiten de regels vallen. Dan krijg je een straf op de startopstelling. Dus Verstappen weet al, in principe zijn we het derde team. Een podium zou wel mooi zijn. Winnen, dat zou een klein wonder zijn. Dus ja, zo speelt hij dat spelletje een beetje mee. Ik denk dat je ervan moet maken, als je toch niet kunt winnen, dan maakt zo'n vleugeltje, zo'n 10e per ronde ook niet zo
0: klinkt
6: veel verschil.
0: Klinkt wel een beetje gelaten al met al.
6: Ja, maar hij klinkt het hele jaar al gelaten. En dat is wel typisch een geluid dat je op donderdag hoort. En op vrijdag ook nog wel een beetje. En dan gaat het meestal op zaterdag in de kwalificatie al iets beter. Soms ook niet. In Engeland ging het bijvoorbeeld voor geen meter. Dat hoor je dan ook meteen. Maar er zit doorgaans wel een stijgende lijn in zo'n weekend. Hij is op donderdag altijd een beetje een mopperkont. Zeker dit jaar, omdat het gewoon allemaal niet helemaal lekker loopt daar. Tegelijkertijd, als hij in Spa gewoon naar het podium rijdt, en dat kan best, als het allemaal mee zit, en ook nog als het hier een beetje gaat regenen, dan zul je hem zondag een stuk minder horen mopperen. Daar hangt het gewoon ook mee samen. Gaat het een beetje of gaat het niet? Wat dat betreft is het net een mens.
0: Ja, we gaan het allemaal volgen. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, dankjewel.

0: Alles wat die man met zijn stemband aanraakt verandert in goud, zo lijkt het wel. Bruno Mars en On My Soul.
1: De 12e etappe in de Tour de France mondde uit in sprinten. En dat betekent dat Olaf Kooi in de picture komt. Verslaggever Jan-Kees van der Kun volgt hem en zijn fans vandaag in Frankrijk. Vol spanning wordt er meegeleefd bij de bus van Decathlon. De finish nadert en ze zien daar dat hun sprinter in stelling wordt gebracht. Olaf Kooi. Maar hij kan het net niet afmaken. Opnieuw een tweede plaats voor de Nederlandse sprinter. En dan overheerst teleurstelling bij de bus en bij Olaf Kooi zelf.
2: Uiteindelijk, timed Alpecin denk ik best goed. En die komen met snelheid over links. En daar verliezen Kees en ik wat plaatsen. Maar toen maakte ik op 500 te gaan denk ik een inspanning om wat op te schuiven. En toen kwam ik een beetje in het bolletje terecht. En uiteindelijk moest ik wachten tot ik echt de ruimte had. En dat was wel te laat.
1: Maar bij die bus zijn er ook mensen die trots zijn. Het is een fanclub, hè?
3: Ja, zeker. Dat zijn wij zeker. We volgen hem al een week.
1: En u bent de tante van Olaf?
3: Klopt, ja.
1: En hoe is dat om met hem mee te reizen door Frankrijk?
3: Ja, dat is wel heel bijzonder, ja.

0: Alles wat die man met zijn stem hadden aanraakt verandert in goud, zo lijkt het wel. Bruno Mars en On My Soul.
1: De 12e etappe in de Tour de France mondde uit in sprinten. En dat betekent dat Olaf Kooi in de picture komt. Verslaggever Jan-Kees van der Kun volgt hem en zijn fans vandaag in Frankrijk. Vol spanning wordt er meegeleefd bij de bus van Decathlon. De finish nadert en ze zien daar dat hun sprinter in stelling wordt gebracht. Olaf Kooi. Maar hij kan het net niet afmaken. Opnieuw een tweede plaats voor de Nederlandse sprinter. En dan overheerst teleurstelling bij de bus en bij Olaf Kooi zelf.
2: Uiteindelijk timed Alpecin denk ik best goed. En die komen met snelheid over links. En daar verliezen Kees en ik wat plaatsen. Maar toen maakte ik op 500 te gaan, denk ik, een inspanning om wat op te schuiven. En toen kwam ik een beetje in het bolletje terecht. En uiteindelijk moest ik wachten tot ik echt de ruimte had. En dat was wel te laat.
1: Maar bij die bus zijn er ook mensen die trots zijn. Het is een fanclub, hè?
3: Ja, zeker. Dat zijn wij zeker. We volgen hem al een week.
1: En u bent de tante van Olaf?
3: Klopt, ja.
1: En hoe is dat om met hem mee te reizen door Frankrijk?
3: Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Maar ik ben niet alleen, hè. We hebben meer familie bij ons.
1: Wie is er nog meer mee?
4: Ja, zijn oom en nog zijn oom. En vader en moeder zijn er en vrienden zijn er. We zijn er met een hele club, zijn we.
1: De hele Olaf Kooi familie-fanclub.
4: Familie-fanclub, absoluut inderdaad. Ja. Super.
1: Hey, en nu zit het erop met de sprintkansen, hè?
5: Ja, ja, helaas. Dit is de laatste.
4: We hebben er vier gezien vanaf Bordeaux. Vaders en moeders die hebben gelukkig vanaf Po hebben het al gezien. Dus je hebt hem zien winnen.
1: Je hebt hem op het podium zien staan.
4: Juist, die waren erbij.
1: Waarom waren jullie er niet?
4: Ja, we gingen een dag later inderdaad. Echt, dat zei ik ook al inderdaad. En wij hebben hem één keer derde en twee keer tweede zien worden. Echt.
1: Oh, jullie mogen niet meer komen, denk ik.
4: hij blijft lachen als Jos ziet. Ja, hij blijft lachen.
5: Absoluut. Ja. Olaf zijn benen hebben in ieder geval gesproken dat hij het aan kan. Ja.
1: En zo denkt oud-topsprinter Caleb Ewan er ook over. Wie zijn eerste Tour rijdt en één etappe wint, heeft het hoe dan ook goed gedaan.
6: I think it's good. First Tour de France. It's a Tour de France with not so many opportunities. So, you know, he's up against a really tough field. You know, Tim Merlier's quick, Jasper Philipsen, Biniam Gomez. So there's a lot of good sprinters, not many opportunities. So I think he can be happy with the stage win. Of course he's going to want more.
1: Dat zal dan vermoedelijk volgend jaar pas weer zijn. Al weet je het nooit helemaal zeker.
2: Ja, lastig. Derde week is het altijd anders. En het gaat lastig worden om daar echt een sprint van te maken. Maar we gaan er wel voor.
1: Maar waarschijnlijk is het echt gedaan met de sprintkansen deze Tour.
6: Yeah, it's a bit disappointing for them that Paris isn't a guaranteed sprint as it used to be. So I'll be interested to see what a lot of guys do, like Tim Merlier, who will struggle in the mountains a bit more. Will he continue on till the end or will he stop? So I'm also curious to find out.
1: En dat is dan de vraag nu het klaar is voor de sprinters. Rijden ze wel door tot Parijs?
4: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet wat de plannen zijn, dat heb ik niet te horen.
1: Tuurlijk.
3: Ja.
1: Dat ik daar überhaupt naar aan twijfel.
3: Nee, niet aan twijfelen. Dat doet hij zeker. Ja.
6: I think most people want to finish the Tour de France, so we'll see what they do.
1: Ja. Gingen jullie ook nog door tot Parijs?
4: Nee. Wij gaan morgen.
1: En ook weer gewerkt worden.
4: Ja. Precies.
5: Misschien Parijs nog, maar dat zien we wel.
1: Tim Merlier was uiteindelijk Olaf Kooi net te snel af in de sprint. De Belg kwam als eerste over de streep. Fernando Gaviria heeft na zijn valpartij in de eindsprint de Tour moeten verlaten met een sleutelbeenbreuk.
0: Ja, vanavond iets bijzonders. Vanavond presenteerde het studententeam Project March van de TU Delft de nieuwste versie van een exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Er was een demonstratie vanavond en daarbij liet Daan van der Heijden zien hoe hij dus, ondanks zijn dwarslesie, door het robotpak zelfstandig kon lopen. En dat alles dankzij kunstmatige intelligentie, hersensignalen, u hoort het goed, hersensignalen, en een nieuw balanssysteem. Daan van der Heijden zelf aan de lijn. Goedenavond, Daan.
7: Goedenavond.
0: En als het goed is, hebben we de teammanager van TU Delft, Linda de Haan, ook aan de lijn. Ook goedenavond.
8: Hallo, goedenavond.
0: Hoe was de presentatie vanavond? Hoe ging het? Niemand omgevallen per ongeluk?
8: Nee, Daan is zeker niet omgevallen. Het ging echt heel goed. We zijn echt mega trots.
0: Ja, kun jij kort uitleggen wat een nieuw...

0: is aan dit pak?
1: Nou, elk jaar is er een nieuw studententeam en dat team heeft weer een nieuw doel. En ons doel dit jaar was eigenlijk om het pak te laten lopen zonder krukken met de piloot erin. En Daan heeft dus vandaag laten zien dat hij kon lopen zonder krukken. En dat is echt een hele grote milestone eigenlijk. En daarnaast hebben we ook kunnen laten zien dat als Daan denkt aan lopen, dat het exoskelet begint met lopen. Dus eigenlijk door hersensignalen te zien van Daan.
0: Dat is toch bizar?
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, als je dit gewoon in de kroeg tegen me had gezegd, had ik gedacht dat je te veel gedronken had.
1: Nou, ik kan je vertellen, dat is niet het geval hoor. Geen zorgen.
2: Daan, hoe was dat voor jou?
3: Ja, het was ontzettend bijzonder. Überhaupt het gewoon opstaan. Dat je meteen gebalanceerd staat en je handen meteen vrij hebt. En daarna gewoon meteen kan gaan lopen en dat het gewoon gebalanceerd is. Het is echt ontzettend bijzonder.
2: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee dingen. Hè? Dus zonder krukken.
3: Ja.
2: En dat je door dat eraan te denken dat pak dan in beweging komt. Misschien moeten we toch wel even aan Linde vragen hoe dat nou precies werkt.
1: Ja, nou, dat gaat zeker niet vanzelf. Dit is het resultaat van heel hard werken en heel veel trainen. Mm-hmm. Want Daan heeft heel vaak een hersenkap op gehad.
2: Ja.
1: En dan ging hij kijken naar een stoplicht. En als het stoplicht op groen stond, dan moest hij gaan denken aan lopen. En bij rood helemaal niet. En met al deze data, die hebben we verzameld. En daarmee hebben we eigenlijk een model gemaakt. Die dus herkent wanneer Daan denkt aan lopen. En met behulp van de AI kunnen we dat nu goed herkennen.
2: Ja.
1: En daardoor kan het exoskelet beginnen met lopen als Daan denkt aan lopen.
2: Ja, dus Daan, jij hebt daar al best wel een lang traject op zitten. Maar je moest dus bij een groen stoplicht juist wel heel erg denken aan lopen. En bij een rood stoplicht niet. Nou, dat lijkt me nou op zichzelf al heel moeilijk.
0: Het is een roze olifant, ja.
3: Ja, ja, precies wat je zegt. Inderdaad, de roze olifant. Maar inderdaad, het is ontzettend lastig. En uiteindelijk moet het wel uitgekristalliseerd worden. En dan moest je vol geconcentreerd zijn. En dan gaat uiteindelijk het exoskelet bewegen. Nou ja, ik heb zelf ook al 9 jaar niet meer gelopen. Dus om dan ook de resultaten te zien dat het wel wordt opgepikt. En dat er dan een apparaat gaat bewegen aan de hand van jouw gedachten. Dat je denkt aan lopen. Dat is echt... Ja, heel bizar om te zien.
2: Ja.
0: Nou, kan je beschrijven de eerste keer dat het lukte? Dus je gaat eerst trainen, hè, dat je hersensignalen worden dan eerst, laat maar zeggen, uitgelezen. Wat ik al bijzonder vind. En dat ze dan ook herkennen wat jij denkt, is bijna bizar. Maar de eerste keer dat het lukte, dat je echt bewust ging denken aan lopen en dat je ging lopen, dat moet toch een bizarre ervaring zijn?
3: Ja, dat was het zeker. Ja, de eerste keer hing hij nog veilig in een standaard. En dan zie je in één keer, dan hoor je in één keer dat apparaat gaan bewegen. En dan stopt hij ook weer neer wanneer je er niet denkt aan lopen. Dus dat was al heel raar. En daarna hebben we het natuurlijk ook gedaan wanneer ik stond in het exoskelet. En dan was het ook denken aan lopen. En toen hadden we voor de veiligheid dat ik 3 seconden dacht aan lopen. En dat hij dan ging bewegen. En dat is echt heel gek. Dat is dan zo raar dat je dat kan oproepen nog steeds. Dat je dat 9 jaar eigenlijk niet gedaan hebt.
2: Ja, en ook wel een soort van eng, toch? Ja. Dat je moet ook weer niet aan de verkeerde dingen denken. Aan vallen of aan heel hard rennen. Of ik bedoel, het is zo gek, lijkt me.
3: Ja, het is ontzettend gek. Ja, en we kwamen er ook wel achter dat het ook wel lastig is. Want als je iemand anders zag lopen, dat hij dat ook herkent als lopen. Dus er zitten nog. Het is heel fragiel nog in technologie.
0: Linde, ik zit me nog even te bedenken over die technologie. Dat je met je gedachten dan iets kan sturen. Of nou, met je hersenen eigenlijk iets kan sturen.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt het nu gedaan met lopen. Maar zou dat ook met andere gedachten op een andere manier dan kunnen?
1: Nou, de eerste stap is dus echt herkennen wanneer denkt aan lopen en wanneer niet.
0: Het is een bewuste uitleg, de eerste stap. Het is een bewuste keuze, deze zin, neem ik aan.
1: Ja, nou, ja, eigenlijk wel. We zijn al meerdere jaren bezig met dit project en ook dit subproject eigenlijk. Want het is niet ons hoofddoel, maar wel echt iets dat heel gaaf is dat we dit jaar hebben bereikt. En de eerste stap, zeg maar, dat je het echt dus kan toepassen en echt ziet dat Daan echt kan lopen terwijl hij denkt aan lopen, is nu gebeurd. Maar er is natuurlijk nog wel heel veel innovatie nodig.
0: Ja.
1: Maar het is al zo gaaf dat het is gelukt.
0: Stel dat je heel erg hard nadenkt en getraind is ook met rood en groen, dat hij moet gaan zitten. Een stapje?
1: Ja, dat zou de volgende stap kunnen zijn.
0: Dat kan dus ook. eigenlijk? Dat is mijn vraag.
1: Nee, dat kan nu nog niet. Maar volgend jaar begint een nieuw team. En ik denk echt dat dit is iets dat zij goed gaan oppakken. Ja.
2: Ja. Daan, voor jou is dit traject nu eigenlijk min of meer voorbij. Hè? En dat lijkt me ook wel weer confronterend. Want je hebt er nu een beetje aan geroken. Je hebt er in dat pak gelopen. En je mag hem niet even mee naar huis nemen om daar eindeloze wandelingen mee te maken.
3: Nee, helaas niet. Nee, dit is echt gewoon puur onderzoek van de TU geweest. Het is wel open source, dus elk bedrijf kan erbij. Of elke andere universiteit wereldwijd kan erbij. Maar het is helaas niet zo dat ik het exoskelet zo meteen achter in de auto kan zetten en mee naar huis kan nemen. Nee, ja, nee,
0: je
3: zei dat helaas niet.
0: Je zei dat negen jaar heb je niet gelopen. Ik bedoel, heb je 9 jaar geleden die dwarslesie opgelopen? Moet ik dat zo zien?
3: Ja, dat klopt. Ja. Eind 2017.
0: En hoe was het dan voor jou om in één keer op een hoogte te staan zoals iedereen eigenlijk staat? Dus weer gewoon te staan. Hoe was dat voor jou? Ziet de wereld er toch heel anders uit?
3: Jazeker. Ja, ik moet voor mijn vrouw moet ik eigenlijk al omhoog kijken. Zij is 1,60 meter. En als je dan gewoon weer staat en haar gewoon weer een normale knuffel kan geven, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Want dan kom je er in één keer weer achter dat je gewoon zelf toch best wel lang bent. Eigenlijk gewoon een van de langsten in het hele team.
0: Ja. Linde lachen. Ik hoor het wel, Linde. Ja.
1: Nee, dat klopt, ja. Want bij trainingen dan is er altijd iemand die achter Daan staat voor de veiligheid. Maar als ik achter Daan staat, dan ziet niemand mij en ik kan niet eens over Daan heen kijken, want Daan is echt een lange man.
0: Ja, maar even terug naar de vraag van Hanno. Ik kan me die vraag ook wel voorstellen. Want het kan ook heel confronterend zijn voor jou inderdaad. Want je hebt nu iets meegemaakt wat je dus niet meer gaat meemaken. Omdat je dat... je bent geen piloot meer, om het maar even zo te noemen.
3: Nee, maar dat is ook wel een bewuste keuze. Kijk, ik weet dat het een wetenschappelijk project is waar je aan meewerkt. En dat... dan weet je ook gewoon van wanneer het academisch jaar klaar is, dat het ook wel weer klaar is. En het is ook voor mij nu ook een bewuste keuze om te stoppen met dit. Ja. Dus ja, dan accepteer je dat ook dat het daarmee klaar is.
2: Ja. Linde, hoe nu verder? Ja. Want het zal nog wel even duren voordat zo'n pak op de commerciële markt te koop is.
1: Nee, hij gaat voorlopig nog niet op de markt en sowieso niet door ons, want wij zijn een studententeam van de TU Delft, dus wij gaan alleen maar innoveren. Mm-hmm. Maar zoals Daan al eerder zei, zijn wij volledig open source. Dus als een bedrijf nou denkt, dit is een super gaaf iets, ik wil hiermee verder. Wij hebben die de duurste jaren eigenlijk al uitgevoerd. En wij blijven echt nog zeker door met innoveren. Dus we gaan echt grote stappen maken. Ja. En ja, zo willen we eigenlijk de levenskwaliteit van mensen met een dwarslesie steeds meer verbeteren.
2: Ja, stap voor stap, zo zei het al. Daan van der Heijden en Linde Daan van Project March van de TU Delft. Hartelijk dank voor het delen van jullie ervaring.
4: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 10:30. Tijd voor een kort NOS-journaal. Robert Baltus.
5: De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen besnijdenis in het buitenland. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. En nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder deze maand al haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. En waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water over de natuur. In een aantal gebieden geldt dus een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. En de 11 slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Zo, nog voetbalnieuws. De tegenstanders van FC Twente en Ajax in de voorrondes van Europees voetbal zijn bekend, nadat het Hongaarse Ferencváros en het Servische FK Vojvodina tegen elkaar hebben gespeeld. FC Twente neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen de winnaar van dat duel, en dat is Ferencváros geworden. Zij wonnen over 2 wedstrijden met 5-1 van Vojvodina. En dat betekent dat Ajax het in de tweede ronde van de Conference League tegen FK Vojvodina zal opnemen. De eerste wedstrijd zal voor beide clubs volgende week donderdag 23 juli zijn.

0: 3 over half 11, je hoorde Sabrina Carpenter op NPO Radio 1 met Espresso.
1: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
2: Ja, de laatste keer dat we je hier hebben voor je voetbalplaatjes, Sander de Kramer.
3: Ja, de allerlaatste. De tranen lopen bijna over mijn rug. Ja, ik ga je nog missen, jongens. Ik ga je missen.
2: Het wordt echt een emotioneel afscheid, denk ik. Ja. We gaan het op een goede manier doen, hè?
3: Ja, want we hebben natuurlijk de grande finale nog. Spanje had zich daarvoor al gekwalificeerd ten koste van Frankrijk. Gisteren dus die zwaar beladen pot tussen Engeland en Argentinië. Het werd huilen voor de Engelsen. En dit geluid kwam na afloop uit de Argentijnse kleedkamer. Spelers. Groot feest natuurlijk, maar na afloop ging het ook over het spandoek dat de Argentijnse spelers na de wedstrijd lieten zien. Waarop staat dat de Malvina's, de Falklandeilanden, Argentijns zijn. Ja, die oorlog die uit 1982 die is erg aanwezig in de Argentijnse voetbalbeleving. Want het was eigenlijk niet de eerste keer dat het Argentijnse team liet weten hoe ze over die Malvina's denken. Na de wedstrijd tegen Egypte zongen ze dit liedje in de kleedkamer en daar ontstond ook al op even.

0: Voor de Malvinas en Diego, dat zingen ze. Hadden ze dat nou zelf geschreven, die spelers?
1: Nee, het is een grote hit in het land nu. La Cuarta Estrella, de vierde ster heet het. Het is van Palmito. En die zinnen die staan in dat nummer. Luister maar. Het is niet het enige nummer waarin de Malvinas worden aangehaald. Dat gebeurde ook al in 2022 in de enorme WK-hit Muchachos. Luister maar.

0: politiek en de oorlog uit het verleden zitten dus behoorlijk in de voetbalplaatjes van Argentinië. 4 jaar geleden zong een Argentijnse veteraan van de Falklandoorlog zelfs het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd Argentinië-Colombia.
1: Ja, vind jij dat die politiek nou afbreuk doet aan de voetbalplaatjes, aan de muziek van het land?
0: Nou, wij van voetbalplaatjes juichen het niet toe, maar we hebben er ook geen oordeel over. Maar als het gaat over de finale, ja, dan moet je niet denken dat de Argentijnen door deze politieke muziek met 1-0 achter staan. Want ik ga je verrassen, of ik ga jullie verrassen. Die andere finalist, Spanje, heeft namelijk precies hetzelfde probleem. Ik kwam erachter dat de Spanjaarden ook een territoriaal conflictje met de Engelsen hebben. Weet je wat Morata en Rodri zongen nadat ze 2 jaar geleden de Europese titel wonnen? Een liedje met de tekst, weet jullie nog?
2: Gibraltar Spaans?
0: Juist, Gibraltar Spaans. Luister maar.
3: Es español. Gibraltar es español. Gibraltar es español.
0: Je hoort het te zingen, hè? Gibraltar is natuurlijk ook Engels bezit, terwijl het in Spanje ligt aan de Middellandse Zee. Afijn, Gibraltar boos, UEFA boos en Morata en Rodri werden voor 1 interland geschorst vanwege, hoor goed, het uiten van manifestaties van niet-sportieve aard.
1: Ja. Ze pesten vooral die Engelsen. Pesten ze elkaar nou ook, die Argentijnen en de Spanjaarden? Maar
0: dat valt op zich wel mee. Ik heb wel 1 liedje gevonden waarin de Argentijnen het over Spanje hebben. En die is gemaakt tijdens dit WK.

0: Ja, dit is de Payador, een soort van troubadour, Pedro Sobidet. Je zingt er samen met zijn dochter. Niemand kan ons verslaan, zingen ze. Niet de Noorse vikingen, niet de Engelse piraten en ook niet Spanje. Er is nog geen breedgedragen Argentijnse supporterslied dat specifiek over Spanje gaat. De voetbalrivaliteit met Spanje is ook veel minder historisch beladen dan die met bijvoorbeeld Engeland, Brazilië of Duitsland.
1: Ja. Ik vind het eigenlijk niet chic. Maar hoe zit het met de Spanjaarden? Gedragen ze die zich wat dat betreft wat chiquer?
0: Nou, de Spanjaarden die houden wel van een geintje. Ze hebben namelijk dat bekende supporterslied van Argentinië, Muchachos, wat ik net al even liet horen. Dat hebben ze gestolen. En in de Argentijnse versie zingen ze: we worden wereldkampioen met de support van Diego Maradona en zijn ouders vanuit de hemel. Ze zijn allemaal voor Messi. Ja, heel mooi poëtisch dus. Maar in Spanje dachten ze dat ze dat wel beter konden. Nou, ik wil even naar jullie kijken. Oordeel zelf.
2: En Spanje. Yo nací tierra de Hernán Cortés, de los tíos de Castilla, los de Luis Aragonés. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Los goles de David Villa, recordando el 2010.
0: Ja, we hebben de Europese titel al gewonnen en nu is het WK aan de beurt. La Roja laat ons weer dromen. La Roja, dat zijn natuurlijk de Spanjaarden, de Spaanse ploeg. De eerste wereldtitel kwam dankzij Iniesta en deze moet van Lamine Yamal worden. Welke vonden jullie mooier?
3: Ik vond die Argentijnse mooier.
0: Robert?
1: Ik zit nou te denken.
0: Je vindt ze allebei helemaal niks.
1: Ja, welke, wat gaan we horen op de tribunes? Waar moeten we op letten? Want die Argentijnen zingen volgens mij 90 minuten lang ineens door.
0: Dat is zo. Die zijn heel, heel temperamentvol. In het geval van Argentinië sowieso Muchachos. Dat is de echte mega-hit. Maar als je goed oplet, ga je zeker ook Punga Huevo horen. De Argentijnse selectie zong het al in de kleedkamer nadat ze van Egypte wonnen. En je hoorde het gisteren ook tijdens een banderazo. Dat is een soort van supportersbijeenkomst met muziek en vlaggen. Die werd georganiseerd in Atlanta voor de wedstrijd. Dat is niet om aan te horen, dus ik heb gelukkig een andere opname gevonden.
1: Huevo, dan kan ik nog thuis brengen in de vorm van eieren.
0: Huevo is eieren,
1: dat
0: klopt. Ja, nou, over alles wat je geven hebt eigenlijk. Het is een klassieker al sinds de WK-finale van 1986 tussen Argentinië en West-Duitsland. Letterlijk vertaald betekent Punga Huevo, laat je eieren zien. Maar eieren, dat zijn natuurlijk geen echte eieren, hè? Dat is wat anders.
3: Oh jee.
0: De kroonjuwelen, de edelsteen, het klokkenspel. Of gewoon, je kloten. Laat zien dat je ballen hebt.
3: Wat zingen de Argentijnen? Wat zingen de Spanjaarden dan zondag in het stadion?
0: Nou, die zingen dit natuurlijk. Yo soy español. Trompetje mee en dan zingen ze de hele wedstrijd. Ik ben Spaans, ik ben Spaans, ik ben Spaans. En natuurlijk de evergreen van Manolo Escobar. En dat is...
1: Kom op jongens.
0: Que viva España.

0: Ja, dit zingt Manolo terwijl hij met Fernando Torres en Iker Casillas staat te dansen tijdens de huldiging naar de WK-finale in 2010. Oh. Zijn we daar al een beetje overheen, mannen?
1: Volgende vraag, gauw door.

0: Ja.
1: Ja, hebben de Spanjaarden voor dit toernooi nog iets originelers uitgebracht dan dit?
0: Jazeker, daar komen we uit bij Somos La Roja, gemaakt in opdracht van de Spaanse voetbalbond als een soort tweede volkslied voor tijdens dit WK. Maar of die nou lekker blijft hangen...
2: De

0: Ah, wel lekker tempo.
1: Het is een lekker tempo met de legendarische zin: we gaan van de siesta naar de overwinning. Dus eigenlijk van siesta naar fiesta.
0: Oh, het zijn heerlijke voetbalplaatjes, maar ik ben wel bang dat we moeten gaan afsluiten, Sam.
1: Ja, ik weet het. De allerlaatste versie. Laten we dat doen met de goaltunes van beide landen. Want het is natuurlijk de vraag: welke gaan we vaker horen zondag? En vooral welke willen we vaker horen? Ieder land heeft meerdere goaltunes, maar ik heb zowel van Spanje als van Argentinië mijn persoonlijke favoriet meegenomen om de voorpret een beetje op gang te brengen. En dan mogen jullie op grond van de goaltunes bepalen wie de muzikale versie van de WK-finale wint. Zeg het maar. Eerst de lekkerste van Spanje, van de Spaanse popster Rosalía. Nou, word je vrolijk van, toch? Despecha.
2: Ja, ja.
1: En die van Argentinië? Totaal anders.
2: Spanje.
0: Weet je wel. Ja. Ja. De jury beslist unaniem voor het woord Spanje.
1: Wij hebben in Nederland de Vogeltjesdans. Nou, dit is iets vergelijkbaars met Meros. Zo heet de groep ook, de Meros. En dit is de Mereltjesdans. En daar zit dan weer geen woord Spaans bij. Hè?
2: Ik denk 5 keer het Spaanse en dan 1 keer de Argentijnse.
1: Ja, nou, dat is dan duidelijk. Dat betekent dat Spanje dan de langste lijn en omstreken voetbalplaatjes Wereldbokaal 2026 heeft gewonnen.
0: Woe!
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Sander de Kramert. Graag dan over een jaartje of 4.
1: Ben ik er weer bij, hoor.
2: Of voetbalplaatje.
1: Nee, over 2 jaar.
2: Of 2 jaar. EK.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en tot die tijd zijn ze allemaal terug te vinden voor de verzamelaars op nporadio1.nl/WK.
2: Dan de tv-uitzendingen van het atletiek. Die kunnen er zomaar eens flink anders uit gaan zien. Dat komt door nieuwe Europese richtlijnen. Die zijn opgesteld door de European Broadcasting Union, de EBU. En de European Athletics. We gaan dat bespreken met atletiek-commentator Leon Haan. Leon, goedenavond. Kan jij uitleggen wat die nieuwe richtlijnen inhouden?
3: Ja, goedenavond. Ja, eigenlijk komt het erop neer dat men vindt dat met name vrouwelijke atleten respectvoller in beeld gebracht moeten worden. Het is nu zo dat er vaak door allerlei nieuwe technieken en ja, bepaalde keuzes van met name cameramensen en regisseurs, dat vrouwen soms vanaf laag naar hoog aangeschoten worden, qua beeld dus. En dat betekent dat die vrouwen er dan eigenlijk soms op een compprometerende manier in beeld gebracht worden. Mm-hmm. Close-ups van met name lichaamsdelen, billen- en borstenpartijen. Ja, dat daarvan zegt men, dat is niet nodig. Dat moeten we gewoon niet doen. Het moet functioneel blijven. En ook voor wat betreft finishbeelden. Ja, als een atleet de finish overkomt, dan niet te close, niet te dichtbij. En zeker als iemand uithangt over een hek, niet vanaf onderen gaan filmen.
2: Hmm.
3: Dat zijn een beetje de regels.
2: Ja, ik snap hem. Ik zit erover na te denken. Het is mij eerlijk gezegd nooit zo opgevallen. Maar dat ligt dan volledig aan mij. Want er is blijkbaar toch een behoefte aan. Heb jij kan jij ook een aanleiding vertellen waarom deze richtlijnen, nieuwe richtlijnen nodig zijn?
3: Nou, binnen de Europese Atletiek Bond is er een onderzoek gedaan. Ze hebben gewoon gevraagd bij vrouwelijke atleten van: goh, hoe kijken jullie tegen de beeldvoering aan? En daar hebben een aantal atleten een beklag over gedaan. En zo is dat uitvergroot. En vervolgens hebben ze nu gezegd: nou, oké, dan moeten we daar dus de beeldvoering voortaan op aan gaan passen. Er is alleen een onderzoek gedaan onder vrouwelijke atleten. Kijk, het zou natuurlijk ook kunnen gelden voor mannelijke atleten. Daar is geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat mannen er iets anders misschien tegenaan kijken. Maar dat is een aanname. Dit is in ieder geval de reden dat dit nu zo opgepakt wordt.
0: Ja, je sprak vandaag met Lisanne de Witte, atlete op de 400 en 800 meter. En zij vertelde dat ze blij is met de nieuwe richtlijnen.
4: Ik heb zelf ook wel eens beelden gezien dat ik dacht, oeh, is dat nodig? Het gaat denk ik voornamelijk om het... Ja, is het nodig voor een verhaal of om het te laten zien van een prestatie? En of zijn er andere redenen waarom je bepaalde beelden laat zien? En zolang het onderdeel is van een goed verhaal wat je wil laten zien, of een bizarre prestatie, om dat in beeld te brengen, dan is het natuurlijk oké. Maar als het gaat om andere redenen, die in ieder vast wel kan verzinnen, dan is dat niet wenselijk voor atleten.
3: Bedoel je te zeggen dat er beelden gemaakt worden waarbij of de vrouw te close in beeld gebracht wordt, of dat bepaalde delen van hun lichaam, bijvoorbeeld de billen of de benen of de buik, in beeld gebracht
4: worden? Vooral inderdaad de billen of de borsten bijvoorbeeld in van heel dichtbij. Kijk, dat is niet nodig om te laten zien hoe goed een atleet is op de baan en wat voor prestaties heeft geleverd. En ja, waarom laten we dat dan zien? Of waarom wordt dat soms laten zien? En deze richtlijnen zorgen gewoon voor dat je inderdaad een bepaalde hoek, een bepaalde close-up beelden inderdaad niet de willen laat zien, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel een, het is wel een zorg van atleten dat dit soort beelden er zijn. Het wordt ook misbruikt online voor tegen sommige atleten. Er worden rare filmpjes gepost of rare foto's en dat wordt dan weer rondgestuurd. En dat is natuurlijk niet waar je als atleet op zit te wachten. Je bent gewoon bezig met een prestatie die je op dat moment. En je wilt gewoon zo hard mogelijk lopen. Of zo ver mogelijk springen. Of zo hoog mogelijk of werpen. Of wat dan ook. Dus je wilt dan niet je zorgen maken van, oh, zit mijn broekje wel goed? Of oh, welk beeld, welke hoek kom ik nu in beeld? En ja, daar wil je gewoon niet zorgen om maken.
0: Ja, dat was atlete Lisanne de Witte. Leon, denk je dat dit een breed gedeelde mening is binnen de atletiekwereld?
3: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk eerlijk gezegd niet helemaal. Maar goed, het is ook een beetje een tijdsbeeld. Hè? Kijk, er wordt geluisterd naar andere mensen die een andere kijk hebben op de situatie. Dus atleten die hier niet blij mee zijn, die worden gehoord en er wordt naar hen geluisterd. En daardoor wordt het beeld aangepast. Dus ja, het is een beetje een tijdsbeeld. En kijk, ik denk eerlijk gezegd niet dat het revolutionair anders gaat worden of zo. Zo is het ook niet. Ze zullen iets meer afstand bewaren. Ja. En je moet ook je een beetje kunnen verplaatsen, denk ik, in ja, de tijdsgeest. De camera's zijn beter geworden. Men speelt in op emotie. Dat is ook de reden dat atleten meer close in beeld gebracht worden. Ja. En dat daarbij soms ook het accent wordt gelegd op beeldpartijen. Ja, dat spreekt voor zich dat dan niet de bedoeling kan zijn.
2: Nee. Hoeveel jaar ga je nou mee in de atletiek? Dat is toch al heel lang. Dus,
3: bedoel, jij ja, dat is heel lang.
2: Ja. Nee, maar ik weet niet beter dan dat jij dit doet. Dus heb jij het zien veranderen in de loop van jouw carrière? Want je hebt heel veel in stadions gezeten, atletiekstadions, met ook een scherm voor je neus. Heb jij het zien veranderen?
3: Ja, ik heb het wel zien veranderen, maar dat is dan. Nu dit onderwerp onder een vergrootglas ligt, denk je daar wat meer over na. Kijk, vroeger was het natuurlijk allemaal niet zo aerodynamisch, niet zo gestroomlijnd. Toen liep je eigenlijk ook qua kleding dan, en met name liep je in wat loszittende kleding, en waarvan men dacht, ja joh, dat is toch helemaal niet snel. Dat moet allemaal anders. En die hele revolutie in kleding heb ik ook wel meegemaakt vanaf de kantlijn en ook zelf wel, als atleet nog, vroeger. En daarbij kwam natuurlijk dat vroeger was de beeldvoering voornamelijk totaal. Die zag in een grote overzicht, zag je wat er gebeurde. En hadden ze af en toe een keer een close-up. En dan kreeg je gewoon wat meer gevoel bij de sprong of bij de prestatie. En geleidelijk aan is dat steeds meer, zijn die camera's en die technieken natuurlijk beter geworden, zodat ze steeds meer details wilden vergroten. Ja. En ja, dat is een geleidelijke beweging geworden.
2: Ja. Maar goed, je hoort ook wel mensen zeggen, ja, dan moeten ze maar andere kleding aandoen. Laten we even naar Lisanne de Witte luisteren, want dat is ook voor haar een veelgehoorde reactie.
4: Ik heb veel reacties gezien nu ook over dit onderwerp. En van, nou, waarom dragen jullie dat dan? En jullie posten toch zelf ook? Maar wat ik al zei, op social media hebben we zelf die controle. En met een uitzending van een wedstrijd hebben we dat niet. En die kleding dragen we dus ook omdat we onszelf dan zelfverzekerd voelen. En sterk en snel. Dus ja, ik vind dat argument niet nodig. Kijk, ik voel me fijn in die kleren. Ik kies ervoor om ze te dragen. Omdat ik me dus dan inderdaad sneller voel. En sommige dingen zitten gewoon lekkerder. Sommige broekjes dan de ander. En dus ik kies er inderdaad voor. Dus voor atleten zelf is het geen issue. Want we zijn heel bewust met die kleding. Zo van, we weten dat we dat aantrekken of we willen dat aantrekken. Maar om een of andere reden wordt het natuurlijk wel dan zo gebruikt op Instagram of zo. Of op andere sociale media. Dat het, ja, dat als reden wordt gezien van dat we dus wel willen dat er zulke foto's van ons komen. Of dat er zulke beelden van ons worden gemaakt worden in bepaalde hoeken. Maar dat heeft natuurlijk niks met die kleding te maken. Dat staat daar helemaal los van. Dus ik denk dat wel dat het issue inderdaad is. En niet per se dat wij die kleding dragen. Ja. Eigenlijk.
2: Zijn er regels voor die kleding?
3: Nou, niet echt. Er zijn regels voor spikes en voor schoenen en zo, maar dat is natuurlijk iets heel anders. Dat heeft met name te maken over de lengte van de spikepunten en of daar geen veer in een schoen zit voor wat betreft hoogspringen. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat zijn echt wel specifieke regels. Maar voor kleding, nee. Ze hebben hooguit regels voor een startnummer, hoe dat maximaal groot mag worden uitgebeeld of hoe klein dat eigenlijk op een shirt mag plaatsen, mag gezet worden. Voor wat, wat betreft de wat voor kleding je aan hebt, nee, daar zijn geen regels voor.
0: Nee. Wat gaan we nou concreet hiervan merken binnenkort op tv? Vooral dus die wijdere shots en minder close-ups?
3: Ja, ik denk dat het is. Kijk, het is niet zo dat, als je de hele problematiek ziet als een kleur groen en een fel groen, dat fel groen in één keer oranje wordt. Nee, fel groen wordt lichtgroen. Dus in detail zal het gewoon anders zijn. Mm-hmm. Ze zullen wat verder van de atleet afblijven. Ja. De atleet wordt als het ware minder aanraakbaar op televisie, om het maar even zo in die beeldspraak te gebruiken.
0: Ja, dankjewel voor de uitleg. Leon Haan.

0: In Excess en Never Tear Us Apart.
1: Weer een goed resultaat voor wielrenner Huub Arts. De toerdebutant van Lotto Intermarché eindigde voor de vierde keer deze tour in de top 10. Maar de Ronde van Frankrijk valt ook hem zwaar.
2: Het was vandaag echt... Ja, de laatste 30 kilometer gewoon totaal geen controle. En ja, die typische wasmachine heb je meer. Maar ik kwam echt uit het perfecte wiel. En ja, het is altijd zo frustrerend gevoel als je het goede wiel hebt en je komt met snelheid. Maar ik werd net opgehouden op het moment dat ik eruit moest komen. En dan is het al om zeep. Maar ja, allereerst hoop ik dat ik... Dat zou oké zijn, maar ja, top 10 met de benen die ik had ben ik nog echt heel blij mee. Alleen, ja, je doet natuurlijk wel, ziet zoveel af. En dan voelde ik hem wel dat dit hem was om podium te rijden, maar ja, dat is heel vaak natuurlijk. Dat je denkt, als ik niet had opgesloten, dan had ik dit of dat. Maar goed, ik denk dat ik niet mag klaar.
3: Nee, want je zat er wel hè, en het was geen gewone finale door Little Trek dat... Ja, er een spetter in de finale van maakt, dan moet je als sprinter wel op die plek uiteindelijk nog terechtkomen. En dat deed jij.
2: Ja, ja, ik denk dat ik echt super efficiënt weer heb gereden. Want ja, ik voel me echt niet goed. Ik voel me nog wel slechter dan gisteren.
3: Nog slechter?
2: Ja, ik heb heel weinig geslapen. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik nu goed herstel en de Parijs kan halen. Maar... Ja, als je toch zo dichtbij zit, dan ben je een klein beetje aan balen. Maar ik denk als ik begin van de Tour had gezegd dat ik een keer tiende zou worden in de massasprint, dat ik er ook blij mee zou zijn. Dus als je het zo bekijkt, dan heb ik het wel goed gedaan.
0: Zo is het, Huubarts met Steven Dalebout. En dan Tim Merlier, derde vandaag in de Tour. Verslaggever Han Kok zag een ontketende sprinter en sprak natuurlijk ook hem.
4: Tim, vanmorgen zei je me, de adrenaline van gisteren die borrelt nog door mijn lijf. Nou, gecombineerd met de adrenaline van deze finish, was je echt niet meer te stoppen, hè?
5: Nee, ik was redelijk gefocust vandaag, ja.
4: En dan scoor je een?
5: Hattrick, hè?
4: Ja, maar daar wil ik toch even wat over zeggen. Want een hattrick is een sportterm die verwijst naar het behalen van 3-op-1-volgende successen. Zoals 3 doelpunten door 1 speler in dezelfde wedstrijd. Op 1-volgend, zegt Wikipedia. Dat is niet gelukt.
5: Nee, dat is niet gelukt, maar jij was erover begonnen. Ik niet.
4: Goed zo. Maar goed, je bent de beste sprinter in de Tour. Je komt met een kusthand over de streep. Je staat met je zoontje op het podium. 3 zegens in de Tour. Mooier wordt het wielerleven toch niet meer?
5: Nee, ik denk niet. Ik hoop van wel, maar veel beter kan het niet meer. Nee.
4: Tim Merlier, je bent de beste in de Tour.
5: Ja, ik zal het maar aanvaarden. Dank u wel.
0: Ja, mooi is dat hij u zegt tegen Han Kok. Die kan hij in zijn zak steken. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door...
1: Lucella Carrasso. Fijne avond.
6: Tot morgen.
7: NPO Radio 1. Podcast.
8: Wij gaan naar Spanje in beginnen omdat we dit land zo scheidziek zijn.
9: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
10: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
11: Nee, omdat je in Nederland zelf bent.
9: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
12: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
9: Deze week in Docs, de documentaire Niet Met Jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: NPO Radio 1.
20: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf 8 uur 's morgens nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap de Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Omdat college met het CDA en de SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder al dat hij haar had vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal kan er een onweersbui vallen. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
21: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
23: geeft ruimte.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een opmerkelijk bericht vanaf Schiphol vandaag. Een Canadese vrouw probeerde het vliegtuig in te stappen met een koningspython in haar BH. Deze slang is gemiddeld 1 meter lang. En wat was ik er graag bij geweest toen security haar controleerde. Want hoe ging dat? Staken er opeens 2 oogjes uit een décolleté? Zagen ze borsten op en neer gaan? Was er gesis te horen? Goedenavond, welkom bij het Oog. De Britse regering reageerde vandaag op het spandoek waarmee Argentijnse voetballers het bereiken van de WK-finale vierden, waar ze de Falkland-eilanden opeisten. Daarover straks hoogleraar internationaal publiekrecht Kiki Brulman. We hebben ook aandacht voor de vraag wat gewapende Chinese mannen deze week in het oosten van Suriname deden. Sorry. En de testosterontest, u hoorde het net in het nieuws al, die het Amerikaanse leger bij de militairen wil gaan uitvoeren. En historicus Vic Meijer zat als een van de eerste bezoekers in de bioscoop vandaag om The Odyssey te zien. De film van regisseur Christopher Nolan die vandaag in Nederland in première ging. Hij komt zo vertellen wat hij ervan vond. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 16 juli.
3: We hebben besloten om op te gaan schalen naar een feitelijk watertekort.
2: We zijn 1 niveau verwijderd van een watercrisis, zegt de Rijkswaterstaat. Niet iedereen neemt dat serieus.
4: Watertekort? Nou, ik denk dat het wel meevalt.
2: Er is nog genoeg drink- en douchewater, maar er wordt wel opgeroepen daar zuinig mee om te gaan. En dat roept wat weerstand op.
4: Wij moeten minder douchen, maar de datacentrum gebruiken zoveel water dat ik denk van ja, dag.
2: Maar er wordt ook flink meegedacht.
5: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
2: Volgens sommigen kan het efficiënter.
4: Ik raad iedereen aan 1 keer per week douchen en de rest bij de wasbak.
2: En het kan zelfs nog soberder.
6: Ik doe dat gewoon niet. Dus ik douche dan niet. Ik ben zo zuinig op drinkwater.
2: Om af te koelen zonder water te verspillen is er een oplossing.
7: Misschien wel even ergens het water in springen. Zou ik alleen niet in het Delftse hout doen.
8: Waarom niet?
7: Blauw oog.
2: Je mag trouwens niet in iedere rivier springen. Dat kan gevaarlijk zijn.
9: Ik heb wel eens gehoord dat er onderstroom is en zo. En dat je daar niet in terecht moet komen. Maar uiteindelijk doe ik het toch.
2: Ook mag je niet zomaar van bruggen en sluizen duiken. Daar kan je een boete van €170 voor krijgen.
9: Oh, dat is wel veel, maar toevallig reed er net handhaving langs en die gaf geen kick.
2: Gemeenten onderzoeken intussen of ze een aantal verboden zwemplekken toch legaal en veilig kunnen maken.
10: Stel, het blijft verboden, houdt dat jullie dan tegen?
9: Nee, niet echt.
2: En dan de bosbrand in de buurt van Parijs. Daar zit de brandweer ook al om water te springen.
11: That's still burning actually. So the problem is that you need a lot of water actually to stop the fire.
2: Het bos is heel populair bij boom- en rotsklimmers. Deze klimmer is aangeslagen vanwege de brand.
12: Ik probeer een beetje zakelijk te blijven, maar van binnen heb ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet.
2: Hij legt uit waarom.
12: Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Het is echt liefdesverdriet, zo voelt het.
2: Aan klimmen kan hij nu even niet denken.
12: Als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was.
2: Nog meer liefde, maar dan voor slangen op deze Wereldslangendag. Dan kun je maar bij 1 iemand uitkomen.
13: Van elke slang gaat mijn hart ietsje sneller kloppen. Ik ben echt verliefd op ze.
2: Bioloog Freek Vonk houdt van deze dieren, dat is duidelijk. Hij krijgt alleen weinig liefde terug.
13: Want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen. Hier in mijn neus. Stoute jongen.
2: Freek snapt heel goed dat ze hem niet moeten.
13: Hij zegt eigenlijk, pas jij maar op jongetje. Want als je ook maar iets te dichtbij komt, dan tuff ik je recht in je bakkes.
2: Maar dat geeft niks. Freek blijft toch wel verliefd.
13: Wat een gave slang is dit. Hoe gaaf is dat?
14: Kijk dan, dit is toch mooi, jongens. Wat een unit.
13: Wat een beauty. Dit is toch net
8: een kunstwerk. Ga maar mij zien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan Sid van der Linden met de krant van morgen.
14: Nog nooit was het in de Noordzee zo vroeg in het jaar zo warm. Dat tekent Trouw op uit de mond van het KNMI. Deze week was het zeewater voor de kust 20,2 graden. Als zoiets al gebeurt, is het pas in augustus. De afgelopen tijd ging er veel aandacht naar de gevolgen van hitte op land. Maar op zee zijn die ook groot.
2: Zo ontstaan er meer wolken door warm water, wat kan leiden tot zwaardere regenbuien. Ook blijft water langer warm dan lucht. Dat wil zeggen dat een hittegolf op zee wel weken of zelfs maanden kan aanhouden. Voor vissers heeft het ook gevolgen, schrijft de krant, want haringen en kabeljauw zullen naar het noorden trekken.
14: Bij de volgende pandemie moet het RIVM meer afstand houden tot de politiek. Dat zegt Menno de Jong in een interview met NRC. Hij is de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. De nieuwe Jaap van Dissel, zeg maar. Hij stoort zich niet aan die benaming. Want zolang mensen dat zeggen, is er tenminste nog geen nieuwe crisis, zegt hij.
2: Over de coronacrisis zegt de Jong dat hij onder dezelfde omstandigheden waarschijnlijk hetzelfde gedaan had als Van Dissel. Maar hij zou niet steeds naast de premier gaan staan bij persconferenties. De samenleving ziet het verschil dan niet meer tussen de wetenschap en de politiek. En dat heeft volgens hem schade berokkend aan het RIVM als instituut.
14: De Volkskrant is op pad geweest met onderzoekers die de geuren van Friesland proberen te archiveren. Dat is nog nooit gedaan, terwijl geur echt een onderdeel van erfgoed is, zegt een van hen. Het is een fundamentele manier waarop mensen ergens betekenis aan geven. Een paar honderd Friezen hebben een vragenlijst ingevuld over wat voor hen de typische Friese geur is.
2: Gras, mest, het wat, de zee kwamen daar zo al uit. En de onderzoekers hebben allerlei spullen verzameld. Plukjes schapenvacht, plantjes, onkruid en modder. Alles is in plastic zakjes gestopt. En een bedrijf dat geurstoffen maakt zal later proberen deze geuren na te bootsen, zodat ze bewaard kunnen blijven.
14: En de Telegraaf duikt in de kosten van sociale mediakanalen van ministers en staatssecretarissen. De filmpjes, foto's en uitlegvideo's op verschillende kanalen zijn steeds professioneler geworden en ook steeds duurder. Sinds 2020 is er zeker 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast zijn er zeker 33 voltijdsbanen bezig met het promoten van het kabinet op sociale media.
2: Ja, Defensie en Economische Zaken geven het meeste geld uit aan content. Ministeries zeggen het belangrijk te vinden om direct te communiceren met burgers en om beleid toegankelijk uit te leggen. Ik weet niet of dat altijd gebeurt in die filmpjes, maar goed. En ook niet alle berichten bereiken een groot publiek, weet de krant. Zo worden flitsende montages van een drukke dag van minister Sjoerdsma bijvoorbeeld maar een paar duizend keer bekeken.
1: Deze onderwerpen.

0: Vanessa Paradis met Les Épines du Cœur. Argentinië won gisteravond de halve finale op het WK van Engeland. En een aantal Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek. Daarop de tekst Las Malvinas son Argentinas. De Falklandeilanden, zoals wij ze noemen, zijn van ons. Deze eilanden vallen onder Groot-Brittannië en er woedde een korte oorlog om in 1982. Nou, de Britse regering noemt het rondlopen met dat spandoek ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Ik ga praten met Kiki Brulman. Zij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de waarde van zo'n spandoek op het wereldtoneel?
1: In termen van politieke druk en opwinding is de waarde aanzienlijk. Dat zie je ook in de pers overal vandaag. En in het politieke spel tussen Argentinië en Engeland. Maar het is niet meteen een omslag in wie er soevereiniteit heeft over de Falkland Islands of de Malvinas. Maar het is wel stug inderdaad.
0: En het staat weer op de agenda, hè, hiermee. Ieder geval in de pers, zoals u zegt, en bij het publiek. Nu is er aardig wat politiek bij dit toernooi. De Falklandeilanden, zoals we noemen, is een onderwerp dat Argentinië bezighoudt. Zijn de gemoederen daar nog steeds wat verhit? Of was het eigenlijk verrassend dat dit nu opeens het voetbalveld opkwam?
1: Nee, dit is een terugkerend iets. En de oorlog, dus de Falkland-oorlog in 1982... dat is toch nog wel iets wat in Argentinië een enorm trauma

0: wij ze noemen, zijn van ons. Deze eilanden vallen onder Groot-Brittannië en er woedde een korte oorlog om in 1982. Nou, de Britse regering noemt het rondlopen met dat spandoek ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Ik ga praten met Kiki Brulman. Zij is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is de waarde van zo'n spandoek op het wereldtoneel?
1: In termen van politieke druk en opwinding is de waarde aanzienlijk. Dat zie je ook in de pers overal vandaag. En in het politieke spel tussen Argentinië en Engeland. Maar het is niet meteen een omslag in wie er soevereiniteit heeft over de Falkland Islands of de Malvinas. Maar het is wel stug inderdaad.
0: En het staat weer op de agenda, hè, hiermee. Ieder geval in de pers, zoals u zegt, en bij het publiek. Nu is er aardig wat politiek bij dit toernooi. De Falklandeilanden, zoals we noemen, is een onderwerp dat Argentinië bezighoudt. Zijn de gemoederen daar nog steeds wat verhit? Of was het eigenlijk verrassend dat dit nu opeens het voetbalveld opkwam?
1: Nee, dit is een terugkerend iets. En de oorlog, dus de Falkland-oorlog in 1982... Dat is toch nog wel iets wat in Argentinië een enorme trauma kennelijk heeft veroorzaakt. Een blijvend trauma. Toen heeft destijds de militaire junta, die sinds 1976 aan de macht was, die heeft toen de Falkland Islands bezet, of de Malvinas, vanuit de gedachte dat ze eigenlijk gewoon bij Argentinië horen. En de VK, voor de oudere luisteraars, die weten nog hoe Margaret Thatcher en Prins Andrew voorop op een schip opstoomden naar de Falkland Islands. En Engeland heeft inderdaad in 10 weken of zo hebben ze de controle teruggekregen. En dat is echt, dat is ervaren als een grote nederlaag in Argentinië. En heeft ook bijgedragen aan de val van de militaire junta, aan die regering later in 82. Dus het is een soort scharniermoment geweest. En toch met een zware koloniale wijsmaak voor Argentinië. En het leeft nog steeds, zoals we dus ook weer zagen gisteren of eergisteren.
0: En doet Argentinië nog pogingen, als je het hebt over internationaal recht, om ze terug te krijgen? Of tenminste terug te krijgen, dat is maar even de vraag, hè, want ze leggen allebei een claim erop. Maar speelt het nog steeds, deze kwestie, diplomatiek?
1: Ja, zeker. Ook eigenlijk heel recent weer. Dus er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks. En nu is dat net eigenlijk weer opgeleid. Dus rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd ja. Je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
0: Nee.
1: Dus het speelt nog wel. En toen ging het VK ook nog, een Brits schip ging ook nog toen voor onderzoek aan de Zuidpool, gingen ze met een soort onhandige vaarroute van Chili, van de Falklands naar Chili en weer terug of zoiets, waarmee ze Argentijnse wateren raakten. En daar is ook weer een grote diplomatieke rel, dit is een week geleden of zo, van gekomen. En dan zie je de Engelse kranten schrijven dan allemaal: we lost the World Cup, but we still have the Falklands en zo.
0: En als
1: er is opwinding.
0: En als we nog even teruggaan naar, daar hebben we natuurlijk destijds is daar heel veel aandacht aan besteed, maar naar de claim die ze allebei leggen op de eilanden. Waar komt de claim van Argentinië vandaan?
1: Dat zijn van die typische ja, echt, echt oude verhalen. En het wordt ook steeds lastiger om er juridisch, om er handen en voeten aan te geven.

0: Maar Argentinië zegt dat het de rechtsopvolger is van Spanje. Dat gezag uitoefende over dat hele gebied. En Argentinië heeft zich in 1816 met een onafhankelijkheidsverklaring, dat wordt meestal als pijldatum genomen, hebben ze zich losgemaakt. Intussen had Engeland al sinds halverwege de 18e eeuw een soort handelspost op de Falklands en hebben dat, 1833 of zoiets, hebben ze dat weer eens eventjes ferm ter hand genomen, dat gezag, en sindsdien altijd ononderbroken uitgeoefend, zoals ze bij elke gelegenheid zeggen. En er is dus een claim van Argentinië dat zegt dat ze het van Spanje hebben overgenomen, en van Engeland dat zegt dat het aanhoudend en ononderbroken gezag heeft uitgeoefend. En dat is, ja, dat zijn gewoon twee stellingnamen over de feiten. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger om dat goed vast te stellen.
1: En er wonen mensen. In 2013 stemden bijna alle inwoners tijdens een referendum voor het blijven onder Brits gezag. Hoe belangrijk, of Engels gezag, hoe belangrijk is dat voor de juridische zeggenschap over het gebied? Vanuit internationaal rechtsperspectief?
0: Ja, op zichzelf is natuurlijk het recht op zelfbeschikking. Dat was toen iets minder spannend, behalve als grondslag voor decolonisatie trouwens, in Latijns-Amerika al. Maar het recht op zelfbeschikking van bewoners is natuurlijk tegenwoordig wel echt een belangrijke factor. En dat zegt dus iets over wat de bewoners willen. Maar nou moet je wel, en ze hebben inderdaad zich uitgesproken om bij Engeland te blijven of te zijn. Maar je moet je wel realiseren dat die bevolking, dat zijn 3000 mensen plus nog 1000 tijdelijke werkkrachten en militairen. En die 3000 mensen zijn afstammelingen van eigenlijk Engelse settlers, zou je kunnen zeggen, maar wel in 1833 en vlak daarna. Dus wel al een hele lang levende eigen gemeenschap intussen. Maar Argentinië zegt dus, ja, dit is niet het recht op zelfbeschikking van een inheems volk wat al sinds mensenheugenis ergens woont. Dit is een kolonisator die
1: de familie laat stemmen, bij wijze van spreken.
0: Ja, zoals in de Donbass wat men zegt over Rusland. Maar zo is het natuurlijk toch niet zo simpel.
1: En tot slot zondag is de finale tussen Argentinië en Spanje. Kan dat nou ook nog tot politieke spandoeken leiden, of laten ze dat koloniale verleden inmiddels rusten?
0: Ik denk dat ze er zijn allerlei spanningsvelden misschien nog, maar niet. Er zijn geen heftige ruzies op dit moment. Dus ik kan me voorstellen dat Argentinië een zekere aardigheid erin heeft om die partij te winnen. Zoals dat tussen allerlei grote en kleine landen en voormalige kolonisatoren en voormalige koloniën is. Maar ik denk niet die spanningen en die identity politics nu tussen Engeland en Argentinië, dat zie ik niet helemaal gebeuren bij de finale.
1: Nee.
0: Maar wie weet wat voor spandoeken we
1: nog.
0: Dat
1: was wel weer genoeg politiek, zou ik zeggen, hoor, dit toernooi.
0: Ja.
1: Ja, mevrouw Brilman, hartelijk dank. Kiki Brilman, hoogleraar internationaal publiek recht.
0: Oké, dank.

0: Changes coming around the bend, Jet Rebel. Het Amerikaanse minister van Defensie wil militairen jaarlijks gaan testen op de hoeveelheid testosteron in hun lichaam. Als er sprake blijkt van een tekort, dan zou een behandeling kunnen volgen met als doel militairen beter te laten presteren. Nou, heeft dat zin? Wat zijn de gevolgen voor de mensen om wie het gaat? Dat vraag ik aan Meliante Nicolai. Zij is uroloog en medisch seksuoloog. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Gespecialiseerd in de invloed van testosteron ook op het lichaam. Dus helemaal de juiste persoon om hierover te praten. Wat dacht u toen u het voor het eerst hoorde?
1: Nou, ik was even gechoqueerd. Ik dacht, gaan ze dat nou gewoon zomaar aan iedereen geven? Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat is echt niet goed voor iedereen natuurlijk. Je geeft het alleen als iemand klachten heeft en de waarde is te laag. En dan meet je het liefst 2 keer op een rij. Dus ja. Dat moet je niet klakkeloos doen.
0: En bestaat er zoiets als een optimaal testosteronniveau dat voor alle mannen gelijk is?
1: Nee, ook niet. Nee, er is altijd een range. En de een heeft meer nodig dan de ander. En het is ook maar net een beetje waar je aan gewend bent. Dus je kunt ook niet iedereen over een kam scheren, nee.
0: En hoe meet je dan of iemand voldoende testosteron heeft? Kijk je dan naar lichaamsgewicht, lengte? Waar moet je dan naar kijken om dat vast te stellen?
1: Nou, je kunt gewoon in het bloed het meten. En er is wel een bepaalde afkapwaarde waaronder je dan kan zeggen van nou, dit is echt wel laag. En meestal gaat dat ook gepaard met klachten. Dus als je onder bepaalde waarden komt, merk je dat je bijvoorbeeld minder spierkracht hebt of minder vitaliteit. En minder seksuele functies, dus minder zin in seks of minder erecties. Kijk, dan zijn mannen dus wel vaak geneigd om naar de dokter te gaan om dan te laten meten. Maar als je geen klachten hebt, zit je bijna altijd ook gewoon in een normale range.
0: En stel nou dat Defensie in Amerika zegt, dit is te laag. Heeft het dan zin om iets toe te dienen zodat je meer spieren opbouwt? Is dat dan ook het effect?
1: Nou ja, het is wel heel belangrijk voor het lijf, testosteron. Het is echt een gezondheidsparameter ook. Dus mensen met bijvoorbeeld veel overgewicht of bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, op andere manieren ziek, die kunnen ook vaak een te laag testosteron hebben. En daardoor hebben ze vaak ook dan weer minder veerkracht en moeite om weer een conditie op te bouwen bijvoorbeeld. Dus het is zeker zo dat als je te laag zit, dat het nuttig is om er wat aan te doen.
0: En wat doe je dan? Dan dien je testosteron toe? Kan dat? Of wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus je kunt het smeren. Je kunt het ook prikken. We doen het niet slikken. Dat is niet de goede weg. Met name smeren is heel, heel simpel. En dan bouwt het ook gewoon heel netjes op. En dan krijg je elke ochtend, als je het smeert in de ochtend, een level zoals in de natuur ook. Heb je 's ochtends een piek. En dan bood je eigenlijk gewoon de natuur na, omdat je dan zelf te weinig aanmaakt. En bijvoorbeeld mensen met overgewicht, die hebben in hun vetweefsel het aromatase-enzym. Dat zet de testosteron om in oestrogeen, dus een vrouwelijk hormoon. En daardoor krijgen ze dus eigenlijk een visuele cirkel, waardoor ze steeds minder testosteron hebben en ook weer minder goede stofwisseling krijgen. En dus ook weer moeilijker afvallen bijvoorbeeld. En minder makkelijk spiermassa opbouwen. En dan is het nog moeilijker om je stofwisseling op gang te helpen. Dus ja, dan kom je in een visuele cirkel. En in dat geval is het natuurlijk wel heel nuttig om testosteron te geven.
0: En critici in Amerika nu met dit plan van de Amerikaanse

0: Defensie zeggen, ja, je kan het wel één keer per jaar prikken, maar u zei net ook al in de ochtend, hè, heb je weer andere waardes volgens mij dan in de middag of de avond. En misschien verschilt dat ook per dag. Dus heeft het zin om dat één keer te prikken?
1: Nee, want als je bijvoorbeeld slecht hebt geslapen is het lager. Als je net griep hebt gehad is het lager. Als je heel veel stress hebt continu dan is het lager. Dus het is echt een momentopname. Maar je kan wel zeggen als die onder die bepaalde waarde is, dan is het wel een reden om er naar te kijken nog een keer. En zeker als iemand dus ook klachten heeft.
0: En is het logisch om het direct te relateren aan hoe je het werk als militair doet?
1: Nou, ik snap wel waar het vandaan komt. We hebben natuurlijk al die influencers op social media die teammaxing doen en zeggen dat je dan de betere man bent, de sterker bent.
0: Ja, dat zit vooral in de hoek van de menno-sfeer ook.
1: Ja, ja, precies. En testosteron in de sportschool, hè, grote spieren pompen. Dus ik denk dat dat een beetje is waar dat vandaan komt. Het is natuurlijk zo dat als je heel hoog testosteron hebt, kan je beter spiermassa kweken. En het is ook daarom verboden om dat te doen in de sportwereld. Hè. Dit is waarom het dus een hype is. Maar het is gevaarlijk om het zomaar toe te dienen aan mensen die geen problemen hebben. Want je onderdrukt dan ook je eigen aanmaak.
0: En de aanname is ook dat er toch ook wel iets mis is met veel mannen. Hè? Tenminste, anders ga je dit niet testen, lijkt me, over de hele breedte. Of neem je dat niet voor? Is de hoeveelheid testosteron bij mannen over de jaren veranderd? Zou het zo kunnen zijn dat een heleboel mannen echt onder die belangrijke waarde voor de gezondheid zitten?
1: Nou, dat zijn dan wel vaak de minder vitale mannen. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat we sinds de jaren 70 zien dat ongeveer een punt testosteron minder wordt gemeten, gemiddeld genomen. Dus dat het wel echt afneemt. En dat wijten we eerst aan leefstijl, hè, meer zitten, dus zwaarder worden, veel meer stress. Maar er zijn toch ook andere factoren, dus vanuit het milieu. Dus weekmakers, verlaten, pesticiden. Die hebben ook een disruptive effect.
0: En u zei net, je moet niet zomaar dat gaan toedienen. Hè? Ook bij de sportschool, het is niet voor niks verboden. Want wat zijn de risico's als je testosteron onnodig wellicht toevoegt?
1: Ja, je voegt iets toe waardoor het lijf denkt van nou, er is al genoeg. Dus het aanmaakmechanisme gaat uit eigenlijk. Waardoor je op de langere termijn ook daadwerkelijk dat helemaal kunt blokkeren of zodanig kunt stagneren dat het niet meer vanzelf terugkomt. Dus als je te veel geeft, zeker een te hoge dosering, daar kan je echt schade mee berokkenen aan de testikels die dat dan moeten produceren. En dat ze dus, als je stopt, niet meer genoeg zelf kunnen aanmaken. Dus dan moet iemand het levenslang blijven gebruiken. En als het een jonge man is, je onderdrukt ook de spermaproductie. Dus vaak onvruchtbaarheid, of in ieder geval een heel lang traject wordt het dan, om dat dan weer op gang te helpen.
0: Dus de mensen die u begeleidt om medische redenen, dat is een enorme fijne afstelling als ik het zo hoor. En je moet het ook niet te lang doen.
1: Nou ja, als iemand natuurlijk 65 is en er geen kinderen meer wil en duidelijk een gezondheidsrisico heeft waardoor die baat zou hebben bij testosteron, maakt het niet uit als hij dat levenslang moet gebruiken. Maar als het vanuit je werk wordt opgelegd omdat je dan grotere spieren kan trainen en meer focus hebt en het is om een soort van meer vechtpoppetje te worden. Dus ja, dat is wel een bizarre keuze natuurlijk.
0: En ik zat ook te denken bij ook bij het leger, bij de luchtmacht testen ze je ogen. Dus er worden best wel op verschillende lichaamsdelen vast voor banen lichaamstesten gedaan. Toch bij deze krijg je ook een beetje het gevoel, kan dat ook een vervelend psychologisch effect hebben als je dat tussen mannen onderling het testosteron gaat meten? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dat is een beetje net als met erecties en mannelijkheid. En mannen voelen zich vaak heel onzeker, maar ze doen heel stoer. En ik denk dat ze zeker onderling zouden gaan kunnen vergelijken. En dat het ook, dus als het dan te laag zou zijn, dat je dan daar weer over gepakt kan worden. Dus ik denk niet dat het per se heel goed is voor de psyche van die mannen, nee.
0: Nee. Goed, nou, we hebben er een heleboel over besproken. Ja. Heel interessant, van veel kanten bekeken. Dit plan dus vanuit Amerika om militairen jaarlijks te gaan testen op de hoeveelheid testosteron. Melianthe Nicolai, hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan.

0: De laatste trein naar huis, John Mayer. In het oosten van Suriname stuitte politie en leger deze week op 14 gewapende mannen uit China. Zij werden aangehouden en in verband gebracht met de vaak illegale goudwinning in de binnenlanden van Suriname. Iwan Brave is correspondent voor Trouw in Paramaribo. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: 14 gewapende Chinezen in uniform in het oosten van Suriname. Was dat een verrassing?
1: Ja, even een kleine correctie. Is niet helemaal in het oosten, maar een beetje meer in het centrale gedeelte van Suriname.
0: Ja, centrum-oost, noordoost.
1: Ja, richting naar het oosten. Ja. Wat was je vraag?
0: Nou, of het een verrassing was dat ze daar 14 gewapende Chinezen in uniform aantroffen.
1: Kijk, dat slaat natuurlijk altijd wel in als een bom. Maar een verrassing is natuurlijk ook weer niet. Omdat er gebeuren zoveel mistige zaken in het binnenland van Suriname. En zeker als het gaat om gewapende gevallen. Sowieso zijn er veel roofovervallen. Maar ook allemaal van die mistige ondernemingen die een eigen beveiliging hebben. Dus het staat er eigenlijk aan te komen, zou je kunnen zeggen. Het was een verrassing, maar we stonden niet zo te kijken van waar komt dat opeens vandaan?
0: En waarom werden ze gearresteerd?
1: Nou, waarschijnlijk, en dat is voor zelf voor Surinaamse begrippen iets te ver. Kijk, dat bedrijven hun eigen bewaking hebben, dat zie je ook in de stad. Hè. Het is een normaal beeld hier, dat je mensen met zware wapens ziet bij cambio's. En in het binnenland kan je het begrijpen. Want de handhaving van de politie en het leger is niet zo sterk. Dus ja, moet je alsnog je eigen bewaking hebben. Maar daar heb je vergunningen voor nodig, voor elk wapen. Maar de bedoeling is niet dat je een legertje opbouwt in uniform en dan met semi-automatische wapens uitrust. Dat gaat net, denk ik, een beetje een stap te ver voor Surinaamse begrippen.
0: En wat is het voor gebied waar dit zich afspeelde?
1: Nou, het is vooral zo'n beetje waar het stuwmeer is. Dat is een soort hotspot van kleinschalige goudwinning. Met heel veel vervuiling gaat het gepaard. Heldere water, dat normaal als drinkwater geldt, of elk water voor de binnenlandse gemeenschappen. Dat wordt al vertroebeld door het omwoelen al door die activiteiten. Maar er wordt ook al heel veel kwik gebruikt. En de laatste tijd wat je hebt, steeds meer Chinese ondernemers zijn zich gaan bemoeien met de kleinschalige goudwinning. Maar die gebruiken ook een soort vorm van cyanide. En dat is een hele gevaarlijke stof. Als dat in het milieu komt, dan is dat gewoon dodelijk. Wij zijn ook geconfronteerd 2 jaar geleden met een grote vissterfte in een van de rivieren. En waar het vandaan komt, weet niemand. Maar er zijn wel sporen van cyanide gevonden en kwik. En dat is wat nu wel gaande is in Suriname. Dus heel, heel verontrustend.
0: Ja, en bij de aanhouding was ook trouwens Ronnie Brunswijk aanwezig. Tot vorig jaar vicepresident, voorheen rebellenleider. Wat was zijn rol hierbij?
1: Ja, en nu natuurlijk partijleider van een belangrijke coalitiepartij. Mm-hmm. Nou, Brunswijk heeft gewoon heel veel belangen in goud. En hij heeft goudconcessies. Ook in die omgeving heeft hij goudconcessies. En hij heeft ook belangen in veiligheid en handhaving vanwege zijn business. En hij hangt altijd een beetje de reddende engel uit. Het leger heeft, zoals gezegd, nauwelijks slagkracht. De politie al helemaal niet. Die hebben niet eens dus middelen om dan uit te rukken. En Brunswijk die regelt dan wel even dat een helikopter of een vliegtuig wordt geregeld. En dan, en zo wordt hij bij betrokken. En het is een beetje een dubieus geval, maar ja, dat is zijn rol dus.
0: En je beschreef net al, hè, weinig veiligheidsmensen in bepaalde gebieden. En als er zoveel goud wordt gewonnen met veel financiële belangen, dan zorgt dat, neem ik aan, ook wel voor meer criminaliteit.
1: Absoluut. Dat is wat we wel met de regelmaat van de klok mee te maken kregen. Dat er gewapende overvallen zijn onlangs weer. Dat toch een groep mannen gemaskerd en gewapend dan zo'n goudonderneming of concessie overvallen. Ja, het is redelijk Wild West in het binnenland van Suriname. Dat kan je wel stellen. En ik denk dat dit ook een ontwikkeling is. We zijn het niet zo groot als Colombia, als Venezuela. Dus dat betreft is het wel overzichtelijk, het land. Maar je zal maar onschuldig zijn en daar gewoon lopen. En je komt zo'n legertje nep-militairen tegen. En die menen dan te kunnen optreden tegen je. En dat is wel het verontrustende, hè? En laten we hopen dat dit geval toch een beetje de boel wakker heeft geschud.
0: Van, ja, hey, dat dat ook een waarschuwing is voor andere landen en andere bedrijven om niet zomaar eigen veiligheidseenheden daarin te zetten.
1: Ik denk ook dat dit is boven komen borrelen. Ik weet zeker dat er meerdere van dit soort gewapende groepen in het binnenland bezig zijn. Het gaat voornamelijk nog om het bewaken van hun belangen. Maar ja, het kan zo escaleren in kleine oorlogjes natuurlijk.
0: En dan heb je dus in feite dat thema. Dan heb je de illegale goudzoekers. En dan heb je de criminaliteit en dan heb je de milieuproblemen. Dus het is voor de regering in Suriname echt al met al een enorme uitdaging die jij beschrijft.
1: Ja, het is een grote uitdaging voor heel Suriname hoe je dat gaat doen. En die vervuiling, dat is echt iets heel ernstig. En hoe ze dat onder de knie gaan krijgen, dat weten we niet. Maar het is vooral namelijk ook een werkgelegenheidsprobleem. Er is weinig werkgelegenheid voor veel, met name binnenlandse jonge mannen. Ja, en goud is dan toch zo'n stille droom dat je eventueel rijk kan worden. De kleine jongens worden helemaal niet rijk daarvan natuurlijk. Het zijn oude mensen zoals Bronnie Brunswijk die grote belangen hebben. Die zorgen ook voor de grote machines. Die strijken toch het meeste op. Maar die kleine goudzoekers, ja, die verdienen wat. En meestal het eerste wat ze uitgeven zijn dan weer aan die lokale bordelen die daar worden bestuurd door buitenlandse vrouwen voornamelijk. Ja, het is allemaal niet fraai.
0: Ivan Braven, dankjewel voor jouw verhaal vanuit Paramaribo.

0: De Beatles met Eleanor Rigby. De Odyssee, of de Odyssee, dat is een van de beroemdste Griekse epische dichtwerken van Homerus. En regisseur Christopher Nolan heeft nu een spectaculaire verfilming van het verhaal gemaakt. Die is vandaag in Nederland in première gegaan. En historicus Fik Meijer, kenner van boeken uit de klassieke oudheid, die ging vanmiddag voor ons programma naar de bioscoop. Van harte welkom.
1: Dank u wel.
0: Een hele zit was het, hè? Ruim 3 uur.
1: Ruim
0: 3 uur. En het boek, eigenlijk een lang gedicht, is ongeveer 800 jaar voor Christus geschreven. Kent u het van binnen en van buiten?
1: Ik ken het vrij goed, want in onze studietijd moesten we het helemaal lezen. In het Grieks. Maar daar is het grootste gedeelte van weggezakt. Maar ik kan het nog goed lezen. De laatste keer was er nog iemand op bezoek, ook een klassicus. En toen hebben we nog wat Homerus gelezen, dus ik kan het nog lezen, ja.
0: En voor de luisteraar die het verhaal niet kent, hè, kunt u in een paar zinnen vertellen waar het over
1: Homerus
0: gaat?
1: Homerus schreef 2 grote boeken.
0: De Ilias.
1: Het eerste is de Ilias, het tweede de Odyssee. De Ilias begint dan met Menen naar Eidetea, Peleria, Dio, Achilleos. Bezing onze muze de wrok van Peleus' zoon Achilles. En daarop de Odyssee. En die begint dan met het beroemde verhaal Andra Moyenne Pemusa Polytropon Osmar Apolla. Bezing mij om muze de man die rondzwierf, et cetera, et cetera. En wat nou het aardige is, Homerus heeft een heel duidelijk verhaal geschreven met verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. En in de film vandaag gebeurt dat ook. Er wordt herhaaldelijk geschakeld naar de Trooien, dat omgekomen is, dat vergaan is, naar de vrouw van Odysseus en naar Odysseus zelf. Dus ze wordt heel mooi geschakeld. En dat vind ik wel erg mooi.
0: En de kern van het verhaal?
1: De kern van het verhaal is, Odysseus heeft Troje verwoest met de list van het houten paard. En Poseidon wil hem dan straffen.
0: De god van de zee?
1: Ja, en die kan niet voorkomen dat hij dus ooit thuis zou komen. Maar al zijn manschappen, en dat speelt ook in het verhaal een grote rol, die komen allemaal, komen die eigenlijk om. En uiteindelijk komt hij dan terug in Ithaca. En dan treft hij daar natuurlijk zijn huis aan, vol met vrijers die zijn vrouw het hof willen maken. En die maakt hij dan allemaal af. En dan is hij met zijn vrouw weer gelukkig. En dan is het weer allemaal goed.
0: En de Odyssee is vaker verfilmd. Er zijn ook series van gemaakt. Dat is volgens mij nooit zo gelukkig geweest.
1: Nee.
0: Hoe is deze verfilming? Is het nu wel gelukt?
1: Nou, wat dat betreft had ik vandaag gelukkige omstandigheid. Want toen ik net hier naartoe gebracht werd, toen draaide de film Troy met Brad Pitt. En als je die twee nou vergelijkt, is het een wereld van verschil. De eerste is echt van Troy, met Brad Pitt, is echt eendimensionaal. Heel simpel. En dit is verhaal. Dat speelt zich af. Hij heeft echt die Christopher Nolan in de Odyssee zitten vroeten. En heeft ook zitten kijken van de gruwelijke passages, de emotionele passages. En hoe pas ik dat allemaal in elkaar? Hij heeft dus de grote lijn van het verhaal gevolgd. Maar hij heeft ook wijzigingen aangebracht die het verhaal, denk ik, ook voor de lezer ten goede doen komen.
0: En hij houdt niet zo van digitale effecten. Hij wil vooral veel fysieke decors. Ja. Daar stopt hij enorm veel in. Heel veel investeringen doet hij daarin. Loont dat?
1: Ja, dat loont zeker. En dat camerawerk ook is ook werkelijk geweldig.
0: Van een Nederlander, hè?
1: Nederlander, Hoyte van Hoytema. Die heeft dat echt voortreffelijk gedaan. Die schijnt ook speciale camera's gemaakt te hebben. En dat is mooi, want als je alleen al ziet, op een gegeven ogenblik komen ze dan aan, eerst bij de Laistrygonen, grote reuzen maakt hij daarvan. Dan komt hij aan bij Polyphemus, de man met het ene oog, die hij het oog uitprikt. En dan komen ze bij Kirke. Dat vond ik een van de mooiste passages. Kirke, een tovenares, en die verandert de mannen van Odysseus, verandert die in varkens. En dat zie je ook bijna gebeuren. Je ziet ook bijna, eerst zie je dan mensen, en dan zie je ze langzaam ook in varkens ook veranderen. En zo zijn er meer effecten die werkelijk echt ook geweldig zijn. En misschien wel de mooiste passage is, als hij naar de onderwereld gaat, dan denkt iedereen, hij zakt af. Maar die Christopher Nolan heeft die mensen naar boven laten komen om met hem te praten. Dus hij daalt niet af naar beneden, maar ze komen uit de aarde komen ze op en gaan daar dan met hem ook in debat.
0: Dat is ook best bedreigend, denk ik, als de onderwereld uit zichzelf naar boven komt. Hè?
1: Ja.
0: Als je afdaalt, dan doe je er zelf nog iets aan, zeg maar. Lijkt mij dan tenminste. Hij heeft voor deze film niet Brad Pitt gekozen, die in Troy speelde, maar Matt Damon. Andere acteur Tom Holland. Dat zijn acteurs die heel veel andere beroemde rollen hebben gespeeld.
1: Die hebben ook zeer goed gespeeld.
0: En associeer je die misschien niet heel erg met andere rollen als je daarnaar kijkt? Of nee, stoorde dat niet?
1: Nee, terwijl ik wel een redelijk fanatieke filmbezoeker ben. Ik heb zo'n Cineville-abonnement. Maar dat had ik helemaal niet. En ik was iedere keer weer verbaasd hoe hij een goede methode vond om iets duidelijk te maken. En je kon precies herkennen wat hij letterlijk uit Homerus heeft overgenomen en wat hij zelf als interpretatie heeft gegeven. Het mooie is ook, het verhaal wordt verteld als hij is op het eiland van Calypso, waar hij dan 7 jaar gezeten zou hebben. Maar in het boek vertelt het verhaal dat hij komt bij de Verjaken. En dat stuk hebben ze eruit gelaten.
0: En stoort u dat?
1: Nou, het stoort mij niet, nee. Het stoort me niet, maar het is wel een mooie passage. Want dan komt hij aan en dan krijg je die beroemde passage die vaak gelezen wordt als hij dan komt en hij spoelt aan, naakt, en dan komt hij daar de koningsdochter tegen en hij spreekt daartoe. Dat had ik wel ook wel mooi gevonden.
0: En Nolan die benadrukt dat Homerus het verhaal opschreef dat honderden jaren voor zijn leven had plaatsgevonden. Dus dat ook Homerus aan interpretatie van geschiedenis heeft gedaan. En dat hij dat in feite ook doet. Ook en aan goed geïnformeerde speculatie doet, zoals hij het zegt.
1: Ja.
0: Is dat een goede basishouding wat u betreft voor zo'n film?
1: Dat vind ik wel. Kijk, er komen ook voortdurend voor de zeevolken. Als er paleizen verwoest worden, dan lijkt het net of de zeevolken komen. En het is, kijk, het verhaal speelt aan het einde van de bronstijd. Dus zo rond 1200. Maar Homerus leeft rond 800. Dus er zijn een hele hoop dingen die niet meer zo zijn als in die tijd daarvoor.
0: Nee.
1: En dat heeft hij op zijn manier prachtig gedaan. En ook de boodschap aan het eind van het verhaal. Ik zal het verder niet verklappen, allemaal voor de mensen. We moeten er naartoe gaan. En dat doet hij ook op een hele mooie manier. Hij wil ook toch iets laten zien aan de toekomstige mens van wat er kan gebeuren en hoe misdaad en andere zaken bestreden kunnen worden. En dat doet hij ook heel mooi.
0: En dit jaar zat een deel van de Odyssee in het eindexamen Grieks. Die hoeven leerlingen al lang niet meer helemaal te lezen. Wat dat betreft komt die film hier misschien net te laat uit voor de gymnasiasten. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel jammer eigenlijk.
1: Ik vond het jammer.
0: Voor iedereen.
1: Maar het viel me op vanmiddag in de bioscoop in Leiden. Al die mensen zaten aandachtig te luisteren. Want het duurt 3 uur en 20 minuten, maar het verveelt geen moment. En er zaten ook 2 collega's van mij in de bioscoop van de Leidse Universiteit. En die zeiden ook dat die Christopher Nolan heeft het echt prachtig gedaan. En ik begrijp ook dat hij ook goede kritiek heeft gekregen.
0: In ieder geval ook van u. Hartelijk dank. En fijn dat u voor ons naar deze film wilde gaan. The Odyssey, dus vanaf vandaag in de bioscopen. Hartelijk dank. Fik Meijer.
1: Dank u wel.
0: Want het oog zit erop voor vandaag. Morgen dan zit Kees Grimbergen hier. U kunt luisteren nu naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel... Goedenacht.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië.
1: En hun strijd om de wereldtitel.
0: Wie pakt de overwinning?
1: Je hoort het zondagavond, 9 uur.
0: Natuurlijk.
2: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van vrijdag 17 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer? Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
15: slapen. Ellen Dekwiet.
16: Goedenavond en welkom bij Nooit Meer Slapen. Deze lente verscheen woorden als wapens, mythe, macht en gangsterrap, waarin een van de beste popjournalisten van ons land, Sal van Stapelen, terugkijkt op 30 jaar journalistiek. Hij interviewde elke grote naam in de hiphopwereld. Van Dr. Dre tot Eminem, van Snoop Dogg tot Kendrick Lamar. Maar woorden als wapens is meer dan een memoire of een interviewbundel. Het is een scherpe analyse van de dubbele moraal waarmee de buitenwereld naar hiphop als kunstvorm kijkt. En het legt tegelijkertijd ook de vinger op de zere plekken binnen de hiphop zelf. Hoe bijvoorbeeld iets dat ooit als een tegencultuur begon, nu door het grote geld wordt bedreigd. Sal van Stapelen werd geboren in 1974 in Rotterdam. Welkom!
17: Dankjewel, heel leuk hier te zijn.
16: Ik vind het heel leuk om hier dat je er bent. Ook, ik heb net je hand mogen schudden, waardoor ik nog maar één handshake verwijderd ben van elke hiphop-legende van de afgelopen jaren. Dus dank alvast daarvoor. Ik ga je uitdagen. Ik ga je een vraag stellen waar iemand als jij een uur over zou kunnen praten. En tegelijkertijd ga ik je vragen om het binnen een minuut te houden. Ben je er klaar voor?
17: Ja, ik ga mijn best doen.
16: Ja. Sal, wat is hip-hop go?
17: Hip-hop is een naam voor een op de straten in New York ontstaande cultuur begin jaren 70. Die bestaat uit verschillende elementen. Rappen, DJ'en, graffiti, breakdance. En die cultuur was de eerste jaren heel erg lokaal daar aanwezig. En heeft zich uiteindelijk over de hele wereld verspreid. En inmiddels is het al 50 plus jaar een hele invloedrijke cultuurstroming. Die ook weer verder gaat dan die originele elementen. Waar ook die activisme heel erg heeft beïnvloed. Politiek, literatuur, beeldende kunst. Ja, er is zo verschrikkelijk veel dingen. En de meeste mensen, als het over hiphop gaat, denken ze alleen aan rap. Maar het is dus een veel bredere culturele stroming.
16: Nou, dit was fantastisch.
17: Dank je wel.
16: Je moet naar de slimste mens.
17: Ja.
16: Ja. Ja, en je hebt ook meteen eigenlijk mijn tweede vraag beantwoord. Want hiphop is niet hetzelfde als rap.
17: Nee, het wordt vaak... sterker nog, toen het begon was de grote ster de DJ. De DJ die heel snel stukjes van een nummer die heel opzwepend waren, waar het publiek heel enthousiast op reageerde, aan elkaar lasten, zodat dat bijvoorbeeld een stukje instrumentaal, wat heel funky klonk. Dat
16: via kon je dan, draaitafels, hè? Moeten we
17: ja,
16: even
17: met twee draaitafels aan elkaar en een mixer ertussen, waardoor je eigenlijk, als je twee keer dezelfde plaat had, heel lang datzelfde stukje aan één stuk door kon laten horen. En die DJ was de ster. De dansers gingen daarop dansen, dus die dansten op die break, daarom breakdancers. En die probeerden elkaar uit te dagen met capriolen en vaardigheden. En de rapper was toen eigenlijk, de MC, meer de host. Dus die zei, die stond daar gewoon het publiek op te jutten van, ik ben hier met de beste DJ van het land. Dat was een rapper, zeg maar. En pas jaren later, toen ze ook platen gingen maken, dus toen ze probeerden die hele succesvolle cultuur, ook daar een industrie omheen te maken, toen werd de rapper veel belangrijker. Want dat was een originele vocalist. Die kon dus toen ineens gewoon muziek gaan maken. Zoals we dat eigenlijk veel meer uit de popmuziek kennen.
16: Ja, nou dat is eigenlijk ook vooral nu het dominante waar we aan denken.
17: Ja.
16: Als we aan hip-hop denken. Jij beschrijft ook dat het een hele culturele beweging is.
17: Ja.
16: Hoe ziet die culturele beweging er eigenlijk uit?
17: Nou, om te beginnen is het denk ik heel belangrijk dat er heel veel... Dat er letterlijk normen en mores van de traditionele kunst en cultuur heel erg bevraagd werden. Er kwam vanuit een hele, de zwarte gemeenschap in Amerika. Gingen op een hele andere manier laten zien hoe ze muziek maakten. Ze gingen bijvoorbeeld kunst op de muren maken met de materialen, dus de spuitbussen, noem maar op. Dus eigenlijk niet in het museum, maar op de zijkant.
16: Omdat in het museum ook voor hen misschien niet zoveel plek was als voor witte.
17: Nee,
16: mensen.
17: Er waren veel dingen waren natuurlijk, zeg maar, ze haalden eigenlijk drempels weg. Dus je hoefde niet meer naar het conservatorium of een muziekschool of überhaupt een garage hebben om met je band te kunnen oefenen. Je kon ineens met een drumcomputer of zelfs als iemand met zijn mond een beat kon maken, gewoon muziek maken en vertellen wat je wilde vertellen. En omdat daar geen drempel meer was, was er ook niemand die zei, ja, maar dat kan je niet maken wat je nu zegt. Dat komt nooit op de radio. Want als dat groepje om je heen het heel tof vindt wat jij zegt, dan ga je dat dus nog een keer zeggen. Want dan ben je alleen maar aan het optreden voor je buurt. En die buurt werd uiteindelijk steeds groter, omdat ze dat dus ook op plaat gingen vastleggen enzovoort. Maar het begon met, ja, je kon zelf cassettebandjes branden en die uitdelen. En dan werden die cassettebandjes ontzettend populair.
18: Een doe-het-zelf-cultuur dus eigenlijk.
17: Het is vanaf het begin, en het is interessant dat het rond dezelfde tijd als punk is ontstaan, wat natuurlijk een vergelijkbare energie en achtergrond heeft. Het is echt, je kan het zelf doen. Je wacht, dat is misschien wel het meest essentieel, je wacht niet tot iemand jou een kans geeft. En dat is ook wat mij heel erg aanspreekt. Waardoor je eigenlijk ook veel meer vanuit jezelf gaat redeneren. Er zijn best wel veel popartiesten die gewoon dingen doen omdat, ja, het label zegt, ja, maar dat, je moet het zo doen en we gaan dat single zo uitbrengen en dan moet je zo'n soort clip, want dat werkt. Maar die mensen hebben daar, als ze echt zouden weten wat werkt, hadden ze elke dag een nummer 1 hit. Dus dat, zo werkt dat ook niet.
18: Ja, ja.
17: En artiesten zijn daardoor veel vrijer geworden en hebben veel meer hun eigen eigenlijk ongecensureerd eruit geknald wat ze dachten, wat ze vonden, wat ze wilden delen.
18: En ja, en dat ongecensureerde, dat vind ik zo leerzaam uit jouw boek. Ze begonnen ook dingen aan te kaarten in hun teksten, in hun raps, waarin de mainstream media in Amerika, op Fox, op CNN, totaal geen plek was.
17: Ja.
18: Wat voor onderwerpen? Kan je wat noemen?
17: Nou, de gangsterrap gaat veel over L.A. Dus de wijken daar, de wijken waar zwarte jongens heel erg veel het slachtoffer waren van anti-zwart politiegeweld. Maar ook wijken waar in een hele korte tijd heel veel volautomatische militaire wapens terecht waren gekomen. Ontzettend veel drugs. Dus mensen die diep in de armoede zaten, werden ook nog eens omringd door drugs, wapens en een autoritaire politie die hen echt vijandig was. Terwijl in de media er een soort verhaal ontstond alsof dat heel logisch was. En ik denk dat veel mensen die dat uit die tijd kennen, dus hoe er werd gepraat over nou ja, noem maar de ghetto, zoals ja, dat een beetje.
18: En wat ja? was logisch dan?
17: Nou ja, dat het bijna bij die wijken hoorde om bijvoorbeeld op elkaar te schieten als je jongens van 16 en de een heeft deze kleur aan en de ander heeft die kleur aan. Terwijl dat natuurlijk nooit een op zichzelf staand gegeven is. En jongens die heel jong werden vermoord, werden ook niet meer als kinderen gezien. Maar dat waren, ja, dat was tuig. Mm-hmm. Weet je, als je op je 15e, je wordt op je 15e doodgeschoten en je wordt eigenlijk, dan krijg je achteraf nog als bedankje van de mainstream media te horen dat je sowieso voor galg en rat zou zijn opgegroeid. En die rappers gingen zelf hun verhaal vertellen. Wacht eens even, maar waar komen die drugs vandaan? Wat is hier aan de hand? Waarom word ik elke keer als ik op straat loop gezien als een crimineel, omdat ik, weet ik veel, een capuchon aan draag? En dus die zijn een heel belangrijk verhaal gaan vertellen, wat echt ging over hoe de overheid met hen als minderheid omging. En hoe het dus de Amerikaanse overheid vol militaire agressie en overmacht optrad in hun privéomgeving.
18: Ja, want die drugsproblematiek,
17: ja,
18: die werd indirect haast gesteund door de Amerikaanse
17: Zeker,
18: overheid.
17: Ja,
18: kan
17: dus,
18: je daar wat over vertellen?
17: Ja, het is natuurlijk een wat uitgebreid verhaal, maar er werd in de contra's, zeg maar, in Nicaragua, die hun strijd werd door de CIA gesteund en het werd gefinancierd door drugshandel. Die drugs kwamen terecht in die wijken in L.A., waar vervolgens de mensen die dat, zeg maar, op laag niveau, dus, want ja, crack verhandelen, dus dat is die cocaïne die je kunt roken, dat is ook nog eens een hele goedkope, heel erg ernstig beschadigende en verslavende variant. Die werden keihard aangepakt. Ze reden echt met militaire politietanks bij mensen hun huizen naar binnen. Gewoon dus waar ze van ze dachten dat daar sprake was van drugshandel.
18: En in welke tijd was
17: dat? Dat is de jaren 80. En ja, je hebt bijvoorbeeld in 85, dat is echt een oer-gangsterrap. Dat was een cassettebandje van Toddy T. Dat was super populair, omdat hij rapte letterlijk over die tanks heten de Battle Rams. Want het waren gewoon, ja, een soort militaire wagens, ja, gepantserd met zo'n enorme, ja, beukenram. Daarmee werd gewoon je hele deur en je halve huis vermorzeld. En hij sprak de politie aan, hij sprak de burgemeester aan van wat, wat is dit? Weet je wel, wij zijn gewoon ons leven niet veilig in ons eigen. En wij wonen hier.
18: Maar hij sprak ze aan via de
17: rap. Via muziek, ja.
18: Kan je zeggen dat hip-hop dus al vroeg een soort vorm van alternatieve journalistiek is geweest?
17: Het is voor mij in elk geval, ik ben ook zelf schrijver en journalist. Daar zit mijn grote interesse van. Er zitten verhalen in de jaren 80 al in die raps die ik niet in de media teruglas of terugzag, zeg maar. Ik zag wel eens dat er een actie was geweest van wat politie in een wijk, maar er werd nooit getwijfeld of dat correct was of zo. Want we geloofden gewoon het verhaal van de regering, we geloofden het verhaal van de politie.
18: Er was geen wederhoor.
17: En er was natuurlijk gewoon een media die ook nog eens heel dominant wit was, waardoor bepaalde raciale stereotypes ook veel makkelijker de revue konden passeren. Ja, dat was in rap niet zo. In rap, die rappers gingen daar niet mee akkoord, zeg maar. Dus het was super interessant. En het gekke is dat we in die tijd, zeg maar, als je nu kijkt, 40 jaar later, nou ja, met ICE en wat er met Trump gebeurt in Amerika, er zijn best wel wat mensen die er nu zo langzamerhand toch wel achterkomen dat we misschien Amerika niet altijd moeten vertrouwen en dat ze misschien toch niet de kampioen van de rechtsstaat en de vrijheid en de democratie zijn die we altijd in ze hebben gezien. Nou, zeg maar, zwarte artiesten sowieso, niet alleen rappers, hebben dat altijd al aangekaart, want die konden niet anders. Dat was hun leven. En dat is ook de geschiedenis van zwart zijn in Amerika honderden jaren terug. En daar zitten zoveel. Ja, nu is dat heel evident. Rappers zeiden dat toen al en kaarten dat toen al aan. En in plaats van dat we toen naar die waarschuwing luisterden van kijk, deze mensen behandelen hun eigen burgers als terroristen, hebben we de stickers opgeplakt. Pas op, gevaarlijk. Letterlijk. Dus alle hip-hop platen die sindsdien die uit zijn gekomen waarop, en dat was dan zogenaamd omdat er gevloekt werd, of maar ja, dat gebeurt in letterlijk elk speelfilm ook. Maar wat
18: Parent advisory.
17: Explicit lyrics. Ja,
18: grappig.
17: En dus in plaats van dat we luisterden naar hij zegt iets. Hij scheldt op de politie, weet je wel? En in plaats van dat we dachten, waarom scheldt hij op de politie? Was het, ja, dat kan toch niet. Je kan toch niet schelden op de politie? Of je kan toch geen fuck zeggen?
18: De nadruk lag heel erg op vorm en niet op de inhoud.
17: Precies, ja.
18: Ja, en die hiphop, nou, het werd razend populair. Dus ook al in de jaren 80. Hoe kwam trouwens die hiphop muziek? Want het is van onderaf begonnen, hè? Hoe kwam het opeens naar Europa toe in de jaren 80?
17: Nou, een belangrijke. Ja, je hebt verschillende mensen die in die tijd. Ja, eind jaren 70, begin jaren 80 zagen ze een beetje de. Ja, dit wordt zo groot, zeg maar. En die zijn dat op een meer traditionele manier gaan vastleggen. Dus de eerste paar jaar is ook heel weinig. Dat is veel ook alleen maar word to mouth, zeg maar. Dus mensen die elkaar verhalen. Oral history. Ja, precies. Ja. Van moeilijk te bewijzen. En dan zegt die ene DJ, ik heb dat als eerste gedaan. En dan zegt die andere DJ, ik was 3 blokken verder daar al lang mee bezig. En op het moment dat er, nou, toen is bijvoorbeeld Fab Five Freddy, die een grote rol in mijn boek speelt, die heeft een belangrijke documentaire gemaakt. Er zijn.
18: Welk jaar was
17: een aantal,
18: dit?
17: Dat is denk ik 1980, Wildstyle. Ja,
18: ik ga je heel vaak vragen wanneer iets.
17: Ja, dat is heel goed. De eerste nummer 1 hit in Nederland was denk ik Rapper's Delight. Die kwam uit in 1979, maar kan ook in 80 hier op 1 hebben gestaan. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat was die tijd dus. Dus ik was toen, even kijken, 5, 6 jaar oud. Maar kan het me wel herinneren dat ik dat bij Top op zag, notabene. Dus dat was absoluut het begin. Maar dat was gewoon een vrouw die heel goed, die was zelf een R&B zangeres en die snapte van, hé, we moeten hier iets mee, zeg maar. Die is gewoon jongens bij elkaar gaan zetten die niet eens rapten. Die hebben ook raps van anderen gestolen, wat helemaal in hiphop absoluut niet mag.
18: De vrouw die dus achter de Sugar Hill Gang van Rappers die laat.
17: Ja, dus die zetten gewoon mensen bij elkaar en dat werd een rapgroep, wat in de hiphop scene weer een beetje gezien werd als eigenlijk het begin. Dus dat is een discussie die tot nu toe speelt van, ja, maar jullie pakken nu onze cultuur en jullie verpakken het als een soort, deze gast kan gewoon niet rappen. Die rapt letterlijk iets van wat iemand anders gerapt heeft. Dus daar begon ook meteen de discussie over, ja, hoe vertaal je het naar de industrie en blijft het dan nog wel authentiek? Maar het was ook heel knap, omdat ze het gemiddelde nummer van zo'n hiphop DJ duurde 20 minuten, zeg maar. Ja, dan kan je niet op de radio draaien. Dus het is ze wel gelukt om een soort van de essentie van wat daar in die wijken gebeurde en hoe spannend dat was en hoe nieuw te vertalen naar plaat.
18: Ja, en ik vind het zo leuk hoe je daarover praat, want je klinkt een beetje als de Maarten van Rossum van de hiphopgeschiedenis.
17: Oh, wow.
18: Rapper's Delight kwam dus uit in 1979 of 1980.
17: Ja, hij kwam uit in 79, maar ik weet niet wanneer die in Nederland opeens stond. Dat moet ik even. Ik denk ook wel 79, maar het kan 80 zijn.
18: Nou, mensen kunnen inbellen bij twijfel. Precies. Jij was toen, 6 jaar oud.
17: Ja.
18: Je bent in 1940. Wanneer was dat ook het moment dat de liefde voor hiphop meteen ontvlamde in jou?
17: Nee.
18: Wanneer was dat?
17: Ik denk, er zijn wel een paar stappen geweest. En ik denk dat ik de liefde voor hiphop deels nog niet wist dat het hiphop was. Omdat ik had bijvoorbeeld die documentaire waarin wordt uitgelegd dat het allemaal elementen waren die bij elkaar hoorden, nog niet gezien. Dus bijvoorbeeld mijn eerste fascinatie was graffiti. Ik kom uit Den Haag. Dat heeft vrij lange graffiti geschiedenis. Er waren ook voor hiphop al jeugdbendes, voetbalclub, voetbalhooligans eigenlijk. Die hun wijken gingen afbakenen met. En ik weet niet waarom, maar ik lees alles om me heen. Of zeker als jongen. Dus ik las heel veel, maar ik las ook als ik in de tram zat alle muren. Dus ik kende alle mensen uit de graffiti scene al toen ik 8, 9 was. Ik vond dat super spannend. Maar dat had voor mij nog niet iets. Er zat voor mij geen link met Rapper's Delight op dat moment. En toen ik 12 was, heb ik, shout-out naar de VPRO, de VPRO-documentaire van Bram van Splunteren gezien, Big Fun in the Big Town. En ja, mijn vader nam heel veel op. Die ging aan het begin van, die had een enorme VHS-videobandencollectie. Want toen moest dat natuurlijk, toen was er geen internet. Dus moest het allemaal fysiek bewaard worden.
18: Voor de jonge luisteraars.
17: Ja, voor de mensen die. Maar ik zal het bij cassettebandjes en cd's niet meer doen hoor, dit. Maar dan ging die voor de hele week kijken. Ja, wat komt er allemaal en wat wil ik allemaal opnemen? En hij nam dit ook op. Omdat hij dat gewoon spannend vond. Het was iets nieuws. Er werd mooi beschreven in de gids. Weet je, die elke week las. Ja, en daar zag ik voor het eerst. De ironie is dat die mensen die dat gemaakt hebben niet naar Amerika gingen om iets over

0: bijvoorbeeld die documentaire waarin wordt uitgelegd dat het allemaal elementen waren die bij elkaar hoorden, nog niet gezien. Dus bijvoorbeeld mijn eerste fascinatie was graffiti. Ik kom uit Den Haag. Dat heeft vrij lange graffiti geschiedenis. Er waren ook voor hip-hop al jeugdbendes, voetbalclub, voetbalhooligans eigenlijk, die hun wijken gingen afbakenen met. En ik weet niet waarom, maar ik lees alles om me heen, of zeker als jongen. Dus ik las heel veel, maar ik las ook als ik in de tram zat alle muren. Dus ik kende alle mensen uit de graffiti scene al toen ik 8, 9 was. Ik vond dat super spannend, maar dat had voor mij nog niet iets. Er zat voor mij geen link met Rapper's Delight op dat moment. En toen ik 12 was, heb ik, shout-out naar de VPRO, de VPRO-documentaire van Bram van Splinteren gezien, Big Fun in the Big Town. En ja, mijn vader nam heel veel op. Die ging aan het begin van, die had een enorme VHS-videobandencollectie. Want toen moest dat natuurlijk, dan was er geen internet, dus moest het allemaal fysiek bewaard
1: worden. Voor de jonge
0: luisteraars. Ja, voor de mensen die, ja. Maar ik zal het bij cassettebandjes en cd's niet meer doen hoor, dit. Maar dan ging die voor de hele week kijken, ja, wat komt er allemaal en wat wil ik allemaal opnemen. En hij nam dit ook op, omdat hij dat gewoon spannend vond. Het was iets nieuws, werd mooi beschreven in de gids, weet je, die elke week las. Ja, en daar zag ik voor het eerst, de ironie is dat die mensen die dat gemaakt hebben niet naar Amerika gingen om iets met hiphop te doen. Ze gingen iets anders doen, dat ging niet door. Ze waren al daar en toen heeft iemand ze in New York gezegd, weet je wat je moet doen, je moet die en die en die spreken over dit. Want dit is happening. En die documentaire is een soort van, dat is een van de, nog steeds ook in Amerika, echt een cultklassieker geworden. Omdat niemand op dat moment die mensen allemaal voor de camera
1: allemachtig, dus door een totale toevalstreffer.
0: Ja, het is ik heb het zelf ook wel eens gehad hoor, dat ik voor de ene, het ene verhaal in Amerika was en wat anders ging doen. Maar dus ze zijn dat heel serieus gaan doen. En ze hebben daar gewoon de juiste mensen ontmoet die ze echt in één keer bij. Nou, ze waren bij L. Cool J, dat is een van de grootste sterren uit die tijd. Die was 16 en die zat erbij. Die woonde gewoon nog bij zijn oma thuis en die interviewde ze daar. En ik zag gewoon in één keer alles. Dus ik zag iemand raps verzinnen, freestylen. Ik zag iemand beatboxen, dus met zijn mond alle geluiden namaken. Heftige discussies.
1: Jij was dus een soort Forrest Gump bij alle historische belangrijke.
0: Nee, dit was dus de documentaire, hè, dat ik het zag.
1: Opa kom,
0: ja,
1: maar,
0: nee,
1: okay,
0: ik zag die documentaire. Ik was 12 en dus ik werd in één keer helemaal overspoeld door nou ja, hoeveel er in die cultuur zat, hoe boeiend en interessant het was.
1: En er zat ook muziek dus in die documentaire.
0: Er was muziek, er waren optredens. Ik vond die rappers, het waren ook hele coole gasten. Er was super veel graffiti. En zoveel had ik nog nooit gezien. Dus ik was eigenlijk heel erg geboeid door graffiti. Ja, dit waren, weet je wel, van die New York metro's van die, ja, uit de jaren 80. Dat werd allemaal nog niet zo goed schoongemaakt, zeg maar. Dus dat waren gewoon prachtige kunstwerken.
1: Het waren
0: en dan die muziek.
1: Rijdende ondertitelingen van de stad.
0: Ja, absoluut. En, dan, en tegelijkertijd zag je heel hoe rauw het was, die hele rauwe omgeving. En waren er best wel heftige discussies, want het ging toen ook al over crack. En ze zeiden crack is whack, was een soort gevleugelde slogan. Dat betekende dus dat crack niet goed voor je was. En dat ging ik dan in Den Haag op de muren schrijven. Maar ik wist eigenlijk niet precies wat het betekende. Maar het klonk heel cool. Dus ik was echt nog jong. Weet je, dan, ja, je bent 12. Ik was er volledig door gebiologeerd.
1: Ja, je voelde je aangesproken, dus door die tegencultuur eigenlijk. En ook een cultuur die, want dat is wat ik dan weer weet van graffiti en tekken, ook dankzij jouw boek. Het is ook voor mensen die in het reguliere circuit geen stem hebben.
0: Ja.
1: Dus maar hun naam of de mensen met wie ze zich associëren op de muur gaan schrijven. Ja. Ook een beetje om hun eigen plek in een publieke ruimte te bevechten.
0: Ja, en in een publieke ruimte waar natuurlijk steeds grotere commercials om onze aandacht vragen. De grote steden zijn allemaal bijna helemaal commercieel gemaakt. Nou ja, ook waar je mag zitten. Vroeger kon je nog overal hangen en nu is het een terras en moet je wat kopen, zeg maar. Dus het hele idee van een straatcultuur, van een vrijheid om gewoon je eigen identiteit vorm te geven in zo'n gecommercialiseerde omgeving als een grote stad. Dat is nu misschien nog wel moeilijker, maar daar is het wel een reactie op. En ik weet je, die graffiti, zeg, ja, Fat Five Freddy vertelt het ook, die liet zich inspireren door Warhol en zijn soepblikken en die, weet je, dus die ging helemaal mee in die, ja, eigenlijk gewoon die maakten hetzelfde soort statements, maar dan op de zijkant van de metro die 5 maanden rondreed.
1: Ja, in jouw boek heb je het ook voor een deel over inderdaad hoe je als jongen hiermee in contact kwam.
0: Ja.
1: En ik heb een woordgrap ook op basis van wat je hier over je eigen leven vertelt. Jij komt dus, las ik in dit boek, echt uit een hippie wereld, hè?
0: Ja, ik geloof dat ik de woordgrap

0: Ja, je bent dus van hippie naar hiphop gegaan. Ja. Maar dan wil ik toch even weten, op wat voor manier hippie? Wiet roken of tegen alles demonstreren? Wat voor ouders
1: had
0: mijn
1: ouders, nee, geen wiet roken, maar inderdaad heel, heel activistisch. Ze waren wel op, ik ben van begin 70, dus het is ook wel een soort van de naweeën van de hippie-generatie natuurlijk. En ik groeide op, omringd door, weet je wel, gesprekken over Palestina of de Koerdische vrijheidsstrijd. Ik was ook echt bij dat soort bijeenkomsten. Den Haag is natuurlijk ook een lekkere stad voor veel. Er gebeurt een hoop qua demonstraties en aandacht vragen voor dingen. Dus ze waren voortdurend in discussie. De gesprekken aan tafel gingen altijd over politiek en over internationale solidariteit en dat soort dingen.
0: En over onrecht.
1: Ja, over onrecht en ook racisme en dat soort dingen. Dus ik was daar en er waren verschrikkelijk veel boeken. En dat was deels omdat mijn vader ooit een failliete bibliotheek gewoon in één keer gewoon alles had opgekocht. Blijkbaar was dat een hele goede deal. Het waren ook hele lelijke boeken allemaal. Ze hadden een soort bruine, vieze papieren omslag waar dan met viltstift. En dat is mijn jeugd, zeg maar. Dat zijn hele gangen vol met die boeken.
0: Dus bergen tekst, bergen informatie.
1: Ongelooflijk, ja.
0: En tegen cultuur, recht, vaardigheid. Ja. Dan snap ik wel dat de hiphop jou zo aanspreekt.
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel, ook journalistiek. Dus ik was wel al heel vroeg dat ik, ik vond schrijven altijd, ik was altijd een schrijver en ik las alle opiniebladen en de krant en zo. Al veel te jong, zeg maar, vond ik dat allemaal heel boeiend. Maar in rap vond ik daar iets veel spannenders terug dan ik eigenlijk in die bladen. En ook het voelde urgenter, omdat ik dacht, dit gaat over een ongelijkheid. Over wie de macht heeft om te vertellen waar we ons druk over moeten maken, zeg maar. En ik zie dit nog niet in die kranten en die tijdschriften. Dus ik had ook het gevoel dat ik iets ontdekte wat eigenlijk heel essentieel was voor hoe wij allemaal samenleven, maar wat ook niet benoemd werd, zeg maar. En rappers waren niet te beroerd om te benoemen dat, bijvoorbeeld het best wel gek is dat alles vanuit de witte norm benaderd wordt. Ja. Of het nou in entertainment is of in het nieuws. Dus en gek genoeg was dat niet iets wat heel veel in, dat zag ik niet echt terug in onze journalistiek toen. Dus ik was heel erg een journalist, maar de rap voelde voor mij veel urgenter.
0: En een nieuw informatiekanaal. Dus naast de kranten, actiebladen en het nieuws.
1: Ja, en een heel ander perspectief. Dat is denk ik heel essentieel. En dat is dus waarom het eigenlijk zo verdrietig is, op een bepaalde manier, dat het zo lang zo stereotyp is behandeld. Omdat ik denk dat wij er allemaal heel veel baat bij kunnen hebben om meer perspectieven te horen en meer te begrijpen van wat het met je doet om op een bepaalde manier behandeld te worden in je dagelijks leven als je komt bijna niet boven die stereotypen meer uit. Maar ook wat je ervan kan leren. Het is ook positief, zeg maar. Het is ook goed om veel meer van. Ik heb heel veel van hiphop opgestoken, weet je?
0: Ja, zeker.
1: De samenleving is toch. Er worden allemaal dingen van je verwacht en het moet allemaal een bepaalde kant op. En hiphop zegt toch wel heel vaak, wacht even, kijk even om je heen. Weet je wel, van wat vragen ze nou eigenlijk van je, bijvoorbeeld, weet je? Of eigenlijk wat een goede journalist in per definitie natuurlijk zou moeten doen. Klopt dit wel? Of waarom zegt deze persoon dit? Of weet je, dat. En eigenlijk valt het soms best wel tegen in de journalistiek hoe vaak mensen daarbij stilstaan. Omdat het toch gewoon, dat heeft de minister van Defensie zo gezegd en dan is het zo. Dat blijkt toch niet altijd zo te zijn.
0: Nou, hiphop was dus een slijpsteen voor de jonge geest van de jonge zaal.
1: Zeker.
0: Ging je toen ook in die tijd in van die Adidas jasjes lopen en wijde broeken?
1: Ik heb wel wijde broeken gehad en Adidas jasjes, maar wel.
0: Ja?
1: Maar ik heb ook wel periodes gehad dat niet zo was. Ik ben eigenlijk. En de grap is ook, het ziet er ook weer anders uit. Ik had bijvoorbeeld in de jaren 90, mijn grote voorbeeld was toen Biggie. En die droeg van die.
0: Notorious B.I.G.
1: Notorious B.I.G., sorry. Yeah. Ja. Die droeg van die mooie Ralph Lauren polo's en Timberlands en zo. Maar dat zag er bij mij toch anders uit dan bij hem. Zeg maar.
0: Ja, voor de luisteraar die het niet weet, Biggie, zijn naam zegt het eigenlijk.
1: Ja, hij was nogal groot.
0: Ja.
1: En
0: hiphop was bij mij. Ik ging dus naar de middelbare school in de jaren 90. En er waren jongens helemaal gek op hiphop aan mijn klas. Maar de jongens waren wit en kwamen uit naar de redelijk rijkere wijken. Nou ja, dan wel van Almelo, maar toch. En ze werden soms een beetje geplaagd door mijn medeklasgenoten.
1: Ja.
0: Dat ze zich een zwarte cultuur toe-eigende. Nu wil het toeval dat jij over dit verschijnsel in 2012 een roman hebt geschreven, ja. Witte Panthers. Wat zou jij tegen die klasgenoten van mij zeggen die een beetje gepest werden vanwege hun liefde voor hiphop, maar er niet uitzagen als de doorsnee hiphopper?
1: Ja, het is sowieso interessant om te vragen dan hoe de rest van je klas eruit zag. Maar...
0: allemaal zwart omlijnde ogen.
1: Okay,
0: iedereen ja. was alto.
1: Ja, maar ook allemaal wit.
0: Allemaal. Nee, wij hadden. Maar dit is een kleine conversationele omweg.
1: Ja, ja.
0: We hadden in die klas hadden we een paar jongens die dus helemaal wild waren van hiphop. Maar in de andere klas, ik kom dus uit Almelo, hele grote Molukse gemeenschap.
1: Ja.
0: En al mijn Molukse vrienden waren ook helemaal diehard verzot op hiphop.
1: Ja.
0: Maar die kregen nooit die vraag gesteld.
1: Nee. Nee, het is natuurlijk. Kijk, het is zwarte cultuur. Het is zwarte Amerikaanse cultuur in de kern. En het is ook cultuur die heel nadrukkelijk de status quo uitdaagt. En zeker als witte jongen, witte man, ben je ongeveer de belichaming van die status quo. Dat is.
0: Heb je dit zelf ook wel eens tegen je gebruikt gekregen?
1: Nou, er is wel eens discussie natuurlijk van, weet je, ik weet toch wel in de jaren 90, dan iemand stelde mij voor als ja, hij weet echt veel van die hip-hop, wat natuurlijk ook maar relatief is, maar hij zit er diep in, laten we het zo zeggen. Ja. En dat iemand me echt heel erg ging testen van oh ja joh, ja, daar kwam ik wel doorheen dan.
0: Ja, want voor de luisteraar, ik besef nu, ja, jij zit tegenover mij, ik zie je, maar lieve mensen, ja, hij is zo wit als een pak yoghurt.
1: Ja hoor.
0: Terug naar je ouders.
1: Ja, lekker.
0: Je werd getest. Ja.
1: Nee, dat is. Maar ik denk eigenlijk dat. Kijk, mijn roman gaat echt over twee jongens die denken. Die eigenlijk de misvatting hebben, de Witte Panthers. Dat is mijn vorige boek. Dat ze zich op een bepaalde manier. Volgens een stereotype moeten gedragen. Om geaccepteerd te worden binnen die scene. En dat zag je ook in de jaren 90 bijvoorbeeld bij jongens die zich heel, heel over de top gingen kleden. Of. Dus ja, dat heb je wel in meerdere subculturen. Dat je heel erg gaat compenseren, zeg maar. Of om de vraag te. Ja, om eigenlijk de vraag te omzeilen of je er wel onderdeel van kan zijn. Ik denk. Ik ken zelf hip-hop als een hele open en welkome cultuur. Dus juist een cultuur. Ook een hele gemengde cultuur. Maar daar is ook wel een verschil tussen hip-hop in Nederland en hip-hop in Amerika wat dat betreft. In Amerika is het veel zwarter, zeg maar. En hier is hiphop ook zwart, maar er zijn, ja, het is een ander land. Dus weet je, wij hebben enorm veel Marokkaanse rappers, om maar wat te noemen, weet je. En dat is ook heel logisch gezien de positie van Marokkaanse jongeren en de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Het idee is in hiphop dat je uiteindelijk wordt afgerekend op wat je doet en wie je bent. It ain't where you're from, it's where you're at, zeggen ze dan. Weet je wel, van het maakt niet uit waar je vandaan komt. Wel een beetje, weet je. Tuurlijk, sommige artiesten maken heel graag heel groot hoe rauw hun achtergrond was. En dat valt soms ook wel mee. Of denken dat alleen al het noemen van hun postcode genoeg is om je te laten trillen op je benen, zeg maar.
0: Maar dat zijn salonrappers dus
1: nou,
0: eigenlijk.
1: Je kan wel daadwerkelijk uit die hoek komen, maar dat betekent nog niet dat je een hele gevaarlijke jongen bent of zo. Weet je, er wordt ook mee gespeeld.
0: Of dat je talent hebt.
1: Dat ook, ja. Maar dat is echt wel een andere discussie. Van, ik denk, de realiteit, dus er wordt heel erg gekeken naar hoe oprecht ben je. Dus ze zeggen ook hoe echt ben je, maar dat kan een beetje, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Maar ik merk bijvoorbeeld in interviews, ik heb ontzettend veel van die grote sterren geïnterviewd. En je komt binnen, je moet wel even duidelijk maken, ik kom een echt gesprek met je voeren. Ik heb geen rare ideeën over je, want je hebt vast al 40. Snoop Dogg krijg elke dag de vragen waarom die zoveel bloot, zeg maar. Dus daar moet jij wel even doorheen. Van ik wil gewoon met jou over wat ik vind je muziek interessant, zeg maar. Maar als jij oprecht bent in je interesse en ook iets wil bijdragen aan de cultuur, dan is er voor heel veel mensen ruimte. En dat blijkt ook aan het feit dat het zo wereldwijd is. Hip-hop is huge in India. Weet je wel, succesvolle trap rappers in Vietnam. Het is overal. Reggaeton is hip-hop. De grootste popster. Bad Bunny is hip-hop. Dat is de grootste popartiest van de wereld. Alleen hij rap in het Spaans, dus dan noemen ze het Latin. Dus het heeft zoveel. Dus die kern, die is belangrijk omdat. Zonder te begrijpen wat de zwarte Amerikanen, zeg maar, de positie van de zwarte Amerikanen en wat de achtergrond is van die cultuur, kan je de cultuur niet begrijpen. Maar dat veel meer mensen daardoor geraakt worden. Het wordt pas een probleem als je het... Als je bij mij even heel plat gezegd alleen de ketting wil ophangen en inderdaad die broek wil aantrekken en die schoenen. Maar op het moment dat er een discussie is over, over anti-zwart politiegeweld, dan zit je hem even uit, zeg maar. Weet je wat? Dat vind je toch een beetje te ingewikkeld. Dus ja, dat geldt dan als je zegt, wat zei je tegen die jongens in die klas? Als jij oprecht bent in je liefde voor die muziek en je bent daarmee bezig, doe lekker je ding. En dat is ook hip-hop. Ja, wat zij zeggen is hun probleem, toch? Ik heb heel veel, hiphop is heel motiverend en artiesten binnen rap om jou ook te stimuleren, dicht bij jezelf te blijven.
0: Ja, en ook, want dat kwam meerdere malen terug in je boek en dat heb ik ook gezien bij de jongens op mijn middelbare school. Mm-hmm. In de hiphop zijn ook soms voorbeelden van hoe je als man kan gedragen.
1: Ja.
0: Hoe je goede voorbeelden. Minder goede voorbeelden, maar er wordt wel tenminste de vraag gesteld wat je met mannelijkheid aan moet.
1: Ja. Nou ja, dat was voor mij sowieso iets. Ik kom wel uit een leven met heel veel vrouwen om me heen, waar ik ook heel dankbaar voor ben.
0: Vijf zussen las ik.
1: Ja, en ook meerdere moeders. Dat is een heel lang verhaal, dus daar zal ik nu niet te diep op ingaan. Maar ik heb. En een vader, maar die was er niet heel veel. Dus ik was zeker toen ik zoals puber was, zeg maar, adolescent, ook wel op zoek naar wat betekent het eigenlijk om een man te zijn.
0: Ja.
1: En ik woonde toen nog bij mijn moeder. En mijn moeder was niet zo fan van mannen. En dat stak ze ook niet onder stoelen of banken. Dus als je dan jong bent, dan is het bijna van, ik hoop maar dat jij niet zo wordt. Dat is niet een heel positief vooruitzicht.
0: En om het nog even erger te maken, fun fact, je bent ook nog eens een tweeling.
1: Ja.
0: En je deelde de baarmoeder ook nog eens met een andere vrouw.
1: Ja, maar dat is wel een topper, hoor.
0: Ja.
1: Maar dat klopt zeker. Ik vind het ook heel fijn, want ik kan heel goed. Ja, ik heb eigenlijk ook nog steeds wel meer vrouwen mee dan mannen. Zeg maar, ik kan daar heel goed. Dat vind ik een heel fijn leven.
0: Wat leerde je over mannelijkheid?
1: Nou, ik
0: van
1: denk,
0: hip-hop?
1: Ik denk eigenlijk een vorm van iets meer. Iets je hoofd iets meer recht overeind houden. Bij wijze van spreken, als je over straat loopt. Ik was heel veel buiten. Als je dan jong bent, ga je en heel veel rotzooi uithalen en je komt vaak in gewelddadige problemen. Dus dat je gewoon, ik heb best wel veel vechtpartijen, maar dan dat klinkt stoerder dan het was.
0: Maar dit was Den Haag?
1: Ja, gewoon omdat we waren gewoon altijd buiten en er zijn ook andere groepen buiten.
0: Ja.
1: En als andere groepen überhaupt denken dat je een groep bent, heb je al een probleem, zeg maar. Dus dat was soms wel heftig, maar dat was ook omdat ik gewoon niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan of zo. Want ik had dat niet echt geleerd. En dus het machismo, het veel bekritiseerde machismo van hiphop, daar heb ik ook wel wat aan gehad. Dat heeft me een soort, dat heeft me iets meer in tune met mijn eigen mannelijkheid gebracht, zou je kunnen zeggen. En dat het soms ook wel ver ging wat ze zeiden, daar kwam ik dan later wel achter of zo. En dat vond ik natuurlijk als puber ook gewoon spannend. Dat het, je zo min mogelijk, hoe zeg je dat? Neem vooral zo min mogelijk blad voor je mond als je 14 bent.
0: Dan, je kan je vleugels spreiden. En voor degene die denkt en die dit hoort, denkt ik wil ook mijn vleugels spreiden. Ja. Wat een leuk gesprek. Nou, dat klopt helemaal. Dit is een superleuk gesprek. Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond journalist en hip-hop kenner Sal van Stapelen spreek over zijn nieuwe boek Woorden als Wapens, over hiphop in de breedste zin des woords, de geschiedenis. En terug naar jou, Sal. Want jij hebt de afgelopen 30 jaar elke grootheid gesproken. Je begon op jouw... Hoe oud was je toen je journalistiek ging studeren?
1: Even kijken, 94, dus ik was
0: 20.
1: 20, ja.
0: 20. Toen heb jij vlak daarna voor het Urban Lifestyle Magazine Access in Den Haag...
1: Heel goed.
0: Ging jij opeens Snoop Doggy Dogg, zij heette toen nog Snoop Doggy, interviewen. Hoe kreeg je die klus te pakken? Want hij was helemaal doorgebroken.
1: Ja.
0: Hoe kom jij daar toe?
1: Eigenlijk kreeg ik de klus niet te pakken. Want ik was er wel, maar ik had geen interviewafspraak.
0: Waar was je dan?
1: Ik was in zijn hotel, maar daar zit wel iets voor, hoor. Dus dat magazine, dat was inderdaad een soort Amerikaans-achtig... Urban Lifestyle Magazine. Dus dat ging heel erg over hip-hop, R&B. Ze noemden het toen urban. Het is basically zwarte cultuur.
0: Ja.
1: En daar zochten ze mensen om daar te gaan. En dat was echt bij mij om de hoek. Maar ik kwam er in Utrecht. Dus ik woonde in Den Haag. Maar ik kwam er in Utrecht achter dat ze daar stagiairs zochten. Dus dat is wel grappig. En ik ging daar gewoon... ik begon daar te schrijven over hiphop cd's. En ik kon in heel snel alle hiphop doen. Blijkbaar waren alle andere mensen die daar waren wat meer fan van R&B en dat soort dingen. Dus daar had ik gewoon ook mazzel mee. En ik was toen mee, want de mensen die daarachter zaten, zaten ook in concertorganisaties. Dus ze waren goed op de hoogte. Dus ik was wel bij dat concert en ik was ook in. En zij probeerde een beetje voor mij te lobbyen. En ik ging dan, ja, ik zei uiteindelijk tegen zijn manager: wat duurt dat allemaal lang? Dus ik ben ook een beetje gaan bluffen alsof ik een afspraak had. En alsof ik van een iets grotere titel was dan.
0: Wacht even. Ja. Dus de bluff die ook in heel veel hip-hop teksten echt wordt gepropagandeerd. Ja. Dat had jij geleerd. Oké. Okay. Ja.
1: Het mooie is, Rapper's Delight is zeg maar, dan rappen ze over dat ze in de holiday inslapen, terwijl ze daar toen helemaal geen tijd voor geld voor hadden. Zeg maar. Dus dat is ook hip-hop. Van je claimt alvast waar je bent. Dus ik zei, ik werk voor de Nederlandse Vibe. Vibe is een heel groot urban lifestyle magazine in Amerika. Het was niet helemaal gelogen, want dat is wat we wilden doen. Ja. Maar we moesten er wel nog mee beginnen.
0: Je bent lekker Mark Rutte gegaan met
1: de waarheid. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik zat bij Poetin in de. Nou goed.
0: Ja, in de dasha. Dus jij kwam in de dasha van Snoop Doggy Dogg terecht.
1: En het mooie was dat de mensen die wel een afspraak hadden, die waren al weggegaan, want hij was te laat. Dat is ook een reden dat ik veel rappers heb geïnterviewd. Ik kan goed wachten. Ja, ik kwam bij hem in de hotelkamer en zijn neef was daar en zijn mattie. En ik kende ook al die gasten, omdat ze dus op die platen ook heel vaak met die hele crew zijn en een soort geroezemoes tussendoor en zo. Dus ik had echt het gevoel dat ik ineens in dat universum was gezogen. En ik ging met hem wiet roken in een zilveren pijpje. Hij kon er niet zo goed tegen. Dat was de tijd dat de wiet in Nederland nog sterker was dan daar. Dat is nu niet meer zo. Dus dat was ook grappig om te zien, want hij is de beroemdste blower ter wereld.
0: Je hebt hem eruit gebloot.
1: Absoluut, ja. Hij kon er toen niet goed tegen.
0: Nee.
1: En ik moest ook echt frisdrank en snoep, grappig genoeg, voor hem halen. Om hem een beetje, hij moest nog optreden, zeg maar. En hij zat echt een beetje onzeker en hij vroeg welke liedjes die moest spelen. En dat was gewoon zijn eerste keer in Nederland. Hij was echt nog. En dat is grappig, sowieso, als je die artiesten heel vroeg spreekt, dan hebben ze vaak net hun paspoort. Dus dan zie je ook wat meer. Kijk, als je ze 10 jaar later zijn, gewoon internationaal, zijn het gewoon global superstars. Snappen ze alles? Hebben ze elk soort mens ontmoet? Maar als je ze heel vroeg, dan heb je ze eigenlijk nog een beetje in hun oorspronkelijke bubbel. Alleen is die bubbel net, zeg maar, hier gekomen.
0: Je sprak dus best wel een jonge, kwetsbare Snoop.
1: Ja, heel
0: die
1: jong,
0: voor het eerst echt over de grens was.
1: En bang was om dood te gaan, omdat net 2 maanden eerder of 3 maanden eerder was Tupac vermoord, zijn labelgenoot. En er werd toen heel veel gepraat over een soort oorlog tussen de Westkust en de Oostkust. Die heeft nooit plaatsgevonden. Dat is een soort heel hardnekkige mythe.
0: Ja.
1: Maar er was wel ruzie tussen 2 labels en hij zat op 1 van die labels. Dus er werd best wel gesuggereerd dat hij daar ook gevaar kon lopen. Dus hij was gewoon. Ja, de baas van zijn label was een hele intimiderende gangster. Die ook uiteindelijk tegen hem heeft gekeerd. Dus hij zat ook gewoon in een vrij gevaarlijke en ongezonde omgeving. En de vrouw van die baas was die manager tegen wie ik zei dat ik van de Nederlandse Vibe was, want dat was zijn manager. Dus het is een soort. Hij zat toen niet in een hele. Maar ja, voor mij was het heel leuk, want ik was gewoon een jonge student journalistiek en ik luisterde letterlijk elke avond naar zijn album. En ik zat gewoon ineens met hem te praten over, welke rapper we het best vonden in het dissen, beledigen van andere rappers.
0: En wie excelleerde volgens jou?
1: Dat was volgens ons Ice Cube. Ja, absoluut. Ja. Ja, Ice Cube is echt een. Als je ruzie krijgt met Ice Cube, dan is het klaar.
0: Ja. Ja. Ik wil even nog, want dit gaat zo lekker. Maar er is nog 1 ding wat ik heel graag wil weten.
1: Zeker.
0: Dus ik kap even Snoop Dogg
1: af. Ja, heel goed.
0: Als je kijkt naar hoe hip-hop is gewaardeerd door de decennia heen, heb ik het idee dat er toch door de reguliere kunstwereld, door de reguliere muziekwereld, ook door de reguliere letteren, je toch nog steeds op wordt neergekeken.
1: Ja. 100%.
0: Waar komt dat door?
1: Ja, er is een heel hardnekkig beeld van hip-hop alsof het iets is voor je 16-jarige neefje in het clubhuis. En dat is natuurlijk. Dat was vroeger zo, omdat dan de mensen die daarover schreven of in de media waren veel ouder. En de mensen die er echt mee bezig waren heel jong. Dat begint natuurlijk te veranderen op het moment dat die groep ook gaat werken en zo. En bijvoorbeeld dat wat ik vertelde over die waarschuwingsstickers. Dus je maakt een ongelooflijk belangrijk album waarin jij iets aankaart wat alle media niet hebben aangekaart. En er staat op, pas op, niet kopen voor je kinderen. Ja. Dat hebben heel veel mensen onthouden als, oh ja, die rappers, dat zijn die felbekkende, scheldende, seksistische rotzakken. En daar is eigenlijk nooit meer een nuance. Dus er zijn nu, ik doe nu letterlijk interviews met mensen die daarmee komen, zeg maar. Dus die mij op 40 jaar oude stereotypes nog steeds zeggen van ja, maar ze schelden de hele tijd en ze vinden dit. Terwijl het, ja, dat, ja, dat is er, maar dat is niet de norm of dat is niet de hele cultuur. Het is veel genuanceerder. En ja, ik denk dat het er ook deels mee te maken heeft. En dat is een wat ingewikkelder om over te praten. Maar een soort ongemak met, en dat zit heel diep in onze maatschappij, in onze samenleving, en misschien wel in de hele westerse samenleving, een ongemak met mensen van kleur, en zeker zwarte mensen, die luidkeels hun mening geven en zich niet aanpassen. We zijn heel lang gewend dat ja, als je gewoon mee ging doen met de witte norm, zeg maar, dan was je geaccepteerd. Maar als jij gewoon, ja, nou, zie de Zwarte Piet discussie bijvoorbeeld, weet je wel, van ho, wacht eens eventjes, heb jij hier een mening over? Waar haal je het lef vandaan? Weet je, dat was de reactie.
0: Maar het zit nog dieper, want ja. Dat vond ik, daar viel mijn mond van open toen ik je boek las. Mm-hmm. Je zegt op een gegeven moment, en ik geef een heel scherp voorbeeld, je zegt, als een witte kunstenaar zich over geweld buigt, ja, bijvoorbeeld Martin Scorsese, nou, in zijn films over de mafiosi, ja, het bloed klotst tegen de plinten, zeker, de paardenhoofden vliegen om het beeldscherm heen, dan is dat een artistieke uiting en hij wordt gezien als een individu dat toevallig over geweld, ja, terwijl wanneer zwarte rappers zich, ja, het over geweldsdaden hebben, dan worden ze meteen gestereotypeerd en zij zijn dan symbolen voor een soort gewelddadige cultuur die typisch, ja, is voor zwarte mensen.
1: Precies. Het past bij het stereotype van een zwarte man, met name als een soort levensgevaarlijk iemand. En kijk, er is ook, Scorsese heeft ook wel kritiek gehad vanuit zijn achterban, weet je, Italianen waren er ook wel een keertje klaar mee, zeg maar. Maar een goed voorbeeld vind ik ook David Simon van The Wire. Dat is een van de beste tv-series ooit. Is ook echt zo ontvangen. Dat gaat over exact de onderwerpen waar die rappers over rappen. Die jongens op die straathoek praten precies zoals die rappers. En deze witte journalist, onderzoeker, schrijver, krijgt dan het ongelooflijk veel respect. Wat laat je die jongens authentiek praten zoals ze praten enzovoort. Maar dat kon hij ook doen omdat hij al 30 jaar rap achter zijn kiezen had, zeg maar. Dus degene die het vertelt, ik heb het zelf van, ik was heel jong toen ik al werd geïnterviewd over hiphop en mensen namen mij best wel serieus. Omdat ze gewend zijn dat witte mensen een soort neutrale stem. En zodra jij dan van kleur bent en daar wat over zegt, ben je dan eigenlijk nog wel neutraal. Maar wie zegt dat diegene die dat jou vraagt neutraal is? En er wordt dus heel erg vanuit stereotypen gedacht. Het idee, Ik vind bijvoorbeeld heel grappig, sowieso wordt er altijd, grappig, storend, whatever. Maar dat er wordt gezegd, er wordt geweld verheerlijkt. Terwijl het voor een heel groot gedeelte een heel traumatisch verhaal is over geweld. Dus sowieso is verheerlijking natuurlijk best een gek woord. Van, is dan elke misdaadserie een verheerlijking van misdaad? Is de populairste misdaadgame een verheerlijking? Dus er is veel meer, het gaat veel dieper dan dat. En dat geldt ook voor, ja, ze willen hele dure dingen laten zien. Of laten zien hoeveel geld ze hebben. Ja, als jij eigenlijk altijd te horen hebt gekregen dat je niks kan bereiken, ga je op een andere manier laten zien wat je wel bereikt hebt.
0: En dan is er de buitenwereld die alsnog een enorm dubbele moraal hanteert.
1: En die buitenwereld is natuurlijk ook nog eens, zeker de entertainment en de media draaien ook op sensatie, ophef, materialisme. Dat speelt daar ook allemaal een rol, zeg maar. En zij hebben sommige karikaturen, sommige stereotypen en ook sommige giftige dingen overgenomen om voor zichzelf iets op te bouwen, zeg maar. In plaats van dat jij mij tuig noemt, tatoeëer ik heel groot tuig op mijn borstkas. En ga ik rappen dat ik het allergrootste tuig en dat jullie me allemaal niet kunnen raken. En verdien ik 25 miljoen en kan mijn hele familie tot in 6 generaties eten. Ja.
0: Maar dan zou je als advocaat van de duivel ook kunnen zeggen, ja, nou hou je die vooroordelen ook mooi in stand.
1: Ja, nee, en die advocaten van de duivel zitten ook in de cultuur. Dus daar is altijd discussie over. Ik denk ook, dat bijvoorbeeld de eerste die dat is gaan doen wat meer impact had dan de 800.000ste die dat is gaan doen? Of, dus tuurlijk, als je, maar kun jij iemand die letterlijk is opgegroeid van, ik geef best wel veel voorbeelden in het boek van artiesten, omdat ik dat echt opvallend vind, die dan vertellen over hoe jong ze waren. Dus nou, op mijn 12e ben ik al mijn vrienden kwijtgeraakt. Op mijn 13e zag ik voor het eerst iemand doodgeschoten worden. Op mijn 14e. Dat zijn geen verhalen die wij horen over die mensen. We horen het pas als we op hun 18e een plaat nemen waarin ze zeggen, yo, they shot him. En weet je wat? Dat hele ding waar zij mee zijn opgegroeid, verwerken in muziek.
0: Ja,
1: en
0: dan dus die zeggen, alternatieve journalistieke functie.
1: En dan zeggen we, maar waarom heeft hij het over schieten? Ja, yo. Dat, omdat hij niet weet wat hij met die beelden aan moet, bij wijze van spreken. Van, dit is zo heftig, omdat op je, die artiesten, we hebben het bijvoorbeeld, Tupac en Biggie, dat zijn een beetje mythisch geworden figuren uit de jaren 90, omdat ze tragisch genoeg zijn vermoord. Nou, er zijn speelfilms, het zijn een soort bijna Marvel, weet je, superhelden characters
0: en martelaren geworden.
1: Ja. Maar ze waren ook 24 en 25 toen ze doodgingen.
0: Idioot,
1: en dat is wat mensen missen. Dus natuurlijk, ze waren ook op straat, word je ook sneller ouder, weet je, want je moet sneller je mannetje staan enzovoort. Maar het zijn kinderen, weet je, er worden kinderen vermoord van 19, 20 jaar. En als dan berichten wij erover van, ja, gangsterrapper, alsof het doodnormaal is dat die. En dat is een vorm van ontmenselijking die een onderdeel is van dat, ja, wie bepaalt eigenlijk wie erbij hoort, wie bepaalt wie er mens is, wie bepaalt wie welk verhaal mag vertellen. Waarom mag David Simon van The Wire dat verhaal vertellen en vinden we dat zo, hij laat zien hoe schizofreen Amerika is. Weet je, dat kunnen we heel intellectueel. En als een rapper dat laat zien, dan is het, ja, hij verheerlijkt geweld of hij verheerlijkt het drugsmilieu of. Niet om te zeggen dat die artiesten er niet ook zijn, hoor, die daar veel minder gelaagd verhaal over vertellen. Maar ja, het is belangrijk om dat veel breder en genuanceerder te zien, omdat we daar heel veel van kunnen leren.
0: Ja, en die dubbele moraal strekt zich niet alleen uit in de beoordeling van het handelen van deze mensen, maar ook naar de waardering, of misschien juist niet de waardering, van de hiphop als kunstvorm, als literaire vorm.
1: Ja.
0: Op zich, ik heb ook het genoegen van een broer die helemaal in de hiphop zit. En ik heb al die teksten meegekregen. En ik zit zelf in de poëzie, maar ik ben ook gediplomeerd letterkundige.
1: Ja.
0: En als ik kijk naar de teksten van Tupac, dat is zo poëtisch. De teksten van Kendrick Lamar. Ja. Ook hoe hij bijvoorbeeld het over het alcoholisme in zijn familie schrijft. Wat is jouw mening daarover? Is het ook poëzie? De beste hiphop?
1: Ja en nee. Leuk altijd. Maar nee, ik bedoel eigenlijk, omdat er iets bij zit wat ik lastig vind. Ik weet bijvoorbeeld, in de jaren 90 is er wel eens een bundel verschenen met Nederlandse rap als poëzie. En dan hadden ze echt hele lompe teksten gewoon uitgeschreven. Het was echt, dat was gewoon niet goed gecureerd. Maar ook, je moet het horen, zeg maar. Dus de manier waarop, het is
0: woordkunst.
1: Het is woordkunst en het is performancekunst ook. Ja. Dus het is, Ik beschrijf bijvoorbeeld een Young M.A., dat is een vrouwelijke rapper die vertelt dat haar broer vermoord is en dan ze richt zich tot de dader. Ja, als je dat hoort, dat is extreem dreigend en agressief. Als je het opschrijft, denk je, ja, dit is gewoon een psycho, die moeten we oppakken, bij wijze van spreken. En ja, dat kan ook. Maar als je het hoort, voel je je voelt de blues, je voelt haar pijn. Je voelt ook de agressie en waar ze toe in staat is. Wat ook heftig is om te kunnen horen. En daarmee communiceert ze van alles wat ik, ja, niet in mijn, weet je, wat ik op een andere manier tot mij krijg, zeg maar. En soms is het heel poëtisch. En bijvoorbeeld, nou ja, rappers als Nas, Kendrick Lamar, gebruiken waanzinnig veel literaire technieken. Echt personages, echt kunnen met drie woorden een personage neerzetten. Weet je, zoals de beste schrijvers kunnen hele, ja, bijna intergenerationeel praten. Kendrick kan, wat hij ongelooflijk goed doet, is ook dat hij continu zijn eigen privé pijn en worsteling bijna, nou niet bijna, gewoon combineert met van de piramide in Egypte tot, weet je, tot Mandela, tot, hij trekt alles erbij en het blijft een soort van kloppen en je voelt gewoon hoe urgent het is.
0: Ik vind hem ook wel echt de T.S. Eliot wat dat betreft.
1: Ja, hij is echt waanzinnig. En het is ook mooi omdat hij heeft een paar verschillende fases gehad. Dus hij varieert ook. Dus hij is continu. Hij heeft ook echt een donkere periode gehad. En hij heeft een hele therapie. Maar dat is ook helemaal opgezet als een therapie, die plaat. Weet je wel. Dus het is niet dat hij maar blijft bij één ding. En Nas heeft dat bijvoorbeeld ook. Die kan zo goed neerzetten van hij heeft een nummer waar hij dan echt op die jongens inpraat die hij gewoon kent. Die jongens op straat die dingen doen, ja, die eigenlijk geen rem meer hebben, omdat ze hebben geleerd van, ja, als jij bang voor mij bent, is dat macht. Dat is een straatwet. Weet je, op straat is dat prettig als mensen bang voor je zijn. Dat is veiligheid. Dat is, en het kan ook nog eens geld opleveren, zeg maar. Dus ja, een afschrikwekkende houding is van belang. En hij probeert ze dan een soort van menselijkheid terug te brengen, omdat hij ze wel nog steeds als mensen ziet. Want dat zijn zijn mensen. Hij heeft zelf vergelijkbare ervaringen gehad. Dus het is een vorm van menselijkheid terugbrengen in een volledig platgeslagen verhaal. En dat is wel wat, ja, poëzie en literatuur ook kunnen doen.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Heb jij ooit gerapt?
1: Ik heb wel eens gerapt, ja. Ik zat vooral omdat mijn vrienden en mijn beste vrienden, ook toen ik opgroeide, waren allemaal producers. Dus dat, en producers zijn de mensen die de muziek maken waar de rapper overheen rapt. Dus met de computers enzovoort. En zelfs met de samplers. Dus ik zat heel veel in studio's. En als dan de ik ben op zich niet slecht met woorden. En
0: waar gingen je teksten dan over?
1: Nou, die waren eigenlijk al veel te maatschappelijk ook. Dus het werd niet zo heel enthousiast ontvangen, omdat iedereen tof deed. En dan ging ik, weet ik wel, over de slavernij en over color. Dus dat was toen al een beetje.
0: Je was een voorloper.
1: Vluchtelingen, nou weet ik niet. Zeg maar dit was.
0: Maar grappig, dit is ook de sociale rechtvaardigheid die je hippie-ouders dus hadden.
1: Ja, dus dat.
0: Ja, waardoor jij compleet mislukte als hip-hop.
1: Ja, precies. Als rapper was dat toen niet. Had ik iets lomper moeten zijn. Maar ik vond mezelf ook, ik vond mezelf gewoon niet de beste. En ik denk, als rapper moet je jezelf de beste vinden. Dus ik heb ook nooit, weet je, rappers vragen het ook wel eens. En dan zeggen ja, maar ik heb eigenlijk ook die ambitie niet. Want ik kan alleen die ambitie hebben, en dat heb ik met schrijven niet. Ik vind mezelf niet de beste schrijver ter wereld of zo. Maar ik vind dat ik wel iets toevoeg over het onderwerp, zeg maar. En bij rappen zag ik niet iets voor me, ja, dat mist er nog, dat moet ik gaan doen, zeg maar. Dus dat. Maar als, ja, net als tekenen of voor mij ook gedichten. Of er zijn genoeg dingen die ik voor mijn plezier kan doen. En daar hoort muziek maken ook bij. Alleen, ja, ik vind nu bijvoorbeeld, zou ik eerder een beat slaan of zo. Maar vroeger, ik heb ook in bandjes gezeten en zo. Dus ja, ik vond het gewoon leuk om muziek te maken. En dat ging langzaam van bandjes naar meer elektronisch. Ja. En zeg maar, ik was een drummer en mijn beste Mattie was die speelde keyboard. En ja, later ging hij beats maken en dan gingen we heel veel bier bij de tankstation halen. En dan waren we tot laat in de avond. Ja, dat moet je allemaal niet willen terughoren. Maar we hadden wel plezier.
0: Nou ja, en daar gaat het ook om.
1: Ja, zeker.
0: En ik wil nog even naar een laatste vraag. Want er blijft even iets hangen in mijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Ik vergeleek net kennelijk Lamar met T.S. Mm-hmm. Eliot. T.S. Eliot, grote Nobelprijswinnaar van de poëzie, ja, natuurlijk. Aantal jaar geleden won Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur. De literaire wereld stond op zijn kop,
1: ja,
0: want dat kon toch niet. En een songwriter, de songwriters in mijn omgeving wreven in hun handen van, oh, wacht eens even, dus voor ons kan het misschien ooit ook gebeuren. Ja. Ooit zal er ongetwijfeld ook een Nobelprijs voor literatuur worden uitgereikt aan een rapper,
1: ja,
0: aan iemand die hip-hop maakt.
1: Ja.
0: Aan wie, dood of levend, we houden het even open,
1: ja,
0: zou die volgens jou het meest verdienen?
1: Ja, mijn eerste gedachte zou Kendrick zijn, omdat ik vind dat hij zo.
0: Kendrick Lamar,
1: ja, omdat hij zoveel. Zijn verhalen zo gelaagd zijn en zoveel. Verschillende invalshoeken, zoveel verschillende karakters die op elkaar reageren. Dat vind ik echt. En omdat hij eigenlijk de afgelopen 15 jaar gewoon is uitgegroeid. Net als een Bob Dylan vroeger. Hij is een soort van de vertolker van de tijdgeest voor zijn community. Een wat spannendere keuze zou Ice Cube zijn, omdat Ice Cube ook gewoon hele lompe tekst heeft. En heel erg agressief kon worden toen hij nog heel, heel jong was, 18, 19.
0: Is dat een kwaliteitskeurmerk?
1: Nou ja, dat gaat je gewoon die Nobelprijs kosten, natuurlijk. Maar hij was wel, hij heeft zo'n dat neergezet, dat hele, dus die de gangster rap. Ja, hij was van NWA, hij was schrijver van Fuck the Police. Dus het eerste grote nummer over waarin de politie echt zo hard werd aangepakt. Wat zo'n succes was dat ja, er zijn 500 nummers uitgekomen die Fuck the Police heten, zeg maar. En bijna elke rapper sindsdien heeft naar op Ice Cube gelet. En hij kan ook zo heel goed hele kleine scènes die meteen alles duidelijk maken over waar een personage vandaan komt en wat zijn problemen zijn enzovoort. En ja, dus dat verhalende, dat je helemaal meenemen onderweg naar in de hood en wat er allemaal gebeurt, daar was hij al heel goed in. Dus ik zou bij hem bijna als, ja, omdat zonder hem die anderen er niet waren geweest. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. En stijl is heel belangrijk. Dus je zou kunnen zeggen, misschien inhoudelijk minder, maar Rakim bijvoorbeeld, die in de jaren 80. Rakim is gaan rappen. Die speelde ook saxofoon. En die is gaan rappen op de tonen van die saxofoon. En hij was de eerste. Daarvoor was het gewoon la la la la la la la la. Weet je wel? En
0: maar
1: hij
0: Rakim
1: maakte
0: heel
1: er. Hij ging er ineens een hele muzikale. Het werd niet alleen ritme, maar ook prachtige melodieën en zo. En dat heeft elke rapper daarna beïnvloed.
0: Ja, dus voor de boekmakers, wie wil inzetten voor de eerste Nobelprijs van literatuur voor een hip-hop artiest, Kendrick Lamar, Ice Cube of
1: Rakim.
0: Zo fantastisch dat je er was. Dank je wel voor alles wat je
1: bedankt.
0: Hebt verteld. En voor degene, en ik raad het iedereen aan die hier meer van wil weten, dat zou je moeten weten. Woorden als wapens van Sal van Stapelen ligt nu in elke goede boekhandel.
1: Sowieso.
0: En dit was het ook weer voor vanavond met Nooit Meer Slapen. Deze aflevering en alle andere kunt u terugluisteren in uw favoriete podcast-app. En morgen ben ik er weer. En dan mag ik in gesprek gaan met kunstenaar, performer en schrijver Leendert Voortje over onder andere diens eerste interdisciplinaire solovoorstelling Zou je van mij houden? En diens nieuwe stuk Neurotica die op de parade gaat spelen. En voor nu een hele mooie, geweldige nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden, ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Mijn account is ontstaan omdat ik mijn hersenspinsels kwijt wilde. Ik had nooit gedacht dat ik er geld mee zou verdienen. Veel volgers en zichtbaarheid een teken van succes? Complete bullshit. Creativiteit met een boodschap. Geen zelf.

0: Filmpjes met een kortingcode. De wereld is te mooi om je hoofd te vullen met leegte.
1: Er zijn mensen die het nieuws lezen. Mijn gast leest het en denkt vooral, hier moet een betere grap in zitten. Als schrijver voor De Speld en als sarcasper op Instagram en TikTok weet hij met een paar woorden precies de vinger op de zere plek te leggen. Van Tinder-bio's tot kantoorhumor en van B&B vol liefde tot de actualiteiten. Niets is veilig. Vorig jaar werd hij uitgeroepen tot beste online tekstmaker bij de Best Social Award. En binnenkort verschijnt zijn eerste scheurkalender met 365 woordgrappen. Dat zijn gemiddeld één per dag. Vannacht mag hij dat zonder scheurkalender doen. Jasper Schilder, beter bekend als... ja, Sarcasper.
2: Sarcasper.
1: En niet Sarjasper. Maar goed, dat is een vraag voor straks. Want ik ga dat gesprek met hem aan.
3: Misha, een echt gesprek. Met Redouan Aitwarg.
1: Jij had het over die hersenspinsels, toch?
4: Ja.
1: Die kreeg ik net ook. Ja.
4: Ik ben onder de indruk.
1: Ik dacht, hè? Is het nou Sarjasper? Nee, het is Sarcasper, maar je heet Jasper.
4: Ja.
1: En je bent sarcastisch. Maar waarom is het dan niet Sarjasper? Of is dat juist de sarcasme in Sarcasper?
4: Nou, Sarjasper klinkt dus helemaal nergens naar en slaat daarom denk ik nergens op. Maar ik heb wel een soort kogel in mijn eigen voet geschoten dat nou 90% denkt dat ik Casper heet.
1: Ja, maar dat dacht ik.
4: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Maar dat moet ik gewoon volledig omarmen. En ik had toen ik de naam Sarcasper verzon ook niet per se gedacht aan dat het deze proporties aan zou nemen. En ja, let the record show dat ik Sarjasper in ieder geval nergens op vind slaan.
1: Ja.
4: Dus toen is het maar Sarcasper geworden.
1: Sarcasper en de rest is geschiedenis. En wanneer dacht jij van, hier zit meer in? Dit is niet alleen even content delen, maar dit is gewoon echt, dit kan veel groter worden dan het al is.
4: Dat heeft wel een jaar of 2 à 3 geduurd. Het is wel een klassiek geval dat je wat je aandacht geeft groeit. Maar heel lang deed ik het niet structureel genoeg. En daar baalde ik ook van, want dan had ik toch. Misschien had het ook al te maken met mijn werk toen dat ik er daar niet altijd tijd voor had. Maar ik begon op een gegeven moment, de eerste keer dat ik die Tinder-bio's deed over B&B voor liefde, toen merkte ik, toen had ik nog geen 5000 followers, maar het bereikte wel heel veel mensen. Toen dacht ik van, oh shit. Daardoor kreeg ik best wat volgers bij toen. En helemaal toen ik ze een jaar later weer deed. En daartussenin gewoon af en toe een hitje hebben op de actualiteit. Daar groeit je account ook wel van. Maar het heeft zeker 3 jaar geduurd voordat ik dacht van oké, hier zit echt een soort live. Ja, dat er meer in zit, wat meer levensbehoud heeft, dat ook een soort eigen leven kan gaan leiden op die manier.
1: Ja, ik zou nu heel graag in je hoofd willen kijken. Maar ja. Nou, daar pas ik natuurlijk niet in.
4: Nou, ik heb wel een grote hoop. Hè?
1: Maar hoe werkt jouw hoofd? Want hoe werkt je brein? Ik zei net bijvoorbeeld in de intro, er zijn mensen die het nieuws lezen. Jij denkt vooral, hier moet een betere grap in zitten. Hoe kijk jij naar verkeersborden bijvoorbeeld?
4: Nou, hoe ik daarnaar kijk. Kijk, het leuke is, er is zoveel statische en informatieve communicatie in het straatbeeld. Dus gewoon heel sec en duidelijk. Want je moet duidelijke aanwijzingen hebben.
1: Ja.
4: Dus daar is niet zoveel ruimte voor interpretatie of een kwinkslag. Dus ja, vind ik het des te grappiger als je wel een verkeersbord hebt. Want die dingen zijn super informatief. En als daar wel een soort ironische of humoristische tekst op staat, dan doet dat meteen iets met je eigen hoofd als je het ziet, want je wordt eigenlijk verrast. En zo begon ook een beetje. En tijdens corona was er ook zoveel communicatie van houd 1,5 meter afstand, desinfecteer je handen voordat je binnenkomt. Dat is zulke serieuze communicatie. Ik weet niet, toen ik dus een keer op zo'n strip stond, die op de vloer stond met houd 1,5 meter afstand, toen dacht ik van, het zou best wel grappig zijn. Natuurlijk wel puur hypothetisch van als hier staat van hou even afstand met je knoflook Adem Gerda of zo, weet ik veel wat. Gewoon, er is zoveel serieuze communicatie. En dus, daarom is het begonnen als een parodie op teksten die we tegenkomen in het dagelijks leven. Maar daar dan een parodie op.
1: Heb je voorbeelden van me? Ik weet dat het moeilijk is om iets wat beeldend is om te zetten naar alleen audio, wat we nu hebben.
4: Ja.
1: Maar heb je wat voorbeelden?
4: Nou, wat ik toen ook wel deed was bijvoorbeeld En ik zei ook niet per se dat ik daar de eerste mee was of zo, maar je hebt ook die Pickwick, die Topics,

0: Allemaal van die vragen die daarop staan.
1: Ja.
0: Ja, en die zijn eigenlijk zo braaf en saai als de neten. Ja, toen is er ook eentje, volgens mij heb ik er toen een geschreven, die zei van, trek je ook liever thee uit mozzarella vocht dan dat je deze pandemie nog een maand moet trekken? Of zoiets, of lukt het je ook om thee te drinken zonder een saaie kutvraag? Dat dan een beetje het grapje erop was. Maar ja, het is begonnen met het spelen met tekst die we eigenlijk allemaal tegenkomen in het dagelijks leven en daar dan een parodie op.
1: Waar ik echt fan van ben, zijn die planningen die jij deelt op maandagochtend, de eerste van de maand. En dan krijgen we er 12 per jaar.
0: Klopt, ja, ze zijn, ik deed ze eerst iedere maand op de eerste maandag aan het einde van de werkdag. Want, ja, zodat je dan de hele dag planning zag. En het is ook omdat ik als kind, in mijn studententijd was 9gag echt een soort Walhalla, toch?
1: Ja.
0: Dus daar zijn ook zoveel memes geboren. En volgens mij heb ik daar ook wel eens ooit een Google Calendar gezien. Maar toen dacht ik eigenlijk van ja. Dus ik denk dat zaadje toen al in mijn hoofd is gepland. Dus ik wil ook niet claimen dat ik de uitvinder ben van een Google Calendar meme, hoor. Laten we wel wezen. Maar
1: ja, maar ik heb hem wel als eerste bij jou gezien. Ja, en dan
0: ik heb het wel een soort van eigen gemaakt. Ja. Door het inderdaad heel erg.
1: Maar ben jij niet de eerste in Nederland die dit heeft gedaan?
0: Dat zou wel kunnen.
1: Ik heb hem even voor me, voor de luisteraar die denken, wat zeggen ze nou allemaal? Ik heb eentje van 9 juni. Mm-hmm. Die begint je dag met ziek melden met appje vanwege oranje koorts.
0: Ja.
1: Vervolgens 5 oproepen van Miranda van HR negeren. Op kantoor arriveren met kutgrijns. 9 uur koffie. Daarna poepen.
0: Ja, poepen staat er altijd in, hè?
1: Vervolgens om 10 uur schrikken van gênante plek Oezbekistan op wereldranglijst. Daarna de belangrijkste to-do opstellen, WK-pool invullen natuurlijk.
0: Zeker.
1: Om 1 uur lunchen, whiteboard uit meeting room sleuren voor mijn oranje opstelling. Die dubbele espresso zit er ook altijd in, hè?
0: Ja, hij zit er wel vaak in, hè? Ja, ja. Klopt. Ja.
1: En zo gaat het dan door. En dan kom ik erachter dat jij om 5 uur helemaal niet hebt gewerkt.
0: Nee. En soms staat er wel nog een soort meeting in, waarin ik dan vooral op mute sta of te laat in kom. Maar soms komt er heel weinig. Ja, er komt meestal heel weinig werk in voor me. Ja, klopt.
1: Ja. Je eindigt trouwens afvragen welke gênante plek ik heb op de werknemersranglijst.
0: Ja, probeer hem altijd een beetje rond te maken. Ja. Ja.
1: Waar haal jij de inspiratie vandaan om dit elke maand weer te kunnen produceren?
0: De actualiteit is gelukkig wel de helft. Want het format leent zich gelukkig ook heel goed voor dat je dus tijdloze kantoorhumor kunt afwisselen met actualiteiten. Maar soms staat er ook gewoon een half uur lang recensies van airfryers lezen. En dat is, ja, soms, je vangt toch gewoon gesprekken op van vrienden die net een airfryer hebben. Of je bent toevallig net op zoek naar een airfryer. En oprecht, mensen gaan ook gewoon af en toe op kantoor toch even kijken naar dingen op bol.com, op Zalando. Ze moeten nog een retourlabel printen. Oh, misschien toch even kijken voor een vakantie. Ze gaan eens kijken zelfs naar nieuwe vacatures achter hun eigen werklaptop. Dus die inspiratie is gelukkig nog vrij eindeloos. Mm. En het zijn ook zeker, kijk, ik ben eigenlijk sinds niet zo lang gestopt met het iedere eerste maandag van de maand te doen. Omdat ik hem, zelf werd ik hem soms echt beu, de agenda. Maar ik merkte dat gewoon mijn volgers maar niet beu raakten. Maar als het aan mij lag, had ik het misschien al een half jaar mee gekapt.
1: Wow, ja,
0: ja, lijkt, ja, me, maar het is, ja, echt zo. En ik twijfel er bijna.
1: Ik ben niet gestopt vanwege je volgers, omdat ze, ja, er echt naar vroegen gewoon.
0: Ja, zeker. En ik kwam laatst op een weekendfestival Lago Lago ook iemand tegen. En die vroeg of alsjeblieft zijn naam in de volgende agenda mocht voorbij
1: komen.
0: Kom je erin? Moet ik dat doen, maar zijn naam is Bart. En ik denk dus dat de dag na de WK-finale, de maandag na de WK-finale, dat is een goede voor een nieuwe agenda, denk ik.
1: Want 20 juni.
0: Ja,
1: juli.
0: 20 juli. Ja. Want dan hebben mensen natuurlijk ook nog dan over die WK-finale.
1: Oké. Ik ben benieuwd.
0: Dus ik ben een beetje meer gaan denken, wat is een goede maandag hiervoor? Ja. In plaats van, moet iedere eerste maandag van de maand.
1: Mag ik ook mijn naam in de kalender?
0: Ik ga het fixen.
1: Goed. Hey, hoeveel grappen verdwijnen uiteindelijk in de prullenbak voordat je ze echt op Instagram belandt? Want ben jij zo perfectionistisch?
0: Ik denk dat ik wel zelf mijn grootste criticus ben. Dus ja. Ja, kijk, het verneukeratieve aan social media is toch wel, al werk je er al zo lang in, je weet van tevoren ook niet precies hoe een post gaat scoren of aanslaan. En het is heel meetbaar meteen. En dat is soms heel chill en soms is dat minder chill. Maar ja, even. Je hebt gelukkig wel wat mensen die je kent uit het creator-wereldje of uit het schrijverswereldje, waar je af en toe wat dingen tegenaan houdt. Je bent voor de rest natuurlijk wel gewoon een zelfstandig freelancer. Dus je hebt geen collega's waar je dingen per se even tegenaan kunt houden. Ook geen Miranda van HR of zo. Ja, er belandt zeker wel een hoop genoeg in de prullenbak. En het lastige is, het gevaar is dat je denkt van oké, oh, er is iets zo ergs gebeurd. Bijvoorbeeld, er is iets zo inhaakbaars gebeurd. Bijvoorbeeld toen Jutta Leerdam goud won en iedereen erop sprong. Toen, het was gewoon in de avond en ik was eigenlijk met hele andere dingen bezig. Dus het kwam al niet super uit. Maar dan ben je eigenlijk een paar dingen die in je hoofd rondgaan, maar het is hem allemaal niet. En dan kun je hem eigenlijk beter niet online gooien dan dat je. Ja, als je niet. Ja, vaak als ik niet zeker van mijn zaak ben, dan gooi ik het liever niet online. Maar ja, soms denk je ook van fuck it, let's go. En dan valt het wel weer mee. Ja,
1: precies.
0: Het is af en toe lastig, man. Het is af en toe best onbegrijpbaar.
1: Zijn er mensen in jouw omgeving met wie je nog even kunt sparren? Want kijk, jij als maker, je wordt steeds perfectionistischer, denk ik. Je wilt jezelf steeds overtreffen. Maar soms zijn bepaalde grappen die jij waarschijnlijk zou overslaan nog heel erg doeltreffend.
0: Ja, klopt. En
1: heb je een team met wie je zou kunnen sparren?
0: Nou, dat ligt eraan. Als het ruim op tijd is, dus er zijn best veel gasten met wie ik wel eens een video maak, of die ook een beetje in de satire zitten. En als ik een idee heb wat verder vrij tijdloos is, dan sure, dan app ik een paar mensen. Maar als ik eigenlijk nu iets verzin voor wat idealiter of een uur of half uur online komt, het is niet altijd dat je iedereen op tijd, dat je daar een respons van krijgt. Soms moet je ook vertrouwen op jezelf. Maar je zit ook bijvoorbeeld, ik schrijf ook voor de Speld, en daar zit je ook in een klimaat waar eigenlijk heel de dag door in Slack, dat is een communicatiekanaal, heel de dag door worden er koppen geschoten. Dat doe je zelf ook aan mee. En er zijn sommige dingen die er niet doorheen komen, maar die het ongetwijfeld misschien ook wel goed hebben gedaan. Maar dat gaat allemaal zo vluchtig. Dus onvermijdelijk gaan er dingen verloren.
1: Ja. Je werkt ook voor de Speld.
0: Ja.
1: De Speld ken ik voornamelijk van de koppen die ik tegenkom op Instagram.
0: Ja.
1: Daar zijn vaak hele virale koppen die echt wel laten zien in wat voor zieke wereld wij leven.
0: Ja.
1: En vaak betrap ik mensen dat ze geloven dat de Speld ook echt feitelijk nieuws overbrengt.
0: Je dacht eigenlijk dat het wel voorbij was. 10 jaar geleden op Facebook, of misschien 15 jaar geleden, dat er echt mensen dachten van, toen was de Speld nog niet zo groot en bekend.
1: Mm-hmm.
0: Dat mensen het serieus namen. Dat was ook wel echt niet in de comments. Maar je merkt, Het is alsof de boomers nou ook zijn verhuisd naar Instagram. En dat ze dus daar denken van, nou jeetje, wat hier staat, dit kan toch niet? Ja.
1: Maar wat wil je met
0: bijvoorbeeld,
1: de Speld?
0: Bijvoorbeeld dat een kat naar Turkije was gegaan om voor een haartransplantatie, een naaktkat. Dus dat hij met haar terugkwam. En dat iemand daar gewoon bloedserieus begreep van welke dierenbeul doet dit, zeg maar. Ja, het is wel echt fantastisch.
1: Eén kop heeft mij echt zo hard laten lachen. Dat was met de Odido-hek.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd met de
0: Iran.
1: Met Iran.
0: Dat ze Ayatollah hadden gevonden omdat hij Odido-klant was, toch?
1: Juist, en door de hek hebben ze hem kunnen vinden. Hou op.
0: Ja, maar dat is het mooie aan creativiteit. Creativiteit is niet altijd van niets iets maken. Het is twee werelden combineren.
1: Juist.
0: Zoals hier Odido en Ayatollah. En dat gebeurt op meer manieren wel. Ik heb dus ook een keer met de Olympische Spelen. Het was carnaval tijdens de winterspelen. Toen heb ik een video gemaakt over de 500 meter kruipend naar huis. Dat is omdat je dus gewoon de winterspelen combineert met carnaval. En toen hebben we letterlijk een video gemaakt dat we naar huis kruipen met Olympisch commentaar. Ja. En de tijden en het alcoholpromillage erbij en zo. Dus,
1: ik denk dat het geweldig is om voor de Speld te werken. Ik denk dat je elke dag fluitend naar je werk toe gaat.
0: Ja.
1: En huilend terug naar huis
0: gaat. Nou, in het begin maakte ik mezelf wel heel erg gek hoor. Want ik wilde het ontzettend graag schrijven voor de Speld. Dat leek me zo fantastisch. En ben ik blij dat ik nou kan zeggen dat het er ook is. Maar die eerste maand maak je jezelf hartstikke gek. Want het is wel gewoon hoog niveau. En de eerste maand denk je bij iedere nieuwskop proberen een soort satirische draai aan te geven. Maar je bent echt wel een beetje aan het watertrappelen in het begin.
1: Hoe is het daar op de redactie eigenlijk?
0: Heel leuk.

0: Ik zit er wel een stuk minder sinds ik een kind heb. Ik zat er eigenlijk iedere vrijdag. Want je kunt je bij de speld laten inroosteren op de redactie. Of je kunt gewoon 24/7 in Slack. En nou of nog mijn telefoon kan ik gewoon koppen schieten. Maar er zit daar een vaste redactie van een mannetje of 5 à 7. Maar ook een hele grote pool aan freelancers. En sommige van die mensen schrijven ook voor Lubach. Of Dit Was Het Nieuws. Dus het is een heel leuk hoekje van de zandbak. Maar als Lubach zeg maar echt bezig is dat seizoen, dan worden zij wel uit de slek gegooid. Want ja, dan zit hij toch net iets te erg in elkaars vaarwater.
1: Ja.
0: En het is voor iedereen beter dat ze dan even dat zij focussen op Lubach en ja, de rest weer op de speld. Maar op de redactie is het heel leuk. Maar mensen hebben misschien het beeld dat we alleen maar heel de dag door in een deuk liggen. En op de vrijdag waar ik er was, dan hangt er ook een soort vrijdagsfeertje. Dus dan was dat ook wel redelijk. Maar je bent wel gewoon ook je werk aan het doen. En dus je bent er soms ook heel kritisch van. In plaats van dat je schaterlacht, denk je van, oeh, dat is inderdaad een goeie. En natuurlijk wordt genoeg gelachen, maar er wordt ook gewoon genoeg even hersenen krakend gewoon even achter je laptop gezeten. En dat mensen gewoon aan het schrijven zijn.
1: Want het zijn niet alleen koppen die jullie schrijven. Zijn
0: nee,
1: ook gewoon echt,
0: nee, ja, achter iedere verhalen. Kop zit een artikel. Maar kijk, het spel is een beetje omgekeerde journalistiek. Normaal gesproken schrijf je een artikel en op het einde dan vorm je de kop. En dan kun je nog een beetje tweaken soms. Maar de spel begint bij de kop, omdat de kop de grap is. En daarna dan werk je het artikel ook uit. Maar er wordt steeds minder, dat is helemaal niet raar. Mensen klikken niet per se door, want de clue is er al. Dus het is een beetje de kracht van de spel. Maar het is ook lastig, omdat je mensen... Het is een mindere prio geworden, denk ik. Maar je wilt ook mensen naar je website hebben.
1: Ja.
0: Maar heel veel mensen weten niet eens dat er achter iedere kop op Instagram ook een artikel zit. Maar dat zit er wel degelijk.
1: Mooi. Zometeen gaan we het hebben over je scheurkalender.
0: Ja.
1: Want die gaat er aankomen.
0: Klopt.
1: Maar eerst een voortgangsgesprek.
0: Bring it.
1: Dit voortgangsgesprek is samengesteld door ChatGPT. En ik heb voor jou 2 punten. Een positief punt en een verbeterpunt, Jasper. Laten we beginnen met een positief punt.

0: Maar op de redactie is het heel leuk, maar mensen hebben misschien het beeld dat we alleen maar heel de dag door in een deuk liggen. En op de vrijdag waar ik er was, dan hangt er ook een soort vrijdagsfeertje, dus dan was dat ook wel redelijk. Maar je bent wel gewoon ook je werk aan het doen. En dus je bent er soms ook heel kritisch van. In plaats van dat je schaterlacht, zeg van, oeh, dat is inderdaad een goeie. En natuurlijk wordt genoeg gelachen, maar er wordt ook gewoon genoeg even hersenen krakend gewoon even achter je laptop gezeten. En dat mensen gewoon aan het schrijven zijn.
1: Want het zijn niet alleen koppen die jullie schrijven. Zijn
0: nee,
1: ook echt,
0: nee ja, achter iedere verhalen. Kop zit een artikel. Maar kijk, het spel is een beetje omgekeerde journalistiek. Normaal gesproken schrijf je een artikel en op het einde dan vorm je de kop. En dan kun je nog een beetje tweaken soms. Maar het spel begint bij de kop, omdat de kop de grap is. En daarna dan werk je het artikel ook uit. Maar er wordt steeds minder, dat is helemaal niet raar. Mensen klikken niet per se door, want de clue is er al. Dus het is een beetje de kracht van de speld. Maar het is ook lastig, omdat je mensen... Het is een mindere prio geworden, denk ik. Maar je wilt ook mensen naar je website hebben.
1: Ja.
0: Maar heel veel mensen weten niet eens dat er achter iedere kop op Instagram ook een artikel zit. Maar dat zit er wel degelijk.
1: Mooi. Zometeen gaan we het hebben over je scheurkalender.
0: Ja.
1: Want die gaat er aankomen.
0: Klopt.
1: Maar eerst een voortgangsgesprek.
0: Bring it.
1: Dit voortgangsgesprek is samengesteld door ChatGPT. En ik heb voor jou twee punten. Een positief punt en een verbeterpunt, Jasper. Laten we beginnen met een positief punt. Jasper Schilder onderscheidt zich door zijn scherpe en maatschappelijk relevante satire, zijn veelzijdigheid als creatieve maker en zijn genuanceerde kritische visie op social media. Je hebt een kritische visie op social media. Als je, ja, je bent nu onderdeel van social media geworden. Ja. Je noemt jezelf geen influencer, hè?
0: Nou, je bent het wel, en je wordt zo in alle briefings van klanten ook genoemd, en dat snap ik. Maar ik denk dat er gewoon verschillende types zijn, en ook, en ik snap ook waarom heel veel influencers zich niet per se zo zichzelf zo zouden noemen. Veel mensen vinden het toch een beetje een vies woord. En dat is denk ik omdat de eerste wave influencers, dat waren volgens mij gewoon echt wel, of ze waren al bekend, of ze waren, of het waren toch vooral, ik zal niet te erg proberen te generaliseren, maar vooral mooie vrouwen die door hun uiterlijk gewoon als een raket gingen op Insta. Daar toch een plaatje schetsten wat nog verder staat van de werkelijkheid dan dat het nu nog steeds gebeurt. Maar daar was ook gewoon echt de influencer die de ene dag met een selfie en een kortingscode dingen verkoopt. En er is nu wel echt een nieuwe wave aan gewoon mensen die ook een social platform pakken. Maar dat zijn gewoon creators, dat zijn echt makers die hun eigen humor hebben, hun eigen invalshoek, hun eigen stem, hun eigen podium. En dat vind ik toch wat anders dan de influencer. En natuurlijk hebben wij wel, je hebt ook wel invloed, in a way, uiteindelijk, in het laten lachen van mensen, in het anders laten denken van mensen. Maar influencer, het is denk ik gewoon omdat de eerste slag influencers gewoon best wel oppervlakkig waren. En ik denk niet dat veel makers zich daar graag mee identificeren. En ook al is het absoluut wel de gangbare term, die heel veel wordt gehanteerd, hoor. Maar ik hoor creator en influencer misschien nou net zoveel.
1: Dus jij categoriseert jezelf het liever in je derde voorbeeld?
0: Ja,
1: ja.
0: Om wel als creator.
1: Op welk platform beweeg jij het liefst?
0: Toch Instagram, omdat daar wel echt... omdat sarcasme daar het grootste is. Ik ben daar begonnen met het account. En ik ben denk ik ook gewoon een keiharde millennial, dus... ik denk dat het Instagram is ook al een redelijk millennial platform. Ja, dus wel Instagram.
1: Oké. Ik heb nog een verbeterpunt voor je. Jasper Schilder, beter bekend als Sarcasper, kan zijn ontwikkeling als maker verder versterken door meer inhoudelijke verdieping te bieden. Zijn werk minder afhankelijk te maken van sociale media en zijn veelzijdigheid buiten zijn online identiteit, Sarcasper, nadrukkelijk te profileren.
0: Mooi. Soms is er zoveel, is er zo'n politieke shitstorm dat je er eigenlijk iedere week wel iets over, iets origineels over kunt maken. Maar soms in de komkommertijd ligt het minder voor het oprapen. En dan kun je misschien soms wel iets meer moeite doen als je denkt van oké, ik wil juist wel graag hier iets mee doen, doe dat dan ook. Zoals bijvoorbeeld laatst was Mei Social Vrij. Dat mensen dus een maand lang niet op social media gingen, althans dat, zo heet dat initiatief in mei. En ik had al heel lang in mijn hoofd het idee van eigenlijk het effect van social apps op jouw mentale staat. Dus die video is van, nou, als je de deur van Instagram opendoet, dan

0: dat heeft Instagram. Hey, welkom. Iedereen hier heeft een mooier leven dan jij. En is ook verder in het leven dan jij. En daarna doe ik de deur open naar TikTok. En dan zegt TikTok van, hey, welkom. We hebben weer een ruim aanbod aan shortform video's van kinderen die grappiger zijn dan jij. En we gaan je lekker verslaafd houden en scroll maar lekker door. En dan doe ik de deur van WhatsApp open en die zegt van, gast, je hebt nog 30 openstaande appjes. Je bent echt een slechte vriend. En dan doe ik op het einde de deur van Facebook open en die zegt, hey, je tante is jarig. Je weet wel, die racistische tante die al die AI-plaatjes deelt. Dus alles een beetje van ieder platform, maar ook de mentale staat die die app zo op je hebben. Of een Insta, dat je denkt van oké, soms open je die app, ben je 5 minuten verder en sluit je weer en denk van, ben ik me nou beter gaan voelen of niet per se? En dat is dan iets wat al heel lang in mijn hoofd zit eigenlijk, omdat ik het gewoon een goede boodschap vind en dan een goede spiegel. Maar dan heb ik echt zo'n mij social vrij nodig, omdat die mij toevallig ook benaderde van, lijkt je leuk om je content over te maken. En toen dacht ik van, ja, ik heb hier al een idee voor. En dan heb ik toch die aanleiding nodig om het te maken, terwijl ik denk van, gast, dit idee heb je al zo lang op de plank. En ik ben juist blij als ik ook wel die video's in mijn mix heb. En dat mag, vind ik, best wel iets vaker.
1: Ja. Stel nou dat jij een keer een hele maand social media vrij zou moeten zijn. Hoe zou zo'n maand er voor jou uitzien?
0: Dan zou ik erover gaan vloggen, denk ik. Nee. Ja, precies. Dus als ik het gewoon echt even moet doen.
1: Ja. Zou je zo'n challenge aan kunnen gaan, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat klinkt vrij treurig, maar het is wel een soort van mijn werk ook.
1: Ja.
0: En als maker wil je ook graag je creatieve ei wel kwijt. Waarschijnlijk ben ik ook wel een deel verslaafd. Maar goed, dan moet ik dan maar van af. Maar goed, laten we wel gewoon zeggen, je doet het er maar niet, gast. Toch?
1: Mm-hmm.
0: En dan is je vraag, wat zou ik dan doen?
1: Mm-hmm.
0: Ik zou waarschijnlijk meer sporten. Dat doe ik vrij structureel hoor, maar dan toch wel iets meer. Ik zou waarschijnlijk misschien wel een keer een boek lezen. Klinkt een beetje senior, maar meer wandelen, denk ik. Gewoon naar buiten gaan.
1: Is er niet iets dat je al heel lang aan het uitstellen bent vanwege het werk dat je doet?
0: Nou ja,
1: waardoor je nu opeens tijd ervoor zou kunnen hebben.
0: Ik heb een zoontje waar ik dolgelukkig van word, al anderhalf jaar. Misschien ook gewoon nog meer met hem ondernemen. In de tijd dat hij niet in de opvang zit. Kijk, je blijft dan een creatief.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik dan een hele productieve, creatieve maand heb. Maar dan dat ik gewoon met een soort notitieblokje allemaal dingen opschrijf. Waar nou wel ruimte in mijn hoofd komt. Omdat je normaal bij een vorm van verveling meteen naar je telefoon grijpt. Dus ik denk oprecht dat als ik een maand niet op social zou zitten, dan zou ik alsnog heel veel ideeën krijgen. Zou ik die opschrijven, zou ik een hele productieve maand hebben. En ik zou ook heel veel kutklusjes die in huis blijven liggen eindelijk doen, denk ik.
1: Er wacht nog steeds een kast op mee, hè?
0: Ja.
1: 2 jaar lang.
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè?
1: Zo, een IKEA-kast nog wel.
0: Ja.
1: Maar
0: een kledingkast? Of,
1: Nee, een keukenkast.
0: Oké. Okay.
1: Een extra lade in onze keukenkast.
0: Ja. En dan staan je pannen nog steeds op de tafel.
1: Ja. Ik wil het er niet over hebben, want er wordt geluisterd. Morgenochtend sta ik denk ik met een schroevendraaier in mijn hand. We gaan even naar een periode waarin er heel weinig verantwoordelijkheid was en waarin je inderdaad niet zo hoeft te doen wat je nu moet doen.

0: Het geluid van jouw jeugd, Jasper.
1: Ja, best wel. Ja. Ja.
0: Een hele bekende deun.
1: Ja, jij kent hem ook.
0: Jackass?
1: Ja, ja. Jackass. Heb je het ook veel gekeken?
0: Nou, niet heel veel. Maar ik ben wel opgegroeid in een periode waarin mensen de volgende ochtend op school het hadden over, hey, heb je die stunt gezien van ja. Viva La Bam, toch?
1: Ja, van de Bam Margera
0: en
1: Chris Pontius en Johnny Knoxville.
0: Ja, waar heb ik je zojuist naartoe gebracht?
1: Naar mijn eerste e-mailadres, die luidt namelijk jackassmaster. @mail.com.
0: Jackassmaster.
1: Ja, bizar, hè? Oh, dat is die tijd in de basisschool dat je dus echt van je eerste mailadres waar je gewoon spijt van kreeg.
0: Heb je hem nog steeds?
1: Ik heb hem wel. Ik gebruik hem eigenlijk niet meer, maar hij is wel actief. Dus er komt waarschijnlijk nog heel veel meuk en reclame of wat dan ook binnen. Nou,
0: dus als jij Jasper nog een berichtje wilt sturen.
1: Klachten, moet je die hebben.
0: Jackassmaster. Er wordt helemaal niet gereageerd.
1: Maar, ja, dus het was een beetje eind basisschool voor mij. Dus dan ben je 10, 11 of zo. En toen kwam dit op MTV. En wat me eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds aanspreekt. Ik zag toen gewoon allemaal volwassen gasten die er hun baan van hebben gemaakt om gewoon met hun vriendengroep de meest achterlijke dingen te doen.
0: Ja.
1: En zij waren toch allemaal kinderen in een volwassen lichaam.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dat eigenlijk ook best wel ben. En ja, nogmaals, met terugwerkende kracht denk ik dat ik toen ook heel een soort van besefte van hoe vet is het als dit je volwassen job is. En als je gewoon een valid excuse hebt om met een BMX fietsje van een zieke ramp af te gaan om jezelf vervolgens in het water te laten plonzen of in een berenpak door Las Vegas te gaan of weet ik veel wat die gast allemaal heb gedaan. Maar ja, het heeft iets avontuurlijks. Het heeft ook iets heel hersenloos. Maar het heeft ook iets, toch iets avontuurlijks. En ze deden wel iets wat nog niet volgens mij op die manier werd gedaan.
0: Nee.
1: En ik vond dat echt
0: fantastisch. Ze waren heel succesvol ook met films die daarna uitkwamen. Hebben de gasten van Jackass jou geïnspireerd om zelf ook wat stunten uit te halen in de wijk?
1: Volgens mij ik ben een keer op de basisschool dat ik een kinderfietsje pakte en daarmee van de glijbaan ging of zo. Je was wel gewoon een kwaai jongen en helemaal in de tijd voor social media zat je nog gewoon lekker buiten.
0: Ja.
1: Maar zij creëerden eigenlijk de virals voordat social media kwam. Door die stunts en doordat je erover praatte en doordat mensen daar een e-mailadres over aanmaken. Ja, ik vind het kinderlijke, het avontuurlijke en de samenhorigheid als vriendengroep. En natuurlijk, je bent gewoon allemaal domme dingen aan het doen, maar het... Ergens heeft het ook iets inspirerends.
0: Was jij op de basisschool en of op de middelbare school altijd al van de woordgrappen, van het meer zien dan wat er staat textueel?
1: Ik was wel goed in Nederlands en veel beter in taal dan in wiskunde, scheikunde, informatica. Daar werd ik echt best wel zielsongelukkig van. Mm-hmm. En alle taal- en geschiedenisdingen, dat vond ik wel vet en leuk en... Daar kon ik intrinsieke motivatie voor opbrengen, maar dat had ik met wiskunde echt niet.
0: Er komt een scheurkalender aan.
1: Klopt.
0: Een scheurkalender, dat klinkt heel ouderwets.
1: Ja.
0: Dat hang je in de kleinste kamer van het huis.
1: Ja.
0: Vaak in het toilet.
1: Daar is hij wel voor bedoeld,
0: Daar is hij ook voor bedoeld.
1: Ja.
0: Maar waarom dacht jij van, ik breng een scheurkalender uit?
1: Omdat het... het eerlijke antwoord is ook omdat mijn management het tipte. Maar ik was wel meteen... Dit vroeg eigenlijk van, moet je niet ook gewoon een scheurkalender gaan doen? En toen dacht ik eigenlijk wel meteen van, ja, het is natuurlijk ook heel leuk. Je bent zoveel online aan het zenden en aan het roeptoeteren. En het is heel vluchtig. Het is ook zo weer weg. Het staat wel voor altijd online, tenzij je het zelf weghaalt. Maar het wordt vaak maar binnen een hele korte periode bekeken. En het is ook tof om sommige dingen iets te verleggen. Dus dat je niet alleen met internet bezig bent, maar ook meer met tastbare dingen. Dus dat heb ik ook gedaan met die borden die ik met carnaval in de stad ophang in Den Bosch. Maar een scheurkalender is daar ook een mooi voorbeeld van. En ik vind het ook gewoon tof dat Sir Casper ook een beetje evolueert in niet alleen die gast op Instagram, maar dat hij ook naast grapjes online ook een scheurkalender uitbrengt. Ook een beetje je horizon verbreden Je sporen op meerdere plekken achterlaten vind ik ook gewoon vet. En,
0: Want ben jij opgegroeid met een scheurkalender?
1: Ja, in mijn studentenhuis.
0: Oh ja.
1: Ja, dat
0: en,
1: vooral.
0: En zo'n scheurkalender, ik zei het in de intro alweer een hele lange tijd geleden. Elke dag staat er één grap.
1: Ja, het zijn 313 pagina's, omdat het weekend, de zaterdag en de zondag, is één pagina, dus dan kom ik goed weg. Maar mijn account, kijk, inmiddels ben ik heel veel video. En misschien is de meerderheid is ook wel video. Maar het begon eigenlijk echt als textueel, statische grappen. Die ik voor de eerste 2 jaar vooral heb gemaakt. Dus, en nou doe ik het een mix hoor. Dus dat ik zowel statische content als videocontent heb. Maar in die statische content is ook altijd copy aanwezig. En een korte copy. En dat leent zich. En ik ben gewoon een schrijver. En
0: je zei korte copy, wat bedoel je daar precies?
1: Nou, je hebt natuurlijk een korte copy, gewoon een grapje die max één zin is. In relatie tot een alinea. Maar dat leent zich ook heel erg goed voor een scheurkalender, waar je natuurlijk iedere dag een kort grapje wil. En daar heb ik me flink over zitten buigen. Het is een soort scriptie, maar dan leuk, zeg maar. Want je hebt wel echt veel werk, veel deadlines. Toch wel wat druk op de ketel.
0: Je zou denken, gewoon 1 grap per dag. Dat zijn er 365. Als jij 365 grappen bedenkt, dan ben je klaar.
1: Ja.
0: Of is dit zeg maar een leek?
1: Ga er maar aan staan. Ja, precies. En misschien dacht ik er ook wel zo over, hoor. Maar ja, je bent normaal. Je wil wel dat iedere dag iemand even gniffelt of minstens wat lucht uit zijn neus blaast, omdat hij jouw bladzijde leest, zeg maar. Ja. Dus,
0: en hoe bepaal je dan bijvoorbeeld wat de grap wordt ergens midden november?
1: Nou, er is een verschil. Bijvoorbeeld sommige dagen, dan heb je Hemelvaartsdag of Eerste Kerstdag. Dan heb je eigenlijk een soort, dan geef je jezelf echt kaders. Ga een grapje maken binnen die kaders. November is ook een soort, nou, wat je zegt, medio november is al een periode dat je wel een beetje rustig naar de feestdagen gaat. Dus je bent een beetje de thematiek van iedere maand. Die schrijf je eerst allemaal op. Je gaat alle specifieke dagen af waarop je echt op de specifieke dag kunt inhaken. Maar voor de rest ben je ook gewoon, ja, minstens de helft, zo niet 2/3, aan het vullen met tijdloze dingen. En dat is pittig, hoor. Dat is wel echt pittig.
0: Heb jij een favoriete datum in je scheurkalender?
1: Nee, het is niet dat ik denk, ik vind die grap op die dag het leukst. En normaal, het is zo'n huge document dat ik, nou, ook echt, ik kan van niet veel dagen. Ja, ik kan alleen van de dingen als Hemelvaart of zo, of de vaste dagen, daar weet ik nog wat daar staat. Maar heel veel weet ik ook niet op welke dag het staat, hoor. Nog niet.
0: Wat staat er op je eigen verjaardag?
1: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Op welke dag ben je jarig?
1: 20 januari.
0: 20 januari.
1: Ja. En dan is de kans groot dat het thema is iets met goede voornemens, of sneeuw in Nederland, of de
0: NS met de vertragingen, ja, doen het altijd goed.
1: Ja, abonnementen, de sportschool, dat soort dingen, ja. Ja.
0: In het leven wankelt het af en toe.
1: Ja.
0: En we vragen onze gasten om daar een plaat aan te koppelen. Je hebt gekozen voor Kanye West, Hey Mama.
1: Ja. Ik denk dat ik ook wel eerlijk moet zeggen dat ik dusdanig gelukkig mag zijn dat mijn leven echt wankelen. Wat is wankelen? Hè? Een randje afgrond heb ik nooit gezeten. En dat komt ook echt absoluut omdat ik gewoon uit een heel warm en welgesteld nest komt. Maar wanneer het toch het meest heeft gewankeld, is wel toen mijn moeder overleed. Mm. Dat was, 10 à 11 jaar geleden. En toen was ik ook net aan het afstuderen. En mijn moeder overleed aan een hersentumor.
0: Wauw.
1: En ik ben de jongste van 3. En ik moest nog afstuderen. En ik moest mijn scriptie nog doen toen ze net was overleden. Dat is best wel pittig om dan een scriptie te moeten gaan. Maar van ons 3 kon mijn moeder zich wel een beetje het meest druk maken om mij. Want ik was wel de meest amicale, langlevende lol van de 3. Ook gewoon echt de meeste studenten kozen. Mijn broer en zus die hadden toen de zaakjes al wel op orde. Maar van onze jappie kon mijn moeder wel eens afvragen van wat gaat hij laten doen, zeg maar. Ik was wel hartstikke sociaal. Maar ik had gewoon het meest uitbundige sociale leven, zeg maar. En ik was nog niet gesetteld in het volwassen leven. Dus ik ik vond het wel jammer dat ik dat nooit aan mijn ma heb kunnen laten zien. Maar haar overlijden heeft er dus wel voor gezorgd dat ik wel een beetje dacht van oké, het lang leven lol is wel een beetje voorbij. En maak er wat van. En daarom zeg ik wel dat ze liefkozend tot vandaag wel echt de peper in mijn reet is. En het vuurtje dat nog steeds in mijn brand. Want ik wil haar wel eigenlijk nog steeds. Toen heb ik wel gedacht van oké, maar ik wil jou echt trots maken voor de rest van mijn leven.
0: Wanneer heb jij haar het meest gemist? Nadat ze natuurlijk overleed.
1: Ja, dan toch de geboorte van je zoontje. Dat wel. Dat wel. Dat, ja, want ze wilde ook heel graag oma worden. Dus dat is af en toe wel echt slikken. En ja, het is zo mooi om je vader helemaal in tranen te zien met je zoon. Maar dan zie je die foto van je pa en je zoon. Dan denk je eigenlijk van ja, shit, hier had mijn moeder ook op moeten staan. Mm. En ik was wel een beetje een moederskindje hoor. Ik was ook de derde, dan ben je misschien soms een beetje iets verwender. Of het pad is al voor je geplaveid. Dus ik was ook wel een beetje een moederskindje wat dat betreft. Maar ja, ze kon zich ook al een beetje afvragen hoe het precies met mij terecht zou komen. Maar ja, ze heeft wel echt iets gedaan met mijn motivatie. Op een goede manier. En toen ik dat nummer van Kanye ontdekte, wel ook een paar jaar nadat hij het uitbracht. Het was echt een ode aan zijn moeder. En ook van, ik ga je trots maken. En die komt tot op de dag van vandaag wel binnen bij mij. En die doet me ook wel heel erg denken dus aan die periode.

0: Je hoorde Kanye West met Hey Mama. Je luistert naar NPO Radio 1 met mij, Redwan Uitwarg. Het programma Misha en mijn gast van vandaag, Jasper Schilder. Beter bekend als Sarcasper op Instagram, TikTok en nog meer andere social media.
1: En op de scheurkalender.
0: En op de scheurkalender, inderdaad. Want jij komt binnenkort met een scheurkalender waarin mensen iedere ochtend een blaadje mogen afscheuren. En op dat blaadje staat dan een grap.
1: Ja.
0: Een korte... Korte tekst.
1: Ja, korte tekst. Soms is het ook wel gewoon een afbeelding. De agenda komt er ook wel 6 keer in voor. Mm. Ja.
0: Ja, we hoorden net deze plaat van Kanye West. Dat ging over een periode in je leven dat het wankelde. Maar als ik zo kijk naar social media, dan denk ik dat jouw carrière 1 grote roze wolk is. Je doet de leukste dingen, je bent op de mooiste plekken, je brengt humor. Ik denk, ja, in jouw leven is het alleen maar lachen en een lol, lang leven de lol. Maar is dat ook echt zo, Jasper?
1: Nou ja, de medaille heeft heel erg 2 kanten. Ik vind het echt fantastisch dat ik toch een klein bestaan, en ik hoop dat het nog maar het begin is, maar een klein bestaan heb opgebouwd op mijn eigen creativiteit en je eigen hersenspinsels. En dat is heel vet. En ja, ik ben 5 jaar geleden begonnen met memes maken en ik mocht recent naar het WK hierdoor. Ik mocht meedoen met Waku Waku. En dan denk
0: WK, wauw, dat zijn wel mooie stappen.
1: Ja, dat zijn echt, dat voel je gewoon een hele grote geluksvogel. En die dingen ga ik ook echt nooit voor lief nemen. Maar ja, wat ik zeg, de medaille heeft 2 kanten, want... Althans, ik kan alleen van mezelf spreken. Maar het is ook, je moet ook een vorm van altijd aanstaan. Dus het domme is, en ergens ook wel een beetje treurige, als je 3 of 4 dagen even niks hebt gepost, omdat je druk was. Of je hebt geen inspiratie. Of heel veel andere goede redenen, omdat je er even geen zin in had. Dan word je toch een beetje onrustig. En
0: waar komt dat dan vandaan, dat je onrustig wordt? Komt dat door de verslaving? Of komt dat door...
1: Ja, het is...
0: Door feitelijke statistieken waar je van op de hoogte bent?
1: Ja, nou, je hebt van je hobby je werk gemaakt. Mm-hmm. En dan gaat het ook wel als werk voelen. Dan nog fucking leuk werk, ook om de redenen die ik net noem. Iedere dag creatief bezig mogen zijn. En daar ook echt bepaalde vruchten van mogen plukken. Maar, dus je wil bijvoorbeeld ook 3 keer in de week wel plaatsen. Want dat is gunstig voor het algoritme, voor je eigen aanwezigheid online. Voor je groei. Ja, dus je wil eigenlijk een soort... stabielheid, wat je natuurlijk wat iedereen op zijn werk wel heeft, die wil je wel vasthouden.
0: Ja.
1: En ja, dan is op social media ook nog heel meetbaar meteen over hoe goed een post het wel doet of niet. Maar het domme is dus, en daar ben ik me ook heel erg van bewust, ik ga dus op vakantie straks 2,5 week. En dan moet je dus wel vooruitwerken met dat content op de plank te hebben liggen. Dus dat ik toch idealiter wel 2 of 3 keer in de week iets kan plaatsen, omdat dat helaas wel gewoon door moet gaan. En het stomme is dus zelfs dat ik weet dat als ik op een heel mooi strand lig met mijn vriendin en kind of wat dan ook, en het is ook een beetje de aard van het beestje hoor, omdat je creatief hoofd dan moeilijk uitstaat, is dat je toch denkt van oef, ik heb al 3 dagen niks geplaatst. En dat is eigenlijk zo'n domme, oppervlakkige, treurige gedachte om te hebben op vakantie. Want je bent nooit te benen op vakantie. Maar dat is wel een beetje de andere kant van de medaille, dat je... En ik spreek voor mezelf.
0: Hoor. Wat is dan het effect van een maand lang niks plaatsen? Of nou, in ieder geval 2,5 week niks plaatsen?
1: Dan word je echt afgestraft.
0: Door
1: het algoritme waarschijnlijk, door je inactieve account. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat dat misschien niet eens de primaire is. Ik denk dat het gekke is dat ik intrinsiek ook liever nog wel even iedere week even een keer in iemands feed voorbij kom. En dan vooral het liefst met iets waar ik heel veel plezier had om het te maken. Want ik vind de leukste dingen wel echt als ik ideeën kan uitwerken die al lang in mijn hoofd zitten en waar ik echt de tijd voor neem. Zoals ik laatst had ik in plaats van een kattenluik een mannenluik. Voor mannen die dronken thuiskomen en hun sleutels niet meer hebben. Maar toen ben ik dus letterlijk met iemand op een werkplaats een mannenluik gaan maken. En heel de dag uitgetrokken om die shots op te nemen, dat mannenluik te maken en die video te editen. En die deed fucking goed. En zolang ik genoeg tijd heb om die dingen te maken en eigenlijk ook vooruit te maken, dan vind ik het ook echt oprecht fantastisch om dit te mogen doen. Alleen ja, ik vind het soms wel een beetje verneukeratief dat het toch in je hoofd kan kruipen als je voor jouw gevoel, want je praat alleen zelf aan, 4 dagen niks geplaatst hebt en denk van, ah shit, ik moet eigenlijk wel even iets plaatsen.
0: Dus je gaat nu vooruitwerken?
1: Ik moet vooruitwerken, ja.
0: En dan ben je dan op vakantie en dan ben je op een bepaalde tijdstip, druk je dan op upload? Of heb je mensen in Nederland die het voor jou doen?
1: Nee, zeker niet. Nee, dan doe ik het wel zelf. Mm. En ik doe er eentje, B&B voor Liefde komt eraan. Dus daar, dat is altijd wel echt een bron van content. Waar ik ook al 2 jaar best veel mee doe. En ook met iemand, met Marcel Bamberg.
0: Oh ja.
1: Ook super goede maker. Doet heel veel politiek. Soms echt jaloersmakend goed. Maar met hem heb ik ook veel video's samengemaakt. En met B&B doen we dat ook. Dus met hem ga ik iets doen. Maar je doet het wel zelf. En inderdaad, je kiest wel op de tijdstippen. Soms doe je het 5 voor 7. Of einde dag. De agenda doe ik altijd. Einde dag. Maar ja, dat hoop ik klaar te hebben. En ik wil, want ik wil het ook mijn vriendin niet aandoen.
0: Nee.
1: Dat ik daarmee loop te kloten.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar het is meer van...
0: Dus heeft het al zwaar te verduren.
1: Ja. Niks aan gelogen, hè.
0: Met zo'n brein als, als die van jou in het huis.
1: Nee, maar ik ben een gezegend mens, maar ik denk dat het goed is om ook niet te negeren dat social media ook... dat het gewoon 2 kanten van, heeft van een medaille. En dat het goed is om daar bewust van te zijn. Want dat moet ik mezelf af en toe, na zoveel jaren, nog steeds af en toe zeggen en uitzoomen. En dan ga ik op vakantie lekker doen dadelijk.
2: Hoi Jappie, is hier. En wat leuk dat ik eens mag inspreken. Ik dacht, het is wel leuk om te vertellen dat wij elkaar al vanaf de basisschool kennen. En na 8 jaar bij elkaar in de klas hebben gezeten. En in groep 2 heb je zelfs nog ooit kauwgom in mijn haar gestopt. In mijn dagboek heb ik daar nooit over geschreven, maar wel over hoe leuk je toen al vond. En inmiddels bijna 10 jaar een relatie en een kind verder. En ik vind het heel fijn dat we nog bijna iedere dag wel samen kunnen lachen. En ik vind jouw creatieve talent echt ongekend. Hoe jouw hoofd werkt, er zijn veel mensen vaak positief door verrast. En je ziet overal weer een creatief idee bij dat ik denk, hoe kom je hier nou weer bij? Echt, ja, heel knap. En daar komt ook regelmatig verstrooidheid bij kijken. Maar goed, je kan niet alles hebben. En ik ben verder echt heel erg trots op je. En er ook van overtuigd dat je nog heel veel moois gaat bereiken. En veel mensen ook aan het lachen krijgt. En ja, wie weet zitten er nog wel meer prijzen in het verschiet. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier in de uitzending. Doei doei!
1: Jullie hebben ook mijn vriendin gehosseld. In het. Wat leuk dit.
0: Gehosseld.
1: Ja, voor deze uitzending. Wat leuk.
0: Ja man, dit is jouw vriendin.
1: Iris.
0: Ja.
1: Ja, ja. De liefde van mijn leven.
0: Sinds groep 2 al.
1: We zaten dus bij elkaar op de basisschool. Toen had ik hier verkering gehad, absoluut. Stomende relatie. Nee, ja, dus inderdaad, we komen uit hetzelfde dorp. Maar we hebben elkaar eigenlijk na de basisschool zijn we elkaar jarenlang uit het oog verloren. We gingen wel naar, allebei in Os, naar de middelbare school, maar niet naar dezelfde. Toen hebben we ook zelfs allebei in Tilburg gestudeerd. Dan zijn we elkaar nauwelijks tegengekomen tot het einde. Maar toen hebben we ooit, ja, nogmaals heel veel jaren later, nadat allemaal tijdens mijn studententijd, een keer op Koningsdag, hadden we opeens een soort flirt waarin we gekscherend zeiden van, nou, als we dan allebei nog niemand hebben, dan gaan we voor elkaar. Maar dat was toen eigenlijk gewoon al flirterig en ouwe hoederig. En toen op Sziget Festival in Budapest, toen zijn we elkaar, daar waren we allebei toevallig niet met dezelfde vriendengroep, want we zaten niet echt heel erg in elkaarszelfde vriendengroep. En toen hebben we daar echt voor het eerst gezoend en toen is eigenlijk het balletje echt gaan rollen. En toen gingen we daten naar carnaval was dat. En toen heb ik voor het eerst bij haar geslapen. En de grap is, Iris ging op reis toen ik mijn scriptie ging doen. Dus eigenlijk ook net nadat mijn moeder was overleden. En de periode dat mijn moeder is overleden, maar over net daarna ben ik begonnen met daten met Iris. Ik heb Iris nog net kunnen vertellen, of ik heb mijn moeder nog net kunnen vertellen dat ik met Iris had gezoend op Sziget. En Iris heeft haar dementerende moeder jaren later nog net kunnen vertellen dat ze zwanger was. Want die overleed tijdens Iris' zwangerschap. Maar goed, ik dwaal een beetje af. En toen heb ik Iris op een gegeven moment, zij ging reizen een half jaar lang. Maar ze had ook best wel bindingsangst. Dus we hadden zoiets van, we kijken pas na jouw reis waar dit echt toe leidt. Maar toen heb ik haar uit een soort bluff mee op windsport gevraagd. Ging ze nog mee ook? Nou, hebben we gewoon heel erg genoten.
0: Je had het niet verwacht.
1: Nou ja, we waren aan het aanpappen. We hadden nog geen relatie. Ja, ja, ja. En toen is zij gaan reizen, ben ik mijn scriptie gaan schrijven. En we hoopten dat het nog goed zou komen daarna. Maar we wisten niet. Ik dacht van, jij moet vooral jouw ding doen. Ik doe mijn ding. Toen eindigde zij haar reis weer op Siget. En toen was het eigenlijk meteen weer helemaal hoofd tot de botel, gelukkig. En toen heb ik haar verkering gevraagd door een date te regelen in onze oude basisschool.
0: Wauw.
1: Ja, een oude leraar. Ja, ik heb aan hem
0: creatief.
1: Ja, toen heb ik aan hem gevraagd, zou je op vrijdagavond de school er open willen doen? Het was ook een specifieke leraar waar wij in groep 4 altijd een hele leuke klas mee hadden. En die heeft toen geregeld dat ik een klaslokaal kon regelen. Daar had ik wat kaarsjes neergezet. En
0: waar heb je deze inspiratie vandaan gehaald? Dit kom ik alleen in romantische comedies tegen.
1: Nou ja, Iris kon al net daarvoor zeggen van, wanneer ga je me eigenlijk vragen? Zeg maar ik dacht van ja, ik ga het wel doen. Maar ik wil het wel gewoon op een soort originele of leuke manier.
0: Ja.
1: En toen, toen dacht ik van, dit zou wel echt vet zijn. En ik wist ook meteen welke leraar ik moest hebben. Dus heb ik via Facebook bericht.
0: Ja, want die zit op Facebook.
1: Precies, ja. En die basisschool staat in Hees. Dat is dus het dorpje in Brabant waar we vandaan komen. En toen zei ik tegen Iris die avond van, vanavond gaan we trouwens uit eten in Hees. Toen zei ze, wat gaan we nou in Hees doen? We wonen in Tilburg, wat doen we nou in Hees? Nou ja, en toen werd ze om een uur of 7 gebeld om een oude leraar of ze even naar de Emmausschool wilde komen. En toen kwam ze aan en had ze door dat ik iets geregeld had. En toen hadden we een date in de basisschool lokaal. En toen heb ik daar verkering gevraagd, middels een in elkaar geflanst rapport.
0: Wauw. Ja. Dit is een mooi verhaal.
1: Ja, thanks. Ja.
0: En ik denk dat de volgende plaat hier ook ergens werd afgespeeld. Die van Sixto Rodriguez.
1: Ja, mag ik hem even ook nog heel bondig toelichten?
0: Zeker weten.
1: Nou, dus toen Iris op reis ging.
0: Het lijkt alsof we nu gewoon verder gaan met dat verhaal. Want
1: ja. Nou ja, ik denk, dit nummer had ook wel een soort kleine aanleiding. Toen Iris op reis ging. Ik was wel gewoon een hopeloze romanticus en ik baalde ervan, maar we hadden zo'n leuke periode samen gehad. Dus toen was ik eigenlijk nog in mijn studentenkamer, peuken rokend, was ik een soort gedicht voor haar aan het schrijven. Over hoe leuk het was en et cetera, et cetera. Ik was gewoon een beetje de hopeloze romanticus aan het zijn en ik wilde daar gewoon een gedicht schrijven die ze dan moest lezen in het vliegtuig. En eigenlijk net op het moment dat ik een writersblok had, ik dacht van, wat ga ik hier nou in hemelsnaam verder zeggen? Ik was al op 2/3, maar het was ook een soort conclusie van, ik weet niet hoe het hier nou verder gaat, maar het was vet. Het was vet, het was heel mooi. En toen dacht ik van, en nu? Want ik had ook zo'n brok in mijn keel van, godver. En toen kwam dus net dit nummer van Sixto Rodriguez begon te spelen, want ik was steeds muziek, gewoon een afspeellijst was op de achtergrond aan het gaan.
0: Uh-huh.
1: En die begon met But thanks for your time, so you can thank me for mine, and after that said, forget it. En dat ging eigenlijk, het was zo fucking toepasselijk dat ik ook helemaal overvallen was door dat nummer dat toen begon mij precies het gevoel even omschreef van wat ik toen had en waardoor ik ook weer verder kon dichter. Ik dacht van inderdaad, bedankt in ieder geval voor hoe mooi dit was. En Sixto Rodriguez is wel iets, bij hem was het echt sluis, die relatie. Maar voor ons was het wel een periode die we toen afsloten. En die was toen gewoon echt even bizar toepasselijk. Dus toen was ik staren naar het plafond met mijn writer's block en toen kwam dit nummer. En dat vond ik gewoon bizar toepasselijk op de situatie van mij en Iris toen.
0: Wauw. En Iris, wat vindt zij zelf van deze plaat? En je hebt dit verhaal waarschijnlijk ook al eerder aan haar verteld.
1: Ja, en ik heb ook de songtekst van. En ik heb dan eigenlijk ook echt verteld, terwijl ik hier een writersblok heb, krijg ik eigenlijk een soort van impuls door dit nummer. Dus ik heb ook de songtekst van dit nummer heb ik onderaan het gedicht geplakt uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Mooi man. Echt een mooi liefdesverhaal.
1: Zeker, ja.
0: Nu is de cirkel rond. Jullie hebben een kleine van anderhalf.
1: Klopt, ja. Zeker, dus dan krijg je weer een soort extra dimensie in relatie. En het is ook wel leuk dat dit nummer me even doet terugdenken aan de tijd dat ik nog niet eens mijn scriptie had. En nog niet eens een relatie met Iris. En nou ben je gewoon een kind verder. De scriptie is gelukkig ook afgerond.
0: Nu ben je gewoon vader.
1: Ja, man. Ja.
0: Mooi, hè? Fantastisch. Mooi is dat. Je eerste.
1: Mijn eerste, ja. Ja, echt fantastisch.
0: Ja. Ja. Jasper Schilder, beter bekend als Sarcasper. Ik wil je bedanken voor je tijd.
1: Ik wil jou bedanken. Het was echt een prettig samen zijn, man.
0: Ja, ik heb genoten van dit gesprek. Bedankt voor je eerlijkheid, voor je openheid. Scheurkalender komt eraan.
1: Ja.
0: Wanneer kunnen we hem kopen?
1: Vind ik lastig. Volgens mij is dat Ergens begin november, maar dat ga je ongetwijfeld meekrijgen van
0: en dan
1: mij.
0: Gaat hij in vanaf 2027.
1: Ik stuur jou in op in ieder geval.
0: Hey, dat vind ik een goed idee. Ik stuur je zo meteen even mijn adres op. Ga lekker genieten op vakantie. Het komt denk ik allemaal wel goed, hè, met die,
1: is zo.
0: Met die instartingen. Ja,
1: absoluut.
0: Top? Ja, top. Ja. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Ik heb nog één plaat voor jou. Sixto Rodriguez met Forget It. Tot de volgende.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Ze werd vorige week verrassend gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Welleroyter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Welleroyter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Wat zou je doen als er morgen de bus in de hele gemeente niet meer rijdt? Maar er is wel subsidie beschikbaar. Dat is wel de realiteit voor een gemeente binnen ons koninkrijk.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un feliz anoche and a very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de nacht van Caribisch Netwerk. Vanavond geen hoofdgast in de studio, maar we reizen telefonisch langs de eilanden af. We bespreken het nieuws dat daar leeft en vooral wat dat betekent voor de mensen die er wonen. Van de